0: gezag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens het optreden. Joey AK is de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster. Het is even over 2 op donderdag. Donderdag. Op zaterdag 3 oktober, moet ik zeggen. Fijn dat je luistert naar Nachtzuster. En je hoort het natuurlijk al. Dit is niet Astrid. Astrid is lekker even vrij. Mijn naam is Gerja. En de komende 4 uur ben ik jouw nachtzuster. En ik ben benieuwd naar jouw vragen. Wat heb je altijd al willen weten? Welke prangende vraag wil jij vanavond absoluut beantwoord hebben? De lijnen staan allemaal voor je open. Je kunt bellen 0800 1121. Je kunt ook appen naar de NPO Luister-app. Even Radio 1 selecteren. Je kunt mailen via omroepmax. Zeg ik dat goed? Je kunt mailen naar... Even kijken hoor. Nou weet je wat? Doe gewoon even de NPO Luister-app. Dat is het handigste. En het snelste is gewoon bellen 0800-1121. Facebook kun je ook op kijken. En op X kun je ook een berichtje sturen. Welkom bij Nachtzuster.

0: En doe maar, en nachtzuster, een heerlijke plaat om mee te beginnen. We gaan eens even kijken, wie heb ik aan de telefoon? Goedemorgen, goedenacht kan ik beter zeggen, Catharina.
1: Ja, goedemorgen, Gerrie.
0: Hi. Wat leuk dat je belt, vertel, wat kan ik voor je doen?
1: Mijn zuster die woont in het noorden des lands.
0: Ja.
1: En er staat al 10 jaar lang een auto bij haar in de straat van haar buurvrouw. Die is dus overleden 10 jaar terug.
0: Ja.
1: Maar die auto staat er nog steeds. Met de handdoek op de stoel. En nou, om de auto groeit allemaal gras in. Hè? Vanwege dat dit al 10 jaar staat. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want ik neem aan, geen wegenbelasting wordt er betaald. Normaal gesproken wordt toch zoiets opgehaald of gerooieerd of.
0: Hij zal zeker niet meer. Ja, ik denk sowieso, hij zal niet meer mogen rijden. Want wat je zegt, de wegenbelasting is niet betaald. Hij zal niet meer verzekerd zijn. Dus op het moment dat die auto weer gebruikt gaat worden, is hij in de problemen. Maar hij staat dus al 10 jaar in de straat, voor het huis.
1: Ja.
0: Handdoekje erin, rollertje pepermunt nog, zeg maar, in het bakje.
1: Ja. En het gras groeit om de banden. Nou, die banden die staan dus op de velgen. En dan denk ik, is er dan niemand of een sloopbedrijf of dat de gemeente zegt, nou, die moet uit de straat.
0: Ja.
1: Ik vind het zo raar.
0: En zou die mevrouw, dus was het jouw buurvrouw?
1: Mijn zuster, de buurvrouw.
0: Ja. Hey,
1: die auto, ik kom wel bij mijn zus, maar die auto staat er nog steeds.
0: En ze had geen familie die, zeg maar...
1: Ze had een zuster in Wolvenga en daar heb ze ook gewoond voordat ze overleed.
0: Ja.
1: En, maar die auto staat er gewoon.
0: Nou ja.
1: Het wordt er echt al 10 jaar.
0: Ja, echt. Ja, bizar. Een hele goede vraag, wil ik eigenlijk gewoon zeggen. Want ja, ik ben benieuwd.
1: Hij was een beetje aubergine-achtig, maar hij is nu een beetje roesbruin.
0: Nou, 10 jaar geleden.
1: Hij groeit gewoon om de velgen, want die banden zijn helemaal rot.
0: Ja, en
1: hij staat er nog gewoon.
0: Die accu zal ook wel helemaal leeg getrokken zijn. Hij zal het gewoon ook niet meer doen. Hij heeft natuurlijk geen APK gehad of niks.
1: Nee, en alles is natuurlijk bevroren geweest, want je had er natuurlijk behoorlijk koud geweest.
0: Hey, en is het een dorp of in een stad?
1: Het is Heerenveen.
0: Oh, nou, dat is best wel groot nog.
1: Ja.
0: Ja. En ergens een beetje aan de rand van Heerenveen, of staat die echt, is het een beetje een buitengebied, of is het?
1: Nee, het is een volksbuurtje vlakbij het station.
0: Je zou toch denken dat er wel iemand zich om zo'n auto bekommert?
1: Ja.
0: Ja.
1: Omdat hij zegt van, wat moeten we hiermee? Dus ik dacht, misschien heb ze hem of die zuster ooit verkocht aan een sloper. Dat die sloper de straat niet meer weet of wat dan ook.
0: Ja, nou ja, als die zit te luisteren, dan gaan we jullie natuurlijk met elkaar in contact brengen. Want die auto moet daar natuurlijk vroeg of laat een keertje weg, lijkt me.
1: Ja. Hij stort gewoon in elkaar en het is behoorlijk. Nee, mijn zuster heeft dus een parkeervergunning en noem maar op. En nou, het is behoorlijk. Ik kom wel eens bij haar.
0: Ja.
1: En dan kan ik dus als er ruimte is op haar app parkeren.
0: Ja.
1: Anders moet ik betalen. Dus ik ga meestal zondag, dan is het vrij.
0: Ja.
1: Maar hij blijft er gewoon staan.
0: Ja. Nou, ik vind het een bizar verhaal.
1: Hey,
0: en het gemeentehuis bellen, is dat nog een idee?
1: Nou, daar heb ik het met mijn zuster over gehad. Ze zegt, doe me niet, want dan raakt ze helemaal in paniek. En,
0: Ja, maar dan is ze wel de auto kwijt. Dan is die auto weg.
1: Want dat was een behoorlijke goede vriendin van haar. Maar ik zeg, ik snap het niet. Kijk, ik heb gelukkig een eigen oprit.
0: Ja.
1: Maar ik zie al dat ik hier mijn auto langs de kant van de weg. Ik denk dat ik toch met een maand toch wel. Dat er iemand komt, gooi hoor, die auto staat hier al een maand,
0: Zeker, en hij houdt natuurlijk ook een plekje bezet, of niet?
1: Ja, het is behoorlijk druk daar.
0: Precies.
1: In de omgeving. Want ja, het is vlakbij het station, dus.
0: Oh ja.
1: En je kan daar dus op dat stuk vrij parkeren.
0: Ja.
1: Nou, ik snap er echt helemaal. Kijk, al is het nou een paar maanden, maar het is echt al 10 jaar.
0: Ja.
1: Het is echt gewoon, het is nou. Het is gewoon triest hoor. Het is gewoon helemaal schroot.
0: Ja, nee, dit moet opgelost worden. Ja,
1: maar ik vraag me af, hoe kan dat?
0: Ja. Nou, we gaan eens even kijken of iemand dat weet, dat antwoord. Vind je dat een goed idee?
1: Ja.
0: We gooien hem gewoon in de ether, die vraag. En dan gaan we eens even kijken of er iemand antwoordt.
1: Alles in de ether, ook de veter.
0: Yes.
1: Oké.
0: Dankjewel, Catharina. Doei, doei.
1: Dankjewel.
0: Goeienacht, Dylan. Hoi.
2: Goedenavond, hallo.
0: Dag.
2: Hallo. Ik wil het niet over parkeerproblematiek hebben.
0: Nee, vertel, wat is jouw vraag? Het is
2: een heel interessant vraagstuk van een auto die 10 jaar stilstaat.
0: Ja, jij weet toevallig niet het antwoord, hè?
2: Nee, ja, nachtzussen die weten alles, zeggen ze wel eens, maar...
0: Ja, dat zeggen ze, ja.
2: Ik zou er niet op... Nee, ik had eigenlijk een hele andere vraag. Ja. Ik en mijn man, die werken allebei in de zorg. We hebben onregelmatig ritme.
0: Ja.
2: Maar hoe doet u dat bijvoorbeeld? Als je om 2 uur 's nachts start met de radio, dan heb ik wel hele gebroken nachten, zeg maar.
0: Ja, nou, ten eerste mag je gewoon jij zeggen tegen mij?
2: Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, hoe ik dat doe, ik probeer van tevoren wat te slapen. Het is vanavond niet gelukt, dus ik ben nu de hele dag op geweest. En vanavond lag ik even op de bank. Het was lekker stil, maar ik lag gewoon naar het plafond te turen. En het was kansloos. Dus ik zit hier op de koffie. En tot 6 uur gaat het sowieso lukken natuurlijk, want het is veel te leuk om dit te doen. Maar dat is een beetje, denk ik, het moeilijke van nachtdiensten draaien. De dag en nacht, maar dat zal jij ook hebben in de zorg, met onregelmatige diensten.
2: Ja,
0: hoe doe jij dat dan?
2: Ja, ik vind het ook lastig. Ik heb ook vaak gewoon plafonddiensten die... dat je gewoon echt naar het plafond zit te staren. Dat je gewoon niet in slaap kan komen.
0: Maar jij zegt plafonddiensten, dus tijdens je werk zit je dan naar het plafond staren? Of?
2: Nee, ja, het is meer dat het overdag al licht is. En dat je dan naar buiten zit te kijken van ik moet slapen. Maar ik kan de slaap niet vatten.
0: Nee, en vooral als je weet dat je moet slapen omdat je 's nachts aan het werk moet, dan lukt het helemaal niet meer.
2: Nee, ja, precies. Dat maakt het allemaal gewoon lastig.
0: Hey, en wat voor zorg zit jij in? Wat voor werk doe je?
2: Ik werk in het ziekenhuis.
0: Ah ja, ja.
2: Ja. En... mijn partner die werkt bij de politie.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is ook dat is wel heftig ook, denk ik, of niet?
2: Ja, voor hem zeker. Ja, het is lastig, want soms zien we elkaar echt weken niet. Als we gewoon wisselende diensten hebben, dan is het gewoon lastig.
0: Dan kom je elkaar op enig moment een keertje tegen overdag of 's avonds. En de een komt binnen, de ander gaat net weg.
2: Ja, super, super toevallig. Want ik kijk eigenlijk nooit naar de televisie. Maar ik zag dit voorbij komen. Ik denk, ik ga gewoon even bellen. Want ik ben echt benieuwd hoe de professionals dit aanpakken, zeg maar. Want wij gaan altijd gewoon lekker de dienst in.
0: Ja, maar heb jij dan zeg maar wel regelmatig onregelmatige diensten? Of dat je zeg maar elke week 2 nachtdiensten hebt bijvoorbeeld? Want dan kan je een beetje je lichaam aan laten wennen.
2: Ja, vaak zijn het 3 nachten en dan 2 dagen gewoon vrij of een kortere dienst.
0: Ja. Ja, en doe je dat al lang of niet?
2: Ik doe het al 15 jaar.
0: Oké. Okay. Ja, want ik zit net te denken, mensen als piloten en zo hebben dat natuurlijk ook, hè? Die intercontinentale vluchten doen, die gaan door al die tijdzones heen. Dus die zijn natuurlijk ook helemaal van slag. En ik heb wel eens gehoord dat het niet echt op zich heel gezond is voor je lijf op de lange duur.
2: Ja, nice. Zeker weten. Nou ja, die krijgen natuurlijk wel een beter salaris voor. Dus dat komt er zin natuurlijk.
0: Ja, daar heb jij nou weer gelijk in.
2: Nee, zeker weten. Zeker
0: nou, maar
2: weet
0: in elk geval wel dat het mooi werk is wat je doet.
2: Ja, dank je wel.
0: Ja, weet je, zowel de zorg als de politie. Het is allebei hartstikke nodig. En fijn dat jij en je man dat allebei doen. Dus daar hou je daaraan vast. En ik hoop dat je het nog heel lang kan doen ook.
2: Ja, dank je wel. En ik hoop dat je de parkeerproblematiek in Leeuwarden kan oplossen vanavond.
0: Ja, Dylan, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Heerenveen was het, hè? Ja, Heerenveen was het inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dank je wel, Dylan.
2: Yes,
0: Okay.
2: Hele fijne avond.
0: Hey, goeie nacht, Mark.
2: Goeie avond.
3: Ja, hallo, je spreekt met Mark Roerink.
0: Dag. Goeiedag. Zeg het eens.
3: Ja, ik heb gelijk een tip voor Dylan, als dat mag.
0: Ja, zeker. Graag.
3: Want hij zegt van, hoe doe je dat? Wanneer ga je slapen? Ik kan niet slapen voor mijn nachtdienst.
0: Ja.
3: Nou, dit is een tip die eigenlijk voor iedereen die moeite heeft met slapen, ga sporten.
0: Aha. En word je dan niet juist heel actief?
3: Nee, ik ben ook een jaar geleden begonnen met fitness.
0: Ja.
3: 3 keer in de week een uurtje fitnessen. Sporten, dat verbetert zo ontzettend je slaapkwaliteit.
0: En maakt het dan ook uit wat voor sport je doet?
3: Nou, ik doe zelf fitness.
0: Okay.
3: En ik doe krachttraining, ik doe conditietraining. En het is bewezen dat sporten, dat echt de slaapkwaliteit verbetert. En ik stond daar eerst ook heel sceptisch tegenover. Maar je kunt eigenlijk elk moment van de dag kun je gaan slapen. Het is echt een wonder. Dus ik zou dat aanraden.
0: En dan, hoe ziet dat er dan zeg maar in de praktijk uit? He, we zijn nu om 2 uur 's nachts begonnen. Dan zou jij zeggen, nou, dan gaan we s'avonds om 7 uur een uurtje sporten. En daarna even slapen bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, ik sport dan meer overdag. In elk geval, zeg maar tussen 9 uur 's ochtends en tussen 5 uur 's middags. Dat hangt een beetje van mijn werk af. Mm-hmm. Maar ergens daartussen slaap ik. Of dan sport ik. En ik merk dat ik gewoon prima kan slapen. En ik kon ook niet zo midden op de dag zomaar even gaan slapen als ik dat wil. Maar
0: nee.
3: dan lag ik ook heel lang wakker.
0: Ja,
3: en
0: precies.
3: Sinds ik ben gaan sporten. En het is ook bewezen dat gewoon de slaapkwaliteit bevordert. Dus misschien is dat een aanrader. En misschien sporten de beide heren al, dat weet ik niet. Maar dat zou misschien een proberen waard zijn.
0: Nou, in elk geval hartstikke bedankt, Mark, voor die tip. Maar je had volgens mij ook nog een vraag, of niet?
3: Ja, ik had ook een vraag. En dat heeft ook te maken met een programma op televisie van Omroep Max.
0: Ja.
3: En het is jou misschien ook wel bekend, dat is de Max Geheugentrainer.
0: Oh ja. Ja, dat is
3: daarin
0: overdag, of niet?
3: Is overdag is iedere dag een kandidaat is daar in dat programma. En die mag dan zijn geheugen trainen aan de hand van allerlei spelletjes.
0: Ja.
3: Het viel mij laatst op dat als je dat programma terugkijkt, zeg maar de volgende dag terugkijkt van de uitzending van de dag ervoor, dat er op een hele lelijke manier wordt er in het programma geknipt.
0: Oh, is het niet gewoon één op één herhaling van de vorige dag?
3: Nee, dat is echt heel, heel vervelend voor de mensen die er naar kijken. Want ze knippen ook nog eens op een hele ongelukkige manier.
0: Want wat knippen ze eruit dan?
3: Ik zal kort uitleggen waar het over gaat. Op een gegeven moment heb je een aantal onderdelen van spelletjes.
0: Ja.
3: Dan heb je het rekenspel of letterregen. En op een gegeven moment heb je ook aan het eind het boodschappenspel. En je hebt daartussendoor heb je nog het spelletje. En dat heet zoekplaatje.
0: Ja.
3: Daarin zie je 12 afbeeldingen. En die 12 afbeeldingen, dat kan van alles zijn. Het kan een kruiwagen zijn, een bloemengieten, een kuikentje, ik noem maar wat. 12 afbeeldingen.
0: Ja.
3: Die blijven een minuut lang voor de kandidaat en ook voor de mensen thuis in beeld. Of een half minuut is dat volgens mij. Dan gaan ze allemaal weer omgedraaid worden. En dan moet de kandidaat in de studio moet dan raden. Onder welk nummer welk plaatje zat.
0: Ja.
3: Nou, op een gegeven moment ben ik daarna aan het kijken. Dan is dat bezig. En dan na 2 of 3 antwoorden zegt de presentatrice tegen de kandidaat: nou, de laatste 3. Denk ik, de laatste 3. We zijn nog niet eens op de helft. Dus er wordt in dat programma en dan met name in dat zoekplaatje, daar wordt in geknipt. Dan denk ik, waarom zo'n lelijke, op een lelijk moment? En waarom niet bij een ander spelletje, wat niet echt relevant is bij letterregen of bij het rekenspel? Ja, dan zou je misschien een som eruit kunnen halen. Maar ik vond dit een hele rare manier van het programma inkorten.
0: En dat is alleen maar bij de herhaling, of niet?
3: Ja.
0: Ja, dus
3: denk, wie maakt dan de afweging en wie maakt dan
0: misschien is het een tijdsding?
3: Domme afweging.
0: Misschien dat ze dan zeg maar overdag min. Want het is het op tv of is het online dat je terugkijkt?
3: Met tv.
0: Op tv. En dat ze overdag andere zendtijd, minder zendtijd hebben. En dat ze denken, ja, we willen het wel uitzenden. Ja,
3: ik heb ook wel eens gebeld met Omroep Max. En daar werd toen verteld van dat had te maken met de uitloop van het programma.
0: Ah, oké. Okay.
3: Maar ik vond het moment van knippen vond ik heel lelijk eigenlijk. Dus
0: is het niet zozeer een vraag als wel een soort oproep aan Omroep Max. Van nou, als jullie dat herhalen, knip op een ander moment of knip niet.
3: Ja.
0: Doe het gewoon één op één herhalen.
3: Degene die ik aan de lijn had, die zei ook van nou, we krijgen daar heel veel klachten, opmerkingen over. Zeg maar.
0: Ja. Dus het is bekend bij ze.
3: Ja, dus knippen is leuk, maar ik zou zeggen van doe het een beetje met beleid.
0: Precies, knippen is goed, maar wel op de juiste plekken. Mag ik het zo samenvatten?
3: Ja, mogelijk dat die opmerking dan daar nog een bijdrage toe kan geven.
0: Nou Mark, dankjewel voor je vraag en ook dank voor je tip aan Dylan. Dus vooral sporten als je goed wil slapen.
3: Ja, dat geldt denk ik voor alle mensen, ook mensen die niet in nachtdiensten werken. Dat als je niet kunt slapen, vraag jezelf af van ben ik genoeg in beweging? Kan ik nog ergens gaan sporten? Want het is echt bewezen, en dat kun je ook zo opzoeken, dat sporten een paar keer in de week, dat de slaapkwaliteit aanzienlijk verbetert.
0: Nou, dankjewel Mark.
3: Oké, fijne nacht.
0: Dank. Eens even kijken. Ik ga naar Marta. Goedenacht, Marta.
4: Goedenacht.
0: Dag.
4: Ja, je spreekt met Marta.
0: Ah, je spreekt met haar,
4: Ik heb Super 8 filmpjes.
0: Oh ja, dat heb ik gehoord laatst.
4: Oh.
0: Ja, daar was je naar op zoek.
4: Ja, inderdaad.
0: Want je had een USB-stick.
4: Helaas niet gelukt bij de vorige bellen.
0: Ach.
4: Vorige week. En toen mocht ik nog een keer een oproep doen. En ik zoek een projector voor mijn Super 8 filmpjes.
0: Je zoekt een projector, want je had ook een USB-stick, hoorde ik toen.
4: Ja, maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Want dat, die mensen hebben er zoveel hebben erop gereageerd. En dat moet ik nog even in werking stellen.
0: Ja.
4: En nu gaat het dan eigenlijk meer op de projector.
0: Oh ja. Dus op de projecten. En wat voor filmpjes was het? 8 mm?
4: Super 8 filmpjes zijn
0: Super 8 filmpjes. Ja. En daar had je er een paar van, hè? En die heb je al heel lang niet meer gezien?
4: Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Ja.
0: En wat stond er ook weer op? Weet je dat nog?
4: Nou ja, van mijn familie in Parijs. En nog van mijn huwelijk. Ja. En van de kinderen. En dat soort dingen. Ja.
0: En woonde jij niet in Alkmaar?
4: Ik woonde in Alkmaar, ja.
0: En daar woon je nog steeds, denk ik, hè?
4: Ja, daar woon ik nog steeds, ja.
0: Dus we zoeken iemand, het liefst een beetje in de buurt van Alkmaar. Maar
4: misschien... Nou ja, dat hoeft niet per se. Ik heb een auto, dus ik kan er altijd heen. Okay. Maar goed, als het zo is, is het makkelijk.
0: Ja, zeker. Nou, dus we zijn op zoek naar een projector voor jouw Super 8 filmpjes.
4: Ja, inderdaad,
0: nou,
4: ja.
0: We gooien hem gewoon weer de eter in.
4: Geweldig.
0: En we gaan eens even kijken of we iemand kunnen vinden vannacht die daar een antwoord...
4: Daar ben ik heel blij mee.
0: Oké, okay. Nou, graag dank voor
4: heel
0: je vraag, Marta.
4: Bedankt.
0: Oké. Okay.

0: Blackie de Beatles, The Hard Day's Night. Eigenlijk is het altijd tijd voor de Beatles. Beatles zijn altijd goed, of het nou 3 uur 's middags is of 2 uur 's nachts, dat maakt niet uit. Hey, fijn dat je luistert naar Nachtzuster. En bel vooral, hè, 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Dat werkt het allersnelst, maar je kunt ook appen. En dat gaat via de NPO Luister-app. Moet je even downloaden op je telefoon, is helemaal gratis. Selecteer je Radio 1 en dan kun je appen. Je kunt ook een berichtje op X schrijven of op Facebook naar Nachtzuster. En chatten kan via nporadio1.nl/nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En dan kun je ook nog, als dat allemaal niet lukt, kun je ook nog mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Eens even kijken, welke vraag hebben we staan? Nou, wat doe je tegen een autowrak? Een auto die al 10 jaar in een straat staat en die helemaal, ja, eigenlijk een beetje een wrak is geworden. Hoe kan dat? Kan dat zomaar? Daar zijn we op zoek naar een antwoord. En hoe kun je nou in slaap komen als je overdag moet slapen omdat je 's nachts moet werken? Nou, net had Mark al een goede tip. Ga vooral sporten, want dan slaap je beter. Maar misschien zijn er nog wel meer tips. En als jij er eentje hebt, laat maar van je horen. En waarom wordt er in Max geheugentrainer geknipt? De uitzending is prima. De herhaling, daar wordt op gekke plekken ingeknipt, waardoor het een beetje onlogisch lijkt allemaal. Waarom gebeurt dat? Wie weet dat? En dan zoekt Marta nog een diaprojector voor haar Super 8 filmpjes. En ze wil ze heel graag weer eens zien. Staat vol met familie en andere leuke dingen. En ze is zo benieuwd wat er verder allemaal op staat. Dus wie heeft er voor haar een diaprojector voor haar Super 8 filmpjes? Nou, dat zijn de openstaande vragen. Heb jij een antwoord? Bel dan het snelste 0800-1121. Goedenavond, Maurice.
1: Goedenavond, met Maurice.
0: Hi.
1: Nou ja, als je in ieder geval kan herinneren dat er geknipt is aan het eind van het programma, dan is je geheugen in ieder geval nog goed.
0: Ik voelde hem aankomen. Wat een sterk antwoord. Dank je wel daarvoor. Wauw, nee, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ik heb er straks ook nog boodschappen gedaan, maar ik ben ze niet allemaal gaan onthouden. Dus dat spelletje kan voor mij eventjes in de koelkast.
0: Ja, oké.
1: Waar ik voor bel is de kwestie met betrekking tot het autowrak.
0: Ja.
1: Ik heb zelf als jurist, CQ handhaver, bij de gemeente gewerkt.
0: Ah.
1: Jurist wat korter geleden, handhaver nog veel langer geleden.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk wel een heel apart verhaal. Want als een auto op de openbare weg staat en daar zit nog gewoon een kenteken op, dan zou je eigenlijk denken dat die auto nog op iemand zijn naam staat.
0: Precies.
1: Al dan niet van in dit geval de overleden mevrouw. En
0: ja,
1: in principe horen de nabestaanden dat kenteken dan over te nemen. En dan moeten zij bepalen wat ze ermee doen. Of het binnen de nalatenschap valt, of het doorgegeven moet worden, of nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Wat daar een beetje raar aan is, is een auto die op de openbare weg staat, die raakt natuurlijk, tenminste, daar ga ik even van uit, want ik begreep dat die auto al 10 jaar
0: ja,
1: op de openbare weg stond. Dan wordt er dus geen verzekering meer betaald.
0: Nee, klopt.
1: En dat kan eigenlijk niet in zoverre dat als jij niet betaalt aan je verzekering, maar die auto bestaat nog wel, dat er ergens in een brievenbus in Nederland bekeuringen van het RDW binnenkomen rollen.
0: Oeh.
1: Voor het niet naleven van de verzekeringsplicht.
0: Oeh, ja.
1: En op het moment als die opstapelen, dan zou je op een gegeven ogenblik toch verwachten dat of de RDW of de Belastingdienst daar wat mee doet.
0: Precies.
1: Dus dat, daar heb je eigenlijk 2 opties. Of het is echt een spookvoertuig geworden. Dus het is een voertuig die, en dat gebeurt wel eens, in de administratie verdwijnt. En om redenen niet meer uit systemen komt. Wat het gevolg heeft dat, dat je zo'n auto kwijtraakt.
0: Ja.
1: Het zou natuurlijk ook nog in theorie zo kunnen zijn dat deze mevrouw, of thans haar nabestaande,
0: mm-hmm,
1: de auto hebben geschorst, waardoor dat de verzekeringsplicht opgehouden is te bestaan.
0: Ja.
1: Officieel mag je een geschorste auto ook niet op de openbare weg zetten. Dus welke variant je in dit verhaal ook pakt, ja, wat hier gebeurt, mag gewoon niet.
0: Nee.
1: En ik begreep ook die reactie van die mevrouw niet zo heel erg goed, dat ze er eigenlijk een beetje op tegen was om de gemeente te bellen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, ik ga er even een beeld bij verzinnen hoe een auto eruit moet zien die al 10 jaar stilstaat. Die heb ik zelf ook in mijn werkzame tijd bij de handhaving genoeg getroffen.
0: Ja.
1: Die zitten dan meestal onder de algen, die zijn aangeslagen. Die,
0: dat klopt. Banden waren al helemaal kapot en de gras groeide zeg maar om de banden heen.
1: Ja, ja, Dus in principe, kijk, als iemand dat zou melden, dan wordt die weggehaald. Want zo'n auto, een auto mag 1 niet onverzekerd op de weg. 2 mag niet zonder APK-keuring, die zal er ook niet meer zijn. Mm-hmm. En 3, dan heb je ook nog de inrichtingseisen van een voertuig. En een voertuig mag op de openbare weg ook niet in een zodanige staat zich bevinden dat hij niet meer voor onmiddellijk gebruik geschikt is.
0: Okay.
1: En een auto, waar een halve intratuin uitgroeit, dat is natuurlijk niet een auto die voor onmiddellijk gebruik geschikt is.
0: Nee.
1: Dus om al die 3 redenen, moet die auto daar gewoon weg. Ja. Dus ik snap ook eigenlijk niet zo goed wat je er nou voor voordeel aan hebt om die auto daar dan maar te laten staan. Want het levert je behalve een leuke, unieke plantenbak niks op. Dus ik zou zeggen de gemeente bellen, dan slepen ze hem af en dan... Dan ben je van de rotzooi af.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, het is of een spookvoertuig. Dus ergens in dat hele paparazzen gebeuren is die auto gewoon
1: kwijtgeraakt,
0: verdwenen. Of de nabestaanden hebben hem geschorst. Want dat heb ik zelf ook. Wij hadden een oude Volkswagenbus en die schorsten we elk jaar een paar maanden. Want er gingen er alleen zomers mee op pad. En 's winters stond. Maar dan moet hij ook op blokken staan en zo, hè?
1: Hij moet dan van de openbare weg af zijn. Dus op je eigen oprit, in een garage. Ja. Ik weet niet of je dat ook deed.
0: Hij stond in de stalling. Sorry, ja, hij stond in de stalling.
1: Anders schrijf ik even een bekeuringje voor je uit. Nee, grapje.
0: Ja, wat een humor zo in de nacht.
1: Je moet wel een beetje lachen. Ik bedoel,
0: Jazeker, absoluut, heel belangrijk. Maar jij zegt dus eigenlijk kan het niet wat er nu gebeurt. En jouw tip is dus van bel toch gewoon de gemeente op en laat die auto weghalen. En dan ben je van al het gedoe af. En dan is die gewoon ook uit alles.
1: Ja, want een andere meerwaarde kan het niet hebben. Nee. Want je kunt ook niet zeggen van ik ga de gemeente niet bellen omdat ik bang ben dat degene die auto dan eventueel nog op naam zou moeten hebben, dan een soort van waardeverlies heeft. Ja. Want
0: hij is helemaal niks meer waard, die auto, hè?
1: Nee.
0: Hij staat al 10 jaar stil, hij zal het niet eens meer doen. Hij is helemaal verroest. Dus,
1: opruimen die handel.
0: Ja, precies, opruimen. En ik vind het ook apart dat mensen in de straat ook dat dit kan. Dat mensen, ik zou zelf, als er al 10 jaar een auto staat, op een gegeven moment denken van weg met dat ding, toch?
1: Het is jammer dat die mevrouw het kenteken niet heeft opgenoemd. Anders zou je via de RBW...
0: Dan zou je
1: nog
0: kunnen checken.
1: Wacht even. We moeten even privé en de dingen gescheiden houden. Dat mag ik niet zomaar checken.
0: Ja.
1: Maar je kunt op rdw.nl kun je gewoon een kenteken invoeren en kijken of dat zo'n kenteken nog bestaat of niet.
0: Ja, precies.
1: Of verzekerd is of niet. En als we dat kenteken nou zouden hebben, dan zouden we dat kunnen zien. Maar goed, wat er ook van zij, breng dat gewoon naar de sloop. Of zorg in ieder geval dat die opgehaald wordt, want je belt om 2:30 s'nachts de nachtzuster met een casuïstiek waarvan ik denk opruimen.
0: je tip is helder, Maurice. Dank je wel. Nou, Katrina, ik hoop dat je het gehoord hebt. En gewoon de gemeente bellen en dan wordt je vanzelf weggehaald. En blijkbaar, want dat hebben we niet gevraagd, dat heeft ze ook even niet gezegd, of er zal wel een kenteken nog op zitten. Dat lijkt me wel, Dus Katrina, je weet wat je te doen staat. En Maurice, dank je wel voor je antwoord.
1: Ja, geen dank. En succes met het volgende boodschappenspel.
0: Ja, dankjewel, hè. Doei.
1: Fijne nacht.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Goeienacht, Jimmy.
2: Goeienacht.
0: Hoi. Is het Jimmy of is het Jimmy? Wat wil je?
2: Jimmy.
0: Oké. Okay.
2: Gewoon Jimmy.
0: Jimmy,
2: ja. Just a man.
0: Jimmy. Van Jimi Hendrix, zeg maar.
2: Right on. Moet je luisteren, nachtzuster.
0: Mm-hmm.
2: Is het met een vervelend probleem?
0: Oh jee.
2: Ja, ik heb al wat schorre stem.
0: Ik hoor het, Was het laat gisteravond, of niet?
2: Tot heden nog. Dus ik ben niet thuis en ik probeer even mijn stem te krijgen naar Toning.
0: Jimmy, mag ik heel even iets vragen tussendoor? Want ik hoor de radio aanstaan bij jou. Zou je die heel even uit kunnen zetten?
2: Oh, moet dat uit?
0: Ja, want dan ben jij beter te verstaan voor ons.
3: Ja, want dan ben jij beter te verstaan.
0: Kijk, nou hoor ik mezelf. Ja, dat is beter.
2: Voilà. Nee, omdat er zitten een paar gasten nog hier. Het gaat me hierom. Al enige tijd krijg ik geen belangrijk post van de belastingwerkgever van mijn vrienden. Uitnodiging, vertrouwen en dergelijke. Een post van de makelaar. Ik, Nou, ik kan me dit afvragen. Toen hoorde ik ineens op de radio het postbodes brieven, zakkenbrieven weggooien. Ik kreeg de Lazarus. Toen ik navroeg, bleek dat mijn post al weken geleden is verstuurd en ik heb nooit gereageerd.
0: Nou.
2: Op alle belangrijke brieven van de makelaar, de notaris, noem maar op.
0: Ja.
2: Nu is mijn vraag, bij wie kan ik mijn schade gaan verhalen? Ik kan DPD of de postbedrijven niet bereiken, want ze hebben geen adres.
0: En als je naar zo'n PostNL-servicebeurt, vaak in boekwinkels heb je zo'n PostNL-ophaalpunt, zo'n pakketpunt, waar je pakjes ook op kan halen en zo. Als je daar eens heen zou gaan, dan heb je iemand, dan spreek je iemand.
2: Die verwijzen, die zeggen, hoor, we zijn maar een klein onderdeeltje, we zijn gewoon een raaddraaiertje. Je moet zijn bij het kantoor. Ik zeg, waar is het kantoor? Ja, hoor, moet je kijken op die brieven. Ik zeg, er zijn alleen maar retourbrieven van degene die het mij heeft gestuurd. Maar je ziet alleen een stempel post en dat ze. En wat vind je die? Kijk je op het internet, krijg je een telefoon dat niet werkt of een adres wat niet functioneert. Dus hoe krijg ik post zover dat ik mijn schade kan verhalen op alle gemiste brieven en belangrijke post van de belasting.
0: Ja.
2: Ik krijg er een punt op van, ik wil daar zelf een slokje even doen. Nee.
0: Hey, en hoe lang heb je dit al, Jimmy?
2: Een week of 6-7.
0: En je bent niet verhuisd ondertussen?
2: Nee.
0: Gewoon jezelfde adres? En krijg je überhaupt helemaal geen post meer? Of alleen niet van belangrijke instanties?
2: Helemaal geen post. Het enige wat ik krijg zijn foldertjes van dat de buurt verdeelt. Wat een wijkwees.
0: Hey, en zie je de postbode wel eens door de straat lopen?
2: Tegen die tijd ben ik aan het werk.
0: Ja, want dan zou je hem een keer op kunnen wachten. Zeggen van, joh, ik mis mijn post. Hoe kan dat?
2: Hey, ik weet wel van de achterbuurvrouw, de bovenbuurvrouw en de andere buurvrouw, die zeggen tegen mij, we zien iedere keer een andere postbode, maar die hebben we weken niet gezien. Als we één zien, is het een keer een vrouw, dan weer een Somaliër, dan weer een of andere Oekraïner. Dan vragen ze naar de straten, want ze weten de straten ook niet te vinden.
0: Ja.
2: Dus ik vraag me af, wat is de kwaliteit nu van een postbode?
0: Ja, pas op, hè, want ik ben zelf ook vroeger postbode geweest een tijd op zaterdag. En, Nee, maar ja, het is een hele mooie baan. En soms is het best wel moeilijk om adressen te vinden. Maar als ik jou goed begrijp, want waar woon je?
2: Ik woon, ja mevrouw, in een mooie stad, Den Haag.
0: Ja.
2: Waar dat als marker, moet je luisteren. Mijn overleden vader woonde vroeger tot de postale recherche.
0: Ja.
2: Nou, de post werd altijd geleverd, want het was postale recherche.
0: Altijd, ja.
2: Nou, de vraag is, bestaat dat nog? Want ik heb al 7 weken geen post gekregen. Want ik heb toen nagevraagd bij de buren. Die kregen ook geen post. Alleen maar die foldertjes en winkel bij de buurt, reclame enzovoort.
0: Ah, dus jij bent niet de enige die dit heeft. Jouw buren die krijgen ook geen post meer.
2: Nee, want ik vroeg ook aan hun.
0: Ja.
2: Hoe zit het met jullie post?
0: Ja.
2: Ik krijg nooit post. Ik zeg, hoezo? Ja, en dan zeg ik, we zien iedere keer een vrouw, dan weer een of andere Somaliër, dan weer een buitenlander, dan weer een Oekraïne,
0: ja,
2: dan weer een
0: Polen. Dat hoeft niet het probleem te zijn, hè? Maar als inderdaad meerdere mensen bij jou om jou heen ook geen post meer krijgen, dan is het een groter probleem. En dan zou ik inderdaad, dan is jouw vraag van wat is het adres of het telefoonnummer van de postale recherche? Hè, zodat ik erachter kan komen, hoe kan dit? Want wij krijgen met z'n allen al tijden lang geen post meer.
2: Ja, maar het punt is, bestaat nog de postale recherche, volgens mij?
0: Volgens mij ook wel. Ik denk het wel, hoor. Nou, dan zetten we dat gewoon als vraag neer. Wie weet waar je kunt zijn voor de postale recherche?
2: Het gaat ook bij mij om de misgelopen. Ja, ik loop schade, want de notaris kan mij niet bereiken. Die afspraken zijn vervallen.
0: Ja.
2: De makelaar. Ik krijg mijn salaris. Nou, zo kan ik doorgaan.
0: Bruid.
2: Oh, het mooiste van de grap. Ik heb ruzie met mijn beste vriend.
0: Och.
2: Die had er ooit een keertje €100 geleend. En die had voetbijstuk. Hij heeft dat post aan mij gestuurd in een envelop.
0: Ja.
2: Nou, kijk maar.
0: Ja. Nou, Jimmy, ik hoor je frustratie. En we gaan dus even vragen. Ik gooi hem de eter in. Hoe kan dit dat jij geen post meer krijgt? En waar kan jij je schade
2: verhalen? Nee. Herstel, niet ik alleen. Ja, ja. Nu blijkt ook de buren.
0: Precies.
2: Het punt is, hoe kan ik pas en dan dusdanig op de knieën krijgen dat ze mij beschadigen? Postale recherche, bestaat dat nog?
0: Ja, bestaat het nog? Wat is hun nummer en waar kan jij het verhalen? Die vraag, die oké. Okay. Dankjewel, Jimmy.
2: Tot je
0: en heel veel sterkte.
2: Dank je.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Bluff. En liefst uit Londen, uit de tijden dat de postkaartjes nog gewoon aankwamen. In elk geval bij Jimmy, want die vraagt zich af: waar kan ik zijn voor de postale recherche en waar kan ik de schade die ik tot nu toe heb geleden, waar kan ik die verhalen? Dus weet jij of die postale recherche überhaupt nog bestaat? Laat het maar even weten. Verder zoekt Marta een Super 8 filmprojector om haar filmpjes af te spelen. En waarom wordt er in de Max geheugentrainer geknipt? Het origineel is prima te doen, maar de herhaling, daar wordt zo raar in geknipt. En hoe kun je in slaap komen als je overdag moet slapen omdat je 's nachts moet werken? We hebben al een goede tip, ga vooral sporten. Maar zijn er misschien nog meer tips? En wat doe je tegen een autowrak die al 10 jaar op dezelfde plek staat in de straat? Dat zijn de vragen die nog openstaan. En bellen kan 0800-1121. Je kunt ook appen via de NPO Luister-app. Een berichtje op X of op Facebook sturen naar Nachtzuster. Je kunt ook chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En als dat allemaal niet lukt, dan kun je ook nog

0: mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Goedenacht, Rick.
1: Hallo, goedenacht, Gea.
0: Oh. Vertel.
1: Over de keuze van een plaat, of die geremasterde versie is of het origineel, is die keuze nog vrij bij jullie? Of letten jullie daar gewoon niet op? Of...
0: Even kijken, je bedoelt wat er bij ons hier in de platenkoffer zit?
1: Nou, wat er dus gedraaid wordt op de radio is vaak geremasterd, maar ik vind het dan zo afwijken van het origineel, net alsof ik naar een paar robots zit te luisteren of zo.
0: Nou, we hebben ook heel veel originele versies. We gaan altijd.
1: Ik heb net de Beatles gehoord, maar ja. Dat waren de Beatles niet voor mij.
0: Ja, dat waren de Beatles wel, zeker weten.
1: Nee, dat waren een soort gelijkzingende robots. Een
0: soort tribute band van de Beatles.
1: Ja, nou, vond ik niet mooi hoor, die versie.
0: Is het te gelikt? Is dat wat je bedoelt te zeggen?
1: Ja, vind ik, ja.
0: Je mist een beetje de kras op de plaat.
1: Ja, is altijd tussendoor. Het gaat te veel in de maat. En het is het niet, weet je wel.
0: Ja, maar ja, het is het toch echt wel. Het waren echt wel de Beatles.
1: Nee, het waren geremasterde Beatles.
0: Geremasterde Beatles, een beetje AI-Beatles, zeg maar. Voor
1: ja,
0: jou
1: zoiets.
0: Ah,
1: ja,
0: okay.
1: Maar wie bepaalt dat nou? Moet dat van iemand anders? Of,
0: Nee hoor. Nee, ja, we krijgen gewoon de muziek aangeleverd. En daar doen we het mee, zeg maar. Ja.
1: Dan mogen jullie dat contract verbreken? Of,
0: Nou ja, wij krijgen natuurlijk wel graag nieuwe muziek binnen van artiesten. En dat om ook
1: ja,
0: een beetje...
1: Ik bedoel, wie bepaalt welke versie dat dan is?
0: Dat zullen de muzieksamenstellers zijn van de verschillende zenders. We hebben altijd een hele muziekredactie. En die gaan over de muziek die er gedraaid wordt. En over welke versie dat dan zal zijn. En dat zijn echt mensen met verstand van muziek en verstand van bands. En,
1: Dan moet ik maar solliciteren.
0: Nou, ja, wat let je, Rick? Gewoon lekker solliciteren. Misschien is het wel je droombaan.
1: Mijn auditieve geheugen is een beetje te goed, denk ik.
0: Ja, zou het? Ben je zelf ook muzikant, of niet?
1: Ja, wel toch.
0: Ja? Wat speel je voor instrument?
1: Amateurtje.
0: Ja, dat geeft niet. Dat zegt helemaal niks. Wat speel je?
1: Ik speel vaak uit de bundel van Woensel Kooi.
0: Welke Maria bundel zeg
1: van
0: je?
1: Woensel Kooi. Maria van Woensel Kooi speel ik uit.
0: En hoe klinkt dat?
1: Nou, dat klinkt christelijke liederen.
0: Oké. Okay. Beetje Johannes de Heer, maar dan anders.
1: Ja, maar dan mooi, hè? Want Cornelis de Wolf heeft een grote bijdrage geleverd aan het boek. Namelijk 91 harmonisaties.
0: Ja.
1: Van dat boek.
0: Ja.
1: En dat is in de herdrukte versies. Er zijn er nog maar twee.
0: Oké.
1: Okay. Die hij gedaan heeft.
0: Twee
1: dus
0: nog maar.
1: Ze hebben een beetje het origineel ook daarin ook veranderd.
0: Ja.
1: Dus het is wel te vergelijken met die vraag die ik stel.
0: Ja.
1: Want dat is nogal een aardige verandering, hè, van 91 naar 2.
0: Zeker. Maar kan het dan ook zijn dat je het sowieso lastig vindt als dingen veranderen, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar ik bedoel, je moet wat mooi is, moet je mooi moet je juist naar voren brengen. En wat niet mooi is, dat moet...
0: Maar ja, mooi en niet mooi, dat is ook weer heel persoonlijk, toch? Want ik kan iets mooi vinden waarvan jij zegt, nou, dat vind ik echt bagger.
1: Maar ik heb oren, dus...
0: Ja, maar die hebben we allemaal, toch?
1: Ja,
0: maar mooi is ook smaak. Maar welk instrument speel je dan?
1: Nou, zo'n traporgeltje.
0: Oh ja. Och joh, heb jij nog een traporgel thuis staan?
1: Ja.
0: Wat mooi, man.
1: Er waren er een miljoen.
0: Maar dat zou je een goede conditie hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar krijg je wel conditie van.
0: Zeker, ja. Dus trappen en dan met je linkerhand en je rechterhand die spelen dan?
1: Ik kan goed slapen, jong.
0: Ja, dan slaap je zeker goed. Dan kan je ook wel nachtdiensten gaan draaien. Ja, maar wat leuk, man.
1: Een traporgel hebben we niet meer nodig.
0: Nee, zeker niet. Nee, allemaal een traporgel in huis.
1: Maar ja, kijk, wat wou ik zeggen? Ik had nog wel een andere vraag, maar ik weet niet of ik dat erbij moet halen.
0: We zullen even die Max geheugentrainer doen.
1: Nou, als je veel in de vullingbak zit te zoeken, bijvoorbeeld naar blikjes, kun je dan ook radiobesmet materiaal treffen? En hoe check je dat bijvoorbeeld?
0: Radiobesmet materiaal treffen in een vuilnisbak waar blikjes in zitten.
1: Ja, zou er in de vuilnisbak ook gewoon radioactiviteit kunnen zijn? Of moet je daar geen zorgen om maken?
0: Ja, maar waar zit radioactiviteit in, zit ik te bedenken.
1: Ja, ik weet ook niet.
0: Volgens mij is dat...
1: Zou er gekken zijn die dat erin kunnen gooien, bedoel ik eigenlijk. in de vuilnisbak.
0: Volgens mij wordt daar wel heel zorgvuldig mee omgegaan, toch? Want blikjes doe ik gewoon, zeg maar, die lever ik in bij de supermarkt. Want er zit statiegeld op.
1: Ja, maar nee, er zijn mensen die hebben zakken vol uit de vuilnisbak.
0: Ja, als mensen te lui zijn, bedoel je om de blikjes in te leveren? Die gooien ze gewoon in de
1: mensen gooien het gewoon weg in de vuilnisbak. Ja. Er valt gewoon geld uit te halen. Ja.
0: Maar ik zit even te bedenken, ik zit even hardop te denken, waar zit dan radiografisch afval in wat je zo weg zou kunnen... Batterijen is het niet, hè?
1: Ik heb het niet specifiek over blikjes, maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld gewoon in de vuilnisbak gaat zitten, zou er dan radioactief materiaal in kunnen zitten in een vuilnisbak?
0: Nou,
1: iets anders.
0: Ja, bedoel je misschien medisch, zeg maar, als je röntgenfoto's hebt, hè? Dat soort dingen.
1: Zouden de mensen dat soort dingen ingooien of zo? Gewoon in een vuilnisbak. Het heeft met de blikjes te maken natuurlijk.
0: Maar... Nee, het zit niet in de blikjes. Maar ja, ik heb zelf geen radiografische afval. Jij wel?
1: Nee, ik niet. Nee. Maar uit een ziekenhuis of weet ik veel wat.
0: Ja, maar ziekenhuizen gaan daar volgens mij wel heel zorgvuldig mee om, toch?
1: Ja, ja, hè? Denk ik ook wel.
0: Laten we daar maar gewoon van uitgaan, Rick, toch?
1: Wat je wel eens vindt, is goede rugzakjes. En dan denk ik, nou, dit betreft een beroving. Je gaat toch zo'n rugzak niet weggooien. Oh, maar ja. Er zit helemaal niks aan. En dan denk ik, dat is leeggeruisd door iemand.
0: Oh joh, echt waar.
1: Ja, dat kom je vaak tegen.
0: Maar ben jij iemand die vaak vuilnisbakken afstruint, of niet? Gewoon uit nieuwsgierigheid,
1: nou,
0: kijken wat erin zit?
1: De laatste tijd wel, ja.
0: Ja? En vind je leuke dingen, of niet? Of gekke dingen?
1: Ik vind het wel een leuke hobby, eigenlijk. Maar ik stoot misschien het brood uit de mond van mensen die het echt nodig hebben.
0: Nou ja, dan laat je de blikjes liggen. En dan kunnen mensen die dat geld, dat statiegeld nodig hebben, die kunnen dat dan op. Ja. Maar heb je wel eens wat leuks gevonden, of niet?
1: Ja, hele leuke dingen.
0: Ja? Wat dan?
1: Nou, ja. Ja, je vindt van alles. Ja. Je vindt eten, je vindt...
0: Durf je dat dan nog te eten, of niet, als je dat daar vindt?
1: Nou, hangt er vanaf als het helemaal dicht zit. Als het helemaal niet ongeopend is, dan kun je het eten. Maar,
0: maar niet als er al een hap van genomen is.
1: Maar je vindt ook wel gekke dingen om. Ga ik maar niet op in.
0: Je bent eigenlijk een soort strandjutter, ben je van, maar dan in de stad met vuilnisbakken. Of niet? Ja. Nou, maar Rick, ik denk dat we veilig kunnen in een vuilnisbak kunnen. Ik denk niet dat radioactief afval zomaar in de vuilnisbakken terechtkomt.
1: Wat was mijn vraag ook weer?
0: Die radioactiviteit, dat afval in die vuilnisbakken, als je blikjes zoekt.
1: En ook over die remaster, of dat vrij is. Ja,
0: jij bent een muzikant, dus jij hebt goede oren. Dus jij hoort, jij denkt dat wij, zeg maar, een beetje AI-Beatles draaiden net.
1: Ja, die 60e jaren platen moet je toch niet gaan...
0: Nee, het moet gewoon het origineel. Gewoon het origineel, hè? Nou, we hebben geluisterd, Rick, naar jou en we nemen het mee.
1: Alright.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Nou, fijne nacht.
0: Fijne nacht, fijne dag, Rick. Hoi, Marijke.
2: Ja, hoi.
0: Goedenavond, vertel eens, wat kan ik voor je doen?
2: Nou, ik krijg dus een woonhuisventilator in mijn huis, want mijn huis wordt gerenoveerd. En dat staat erin, en ik denk dat het een afstandsbediening bedoelen.
0: Ja.
2: Een radiografische bediening. Is dat een afstandsbediening, gewoon? En jullie hadden toevallig net over radiografisch materiaal. En dus door mijn hele huis komt ventilatie.
0: Ja.
2: En dan plaatsen we een radiografische bediening.
0: Ja, ik
2: vroeg
0: volgens mij
2: is dat een afstandsbediening? Of wat bedoelen ze daarmee?
0: Ja. Ik maakte de fout, ik zei radiografisch, maar ik bedoelde radioactief. Dat was de vraag van Jimmy net.
2: Ja,
0: dus
2: okay.
0: dat is wel even wat anders. Maar ik snap jouw vraag. Maar wat krijg jij geïnstalleerd, zei je?
2: Nou, door het hele huis krijg je ventilators op zolder en op de wc en in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer. En we plaatsen daarvoor een radiografische bediening.
0: Ja.
2: Nou weet ik niet precies wat dat is. Ik dacht een afstandsbediening, dat we dat bedoelen. Ik denk, dan kan je dat beter gewoon zetten, een afstandsbediening.
0: Zeker,
2: dat is een beetje onduidelijk dan.
0: Gewoon een beetje bij het naam
2: genoemen. Maar wat zit er dan anders voor verschil tussen? Ik denk hetzelfde, maar daarom vraag ik het, want ik weet het niet zeker.
0: Ah, oké. Okay. Ik zit even te kijken, hoor. Goede vraag. Ik weet het antwoord eerlijk gezegd ook niet. Ik denk ook aan een kastje met wat, verschillende mogelijkheden. Dat je onderweg naar huis al zeg maar de boel aan kan zetten. Ja. Maar ik weet het ook niet, Marijke. Ik ga
2: misschien
0: hem gewoon...
2: dat iemand het weet.
0: Ja, als er iemand luistert.
2: Ik maak er een vraag van. En dan weet... Want ik zit net die brief te lezen. Het was wel midden in de nacht. Maar goed, ik lees nou die brief en denk even gek. Wat is dat nou toch, een radiografische bediening? Ja. Ik heb wel eens meer van die dingen die ik dan niet weet.
0: Ja, ik denk dan aan zo'n speelgoedautootje die je dan op afstand kan bedienen. Weet je wel, waar kinderen wel eens mee spelen.
2: Ja, dat zie je wel eens.
0: Of een zeilbootje.
2: Met zo'n antenne erop of een bootje.
0: Precies, ja. En dan is dat, Maar goed, wie het hoort en wie het antwoord heeft... Alsjeblieft, bel even 0800-1121. Dan kan Marijke straks ook lekker slapen.
2: Hartstikke bedankt.
0: Oké, jij ook, hè. Dag Marijke. Hoi. Richard, goedenavond.
3: Hai, goedenavond.
0: Vertel eens.
3: Hey, radiografisch is inderdaad... inderdaad op afstand bediend. Maar goed.
0: Ja, maar dan zeg maar niet... Dat, nee, het is niet hetzelfde als een afstandsbediening van de tv, toch? Of wel?
3: Nee, volgens mij niet.
0: Maar wat is dan het verschil?
3: Radiografisch volgens mij met een antenne.
0: Ah, oké. Okay. Maar die hebt geen radio voor nodig, toch?
3: Nee, je hebt er geen radio voor nodig. Maar je hebt van die radiografische... Je had vroeger van die... Nou, maar goed, maar de beelding niet voor.
0: Ja, vertel.
3: Het ging meer over die mevrouw die belde over die videocameraatjes.
0: Ja, Marta.
3: Of dat ze filmpjes wilde afspelen. Ik had een goede tip voor haar.
0: Vertel.
3: Bij de kringloopwinkels...
0: Ja?
3: Daar kan je echt de meest fantastische winkels of dingen kopen. En ik kom bijvoorbeeld diacamera's tegen en... van die hele oude video, ook video's.
0: Mm-hmm.
3: Waar je nog VHS in kan afspelen en dat soort dingen allemaal. Gewoon voor €15 of zo, weet je wel.
0: Ja.
3: En gewoon hele goede kwaliteit, Sony, weet ik wel.
0: Hebben die ook van die grote projectors? Projectoren?
3: Ja, die hebben ze ook nog wel eens.
0: Oké.
3: Dus dat is gewoon mijn tip. Je kan gewoon... En een hele statief kan je dat kopen. Je moet er gewoon even een beetje struinen.
0: Maar volgens mij had iemand dat ook vorige keer... Hè, want Marta zat vorige week ook in de uitzending... was er toen ook al die tip binnengekomen van kringloopwinkels?
3: Ja.
0: Maar dat dacht ik hoor, weet ik even niet helemaal meer zeker. Maar jouw tip is dus aan Marta... kijk, struin eens even wat kringloopwinkels af.
3: Ja, en anders, het klinkt heel gek, maar op Vinted, soms moet je er dan lang op wachten.
0: Mm-hmm.
3: Maar het maakt niet uit, weet je wel, maar ze zijn er echt wel.
0: Ja we hopen...
3: Je moet gewoon echt eventjes een beetje zoeken.
0: Ja, nou volgens mij is ze al wel een tijd aan het zoeken. En we hopen gewoon dat er vanavond iemand belt die zegt van, joh, ik heb zo'n ding op zolder liggen, die mag je wel even lenen.
3: Bijvoorbeeld,
0: Ja.
3: Nou ja, goed.
0: Ja.
3: En als iemand nog een versterker voor mij heeft...
0: Vertel, wat voor versterker?
3: Over platen gesproken...
0: Want wat moet er versterkt worden bij jou?
3: Mijn linker box is uitgevallen.
0: Oeh, ja.
3: Dus,
0: je hebt geen stereo meer.
3: Ik luister mono.
0: Ja, oeh.
3: Ja, dat is best wel kloten. Maar nu heb ik dus twee boxen op de rechter. Dus er komt wel geluid uit twee boxen.
0: Ja.
3: Dus dat is nog niet zo erg. Maar ik heb bijvoorbeeld wel platen van de Beatles.
0: Oh ja.
3: Om dan weer eventjes op die andere man... maar dat klinkt ook wel echt heel anders hoor. Als je gewoon... Een naald
0: zeker,
3: op de plaats zet.
0: Ja. Hey Richard, bewaar je vraag eventjes. Ik spreek je zo meteen verder, want we gaan er heel even luisteren naar het nieuws.
3: Antwoord.
0: Ja, die krijg je zeker nog, maar we gaan even naar het nieuws.
4: Samen Max. NPO Radio 1.
5: 3:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air... En hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In één maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat plan sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
0: Nachtzuster. Ja, en zuster Astrid heet vanavond, vannacht, zuster Ger. Ja. En ik heb heel wat openstaande vragen. We zoeken nog heel wat antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag, hoe kun je in slaap komen als je overdag moet slapen omdat je 's nachts moet werken? En waarom wordt het toch geknipt in die Max geheugentrainer? En dan vooral in de herhaling ervan. En waar kan je zijn voor de postale recherche? En waar kan je geschade die je daardoor, door de post die je niet meer krijgt, waar kan je die verhalen? Marijke vraagt zich af, wat is nou een radiografische bediening? Hoe anders is dat nou dan gewoon een afstandsbediening? Nou, Richard, daar gaan we zo meteen naartoe. Marta die zoekt. Oh nee, Richard zoekt een muziekversterker. Wie heeft er eentje over om zijn muziek mooi stereo te maken? En Marta zoekt een Super 8 filmprojector. Wie kan Marta helpen? Ze woont in Alkmaar. Misschien heb je er nog eentje op zolder liggen. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt chatten of facebooken via naar Nachtzuster. Chatten kan via radio1.nl/nachtzuster. Appen kan ook. Doe dat dan via de NPO Luister-app. En met bellen 0800 1121. En als het goed is, heb ik Richard nog aan de telefoon. Of niet, Richard?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, je bent er nog, hè. Want jij had die tip voor Marta, voor de films, hè. Ik heb vooral de kringloop afstruinen. En je wilde zelf graag een versterker hebben.
3: Nou ja, weet je, kijk, ik had er eentje gekocht bij de kringloop. En, nou ja, goed, de linkeruitgang van de box deed het niet.
0: Ja.
3: Dus ik had maar één uitgang. En ik wilde gewoon plaatjes draaien, want ja, ik heb er echt heel veel. Alleen ik had ze heel lang niet gebruikt. En nou ja, dacht, ik ga het weer eens een keertje installeren. Maar ja, ik had geen versterker meer, dus ik had er bij de kringloop eentje gevonden. En daarom kwam ik dus bij dat antwoord voor die mevrouw die er eentje zoekt.
0: Voor Marta. Dus jouw probleem met jouw versterker is opgelost, als je het goed begrijpt, hè? Dat klopt.
3: Nou
0: toch?
3: Ja. Half.
0: Want?
3: Ja, want alleen de rechteruitgang doet het maar.
0: Oh, zeg
3: maar.
0: Dus je moet nog een keer naar de kringloop. Voor weer een andere versterker.
3: Ja, precies.
0: Oh, okay.
3: En, weet je?
0: Ja.
3: Kijk, en het kost maar €15.
0: Precies.
3: En het was, zeg maar, in de jaren 90 was het echt een versterker waar je wel 200, 300, 400 euro voor moest betalen.
0: Ja.
3: Of gulden.
0: Mhm.
3: Want het is er eentje van Technics. Maar goed.
0: Struin jij graag kringloopwinkels af of niet?
3: Ja, absoluut.
0: Oké, okay, ja. Hey, als je dan weer naar een kringloop gaat om naar weer een versterker te kijken, wil je dan ook eens kijken of ze daar dan ook toevallig een filmprojector hebben liggen?
3: Tuurlijk.
0: Is dat een idee?
3: Dat wil ik wel doen.
0: Nou, super.
3: Ah, absoluut.
0: Oké, okay, nou, dankjewel, Richard.
3: Nou, geen probleem.

0: Ja, toontje lager was dat, met net als in de film. En dat was natuurlijk vanwege die projector waar Marten naar op zoek is. En Richard had, of nee, wat zeg ik het goed? Richard die belde net en die had een goede tip. We gaan eens naar een kringloopwinkel. En zelf zocht hij een versterker. En nou appt er een andere Richard naar de NPO Luister-app. Die zegt, goedemorgen. Die beste man die een versterker wil, nou, dat is dus ook een Richard, die ik zeg, marktplaats. En ik zou zeggen, neem een Marantz of een Yamaha-versterker. Mag ik dat zo noemen, die merken? Dan kom je niet in de problemen. Een Marantz of een Yamaha. Nou, dat bij deze Richard. Een ene tip van de ene Richard naar de andere Richard. Dus doe er je voordeel mee. Goeienacht, Nazar.
1: Goeienacht.
0: Dag.
1: Dag.
0: Hoe is het ermee?
1: Helemaal goed.
0: Ja?
1: Ik ben nog wakker.
0: Wat goed. En is het, slaap je normaal gesproken al wel nu? Of ben je wel vaker 's nachts om, wat is het, over twee, drieën wakker?
1: Ja, weekenden ben ik meestal gewoon tot heel laat wakker.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben eigenlijk een soort nachtmens. En ik hou veel in de nacht leven dan overdag.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, ik heb beide ritme. Ik kan overdag, ik kan in de nacht. Ik heb eigenlijk geen moeite mee. Met slapen heb ik ook...
0: En wat vind je zo lekker aan de nacht?
1: Ja, meestal is het gewoon rust. Kan je gewoon met heel veel rust gewoon zitten en naar programma's kijken. In het oudere leven heb je vaak dat mensen gewoon te veel appen. En kunnen in de nacht niet... Of in de nacht kunnen ze jou gewoon met rust laten. Dan ben je de hele nacht voor jezelf.
0: Ja, je hebt veel minder afleiding, hè, in de nacht.
1: Ja. Klopt. En dan kan je gewoon leuke programma's kijken of luisteren.
0: Ja. Hey, en is het dan zo dat je overdag ligt te slapen? Want je moet natuurlijk een keer slapen.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan overdag heel goed slapen.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil gewoon eigenlijk dit vertellen. Dat, kijk, als jij overdag niet kan... Dan moet je gewoon niet 's nachts wakker blijven. Of ook niet in de nacht werken. Dat is niks voor jou. Dan maak je jezelf gewoon kapot.
0: Oh, je zegt, heb je het verkeerde beroep gekozen, zeg je eigenlijk, als je 's nachts...
1: Natuurlijk. Okay. Toen ik een nachtdienst had gewerkt, ik heb verschillende bedrijven gewerkt, ook familiebedrijf gewerkt. In de nacht, kijk, als ik naar huis ging, dan heb ik gewoon overdag gewoon 7 uurtjes gepakt. Of 8 uur. Dan moet je heel goed uitrusten. Dus bijvoorbeeld als je gewoon dagdienst hebt of middagdienst. En de volgende dienst is gewoon nachtdienst. Dan heb je altijd een dag tussen zitten of een paar dagen tussen zitten. Dan moet je gewoon de ritme gewoon zo pakken dat je gewoon bijvoorbeeld als je de laatste nacht slaapt, dat je volgende nacht gewoon nachtdienst hebt, dan moet je overdag iets langer slapen.
0: Oké.
1: Okay. Ik had ook uurtje geleden gehoord op het programma. Dat veel mensen proberen gewoon 2 uur of uurtje gewoon voor de nachtdiensten of voordat zij vertrekken naar werk gewoon even slapen. Maar dat maakt, het is mijn ervaring, dat maakt je gewoon kapot.
0: Oh ja, want ik heb het geprobeerd vanavond voordat ik hier kwam. En dan lig ik even lekker op bed.
1: Viel je niet in slaap?
0: Nee, ik viel niet in slaap. Nee, ik lag gewoon naar het plafond te staren inderdaad.
1: Ja, maar dat heeft ook met het feit te maken. Omdat je de hele tijd aan het denken bent. Oh, ik ga na een uurtje naar werk. Of ik ga naar 2 uurtje of uurtje. Dan wordt 3 kwartier. Al kan ik nog 1/2 uurtje slapen. Maar dan ben je met jezelf aan het vechten.
0: Maar dan zeg jij, dan zou dus eigenlijk dat ik dit beroep niet moet doen. Dat ik s'nachts moet werken.
1: Nee, ja, je hebt heel leuke beroep.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik zou het heel graag blijven doen. Maar dan moet ik wel overdag kunnen slapen.
1: Ja, want slaap is ook belangrijk, toch?
0: Ja, mag het wel voor jou? Ja? Oké. Okay. Want wat deed jij voor werk 's nachts?
1: Ja, ik heb verschillende werkzaamheden gedaan. Ik heb gewoon in horeca gewerkt. Ik heb ook in vervoer gewerkt. Ik heb van alles gedaan, ja.
0: Maar kwam je er toen op een gegeven moment achter dat het niet goed was voor jou, voor je lijf? En dat ben je er toen mee gestopt?
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee.
1: Kijk, weekenden lang wakker blijven is ook niet goed, maar dat is heel anders. Kijk, als je het leven zelf gezellig kan maken, en het hangt vanaf dat je gewoon bepaalde tijdstippen, gewoon een aantal uren goed kan slapen. Dat is belangrijk voor naar mijn ervaring.
0: Ja.
1: Als je gewoon heel weinig slaapt en ook nachtdiensten hebt of in de nacht ook wakker blijft, dat vind ik gewoon niet gezond. Ik heb ook heel veel mensen, misschien merk je ook zelf, dat zij niet werken, maar toch in de nacht wakker blijven tot heel laat.
0: Zeker, ja.
1: Dat vind ik ook eigenlijk niet gezond. Want kijk, je werkt niet, maar ben je de hele nacht wakker.
0: Je draait gewoon dag en nacht om eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar voor Dylan, hij werkt in de zorg. Dus dan, ja, als je in de zorg werkt, dan moet je soms wel eens 's nachts werken. Stel je voor dat dat nou echt het leukste beroep is wat je kan bedenken. Dan is het toch zonde om dat op te zeggen. Omdat je ook af en toe nachten moet draaien.
1: Ja, ik begrijp hem wel goed, maar... Kijk, ik denk niet, als hij niet goed kan slapen, ik denk ook niet dat hij heel lang kan volgen.
0: Nee, dat is waar. En hij zal wel slapen hoor. Maar heb jij dan nog een tip? Want hoe kan jij dan overdag wel slapen? Wat doe je dan om overdag te kunnen slapen?
1: Ja, gewoon weg met al die afleidingen.
0: Ah ja. Ja. Dus geen telefoon mee naar bed?
1: Nee, gewoon uit. En laat maar mensen klagen dat jij niet reageert.
0: Ja, maar ja, het is ook wel frustrerend, hè? Want ik heb bijvoorbeeld een man en dan ligt hij naast mij en hij is binnen 2 tellen weg, zeg maar. En dan zegt hij, ja, je moet je gewoon ontspannen. En dan denk ik, ja, dat is lekker makkelijk, dat lukt mij dan gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus ja,
1: Maar het hangt ook van de persoon zelf af.
0: Ja, dat klopt.
1: Soms zoek je van alles, maar je komt niet. Maar dat is ook met dingen te maken. Kijk, ik ben... geneeskundige, dat is gewoon een geneeskundige, zo'n woord, ik ben dat vergeten. Maar als jij niet in jou hebt, dan wordt het moeilijk. Dan kan je van alles verzinnen.
0: Ja.
1: Dan kun je niet slapen.
0: Nee.
1: Bij mij ligt gewoon zo, ik kan gewoon goed slapen.
0: Ja. Nou, dan ben je een hartstikke, dan bof je mee, joh, Nazar. Dat je gewoon goed kan slapen overdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben heel dankbaar dat ik dat kan.
0: Ja.
1: Ik heb mensen die mij hebben gewoon uitgelachen, gewoon van grapje. En ik kan gewoon zelfs op stoel even een kwartiertje slapen. En dan heb ik gewoon...
0: Je doet gewoon je ogen dicht en je bent weg.
1: Ja.
0: Ik ben jaloers op jou, Nazar.
1: Als ik moe ben.
0: Ja. Nou, dankjewel dat je even belde. En ik wens jou het beste van deze nacht, Nazar.
1: Ja, graag gedaan. Ook, ik vind, wat moet ik zeggen, gewoon fijne nacht wensen.
0: Nou, ik wens jou ook een hele fijne nacht.
1: Bedankt.
0: Ja hoor. Hey, Tony.
2: Hi.
0: Hi, vertel eens.
2: Ja, nou, ik wou je vooral even complimenteren.
0: Oh, nou, vertel.
2: Ja, ik zat een beetje te denken, oh, lekker strak nachtzuster. En toen was Astrid er niet. Toen dacht ik, jeetje.
0: Ja, hoe kan
2: en
0: het?
2: Nou,
0: moet
2: toen zat ik een beetje te luisteren. God, wat leuk zeg.
0: Nou, wat lief van je, dankjewel.
2: En ik vond het gewoon ontzettend goed. Nou, de manier waarop je het... Terwijl dit soort programma's zijn natuurlijk zo getekend door degene die het draagt altijd.
0: Nou ja, jullie maken het.
2: Dat is heel moeilijk, wat?
0: Jullie maken het als luisteraar, hè? Degene die bellen.
2: Maar goed, ik dacht ineens, ik moet eens even bellen om te zeggen dat ik het zo leuk vind.
0: Nou, dat vind ik hartstikke lief van je.
2: Ik zei nog, je zou het ook aan kunnen doorgeven. Nee, maar je kan het ook zo vaak tegen jezelf zeggen.
0: Oh, nou, dat vind ik echt heel lief van je. Dank je wel, Tony.
2: Oké.
0: Okay. Ja, zo kom ik die uren makkelijk door, denk ik.
2: Ja.
0: Ik ga meteen eens rechterop zitten.
2: Ja, oké.
0: Fijne nacht nog.
2: Veel succes nog.
0: Dag. Hoor.

0: Sweet About Me. Ja, dat is vast naar aanleiding van dat lieve telefoontje van Tony. Ik loop er nog een beetje van na te glunderen. Hey, fijn dat je luistert naar Nachtzuster. En eens even kijken wat staat er allemaal open. Katrina die vraagt zich nog steeds af, die auto die al 10 jaar bij haar in de straat op dezelfde plek staat, mag dat zomaar? En wat moet ik daarmee doen? Dylan die is op zoek naar het antwoord op de vraag, wat is het ritme van een nachtzuster? En dan vooral als je overdag moet slapen en 's nachts moet werken. Hebben jullie daar nog goede tips voor? Mark zegt, waarom wordt er toch in die Max geheugentrainer zo raar geknipt? Marta is nog altijd op zoek naar een diaprojector. Er komen allemaal tips binnen van de kringloopwinkels, maar die had Marta al meegekregen de vorige keer. Wie weet is er wel een luisteraar die er nog eentje op zolder heeft liggen en die zegt, joh, kom maar halen, je mag hem zo een paar weken van me lenen. Maurice, even kijken. Jimmy, die is boos, gefrustreerd, want hij krijgt al weken geen post meer. En niet alleen hij, maar ook zijn buren krijgen geen post meer. Hij is op zoek naar de plek waar hij zijn schade kan verhalen. En bestaat nog iets als een postale recherche, wil hij heel graag weten. En Rick die roept ons op om toch vooral voorzichtig te zijn met de muziek die we uitzenden. Dat het niet de gemixte, geremasterde versie is, maar gewoon het origineel. Vindt hij als muzikant zelf ook heel belangrijk. En Marijke die zegt, heeft de vraag, wat is toch die radiografische bediening? Is het nou hetzelfde als een gewone afstandsbediening van je tv, zeg maar? Of werkt het op een andere manier? Geen idee. We gaan eens even kijken. Ik ga naar Richard. Goedenavond, Richard.
1: Hey, goeiedag. Hè? Ja.
0: Jij bent volgens mij al de derde Richard die ik vanavond spreek.
1: Ja, goed. Ja, ik was jij die het appje had gestuurd.
0: Oké. Nee, dan ben je de tweede. Maar, vertel.
1: Hey, een compliment over je stem. Ik vind het, je moet nog aankijken wat je zegt, maar ik vind het een rustige, warme stem. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat mag je helemaal zeggen. Ja. Dan ben ik niet beledigd.
1: Nee, heel fijn. En over knippen gesproken, ja, ik zit dan ook wel eens naar een bepaalde zender te luisteren. En dan hoor je een bepaald liedje en dan weet je hoe je gaat.
0: Ja.
1: Dan denk je, jongens, zend hem of uit of niet.
0: En dan heb je het zeg maar naar aanleiding van die Max geheugentrainer, bedoel je?
1: Ja,
0: waarin geknipt
1: bijvoorbeeld.
0: Wordt.
1: Ja. Ik bedoel, ik hou wel van dance. En dan denk ik, joh, dan knippen ze er heel stuk uit.
0: Ja.
1: Om het bijvoorbeeld 2 minuten 37 te laten maken. In plaats van 3 minuten 55.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het zo zonde. Maar goed, daar bel ik niet voor.
0: Oké, dan vertel. Wat kan ik voor je doen?
1: Nou, luisteren misschien.
0: Zeker?
1: Maar, ja. Nee, ik zou graag willen weten of mensen problemen hebben met een digitaal tv, het HD ontvangen van KPN. Ik heb gisteren voor de derde keer gebeld.
0: Uh-huh.
1: En ik heb op een gegeven moment was ik zo gerust, ik heb me opgehangen. Want het probleem is, dan ga je bellen. Want jij bedoelt, het is nou toch een reclame voor de groene provider.
0: Mm.
1: Dan ga je bellen, dan krijg je zo'n geniaal bandje. Dan krijg je, dat is allemaal zo leuk. Weet u dat u op internet bepaalde antwoorden zelf kan vangen? Dan denk ik, joh, ik weet het niet. Ik bel omdat ik een medewerker aan de telefoon wil hebben.
0: Ja, ik hoor je frustratie, Richard.
1: Dus dat is natuurlijk alweer echt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als je in de regen loopt, hoeft niemand te zeggen, joh, je wordt nat.
0: Nee.
1: Maar kom op.
0: Ja.
1: Ik heb ook gezegd tegen die medewerker, ik zeg, wij betalen ondertussen €90 voor die geweldige shit van
0: zo, per maand.
1: Jullie gooien in de reclame voor €30 per maand, maar ik zeg, de service is ver beneden de pijl. Ik zeg, dit is de derde keer dat ik bel. Mijn HD-ontvanger moet ik bijna dagelijks opnieuw opstarten. En dan krijg je van zijn bijgehoogend horen, ja, dat zou niet moeten hoeven. Nee,
0: ja.
1: Maar de problemen heb ik wel.
0: Ja, precies. En jij moet hem opstarten iedere keer.
1: Ja, nou ja, en het probleem is dan, de eerste keer komt goed.
0: Twee keer
1: dat ik belde, ja, de communicatie, een e-mail. Toen zei je ook nog, ja, de HD-ontvanger, die wordt naar een bepaald punt gebracht. Dan moet ik de plekken, de oude en de nieuwe, omruilen. Nou, dat vind ik ook wel een dingetje.
0: Ja.
1: En gisteren belde ik dus weer. En ik, ja, de stekker eruit en dit en dat. En ja, ik zeg, joh, ik zeg, misschien wordt het maar tijd dat ik overstap naar een andere provider. Want ik heb hier gewoon geen zin in.
0: En zijn ze daar gevoelig voor als je dat zegt of niet?
1: Ja, dan krijg je weer zo'n politiek gelul antwoord. Het spijt me voor mijn taalgebruik, maar je koopt er op dat moment niks voor.
0: Nee.
1: Ik bedoel, als ik in een auto ga zitten, moet dat ding gewoon starten lopen, punt.
0: Ja, behalve als je dan in die wrak zit die aan het begin die Carina had staan in Heerenveen.
1: Ja, dat kan een dingetje worden.
0: Is het alleen als je tv kijkt? Want je hebt het nu ook over e-mailen.
1: Nou ja, dat was ook weer zoiets. Ja, ik bedoel, dan zou ik een mail krijgen in mijn telefoon. Nou, ik zeg gisteren tegen mijn vrouw ook. Ik zeg, dit hebben we nou al een tijdje. Ja. Ik zeg, ik heb ondertussen al 3-4 keer gebeld. Ja, want de service dat is natuurlijk beneden pijl. Want ik wil gewoon een oplossing. En dan zeggen ze ook, ja, we gaan een kastje opsturen. Dat heb ik al 2 keer geprobeerd. Maar ik denk, hoe moeilijk kan het zijn?
0: Heb je al een nieuw kastje gekregen ondertussen?
1: Nee, niet. Want waarom belde ik? Ja, van de week had ik het. Ja, ik zeg, schat, waarom meld je dat dan niet?
0: Ja. Ah, oké. Okay.
1: Ja. Maar net wat ik zeg, ik ben heel benieuwd of meer mensen hier last van hebben. Kijk, en ik bedoel van, ik betaal inderdaad al best wel. Maar als het goed is, is het goed.
0: Ja,
1: maar ik
0: zeker.
1: Bedoel van, zodra ik alles aanzet, moet het gewoon lopen.
0: Ja.
1: En zeker voor dat geld. En ik bedoel van, ik zei ook al, ik zeg, joh, anders gaan we wel lekker over naar. Want ik wil ook alweer eens 30 euro per maand. Alles is wel vreselijk hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar over die vrachtgestroken, die zal bijna benzine kosten.
0: Hey, en nog even een vraag, hè? Want als jij hem dus aandoet, dat kastje, wat gaat er dan precies fout als je je tv aandoet?
1: Nou ja, als ik bijvoorbeeld naar Netflix ga, dat start niet op, YouTube start niet op. Af en toe loopt het beeld niet synchroon met het geluid. Daar hou ik ook totaal niet van. Dus dan is het net als dat je naar een Amerikaanse serie kijkt, dat er nagesynchroniseerd is. Dus je ziet al de mondjes bewegen, maar geen geluid.
0: Ja.
1: Maar dan denk je, jongens, kom op.
0: Voor dat geld mag je toch verwachten dat alles het doet, of niet?
1: Ja, dat vind ik van wel.
0: Hey, en even een blonde vraag van mij misschien. Maar heb jij ook je wifi wel eens gecheckt? Want daar is het bij mij thuis wel eens fout gegaan namelijk.
1: Ja, maar wifi heeft er niks mee te maken, Gea. En dat is geen domme vraag. Ik zeg altijd maar zo, domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.
0: Oké, nou, maar ik stel de vraag. Jij geeft dan het antwoord nu, hè?
1: Ja, maar wifi is het internet. Okay. En ik heb het echt over een tv. En met tv, daar heb ik alleen maar een... ik heb een kat 6 kabel. Ik heb ook al gevraagd een kat 7. Helpt dat dan? Dat schijnt alleen maar met internetsnelheid te maken hebben. Dus niet met je tv. Dus misschien minder informatie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik word er al niet zo vrolijk. Kijk, natuurlijk zijn altijd ergere dingen te verzinnen. Maar voor dat geld, jongens, kom op starten lopen. En kom eens met antwoorden. En doe wat je belooft.
0: Ja, ja, dus ze moeten in elk geval een nieuw kastje opsturen, zeg jij. En dan kijken of dat dan wel werkt. Of dat er dan nog steeds fout gaat. Want
1: dat zou ook gebeuren. Maar we zijn inmiddels alweer 2 weken verder. En misschien moet een kastje vanaf Antarctica komen of zo. Ja, dan wordt het een dingetje.
0: Hey, en kun je het ook ergens ophalen? Je zegt, nou, dan kom ik het wel halen bij jullie, dat kastje. Dan weet ik zeker dat ik het morgen in huis heb.
1: Ja, maar dat is lastig. Want dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. En ik woon zelf in een dorpje. En als ik dan naar Amsterdam of naar Rotterdam mag. Ja, het is Rotterdam, want dat was de lijnbaan. Maar dan wordt het toch een lastig verhaal.
0: Ja. Dus jij woont de omgeving Amsterdam, als ik het goed hoor, hè?
1: Nee, ik woon in ik wil mijn dorp niet noemen. Ik woon in de omgeving Alkmaarbergen, daar die kant op.
0: En je hebt niet toevallig nog een filmproject erop zolder liggen?
1: Nee, ook die dame. Maar als die dame geen internet heeft, zeg ik weer Marktplaats.
0: Ja. Nee, die hebben we inderdaad al staan. Maar jouw vraag is dus eigenlijk, Richard, zijn er mensen in de omgeving Alkmaar die ook problemen hebben met hun HDMI-kastje van de KPN?
1: Of gewoon heel Nederland, maakt niet uit. Want dan ben ik in ieder geval, dan heb ik niet weer dus een primeur te pakken dat ik de enigste ben.
0: Ja, nee, want we hebben wel eens dat de stroom uitvalt. En het eerste wat ik dan doe is naar de buren lopen of zij het ook hebben. Of dat alleen wij er last van hebben.
1: Ja.
0: Ja, dus jij wil weten of jij de enige bent of dat er meer mensen zijn die er last van hebben.
1: Kijk, en het is ook een ander verhaal. Als je dan een bericht krijgt, het is wel de bedoeling dat je elke week opstart. Dan vind ik het een ander verhaal. Ja, ik heb niks aan het antwoord. Ja, dat zou niet moeten hoeven.
0: Nee, dat weet jij ook wel. Dat weet jij ook wel, ondertussen. Dat hoor ik.
1: Ja.
0: Nou, Richard, de vraag is gesteld. Ik ben benieuwd of er mensen zijn in de omgeving, of waar dan ook in Nederland, die ook problemen mee hebben met een HDMI-kastje van de KPN. Ja?
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Fijne nacht, doei doei.
0: Hi Ben.
2: Hi.
0: Hi, goedenavond. Of goedenacht, goedenochtend bijna.
2: Hoi. Hoi.
0: Hoi, vertel eens.
2: Hoi, nee, die meneer van net.
0: Ja.
2: Tjonge, ik zou zeggen, bekijk hem maar. Zo zit ik dan in elkaar.
0: Je bedoelt met het kastje?
2: Ja, bekijk hem maar. Zoek hem maar uit.
0: Dat zou jij tegen KPN zeggen, bedoel je?
2: Ja, bekijk hem maar.
0: Maar
2: ja,
0: hij wil natuurlijk wel graag tv kijken.
2: Wat zegt u?
0: Hij wil... Nou, zeg maar jij hoor. Maar hij wil natuurlijk wel graag tv kunnen kijken.
2: Ja, maar je hebt toch ook andere mogelijkheden?
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel...
2: In elk geval...
0: Vertel.
2: Er was een mevrouw en die zei tegen jou... ze had Astrid verwacht en jij was er.
0: Ja, want Astrid zit hier natuurlijk elke week.
2: Oké.
0: Ja.
2: Maar ik ben het helemaal eens met die mevrouw. Klaar. Kijk.
0: Nou.
2: Alweer een compliment.
0: Nou, wat lief Ben, dank je wel.
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Hey, maar ik hou heel erg van Astrid namelijk. Ik vind dat zelf ook geweldig.
2: Ja, maar ik moet dat niet te vaak doen. Ik doe dit al 15 jaar.
0: Joh, echt waar?
2: Ja, mens.
0: Maar wat doe je al 15 jaar? Haarpijlen. Oh, tuurlijk. Ja. Ja, ik luister al heel lang naar haar. Dus ik vind het een geweldig programma.
2: Het is ook wel een kanjer.
0: Nou, hè. En iedereen heeft recht op vakantie af en toe even, hè? Even bij denken.
2: Echt wel. Als ze luistert, krijgt ze van mij de groetjes. Ze kent mij. Het is helemaal lief.
0: Nou, fijn.
2: Goed zo.
0: Hé, dank je wel, Ben.
2: Hey, die vraag ging over hoe kan ik 's morgens slapen als ik nachtdienst heb gedraaid.
0: Heel benieuwd naar.
2: Ik heb heel vaak nachtdiensten gedraaid.
0: Ja.
2: En dan kom ik thuis en dan ben ik moe van nachtdiensten draaien. Nachtdiensten draaien is in de tijd dat je normaal slaapt.
0: Ja.
2: Mooi. Als jij niet er tegen kunt om nachtdiensten te draaien, dan kom jij 's morgens niet in slaap. Omdat je dan helemaal de klus kwijt bent. Of je wordt wakker gehouden omdat het niet stil is in je omgeving.
0: Dus
2: wat je nodig hebt is stilte. Je duikt je bed in.
0: Ja.
2: En als het niet lukt, dan denk ik dat jij niet... ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat jij niet goed tegen kunt om 's nachts te werken.
0: Ja, dus dan zou je ander werk moeten zoeken, zeg je eigenlijk.
2: Dat wil ik niet zeggen, maar dat denk ik, en dat is een vraag, weet je wel. En misschien dat daar luisteraars op kunnen ingaan. Zo heb je vrachtwagenchauffeurs, je hebt mensen die in de buitendienst werken, 's nachts werken. En hoe komen die 's morgens in slaap? Ik ben beren nieuwsgierig. Ik had er geen last van.
0: Deed je voor werk, Ben?
2: Ik loste in de Eemshaven in Delfzijl schepen.
0: Ja.
2: En ja, dat was van 11 tot 7.
0: Zo.
2: Ja. Ja. En ja, toch? Ja, zoiets.
0: Ik weet het niet. Ik was er niet bij.
2: Ja, van 11 tot 6 of van 11 tot 7. Nou, dan kwam je thuis. Nou ja, na een half uurtje dan duik je bed in. En s'avonds, dan moet je... Want dat moet je een hele week achter elkaar doen, hè?
0: Een hele week achter elkaar? Wow. Dat lijkt me heel zwaar.
2: Maar jullie doen dat toch ook nachtdiensten draaien?
0: Nou ja, ik doe deze nacht en dan morgen ben ik gewoon weer overdag, als het goed is. Ja, ik slaap een beetje bij, denk ik.
2: Ja, maar denken ze aan de ziekenhuismensen?
0: Ja, die wel.
2: Wij ook.
0: Ja.
2: Dus, maar in elk geval, oké, nu mijn vraag.
0: Ja.
2: Ik heb een verschrikkelijke bloedhekels aan muggen.
0: Oh.
2: En vliegen. En nou is mijn vraag, hoe kom ik er vanaf? Ik doe er alles aan. Deuren dicht, ramen dicht, alles dicht. En ze blijven maar komen. Ik, werkelijk waar, ik voel me net zo'n... Van ik heb zoveel dekentjes over me heen. En dan zitten ze weer in je gezicht.
0: En heb je wel eens iets van... Je zegt, je doet er alles aan, dus je hebt natuurlijk al horen voor je ramen.
2: Ja, mens.
0: Ja, want het is zo...
2: Ramen dicht, alles dicht, maar ze zijn er.
0: Maar die ramen dicht met die warmte van de afgelopen tijd, dat is toch ook niet te doen, of wel?
2: Nee, maar ze zijn er wel. Ja. En daar bedoel ik, waar komen ze dan vandaan?
0: Dus jij verdenkt ze ervan dat ze van binnenuit komen ergens?
2: Ik zou bij God niet weten. Ja. Ik weet, want het is hier weer schoon bij mij. Ja. Ik hoef me nergens voor te schamen. Ik heb het hier ongelooflijk schoon, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. Ik gebruik heel veel chloor en het blijft maar komen. En het is geen tekortkoming in mijn hoofd of zo.
0: Nee. Zitten ze altijd op dezelfde plek, Ben, of niet? Of komen ze...
2: Nou, ik kan niet met ze praten, weet je wel.
0: Nee, maar bij mij zitten ze bijvoorbeeld altijd in de keuken. Van die fruitvliegjes in de keuken. Wat ik ook doe, ik kom er niet vanaf.
2: Verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Beste mevrouw, ik hoop echt dat ik hier tijdens jouw uitzending antwoorden op krijg.
0: Dus
2: wat
0: hoe,
2: moet ik? Kijk,
0: hoe,
2: ik bedoel.
0: Hoe hou je ze buiten huis?
2: Ja, maar ik hou ook van planten, hè?
0: Ja.
2: En ik weet niet of dat nog bestaat. Vroeger was het Flido. En
0: dat
2: spuit je. Dat is een bestrijdingsmiddel.
0: Ja.
2: En dat spuit je hele huis vol.
0: Oef.
2: En dan moet je zelf het huis even een half uur uit.
0: En dan is
2: alles dood. Maar nee, dat wil ik niet.
0: Nee.
2: Ik wil alleen graag weten hoe kom ik van de muggen en de. Nou, ik heb alleen nu op dit moment last van muggen.
0: Ja.
2: Vliegen, dat zijn die beesten die je prikken, hè?
0: Nee, muggen die prikken. Vliegen zijn van die zwarte. Die zijn iets groter en iets dikker.
2: Oh, sorry.
0: Die muggen die prikken. En dan krijg je van die muggenbulten van, die jeuken.
2: Nee, die zijn hier niet.
0: Oké.
2: Het zijn alleen maar van die zwarte joekels.
0: Ja. Dus jouw vraag is eigenlijk, ik heb alles dicht, ramen, deuren, en toch zitten ze nog in mijn huis. Waar komen ze vandaan?
2: Yes. En wat moet ik eraan
0: precies
2: doen?
0: Precies. Hoe zorg ik dat ze er niet meer zijn?
2: Kijk, nou ja, dan krijg jij ook een antwoord op je vraag.
0: Nou, oké. Ik heb de vraag is gesteld, Ben. En we gaan eens kijken of er iemand is die het antwoord voor ons weet. Oké?
2: Volgens mij wel.
0: Nou, dank je wel, Ben.
2: Doei.
0: Doei.
2: Fijn programma.
0: Dank je. Doei.

0: you.
1: Zo is het. I love you. The Voice, Frank Sinatra. Ja, fijn dat je luistert naar Nachtzuster. En we zijn op zoek naar antwoorden op allerlei vragen. Het gaat echt alle kanten op vanavond. Marta is nog op zoek naar een filmprojector voor haar Super 8 filmpjes. Marijke wil weten, wat is een radiografische bediening precies? En wat is het verschil met de gewone afstandsbediening? Even kijken. Oh ja, Richard die wil heel graag antwoord op de vraag: zijn er meer mensen die problemen hebben met het tv-kastje van KPN? En Rick die belde op en die zegt: ja, wie bepaalt er eigenlijk bij jullie of de geremasterde versie van een plaat wordt gedraaid of op Spotify komt, of de oude versie? En goedenavond, Ed.
2: Ja, goedenavond.
1: Dag, volgens mij heb jij daar ook iets over te vertellen, of niet?
2: Ja, ik heb hier naast mij iemand zitten die heet Richard. Heel toevallig.
3: Goedenavond.
2: De vierde.
1: Alweer een Richard. Ja, wat gezellig. Het wordt een Richard-uitzending.
2: Ja, wij komen uit Den Haag. Een klein dorpje Loosduinen. Dat is geplakt tegen Den Haag aan.
1: Ja.
2: En ik heb eigenlijk twee antwoorden. Eigenlijk misschien wel drie antwoorden.
1: Wauw.
2: We moeten eens een keer ophouden met dat gemopper over nachtdiensten. Want de zomertijd moet weer teruggedraaid worden. Want de kinderen raken verstreek vanwege een uurtje. Ik heb mijn hele leven nachtdiensten gedraaid. Dat ik van stewardessen, mensen aan het bed.
1: Ja.
2: In het ziekenhuis. En uw werk. Hou eens op over met de gemiezenmuis over het nachtwerk.
1: Maar je zegt, eigenlijk van, we mogen niet klagen over nachtwerk, maar met een uurtje zomer- of wintertijd, dan zijn we al helemaal van slag.
2: Zelfs de neurologen zijn er nu tegen, dat moet allemaal weer teruggedraaid worden. En en de kinderen raken van streek.
1: Hey, en wat moet het dan worden? Moet het dan zomertijd worden of wintertijd?
2: Lekker zoals nu.
1: Zoals nu. Oké, okay, maar hij gaat bijna weer terug, hè? Eind deze maand gaat de klok weer terug.
2: Ja, dan kan ik al die klokken weer bijstellen.
1: Ja, zomers is het geen probleem, maar 's winters is het wel.
2: Ik vind het heerlijk.
1: Ja,
2: nog een klein antwoordje op die meneer. Zijn muggenvraag.
1: Ja?
2: Zoek naar stilstaand water, want de mug gaat in de regenton van de buurman.

0: Geniaal.
1: Oké, okay, maar hij gaat bijna weer terug, hè? Eind deze maand gaat de klok weer terug.
0: Ja, dan kan ik al die klokken weer bijstellen.
1: Ja, zomers is het geen probleem, maar 's winters is het wel...
0: Ik vind het heerlijk. Ja, nog een klein antwoordje op die meneer. Zijn muggenvraag.
1: Ja?
0: Zoek naar stilstaand water, want de mug gaat in de regenton van de buurman zitten. Ja. En daar legt hij zijn eitjes. Zoek naar stilstaand water. Dempt de sloot.
1: Maar dan moet hij... Hij heeft ze in huis en hij heeft echt alles dicht. Ramen dicht, deuren dicht.
0: Hij ruikt lekker. Hij ruikt naar bloed. En daar is die mug naar op zoek.
1: Oeh. Ja.
0: Hij ruikt lekker.
1: Oké. Okay. Nou, dat is dan wel weer een compliment.
0: Maar nu komt het antwoord op de vraag van de remastering.
1: Ja, vertel.
0: Nou, ik weet niet. Hij had het over de Beatles. Die klinken niet meer zoals de Beatles klonken.
1: Ja.
0: Dat komt natuurlijk. Zo'n master record is op 8 sporen of 24 sporen opgenomen. En die geluidstechnicus kan aan al die schuifjes gaan zitten clearen.
1: Ja.
0: En dat is analoge remastering. Dan heb je ook digitale remastering. Nou, dat is helemaal afschuwelijk.
1: Want?
0: En dan heb je ook nog eens een keer iets. Dan kunt u uw technicus aankijken aan de overkant.
1: Ja.
0: Er is ook nog een apparaat, tegenwoordig in de radiowereld, dat heet de Orban. Dat is een merk, mag ik eigenlijk niet zeggen. En de Orban, die verampeneert alle muziek. Elk station heeft zijn eigen geluid nodig.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat is echt gewoon. Er worden partijen opgepikt.
2: Dat heet audioprocessing.
1: Audioprocessing. Oh audio-processing. Ja, daar heb ik wel van gehoord, inderdaad. Ja,
0: uw geluidstechnicus weet er alles van. In zijn 19-inbrekkie zit ook een Orban.
1: Ja.
0: Tegenwoordig moet je daar echt voor gestudeerd hebben om zo'n ding in te stellen. En daarmee kun je alles optillen en naar beneden drukken. Dat is een limiter compressor.
1: Maar zo te horen ben je het daar niet helemaal mee eens dan, of wel?
0: Nee, die dingen moeten verboden worden.
1: Want waarom?
0: Omdat. De muziek klinkt niet meer zoals de producer het bedoeld heeft.
1: Maar hoe weten wij wat de producer bedoeld heeft?
0: Ik hoor tegenwoordig, vooral de commerciële zenders, bij jullie valt het nog mee, compleet verampeneerde muziek door de Orban. De Orban wordt gewoon echt gebruikt om muziek op te tillen.
1: Ja.
0: Het is een limiter compressor. Een limiter wil zeggen dat de allerhardste partijen worden naar beneden gedrukt.
1: Dan
0: kan ik een compressing, dan is het omhoog drukken van muziek.
1: Oké, okay. Dus het wordt allemaal dat het allemaal een beetje gelijk wordt, zeg maar.
0: Ja, nou, dat wordt gewoon één grote massa.
1: Ja,
0: het wordt
1: gewoon
0: echt...
2: Een grote brei.
0: Eén grote brei worden. Het wordt gewoon ertessoep.
1: Maar dat deed Phil Spector toch ook in die tijd, weet je?
0: Die wall of sound.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: dat is toch ook een brei?
0: Ja, daar heeft u wel gelijk in, maar die deed gewoon...
2: Maar dat was de producer en die bedoelde het ook zo.
1: Ja.
0: Mijn huisgenoot Richard zegt dat.
1: Ja.
0: Daar heeft u compleet gelijk in.
1: Ja.
0: De wall of sound is gewoon een manier van opnemen, maar daar moet je dan niet meer aan klooien.
1: Dus je zegt eigenlijk dat onze technicus zeg maar klooit aan iets waar hij niet aan mag klooien, omdat hij niet weet of de producer het zo bedoeld heeft of niet.
0: Ja, kijk, weet je wat natuurlijk wel logisch is? Bijna elke opname is iets minder hard als de andere. Dus je moet wel zorgen dat, anders zit hij de hele dag met een schuifje in zijn vinger, om alles op niveau te krijgen. Dat is goed van de Orban.
1: Ja, precies.
0: Maar je moet er geen klerenzooi van maken.
1: Nee, nou, de klerenzooi, daar moeten we er sowieso niet van maken, denk ik. Maar volgens mij gebeurt dat toch ook niet, want hij doet wel verschrikkelijk zijn best.
0: Ja, maar het is ook nog wel echt een enorme kunst om zo'n ding goed in te stellen.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Heel vaak hoor je op de radio, hoor je een grammofoonplaatje, denk je bij jezelf, hè? Je hoort gewoon die partijen, die worden gewoon naar boven getrokken, naar beneden gedrukt.
1: Ja.
0: Het wordt één grote ertessoep.
1: Ja. Ja, ik hoor je, Ed. Ja, ik hoor wat je zegt.
0: Kijk maar naar je technicus. Hij kan er het beste antwoord op geven op deze vraag.
1: Hij steekt zijn duim omhoog en hij zit de hele tijd te knikken. Dus hij is het helemaal met je eens.
0: Hij begrijpt
1: jou helemaal.
0: De voorband moet goed ingesteld worden. Je moet er geen ertessoep van maken.
1: Nee, geen ertessoep. Okay. Nou, ik ga het doorgeven aan de technicus.
0: Kijk goed uit Loosduinen.
1: Nou, de hartelijke groet uit Hilversum terug.
0: Oh, je doet het geweldig. Ook
1: nou.
0: Richard nummer 4. Vind je ook helemaal geweldig.
1: Dankjewel Richard en dankjewel Ed hè, voor je mooie betoog. Goedenavond, Mino.
3: Ja, goedenavond,
1: Hi.
3: Mino.
1: Dag.
3: Hi.
1: Vertel.
3: Ja, ik heb het eerste uurtje gemist omdat ik aan het lossen was. Maar,
1: wat was je aan het lossen?
3: Diepgevroren broodjes, afbakbroodjes.
1: Oeh, lekker. Oh, als je dat zo zegt, krijg ik meteen trek.
3: Ja, morgenochtend liggen ze wel bij de appie of bij die bij de pleut.
1: Ja, oké. Goeie. Ga ik onthouden. Maar vertel.
3: Er was dus blijkbaar iemand die een probleem had met een auto die 10 jaar op dezelfde plek stond.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Katrina.
3: Ja, en daar schijnt de Maurice al een antwoord op hebben gegeven. Maar dat heb ik dus niet helemaal meegekregen. Dus misschien dat ik het dubbele zeg.
1: Geef niet.
3: Voor zover ik weet...

0: gezegd, moet de auto gewoon verzekerd zijn en belast. En hij moet naar de APK, dus hij moet elk jaar naar de APK.
1: Ja.
0: Als een auto 40 jaar of ouder is, dan wordt die belasting vrij.
1: Ja.
0: En na 50 jaar wordt hij ook APK vrij. Dus dan moet het een auto van 50 jaar of ouder zijn die daar staat.
1: Ah.
0: Want dan mag hij er eigenlijk gewoon staan.
1: Maar is dat niet gek dat hoe ouder de auto wordt, hoe minder vaak hij naar een APK moet? Je zou denken dat er steeds meer mis is met zo'n oude auto. Maar dan hoeft hij op een gegeven moment helemaal niet meer naar een APK. Dat vind ik eigenlijk wel raar.
0: Nou, ik heb zelf ook een auto van 36 jaar oud.
1: Zo?
0: Daar zorg je goed voor.
1: Ah, oké. Is dat het geheim?
0: Ja, het geheim is dat iemand die een auto van 50 jaar of ouder heeft, die zorgt er wel dusdanig goed voor dat hij in tiptop in orde is. En er wordt ook niet zoveel meer gereden.
1: Oké, nee, dat is waar, ja.
0: Maar ja, in principe is het dus, onder die 50 jaar zo goed als onmogelijk dat een auto daardoor eigenlijk aan de openbare weg mag staan.
1: En hij staat er ondertussen al 10 jaar, dus jij zegt, deze auto is waarschijnlijk al ouder dan 40 jaar.
0: Ja, 50 jaar dan.
1: Ja, oké.
0: Ja.
1: Nou, een hele goede, want Maurice
0: zei... Dat zou de enige reden mogen zijn.
1: Ja, precies, want Maurice zei, misschien is het een spookauto. Weet je, die hebt wel eens dat er dan met alle paparazzen dingen kwijtraken onderweg. En dat zo'n auto gewoon zeg maar een beetje in het niks verdwijnt qua papierwerk dan. Of hij is geschorst door de nabestaanden, dat kan ook nog.
0: Ja, maar dan mag hij nog steeds niet aan de openbare weg staan.
1: Nee, dat is waar. Het is natuurlijk raar dat hij er al 10 jaar staat, hè?
0: Ja. Ik heb zelf ooit eens een keer een auto 3 dagen op een plekje gehad. En dan stond het niet al aan de deur.
1: Oh ja, echt waar?
0: Wil die auto daar weghalen? Want die mensen vinden het niet prettig dat die auto daar staat.
1: Oh, dan gingen buren dan bellen naar de politie van... Hé, die auto staat er al. Oh, jeetje.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik 3 dagen vind ik wel snel.
0: Maar zo gaat het soms in Nederland. Bij de ene zijn ze na 3 dagen. En bij de ander kan die dus blijkbaar gewoon 10 jaar staan.
1: 10 jaar. 10 jaar is ook wel heel lang, hè? Maar goed, dank je wel. Dus het kan om een oude auto gaan.
0: Ja, ik heb ook wel eens een auto ergens bij iemand opgehaald.
1: Ja.
0: Die daar dan 26 jaar had gestaan op dezelfde plek.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan wel onder zijn carport. Maar mensen gingen dus inderdaad die auto ook missen.
1: Oh ja.
0: Maar die waren zo gewend dat die auto daar stond. Ja, en ik, maar is die auto weg?
1: Dus stel je voor dat die auto dit wrak wordt opgehaald na 10 jaar. En dan gaan mensen in één keer bellen van... Hé, waar is die auto gebleven? Ik mis hem.
0: Ja, dan wordt die geheid gemist.
1: Och.
0: Door een aantal mensen, ja.
1: Nou, dat zou toch mooi zijn, zeg.
0: Ja.
1: Nou, Katrina, ik hoop dat je dit ook een goed antwoord vindt op je vraag. Maar dank je wel in elk geval voor het bellen, Mino.
0: Graag gedaan.
1: Dank je. Fijne avond, hè. Doei, doei. Goedenavond, Joshua.
2: Hi, goedenavond.
1: Hoi. Zeg ik het goed, je naam, Joshua?
2: Ja, Joshua is goed, hoor.
1: Okay.
2: Ja, zeker.
1: Vertel, wat is jouw vraag?
2: Ik wil eerst even reageren op die limiter compressor. Ik snap op zich wel dat je bij de radio zo'n dingetje hebt... omdat je niet de hele tijd als technicus wil lopen schuiven...
1: Ja.
2: Om alles bij te stellen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik snap de frustratie wel. Ik monteer films en moderne televisies... die hebben allerlei automatische instellingen... die dan ons werk, laat maar zeggen, verbeteren.
1: Ja.
2: Dat is wel super frustrerend. Dat je dan maandenlang aan iets werkt en heel secuur kiest hoe het eruit ziet en allemaal keuzes. En dan gaat zo'n tv het automatisch een beetje glad trekken.
1: Dus eigenlijk zeg maar wat de producer heeft het op een bepaalde manier gemixt. En daar gaat zo'n compressor dan even zijn eigen plasje over doen.
2: Ja, precies. Hetzelfde maar ik denk gevoel. Wel als je. Ja, maar als je echt een soort van muziek wil luisteren, dan luister je niet. Ik bedoel, Radio 1 luister je wat meer.
1: Het gaat niet
2: voor
1: om de
2: andere
1: muziek,
2: dingen
1: hè?
2: Dan muziek,
1: precies.
2: Denk ik.
1: Ja, voor de goede gesprekken.
2: Moet je gewoon voor je hi-fi gaan zitten.
1: Ja.
2: Maar ik had een vraagje. Ik heb 2 kinderen, een zoontje van 2 en een dochter van 5.
1: Ja.
2: En de dochter, die eet echt helemaal niks. Dus ik was benieuwd of mensen of jij tips hebben van creatieve manieren... om je kind toch aan gezonde dingen te krijgen. Wat voor trucjes mensen uithalen.
1: Hé, maar ze is 5, zeg je?
2: Ja.
1: Dus ze eet wel iets, want anders was ze geen 5 jaar.
2: Nou ja, maar soms vraag ik me af hoe ze het heeft gered tot 5.
1: Ja, want vertel eens, hoe ziet een dag voor haar eruit? Wat krijgt ze binnen?
2: Nou ja, ze eet dus vooral het liefste dingen die beige zijn, of wit. Dus kale pasta, witte rijst en yoghurt.
1: Ja.
2: En er is dan een soort strijd aan 2 fronten, namelijk... De strijd aan onze kant om gezonde dingen in haar te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En dan de strijd aan haar kant om zoveel mogelijk crackers, rijstwafels en zoetigheden te eten. Want ze heeft wel honger.
1: Ja. En die zoetigheden, zijn die ook beige en wit of niet? Of mogen die alle kleuren hebben?
2: Nee, die mogen alle kleuren hebben. Ja, nee, het
1: is kijk, dat is dan weer niet consequent, hè?
2: Zodra er suiker in zit, dan is het wel prima.
1: Oh ja. Ach, wat moeilijk, ja. Hè? En je zoontje heeft er geen last van?
2: Nee, die eet wel goed. Alleen die wordt dan dus ook alweer heel erg beïnvloed door haar. Ja. Als zij iets wegschuift, dan doet hij het meteen na.
1: Precies.
2: En dan ziet hij zo, soms was hij ook al aan het eten. En dan doet hij haar na, omdat hij haar natuurlijk kijkt tegen haar op.
1: Ja, ze heeft zijn grote zus. Hij doet wat zijn grote zus ook doet. Ai, nou, dat is een hele goede vraag. Eettips voor kinderen die slecht eten. Die eigenlijk alleen maar wit en beige voedsel eten. Hoe kun je ervoor zorgen? Want ik kan natuurlijk zeggen van groente koken en dan met de blender. Zodat het niet herkenbaar is als groente, maar dan heeft het nog wel die kleur.
2: Ja, precies. Dus ik werk aan het zoeken naar een soort creatieve tips. Want we doen al alles inderdaad tot een brei pureren. En soms gaat het er wel in. Als het rood is, wil het ook nog wel eens.
1: Ja.
2: Maar als er dan één velletje in zit, dan is het hele bord afgekeurd meteen.
1: Ach jee, zo'n velletje van een tomaat of zo? Of van
2: een tomaat, ja. Oh, ja. Dan ben je af.
1: Ja. Dus het vergt voor jou als kok of je vrouw van, nou, zorg dat er geen velletjes in zitten. Maar als je al rood hebt, dan heb je al natuurlijk wel iets meer keus.
2: Ja, maar het luistert allemaal super nauw. Ja. Het is vooral frustrerend, want mijn vrouw en ik zijn best wel foodies. Dus dan houden heel erg van lekker eten.
1: Oh.
2: En we zijn nu al jarenlang pasta met pompoensaus. Allemaal weeige dingen. Er zijn heel veel weeige dingen aan het eten, al jaren.
1: Oh, weeige dingen, oh. Ja, ik vond het net zo'n lekkere vraag. Ik vond het een heerlijke vraag die je stelde. Nou denk ik in één keer,
2: Ja, je past je aan, weet je. Maar,
1: ja, of juist niet. Je kunt misschien ook wel, zit ik zo te hard op te denken hoor, maar het is misschien ook wel heel blond gedacht van mij, dat jullie gewoon heel lekker eten en daar ook echt zichtbaar van genieten. En dat zij aan dat weeige voedsel zitten en dat ze dan denken van, wat papa en mama hebben, ziet er veel lekkerder uit. Of dat klinkt in elk geval veel lekkerder.
2: Ja, maar hoe vloog jij dat aan dan? Of hoe vlieg jij dat aan? Of
1: ja, ik heb twee kinderen en die zijn natuurlijk ook klein geweest. En die hadden nooit eetproblemen. Die lusten echt alles wat los en vast zat.
2: Oh jeetje. Ja nee, dat is echt...
1: Dat is echt heel fijn, hè? Maar als ze wel eens bij vriendjes of vriendinnetjes... Als ze wel eens bij hun eten of die vriendjes of vriendinnetjes eten bij jullie mee... Hebben ze dat dan ook? Of eten ze dan...
2: Dat is verbazingwekkende. Mijn dochter zat in de opvang in Amsterdam. En daar was een hele soort matriarchale Turkse vrouw. Bulizar. Mm-hmm. En die had een soort voorwaartse energie. Dat was echt, echt magistraal. Dat kunnen wij niet nadoen helaas.
1: Wat is een voorwaartse energie?
2: Ja, gewoon een soort van... Het ging gewoon... Ik weet niet hoe ik het beter kan
1: beschrijven. Positieve energie?
2: Een voorwaartse energie, waardoor kinderen ook niet dan een soort van zelf gaan denken. Ze gingen gewoon mee in de stroom. Okay. En daar had ze dus gewoon stukken broccoli en zo. En we hebben ons altijd afgevraagd hoe ze dat dan
1: voor elkaar kreeg. Ja.
2: En misschien ook een soort van de groep of zo.
1: Ja.
2: De opvang, of ik weet het niet. Maar dat is ons nooit gelukt. Dus jullie
1: zijn eigenlijk op zoek naar die voorwaartse energie?
2: Ik weet niet. Het is toch een soort van de energie van een hele matriarchale... moeder van eind 50, dat kan ik net niet...
1: Maar soms zijn het ook vreemde ogen die dwingen, hè? Dat wil ook wel eens werken. Ja.
2: Nou,
1: maar als vriendjes of vriendinnetjes het bijvoorbeeld minder hebben... dan is samen eten misschien ook wel eens een idee. Of als je vraagt, als ze bij anderen zijn... van eten ze bij jullie ook alleen maar beige en wit... of eten ze bij jullie wel boontjes en broccoli en bloemkool? Oh ja, bloemkool is trouwens wit.
2: Bloemkool kan trouwens wel. Als je bloemkool pureert...
1: Precies, dat is nog lekker.
2: Daar kom je nog wel mee weg.
1: Ja.
2: Maar ze voelt zich wel ook wel heel erg bedrogen als ze erachter komt dat er toch iets van groente in zat.
1: Oh, ja. Het is wel een pittige 5-jarige meid, of niet?
2: Het is een pittige tante.
1: Ja,
2: Maar het is ook genieten hoor. Maar dit is echt een zoektocht. Dus als mensen goede tips hebben, bijvoorbeeld... mijn zoontje vindt het bijvoorbeeld heel leuk om een olifant na te doen. Dus kan je gewoon zeggen van doe een olifant met de paprika. En dan heeft hij de paprika in zijn mond en dan eet hij hem op. Dus dat werkt bij hem.
1: Ja.
2: Ik ben wel benieuwd of mensen een soort van creatieve trucjes hebben... om het brein van je kind...
1: Ja, hoe kun je kind verleiden om van alles te eten? Gewoon niet zo moeilijk te zijn met eten. Gewoon kleuren eten, groenten eten. Ja. Nou, ik vind het een hele goede vraag, Joshua. We gaan hem stellen. Als je luistert en je denkt van ik heb de gouden tip... want ik heb ooit kleine kinderen gehad die hadden dit probleem... is helemaal opgelost. Laat dan van je horen op 0800-1121. Dankjewel, Joshua.
2: Super bedankt, fijne nacht.
1: Dank je, jij ook, hè. Hoi, Sabina.
3: Ah, goeienacht.
1: Dag, vertel.
3: Jij heet Ger.
1: Ja.
3: Je had last van fruitvliegjes.
1: Ja.
3: Heb ik ook.
1: Ach, en wat doe jij eraan?
3: Ik heb nou een supermiddel.
1: Vertel.
3: En dat wou ik je vertellen, ja. En dat is niet goedkoop. Dus ik heb 2 kleine flesjes.
1: Ja.
3: Met Albert Heijn. Mag ik de winkel wel noemen?
1: Ja, je hebt het al gedaan. Dus.
3: ja, precies. Het heet Super Ninja.
1: Super, zeg het nog eens.
3: Super Ninja. N-I-N-J-A.
1: Dat zijn toch die figuurtjes, of niet?
3: Dat weet ik niet. Hele kleine flesjes.
1: Ah, oké.
3: En die vraagt binnen 24 uur 85% van je vuistjes op.
1: Zo. Nou, hey, Sabina, lukt het jou om even te blijven hangen, of niet?
3: Ja, hoor.
1: Want ik weet niet of je gezien hebt hoe laat het is ondertussen.
3: Ja, het is bij 4.
1: We hebben nog even, zie ik. Nee, vertel, want Super Ninja, ik ken die ninja's als die tekenfilmfiguurtjes, toch?
3: Staat hier niet op. Ik heb hier nog 2 nieuwe staan, die heb ik hier nog in mijn handen.
1: Oh, oké.
3: Okay. Hey, en die heet Super Ninja.
1: En staat het bij de afwasmiddelen? Waar kan ik het vinden?
3: Ja, dat weet ik niet, maar vrienden zat voor me mee.
1: Oké. Okay. Nou ja, het zal niet bij de
3: spaghetti... helaas.
1: Het zal niet bij de spaghetti staan, denk ik.
3: Nee, dus... denk ik ook niet. Nee. Maar die deed dat voor me mee.
1: Hé, hey, en wat doe je er dan mee? Het is in een flesje, het is een vloeistof, begrijp ik?
3: Ja, het flesje kan je gewoon neerzetten op het aanrecht.
1: Oké, dus gewoon de dop eraf draaien?
3: Ja.
1: En daar zit dan iets in wat ze heel erg lekker vinden?
3: Ja.
1: Oké. Okay. En waar ruikt het naar?
3: Ruimte. Maar zijn die goedkoop? Zijn 2 flesjes voor 10 euro.
1: En waar ruikt het naar?
3: Dat kan ik je niet vertellen. Moet ik even zien? Ik heb 1 op de aarde gestaan.
1: Ah, oké.
3: Okay. Moet ik even proberen te ruiken, maar als ik wat ruik. Want ik heb last van mijn luchtwegen. Dus...
1: Oh. Misschien een beetje citroenachtig of zo, kan me voorstellen. Ben je er nog? Ja?
3: Eerlijk gezegd, ik ruik hier niet veel aan.
1: Je ruikt er niet heel veel aan, oké. Okay. Nou ja, er zal iets in zitten.
3: Maar deze zit ook al weer aardig vol op.
1: Ah, oké.
3: Okay. Daar is gek op.
1: Ja.
3: Ik had eerst ook ander spul. Mengen met dit en mengen met dat. Maar dit is... Eerst kwam dat mijn schoonmoeder was erachter gekomen.
1: Ah, oké.
3: Okay. En die heeft dat ons doorgegeven. En zodoende hebben wij die flesjes ook.
1: En noem nog 1 keer hoe het heet.
3: Super.
1: Ja?
3: Ninja. N-I-N-J-A.
1: En denk je dat het ook werkt voor gewone vliegen? Of werkt het alleen maar voor fruitvliegjes? Echt voor fruitvliegjes. Dus als een gewone vlieg die dan denkt, ja, die vliegt gewoon door.
3: Ik kan niet in een flesje, want die flesje is heel...
1: Oké, dus een heel klein opening.
3: Ja, heel klein flesje is het.
1: En vliegende mieren, kan dat ook of niet? Of wespen? Of voorbijen misschien wel?
3: Ja, die komen maar niet binnen, zo weet ik niet.
1: Oké, okay, nee. Nou, ik vind het een hartstikke goede tip. Dank je wel ervoor.
3: Maar deze, ik had al met spul, met mengen, met dit en met dat.
1: Ja,
3: ik
1: ja.
3: Ding gehad.
1: En dit werkt gewoon hartstikke goed.
3: Ja,
1: dankjewel, Sabina.
4: Samen Max. NPO Radio 1.
5: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren. Halina Rijn kreeg het gouden kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Ook morgen is het zondag nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster. Gezellig dat je luistert, dat je wakker bent. Want ja, dit programma is natuurlijk helemaal niks zonder jou, de luisteraar. We zijn afhankelijk van jouw vragen, van jouw belletjes. Dus je kunt ons bellen, je kunt mij bellen op 0800-1121. Je mag ook appen via de NPO Luister-app. Je mag een berichtje sturen op Facebook of naar X. En dat doe dat dan naar Nachtzuster. Chatten kun je ook nog doen via radio1.nl/nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En je mag ook nog even een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En we zijn nog op zoek naar een antwoord op een aantal prangende vragen. Marijke die zegt, wat is nou een radiografische bediening? Ze krijgt het in het hele huis en ze vraagt zich af, hoe werkt dat in vredesnaam? Radiografische bediening, is het hetzelfde als een gewone afstandsbediening of niet? Maar wat is dan het verschil? Jimmy die is heel gefrustreerd. Hij krijgt tot tijden geen post meer. En niet alleen hij, maar ook de mensen om hem heen. Waar is die post gebleven en waar kan hij de schade verhalen? En bestaat er nog zoiets als een postale recherche, vraagt hij zich af. En Marta uit Alkmaar is nog altijd op zoek naar een diaprojector. Dus heb jij er eentje liggen? Weet jij een projector of ken je iemand met een projector? Nou, bel dan eventjes 0800-1121. Ik ben benieuwd.

0: Hij was net zo lekker even aan het dansen. Met die discobal erbij. Echt helemaal in de sfeer. Het was de 4-over-4 discoplaat. En ik ben wel benieuwd. Heb jij nou ook even lekker gedanst in de woonkamer of in je slaapkamer? Nou, laat het maar even weten via de app. Als je dat wil vertellen tenminste. Ga ik naar Helen. Goedenavond, Helen.
1: Hoi, goedenavond. Nou, dat maakt je wel wakker, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, hè, dacht je toch even lekker in te kunnen dutten. Maar nee, met die discoplaat is iedereen weer hartstikke wakker.
1: Klaar wakker, ja.
0: Ja, vind je het erg of niet?
1: Wat zeg je?
0: Vind je dat erg of niet? Of was je sowieso wel wakker?
1: Ik was nog steeds wakker, hoor. Ik bedoel, ik zit hier op de bank met een glaasje whisky en ik ben nog wel wakker.
0: Het goede leven.
1: Ja, ja,
0: goede leven. Ik heb hier koffie bij me staan.
1: Ja, maar jij moet wakker blijven. Ik hoef het ook
0: te Hey, je hebt een vraag vast, of niet?
1: Ik heb een vraag en ook een tip voor iemand.
0: Oh.
1: Maar ik heb zitten luisteren naar die vader met zijn dochter die niet wil eten.
0: Die eettips.
1: Wat in godsnaam is beige voedsel? Ik kan me niets voorstellen wat beige is.
0: Beige, dan heb je van die crackers, hè? Dat is allemaal beige.
1: Is dat beige?
0: Ja, dat is van dat gebroken wit, van die Waza-crackers en van die Toosjes-crackers. Dus allemaal, en van die rijstenwafel-dingen zijn ook allemaal beige.
1: Oh, wat is dat? Oh, ik heb nooit over nagedacht, ja.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, wit en beige, ja, wit.
0: Ja, het lijkt
1: wit,
0: wel heel erg op elkaar. Een beetje bloemkoolkleur.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Ja, dat is beige.
1: Nou goed, dat is duidelijk. Maar ik wil eigenlijk een beetje reageren op die man met zijn... een KPN-probleem.
0: Ja. Oh, maar je had geen oplossing voor het eetprobleem?
1: Nee, helaas niet. Nee. Ik bedoel, er moet het kind gewoon overheen groeien. Ze is pas 5 jaar.
0: Ja.
1: Ze groeit er echt wel overheen op een dag.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Oké. Nou, dat is in elk geval goed om te horen.
1: Kinderen hebben soms van die rare dingen. Mm. En een tijdje is het gewoon over.
0: Oké.
1: Meer kan ik er niet over zeggen, helaas. Dus ik weet niet of hier iets aan heeft, maar...
0: Nee, in elk geval een geruststelling, dat is fijn.
1: Hij moet gewoon blijven hopen.
0: Ja, oké. En wat was jouw vraag?
1: Mijn vraag, nou, ik wil eerst even, het gaat over ebola, maar ik wil eerst even iets zeggen over die man met zijn KPN-toestanden.
0: Ja.
1: Ik heb een soort gelijk probleem gehad, niet met KPN, maar met Odido.
0: Ja.
1: Ik heb een tijdje Odido gehad voor televisie en internet.
0: Die waren toch gehackt een tijdje geleden, of niet?
1: Ja, dat ook, ja.
0: Ja. Had jij toen ook problemen mee?
1: En nou, het bleef dus wel werken.
0: Oké. Dat is fijn.
1: Ja.
0: Ja,
1: tot ik op een dag thuis kwam, een maand of 2 geleden ongeveer.
0: Ja.
1: En ik kom s'avonds thuis, de hele dag weg geweest. Ik zet mijn tv aan en ik krijg eens op mijn scherm een bericht dat ik geen signaal had. Ik denk, ik zet hem weer uit.
0: Ja.
1: Na een tijdje weer aan, geen signaal. Ik denk, bah, ze kon geen tv kijken. Althans niet op mijn tv.
0: Nee.
1: En dan kon ook niet meer bellen, want het was al te laat om ze te bellen. Je kan wat 8 uur of zo bellen. Ik heb de volgende dag Odido gebeld. Ik zeg, nou, zo is het geval. Nou, we gaan even voor u kijken. Dus zij gaan, ik weet niet wat ze gedaan hebben intussen. Maar op een gegeven moment komen ze terug bij de telefoon. Ja, we hebben niks kunnen vinden, dat is niet klopt. Dus het ligt aan uw tv.
0: Oh, dat is makkelijk.
1: Ja, dat, precies, ja.
0: Dus
1: ik was gelijk wit heet. Ik denk, ja, bij belazerd. Ik laat me niet op die manier...
0: in de kou staan.
1: Ja. Ik zeg, het ligt maar niet aan mijn tv. Mijn tv werkt gewoon prima.
0: Mm-hmm.
1: En het ligt dus gewoon... aan jullie signaal, aan jullie tv-box of god maar weet wat.
0: Ja,
1: ligt aan uw tv. Bla. Dus ik heb ter plekke aan de telefoon mijn abonnement Odido opgezegd.
0: Oh.
1: En die ga ik niet accepteren. Ja, dan ben ik heel radicaal.
0: Maar wist je dan ook dat jij de enige was met dat probleem? Of dat er meer mensen met dat probleem hadden?
1: Flauw idee. Ik ken niemand.
0: Nee.
1: Wat mijn buren voor signalen ontvangen, dat heb ik ze nooit gevraagd.
0: Maar het kon zijn dat Odido zei van... we hebben inderdaad meer klanten gehad die dit probleem melden.
1: Nee, hebben ze niet gezegd. Oh, okay. Nee, ze hebben echt gezegd, nou, het ligt aan uw tv.
0: Ja.
1: Dus ik heb meteen de boel opgezegd. En overgestapt naar iets anders.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn bij mij de boel komen aansluiten. Op mijn tv, die het dus niet deed. Nou, die deed het gewoon nog steeds. Die doen nog altijd prima.
0: Ja.
1: Maar goed, die meneer, als KPN hem... aan het blazen is, moet hij gewoon KPN opzeggen en overstappen. Heel simpel.
0: Oké, dus dat is jouw tip voor hem? Van niet voor afwachten, hem, niet nog een keer bellen, gewoon opzeggen.
1: Nee, dat is zinloos. Als ze dus op zo'n manier met je omgaan, het is liefst niet ons, van dicht aan jou,
0: mm-hmm.
1: opzeggen die handel.
0: Oké.
1: Heel radicaal.
0: Nou, dat is een hele duidelijke tip. Daar kan je geen spel tussen krijgen, denk ik.
1: Nee. Maar ik heb dus ook nog een vraag over iets totaal anders.
0: Ja.
1: Wat me zo een tijdje bezighoudt. En het gaat dus over ebola.
0: Oeh, dat is inderdaad heel wat anders.
1: Het zegt het wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, in Congo zijn er ook duizenden mensen die dus besmet zijn, ja, en nooit meer beter worden. Er zijn ook duizenden mensen die al overleden zijn aan die ziekte. Er is geen vaccin tegen en ze kunnen er ook niks tegen doen. En het is gewoon een ramp.
0: Ja.
1: Nou, is er een aantal weken geleden is er een schip vergaan of gezonken daar ergens in Afrika. En dat was nogal een disaster. Heel veel mensen overleden en weet ik veel allemaal. En na een tijdje hoorde ik dus dat die boot, dat schip, die kwam uit Congo, mm-hmm, en die ging naar Tanzania.
0: Ja.
1: En ik was helemaal perplex. Ik denk, wat? Een schip dat uit Congo komt, waar ebola heerst, wat, mm-hmm, nog erger is dan corona. En die vaart gewoon naar een ander land. Kijk, toen wij hier helemaal met corona opgeschept zaten, mochten we ons huis nauwelijks uit eigenlijk. Moesten gewoon thuis blijven, zo mogelijk. Je mocht na 18 uur 's avonds mocht je ook de straat niet meer op. Je mocht gewoon helemaal niks. Laat staan dat je naar een ander land mocht.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, en dus jouw vraag is van ja, hoe kan het dat dat zo'n schip uit zo'n besmettingsland naar een ander land
1: kan varen? Ik snap daar niets van.
0: Daar heb ik even zelf niet helder, hoor. Maar is ebola, is dat in heel Congo of is het in bepaalde delen van Congo? Want dat kan natuurlijk ook nog, hè, dat het niet overal is.
1: Dat weet ik ook niet precies. Ik bedoel, ik hoor eens, het heerst in Congo.
0: Ja.
1: En er komen gewoon steeds meer nieuwe besmettingen bij.
0: Mm-hmm.
1: Dus meer goed, het is niet zomaar, het is nog dodelijker dan corona was.
0: Ja, ja.
1: En er is niks tegen te doen.
0: Nee.
1: Dus ik zit me af te vragen hoe het dan mogelijk is. Hebben ze daar geen lockdowns? Hebben ze gewoon...
0: Ik denk het haast niet, want er zal ook nog gewoon gevlogen worden, denk ik. Dus daar hoor je niks van, hè, dat alles stil ligt helemaal.
1: Nee, inderdaad niet. Nee. Dus hoe is dat nou mogelijk dat er gewoon dingen vanuit Congo, hè, mm-hmm, waar die ziekte gewoon heerst, doodleuk naar andere landen kunnen varen en gaan?
0: Ja.
1: Ik snap dat niet.
0: Nee.
1: Zodat iemand dat wel weet, hoe het mogelijk is.
0: Ja, en hoe de besmetting precies verloopt. Gaat het door de lucht, zeg maar, is het iets wat je inademt? Of is het via speeksel? Of is het...
1: Nou, ik heb dus gehoord vanmiddag, of gistermiddag, of vanochtend wel, dat het gaat dus gewoon via zogeheten lichaamssappen.
0: Ja?
1: Ja, dus... maar ja, goed, nogmaals, ik ben geen arts. Ik weet niet hoe dat zich verspreidt. Alleen, als je het eenmaal hebt, dan ga je gewoon hartstikke moest dood.
0: Ja, zeker. Ja, dus jouw vraag is helder. Hoe kan het dat er nog gewoon gevaren wordt uit landen waar ebola is, hè, zoals nu in Congo?
1: In Congo, ja.
0: Waarom, hoe kan dat? Waarom? Oké.
1: Ja.
0: Nou, die vraag is duidelijk, Helen. En dank voor de tips die je ook gegeven hebt. En we gaan eens kijken of er iemand is die het antwoord erop weet.
1: Nou, ben heel benieuwd.
0: Nou, dank je wel, hè. En goede nacht nog. Hoi, Sandra.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi. Ik haak ook in, maar ik heb zelf ook KPN.
0: Ja.
2: En as we speak, ik heb nu dus op mijn scherm,
0: mm-hmm,
2: pauwcode en de tv geen verbinding maakt met het modem.
0: Dus jij hebt ook problemen ermee, bedoel je?
2: Ja. En ik heb al jarenlang mijn mobiele telefoon bij KPN. Dat is echt gewoon de beste service, want die doet het zelfs in de lift. En ben ik zeg maar 200 meter van mijn eigen wifi-netwerk.
0: Ja.
2: Dat doe ik op mijn eigen wifi-netwerk. Maar nu heb ik een paar maanden geleden, hebben ze hier, moest het modem vervangen worden. En ik heb een digitaal KPN-kastje, zeg maar, voor de tv.
0: Ja.
2: En dat was al een verouderde kastje of zo. En en dan wordt er ook tijdens gezegd, of de kabels wel goed zitten. Ja, daar heb ik nu al 80 keer.
0: Ja.
2: En ik heb er ook voor gebeld. En toen zei ze als eerste keer, want dan kunnen precies zien hoe vaak, uitvalt. En toen hadden ze gezegd, zelf de stekker eruit heb gehaald. Ik denk, nou, hoe zou ik dat dan doen, weet je al?
0: Zij konden zien dat jij de stekker eruit had gehaald.
2: Ja, weet ik zeker dat ik het dan ook zelf niet was.
0: Omdat,
2: maar in ieder geval, maar nu is het zo vaak gebeurd, weet je wel. En dan zit je dus ook wel eens gewoon, want ik zat ook nou naar jou eigenlijk te kijken. Dus de discoplaat heb ik gemist.
0: Ach, wat jammer nou. Ik heb staan dansen, dat wil je niet weten.
2: Ja, weet ik, maar dat doet Astrid dus ook. Maar die doet dat nog op een hele grappige manier.
0: Ja, die doet dat op de stoel, maar dat durf ik niet.
2: Nee,
0: want die stoel
2: en dat
0: die draait.
2: Kon ik dus nou niet zien.
0: Oh, okay.
2: Want een paar weken geleden, toen was er een nacht moeder.
0: Ja.
2: En maar toen heb ik alleen maar zitten kijken.
0: Ah, ja.
2: Maar die ging ook niet dansen met, op die stoel. Want ik vond dan de achtergrond al, dat is even te doen.
0: Ja, grappig. Nee, leuk. Ja, zeker leuk.
2: Maar dus nu heb ik... Ik heb nu... Hij staat, zeg maar... Ik zei al straks tegen...
0: Ja.
2: Zei van dat in het begin van de uitzending had ik het. En nou staat hij nog steeds op dat blauwe scherm.
0: Dus eigenlijk maar zeg jij tegen Richard van... Ik heb ook problemen, net als hij...
2: Ja. Ja, nou vroeg ik me af of dat, want ik heb hier, ja, ik woon in Brabant.
0: Ja.
2: En daar heb je geen glas, heeft hij glasvezel?
0: Dat
2: want
0: zei
2: ik, bij mij ga, ik moet heel even kijken, want mijn kat doet altijd vervelend op het moment dat als ik aan het bellen ben, gaat zij gekke dingen uithalen.
0: De kat.
2: Maar ik heb dus nog dat is via zo'n ASDL-verbinding.
0: Oh, ASDL, ja. Ja.
2: Ja, maar dat zit dus nog op die oude spierpuntstekker.
0: Oké, dus de vraag is of Richard dan ook dat heeft, of dat hij glasvezel heeft. Want dan zou het hetzelfde probleem kunnen zijn.
2: Nee, want ik heb geen glasvezel.
0: Nee, jij hebt ASDL.
2: En dan want bij mij valt dus wel ook een modem uit.
0: Ja.
2: Want ik heb dus ook via de modem, zo heb ik dus ook televisie.
0: Ja.
2: Maar nou is het, zeg maar, de modem is weer opgestart, maar het blauwe scherm is er nog steeds.
0: Ja.
2: En vroeger had je bij KPN 24/7 dat je ze kon bellen.
0: Ja,
2: maar dat is veranderd sinds de coronatijd. Dus nu kun je ze maar tot 11 uur bellen.
0: Ja.
2: En soms zit je dus ook gewoon een live uitzending te kijken. Net zoals nu eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: En dan springt er af. Nou, daar baal ik toch van.
0: Ja, daar baal je hartstikke van. Dan mis je het leukste dans op de discoplaat.
2: Nee, ja, dat heb ik niet. Ja, dat ja. Niet kunnen zien.
0: Hey, maar heb je dit probleem al lang, of niet?
2: Ja, nou, ik heb het nu heel regelmatig. Vandaag heb ik het alweer een stuk of 4 keer gedaan.
0: Ja.
2: En dan weer een paar dagen niet. En ik heb ook wel gebeld. En als je dan soms dan bel je, dan krijg je inderdaad zo'n AI-computer.
0: Ja.
2: En dan zeggen ze, ja, precies wat hij zei. Ga naar dit en dit en dat.
0: Precies.
2: Nee, hoezo moet ik... Dat werkt niet. Ik moet iemand hebben. En dan zegt ze, ja, want het is nu te druk. Bel later maar terug.
0: Dat is makkelijk.
2: Ja, en dan heb je soms, ligt de prioriteit daar niet. Weet je al?
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ja, en jij zegt dan, ja, ik ben ook wel eens druk, maar dan moet ik ook dingen doen die ik misschien niet zo zin
2: heb. Dat is het echt in het midden, maar dan ben ik gewoon met iets anders.
0: Maar Richard had het dus met een KPN-kastje en jij hebt het met een Odido-kastje.
2: Nee, ik niet. Ik heb ook met KPN.
0: Oké, ach, nou. Ja, dan kan het dus... dan...
2: En toen hij die nieuwe... En ik zat nog... ik heb voorheen heb ik gezegd... Blijf bij KPN, nooit geen problemen. En sinds dat nieuwe modem... Ja, moet ik zeggen dat dat is.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en nou schijnt het dus dat het aan de tv ontvangen. En ik heb dus nog... Want ik moest nou zeg maar aangeven... Dat het zo'n nieuwe tv om... zeg maar dat digitale kastje... van de tv, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat ik daar een andere voor zeg maar, aan kan vragen.
0: Ja. Ja.
2: Want daar kun je dan ook tegen praten en weet ik veel wat. Dat is een nieuwe versie. Wat daar aan ligt.
0: Het blijft een bron van frustratie, dat hoor ik wel, Sandra, of niet?
2: Ja, want ik heb nog steeds de foutcode. Ik kan nog steeds niet kijken. Want normaal moet je toch televisie zacht opzetten.
0: Zeker. Nou, je frustratie is goed hoorbaar. En ik hoop dat er snel wel een oplossing komt. En dat je snel weer kan kijken.
2: Ja, want weet je wat het is? Want wat ik ook... Want het is nou is het modem bijvoorbeeld weer opgestart.
0: Ja.
2: Even kijken. Maar dan is dat... want dat is, hangt dus wel allemaal samen.
0: Mm-hmm.
2: En dat frustreert mij dan nu... Dat het modem wel gewoon weer helemaal is opgestart. Maar als ik nou zeg maar de televisie ontvangen uitzet.
0: Oh ja.
2: Ja, dan krijg je, als je die aan en uitzet.
0: Ja.
2: Dan zegt hij welkom terug bij de digitale bla bla bla.
0: Ja.
2: En dat
0: duurt
2: ook weer. Weet ik hoe lang.
0: Een hele
2: maar
0: tijd.
2: Maar nu duurt het al, want hij met die telefoontje aannam.
0: Ja, het duurt gewoon veel te lang. Dat wil je zeggen. Het duurt allemaal veel te lang en de oplossing is nog niet in zicht, of wel? Hey Sandra, ik heb je gehoord en ik hoop echt voor jou dat er een oplossing komt met de KPN-kastje. Want het is gewoon heel frustrerend dat het gewoon niet werkt. terwijl het wel zou moeten werken.
2: Ik moet eigenlijk ook gewoon bellen, hoor. Want ik heb ook een keer een ander issue gehad. Want wat die mevrouw net zei van... ja, gewoon overstappen naar een ander.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is...
0: Dat kan altijd
2: bijna
0: nog, hè?
2: Aan te denken. Maar dan, ik heb een keer een ander probleem, zeg maar, gehad. Ook in de tijd. Maar weet het, en dat was gewoon... En toen heb ik, zeg maar, niet zeg maar de manager... maar nog diegene erboven.
0: Oh, ja.
2: Die heb ik aan de telefoon.
0: De directeur, zeg maar. De algemeen directeur van het bedrijf.
2: Ja.
0: Ja, die heb je even op het matje geroepen. En zeg je, nou is het afgelopen.
2: Maar toen had ik ook goed gehoord.
0: Ja.
2: Maar nu, ik moet het wel een keer gaan melden. Ik word echt frustrerend.
0: Oké. Ik hoop echt voor je dat het snel wordt opgelost, Sandra.
2: Want
0: ja?
2: Nu komt, zeg maar, die antwoorden die hij, zeg maar, heeft. Ja. Of die ik heb, of dezelfde vragen.
0: Precies.
2: Weet je wel?
0: Ja.
2: Want ik kan dus ook, nou bijvoorbeeld, ik kan wel op mijn telefoon... Maar hoe dat teruggekoppeld, hoe heet die man die het ook had?
0: Richard.
2: Oh ja, de zoveelste Richard al. Hè?
0: Ja, precies. Hé, maar Sandra, we laten het even hierbij voor nu. Ik heb je gehoord en ik hoop dat het is opgelost. En ik ga even door naar Maria. Goedenavond, Maria.
3: Goedenavond.
0: Hoi.
3: Hallo.
0: Vertel.
3: Ja, ik zit met aandacht te luisteren naar alles. Ik luister al jarenlang in jullie programma. Ik vind het zo interessant. Er komen dingen voorbij waarvan ik... Bestaat het
0: leuk,
3: ook
0: hè? Ja, je leert er elke keer weer van, hè?
3: Ja.
0: Het is geweldig.
3: Dit is nou de eerste keer dat ik zelf een keertje bel. Het is namelijk zo.
0: Ja.
3: Ik heb twee oplossingen. Of tenminste één oplossing, hoop ik. En eentje was van de KPN. Ik heb ook problemen met de KPN. En mijn modem die werkt ook niet goed. En er springt ineens de televisie uit. Het is niet elke dag, maar zo één keer in de tijd. En omdat ik alleen woon, weet je, dan wil ik het toch een beetje zelf. Dan trek ik alle kabels los.
0: Oh.
3: En die stop ik er opnieuw in.
0: Dat is rigoureus.
3: Ja, en dan doet hij het.
0: Oké. En dan blijft hij het ook gewoon wel weer doen een tijdje.
3: En dan blijft hij het weer gewoon doen.
0: Nou, dat kan een oplossing zijn. Dus gewoon even alle kabels lostrekken.
3: Ja. Even wachten dan, hè.
0: Ja.
3: Niet gelijk erin zitten, eventjes wachten.
0: Even tot 10 tellen. Even een kopje koffie bakken.
3: Ja,
0: dus even naar de wc gaan.
3: Ja, ook dat nog.
0: Ja.
3: En dan zet je ze weer in. En ja, en dan doet hij het wel weer.
0: Hartstikke goed. Ja, en je had nog een oplossing volgens mij, of niet?
3: Ja, ik heb nog een oplossing voor u. Dat gaat over die man met die muggen.
0: Oh ja, vliegjes, ja.
3: Ja, die vliegjes en die muggen. Nou is het zo, ik heb zelf in de tropen gewoond.
0: Ja.
3: En daar in Suriname, daar is het heel vochtig en dergelijke dingen. En er was een bedrijf, want dat is hier namelijk ook, die heb ik ook al een keer gebruikt. En die heet Rent-O-Kill. R-E-N-T-O-Kill.
0: Ja, die busjes ken ik wel, ja.
3: Ja, en dan komen ze in Suriname kwamen ze dan één keer in de 6 weken zo alles uitspuiten en dergelijke dingen.
0: Wow.
3: En hier in Nederland heb ik ze ook een keertje gekocht.
0: Eén keer in de 6 weken moest je dat doen, joh?
3: Ja, want er zit vol met kakkerlakken, hè?
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Dan gaat het niet om kleine fruitvliegjes, maar dat zijn meteen kakkerlakken.
3: Nee, dat is even wat anders. Het is heel vochtig, hè?
0: Ja.
3: En het tweede is die man met die muggen.
0: Ja, en dat hielp dan, die Rent-O-Kill? Dat was goed?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, want ik heb dat dus hier een keertje gehad. Ik woon dus aan de rand van Maastricht tegen het buitengebied aan.
0: Oh, dat had ik niet gehoord nog, dat je in Maastricht woont. Ik mis de zachte
3: heen. Nee, ik kom oorspronkelijk uit Delft.
0: Dat verklaart veel.
3: Mooie stad, hoor.
0: Ja, schitterend. Delft ook.
3: En wat zeg je? Ja, Delft ook,
0: ja. Prachtig.
3: Ja,
0: ik leid je af, sorry.
3: Ja, nee, is oké. Toen heb ik hier gekeken, want ik woon dus in een nieuwbouw appartement.
0: Ja.
3: Dat was heel mooi, maar dan had ik ook ineens vliegen en muggen en voor alles nog wat hebben ze gebeld. Toen zijn ze hier één keer gekomen.
0: Ja.
3: En zij gebruiken hier methodes die dus, hoe moet ik het zeggen, milieuvriendelijk zijn. Hè? Dus geen gif en dergelijke dingen.
0: Nee, dat is beter.
3: Ja, en zijn ze één keer gekomen.
0: Mm-hmm.
3: Nou, en dat heeft geholpen. Ik zeg, hoe kan het nou? Waar komen die vandaan?
0: En?
3: Ja, mevrouw, dat kan ergens in de bouw zitten.
0: In de bouw?
3: Ja, als ze dus aan het bouwen zijn. Oh, dan zijn die spouwmuren natuurlijk open.
0: Ja.
3: En daar kunnen ze dan ook eitjes in leggen. Maar ze zijn één keer geweest. En dat heeft... Nou, ik heb er nooit meer last van gehad.
0: Zo, en je hoeft er niet zelf een dag de deur uit, omdat... Oh nee, want het was allemaal biologisch, hè, zei je. Het was milieuvriendelijk.
3: Ja, het was allemaal biologisch. Ik heb gewoon op het terras gezeten totdat zij klaar waren.
0: Ja.
3: En ik heb het één keer gedaan. Want ik kan me voorstellen dat die man, ik werd ook helemaal gek van die muggen.
0: Ja?
3: Op een gegeven moment duik je helemaal onder de dekens en dergelijke dingen.
0: En bij jou kwamen ze ook van binnenuit dus, hè? Dus je had je horen voor de ramen en je had de deuren dicht en alles. Maar ze zaten het gewoon in je huis, net als bij...
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dus schakel even zo'n bedrijf in. En bij jou heeft het dus in één keer geholpen.
3: Ja, Rentokil heet het, hè?
0: Rentokil. Nou, Maria, hartstikke dank voor je oplossing.
3: Graag gedaan.
0: Oké.
3: Fijne avond.
0: Joe.
3: Dag.

0: to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en Fireflies. Lekker nummer, had ik eigenlijk al een hele tijd niet meer gehoord. Goed om weer eens te horen. Ja, welke vragen hebben we allemaal nog openstaan? Nou, dat zijn er best nog wel een aantal. Waarom wordt er in de Max-geheugen getrainer geknipt? Het origineel is prima, maar als je terugkijkt, zitten er hele rare knips in. Waarom is dat? Waar kan ik zijn voor de postale recherche? Ik wou bijna zeggen postnatale depressie. Postnatale recherche, maar de postale recherche. Dus als je post kwijt is, waar kan ik dan naartoe bellen? En Marijke vraagt zich af, wat is nou die radiografische bediening? Is dat hetzelfde als een gewone afstandsbediening? En wat is dan het verschil als dat niet zo is? En wie heeft er een goede tip voor kinderen die moeilijk eten? Kinderen die bijna niks lusten, alleen alles wat wit en beige is. Hoe krijg je die toch lekker aan het eten? Ja, en ebola. Er schijnt dus een schip uit Afrika vanuit Congo naar Tanzania te gaan. En kijk, volgens mij was het Marijke die vroeg zich af, hoe kan dat? En waarom moet zo'n schip niet in quarantaine als die uit Congo komt waar ebola heerst? Nou, dat zijn zomaar allemaal wat vragen die we hebben. Ga ik naar Reinier. Goedenavond, Reinier.
2: Oh ja, ja, hoi. Dat ben ik.
1: Ja, dat ben je, ja. Heb jij een vraag of een oplossing?
2: Wat zegt u?
1: Heb je een vraag of een oplossing? Was ik even benieuwd naar.
2: Nou, ik heb nou toch wel een vraag er weer bij, hoor. Ja, toch wel.
1: Ja, dat kan, hoor. Nou, kom maar door.
2: Mijn moeder, die zat vaak met gedachtes, met uitdrukkingen.
1: Oh ja.
2: En ja, dat was eigenlijk wel een heel aparte. Dan wou ik het even doorgeven.
1: Ja, vertel.
2: Nou, dat is namelijk, gaat op dek zitten met een bos uien, zei ze altijd.
1: Nou. En wanneer zei ze dat? Was ze dan boos of wilde ze dan iets gedaan hebben?
2: Ja, dat zou ik uitleggen. Ik weet nou onderhand wel wat het betekende.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ze was vaak boos. En ja, dat was dan wel even anders als deze tijd, hoor. Ik vind wel, deze tijd is het allemaal wel wat makkelijker.
1: Oeh.
2: Maar goed, ja, zo ging dat wel.
1: Ja, dat is weer een hele andere discussie. Maar jij zei dat je weet wat het betekent. Ik heb geen flauw idee wat het betekent.
2: Nou, dat betekent dus namelijk dat je kan als kind wel eens wat lastig zijn. En dan heeft ze geen tijd voor je.
1: Oh.
2: En dan zei ze altijd van, ga op dak zitten. Met een bozoja. Nou.
1: Oké.
2: Okay.
1: En dan wist jij hoe laat het was. Dan kon je gaan.
2: Ja, op een gegeven moment weet je dat wel. Hè?
1: Ja.
2: Want dan had ze geen tijd voor je. En ik was lastig misschien, of weet ik veel.
1: Ja, vast
2: en dat kwam altijd te horen.
1: Ja.
2: Nou weet ik niet waar dat nou eigenlijk vandaan komt.
1: Nee, want is het een uitdrukking die zeg maar algemeen bekend is? Want ik ken hem niet.
2: Nee,
1: maar
2: helemaal niet natuurlijk, want ik hoor er nooit iets van.
1: Kan ze hem zelf verzonnen hebben misschien?
2: Nou, ik denk dat dat betekent.
1: Of zit het in de misschien zit het wel bij jullie in de familie? Is het zo'n familiespreuk, zeg maar? Dat kan ook nog.
2: Nee, ik heb het nooit eerder gehoord. Alleen van mijn moeder.
1: Oké, okay.
2: Ja.
1: En zeg hem nog eens.
2: Ga op dak zitten. Met een bos uien, zei ze altijd.
1: Dus ga met een bos uien op het dak zitten. Het klinkt mij een beetje in de oren als. Het klinkt een beetje in de oren van. Hoe klinkt het? Ja, inderdaad, een beetje boos.
2: Dat was een beetje neidig. Dat weet ik nog wel.
1: Ja.
2: Dus dat is wel iets voor jullie.
1: Waar komt de oorsprong, waar komt dat gezegde van, of die spreuk vandaan? Ga met een bos uien op het dak zitten.
2: Ja, ik weet niet zeker, maar het kan ook wezen dat ik zat te huilen of zo. Dat kan, ik weet het niet.
1: Ja.
2: En dat je zegt, nou van uien ga je een beetje huilen, hè?
1: Maar heb je het dan zeg maar over een hele bos met uien? Of heb je het over een bos uien? Of over een bos. Want je hebt ook die bos uien, zeg maar, die kleine stengels, die dingen.
2: Nee, het was een bos uien. Dus
1: Okay.
2: Klein of groot is, dat weet ik niet.
1: Maar, ja. Nee, echt een bos uien. En als je die inderdaad gaat pellen of gaat snijden, dan heb je de tranen in je ogen staan.
2: Ik weet het niet.
1: En jij moest daar dan mee op het dak gaan zitten?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Maar ja.
1: En had je ook broers en zussen, zeg maar, dat jullie echt ook drukke kinderen waren? Dat je moeder het op een gegeven moment wel eens flink zat was?
2: Mijn moeder was altijd druk met praten. Maar dat heb ik ook een beetje, hoor. Nou.
1: Ja?
2: Dat durf ik wel.
1: Nou, we gaan eens kijken of we iemand kunnen vinden die zit te luisteren en die weet waar de uitdrukking ga met een bos uien op het dak zitten vandaan komt.
2: Nee, anders. Oh. Ga op dak. Ja,
1: maakt het uit of je eerst die uien doet en dan het dak? Of eerst het dak en dan de uien?
2: Nee, het zit aan elkaar.
1: Oké. Okay. Ja, dus zeg jij hem nog even één keer goed, Reinier.
2: Ja, ga op dak zitten met een bos uien.
1: Met een bos uien. Waar komt die vandaan? Waar is de oorsprong van die spreuk? Oké. Nou, we gaan eens even kijken of we iemand kunnen vinden, Reinier, die daar het antwoord op kan geven.
2: Een gamper, ja.
1: Okay.
2: Ik lees het graag, want maar wel snel graag, want ik val zo weer in slaap.
1: Echt waar? Je moet gewoon wakker blijven?
2: Ja, ja, maar 2 weken geleden had ik ook een mooie vraag en ik heb nooit het antwoord gehoord.
1: Ach, nou, het toch. Ja. Nou, je kunt altijd terugluisteren, dat weet je.
2: Ja, dat weet ik niet hoe het allemaal moet, dat weet ik allemaal niet hoor.
1: Ja.
2: Nou, laat maar gaan.
1: Oké, nou, maar gewoon even lekker blijven luisteren. En als je iemand zit te luisteren die het antwoord weet op ga op het dak zitten met een bos uien, dan horen wij het heel graag via 0800-1121. Dankjewel, Renier. Goedenavond, André.
3: Hey, goedemorgen.
1: Zo, jij klinkt goed wakker.
3: Ja, ik ben helemaal wakker, meisje.
1: Oh? Hey, heb je ook je radio toevallig hard aanstaan of niet? Want ik hoor mezelf terug.
3: Nee, de radio staat zacht, maar je staat op de speaker.
1: Oh, nee, dan kun je hem beter even aan je oor houden. Dat is voor ons beter.
3: Ja, gaan we even doen.
1: Oké, hartstikke fijn.
3: Zo beter?
1: Ja, veel beter. Super.
3: Een hele goede morgen.
1: Nou, goedemorgen, André. Vertel, waar kan ik jou mee van doen zijn?
3: Ja, KPN. Ik ben er ook lid van.
1: Oh jee. Vertel.
3: Ja. Precies hetzelfde wat dat meisje zei.
1: Echt waar?
3: Je moet alles uitzetten en dan helemaal opnieuw beginnen.
1: Echt alles uit, zeg maar? Gewoon alles stoppen, ook even uitzetten voor je hele huis?
3: Nee, ik bedoel ermee te zeggen dat je kastje, tv, eventjes alles uit.
1: Ja.
3: En dan helemaal opnieuw opstarten.
1: Ja, dus breek je huis af en gewoon opnieuw opbouwen, zeg maar.
3: Ja, bij wijze van.
1: Ja. En moet je dan ook even wachten als je alles uitzet? Moet je dan een minuut of 5 minuten... of een half uur, of misschien wel een dag wachten?
3: Nou, meestal doe ik hem zeg maar een minuut of maximaal 5 en dan opnieuw beginnen.
1: Ja, en hoe lang duurt het dan voordat je weer alles opgestart hebt? Want dat lijkt me dan ook wel weer een klus.
3: Nee joh.
1: Nee?
3: Ben je gek.
1: Oké.
3: Okay. Je hebt toch dat die wifi?
1: Ja, maar daar had het toch niks mee te maken, de wifi, of wel?
3: Ja, alles.
1: Alles? Oeh, oké. Okay. Daar zeg je misschien wel iets heel belangrijks.
3: Ja, alles.
1: Oké. Okay.
3: Dat ik eerlijk ben wel.
1: Ja.
3: Als je alles uitzet,
1: ja,
3: dan moet hij opnieuw beginnen. Dus dat kastje gaat opnieuw zijn programma zoeken.
1: Ja.
3: Nou, dan ben je in principe, als ik heel eerlijk tegen je ben, weer opnieuw begonnen.
1: Ja.
3: Dat kastje weer een nieuwe verbinding gaat maken.
1: Mm-hmm.
3: En dan kan je zeggen van nou, we hebben tv, we hebben radio, we hebben alles weer.
1: Ja. Oké, dus jij zegt je wifi is wel heel belangrijk, dat je goede wifi hebt.
3: Ja, je moet echt wifi, de goede wifi, wifi is draadloos, hè?
1: Ja. Het gaat allemaal door de lucht, hè? Trouwens, ja.
3: Boven wordt er mij gehamerd van André zachter.
1: Ah, wat zeg nog eens? Ik verstond hem even niet.
3: Boven?
1: Ja.
3: Mij?
1: Ja.
3: Woont een buurman?
1: Ja.
3: En die klopt op de,
1: op de vloer?
3: Zeg maar op beton.
1: Ja.
3: Van André iets zachter.
1: Oh, je praat hard voor hem.
3: Ik praat hard.
1: Oh, hij ligt natuurlijk nog gewoon lekker op bed te slapen.
3: Ja.
1: Ja, ah, jij bent hartstikke wakker.
3: 4:45. Ja, precies. Ik ben precies. Helemaal wakker.
1: Jij bent klaar wakker. En hij wil
3: je bent een ontzettend mooi vrouwtje.
1: Nou, dankjewel, André.
3: Ik kijk tv nu.
1: Ja, dus jouw kastje doet het goed, wil ik zeggen.
3: Nee. Ik heb via de kabel.
1: Oh, oké. Okay. Hey, maar jouw oplossing is dus alles eruit trekken. Even 5 minuten wachten. En dan de hele boel weer opnieuw installeren. En dan heb je geen probleem.
3: Heb je goed.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel, André. Gaan we eens kijken wat Michel daarvan zegt. Goedenavond, Michel.
4: Sister.
1: Hoi.
4: Ja, ik ben nog niet zo lang wakker. Dus ik heb niet het hele circus meegemaakt.
1: Nee, nou, vertel.
4: Ik kan wel vertellen. Ik ben verhuisd en toen ben ik inderdaad naar Odido gegaan. Nou, dat was één pot drama. En inderdaad, die kan je niet meer bellen en doen. En toen ben ik wederom verhuisd. En toen ben ik naar de Ziggo gegaan.
1: Okay. En is dat beter?
4: In het begin zeker niet. Want toen kwam er alleen maar een monteur. Die is niet eens binnen geweest.
1: Hmm.
4: En die had een knopje in een meter, of in een kastje omgezet. Ja. En toen kwam er signaal. En toen, nou ja, toen werkte het ook. Alleen het viel iedere keer uit. En dan moest ik opnieuw opstarten. Nou, en toen.
1: Maar er kwam dus iemand langs en die is niet eens bij jou binnen geweest?
4: Nee.
1: Nou zeg. Ja. Dat is ook wat.
4: Ja. Nou ja, goed, eindstand om het verhaal een beetje te kort te houden.
1: Ja.
4: Toen is er uiteindelijk is er dus iemand wel een nieuwe melding gemaakt. En is er wel iemand binnengekomen die heeft met signaal. Excuus, het signaal en alles gemeten. En toen bleek dus dat de oude coax-verdeeldoos.
1: Wow, moeilijk woord.
4: Ja, dat is zeg maar. Vroeger had je zo'n doos in de muur. Dan had je aan de ene kant de radio en aan de andere kant televisie.
1: Ja, dan daagt iets heel ver weg van vroeger, ja, inderdaad.
4: Ja, nou, en meestal zijn die doosjes. Dus ja, ik weet niet of iedereen, maar de voorganger die heeft dat, had dat dus ook. Ja. Dat je dus via de kabel hebt. Die doosjes, die filter, dus zeg maar, er zit een soort filter in van dit is radio en dat is televisie.
1: Het wordt wel heel technisch ja, nou, hè?
4: Daar is het systeem niet op
1: opgebouwd, zeg maar.
4: Ja, opgebouwd, dat is gewoon heel gevoelig.
1: Ja.
4: Dus wat doet die beste meneer? Die zegt weer, ja, nee, het signaal komt goed binnen, maar uw verdeeldoos, coax verdeeldoosje, is niet goed.
1: Okay.
4: Dus daar zetten we even een nieuwe tussen. En sindsdien never, nooit meer één probleem.
1: Dus jouw antwoord is een coax verdeeldoos. Daar moet je even naar kijken. Of die nog goed is of niet.
4: Nou ja, of je moet thuis binnen door een goede servicemonteur.
1: Ja, eentje die binnenkomt bij je huis en niet die buiten blijft staan, maar die echt binnenkomt.
4: Die echt binnenkomt en die hangt dan een apparaat eraan.
1: Ja.
4: En die kan dan in connectie met de provider.
1: Ja.
4: En dan zien ze precies waar ontstaat die wiebel.
1: Ah, okay.
4: In het signaal. En als die wiebel te groot wordt, ja, dan klapt hij hem eruit.
1: Die wiebel, en hoe ziet een wiebel eruit dan? Waar moet ik dan op letten?
4: Oscilloscoop wiebel, zeg maar.
1: Oh, je weet er veel van, volgens mij. Je hebt echt van die termen dat ik denk, wow.
4: Ja, nou,
1: je hebt dit vaker bij de hand gehad.
4: Ja.

0: ja, dan klapt hij hem eruit.
1: Die wiebel, en hoe ziet een wiebel eruit dan? Waar moet ik dan op letten?
0: Oscilloscoopwiebel, zeg maar.
1: Oh, dus, je weet er dus veel van, volgens mij. Je hebt echt van die termen dat ik denk, wow.
0: Je hebt dit vaker
1: bij de hand gehad.
0: Ja. Dat zijn nou echt hoge frequenties.
1: Ja.
0: En als die oude verdeelprint...
1: Mm-hmm.
0: Die hoge frequenties helemaal niet gewend is. Want dat was vroeger Nederland 1, 2, 3.
1: Ja, meer
0: en
1: hadden
0: een paar
1: we niet.
0: Radio, en een paar radiozenders, meer hadden we niet.
1: Nee.
0: Tegenwoordig worden er 500 televisiezenders overheen geblaft.
1: Ja, vind je dat nou een verbetering of niet? Dat er zoveel zenders zijn?
0: Nou, ik kijk ze niet, maar ik denk dat er voldoende mensen zijn die daar wel heel veel plezier aan hebben, want je ziet steeds minder schotels.
1: Ja, oké. Nou, ik krijg wel keuzestress, zeggen ze dan, hè? Je hebt zoveel zenders dat je denkt, dan weet
0: je
1: niet.
0: Want je kunt toch alles uitzending gemist kijken, hè? Dan kun je terugkijken.
1: Moet je wel, zeg maar, tijd voor hebben. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Jouw oplossing in elk geval is wat ik heb opgeslagen van jouw verhaal is de coax-verdeeldoos.
0: Een monteur.
1: En een goede monteur, inderdaad.
0: Een goede, professionele monteur. Okay. Binnen laten komen, signaal laten meten. En dan zal 9 van de 10 keer blijken dat er is dat er dus iets in die coax...
1: Verdeeldoosje,
0: precies. Waar vroeger 2 plugjes in zaten... Dat die gewoon te oud is voor de huidige technologie.
1: Oké, dankjewel Michel. En ga je nog slapen of blijf je wakker nou?
0: Ik blijf nu wakker bij de Formule 1, hè?
1: Ah, nou dan wens ik jou alvast een hele fijne dag, hè. Dankjewel Michel.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Phil Collins en In the Air Tonight. Ja, en hij, ik heb wel eens ergens gelezen dat hij over die drum die er dan in één keer inkomt, hij vond het zelf lijken op een zeehond. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, geweldig om te horen van de grote meneer zelf. Fijn dat je luistert naar Nachtzuster. En blijf dat gewoon nog lekker doen, hè, want ik ben nog bij je tot 6 uur zometeen. En je kunt bellen met vragen of antwoorden. Antwoorden, mag ook allebei zijn. 0800-1121. Je mag ook appen via de NPO Luister-app. Berichtje op X of op Facebook naar Nachtzuster. Chatten kan via radio1.nl/nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Maar bellen gaat het allersnelste. En dan eens even kijken. Goedenavond, Jan.
1: Hallo.
0: Hi. Jij hebt gebeld.
1: Hey. Ja, ik had een vraag. Maar eerst even een antwoord.
0: Ja.
1: Trouwens, volgens mij ben ik de enige Jan die belt vanavond.
0: Ja, je bent de eerste volgens mij inderdaad. Klopt.
1: Ja, vorige week had Astrid er acht of zo.
0: Ja, en nu hebben we veel Richards in de uitzending vannacht.
1: Okay.
0: Benieuwd wie het volgende antwoord. Week is, welke naam.
1: Nou ja, ja. Misschien kunnen we een prijsje aan verbinden. Maar,
0: leuk.
1: Antwoord. Ik ga met een bosuil op het dak zitten.
0: Oh ja.
1: Ik ben natuurlijk ook kind geweest. Mm-hmm. Ooit, en soms stellen kinderen zich aan. En mijn moeder die een erg druk leven had.
0: Ja.
1: Die had meteen door of ik me zat aan te stellen of dat ik echt door een wesp gestoken was of iets dergelijks. Dat ik echt pijn had.
0: Ja.
1: Maar ze voelde dat ik me aanstelde. Zei ze dat wel eens, op z'n Gronings, gewoon met een bos siepels op dak zitten.
0: Bos siepels? Ja. Siepels, dat zijn dan uien in het Gronings?
1: Dat zijn uien, ja.
0: Ja.
1: En dat begreep ik niet, ik vraag waarom. Ze zegt, nou, als je die uien gaat pellen, dan heb je een reden om te huilen. En als je op het dak zit, heb ik er geen last van.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat betekent het eigenlijk? Van, je stelt je aan, doe even gewoon, zeg maar. Huil niet als niks aan de hand is.
1: Ja,
0: oké. Okay. Maar weet je dan ook waar die vandaan komt, die uitdrukking?
1: Nee, ik weet niet waar die vandaan komt. Ik weet wel dat het een uitdrukking is. En,
0: ja.
1: En ik heb alleen maar de uitleg,
0: ja.
1: Die de historie van het...
0: Okay.
1: Van het
0: nou ja, dan zijn we alweer een stapje verder. Het is dus niet een familieuitdrukking of een moeder die het gebruikt en die het zelf verzonnen heeft. Het is echt een bestaande uitdrukking. Daar mogen we nu wel van uitgaan.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, wat goed.
1: Ik hoor het in alle minstreken. Ik kreeg ook wel een tik voor de kont. Als ik me zat aan te stellen. En mijn zusje ook.
0: Mm-hmm.
1: En dan zei ze, zo, nou heb je een reden om te huilen.
0: Oh. En huilde je dan ook of niet? Of dacht je van, ja, dan ga ik niet huilen ook. Bekijk het maar.
1: Nee, dan was ik natuurlijk weer te trots om te gaan huilen.
0: Ja, precies. Dus,
1: het heeft me niks verkeerds gebracht, hoor.
0: Nee.
1: Ik ben geen ongelukkig kind geweest. Dus
0: oké.
1: Nee, nee, nee.
0: Nee.
1: Dat wat betreft het bosje uien.
0: Ja.
1: Een vraag had ik nog.
0: Mm-hmm.
1: Veel mensen met een vast contract die bouwen een pensioen op tijdens hun werkzame leven. Mijn vader ook, die verdiende ontzettend goed.
0: Mm-hmm.
1: En hij zou met 65 op pensioen gaan. Maar hij overleed op zijn 64ste.
0: Ach, wat sneu.
1: Het is al 16 jaar geleden.
0: Ja, maar toch, dat je dan net een jaar voor je pensioen, dan kun je dan naar uitkijken, kun je allemaal plannen maken en dan haal je het net niet.
1: Nee, en dat bijt mij nou net even. Want wat gebeurt er met dat pensioengeld?
0: Ja.
1: Wordt dat, gaat dat op de grote pot voor meer pensioengerechtigden die hun leeftijd wel halen?
0: Mm-hmm.
1: Houden pensioenfondsen daar rekening mee dat statistisch gezien zoveel mensen voor een 65ste, tegenwoordig 67ste, overlijden? Staan daar kille statistieken onder? Ik vraag me dat gewoon af. Mijn moeder die is dan vorig jaar overleden. En die is even gezegende leeftijd bereikt, hoor. Daar is niks mis mee.
0: Ja.
1: Maar volgens mij heeft hij nooit een cent pensioen gezien van mijn vader.
0: Niet? Oh, dat is wel heel apart. Want Mijn moeder is dit jaar overleden. En mijn vader is al een jaar of 8 geleden overleden. En zij kreeg gewoon elke maand netjes een weduwepensioen, toch?
1: Daar dacht ik dus ook aan. Maar ik heb er nooit enig bewijs van gezien.
0: Nee.
1: Ik heb er ook niet naar gevraagd, want ik vond het een beetje ongepast om daarnaar te praten.
0: Snap ik.
1: Maar wat gebeurt er met de pensioengelden van mensen die voor hun pensioensgerechtigde leeftijd overleden? Zitten daar kille statistieken achter? Ja. Houden pensioenfondsen daar rekening mee? Och, 50% of 40% of 20% haalt het toch niet.
0: Stel je voor.
1: Zo werken bedrijven. Want verzekeringsmaatschappijen zijn gewoon bedrijven.
0: Mm-hmm.
1: Zitten daar kilo statistieken achter? Hoe werkt dit?
0: Ik vind het een hele heldere vraag, Jan. Dus wat gebeurt er met het pensioen als je niet je pensioengerechtigde leeftijd behaalt? Dat is eigenlijk je vraag, hè?
1: Ja, en moet je erop letten dat er een pensioenpolis staat of niet?
0: Ja.
1: Ik heb er al een vraag over.
0: We hadden de eerste uur hadden we al iemand die wist alles van verzekeringen. En zo misschien is er ook wel een accountant, een boekhouder die luistert en die je even in kan bellen met het antwoord. Maar dank je wel voor je vraag, Jan.
1: Hey, fijne dienst.
0: Dankjewel, jij ook, hè. Kan ik al zeggen, goedemorgen, Brigitte?
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Bijna wel, hè. Wat zeg je?
2: Die heet je, geloof ik.
0: Ja, het is een beetje een rare naam, hoor. Ik geef het helemaal toe. Het is een verbastering van twee namen. Je komt hem niet zo vaak tegen, maar het is Gerja.
2: Gerja.
0: Ja.
2: Ja, leuk. Nou ja, het is de eerste keer dat ik eigenlijk luister naar Nachtzuster.
0: Nou, het is de eerste keer dat ik het presenteer.
2: En ik ben eigenlijk wel heel vaak 's nachts wakker.
0: Ja.
2: Want er zijn bij ons in de buurt vaak inbraken.
0: Och, jee.
2: En heb ik de dag en de nacht een beetje omgedraaid.
0: Maar dat is geen goed idee.
2: Dat ik een beetje op mijn huis moet letten en op mijn dieren.
0: Maar dat is geen goed idee, hebben we vanavond ook al een paar keer gehoord. Nee. Hè, als je dag en nacht omdraait.
2: Ja, ik hoorde het wel. Maar ik denk, je moet er nog maar eens over na gaan denken hoe dat verder moet.
0: Maar dan ben jij dus 's nachts wakker omdat je bang bent dat er anders een inbreker binnenkomt.
2: Ja. Jij is ook al wat er in de buurt al heel huis erbij gehaald.
0: Of zo.
2: Bijvoorbeeld. Dus dat is dan heel vervelend.
0: Ja, dat is zeker heel vervelend.
2: En ook als je niet verstaat, dan kan je niks, hè? Als je wakker bent, wel.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, om daar nou elke nacht voor wakker te blijven en dag en nacht om te draaien.
2: Ja, gek, hè? Maar ik heb het toch gedaan uit veiligheid.
0: Ja, en een soort alarmsysteem of zo, of een hond die aanslaat als...
2: Ik moet er maar zo over nadenken. Ja. Het moet inderdaad wel anders.
0: Want je moet ook aan jezelf denken, hè? Je wil natuurlijk nog oud worden en dan een beetje op een gezonde manier.
2: Ja, ik ben ook niet helemaal de jongste, maar ook weer niet de oudste. Ik ben 61.
0: Oké, dan zijn we bijna even oud.
2: Kijk eens aan.
0: Ja. Super jong nog. Maar
2: ik wil even een compliment maken over dat programma.
0: Ja.
2: Ik vind het superleuk. En ik ben gewoon de hele nacht al wakker. Omdat ik gewoon altijd 's nachts wakker ben.
0: Ja.
2: Daar raak je aan gewend. Maar voor mij was deze nacht natuurlijk wel heel speciaal. Want ik vond het dan wel heel leuk om te horen hoe het allemaal gaat.
0: Ja, hè? Al die onderwerpen, al die vragen die langskomen van mensen. Het gaat alle kanten op. Het is hartstikke genieten.
2: Ik heb nog een tip voor die meneer met die vliegen.
0: Vertel.
2: Zo misschien een goed idee om een vleesetend plantje in huis te halen.
0: Een vleesetend plantje?
2: Zo'n vleesetend plantje.
0: Waar koop je die dingen?
2: Nou, we hebben gewoon bij de tuinmarkt.
0: Oh.
2: Dan kan je ze gewoon kopen en dan zijn ze niet zo duur.
0: En die eten dan die vliegjes op?
2: €5 heb je al zo'n klein plantje.
0: En die eten gewoon vliegjes op die langskomen?
2: Die eten vliegjes op, ja.
0: Echt waar, joh? Dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, ik kende het ook niet. Maar ik heb ervan gehoord, ik heb hem zelfs gezien.
0: Ja.
2: En het is wel een goed idee voor die meneer bijvoorbeeld.
0: En hoe ziet hij eruit dan?
2: Nou ja, het is gewoon een soort plantje. En dan zitten er van die... hoe moet ik het uitleggen?
0: Beschrijf het eens.
2: Die gaan open en dicht.
0: Oh ja.
2: Met karteltjes. Als je de vinger bijhoudt, bij wijze van spreken... Dan zou je vinger erin gaan.
0: Ja.
2: Maar dit is gewoon vrij onschuldig, denk ik.
0: Okay.
2: Maar in ieder geval, het vangt wel vliegjes.
0: Ja. Nou, ik vind het een hele goede tip. Het is natuurlijk hartstikke milieuvriendelijk, dus dat is ook wel heel fijn. He, er komt geen troep aan te pas, geen gif en zo.
2: Ja.
0: En die kun je dan gewoon zeg maar in je keuken of waar je de vliegjes ook hebt, kun je gewoon neerzetten.
2: Die kun je gewoon kopen.
0: Okay.
2: En in je keuken neerzetten op een schaaltje.
0: Ja.
2: En af en toe een beetje water geven.
0: Ja. Oké, dus oh, dat moet nog wel. Dus je moet ze wel
2: dat
0: af en toe.
2: Wel.
0: Dus je moet zo'n vleesetend plantje.
2: Een beetje verzorging wel nodig.
0: Ja, precies. Ja. Dus ze hebben wel iets nodig. Maar dan heb je in elk geval geen last meer.
2: Ik wil het aan de rij vragen, want ik ben natuurlijk geen. Ik weet er niet alles van, maar ik hou wel van bloemen en planten.
0: Nee.
2: Dus ik weet er wel weer iets van.
0: Heb je er zelf ook last van, of niet?
2: Ja.
0: Ja?
2: Dat is wel zo, ja.
0: En heb je al zo'n vleesetend plantje in de keuken staan?
2: Nou, het rare is dat ik er zelf nog niet eens op aangekomen. Dat ik nu wel dacht, dat moet ik toch zeker gaan doen.
0: Ja, dus je hebt een goede tip en dan ga je hem zelf ook voor jezelf toepassen.
2: Dat komt eigenlijk op neer.
0: Nou, hey, dankjewel voor je tip. En Brigitte, we gaan het gewoon doen. Ik ga er zelf ook inhalen.
2: Nou, een goed idee.
3: NPO Radio 1.
4: 5:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen zijn gewond geraakt. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schecht staat dat het defect helaas niet kan worden gerepareerd, waardoor er nog niet kan worden gestart met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt nu of er mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Ook morgen krijgen we zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.

Nachtzuster. Ja, we zitten alweer in het laatste uur van Nachtzuster. Wat vliegt de tijd hier ontzettend. En we hebben nog een aantal vragen openstaan. Ik gun Marta gewoon dat ze dat telefoontje krijgt van iemand die voor haar een filmprojector heeft voor haar Super 8 filmpjes, zodat ze die weer eens kan kijken. Een vraag nog, waarom zijn landen waar ebola nu rondgaat niet in volledige quarantaine? Destijds met corona moest het, was het heel streng. Waarom is dat nu met ebola niet zo? En wat gebeurt er met je pensioen als je de pensioengerechte de leeftijd niet haalt? Waar blijft dat pensioen? Dat eigenlijk. Dat zijn zomaar wat een greep uit de vraag. Heb jij nou het antwoord? Bel dan 0800-1121 of mail even naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of pak de NPO Luister-app erbij. NPO Luister-app voor al je antwoorden.

0: Nou, sommige platen kunnen niet lang genoeg duren. Wat een heerlijk nummer is dit. Alan Parsons Project en Old and Wise. Eens even kijken. Marco, goeienacht.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, sorry. Ja, goedemorgen. Je hebt helemaal gelijk.
1: Astrid is toch niet?
0: Nee, die heeft even lekker vrij. Hey, kun je even, Marco, kun je je telefoon aan je oor houden ook, of niet? Volgens mij heb je hem op de speaker staan.
1: Ik moet
0: je
1: monitor uitzetten. Want we dan niet beginnen.
0: Ja, dat scheelt al.
1: De radio staat ook uit.
0: Nou, hartstikke goed. Vertel.
1: Nou, betreurenswaardig genoeg. Ik heb het nieuws meegeluisterd.
0: Ja.
1: Nou, het jammerlijke, hè, dat er iemand op het menigte inrijdt.
0: Ja.
1: Zijn we rond of door de bij gevallen.
0: Ik hoorde het net, ja.
1: Nou, dat terzijde. Even terugkerend naar de vraag van Jan, begreep ik. Jan, waar blijft dat pensioengeld?
0: Ja, als je niet de pensioengerechtigde leeftijd haalt, waar blijft dan dat pensioengeld inderdaad?
1: Nou, dan moeten we even terug. We gaan even terug naar de jaren 80.
0: Ja.
1: Nou ben ik zelf werkzaam geweest in het onderwijs.
0: En was dat basisonderwijs of had je op de middelbare school?
1: Basisonderwijs. Ah, ja. Ik heb het voortgezet onderwijs ook lesgegeven.
0: Ja.
1: Dat terzijde. Nou goed, je bouwt een pensioen op.
0: Mm-hmm.
1: Huh? En dat gaat dus niet over belastinggeld. De BV Nederland genereert per dag 1 miljard euro. Daar worden de uitkeringen van betaald. Maar ook daar gaan we niet naartoe. Even terugkeren naar die pensioen.
0: Ja.
1: Dat is in dit geval het ABP. Nou, heel veel luisteraars die weten dit, die kunnen het ook even terugverifiëren. In de jaren 80 was die pensioenpot zo vol dat de overheid die afgeroomd heeft. Dus dat ging inderdaad toen naar de staatskas.
0: Oké. Okay.
1: Dan moeten we eventjes... Neem u dat even gedacht, beste luisteraar. Nou komt er een volgende casus die u ook niet onthouden wil. Nou is er een collega van mij, die is conciërge geweest.
0: Conciërge, ja.
1: 40 jaren heeft hij zijn dienst gedaan als zijnde conciërge.
0: Ja.
1: Die meneer die viel nog net niet huilend in mijn armen toen hij mij vertelde dat hij naast zijn AOW, een AOW dat u wil,
0: ja,
1: de verzorgingsstaat Nederland, iedereen heeft recht op een AOW. Zelfs Willem-Alexander of Hugo de Jong. Nou, dus dat gaat om een 1100-1200 euro per maand. Ik kan ernaast zitten.
0: Het zal ongeveer dat zijn, ja.
1: Pensioenopbouw.
0: Mm-hmm.
1: Die beste meneer die zei mij, bijna huilend, hij zegt, hij heeft naast zijn pensioen, kreeg hij naast zijn AOW, kreeg hij 400 euro pensioen extra. Dus in feite komt het erop neer dat meneer, ik zal zijn naam niet noemen, voor 1750 euro per maand, daar moest hij van leven.
0: Ja, en hoe kwam het dan dat hij zo weinig pensioen kreeg?
1: Dat ligt aan de opbouw.
0: Okay.
1: Maar die opbouw, die is ja, geraffineerd, mag je niet noemen, laten we het netjes houden. Ja. Als je een jaar eerder uit zou treden...
0: Ja, dat is niet slim, hè? Ja, dat is inderdaad niet slim. Dat hoor je wel vaker
1: ja,
0: van mensen.
1: Ja, maar dat kost je net ook.
0: Maar ja, als je nou overlijdt, als je nou een jaar voor je pensioengerechtigde leeftijd overlijdt, is wat
1: dat
0: anders, toch?
1: Dat is de vraag van meneer Jan.
0: Ja.
1: Nou, het trieste voorval is dat mijn eigen vader ook op zijn 64ste stierf.
0: Ach, ja.
1: 64. Daarom greep mij dit verhaal aan.
0: Ja.
1: En ik denk, we moeten dit toch met de luisteraars zullen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mijn moeder heeft dat toen nog wel een arbeidsverzekering, ongevallenverzekering. Maar dat staat ook naast het pensioen.
0: Ja.
1: Het pensioengeld, dat gaat gewoon naar de pot in.
0: En dat is dat vandaag is de dag nog steeds zo?
1: Dat is een collectieve.
0: Okay.
1: In feite komt het erop neer, het is een grote spaarpot.
0: Dat ja.
1: sparen we allemaal in. Maar wat heel veel mensen zich niet realiseren, dat is, goed, ze hebben hem nu doorgetrokken naar 67,3 maanden. De
0: ja.
1: pensioengerechtigde leeftijd, daar hebben we het over.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, statistisch zeggen ze, oké, de mens wordt nu gemiddeld 80. De vrouwen 81,
0: mm-hmm.
1: De vrouwen zijn bevoordeeld, die worden wat ouder. Volgens de statistieken.
0: Wij leven heel gezond, hè, dat weet je.
1: Goed zo. Maar, nou kunt u in uw eigen omgeving of om je heen kijken, als jij 67 bent,
0: ja,
1: en je hebt eindelijk dat pensioen gehaald, nou, laten we wel wezen, dan ben je helemaal niet meer in staat om van dat pensioen te genieten.
0: Maar is dat zo?
1: Per se.
0: Is dat zo? Want ik kom toch wel heel veel fitte 70'ers.
1: Alle mensen.
0: Ja, niet iedereen.
1: Stratenmakers.
0: Ja, zeker.
1: Die zijn niet eens met stralen om recht te lopen. Zeker. Laten we dat even vooropstellen.
0: Zeker, die zijn er ook. Maar er zijn ook heel veel mensen van boven de 60 die, die zie ik lekker reizen.
1: Nou, uw vraag, naar de vraag van Jan.
0: Ja.
1: Gaat het in deze? Je moet even opletten, want de katten zijn me thuis al aan het breken.
0: Oeh, oh, dat moet je niet hebben. Hoeveel zijn het er? Hoeveel zijn het er, hoeveel katten?
1: Dat geld, dat wordt dus opgebot. En dat gaat, dat wordt verdeeld natuurlijk over de pensioengerechtigden.
0: Ja.
1: En helaas, mijn vader en die vader van meneer Jan, die werd 64. Er zijn ook mensen die worden 90.
0: Ja.
1: Dus nou, die rekensom, die kan iedereen maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt verdeeld.
0: Ja.
1: Wat ik net al aanhaalde, die pensioenpot, die was destijds het ABP. Dat is dus het pensioenfonds voor de mensen die onder andere in het onderwijs werken.
0: Ja.
1: En zoals ik was. Hè? Die was zo vol, die hebben ze afgerond.
0: Ja. Ja.
1: Die hebben ze destijds, dat is zoveel geld in die potje, wat moeten we met die miljarden?
0: Maar dat is dan niet zo dat ze dat onder iedereen verdelen, zeg maar, of wel?
1: Nee. Dat was het waar.
0: Ja, was maar waar,
1: nee, die werd afgerond.
0: Ja.
1: Dus ik ga nou terug naar de jaren 80.
0: Ja. Ja, dat zei je inderdaad al,
1: en
0: ja.
1: En toen is
0: ja.
1: Het ABP, onder andere, hebben ze gezegd, zoveel geld in die pot,
0: ja.
1: Dat moet terug naar de schatkist.
0: Mm-hmm. Dus daar is het geld gebleven.
1: We hebben het over de tijd Lubbers en ja. Die kant op. Maar goed, dat ga ik ook allemaal niet uitleggen.
0: Nee. Dat voert wel heel ver. Maar dat geld is dus in de pot, dat is naar de staat teruggegaan.
1: Dat was destijds het geval.
0: Ja.
1: Als we nu zien, dus we genereren nu per dag 1 miljard.
0: Ja.
1: Nou, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat zijn dus de werkenden. Die wat loonbelasting betalen, et cetera. Ik vraag me enerzijds af, wat blijft dat geld? Wat doen ze daarmee?
0: Oh, jij maakt gewoon een nieuwe vraag van.
1: Sorry?
0: Je maakt er gewoon een nieuwe vraag van, Jan, Marco.
1: Een nieuwe vraag? Nee, ik probeer zijn vraag te beantwoorden.
0: Ja.
1: En toch mijn licht te doen schijnen op deze casus.
0: Ja.
1: Want er is geld genoeg in die pensioenkas.
0: Precies.
1: Waarom, dan kom ik toch weer op die concessie terug.
0: Mm.
1: Waarom wordt die meneer afgeschreven? Met netto €1.750 na 40 trouwe dienstjaren.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn. Dan hebben we de AOW-kwestie. Waarom krijgen de beter gesitueerden? Waarom hebben die überhaupt nog AOW? Waaronder Willem-Alexander? Want dat is het feit. Weet je ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, daar kunnen ze nou weer uitgebreid over hebben.
0: Ja, dat is weer een hele andere vraag. Maar je antwoord is helder, Marco. Dank je wel daarvoor.
1: Goed zo. Dus het wordt gewoon opgepot.
0: Het wordt opgepot. Het gaat terug naar de staat.
1: Hij gaat terug naar de staat.
0: Nou, dank je wel, Marco. Goed. En heb je nog een goede nacht, hè? Jan Willem, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hi. Vertel.
2: Ik had even een antwoord op een lastig etend kind.
0: Oh ja, oh fijn. Daar zoeken we inderdaad nog een antwoord op.
2: Ja, precies. Toen mijn kinderen klein waren, ik heb 2 zoons. De een was 7, de ander was 5. Nou, die van 5 die weigerde op een gegeven moment om te eten.
0: Nou, deze was ook 5, wat grappig, ja.
2: Ja, nou, en die was al rammager. Dan kan je boos worden, dat heeft geen zin.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een project bedacht. Dat is ook mijn vak, ik bedenk projecten.
0: Ja.
2: We hebben bedacht, we gaan iedere dag een land eten.
0: Oh, wat grappig.
2: Dus wat we gedaan hadden, ik had een grote wereldbol. 'S morgens bij het ontbijt. Dan mochten zij draaien aan de wereldbol.
0: Ja.
2: En dan mochten zij prikken. En nou, dan was het. Dan keken ze van, vanavond eten we Peru. Of vanavond eten we Italië.
0: Maar je weet wat ze in Peru eten, hè?
2: Ja.
0: Cavia.
2: Ja, maar ze eten ook vegetarisch veel.
0: Oké, gelukkig.
2: Dus, ja, nou, en nou kook ik graag. Dus dat vond ik helemaal niet erg. Dus we hebben door dat project was het heel spannend van, vanavond eten we dat land of Eritrea of whatever.
0: Wauw.
2: En dan, ging ik overdag tussen de bedrijven door uitkiezen wat ik nodig had. En dan ging ik dat snel maken als ik thuis kwam. En
0: Nou, heb je wel eens een medaille gekregen van superpapa, zeg maar. Dat je dat tussen de bedrijven door even de boodschappen doen. Even bedenken wat je dan gaat maken. Chapeau ervoor, ja. Hoor. Ja.
2: Ja, maar dat is hartstikke leuk. Je maakt ook het eten weer spannend.
0: Ja.
2: Want dat is vaak... Er komt zo'n druk op te liggen.
0: Ja, en ruzie en huilen. Het wordt er allemaal niet leuker op.
2: Gaan ze dit wel eten? Ja. Nee, je maakt het gewoon lekker spannend.
0: Ik vind het een ontzettend goede tip. Wat een leuk idee. En wat is het gekste land wat je ooit hebt, waar je uit hebt gekookt?
2: Dat was inderdaad Eritrea.
0: Oh ja, weet je nog wat je toen gemaakt hebt?
2: Ja, dat is zo'n hele grote pannenkoek met allemaal losse gerechtjes. Een soort van rijsttafel.
0: Nou, wat geweldig.
2: Maar heel bewerkelijk.
0: Hey, en aten de kinderen het altijd op?
2: Ja, ze vonden het hartstikke spannend.
0: Nou, wat super. Hoe oud zijn ze nu?
2: Ze zijn nu 38 en 36.
0: Kijk, dus het is allemaal goed gekomen.
2: Ja, precies.
0: Nou, ik vind het een geweldige tip. Dank je wel, Jan-Willem, voor je tip.
2: Ja. Oké.
0: Ja, het is 4:15 geweest. Ik zeg, het is de hoogste tijd voor de crypto. Daar zit je denk ik al met spanning op te wachten. Nou, de crypto voor vandaag luidt als volgt. 75 jaar verzien. Het gaat over 9 letters. 75 jaar verzien. Ik zou zeggen, ga je hoofd daar maar eens even over kraken.

0: Zo, ik denk dat we allemaal hossend door de woonkamer lopen op dit moment. Het is bijna 5:30 ochtends en dan André van Duin met het pizzalied. En dat was natuurlijk naar aanleiding van Jan Willems een geweldige eettip om de kinderen aan het eten te krijgen. Door gewoon een wereldbol neer te zetten, de kinderen eraan te laten draaien en eens kijken op welk land hij terechtkomt en daaruit te koken die dag. Goedemorgen Jan.
1: Dag Gerdian, met Jan van Meulen.
0: De tweede Jan voor vanavond.
1: Wat zei je?
0: De tweede Jan van vanavond. Maar dat geheel terzijde.
1: Dat zou kunnen. Ik reageer op de pensioenvraag. Daar is één keer op gereageerd, dacht ik. Die man die kwam uit het onderwijs, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Dan wordt ook weer de AOW erbij gehaald. Maar AOW en pensioen, dat zijn twee totaal verschillende dingen.
0: Oké.
1: En dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. Ja. Maar op een bepaald moment toen zei hij dus, als je overlijdt voor je pensioendatum, dan gaat dat geld terug in de pot. En toen zei jij, is dat nog steeds zo?
0: Ja.
1: Waarmee je als het ware suggereert van, dat is niet goed of zoiets.
0: Het vroeg het nog gewoon, omdat hij ging terug naar de jaren 80. En toen zei hij, toen werd dat afgeroomd. Toen ging het terug zeg maar naar de staat. En toen vroeg ik me af, is dat dan zo gebleven? Of is dat op een gegeven moment ook weer teruggedraaid door een nieuw kabinet?
1: Dat weet ik niet, maar dat was een uitzonderlijke situatie. Want dat had volgens mij alleen maar betrekking op het Algemeen Burgerpensioenfonds. En dat is een pensioenfonds voor ambtenaren. En ik denk dat er in de reglementen iets staat dat, want de werkgever die betaalt mee aan je pensioenfonds, zover ik weet.
0: Dat klopt.
1: En dat er dan in de reglementen of in de statuut iets heeft gestaan dat ze dit eventueel kunnen toepassen. Ja, Lubbers, dat was ook een schurk natuurlijk, maar goed. Maar dat is nog steeds zo. En dat is ook de enige manier waarop je volgens mij pensioen kunt in stand kunt houden. Want jij weet niet wanneer je komt overlijden, tenzij je
0: een glazen bol hebt. Dat weet ik inderdaad niet.
1: Maar in het algemeen weet geen mens dat. Als je 40 jaar bent, dan kan het best zijn dat je 3 weken later dood neervalt.
0: Ja, dat kan.
1: En als je ervan uitgaat dat je de gemiddelde leeftijd haalt, dan zou je zelf een potje kunnen aanleggen. Maar als jij dan 10 jaar ouder wordt dan die gemiddelde leeftijd, dan heb je een probleem natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, en daarop is het hele stelsel gebaseerd. Ja, plus dat je te maken hebt met rente en met beleggingen zo. Ja, daar heb ik verder geen verstand van.
0: Want geniet je zelf al lang van je pensioen of niet?
1: Ik word maandag 77.
0: Oh, echt waar? Oh, nou, dat had ik niet gedacht aan je stem te horen. Dus dat is,
1: maar ik ben ook erg verkouden. Dus.
0: Oké. Nee, maar ik wil zeggen, je klinkt jonger dan 77. Dat bedoel ik ermee.
1: Dat zeggen meestal vrouwen die mij nog niet gezien hebben, die zeggen dat.
0: Dat klinkt dan weer heel dubieus. Want zo bedoel ik het natuurlijk ook niet.
1: Zo werkt het systeem. En ik heb vroeger zelf een tijdje in pensioenen gewerkt.
0: Oh ja,
1: pensioenverzekeringen.
0: Alles van.
1: Nou, nee, dat niet. Want ik heb er maar 9 maanden in gewerkt. En dan werd ik intern bij het bedrijf opgeleid bij een bekende verzekeringsmaatschappij. Gedurende 4 weken door een mevrouw en een meneer. Geen echtpaar zijnde.
0: Ja.
1: En daarna werd je op een klus gezet. En dat hield dus in dat ik dan pensioenregelingen ging uitwerken, uitrekenen.
0: Poeh.
1: Voor werkgevers die. Dat was toen in opkomst, dacht ik. Daarvoor had je nog geen. Niet echt pensioenen bouwen. Mensen die goed de weg wisten, doktoren en notarissen.
0: Weet je dat zou ik inderdaad niet zo snel weten. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp, pensioenen.
1: En toen, dat is het ook. En toen heb ik bij het kleinste bedrijf waar ik toen aan heb gewerkt. Dat was een herenmodezaak. Voor 3 personen: de werkgever, ook de eigenaar. En zijn 2 werknemers. Een pensioenregeling uitwerken. En het grootste bedrijf waar ik toen aan heb gewerkt, dat was een metaalwarenfabriek, waarvan ik de naam niet meer weet. En daar werkten 440 mensen.
0: Okay.
1: En dan kreeg ik een lijst van dat bedrijf met de namen van de werknemers en hun geboortedatum, de datum waarop ze in dienst waren gekomen en wat ze per jaar of per maand verdienden. En dan ging je verticaal werken, dus van boven naar beneden, zodat je 440 keer dezelfde berekening maakte.
0: En dat was in de tijd voor.
1: Bij die geboortedatum tel ik dan 65 jaar op. Dan had je de pensioendatum. Dan ging je daarvan aftrekken de datum in diensttreding. Dan wist je dus nog bij het in dienst blijven hoeveel pensioen men dan opbouwde. Want als je natuurlijk maar 10 jaar bij een bedrijf werkt en de andere werken dan 40 jaar, dan zou je dus aanzienlijk minder bedrijven.
0: Ja. Maar deed je dit allemaal uit je hoofd, Jan, of niet? Of had je daar, want de computer was er toen nog niet, of wel?
1: Nee, dat is om te vertellen. Er waren toen al mensen die maakten zich zorgen over de opkomst van de automatisering. Er waren toen al mensen die deden het in hun broek van straks.
0: Echt waar?
1: Over 10 of 20 of 30 jaar, dan hebben wij geen werk meer. En ik denk dat ze ook die mensen ook gelijk hebben gehad. Want die dingen, daar zat ik dan een week of 2 weken aan te werken. Aan die rekening. En dan,
0: Dat vind ik nog snel, want het lijkt me echt zo moeilijk... om dat dan voor een heel bedrijf te doen.
1: Ik zat dan in een cluster met een paar mensen. Maar, en dat werd mijn groepsleider, heette dat. Ja. Die ging dan mijn berekeningen allemaal nalopen, allemaal controleren.
0: Zat er wel eens een fout in, of niet? Zat er wel eens een foutje in bij jou?
1: Nee, er is nooit een fout gevonden, voor zover ik weet. Nee, niet dat ik weet.
0: Maar
1: ik weet niet of ze dat nou deden omdat ik nieuw was... of dat gewoon standaard procedure was. Want als jij natuurlijk een fout maakt en jij... Kijk, je hebt over 440 mensen met het bedrijf.
0: Nou,
1: en er wordt een fout gemaakt en dat glipt er doorheen.
0: Ja, dat wil je niet.
1: Zo'n verzekeringsmaatschappij dat niet... Die kan wel fout...
0: Precies, dat wil je niet.
1: Dat kunnen ze wel aan natuurlijk, maar dat moet niet vaak gebeuren. Dan heb je kans dat ze in de problemen komen.
0: Ja. Maar het is een helder verhaal, Jan.
1: Oké.
0: Het licht begint langzaam te schijnen in mijn hoofd als het over pensioenen gaat.
1: Ja, nou ja, goed. Maar dat hangt dus van de... Wel van de wiskunde en de kansberekeningen zo elkaar. Ik bedoel, de mensen die de echte experts, ik was gewoon een uitvoerende knaap, maar de mensen die er echt verstand van hebben, dat zijn de actuarissen. En die mensen die hebben verzekeringswiskunde gestudeerd. Dus
0: verzekeringswiskunde? Ik heb een nieuw woord geleerd vannacht. Verzekeringswiskunde. Wauw!
1: Ik had één collega en die was afgestudeerd. Ik dacht in Leiden. En die
0: verzekeringswiskunde afgestudeerd?
1: Ja,
0: zo.
1: Die vertelde me toen, hij had geen, de meeste exacte studies, dan heb je het over wiskunde, natuurkunde, scheikunde.
0: Ja, precies.
1: En daar lenen ze zich ook erg, als je hogere wiskunde gaat, dat het leent zich uitstekend om toegepast te worden in de natuur- en scheikunde. Ja, daar gaat er juist totaal geen interesse in. En toen was de enige mogelijkheid om verzekeringswiskunde te gaan doen. Dat wou ik ook in natrekken of dat waar is wat hij beweerde. Want ik kan dat niet voorstellen, maar dat zei
0: wat goed. Dank je wel, Jan, voor je verhaal. Het is weer wat duidelijker geworden. Fijne nacht, hè? Doei. Goedemorgen, Helene.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hi.
2: Gerrie.
0: Ja, vertel.
2: Nou, ik belde voor de crypto. En volgens mij is het televisie.
0: Wat is het volgens jou? Je viel heel eventjes kort weg.
2: Televisie.
0: Nou, dat is helemaal goed. Televisie, het was 75 jaar verzien. 9 letters. Ik geef voor je klap natuurlijk. Hè. Ja.
2: Dankjewel.
0: Ja, je bent goed bezig zo op de vroege ochtend.
2: Ja, nou ja, ik hoorde 75. Ik denk, dat kan niet missen. Maar meteen bellen.
0: Wat goed. Hé, en dan mag ik jou... Moet je even kiezen, Helene. Want ik heb voor jou of een paar sokken van Max... of een Max kaartenspel.
2: Nou, dan doe maar de sokken.
0: Ja,
2: winter, hè?
0: Heb je last van koude voeten of niet?
2: Ja, ik heb best wel last van koude voeten.
0: Ja.
2: Nee, wintertenen, maar ik heb laminaat.
0: Ik zit
2: net met mijn voeten
0: dat is koud. Inderdaad, dat is koud, dat ken ik. Dat hebben wij boven ook. En als je daar met blote voeten op loopt in de winter, dan is het niet fijn.
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, we gaan een paar Max sokken naar jou toesturen, Helene.
2: Oké.
0: Echt superleuk. Leuk. En gefeliciteerd nogmaals.
2: Ja, dankjewel.
0: En jouw dag is goed begonnen.
2: Een leuk liedje van tevoren met pizza.
0: Ja, pizza. André van Duin, hè? Ja, geweldig. Ja.
2: Klein feestje.
0: Nou, jouw dag kan al niet meer kapot.
2: Nee, het is goed begonnen.
0: Fijne dag alleen.
2: Ja,
0: doei, doei.
2: Dankjewel.
0: Goedemorgen, Harry.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hi.
3: Hi.
0: Vertel.
3: Ik heb nog een aanvulling op al de reacties op dat pensioengebeuren.
0: Oeh. Oké.
3: De vragensteller die vroeg zich af wat er met pensioengeld gebeurt wanneer dat een pensioengerechtigde voor de pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden.
0: Precies, dat was de vraag.
3: Wat hij dacht, of een andere beller, dat de na de achterblijven weduwe dan nergens recht op had of niks kreeg.
0: Ja.
3: Mijn situatie is als volgt. In 1988 is mijn schoonvader op 59-jarige leeftijd overleden.
0: Mm.
3: Zijn echtgenote, dus mijn schoonmoeder, was toen 57. En die heeft vanaf dat moment tot aan haar overlijden op 90-jarige leeftijd... elke maand een weduwepensioen ontvangen van het pensioenfonds.
0: Ja.
3: Dus het is echt niet zo dat dat alleen maar een pensioengerechtigde recht heeft. Ook zijn nabestaande partner.
0: Ja.
3: Partner, ja.
0: Ja. Nee, ik herken het, want ik heb bij mijn ouders dezelfde situatie. Mijn moeder is ook 92 geworden. Die heeft jarenlang genoten van inderdaad het weduwepensioen van mijn vader.
3: Ja.
0: Ja, maar ik geloof ook dat het kwam omdat hij zei van hij keek niet de financiën van zijn moeder na. Hè? Dus dat,
3: dat
0: kan natuurlijk best zijn dat, hij iets dat ze wel iets kreeg, maar dat hij dat niet wist omdat hij niet op haar rekening keek.
3: Dat heb ik ook meegekregen. Ja, ik dacht, er is een beetje vreemd of dat je dat niet weet.
0: Ja.
3: Je ziet ook hoe je eigen moeder leeft. Hè?
0: Ja, precies. Nou ja, maar
3: daar laten we verder maar met.
0: Ja, inderdaad. Maar je antwoord is helder. Dus op het moment dat degene van wie het pensioen is overlijdt voor de gerechtigde leeftijd, gaat het naar zijn of haar partner.
3: Ja, en als er op dat moment nog kinderen zijn die nog geen 21 zijn, dan hebben die tot 21 of 23, dan weet ik niet helemaal wat die leeftijd is. Ja. Hebben die ook nog recht op een wezenpensioen?
0: Ja, een weduwe- en wezenpensioen, ja, inderdaad.
3: Ja.
0: Dankjewel, Harry, voor het verhelderen van dit pensioenverhaal. En heb het nog een goede nacht.
3: Ik zal wel even doorwerken.
0: Hey, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben kranten aan het bezorgen.
0: Oh, echt waar?
3: Tot een uur of 9 nog.
0: Oh, ik heb ruzie met mijn kranten bezorgen. Want ik heb in 2 weken tijd 4 keer geen krant gehad. En ik weet niet waarom.
3: Dat ik hem toch.
0: Ja.
3: Nou, stuur je adres maar. Dan kijk ik of ik er wat aan kan doen.
0: Nou, wat lief. Dankjewel. Hey, fijne dag, Harry. En werk ze nog even.
3: Doei.
0: Doei.

0: iconische plaat Nights in White Satin van de Moody Blues. Ja, je luistert nog steeds naar een nachtzuster. Het is 7 minuten over 5:30 en we hebben nog een aantal vragen openstaan. Heb jij nou een antwoord op een van die vragen? Bel dan 0800-1121. Je kunt ook appen via de NPO Luister-app. Moet je even downloaden, is allemaal gratis. Even Radio 1 selecteren en dan kun je appen naar de studio. Je kunt ook een berichtje op X zetten of op Facebook. En dan check daar ook even bij Nachtzuster. En je kunt ook chatten. We zijn echt van alle markten thuis hier. Chatten kan via radio1.nl/nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En mailen, dat kan ook nog, naar nachtzuster@omroepmax.nl. Nou, en meekijken kan ook nog, hè, via NPO 1 Extra. Dus alle mogelijke manieren. Je kunt niet zeggen dat je het gemist hebt. Want nou ja, als dit er niet bij zit, als hier niet iets bij zit voor je, dan weet ik het ook niet meer. Ja, en waar zoeken we nog antwoorden op? Nou, bijvoorbeeld, waarom wordt er toch zo geknipt in de Max Geheugentrainer? Het origineel is niks mis mee, maar in de herhaling, daar zitten een paar rare knips in. Waarom is dat? Daar zoeken we nog een antwoord op. En waar kun je zijn voor postale recherche? Jimmy krijgt zijn post al een tijd niet meer en hij en zijn buren ook niet. Hoe komt dat en waar kan hij de schade verhalen en hoe komt hij in contact met die postale recherche? Nou, Marijke vraagt zich nog af wat een radiografische bediening is. Ja, ik denk dat weinig mensen dat weten, want daar komt niet heel veel op binnen op die specifieke vraag. Maar misschien schakel jij net in en weet je het antwoord. Laat het dan even weten. En waarom zijn landen waar ebola nu rondgaat, zoals in Congo, niet in volledige quarantaine? Dus gaan nog steeds schepen heen en weer van ebola naar Tanzania, geloof ik, werd er genoemd. Waarom is dat? Waarom worden die niet, blijven die niet in de haven liggen? Als je het antwoord weet, bel dan 0800-1121. Dat is de snelste manier om in de uitzending te komen. Ja, oh ja, en deze vond ik ook zo mooi. Wat betekent die uitdrukking? Ga met een bos uien op het dak zitten. Nou, wat het betekent, daar hadden we al wel een antwoord op. Zo van, stel je niet aan, doe even normaal, niet huilen, kom op, flink zijn. Maar waar komt die nou vandaan? Waar komt die uitdrukking vandaan? Ga met een bos uien op het dak zitten. Of ga op het dak zitten met een bos uien. En Marta. Ja, ik voel voor Marta. Want Marta zoekt al een hele tijd, vorige week ook al, naar die Super 8 filmprojector. Wie, oh wie, kan haar helpen? Misschien heb je er nog eentje op zolder liggen. De tip om naar de kringloop te gaan, die hebben we al een paar keer langs horen komen. Maar misschien heb jij er wel een en kun je Marta heel erg blij maken. 0800-1121. Als jij het antwoord hebt op één van deze vragen. Ga ik naar Ron. Goedemorgen, Ron.
1: Hi. Ja, over Max Geheugentrainer.
0: Ja.
1: In het origineel, wat dat regulier is om 10:30 op werkdagen.
0: Ja.
1: Daar wordt soms ook in geknipt. Dus
0: echt
1: de herhaling is precies hetzelfde. Ja, dat is alleen maar bij zoekplaatje.
0: Ja.
1: Ik denk ja, dat ze toch binnen de tijd moeten halen. Als het gesprekje wat langdradig is of als iemand een beetje langzaam is.
0: Ja.
1: Want meestal is het na 9 plaatjes 0:03.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar soms is het soms al maar 5 plaatjes, ook nog 3 te gaan. Of
0: dan
1: zijn het 9 plaatjes. Maar het gek is,
0: ja,
1: dat wij een groepje hebben, dat wij nou een gokje ervan maken. Hoeveel plaatjes hoeveel plaatjes er vandaag opgedraaid worden. Zijn het er 12, zijn het er 8?
0: Ja, jullie doen er gewoon je voordeel mee.
1: Zitten we in een appie en dan maken we er een gokje van. Zonder een prijsje.
0: Oh, dat vind ik zo leuk. Dit is echt een typisch gevalletje van omdenken. Van een probleem gewoon iets leuks maken.
1: Ja. Wat denk je nou vandaag? Dan zegt één, nou vandaag zijn het er 12. Nee, ik denk vandaag worden er 8 omgedraaid. Of
0: oh, super.
1: Van de week waren het er 8. Ja, toen was het een meneer die was een beetje langzaam.
0: Ja.
1: Ja, en toen waren er maar 8 plaatjes, noemen we dat dan ongedraaid.
0: Ja, en dan zitten jullie tijdens de uitzending met elkaar te appen? Of,
1: Okay. Of van tevoren, wat schatten we nou in? Van,
0: ja.
1: Of die hebben een hoofdprijs, of die hebben maar zoveel boodschappen.
0: En
1: vooral
0: dan,
1: bij die plaatjes.
0: Ja, precies. Maar als je het dan goed raadt, wat dan? Dan gaan jullie met elkaar uit eten? Of
1: nee,
0: dan,
1: nee hoor, er zit geen prijs. Dat is gewoon even van,
0: gewoon de eer. Leuk hoor. Hey, en is dit het enige programma waar je dat mee doet? Of doe je dat wel vaker?
1: Nee, alleen met dit.
0: Okay. Nou, wat leuk. Maar jij zegt dus, het origineel en de herhaling zijn precies hetzelfde.
1: Ja, die zijn precies hetzelfde.
0: Okay.
1: En bij zoekplaatjes is het dus dat er wel eens minder dan 12 plaatjes komen.
0: Nou, wat helder. Dank je wel, Ron. Dan hebben we dat opgelost, dat probleem.
1: Ja,
0: dank.
1: Ik vind het soms wel een beetje jammer.
0: Ja.
1: Dat Paulien soms altijd maar zegt, van als mensen het fout hebben, dat ze steeds zegt, geef niks.
0: Oké, okay,
1: Dus een beetje, oké.
0: Okay. Ja, ik kijk het helaas niet. Ik ben dan meestal iets anders aan het doen, maar...
1: Ja, dan ga ik ook weer verder met mijn werk.
0: Ja, nee, zou ik zeker doen, Zou ik zeker doen.
1: Of elders.
0: Maar hou vooral dat appgroepje erin, want dat is leuk.
1: Ja.
0: Dank je wel voor je antwoord, Ron. Goeiedag, hè?
1: Ja, hoor.
0: Doei.
1: Doei.
0: Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik schakel net in. Ik hoor je de radio aan. Ik hoor je vragen over die radiografische besturing.
0: Ja.
2: Het is een ouderwets systeem om op afstand apparaten te bedienen.
0: Is het ouderwets? Want het klonk alsof het het nieuwste van het nieuwste was.
2: Okay. Er is een prachtig stukje cabaret van Brigitte Kaandorp.
0: Ja.
2: Over een man aan een vijver met een radiografisch bestuurbaar zeilbootje.
0: Ja.
2: En dan maakt ze een hele wilde dingen van dat ze wil zij dat hij dat zeilbootje naar haar toe laat komen. Dan zal zij daar een briefje in doen, want ze vindt het een leuke man enzovoort.
0: Hey, en kun je dan eens uitleggen, wat is dan het verschil met een gewone afstandsbediening bijvoorbeeld van de televisie?
2: De afstandsbediening van televisie werkt, als ik het goed heb, met infrarood licht, radiografisch afstandsbediening, met een andere golflengte.
0: Het
2: is een kastje met een antenne, zoals je
0: precies.
2: Een transistorradio had. En, en die moet ook altijd in verbinding staan met het object dat je bestuurt, met het voorwerp dat je
0: bestuurt.
2: Want
0: dan heb je zeg maar zo'n kastje in je handen met zo'n knop dat je hem...
2: Wat je nu met een gameconsole doet.
0: Ja.
2: Dan analoog, hè, met een batterij.
0: Maar je hoeft hem dus niet te richten op het bootje waar je mee aan het staan.
2: Ja, nou, hij moet wel. Nee, dit is een radiogolf, net als een FM-antenne. Ja.

0: consult.
1: Oh,
0: doet,
1: zoiets. Oh, oké. Okay.
0: En ja. dan analoog, hè, met een batterij.
1: Maar je hoeft hem dus niet te richten op het bootje waar je mee aan staat.
0: Ja, nou, hij moet wel. Nee, dit is een radiogolf, net als een FM-antenne op je transistorradio vroeger.
1: Ja, want zo'n afstandsbediening van de tv, die moet ik echt op de tv richten, anders dan doet hij niks, zeg maar.
0: Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar okay. Volgens mij, wat ik weet van golflengtes en radiografie, dat zou ik hem gewoon. Maar wel een beetje in die richting moeten houden vanwege, maar niet exact op de ding gericht, dacht ik.
1: Dus het
0: ik,
1: gaat
0: maar...
1: via infrarood, zeg jij?
0: Nee, het gaat niet via infrarood, het gaat via radiogolf.
1: Oh, radiogolf, sorry.
0: Radiografisch.
1: Ja, ik heb een nacht overgeslagen, dat begin je nu te horen, denk ik. Via radiografische golven, ja. Eigenlijk een beetje wat wij nu aan het doen zijn, zeg maar, op de radio.
0: Nou, als je niet via DHB Plus luistert, want dan heb je digitaal nodig. Maar het is zo ouderwets analoog.
1: Ja, gewoon een ouderwetse, ja. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel, Martin, voor je antwoord.
0: Ik ben heel erg voor die dingen van dat soort...
1: Ja,
0: digitale wereld. Mij valt op, maar ik weet niet, misschien mag ik dan gelijk een vraag droppen. Hoe kan het dat mijn DHB Plus radio's altijd... haperingen hebben. Er wordt geroepen dat het, dat het beter is, maar als ik thuis mijn server, mijn oude PC aanzet, die Linux server doet, dan valt mijn FM-radio in de keuken uit.
1: Ja.
0: Als ik hem op BNR afgestemd heb staan.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus DHB Plus is beter dan FM-radio. Nou, ik zit altijd bij de FM-radio aan.
1: Ja, ligt het misschien ook waar je woont in Nederland? Want het gaat ook over dekking en zo, hè? Dekking heb ik wel eens gehoord, want ik moet hem bij mij in mijn vensterbank zetten.
0: Ik woon zo ongeveer op het meest centrale punt van Nederland.
1: Oké. Ja, want als ik hem niet in mijn vensterbank heb staan, dan heb ik geen goede ontvangst. En dan moet ik de antenne op een... Ik heb zo'n oud DAB+-radiootje, zeg maar, zo'n kleintje. En die moet ik echt precies goed zetten en dan gaat het goed. Maar soms als ik er dan voor langs loop, dan valt hij even uit of zo. Het is heel irritant.
0: Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt, want ik heb... met allerlei van dat soort dingetjes heb ik gedoe.
1: Ja.
0: Afstandsbedieningen van auto's werken bij mij thuis niet altijd.
1: Oh. Oké. Misschien heb je zelf iets van straling. Hebben wij gewoon iets van straling dat we die dingen in de war brengen? Zou dat kunnen?
0: Dan wil ik vrede stralen. Mag ik dan vrede stralen?
1: Nou, dat mag. Zoveel als je kunt. Zoveel als je kwijt kan.
0: Oké. Hey, vreugde zijn met je.
1: Nou, dank je wel, Martin.
0: Hoi.
1: Doei, doei. Goedemorgen, Mia.
2: Goedemorgen.
1: Dag.
2: Ik heb gezocht naar waar dat spreekwoord vandaan komt. Maar alles wijst naar Amsterdam vanaf 1941.
1: Oh, vertel eens.
2: Is die daar gelanceerd.
1: Die bosuien waar je mee op dak moet gaan zitten.
2: Ja.
1: En wat staat er?
2: Ik heb het van verschillende invalshoeken geprobeerd. Maar alles wijst naar Amsterdam.
1: En wat zeggen ze dan over Amsterdam? Van daar komt het vandaan?
2: Even kijken hoor, ik heb het een beetje opgeschreven, anders kan ik het allemaal niet onthouden.
1: Misschien groeiden ze gewoon wel uien op het dak of zo ergens in Amsterdam. Dat ze zeggen, ach ja, met een bos uien op het dak zitten.
2: Ja. Nou, van hoepel op en ga ergens anders zitten en rot op.
1: Ja.
2: En dat soort dingen.
1: Oh, oké.
2: En dan is het de tranen trekkende vermogen van de uien.
1: Ja.
2: Wil zeggen dat ze dan gaan janken.
1: Ach. Want dan had je echt iets om over te huilen, hè? Als je dan die ui aan het pellen was. Ja. Oh, oké. Okay.
2: Dat is ook zo, ja.
1: Goh. Nou, wat fijn. Hey, en zo te horen, woon jij niet in Amsterdam, of wel?
2: Nee. Ik kom uit... mijn moeder komt uit Polen.
1: Daar
2: heb ik ook nog een beetje accent van.
1: Oké. Okay.
2: Verder bij Brabant in de buurt.
1: Dat dacht ik te horen, inderdaad.
2: Ja, de G, hè?
1: Ja, precies, ja. Ja. Hey, maar wat mooi. Wat fijn dat je dat dan even zo ook gaat opzoeken voor ons. En fijn dat je dat even doorbelt, Mia.
2: Ach ja, ik was wel bezig.
1: Ben je altijd wakker rond deze tijd, of niet?
2: Ja, meestal wel. Ik sta een uur of 4:30 op. En dan ga ik Nederlands leren. Dat heb ik ook nooit gehad.
1: Oh, je spreekt het uitstekend.
2: Dat is ook zo. Maar dat heb ik allemaal... autodidactisch gedaan, zonder leraar.
1: Zo.
2: Ja, ik kan het niet betalen in school.
1: Maar hoe lang woon je dan in Nederland?
2: Vanaf mijn geboorte. Mijn moeder... ik heb zeker toch wel 3 decennia's tot 4 decennia's eigenlijk helemaal niks gezegd. Dus wel wat meegeluld, maar eigenlijk niks beduidend.
1: Ah, oké. En hoe kwam dat dan?
2: Ja, doordat mijn moeder

0: een ingewikkelde doorinwarreling van de toedracht had vanuit die Tweede Wereldoorlog.
1: Ah, oké. Okay. Dan had ze van de oorlog overgehouden.
0: Ja, bij de arbeidseinsatz heeft zij gezeten. En ze kwam uit Polen, was hier gescheiden. Ja. Maar we hebben echt geen prettige tijd gehad, hoor.
1: En dan had jij dus als kind, heb jij dus als kind heel lang niet gepraat?
0: Ja.
1: Ja,
0: alleen maar vanuit het imperatief een beetje ja knikken.
1: Ja, ja. Zo min mogelijk zeggen, ja.
0: Maar er zat geen duiding in.
1: Nee. Nou, je doet het nu fantastisch. En ik ben heel blij dat je even voor ons hebt opgezocht waar die uienuitspraak vandaan komt. Hij komt dus uit Amsterdam.
0: Uit Amsterdam,
1: nou, dank je wel, Mia. En ik wens je vast een hele mooie dag toe vandaag.
0: Ja, u ook.
1: Oké. Okay. Jij, hè?
0: Het zonnetje schijnt.
1: Ja, heerlijk. Nou, dank je wel. Goedemorgen, Peter.
2: Ja, goedemorgen. Peter, ja, ik word vanmorgen om 4:15 wakker des dagelijks, want ik moest naar de wc.
1: Ja.
2: En dan heb ik altijd mijn radio s'nachts een beetje op de achtergrond een beetje laten lopen. Met dat je aanstaat, dat ik van alles hoor.
1: Heb je hem altijd aanstaan, ook als je gewoon in bed ligt te slapen?
2: Ja, dat is maar een uur, want ik ben altijd een late vogel en vroeg op.
1: Oh,
2: toen moest ik vanmorgen naar de wc, toen hoor ik een vraag stellen. Heeft er nog iemand een oude filmprojector van een super 8 camera?
1: Oh.
2: En die heb ik nog één op zolder liggen uit de jaren 60. Hebben we ooit gekocht in de jaarbeurs in Utrecht.
1: Ja.
2: Heb ik heel veel opgenomen en afgedraaid. Later gaat dat allemaal vervagen. Dat heb ik opgenomen op een... Er staat nu allemaal, we kunnen terugkijken op die extra bandjes. Die hebben ze opgenomen.
1: Ach.
2: En dan gebruik ik eigenlijk die projector eigenlijk nooit meer.
1: Nou.
2: Het ligt nu op zolder.
1: Weet je wat jij hebt gedaan, Peter?
2: Ja.
1: Mij ontzettend gelukkig gemaakt.
2: Zocht u dat dan?
1: Ja. Nou, ik niet. Voor Marta. Want ik ben heel blij voor Marta. Want die is dus op zoek naar die projector.
2: Ja, hoe kan ik die dan? Hoe gaat dat?
1: Nou, we gaan jullie met elkaar in contact brengen. Dat is wat we gaan doen. En dan gaat het denk ik helemaal goed komen. Want waar woon je zelf, Peter, als ik vraag mag?
2: Ik woon zelf in Gemert. Daar ligt bij tussen Helmond en Veghel.
1: Oh ja, ja. Nou ja, Marta woont bij Alkmaar. Dus het is wel even een eindje weg.
2: Een eindje weg. Dat is AZ. Ik ben door de voetballiefhebber, ja.
1: Oh ja, AZ, ja. Ja. Hoe doen die het? Doen die het een beetje goed of niet?
2: Nee, maar dat ben ik niet voor, maar dat is AZ. Ik kom maar meteen op voetbal.
1: Ja, precies. Ja. Nee, maar wij gaan jullie met elkaar in contact brengen. En ik weet zeker, Peter, dat je Marta...
2: Wat was daar van die Martina? Wil ze dan afdraaien iets weer? Of?
1: Nou, ze heeft van die Super 8 filmpjes. En daar zoekt ze een project voor.
2: Ja, die heb ik ook een heel stel. Die heb ik laten opnemen. Die kun ik nog gewoon op televisie afkijken via mijn zwager.
1: Nou ja, zij had dan dingen op een USB-stick, maar die deden het niet bij haar.
2: Oh.
1: Dus vandaar dat ze nog wel die filmpjes heeft. En nou zoekt ze dus een projector, zodat ze die filmpjes weer eens kan zien.
2: Maar ik weet niet precies of je nog werkt, maar die kan hij ligt al lang op zolder. Hè?
1: Nou ja, weet je...
2: Vroeger had ik ook een doek bij, dat ik kunt wat draaien. Oh, ja. Ik had een tafeltje,
1: dan
2: kun je zo'n twee zitjes, kon je de camera opzetten. Maar of ik het allemaal heb te weten, maar wel een projector.
1: Nou, daar maak je mij in elk geval heel blij mee. Laat staan, Marta. Ik denk dat die loopt te dansen door de kamer op dit moment.
2: Ja, het is toch.
1: Ja. Hey, Peter, we gaan zorgen dat jullie met elkaar in contact komen. Maar voor nu hartstikke bedankt.
2: Dan word ik dan nog gebeld?
1: Ja, daar gaan we voor zorgen. Ja.
2: Overdag een keer, of hoe werkt dat?
1: Ja, dan mag je even met aan de telefoon verder afhandelen. Zullen we dat doen?
2: Ja.
1: Oké, dank je wel, hè.
2: Ja.
1: Joe.
2: Houdoe.

0: One Night and the King, Elvis Presley was dat. Ja, we hebben nog een best wel veel openstaande vragen. Maar daarvoor hebben we de one and only Kevin. Goedenavond, Kevin.
1: Goedenavond. Ja, ik heb weer de chat in de gaten gehouden, de socials, Facebook.
0: Ja.
1: Dat is van alles voorbij. Mag ik eerst nog even met een tip beginnen?
0: Ja.
1: Want het ging natuurlijk over eten. En ik zag voorbij komen dat iemand het daarover had. Wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is dat je wel dingen kookt of pureert of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dat je ook altijd twee hapjes mee laat eten van je eigen eten. Dus van het vastgoed.
0: Dus dat je zeg met de kinderen iets van jouw eigen eten mee laat eten?
1: Ja, zodat ze kennen aan structuur, smaak, wat het normale eten heeft.
0: Ja.
1: Langzaam erin groeien om uiteindelijk dat ook te gaan eten. Als ze dan hele maaltijden daarmee te eten.
0: Ja, dat is helder. Goede tip.
1: Het ging over de Max Geheugentrainer. Die stond nog open, die vraag waarom daarin wordt geknipt. Nou, dat is ook omdat het belangrijk is om ze passend te maken in het uitzendschema, zoals dat dan ingewikkeld heet.
0: Ja.
1: Ja, alle programma's hebben natuurlijk een eigen lengte. Het moet allemaal precies tussen 12:00 's nachts en 12:00 's nachts weer uitkomen.
0: Maar kunnen ze dan niet gewoon beter minder van die plaatjes doen, in plaats van dat ze gaan knippen in de plaatjes?
1: Ja. Ik ben Max Geheugentrainer. ik weet het ook niet.
0: Nee, hè? Nou, maar.
1: Dus dat was de reden. Het ging over de postale recherche. Daar is meer. Het valt tegenwoordig onder de reguliere recherche en gespecialiseerde teams van de nationale politie. Dus je hebt digitale, financiële recherche. Maar geen specifieke postale recherche daar. Maar het valt er gewoon wel onder.
0: Oké. Okay. Dus hij moet eigenlijk gewoon naar het politiebureau, Jimmy?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. Nou, als Jimmy.
1: Als hij echt recherche wil, wel.
0: Ja. Ja, want hij wil weten waar zijn post is gebleven, waar hij het kan verhalen en hoe dat kan dat hij en zijn buurtgenoten al een tijdje geen post meer krijgen.
1: Ja, precies. Ja. Ik hoorde nog het over radiografische bediening gaan. Nou kwam het, volgens mij was het in de chat voorbij, dat het ook nog belangrijk verschil tussen normale afstandsbediening en een radiografische, dat de radiografische door muren heen gaat.
0: Even kijken, maar radiografisch gaat door muren heen.
1: Ja, dus waar normale, dan moet je echt richten op je tv natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is ook wel eens als je hem dan verkeerd omhoudt, dat je denkt, waarom doet hij het nou niet?
0: Oh ja, ja, inderdaad.
1: Maar bij radiografische kant dus zijn dat je aan de andere kant van de ruimte staat, in die het alsnog doet.
0: Dus je zou zeg maar de tv of nou ja, iets dan van de buren kunnen ontregelen, terwijl je gewoon thuis op je eigen bank zit.
1: Ja, want de normale gaat dus op infrarood. En deze, die radiogolf, nou daar ging het ook wel over natuurlijk. Dus het is eigenlijk gewoon net even wat praktischer.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan hebben we, volgens mij ging het nog over ebola, over quarantaine. Het is natuurlijk het is een ernstige situatie daar. Maar het is ook belangrijk om te zeggen dat het natuurlijk een veel minder gestructureerd geleid land is.
0: Je bedoelt minder georganiseerd en zoals als in Europa?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat ook gewoon keuzes zijn van de regering daar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar je zou toch denken dat ze dan vooral eerst voor gezondheid gaan, voor hun eigen bevolking?
1: Precies, en daarnaast heeft de WHO het wel als zeer hoog risicogebied beoordeeld.
0: Oké. Okay.
1: Nog niet het sluiten van de landsgrenzen.
0: Nee, oké. Okay.
1: De World Health Organization. Maar goed, en dat waren ze.
0: Dat waren ze. Ja, want de uien hebben we min of meer opgelost, hè? Ja. Die komt uit Amsterdam.
1: Ja.
0: En we hebben Marta blij gemaakt, hopelijk, met een projector.
1: Ja, heel fijn.
0: Ja, echt zo fijn. Mijn dag begint echt helemaal goed nu. Oh. Ja. Dankjewel, Kevin.
1: Graag gedaan.
0: Oké, een fijne dag, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Nou.
1: En bedankt je ook.
0: Joe, dank je. Nou, en jij bedankt voor het luisteren. Dank je wel voor het inbellen. Dank je wel voor alle berichtjes. Het was echt een feest om het te doen. En ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van. En volgende week is Astrid er weer. Is ze weer terug en zit ze weer op deze plek als nachtzuster van dienst. Voor nu een heel fijn weekend. Dag!

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon. Het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. ZUZA.
5: NPO Radio 1. VPRO.
6: Een uur cultuur. Teddy Tops.
7: Deze week overleed Paulien Cornelissen. Taal zal niet meer hetzelfde ding zijn. Ik begin deze ochtend met haar lievelingsgedicht, Reisopdracht, van de Rotterdamse dichter Rikus Waskowski. En als je weggaat, regen. Er dreigt regen. Storm blaast zand over de wegen. Men moet zijn ogen beschermen. Angstige vogels zwermen boven het land. De lucht is zwart. Zeg langzaam, ik hou van regen. Ik hou van storm. Ik ben niet bang. Het komende uur ga ik met een maker in gesprek over wat blijft. Kunst, cultuur, taal, ook als we er even geen woorden voor hebben. En ook als mijn stem even verdwijnt. Naast mij aangeschoven, goed bij stem, is theatermaker en acteur Romein Scholte. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Hij studeerde in 2020 af aan de Arnhemse toneelschool. Was te zien bij Weg met Eddie Belgeul van Eline Arbouw bij de toneelschuur. Voor zijn rol als Eddie werd hij genomineerd voor een Louis d'Or. En hij speelde ook nog in Ik hoop op zegen, zijn eigen productie met collectief Blauwdruk. Was te zien in de series Het A-woord en Koppensnellers. En maakte Verdriet is het ding met veren, naar aanleiding van het boek van Max Porter. En nu is er Shy, een voorstelling van het, naar het gelijknamige boek, ook van Max Porter. Romein werd in 1997 in Amsterdam geboren en zit nu naast mij. Ja. Goedemorgen nogmaals.
8: Goedemorgen.
7: Ja, bij Shy staat het hoofd nooit stil. Is het nooit rustig in dat hoofd? Is dat bij jou wel? Heb jij een rustiger hoofd dan Shy?
8: Ja, ik heb wel echt zeker weten dan Shy. Ja, wel echt een rustiger hoofd. Kan er ook wel last van hebben, hoor. Dat net iets te snelle denken, net iets te snel voor je eigen goed. Maar ik kan ook wel, hou wel heel erg van stilte. Dus ik kan ook wel een erg van koken. Dus ik heb ook wel zo mijn bezigheden gevonden om te zorgen dat het hoofd een beetje zo op een juiste manier kan kanaliseren. En de gedachten niet te veel worden. Als dat wel het geval is, dan vind ik het soms ook wel echt moeilijk om te remmen. Maar ja.
7: En je hebt net ook al een beetje je oefeningen gedaan hier naast de stoel.
8: Lekkere lijfelijke ontspanningsoefeningen, een beetje stretchen en zo. Maar dat is vooral omdat mijn spieren nu echt helemaal kapot zijn, omdat ik net een hele week voorstelling heb gespeeld. En het is nogal een fysieke uitputtingsslag. Dus
7: want je bent net in première.
8: Ja.
7: Met Shai.
8: Ja.
7: Het is een nogal fysieke voorstelling. Het begint ook met muziek. We zien een DJ staan, er hangt rook in de zaal. Er zijn lichten aan de hand. Er gebeurt van alles. Maar vooral het geluid is het eerste wat opvalt. En de plek waar we zijn. Waar zijn we?
8: Mooie vraag. We zijn ten allereerste in de theaterzaal zelf. Ik hou er ergens ook altijd van als dat op een soort mooie manier erkend wordt. We vonden het heel leuk. Julian Maywald heeft de scenografie gedaan en ook het lichtontwerp. We vonden het heel leuk we wilden heel graag de ruimte tussen vloer en tribune een beetje opheffen. Dus er hangt ook een enorme lichtbalk over de vloer heen, zo, en deels ook over de tribune. En er staat een soort catwalk de tweede rij in geramd. Waardoor die ruimte tussen die vierde wand waar men het wel eens over heeft, de ruimte tussen de tribune en de vloer, ook een beetje wordt opgeheven. En associatief, abstract zijn we, of in zijn hoofd, in Shai's hoofd. Misschien zijn we ook wel op een rave. Soms zijn we even in een bos. Zijn tenminste ergens een beetje in de plek van de verbeelding. En soms zijn we ook weer heel letterlijk terug in de theaterzaal. En ben je even opgesloten met hem, met die jongen. Dat zijn denk ik alle verschillende plekken, ja.
7: En wie is hij? Want Shai is ook, want inderdaad, het speelt zich vooral af op die plek tussen de tribune en het toneel, eigenlijk.
8: Ja.
7: Het is niet het een of het ander.
8: Ja.
7: Dan ontmoeten we Shai. En wie is hij?
8: Shai is een jongen met, wat je inderdaad net zei, een heel druk hoofd. En een hele rijke verbeelding. Het is echt een emotioneel, lijpintelligente jongen. En een enorme jungle en drum and bass liefhebber. En zoals hij zelf zegt, ik ben jungle. En zoals je jezelf soms ook kan vereenzelvigen met een muziekgenre of met een muziekstijl, of met een nummer, of met een album. Of, en hij heeft zijn leven lang last gehad van hele hevige nachtmerries, woedeaanvallen, mentale struggles, suïcidale gedachtes ook. En is altijd voor zijn omgeving een probleem geweest. Dus heeft altijd allemaal verschillende begeleiders en mensen op school en zijn ouders hadden te horen gekregen van waarom gedraag je nou zo en waarom doe je zo moeilijk? En hij weet het zelf ook niet. Vindt het zelf ook naar dat hij zich zo gedraagt. Tegelijkertijd is het denk ik ook een van de eerlijkste personages die ik ooit heb gespeeld. En zoals dat vind ik wel, dat kunnen sowieso pubers of jonge adolescenten, die kunnen dat nog vaak zo in zich dragen. Daarom kunnen ze ook soms een beetje eng zijn. Dat ze zo super eerlijk zijn. Omdat ze ergens ook nog, wat ik vet goed begrijp, tegen de hele wereld denken, waarom doet iedereen niet gek? Waarom gaat niemand even lijp als mijn hoofd? En dan kan het soms lijken alsof de rest van de wereld een beetje liegt. Of alsof iedereen niet echt eerlijk is. Dat doen we natuurlijk ook als volwassenen een beetje, want op een gegeven moment voelen we zo, Jezus, wat is er veel shit om mee te dealen, Jezus. Oké, ik zorg een beetje dat ik daar een soort modus operandi voor vind. En daar moet je soms een beetje tegen jezelf voor liegen of tegen de omgeving voor liegen. En dat kunnen pubers en jonge adolescenten nog niet. Dus alles komt gewoon de hele tijd van de buitenwereld op je af.
7: Is dat ook iets wat je herkent? Je zegt zelf van dat het logisch is dat de adolescenten dat hebben. Is dat iets wat jij zelf ook had?
8: Ik heb het zelf nog wel eens hoor. Dat ik bij de omgeving om me heen zo denk. Wees eens even eerlijk. Of waar ben je? Of waar ben je echt mee bezig? Of waar zit je hoofd echt? Of welke struggles loop je daadwerkelijk mee rond? In plaats van, ik hou nooit zoveel van small talk bijvoorbeeld. En zo de poespas eromheen heb ik altijd een beetje het gevoel zo. Maar waar zit je nu? Ik hou er ook altijd van om zo mensen te kletsen die zo heel, eigenlijk altijd een beetje te erg het hart op de tong hebben. Het moet niet een soort performatief worden dat je zo weet dat je gevoelswereld op tafel legt. Helemaal niet. Maar dat je zo niet de hele tijd bezig bent met, volgens mij is iemand in zijn achterhoofd met iets heel anders bezig dan het daadwerkelijk gesprek wat we op dit moment hebben. En je kan veel over Shai zeggen, over het personage. Je kan hem een lul vinden. En je kan hem je kan het heftig vinden. En je kan vinden dat hij veel te veel drugs neemt. Of dat hij eens een keer rustig aan moet doen. Of zich normaal moet gedragen. Maar eerlijk is hij wel. Dat is echt, vind ik ook heel mooi aan hem.
7: Hij is heel eerlijk. Maar hij is ook vrij onvoorspelbaar.
8: Zeker, ja. Maar hij heeft een heel grillig hoofd. En dat vindt hij zelf, denk ik, soms ook moeilijk. Dat weet ik wel zeker. Het is een heel onvoorspelbare jongen. Dat was in het spelen ook wel echt heel leuk om naar te zoeken. Dat is ook wel zo. Ik denk dat ik niet zo'n hele onvoorspelbare jongen ben. Ik denk ook niet dat ik heel erg grillig in mijn gedrag heb. Ik heb weinig woede in me ook. Veel. En het was wel leuk om zo te zoeken in het spelen naar die onvoorspelbaarheid. We hebben zo in januari 2 weken residentie gehad. Om zo het vooronderzoek te doen voor de voorstelling. Voor het repeteren. Dat is als theatermaker en als acteur heel fijn. Dan kan je wat aannames die je als theatermaker hebt gemaakt, kan je zo een beetje onderzoeken. Klopt het een beetje wat ik van tevoren heb bedacht in die bewerkingen waar ik het tijdens de voorstelling over wilde hebben? Gaan we straks ook nog zeker over kletsen. Maar het is de voorstelling zit vol en vol en vol met jungle, drum en bass muziek. Ze zaten er een paar aannamezinnen waarvan ik dacht, werkt dat eigenlijk wel? Zo die, dat huwelijk tussen die jungle, die drum and bass en die taal en die jongen en dat lijf. En ik wilde dus ook heel erg onderzoeken, hoe bereik je als acteur een bepaald soort onvoorspelbaarheid, een bepaald soort grilligheid. En de aanname die er voor mij onder zat was, dan moet het voor mij ook een beetje onvoorspelbaar zijn en grillig zijn. En in zekere zin het materiaal ook, of wat er die avond gaat gebeuren. Normaliter als acteur weet je precies wat er gaat gebeuren. En is de voorstelling eigenlijk 99% altijd hetzelfde elke avond. En die 1% dat is die leuke vrijheid waar je als acteur een beetje mee speelt. Maar je grootste vak is herhalen. Elke avond opnieuw in het theater tenminste. Dat leer je het meest op de toneelschool. Hoe zorgen dat als je er een avond niet lekker in zit, dat het een goede voorstelling blijft. Dat je kan doen wat je, dat je doet wat je moet doen. Maar het allerleukste, dat vind ik ook, dat ze het repeteren, dat ze het vinden. Dat is het ontdekken. En ik had dus ergens de aanname gedaan, het moet in zekere zin ook een beetje onvoorspelbaar voor mezelf zijn, als ik een heel erg onvoorspelbaar personage neer wil zetten. En die hele voorstelling is heel erg in contact met het publiek. Ook kijk veel in de ogen en neem veel de reactie van het publiek mee, waarmee ik mijn volgende zin weer kleur. Dus als iemand met volle medelijden opeens naar die jongen kijkt en hij heeft er geen zin in, shy, dan zal de tekst die daarna komt op een andere manier komen, of dan gooi ik er, improviseer ik er een zinnetje tussendoor. Dat was een soort grote voorwaarde ergens voor die onvoorspelbaarheid, dat elke zaal waar ik voor speel zijn eigenlijk, wat is het, gemiddeld 100, 120 nieuwe tegenspelers voor die avond. En die zullen andere meningen hebben, andere oordelen, andere blikken tijdens de hele voorstelling door. Maar dat konden we dus tijdens die residentie fijn onderzoeken, samen met Lin Schutter, die heeft de regie gedaan. En gingen we, ja, dat is een theatertechniek, maar dan gingen we viewpointen door de ruimte heen.
7: Wat is dat?
8: Dat is eigenlijk een methode, een soort methode om jezelf in een bepaalde concentratie te krijgen en een hele grote alertheid te krijgen om te spelen met alle elementen van een ruimte als acteur. En het is een soort methode om inspiratie te kunnen vinden voor mise-en-scène, dus voor de loopjes in de voorstelling. Ook om een soort alertheid in actie-reactie bij jezelf te triggeren. En er zijn heel veel soort verschillende, ja, hoe noem je dat? Verschillende opdrachten die erin zitten. Maar heel simpel, je loopt als acteur door de ruimte heen. En over de vloer heen. En je maakt gewoon soms even rechte lijnen, daar begin je vaak mee. En dan langzaamaan komen er steeds meer opdrachten bij om te spelen met bepaalde dingen. Dus speel met herhaling, speel met temporitme. Dus beweeg opeens heel traag en dan opeens weer heel snel. Maak dezelfde beweging een aantal keer achter elkaar. Speel meer met een soort abstractere bewegingen. Bewegingen die niet direct betekenis hebben. Maar speel ook met bewegingen die wel direct betekenis hebben. Zwaaien, een middelvinger, een boks geven. Speel met de ruimte, dus is de ruimte heel erg rechthoekig, heel breed, heel diep. Wat doet dat met je beweging? Het is natuurlijk, als ik nu in de hoek van de studio zou gaan staan, dan zou je me en niet verstaan, maar dan zou ik ook een hele andere verhouding hebben ten opzichte van de ruimte. Zou ik misschien veel verlegener voelen. Dat voel je ook direct in je lijf. Als je aan de hoek van een dansvloer staat, voel je heel anders dan als je in het midden van een dansvloer staat. Nou, eigenlijk, en dat simpele gegeven van hoe iemand door een ruimte beweegt en hoe iemand zich verhoudt ten opzichte van een ruimte. Dat onderzoek je met viewpointen. En specifiek voor deze voorstelling was het heel fijn, omdat het creëert dus een hele grote alertheid en een heel snel denken in het moment. En een soort kaders of een soort spelregels voor een mogelijke gekaderde improvisatie. Wat weer zorgt voor een soort onvoorspelbaarheid.
7: Ja. En dit ging je ook op, terwijl je op residentie was, oefenen?
8: Ja, doen. Gewoon veel doen, doen, ja. doen.
7: En je had dat boek, ik zie Shai hier liggen van Max Porter. Ja. Helemaal, heel veel gelezen.
8: Gewoond, ja. Ja.
7: Helemaal vol met aantekeningen.
8: Ja.
7: Vale hoekjes. Ja. Die ging mee op reis.
8: Overal, ja, zeker. Ja, ik heb vorig jaar, september, samen met Jacob Derwig, de bewerking gedaan. Helemaal de ontstaansgeschiedenis. Dat de eerste keer dat ik met het werk van Max in aanraking kwam, was met Verdriet is het ding met veren, de voorstelling die Erik Wien heeft gemaakt. En toen heeft Jacob die bewerking gemaakt van Verdriet is het ding met veren. En ja, dat was echt een hele bijzondere voorstelling. En Erik had gevraagd zo, hey, zullen we erover in gesprek gaan? Wil je misschien wat vragen om mee te doen? En toen was het zo, ja, geweldig. Had ik direct dat boek gekocht. Binnen één ruk uitgelezen, want dat gesprek dat was al 3 dagen daarna. Dus het is snel zo gehaald en jankend uitgelezen. Supermooi boek. Echt een dik vette aanrader. Lees het, lees sowieso al het werk van Max. Daar is het begonnen. Een soort ook de liefde voor zijn taal en de liefde voor de brutaliteit van zijn schrijven, eigenlijk vooral. En toen las ik zijn nieuwste boek in de zomer van 23, zo alweer een tijdje geleden. En toen, dat was Shy en dat las ik uit. En toen dacht ik direct, dit moet ik bewerken.
7: Ja, wat was er aan dit boek dat je dat dacht?
8: Ja, goede vraag. Meerdere dingen. Ik liep eigenlijk een aantal jaar al rond met dat ik heel graag iets wilde maken over verschillende thema's. Als theatermaker en met het collectief ook. Zit je natuurlijk, zeg maar, we maken 4-jaren plannen met collectief Blauwdruk aan de lopende band. Dus je hebt altijd een lijstje met shit die je wil maken, thematieken waar je het over wil hebben. En normaliter met Blauwdruk pakken we altijd een hele oude bron. Een Vondel of een Molière, dingen die nooit meer gelezen worden, behalve bij dat uurtje Nederlands waar niemand naar uitkijkt. With all due respect. Maar het zijn hele saaie bronnen. Of tenminste, het is taaie kost. Ook voor ons nog steeds. Als we er Vondel heen gaan, dan duurt het gewoon 3 dagen voordat we zo'n heel toneelstuk hebben gelezen en geanalyseerd en beseft wat er daadwerkelijk staat. Maar we pakken vaak een oude bron waar we wel een paar pareltjes thematiek in vinden. En die jassen we dan helemaal door de shredder. En daar bouwen we zelf iets nieuws van. En er moet ook altijd voor ons iets kuts aan een bron zitten. Iets waarvan we denken, ja, maar dit is ook gewoon troep. Dit is slecht, dit kunnen we niet op dit moment opvoeren. Daar krijgen we heel veel inspiratie van.
7: Waarom eigenlijk?
8: Ja, dat is lekker. Okay. Kan je er hebben veel meer op te reageren. Ja. Dan kan je denken, ja, Vondel, dit wel, maar dit is echt
7: kun je boos troep. Maken. Ja,
8: ja dan ja. Kan je een beetje boos maken ja. En kan je ook lekker creatief van worden, omdat je denkt, ja, dit niet. Ja, soms is het, vind ik ook jammer, maar soms is het makkelijker om te haten dan lief te hebben. Ja. Dat is, en ook op bronnen of andere kunstenaars en dingen, dat is gewoon soms zo van, nou, dit is mijn smaak echt niet. Dan weet ik beter wat mijn eigen smaak wel is. Ja. Dat is altijd vet zonde. Het is makkelijker om te zeggen, dit niet dan dit wel. Dit is echt mijn smaak. Dat het ook spannend is, want dan kom je dichterbij van, shit, dit zou ik heel graag willen maken, nu ik. Ja. Maar dit boek, Shy, toen ik dat die zomer las, was het allereerste waarvan ik ooit dacht, dit moet ik doen. Dit moet ik bewerken. Dit vind ik veel te fantastisch. En het was omdat ik werk heel graag via bronnen, wat minder via zo eigen verhalen, of verhalen uit mijn leven, of verhalen uit mijn omgeving. Nogmaals, omdat ik het lekker vind om te kunnen reageren. Ik ben denk ik in mijn wezen toch het meest acteur, interpreteerder. Dat is een ander soort manier van creëren. Dat is een meer reactionair, is dat het goede woord? In reagerend op. In die zin bedoel ik het. En ik las dit, ik liep al langer met dat ik heel graag iets wilde maken over de grilligheid van kwetsbare masculiniteit. Dat is zo al die basisschool- en middelbare schoolvriendschappen die ik met andere jongens heb gehad, dat blijft altijd zo'n groot mysterie voor mij. De continue in elkaar overvloeiende het elkaar bespringen, slaan, elkaar pesten, dat daar een soort liefde in zit. Elkaar uitsluiten, betrekken. En dat er zit altijd een soort geweld in. En een soort opgewonden, een soort stuiterigheid. Maar daar zit ook een soort liefde in. En dat is ook de manier waarop je vriendschap aan elkaar erkent of zo. En je hebt altijd en fantastisch en een mysterie en een beetje eng gevonden. En thuiskomen en spannend. En dat is gewoon dat soort, de
0: de kwetsbaarheid van masculiniteit. Dat je op de meest rare momenten opeens met een goede mannelijke vriend de meest diepe gesprekken hebt. En het andere moment ben je met elkaar aan het stoeien. En het andere moment maak je elkaar helemaal kapot. En dan voel je daar een soort liefde in. Er zit gewoon iets. Dat vind ik ongrijpbaar en bloedmooi en heel ongezond.
7: Want je zou kunnen zeggen, zo'n shy, zo'n jongen die net grillig is, onvoorspelbaar, komt niet over als een kwetsbare jongen. Voor zijn buitenwereld waarschijnlijk.
0: Ja, zeker. Ja, of ze begrijpen hem niet.
7: Komt over als een agressieve jongen.
0: Soms is hij vet onkwetsbaar. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Nee, soms wil hij de buitenwereld helemaal niet naar binnen krijgt.
7: Maar jij laat zien, met zo'n voorstelling en Mike's door dat boek te schrijven, wat er allemaal achter zit. Of wat er allemaal onderdrukt wordt.
0: En dat er daadwerkelijk wel ook heel veel kwetsbaarheid in zit. En dat soms, als je hoofd zo grillig is en er zoveel soort oorlogwoed in je hoofd, dat het soms ook even nodig is om alles van je af te duwen en tegen iedereen te schreeuwen dat ze even niet binnen mogen komen.
7: Wat heeft nou een boek nodig om theater van te kunnen maken?
0: O, ja, dat verschilt denk ik echt voor elke theatermaker.
7: Maar wat voor jou?
0: Nou, dit is mijn allereerste boekbewerking. Mm. Dus dat weet ik nog niet. Maar van een toneelstuk kan ik denk makkelijk zeggen, maar ik ga het wel proberen. Okay, het lekkere van dit boek is dat het was die brutaliteit waar ik het net over had. Max Porter, die schrijft echt. Hij was ooit, werkte hier op een uitgeverij. Dus hij las aan de lopende band las hij van alles. Van non-fictie tot fictie. Alles kwam er hem voorbij. En dan allemaal manuscripten van allerlei verschillende schrijvers. En dus hij las. Echt uren per dag. En toen hij Verdrietse ding met veren schreef, toen dacht hij, ik ga echt scheid hebben aan elke genrevorm, aan alles. Ik ga gewoon alleen maar doen waar ik zin in heb. Het wordt geen roman, het wordt geen dichtbundel. Ik heb geen idee wat dit gaat worden, maar ik ga gewoon schrijven. En hij heeft een soort vormeloosheid. Als je ook kijkt naar zijn bladspiegel altijd, dat springt alle kanten op, dat is hak op de tak, dat is brutaal. En dat is levendig. Hij heeft Shy bijvoorbeeld alleen maar geschreven terwijl die luisteren naar jungle en drum and bass muziek. En dat voel je door al die pagina's heen. Je voelt het beuken, je voelt het bonken, je voelt het leven, je voelt het gonzen. Je voelt zo, dat ritme zit door dat hele boek heen. In zekere zin is dit best een makkelijk boek om te bewerken. Het is aanhalingstekens makkelijk, want het is theatraal. Het heeft iets heel theatraals. Het is, maar de uitdaging bijvoorbeeld was wel, ik wist al wel vrij snel, samen met Jacob, dat ik wilde geen verteller. Ik wilde dat je het mooiste van wat ik van het boek vond, de geest van het boek, is dat je het gevoel hebt alsof je in zijn hoofd zit. En alsof hij heel direct bij je is. En ik voelde heel duidelijk, ik wil niet dat Shy, dat er ook nog een verteller naast het personage op de vloer is. Want wat ik mooi vind, is dat je tijdens die voorstelling, uur en een kwartier, maar moet dealen met dat je in dezelfde ruimte bent als die jongen. En dus alle vertellersteksten die er wel daadwerkelijk in het boek zitten, die wilde ik ergens in de mond van die jongen leggen. Maar dat is best moeilijk, want Max heeft ook een hele poëtische manier van schrijven. Shy, dat personage, is lijpintelligent wel. Je zou denken van niet op het eerste blik. Je oordeel je over en denk je, oh, zo'n soort jongen, die zou wel geen poëzie in zijn broekzak hebben. Maar ik denk dat iedereen poëzie in zijn broekzak heeft. Maar het was best moeilijk in het bewerken om te zorgen dat je dat wel, om dat een beetje te balanceren. Zo, in hoeverre kan hij het wel zeggen dat je het ergens gelooft dat het uit de mond van zo'n jongen komt. Een heel klein voorbeeld. Op een gegeven moment zit er in het boek, ik doe het even in het Nederlands, maar zit er een zin. En twee horror hellehondjes drijven naast me. Dan heeft hij het over twee dassen. Ah, supermooie zin. Maar daarin voel je zo, die wordt net iets te literair om in zijn mond te leggen. En andere zinnen zoals dit chique spookhuis waar nu gaat in gaap als een kapot gebit, dat heeft ook iets super literairs. Maar dat krijg je wel weggespeeld. Ergens door hem ook in meerdere stapjes te zeggen, die zin. Maar zo was het best wel balanceren. Tussen welke poëzie van de verteller kunnen we wel in zijn mond leggen en welke poëzie niet. En wat pik je wel, wat pik je niet. En dat is een heel leuke grens om de hele tijd mee te spelen, ook als acteur. Dus dit boek leende zich wel erg om te bewerken ook.
7: Ik vind het leuk wat je zegt. Iedereen heeft poëzie in zijn broekzak. Maar er viel net een gedichtje uit dit boek.
0: Ik was een week samen met Jacob in Bath. De schrijver opzoeken, Max Porter opzoeken. Wat echt een geweldige man is. Luister echt vooral naar zo'n interviews met hem. Het is echt zo een kanon van vette beelden en intelligente uitspraken. Zo. En echt de liefste man die je ooit gaat ontmoeten. Het is echt geweldig. Ik was hem een week opzoeken in Bath samen met Jacob en Kim was ook mee. En was de vriendin van Jacob. En waren met z'n tweeën aan het schrijven. En het was echt zo'n vet romantisch beeld van schrijverschap. Met zo cidertjes drinken en sigaretjes roken. En in barretjes schrijven. En dan stukken gaan lezen met z'n tweeën. Of tenminste, ik stukken aan Jacob voorlezen in een van een café. Dat we tegen mensen naast ons zeiden zo. Ja, sorry, we're gonna read a little bit of Dutch theater. Don't mind us. En dingen uittesten en zo. En dus Max opzoeken en met hem kletsen over het boek. En over waar wij zaten met ons hoofd in de bewerking. En wat we er allemaal mee wilden doen. En toen was ik op een gegeven moment aan het bewerken. En ik luisterde de hele week naar jungle and drum bass muziek. Omdat ik ook op die bewerking dat wilde schrijven. En toen op een gegeven moment zag ik een man lopen die duidelijk high was. Ik weet niet precies aan wat. Maar en onrustig had. Een onrustig hoofd had. En was de hele tijd de straat op en neer aan het lopen. En ik was vis en chips aan het eten. En ja, sowieso wel met het soort bewerken van dit boek dat je zo steeds vaker zo shy's herkent op straat. En dat je ergens ook een soort verantwoordelijk of een soort wederzijds begrip ergens voelt. Omdat ik zelf ook veel in dat hoofd van dat personage ben geweest en heb vertoefd. Dus toen nodigde ik hem uit. Dan kom je, wil je een bordje fish and chips? Toen wilde hij eerst heel graag een biertje. Toen zei ik, dat is goed, maar dan wil ik ook fish and chips voor je halen. Toen zei, dat is goed. Een biertje en fish and chips voor hem gehaald en toen met hem gekletst. En toen vertelde hij dat hij poëet was, inderdaad. Dus iedereen heeft poëzie in zijn broekzak. En toen een soort beat poet, zei hij. Geef me 3 woorden en ik schrijf een gedicht voor je. Dus heb ik hem 3 woorden gegeven. En het was veel te high, dus er kwam echt een heel weird gedicht uit. Weinig touwen vast te knopen, maar ook heel leuk. En dat zit dus, dat bewaar ik altijd in het boek als een soort kleine shout-out aan de shy's op deze wereld. En ergens ook als een soort boegbeeld waar zo'n jongen heen zou kunnen gaan als zo'n goede instellingen, zorginstellingen en dat soort dingen er niet genoeg zijn. Mooie GGZ-instellingen. Dingen om dit soort mensen, met niet alleen jongens, maar mensen met moeilijke hoofden op te vangen, zorg te bieden. Dus ik bewaar het altijd, het gedichtje. En ik vergeet het soms wel eens en sla ik hem open en dan zie ik het weer. En is het een kleine soort shout-out naar die man.
7: We zitten alweer op een half uur van ons uurcultuur. Ja.
6: Een uurcultuur. Teddy Tops.
7: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit acteur, theatermaker Romein Scholten. En we hebben het over Shy en over jouw bewerking daarvan, van het boek. En je zegt net dat het inderdaad belangrijk is dat die plekken er zijn voor mensen die zo in de war, ik noem het in de war.
0: Mag, maar, ja.
7: Want daar gaat de voorstelling ook over een plek die aan het verdwijnen is, een opvang die gaat verdwijnen.
0: Zeker, ja. The Last Chance heet het in Max Porter's taal. En Laatste Kans heb ik het vertaald naar het Nederlands. Een beetje een cruwe titel is. Voor in dit geval is het een beetje een internaat, maar het is ook een zorginstelling. Het is leuk, want het is een soort pilot-instelling eigenlijk. In het boek oorspronkelijk. Dus voor specifiek jongens met gedragsproblemen die dan als soort internaat daar zitten, daar les krijgen, overnachten, begeleiding krijgen. Er lopen psychologen, psychiaters rond. Maar ook leraren, leraressen en begeleiders. Het is, dat loopt er de hele tijd onder het stuk. Het is niet een soort directe, maar je voelt aan alles dat het ook een indirecte aanslag of aanklacht is tegen een soort verdwijnen van dit soort instellingen. Want dat gebeurt in het boek ook. Die instelling sluit over 6 maanden. En het gaat over een jongen die met een rugzak vol met stenen loopt naar de dichtstbijzijnde vijver van dat landhuis. En ergens is het misschien ook een beetje een reactie op dat hij voelt dat dat gaat sluiten en dat hij dat niet aan kan. En het is ook zo dat als je. Het verraadt het een beetje hoe wij omgaan met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, in welke gebouwen we ze stoppen. Dus zo de GGZ-instellingen en de zorginstellingen zitten best wel vaak zo in containergebouwen. Dat als je er binnen loopt, dat je zelf ook denkt. Ja, shoot me. Ja, sorry voor de benaming, maar dat je denkt, ik zou hier echt dood en dood ongelukkig van worden. Als ik hier
7: niet al was. Ja,
0: als ik niet al was. Hoe word je hier beter? En het mooie dus dat internaat, dat zit in een oud landhuis. En dat deden we misschien vroeger ook wat meer. En stopten mensen die het juist. Zo, hoe ga je als samenleving met je meest kwetsbare mensen om? Als je die. Geef die de allermooiste plekken van de stad. En stop die in gebouwen met schoonheid. En waar je voelt dat ze aandacht krijgen. Omdat mensen en de hele samenleving om zich geeft. Dat doen we niet meer. Kijk naar alle bezuinigingen op de GGZ. Laatst weer. Dus het is ook een aanklacht tegen. Laat alsjeblieft al die zorginstellingen niet verdwijnen. Zo je de. Het gebeurt in Nederland aan de lopende band. Een fantastische zorgboerderij. Lieve Groet heet volgens mij. Nou ja, fact check me vooral als je thuis bent. ook verdwenen omdat ze geen subsidie meer kregen. Terwijl het juist zo'n een andersoortige instelling is. Waar mensen kunnen blijven. En veel met elkaar kunnen praten. Met soortgelijke mensen. En kunst met elkaar ook kunnen maken. En op een boerderij kunnen werken. Zo. Allemaal van dat soortige instellingen die meer pilot zijn en meer holistisch. Daar is het ook een directe aanklacht tegen. Zo dat soort instellingen niet mogen verdwijnen.
7: Ja. Staat genoteerd. Ja. Ik wil even dat hoofd in, want je hebt inderdaad zelf ook heel veel naar Jungle geluisterd tijdens het maken. En wij ook met jou in de voorstelling.
0: Ja.
7: En je hebt een paar tips gedaan aan me van Jungle platen. We gaan even luisteren naar Original Nutte 25.
0: Ja.
7: Wil je het introduceren?
0: Nee.
7: Nee, laten we eerst luisteren.
0: Ja.

0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Waar luisteren we naar?
1: Naar Original Natte van UK Apache en Shy FX. Dat is dus ook de titel van de voorstelling Shy. Het gaat over een jongen die Shy heet, die zich hoogstwaarschijnlijk, komt nergens in het boek ook voor, waarschijnlijk zichzelf vernoemd heeft naar Shy FX. Een van de meest toonaangevende jungle producers van begin jaren 90 en in de UK. En ja, dit is echt, deze hele muziekstijl is geweldig. Dit hele genre is echt fantastisch. Het is dus in de UK opgekomen, begin jaren 90. En eigenlijk is het is supervrij. Het belangrijkste ervan is de breakbeat. Dus je hebt de Amen Break, een van de meest gebruikte samples uit de hele muziekgeschiedenis. En die werd heel veel gebruikt voor hip-hop. Die Amen Break komt uit een... Fact check me nog opnieuw, maar volgens mij uit een funknummer uit de jaren 70. Gewoon één klein, hele simpele, maar vette drumsequentie. En de hip-hop heeft die zo heel erg vertraagd. En die sample, en daar zijn heel veel nummers op gelegd. En de jungle begon dat voor het eerst heel erg te versnellen. En nou, de breakbeat in jungle is het belangrijkste. Er zijn heel veel verschillende soorten breakbeats. De Amen Break is de bekendste. Maar dat zijn die lijpe roffels die je de hele tijd hoort. En de verschillende soorten drumsequenties achter elkaar. En de breakbeat is een groot gedeelte ervan. De bas, de subquake shake. Zorgen dat de hele ruimte trilt. Dat je hele lijf trilt op elke rave waar je komt. En de grote samplecultuur. En dat is het mooie aan... Ook wat Max in dat boek heeft gedaan. Die jongen heeft een grillig hoofd. Het is bijna alsof hij continu zijn hele leven om zich heen sampled. Zijn omgeving, de mensen om hem heen. De dingen die mensen tegen hem zeggen. Herinneringen die langskomen. Zijn bijna de hele tijd een soort samples in zijn leven. Die zich in zijn eigen hoofd afspelen. En het mooie van jungle, het is ook genre-overstijgend. Het is een hele vrije muziekvorm. Ze zijn totaal niet soort dit wel, dit niet, dit wel, dit niet. Dus de jungle sound is een heel brede sound.
0: En zat je hier al helemaal in? Nee.
1: Het boek gelezen, toen ben ik wat dingen gaan luisteren. Toen vond ik het helemaal vet. Ja. Toen heb ik aan Max allemaal dingen gevraagd. Toen heb ik een speellijst helemaal van hem gekregen van muziek. Want hij is er helemaal in opgegroeid.
0: Ja.
1: Dus dit is zijn jeugdmuziek.
0: Dus je hebt ook een beetje van Max meegenomen in de...
1: Ja, heel zeker. Ja, ja. En een beetje gevoeld hoe hij opgroeide en wat zijn jeugd was. En hij zei ook, hij vertelde zo'n supermooie verhaal over... dat iedereen reageert ook anders op jungles. Zeg maar, toen hij als tiener erop aan het dansen was... bounced hij alleen maar zijn hoofd een beetje heen en weer... en liet hij vooral gewoon de muziek helemaal door zijn hoofd heen gaan. Terwijl zijn broer, die ging helemaal los en die danste wild. Dus iedereen heeft ook zijn eigen relatie met jungle. En de een wordt er heel rustig van, de ander wordt er juist heel opgewonden... en heel stuiterig van. Maar het mooie is, het is heel genre-overstijgend. Dus het is... Die samples zijn heel breed. Er werden ook allemaal samples uit de jazz gehaald. Maar er zijn ook heel veel soort... Wat ik ook in de voorstelling beschrijf... soort clean en spacey-achtige nummers. Er zijn ook heel veel nachtmerrie-achtige tracks... die ervan gemaakt zijn. En dus veel MC's en veel reggae-invloeden. En ja, daar zit een soort enorme vrijheid in. Dat genre is heel breed... En het mooie was het ook, dus als je de docu's over kijkt, zo vet inclusief. En iedereen was op die raves. En het springerig en vrij.
0: Je zegt, als je nu de docu's over kijkt, dus je hebt ook All Junglist op je tiplijst gezet, de documentaire. Yeah. A London Something This uit 1994. Laten we heel even luisteren hoe dat dan klinkt.
2: Now Easy Swift, sounding kind of sinister.
3: Watch the enter, inside the venue.
4: Opening the book of knowledge, the London something this.
5: Just remember this, jungle. It's not a black thing and it's not a white thing. It's a music thing, a vibe thing, and that's how we got to run things.
0: En daar gaat hij. Dit kun je gewoon online zien.
1: Ja, heerlijk toch? Ja, allemaal. Het is nog een andere docu ook, Jungle Fever. allemaal door de BBC gemaakt, zo decennia terug. Heerlijk om zo even nostalgisch in te duiken. En echt heel vet om te zien, zo'n rave scene, de liefde die iedereen daar voor elkaar, voor de muziek heeft. En dat zo met elkaar te kunnen delen. En ja, dat ziet er echt waanzinnig uit. Ja.
0: Wat luisterde jij dan wel vroeger?
1: Heel verschillende dingen. Was eigenlijk niet zo. We luisterden wel naar oude hip-hop veel. Ik nam veel van mijn broer over. Die luisterde eigenlijk altijd de lijsten die hij maakte. Outkast vond ik echt geweldig. Maar ook zo je tiener Coldplay en dat soort achtige dingen. En Nederlandse muziek was ook al wel vrij vroeg in de kleinkunst gedoken. Dat meegenomen van mijn vader, die er heel erg van houdt en het zelf ook doet.
0: Er zat dan wel een acteur in toen?
1: In mij?
0: Ja.
1: Ja, vroeg al. Ja, allebei mijn ouders zitten in het vak. Dus hebben we ook al veel naar theater geweest vroeger. Zeker. Ja, sinds mijn 12e vroeg ik aan moeder: zal ik naar de jeugdtheaterschool? Of zal ik zo met amateurproducties mee gaan doen? Zo toen nog tegen terug naar Amsterdam, nu ITA, had altijd een soort junior traject. En dan konden allemaal jongeren zo meedoen met het namaken van, of niet het namaken, maar het opnieuw maken van een voorstelling die dan door het ensemble gedaan werd. En toen ik 12 was, toen zei mijn moeder: volgens mij is dat gewoon vet leuk om te doen. Dus ga dat vooral doen. Daar toen auditie voor gedaan. Daar was een soort, met een groep van 18 of zo waren voorstelling meegemaakt. En toen besefte ik: wauw, dit is zo vet. Zo met zo'n hele groep gezamenlijk, met een soort concentratie werken aan het opbouwen van een wereld. En
0: is er toch wel, het is wel een monoloog.
1: Ja, zeker. Ja, dialoog met Michael Wanga, de muzikant, ja. Carpacci. Maar ik heb alle taal en hij heeft alle muziek tot zijn beschikking. Het is in zekere zin een duet, maar een taalmatige monoloog. Klopt. Maar er zit natuurlijk wel een heel team omheen met wie je het allemaal maakt. Dus dat is, ja.
0: Je hebt ook de documentaire van Luc Bouwman getipt. The Dirt of the Real.
1: Ja.
0: Over mensen met een psychose.
1: Ja.

0: natuurlijk wel een heel team omheen met wie je het allemaal maakt. Dus dat is, ja.
1: Je hebt documentaire van Luc Bouwman getipt. The Dirt of the Real.
0: Ja.
1: Van, over mensen met een psychose.
0: Ja.
1: Prachtige film.
0: Ik heb hem nog niet gezien.
1: Oh,
0: maar ik wilde hem heel graag zien.
1: Ja.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar ik wilde hem heel graag zien. Want ik hoorde er allemaal hele mooie verhalen van. Van mensen om me heen. En dat hij op een hele mooie manier psychoses weet te verbeelden. In zekere zin gaat die voorstelling hier ook over. Het gaat over de kracht en de destructie van verbeelding. En sommige verhalen zit je opgesloten. En andere verhalen die creëren juist een opening en zijn helend. En als je een heel moeilijk hoofd hebt, dan weet je soms even niet welke van die twee verhalen daadwerkelijk helend zijn of destructief zijn. En zoals mensen misschien via de aflevering van de Zomergast van Jim van Os ook geluisterd hebben, wat hij daar zo mooi vertelt, is dat hij zei, als het bijvoorbeeld gaat over stemmen in je hoofd, of het gaat over psychose of dat soort dingen, dat staat helemaal niet zo ver van eigenlijk al onze alledaagse ervaringen. Maar we doen er iets anders mee. Dus als jij door een donker bos loopt en je hoort iets ritselen, maar je hebt niet zoveel last van mentale problemen of psychose, dan denk je dat is een muis of weet ik veel, iets, een dier. Maar is je verbeelding iets te levendig, om het maar even op een mooie manier te zeggen, dan kan dat opeens enorme proporties aannemen en een heel verhaal worden wat misschien nog veel heviger en heftiger en groter is. En ja, de een noemt het een psychose, de ander noemt het een te krachtige verbeelding. En, ik denk dat als het inderdaad een... het is vaak ook wel die te krachtige en destructieve verbeelding ook wel een reactie vaak op trauma of stress. En dat je op een gegeven moment het gevaar niet meer kan onderscheiden van niet-gevaar. Maar het is eigenlijk heel menselijk. We hebben het allemaal, alleen het gaat over proporties. En dan vond ik het wel mooi, ook wat Jim van Os zei zo. Dat zei hij niet precies, maar ik parafraseer hem een beetje. Maar zo, de scheiding dat als er opeens een label opkomt, dan vindt het allemaal opeens heel spannend. En dan moeten alle hands aan dek. En, dan is het opeens een gekkie. En iemand die gestoord is. Terwijl het is heel vet menselijk, zeg maar. Dat je gedachten op een bepaalde manier gaan. Alleen bij de een is het wat groter dan bij de ander.
1: Ja, en de een verdient er geld mee en de ander.
0: Ja.
1: Wordt er mee opgesloten.
0: Ja.
1: Je hebt ook het boek Vreemden voor onszelf van Rachel Aviv getipt.
0: Ja, die beschrijft dat vet mooi. Die schrijft allerlei verschillende verhalen van mensen die een te krachtige verbeelding hebben. Allemaal verschillende verhalen van mensen die wat anderen psychose zouden noemen, maar die voor die mensen zelf levensbepalend zijn, natuurlijk, maar soms ook juist zingevend zijn. En zit echt.
1: Kun je een voorbeeld noemen van iets wat iemand die je bijblijft of iets?
0: Ja, er zit één heel mooi verhaal in van een zwarte vrouw die op een gegeven moment eigenlijk niet wil dat haar kinderen opgroeien in een racistische wereld. En supermenselijk en volkomen terecht is dat ze zich daar zo over voelt. Maar dat neemt hele grote proporties aan, omdat ze continu om zich heen gevaar en geweld ziet. En ziet wat voor een verschrikkelijke toekomst haar kinderen misschien tegemoet gaan. En op een gegeven moment, gruwelijk, springt ze met een tweeling van een brug af in het water. En een van die tweelingen is een zwaar gebeurd verhaal. En een van die tweelingen overlijdt en de andere niet. En dan wordt ze aangeklaagd. En dan is het moeilijke dat de hele tijd om haar heen, door alle zorginstellingen, om haar heen zeiden de hele tijd dat ze gek was. Dat ze niet gestoeld was in realiteit. Dat ze gestoord was. Ze kreeg allerlei medicatie en werd helemaal niet gezien als een maatschappelijk probleem, haar angsten. Maar toen ze werd aangeklaagd, toen zei de rechter opeens, ja, ik vind je eigenlijk niet gestoord, want het is best wel gezet in de realiteit dat jij niet wil dat je kinderen opgroeien in een racistische wereld en dat je dat om je heen ziet. Dus moest ze de gevangenis in. Dus de ene wereld die zei nee, want je bent gek gestoord en het slaat nergens op wat je allemaal denkt. En toen het erop aankwam, zeiden ze opeens wel, ja, het klinkt eigenlijk best als een logische redenering, maar er werd niks aan gedaan.
1: Ja.
0: Nou, dat zegt heel veel over hoe we omgaan met waanbeelden die wel werkelijkheid of niet werkelijkheid, gestoeld in werkelijkheid of niet gestoeld in werkelijkheid. Wat we daarvan vinden en hoe we daarmee omgaan. En echt nog veel meer van dit soort

0: krachtige voorbeelden zitten erin.
1: En de onmacht ook, want wat ik ook uit die film van Luc Bouwman haalde, was ook dat iedereen die in die film zit, die een psychose heeft gehad, ten eerste heel slimme mensen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn ook mensen die dan zeggen van, het is heel moeilijk om na een psychose weer terug te gaan in een soort van de normale werkelijkheid.
0: Ja.
1: Die waar je niet meer begrijpt waarom dit normaal is. Waarom vinden we dit wel normaal?
0: Ja.
1: Maar wat ik zie en wat ik allemaal denk niet.
0: Ja, zeker. Dat gaat. Het lust ook mooi terug naar de eerlijkheid waar we het over hadden met pubers en jonge adolescenten. Dat iedereen inderdaad de een zijn werkelijkheid of zijn gevoelswereld, dat niet lijkt aansluiten bij een ander. En dat is een hele eenzame ervaring. Dat je denkt, hè, zien jullie niet mijn realiteit ook? En dat is heel onmachtig en wanhopig en verschrikkelijk. En dat, ja.
1: En eenzaam ook voor die.
0: Heel, ja. Ja, heel. Dat je innerlijke wereld niet lijkt aansluiten bij de rest van de wereld. En daar ben ik Max dus ook heel dankbaar voor. Dat hij iedereen die probeert daar taal voor te vinden. En dat is denk ik juist in de poëzie te vinden. Dat is vet. Dat is iedereen die daar probeert zoveel mogelijk maar woorden en beelden en dingen aan te geven. Om te proberen om iets van brug te slaan tussen mensen. Om iets van die eenzaamheid te verminderen.
1: Ja. Je hebt ook Sexo dus op je lijst gezet.
0: Ja.
1: Waar moeten we daarheen?
0: Omdat ik groot fan ben van het boek van Brechtje Hofstede. Ik vind haar dezelfde soort brutaliteit hebben als Max. In de manier van schrijven en de manier van denken over schrijven en over vorm binnen boeken. En Naomi Filiserio is hetzelfde. Ze is een ongrijpbare maakster. De hele genre overstijgend. Waarvan dan theaters worden ook gek dat ze niet weten op welke manier ze haar in de verkoop moeten zetten. Als haar voorstellingen in de verkoop moeten zetten. Het heeft eenzelfde soort mooie brutaliteit in vorm. En dat die twee nu samenwerken voor deze voorstelling is te gek. Ja.
2: Hi there, my name is Naomi. I used to be an actress. I have spoken many words that were written by other people. The words I'm speaking now are my own. As I'm saying these words, time goes by. As I'm speaking to you, I'm getting older. During my next show, Sexodus, I will get older in front of your eyes. I will age live on stage. My only other option is to die.
1: Ja, wat een maker, hè?
0: Ja, zeker.
1: Heb je het al gezien?
0: Nee, nog niet.
1: Mogen we ook nog gaan doen?
0: Mogen we nog gaan doen? Nee, ja, ik ga ergens in de aankomende week, want het is nu aan toe. Ik kon de eerste speelperiode niet. Ja.
1: Je hebt Oerland ook op je lijst gezet.
0: Ja, Thomas Dutkiewicz. Moet ik ook nog gaan zien. Ik heb allemaal dingen gewoon op mijn lijst gezet die ik nog heel graag wil zien. Omdat ik denk dat het vet gaan worden.
1: En je was zelf druk natuurlijk ook.
0: Zeker, ja. Veel gespeeld afgelopen zomer ook. En nu met het maken. Die heeft echt een meester in stemgebruik, Thomas. Echt ongelooflijk. En die heeft allemaal boksen en microfoons en een monoloog. Wat ook heel gaat over spelen met verbeelding. Ik hoorde allemaal alleen maar hele mooie dingen en reacties over. En hij is echt een meesterverteller. Echt geweldig. En hij en zijn stem, en tenminste al zijn stemmen, want hij heeft een waanzinnige stemkwaliteit. En vertelt een verhaal over hoe we verhalen beleven, volgens mij. En hoe verhalen op ons overkomen. En hoe een verhaal te beginnen. En nou ja, ik moet het nog gaan zien. Dus dit is een beetje wat ik ervan weet. Maar.
1: En Fleabag heb je ook op je lijst staan. En dat vond ik ook leuk, want dat lijkt daarin. Die speelt ook heel erg met die. Dezelfde manier waarop jij Shy hebt gemaakt, eigenlijk.
0: Ja, Ja, zeker. In de manier waarop de vierde wand mooi wordt doorbroken en je de hele tijd meegaat in de hoofd van een vrouw die aan het rouwen is. En ja, dat vind ik zo mooi. Want mensen die zo, van die kunstenaars die zo spelen met de kunstvorm waar ze zelf het liefste in maken. En daar eigenlijk spelen met de regels van wat we normaliter ook normaal vinden in het kijken naar die kunst.
1: Moet je heel even uitleggen. Dit.
0: Ja, dus nou, bijvoorbeeld het breken van de vierde wand in Fleabag is een heel goed voorbeeld. Dus zij praat soms rechtstreeks in de camera en er zit op een gegeven moment een prachtige scène met Andrew Scott en zij dat ze en Phoebe Waller-Bridge dat ze een scène met z'n tweeën spelen en dat zij weer eens de camera inkijkt en tegen het publiek begint te praten over iets wat ze ervaart midden in die scène en dan vraagt het personage van Andrew Scott, een hot priest, shout-out, die vraagt aan haar, wat deed jij daar? En normaliter is zij de enige die alleen maar de vierde wand kan breken en met het publiek praat. En dat raakt ze een soort in shock. En zo, hè, wat bedoel je? Zei nee, wat gebeurde daar net? Je deed iets, je verdween even. En dan wordt de vorm opeens ingezet als een soort, wow, er ontstaat een error in deze scène. Hij ziet dat zij een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Maar eigenlijk kijkt zij de camera in en dan is er opeens een moment dat hij ook de camera inschreeuwt. En dat je als publiek een soort, wow, what the fuck, wat was dit ook mogelijk? Al de hele tijd al mogelijk. En er wordt dus heel mooi zo gespeeld met zo, hij die dan dus even net iets te dichtbij bij haar komt, net iets te veel in de kwetsbaarheid in haar hoofd mag kijken. En dus, omdat zij het soort, via een soort liefde voor hem, breekt ze een beetje voor hem open. En dus komt hij opeens heel dicht, ook bij haar rouw en ook bij haar contact met die vriendin die is overleden en met het publiek. En zo op die manier spelen met de regels die je in vorm installeert. En dat die vorm opeens een betekenisdrager kan worden. Dat vind ik aan theater het allervetste. En aan film en aan kunst maken.
1: Ja, en aan gekte misschien ook wel.
0: Ja, dat. Ja, dat, ja, nogmaals, het is het een veel te grote verbeeldingskracht of is het destructief? Of is het,
1: In jouw geval ben ik blij voor de verbeeldingskracht.
0: Dank.
1: Ik wil heel erg danken voor je tips, Romein Scholten, en voor je werk. Shai is te zien, je gaat hem spelen vanaf 13 oktober. Dan sta je in het Den Haag en daarna ga je lekker het hele land door. Dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Dank voor het gesprek. Dank je.
1: Dit was een Eercultuur-app en een heel mooi cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops.

0: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
1: The best, the beast.
0: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
1: Een vos.
0: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
2: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
9: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
10: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
13: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemorgen, het is zaterdag 3 oktober. Gewonden in Newcastle in Australië, waar een auto is ingereden op een groep rugbyfans. Zometeen onze correspondent. En de co-piloot van Fly Dubai was al eens geschorst. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Jan van der Putten.
15: De Romaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie kinderen, raakten gewond. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens die manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle in Australië stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moest worden en later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit was. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De bestuurder van die auto, iemand van 30, is opgepakt. De politie in Rotterdam onderzoekt het ongeluk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal en de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala in Utrecht. De film sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol en een dramaserie in een dramaserie en voor de regie. En Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het Gouden Kalverengala is de afsluiting van het Nederlands Filmfestival. Dat was de 46e editie. Dan het weer nog. Eerst wat nevel of mist. Verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. En het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon. En ook dan een graad of 20.
14: Ons koningshuis verdiende honderden miljoenen aan Indonesië toen dat land nog een kolonie was van Nederland. Zo oud-correspondent Michel Maas.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
21: Van het bos tot in de tuin.
20: Zagen.
21: Snoeien.
20: Blazen.
21: Maaien.
20: Meer maaien.
21: En nog meer maaien.
20: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
21: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
22: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
23: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
22: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
14: Na 4 jaar onderzoek werd gisteren een stapel van 5 boeken gepresenteerd over de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. Op verzoek van koning Willem-Alexander. De conclusie van hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie was helder.
24: Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Ons onderzoek laat geen andere conclusie toe. En dat geldt uitdrukkelijk ook voor hun opvattingen over de slavernij.
14: Koning Willem-Alexander zat op de eerste rij tijdens de presentatie van het onderzoek. En hij erkende de kritiek op zijn familie.
25: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt, ook al ben ik van 3 generaties later. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing.
14: Wilhelmina bleef tot het einde van haar tijd als koningin geloven in het koloniale systeem, vertelt onderzoeker Hans van der Jacht.
0: Ik vind dat ze er heel slecht van afkomt. Ik heb echt gedegen onderzoek gedaan en daarin verbaasde me hoe hardnekkig zij eigenlijk geloofde in dat koloniale systeem. Tot op het einde aan toe, tot het niet anders kon en zij wel moest inbinden.
14: De Oranjes verdienen vooral veel geld via Indonesië. Omgerekend naar de huidige koers zo'n 566 miljoen euro. Michel Maas was lang correspondent in Indonesië, ook voor de NOS. Hij schreef vorig jaar het boek De Gelogen Kolonie, over het scheve beeld dat Nederlanders nog steeds hebben over de koloniale tijd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
14: Indonesië was 350 jaar lang een kolonie van Nederland en voor de Oranjes was het dus ook een persoonlijk win geweest.
1: Ja, dat is het zeker geweest. En dat werd het vooral door koning Willem I. Die heeft de aanzet gegeven. Want in 1830, toen had hij geld nodig. Want Nederland was een beetje failliet omdat ze oorlog hadden gevoerd met België. Ze hadden een hele dure oorlog in Indonesië tegen de Java-oorlog was dat. En ze hadden geld nodig. En hij deed een oproep om daar die kolonie een beetje om te vormen, om daar een zaak van te maken. En hij heeft toen het cultuurstelsel laten invoeren. En dat was de grootste misdaad die er in Indonesië is gepleegd. Want dat cultuurstelsel, dat hield in dat alle boeren in Indonesië, die moesten 20% van hun land moesten ze bebouwen voor de Nederlanders. En bebouwen met spullen waar Indonesiërs niks aan hebben, zoals koffie, suiker, thee. En die spullen die werden met heel veel winst verkocht in Nederland door een handelsmaatschappij die ook was opgezet door Willem I. Dus
14: dat vloeide rechtstreeks die kant op.
1: Ja, en korte tijd later begonnen mensen te sterven van de honger omdat ze dat land niet konden gebruiken om rijst te verbouwen, om te eten.
14: Ja. Hoe lang heeft dat stelsel bestaan?
1: Dat heeft tot 1840... Tot Willem I ermee ophield. En daarna kwam er een nieuw stelsel en dat was minstens net zo erg. En het is eigenlijk nooit meer opgehouden. Toen kwamen die grote plantages met goedvinden van de Nederlandse staat en van het Koningshuis. En die grote plantages, daar is nog veel meer geld mee verdiend. Ja.
14: En hadden de Nederlandse koningen, en dan heb ik het over Willem I, II en III in de 19e eeuw ook invloed op het regeringsbeleid?
1: Ja, Willem I zeker, want die was dus echt de hoogste baas in de kolonie van Nederlands-Indië. Willem II en III, die moesten formeel zich verantwoorden bij de minister van koloniën die dat toen werd ingevoerd. En die hadden dus minder invloed op wat er in de kolonie gebeurde. Maar er wordt wel gesuggereerd dat ze met alle plezier meehobbelden met wat hun voorvader Willem I allemaal had opgezet.
14: Dan gaan we naar de 20e eeuw, naar koningin Wilhelmina. We hoorden net al even de onderzoeker vertellen dat zij stevig bleef geloven tot het einde in het koloniale systeem. Want hoe keek zij naar Nederlands-Indië?
1: Ja, ze vond dat echt een deel van Nederland. Ze vond dat het hoorde bij Nederland altijd. En toen ze uiteindelijk inderdaad niet meer anders kon... heeft ze gezegd van Indonesië moet maar zelfstandig worden. En heeft ze dat goedgekeurd, maar ze is eigenlijk een beetje blijven geloven in die kolonie. En bekend is een gesprek wat ze had met de Amerikaanse president Roosevelt, waarin ze zich liet ontvallen dat Papua's wel erg de allerlaagste vorm van menselijk leven ter wereld waren. Ja. Ze zei dingen als hun schedels die waren niet goed ontwikkeld en niet in staat om de beschaving te begrijpen. Ja. Nou ja, zo dacht zij daarover.
14: In de jaren 40 was dat gesprek, ja. Hoe denk je, Michel, dat ze in het huidige Indonesië naar deze nieuwe studie kijken?
1: Nou, ik denk dat ze er net zo naar kijken als de vorige studie die naar dat excessief geweld in de jaren 40 is uitgevoerd. Namelijk dat dit een mooie oefening is geweest voor Nederlands gebruik. Een mooie aanvulling op wat we allemaal al weten. Maar dat Indonesië als zodanig er eigenlijk niks aan heeft.
14: Dankjewel, oud-correspondent Michel Maas. Ook andere Europese vorstenhuizen waren betrokken bij de uitbuiting van kolonies. Bijvoorbeeld het Belgische Koningshuis. Daar ging het vooral om Congo. In het Nederlandse onderzoek van gisteren is ook een boek dat Europese vorsten vergelijkt. En daar komt ook België aan de orde. Pascal Mertens, Koningshuisverslaggever van de VRT. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
14: De Nederlandse onderzoeker Gert Oostindie verwacht veel reacties in andere Europese landen. Hoe zijn die bij jullie in België?
2: Wel, het Belgische Koningshuis vindt zeker dat het onderzoek naar koloniale verleden van Europese landen en ook naar dat van België, dat zeker nuttig is. Ook al is het tegelijk wel complex natuurlijk om de verschillende landen te vergelijken, want de context was meestal anders. Maar het Koningshuis stipt hier wel aan dat in het onderzoek over België helaas dingen staan die niet kloppen. Ja. Feitelijke onjuistheden, bijvoorbeeld over koning Boudewijn en zijn rol bij de decolonisatie. Er zijn standpunten die worden voorgesteld. Dat zijn persoonlijke initiatieven, maar dat waren eigenlijk dingen die goedgekeurd waren door de regering. Ook over de rol van Boudewijn bij de dood van Patrice Lumumba, bijvoorbeeld de eerste Congolese premier na de onafhankelijkheid. Daar volgt het boek nog oude informatie, een parlementaire De commissie had 25 jaar geleden gezegd dat Boudewijn mee moreel verantwoordelijk was. Alleen was er dit jaar een nieuw boek uitgekomen die zei dat is onzin. Het was een boek van historicus Vincent Dujardin. Die kon persoonlijke archieven en dagboeken voor het eerst inkijken van koning Boudewijn gekregen van koningin Fabiola, de weduwe van Boudewijn. En die werpen eigenlijk een heel nieuw licht. En met die nieuwe informatie houdt dit boek bijvoorbeeld geen rekening. En dan is er nog een ander voorbeeldje over onze huidige koning eigenlijk, daarvan zegt het boek. En ik vond het nogal fors dat die zich ongrondwettelijk gemengd heeft in de parlementaire onderzoekscommissie naar ons koloniale verleden van een paar jaar geleden. Die commissie die was er toen niet in geslaagd om een consensus te bereiken over aanbevelingen. En de voorzitter ervan die zei toen van ja, dat was door koninklijke inmenging. Maar dat is meteen tegengesproken door een ander lid van de commissie. Dus dat bleek eigenlijk eerder een politiek spel te zijn en geen feit. Maar dat wordt ook nog zo wel in het boek gezegd.
14: In dat onderzoek gezegd.
2: Het nieuwe boek, ja.
14: Ja. Overweegt het Belgische Koningshuis om ook zelf opdracht te geven tot een dergelijk historisch onderzoek?
2: Daar zijn momenteel geen plannen voor. Eigenlijk zijn er bij ons al die parlementaire onderzoekscommissies geweest waarover ik het daarnet had. Daar heeft het paleis ook altijd aan meegewerkt. Sowieso zijn ook de archieven van het paleis ter beschikking van iedereen die daarom vraagt. Dus alles eigenlijk wat qua archief ouder is dan 50 jaar, dat is gewoon open voor publiek en onderzoekers. Ja. Dus dat kan geraadpleegd worden.
14: We noemden net allebei al Belgisch Congo, hè, want het beruchtste is wel wat daar is gebeurd. Dat was het persoonlijk eigendom van koning Leopold II. Hoe gaat België om met dat verleden?
2: Ja, Congo was inderdaad eerst het persoonlijke bezit van Leopold II, dus Congo Vrijstaat. En daar zijn echt extreme wandaden gepleegd. En toen die aan het licht kwamen, toen nam de Belgische staat het over, werd het Belgisch Congo en werd het dus een kolonie van België. En over die twee periodes heeft koning Filip een brief geschreven, in 2020 was dat, aan de Congolese president bij de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid. En daarin heeft hij eigenlijk zijn diepste spijt betuigd voor wat hij noemde de geweld en gruweldaden gepleegd tijdens het bewind van Leopold II en ook voor het leed van de koloniale periode erna. En die brief die kwam eigenlijk redelijk onverwacht en die is hier in België wel ontvangen als redelijk historisch, want dat was zo de eerste keer dat een Belgische koning zich uitsprak over Congo. Koning Filip heeft die spijt ook herhaald, 2 jaar later in Congo zelf. In een toespraak voor het Congolese volk heeft toen heel duidelijk het Belgische koloniale regime veroordeeld. Was daar heel uitgesproken over. Sprak zijn diepste spijt uit dus voor die wonden uit het verleden. Nu, hij had het wel over diepste spijt, geen excuses. En daar is nog wel wat gedoe geweest over die bewoordingen. En dat is eigenlijk ook precies waarover die parlementaire onderzoekscommissie het een aantal jaar geleden niet eens raakte. Want de meeste partijen wilden niet zo ver gaan als excuses. Nee. Die wilden het houden bij spijt, omdat excuses juridische gevolgen zou kunnen hebben. Ja. En claims en zo.
14: Ja. Dank voor jouw uitleg, Pascal Mertens, Koningshuisverslaggever van de VRT.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Het is 16 minuten over 7. Wat was gisteravond op radio en televisie? De dreiging van Russische hybride aanvallen op Europees grondgebied neemt toe. Daar ging het over in Nieuwsuur. De frontlinie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne schuift amper meer op. En daarom wil Rusland een doorbraak forceren. Volgens Marten Kruijf, oud-luitenant-generaal, is Rusland aan het escaleren. Hij legt uit wat dat inhoudt.
5: Je ziet gewoon twee dingen. Meer aanvallen, overdag en 's nachts. Dus eigenlijk krijg je geen rust meer. En ook steeds meer burgerdoelen. En dat is natuurlijk op gericht om dat moreel van na 4,5 jaar vechten is natuurlijk altijd, heb je daar wat wankelmoedigheid, maar om dat te gaan breken. En hij weet, als mij dat lukt, kan ik die oorlog winnen. Alleen de geschiedenis leert ons dat het breken van moreel vanuit de lucht, Vietnam kennen we, Tweede Wereldoorlog in Duitsland kennen we. Dat is een hele moeilijke weg.
14: En desondanks ziet de Kruijf de toekomst niet hoopvol in.
5: Ik ben niet zo somber geweest, vooral omdat ik vrees dat het alleen maar erger wordt. Poetin is aan het escaleren, Kiev is een doel, een symbolisch doel, maar ook als burgerdoel wordt het gewoon geraakt. En ga er maar staan na 4,5 jaar oorlog. Maar dat wil niet zeggen dat Oekraïne gaat opgeven, dat is een ander iets. Maar het is wel een donkere bladzijde in hun leven.
14: In Met het oog op morgen aandacht voor de uitreiking van de Gouden Kalveren. Chris Peters won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie. Hij speelde Marco van Basten in de serie Basta. Dat vond hij geen makkelijke rol.
6: Het is echt een hele moeilijke rol, want ja, het is niet, het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff, dat zijn mensen zo groot en zo waar mensen veel imitaties van hebben. Mm-hmm. En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die een beetje op te tillen, maar verder ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
14: Daan Buringa won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een speelfilm, voor zijn rol als Frans in Joe Speedboat. En met deze rol hoopt hij op meer acteerwerk.
7: Ik hoop heel erg dat er nu deuren open gaan, in ieder geval. Omdat ik in de rol zo gewoon alleen maar getypecast wordt. En Joe Speedboat gelukkig niet, want die rol die ging over veel meer dan alleen een zielige jongen in de rolstoel. Maar dat is wel de realiteit van alle rollen die ik nu krijg. Dus ja, ik hoop dat ik nu deur heb geopend om meer vette rollen te mogen doen in de toekomst.
14: En in Langs de Lijn en Omstreken vertelde pianist Ivo Jansen over zijn terugkeer naar het podium. Vanwege een erfelijke ziekte moest zijn linker pink worden geamputeerd. Hij begon een nieuw leven als timmerman, maar nu gaat hij toch weer optreden. Jansen is blij dat hij zijn pink in ieder geval niet verloor tijdens het klussen.
8: Tegen de tijd dat het echt mis was, dus dan hebben we het over 20 jaar later en 7 operaties verder, en dus uiteindelijk die pink geamputeerd. Ja, was dat voor mij eigenlijk helemaal niet meer. En mensen denken dat het een enorm drama is als ze het niet beter weten. Maar als je daar 25 jaar tijd hebt om eraan te wennen. Kijk, als ik had het al over die cirkelzaag waar ik regelmatig achter sta. Als ik daar een pink mee had afgezaagd, dan was het een ander verhaal geweest.
14: Jansen speelde altijd al vooral muziek van Bach. En daar prijst hij zichzelf gelukkig mee.
8: In Bach zitten heel weinig akkoorden. Dat is heel erg lineaire muziek. Dus dan kan je die pink, die kan je best missen. Mijn rechter pink wordt ook langzaam minder. Dus ik denk dat ik hier over een paar jaar terug ben. Dan heb ik er nog maar 8. En dan hebben we hetzelfde gesprek, maar dan met 8 vingers.
14: En dat was gisteravond op radio en televisie. Veel volwassenen vinden dat het dragen van korte rokjes en petten op school verboden mag worden, staat in het AD.
9: Ja, hoodies ook, van die grote truien met een capuchon. En crop tops, die shirts waarbij je iemands buik kan zien. Die shirts die mogen in de ban, want mensen vinden ze te uitdagend. En met allemaal luxe merken erop kun je het verschil tussen arm en rijk ook beter zien. Dat komt naar voren uit een onderzoek naar kledingvoorschriften voor leerlingen. Het AD schrijft daar dus over. Aanleiding om erover te schrijven is het besluit van een middelbare school in Gouda. Trainingspakken, joggingbroeken en voetbalshirts mogen daar sinds dit schooljaar niet meer worden gedragen. En opvallend wel, in dat onderzoek is overigens alleen gevraagd naar de mening van 18-plussers, niet echte scholieren. Het zijn vooral 65-plussers die een hoodie op school willen verbieden. Ja. Explosie aan parkeergeldzones. Staat groot op de voorpagina van de Telegraaf. Er moeten steeds vaker betaald worden om je auto ergens te parkeren. In 4 jaar tijd groeien die betaalde parkeergebieden met 50%. Met name in steden zijn veel betaalde parkeerplekken. Want steden willen daarmee de leefbaarheid verbeteren en de doorstroming.
10: En het geld is, verdienen.
9: Goed voor de gemeentekas. Dat ja. Ook in een paar jaar tijd is het geld verdubbeld dat er binnenkwam door het parkeren van de auto. En dan 4 voeters op de voorpagina van het AD. Een fluffy hond bij de Telegraaf. Allerlei paarden in de wei bij Trouw. Want morgen dierendag, dus allemaal huisdieren in de krant. Trouw die heeft een verhaal over paarden die eenzaam in de wei staan. En van eenzaamheid kunnen ze ongelukkig worden. En het project Paarden bij elkaar brengt daar verandering in. Die mensen matchen eenzame paarden en zetten ze bij elkaar in de wei. Dan staan er 4 honden dus op de voorpagina van het AD. Die honden gaan naar de kap. En dat zijn niet de enigen die naar de kapper gaan. De hondentrimsalon schiet als paddenstoelen uit de grond. En er zijn wachtlijsten, schrijft de krant.
10: Dankjewel, Jan. Gaan we naar Australië. Want in de stad Newcastle, ten noorden van Sydney, is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. Daarbij zijn 10 mensen gewond geraakt. Onder wie ook jonge kinderen, zegt de burgemeester Gavin Morris tegen de Australische nieuwszender ABC.
11: It was an absolute shock to hear the news this morning, and the information has been coming through. It's really upsetting. So our thoughts, first of all, go to the families of those that are injured. We believe that a number of them are critical, and including children.
10: Onze gedachten zijn bij de families, zegt Morris. Australië-correspondent Maaike Weijers, wat is daar gebeurd in Newcastle?
12: Nou, er waren 1000 mensen op straat langs de weg om het plaatselijke rugbyteam uit te zwaaien. Want morgen staat dat team in de finale van de landelijke competitie. Die wordt in Sydney gehouden, dus ze gingen daar vandaag al naartoe. Australië is een enorm sport- en rugbyland. Dus heel veel fans wilden hun team nog even aanmoedigen voordat ze vertrokken. En het is bovendien ook een lang weekend hier. De meeste mensen hebben een extra dag vrij. Dus ja, heel veel mensen waren erop uit.
10: Ja. En wat weet jij over de auto, over de chauffeur?
12: Ze hebben nu een 18-jarige bestuurder aangehouden. Die zou met 2 andere mensen in de auto hebben gezeten. En hij zou ook een rugbyfan zijn die er was om dat team ook aan te moedigen. Hij wilde voor de lol een zogenaamde burn-out maken. Dat doe je als je tegelijk het gas en het rempedaal indrukt. Dan gaan de wielen spinnen en dat maakt dan heel veel lawaai. En soms komt er ook wat rook vrij. Maar in principe moet de auto dan wel stil blijven staan. Maar dat is in dit geval niet gebeurd. Hij verloor de controle over het stuur en die auto ging dus ineens met heel veel snelheid reed hij in op al die mensen die langs de kant van de weg stonden. Ja. De politie gaat er dus nu van uit dat het een tragisch ongeval was en niet een aanslag of iets dergelijks.
10: Nee, maar wel dus met 10 gewonden tot gevolg. Hoe gaat het met hen?
12: Nou, we weten dat 2 mensen in een kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. En dan gaat het over een man van 67 en een klein meisje van 5 jaar oud. Daar maken ze zich zorgen over. Die zijn nog steeds in levensgevaar. Er zijn nog 8 andere gewonden die niet in levensgevaar zijn. En zijn ook 2 meisjes van 2 en 5 jaar onder.
10: Dankjewel, correspondent Maaike Weijers. Een paar weken geleden draaide ik hier een plaatje van Grote Komeet. Dat is een samenwerking van 2 Nederlandse artiesten, zanger GoToGym en producer Jacob Dubbel. En inmiddels is er een hele plaat. Toen dacht ik, daar doe ik dan ook een liedje van. Alles laten vallen.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Human neemt je mee om het leven te vieren. Na het verlies van een dierbare. De een rouwt, de ander bloeit langzaam weer op bij een nieuwe liefde. Adelheid Rozen en Hugo Borst staan erbij stil. Of nou, ze dansen er zelfs bij. Kijk vanavond naar Rozen en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
6: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 7:30. Hier is Jan met de hoofdpunten.
10: Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in Kiev. De gewelddadige co-piloot van Fly Dubai was door een eerdere werkgever, Oman Air, geschorst. Er was extremistisch materiaal bij hem gevonden, meldt het Amerikaanse ABC News. De co-piloot viel woensdag de gezagvoerder aan tijdens een vlucht naar Israël. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. En morgen en maandag minder treinen dan normaal, want ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. En de film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario.
9: Floris Lefebvre bij Weerplaza, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Dieuke.
9: Kunnen we weer het hele weekend in korte broek buiten wandelen en op het terras zitten?
11: Ja, dat zou best wel eens kunnen. In de middag wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot lokaal zelfs 22 graden in het zuidoosten van het land. Maar momenteel is het nog wel behoorlijk fris met waarden ruim onder de 10 graden en zijn er enkele nevel- of mistbanken actief. Maar die lossen de komende uren op. De zon schijnt dan veelvuldig in de middag en het noordwesten van het land krijgt ook met enkele sluierwolken te maken. Verder blijft het wel overwegend droog weer en bij weinig wind wordt het dus zeer aangenaam oktoberweer voor de tijd van het jaar met 20 of 22 graden.
9: Ja, morgen ook?
11: Morgen ook inderdaad. Dan wel iets meer bewolking in het noorden van het land. Kan er misschien een enkel spetterbuitje vallen. Maar voor de rest schijnt in het midden en zuiden van het land de zon volop. En wordt het opnieuw 20 tot 22 graden. Dat zijn echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En dat rustige en vooral ook vrij zonnige najaarsweer houden we ook op maandag en dinsdag vast. Ook dan aangename temperaturen van 20 tot 22 graden. Maar halverwege volgende week lijkt het weer toch te gaan veranderen. Krijgt iets meer herfstachtige trekjes als de wind naar het noordwesten gaat draaien. Er worden er met regelmaat buien aangevoerd en dat gaat ook gepaard met lagere temperaturen.
9: Dankjewel, Floris.
11: Graag gedaan.
9: 10% van de nieuwe Russische parlementariërs is veteraan. Zometeen Hubert Smeets.
12: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born and Babies, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden? Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
15: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
16: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
14: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
16: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Deze week zijn de nieuwe leden van de Doema geïnstalleerd, het Russische parlement. Ruim 10% zijn veteranen van de oorlog in Oekraïne. Volgens de Russische voorzitter van de Centrale Kiescommissie gaan zij de toon zetten. Hubert Smeets van Raam op Rusland, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
9: Wat gaat die toon zijn?
17: Nou, de soldaten die gevochten hebben in Oekraïne, die moeten, ik citeer nu Poetin, de nieuwe elite van Rusland worden. En die nieuwe elite die moet het voorbeeld geven aan de jeugd van Rusland. Het voorbeeld dat vechten, strijdvaardig zijn, ertoe doet. Dat je daarmee je vaderland helpt. Maar of ze nou echt de toon gaan zetten ook in politieke besluitvorming, dat waag ik te betwijfelen. Wat wel een feit is, is dat deze 10% onderdeel is van een grotere groep. En dat is 35% van de Doema-leden die iets te maken hebben met het leger of met de inlichtingendiensten. Dus je zou kunnen zeggen dat 10% dat is de slag om op de taart, ja, van de militarisering van de Russische politiek.
9: En waarom wil het Kremlin dat dan zo graag in het parlement doen?
17: Omdat dit parlement eigenlijk het eerste parlement is dat gekozen is tijdens de oorlog. En dit parlement is, zou je kunnen zeggen, de legitimatie ook van die oorlog. En in dat parlement bewijst deze nieuwe elite, deze militaire klasse die nu ontstaat in Rusland, dat Rusland nog steeds een democratie is. En daarom is dat parlement zo van belang. En daarom is dat parlement ook niet belangrijk als besluitvormingsorgaan, maar als symbool van dat nieuwe Rusland dat nu, ja, al 5 jaar op oorlogspad is.
9: Ja, en ook dus dit nu als symbool gebruiken om te laten zien, wij eren onze helden. Als je je inzet, dan krijg je een beloning in welke vorm dan
17: dat
9: ook.
17: Dat is zeer belangrijk. Die beloningen zijn er. Veteranen van het leger en van de oorlog in Oekraïne hoeven bijvoorbeeld vaak geen toelatingsexamen te doen voor universiteiten of hogescholen. Ze krijgen uiteraard ook premies en cadeautjes als ze terugkomen van het front. Maar het is vooral het voorbeeld aan de soldaten die nog moeten komen. Er is in Rusland niet ontzettend veel animo om zich te laten recruteren voor de oorlog. Er is erg veel terughoudendheid in het Kremlin om soldaten te mobiliseren tegen hun wil in. En deze nieuwe elite in het parlement moet laten zien, kijk, als je voor het vaderland opkomt, als je bereid bent je leven te offeren voor het moederland, dan zit er iets in het vat voor jou.
9: Ja. Maar
17: onderschat niet wat het betekent. Pardon?
9: Nee, ik wou zeggen, het is nogal een elite. Want als we even inzoomen op de parlementariërs zelf, de veteranen zelf, hè, eentje van hen wordt door het Westen verantwoordelijk gehouden voor de slachting bij Butsja. Een ander voor het bombarderen van het theater in Mariupol. Wat wil Rusland nou juist uitstralen met de keuze van deze mensen?
17: Dat zijn provocaties. Zeker de man die betrokken is geweest bij de slachting, de oorlogsmisdaden in Butsja, moet laten zien aan de wereld dat onze redenering en onze verklaring voor Butsja, dat het Russische oorlogsmisdaden zijn, en die worden gestaafd door tal van bewijzen, er is bijna geen discussie over mogelijk, maar in Rusland wordt nog altijd beweerd dat het een zogenaamde valse vlag is van Oekraïners, dat Oekraïners het zelf gedaan hebben, en door deze man zo'n belangrijke positie te geven, ja, steken ze gewoon een keiharde middelvinger op naar Oekraïne en naar ons. De andere parlementariër die in Mariupol een rol gespeeld heeft, dat zou je kunnen zeggen het positieve signaal. Als je vecht voor Oekraïne, tegen Oekraïne, voor Rusland, dan word je beloond. En dat is een beloning die op een heel grote schaal zich op dit moment manifesteert. Als je in Rusland gevocht hebt, ik zei het al, word je niet alleen vrijgesteld van toeluikensamens, maar je krijgt ook huizen. En die man in Mariupol is daar het voorbeeld van. Die laat zien, wij vechten daar voor grondgebied waar we onze mensen gaan vestigen. Want dat is in Rusland op dit moment het verhaal. Oekraïne moet worden gezuiverd. Een zuivering die ook etnisch gestalte moet gaan krijgen. En in de vrijgekomen woningen, op de vrijgekomen landbouwgronden, moeten Russische burgers het nieuwe volk gaan vormen.
9: Ja. Hebben we, Hubert, eigenlijk enig idee van wat deze veteranen vinden? Wat voor standpunten ze hebben? Of maakt dat eigenlijk helemaal niet uit?
17: Dat maakt niet uit. Nee. We kunnen vermoeden dat ze allemaal achter de oorlog staan. Maar het parlement als zodanig is onbelangrijk. Is eigenlijk een stempelmachine voor het Kremlin. Nee. Het Kremlin bepaalt welke wetten moeten worden aangenomen. En dat doet de Duma dan in 1, 2, 3, soms 5 dagen.
9: Ja. Veel dank voor de uitleg, Hubert Smeets. Een spannend weekend in Brazilië. Twee kandidaten strijden daar om het presidentschap. Op links de zittende president Lula, inmiddels 80. En op rechts Flavio Bolsonaro, de zoon van de veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. Hij scoort vooral op het thema veiligheid. Correspondent Nina Jurna ging naar São João de Meriti, een grote achterstandswijk aan de rand van Rio.
18: Een markt hier in het noorden van Rio. Er wordt fruit verkocht, maar er is hier ook een campagne gaande van Flavio Bolsonaro, waar ook de lokale kandidaten aan meedoen. Felipe Tropa, een zwarte kandidaat, maar wel van de partij van Bolsonaro. En hij gaat voor de functie van gedeputeerde voor Rio de Janeiro. Even met hem praten.
19: Quais são os problemas aqui nesta região?
20: Os problemas são muito.
21: Hebben veel problemen in de wijk. De gezondheidszorg is slecht en het is hier onveilig, zegt hij.
20: Os problemas fundamentais que alcançam mais pessoas, mais vidas.
21: Opvallend dat een zwarte kandidaat zoals Tropa voor de partij van Bolsonaro is. De ex-president deed in het verleden vaker racistische uitlatingen en kreeg daarvoor zelfs boetes. Tropa zit daar niet mee. Ik heb samen geluncht met Bolsonaro. Bij hem thuis, zegt hij. Hij is geen racist.
22: Dit zijn eigenlijk de wijken waar traditiegetrouw president Lula da Silva een grote aanhang heeft. Met sociale programma's heeft hij hier bijvoorbeeld gezinsuitkeringen geïnstalleerd in dit soort wijken voor de allerarmsten. En ook speciale mogelijkheden voor studenten uit deze wijken om te studeren aan de universiteit. Maar waarom stemmen veel mensen dan nu toch op rechts?
21: Wijkbewoonster Patricia Ferreira is knoflook aan het stampen. En straks gaat ze rijst bakken. Ze stemde jarenlang op Lula, maar haar leven werd er niet beter op, zegt ze. Overleven lukt alleen met bijbaantjes. Ik verzamel blikjes en flessen en die lever ik in voor geld. Dan kan ik in ieder geval mijn kinderen een bord eten geven, zegt ze.
0: manter, pelo menos arroz e feijão.
1: Bij deze verkiezingen heeft ze besloten om op radicaal rechts te stemmen.
0: Então, eu acredito no...
1: Op Bolsonaro. Bolsonaro. Hij brengt werkgelegenheid, hoopt ze.
0: Emprego. Segurança.
1: En veiligheid. Daar doet Lula te weinig aan, vindt ze. Ik ben al 3 keer beroofd van mijn telefoon en van geld. Ik kon toen geen eten kopen voor de kinderen, vertelt ze.
0: Ik had 120 de eerste keer.
1: Terug op de markt, waar kandidaat Tropa vindt dat Bolsonaro harder tegen criminaliteit optreedt dan Lula. Bolsonaro wil de drugskartels op de terroristenlijst plaatsen, maar Lula niet, zegt hij.
20: Lula is contra.
1: Patricia Ferreira wil uiteindelijk maar 1 ding: haar kinderen een rustig leven geven in de favela waar ze wonen. De tekst van een heel bekend Braziliaans liedje.
0: Um Brasil onde meu filho possa brincar na rua onde ele mora. Tem aquela música, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E isso não acontece.

0: de tekst van een heel bekend Braziliaans liedje.
1: Brasil, onde meu filho possa brincar na rua onde ele mora. Tem aquela música, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E isso não acontece.
0: Morgen gaan de Brazilianen naar de stembus om de president te kiezen.
2: Een bijdrage was dat van Nina Jurna. De focus moet meer komen te liggen op een veilig sportklimaat bij de Nederlandse topsport.
3: En dat komt allemaal uit een onderzoek waar Trouw over schrijft. En de drang naar medailles, dat is wel duidelijk, mag een tandje minder. Sportkoepel NOC-NSF verdeelt op dit moment het geld op zo'n manier dat waar de grootste kansen zijn op Olympische medailles. En daar gaat dan het meeste geld heen. En dat mag wel eens anders, geven mensen in dat onderzoek aan. Over het algemeen geld medailles winnen is belangrijk. Maar dat moet wel gebeuren in een gezonde en veilige sportomgeving. Veel voetballers lopen niet over van zelfkritiek. Maar er zijn ook uitzonderingen, zoals middenvelder Kees Smit. Kees Smit was gisteren na de wedstrijd van Jong Oranje tegenover ESPN kritisch op zichzelf. Heel erg kritisch.
4: Ik moet zeggen, vandaag vond ik mezelf echt slecht gewoon. Ja, ik verlies in de eerste helft heel veel ballen achter elkaar. Voor mezelf niet echt tevreden, maar uiteindelijk gewonnen. Dus dat is wel belangrijk.
2: Ach, Kees.
3: Ja, nou ja, maar toch wel een assist en een doelpunt.
2: Dat kan slechter, zou je denken.
3: Ja. Jong Oranje heeft gewonnen de wedstrijd met 4-2 van Slovenië. Voetballer Mark Diemers zat na zijn vertrek bij Cambuur Leeuwarden een paar maanden zonder club. Onlangs tekende hij dan toch bij De Graafschap. De middenvelder is tegen Omroep Gelderland heel erg open over de onzekere periode waar hij in zat. Hij vond het zwaar om thuis te zitten. Mark Diemers keek telkens maar op zijn telefoon. Is er nog een mooie aanbieding? En vaak kreeg hij te horen van ja, je bent dus wel een goede speler, maar je bent te oud.
2: 32, dus.
3: Zegt dat het heel anders is dan pakweg 15 jaar geleden. Tegenwoordig is het voetbal volgens Diemers economisch. En gaat het om leeftijd in plaats van kwaliteit. Dan, Arsenal-trainer René Slegers heeft er excuses aangeboden omdat ze na het Champions League-duel met Paris FC niet bij de persconferentie verscheen. Schrijft The Guardian over. Slegers was boos. Arsenal had een 2-0 voorsprong weggegeven. En vooral een omstreden penalty, dat zat er erg dwars. En ze vond het frustrerend dat de scheidsrechter haar zo voortdurend in de weg liep. En na afloop zei ze, wilde ik bij mijn team zijn en niet bij de media. En achteraf, ja, Slegers zegt dan wel dat ze haar keuze vanuit haar leiderschap maakte. Maar ze erkent dan dat een persconferentie eigenlijk gewoon bij haar werk hoort.
5: Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het verbod om spullen te kopen uit de door Israël bezette gebieden is ruim een week van kracht. Leidde tot diplomatieke woede van Israël. De douane zegt er niet extra op te gaan controleren. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht 2 flessen Israëlische wijn. Dat postte hij trots op X. Als ze uit bezette gebieden komen, is hij misschien strafbaar. Verslaggever Sander van Hoorn zocht hem op.
6: Dat zijn ze dan, hè?
7: Ja, dit zijn ze.
6: Ik herken de 2 flessen wijn, een rode en een witte, uit de post op X. En ze staan op de eettafel bij Roelof Bisschop. Waarom dat statement?
7: Nou, ik had het me voorgenomen, ik ga dat doen. Ik had dat besluit gelezen en ik heb mijn ogen eens uitgewreven en toen nog een keer gelezen. En dit kan niet waar zijn, dit is zo'n raar besluit. Dat ik denk van nou, is goed dat hier het gesprek over komt en het ligt natuurlijk gevoelig, dat wist ik ook.
6: U bent strafbaar.
7: Ja, dat zal nog moeten blijken. Dan heb je het eerste probleem al, hè. Hoe wordt vastgesteld of dit strafbaar is? Dan moet er iemand komen die moet kijken van wat is de herkomst van deze wijn.
6: Ja, en daar ben ik dus even ingedoken. Op de website van dit wijnhuis staat een aantal wijngebieden genoemd. Nou, sommige liggen helemaal in Israël. Sommige liggen helemaal op de bezette westelijke Jordaanoever. Er zijn ook gebieden, ja, die zijn zo groot. Dan moet je echt precies weten waar een wijngaard ligt. Want dat kan aan beide kanten van de grens liggen. Dus daar word je niet veel wijzer van. En inmiddels ben ik in een supermarkt op zoek naar producten uit Israël of de bezette gebieden. Ja, de dadels, die heb je natuurlijk. Land van de herkomst Israël. Maar er zijn ook dadelboomgaarden op de bezette westelijke Jordaanoever. En pinda's, ja, daar heb ik al helemaal

0: geen idee waar die verbouwd worden in Israël. Hoe kom je daarachter? En die speurtocht in de supermarkten, die wordt voor een deel mogelijk gemaakt door een lijstje wat de BDS-beweging, boycott, disinvestering en sanctiesbeweging, gemaakt heeft. Dus ik ga met die twee lege flessen wijn naar Niels van de BDS-beweging. Daar staan ze dan.
1: Ja, ze zijn al leeg. Dus meneer Bisschop had dorst.
0: Ja. Het probleem is natuurlijk, hoe weet je waar de druiven die hierin gezeten hebben, waar die vandaan komen?
1: We hoeven niet precies te weten of hier een halve druif uit het ene gebied of het andere gebied komt. Het is gewoon heel duidelijk dat de producent, die komt voor op de zwarte lijst van de VN. De producent heeft wijngaarden in bezette gebieden. Dus de kans dat hier de druiven voor zijn gebruikt uit bezette gebieden is gewoon levensgroot. Wij gaan hier een melding van maken. Het is nu aan de field en dan misschien aan de rechter om hier een oordeel over te vellen.
0: Wat zou er eigenlijk moeten gebeuren?
1: Nou, de maatregelen zouden moeten worden uitgebreid. In eerste instantie natuurlijk ook naar diensten en investeringen. Maar in Europees verband zou er gewoon een importverbod voor Israëlische producten moeten komen.
0: Überhaupt, dus alles wat uit Israël komt.
1: Want Israël die werkt niet mee aan deze maatregel. Die verhullen bewust zeg maar, de herkomst van deze producten.
2: Dit is typisch een knieval voor de BDS-beweging. Hè?
0: Van de keukentafel van BDS dan toch nog maar even terug naar de keukentafel van oud-SGP-Kamerlid Bisschop. Aan de andere kant, op die bezette gebieden, als je tegenwoordig leest hoe de mensen die daar wonen, de kolonisten zich gedragen tegen de mensen die daar ook wonen. Ja, dat daar iets van een statement tegenkomt, is misschien ook wel weer te begrijpen.
2: Ja, alleen dat moet proportioneel zijn. Of de Israëlische overheid voldoende optreedt tegen agressieve kolonisten, dat weet ik niet. Misschien moet dat sterker. Maar wat je nu wel bereikt hebt, dat je als Nederland niet meer bij Israël aan tafel hoeft te komen zitten om te vertellen van, joh, gaat dat wel goed? Ja. Met die aanpak van die kolonisten.
0: Dat heeft te maken met diplomaten in Ramallah die hun diplomatieke status zijn kwijtgeraakt. Vindt u dat terecht dat ze die zijn kwijtgeraakt?
2: Ja, het is een beetje te verwachten. Ik weet niet of het terecht is of dat er ook niet een beetje overtrokken is. Maar het is wel verklaarbaar.
0: Die twee flessen wijn daar.
2: Ja.
0: Waren ze lekker?
2: Uitstekend. Ja, daar is van genoten in elk geval.
3: Dat zei Roelof Bisschop tegen verslaggever Sander van Hoorn. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de Nederlandse oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans werd doodgeschoten in de Libische stad Sirte. Gisteravond ging in de Zuiderkerk in Amsterdam een documentaire over zijn leven in première. Nog 1 keer.
4: Ja, het zijn hele grote dozen, maar er zit ook eentje. Het zit allemaal tijdschriften in waar zijn foto's in staan. Papa's foto's in staan. Deze doos heeft oma gekocht. 10 jaar geleden, om dus al die brieven in te doen. Lieve Boes, Anna en Anouk, ik wens jullie ontzettend veel sterkte toe met het verlies van je man en jullie vader. Ik zal me Jeroen herinneren als een held, een soldaat voor de vrijheid die op de frontlinies gesneuveld is.
5: Ik ben Boes, Hoogwind, en we zijn in de Zuiderkerk voor de herdenking van Jeroen.
6: De documentaire begint met een scène waarin jij zelf boodschappen voordraagt, hè, van wat mensen aan jullie geschreven hebben. Ja. Heel confronterend, komt ook heel dichtbij dan. Maar ik denk ook voor iedereen die ernaar kijkt.
5: Ja, het is echt wel een aangrijpende documentaire en heel persoonlijk. En inderdaad, precies wat je zegt, heel dichtbij.
7: Hij is een veel geprezen en internationaal bejubelde persfotograaf, Jeroen Oerlemans. De winnaar van de Zilveren Camera van 2010 en 2011. Zeer actief in oorlogsgebieden. Maar deze keer ging het fout.
8: Mijn naam is Rogier Jaarsma en ik ben de regisseur van de documentaire Nog een keer. In het begin van de documentaire gaat het over het feit dat hij nog 1 keer naar het front wilde. Maar eigenlijk ging hij nog een keer en hij gaat nog een keer en hij gaat nog een keer. En aan het eind van de documentaire wordt dat eigenlijk bevestigd door een andere journalist. Die zegt, ja, elke keer vraag ik mezelf eraf, waarom doe ik dit? Maar dan komt er weer een oorlog. En dan komt er weer een oorlog. En dan ga ik nog een keer, nog een keer. Dus daarom is het eigenlijk best wel mooi dat het een dubbele betekenis kan hebben.
5: Weet je, hij knapte er wel echt weer van op ook als hij was geweest. Ja. Het moest gewoon of zo. Het hoorde echt bij zijn natuur, ja. Dus ik dacht altijd, op een gegeven moment, dan moet je wel weer gaan. Ik was echt heel gek op hem. En hij was super charmant en heel stoer. En hij had de mooiste lach die er was. Ja, het was ook iemand die gewoon heel erg zijn eigen weg ging. En enorm van avontuur hield en van reizen. En dat heeft hij natuurlijk ook naar hartelust gedaan. Ja, gewoon een fantastische bent eigenlijk.
9: En merkte jij, als hij lang niet ging, merkte je dan een verandering?
5: Nee, absoluut.
9: Ja. Dat heb je meegemaakt na de
5: ervoering. Nou, dat sowieso. Toen werd hij echt niet leuk. Hij was echt ongelukkig.
6: Waarom wilde je deze documentaire maken?
8: Ik vind het een super interessant gegeven dat een mens zichzelf ertoe kan zetten om dus zodanig zijn passie te volgen dat het ten koste van alles eigenlijk gaat. Mm-hmm. Weet je, we maken beelden, we maken mooie plaatjes. Is het waard om voor te sterven? Nee, dat is het nooit. Maar het is wel voor hun, kennelijk heeft het waarde om voor een verhaal je leven op het spel te zetten.
10: He was there, so he made it on his way to its place. He crossed the street, but he was running. You know, he was running very fast. Huh? He didn't make it. You know, he just collapsed in the middle of the street.
5: Het is natuurlijk een enorm risicovol vak, en we zijn ook naar Normandië geweest, waar zo'n monument is voor gevallen journalisten die dus in oorlog. Om zijn gekomen. En dan is het echt bizar om te zien hoeveel journalisten hun leven laten. Ieder jaar weer. Het wordt er niet beter op.
10: It's something that people might not understand. But that's when you love what you do as a job, you know.
8: Jeroen heeft zijn leven ten alle tijde op een weegschaal gelegd voor ons. En dat zie je niet. En dat vind ik het stomme. En ik leer mijn eigen kinderen dat ook. Achter elk verhaal zit een persoon die dat ons vertelt. En ja, zeker in de wereld van nu, in de big tech, waar alles maar voor ons verteld wordt, zijn mensen zoals Jeroen eigenlijk uniek.
3: Nog één keer heet de documentaire. We hoorden een verslag van Onno Beukers.
11: NPO Radio 1.
12: Nieuwsweekend, straks om 8:30. De een gruwelt van achtbanen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
13: Je vindt die ander gewoon zoals die is geweldig.
12: Bo van Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak. Over belastingen en sociale zekerheid.
14: Het is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
12: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
11: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
17: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
18: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
22: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: NPO Radio 1. 8:00.
0: NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. De G7 gaat de komende maanden miljoenen vaten ruwe olie en diesel uit noodvoorraden op de markt brengen. Zometeen antwoord op de vraag wat u daarvan gaat merken aan de pomp. En Rusland bestookt een belangrijke brug in Kiev. Een overzicht van het nieuws. Hier is Jan van der Putten.
1: Die brug over de rivier de Dnipro verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over die oeververbinding. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland voert de afgelopen week aanvallen op Kiev op. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Dat aantal daalt al jaren. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Door de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. Diesel is tegenwoordig duurder dan benzine. Tweedehands websites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn het er nog zo'n 560.000. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen dan normaal van en naar station Amsterdam Centraal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie kinderen, raakten gewond. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens die manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden 1000 mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat meldde inlichtingenbronnen aan het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. En het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20.
3: De komende tijd komen ruwe olie en diesel uit de noodvoorraden van G7-landen op de markt. Zometeen energiedeskundige Lucia van Geuns over waarom dat besluit is genomen en wat het zal opleveren.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
26: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
29: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
30: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De G7 gaat de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit noodvoorraden op de markt brengen. De organisatie van 7 rijke landen besloot dit na zware druk van president Trump. Die dreigde met een exportverbod van diesel uit de VS. Trump verwacht dat de dieselprijs in de VS daalt als er meer brandstof op de markt komt. En dat is belangrijk voor hem, want er komen tussentijdse verkiezingen aan. En de ontevredenheid over de energieprijzen in de VS is groot. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Vindt u het verstandig van de G7?
8: Nou, ik denk dat ze eigenlijk geen keus hadden. Ze zijn flink onder druk gezet, met name Duitsland en Frankrijk, omdat anders er een exportverbod kwam vanuit de Verenigde Staten. En dat betekent dat zou betekenen dat de dieselprijs hier enorm omhoog gaat. Niet alleen maar hier, maar ook in andere delen van de wereld, vooral in Zuid-Amerika. Maar al met al betekent dit een soort van compromis, waarin ze aan hebben voldaan. Het was een soort van oplossing, eigenlijk wat niet anders kan.
3: Nee. U zegt ze zijn onder druk gezet, maar is het een verstandig besluit? Nogmaals de vraag.
8: Ja, nou kijk, uiteindelijk wat de Verenigde Staten naar voren bracht, die zegt, luister eens, wij hebben aan het begin van het conflict in Iran, hebben wij maximaal onze strategische reserves op de markt gezet. Europa heeft dat nog niet. Die heeft dat mondjesmaat gedaan. Er is nog heel erg veel strategische reserves. En Europa heeft het ook wel gedaan met een reden. Want die zeggen van, ja luister, wij weten niet hoe lang dat conflict duurt. Dus wij willen nog wat achter de hand hebben. En eigenlijk zegt Trump nu, nou, alles wat jullie nu achter de hand hebben, zet dat nu op de markt. En dat komt hem natuurlijk heel goed uit in verband met de verkiezingen in november in Amerika.
3: Ja, want hij wil dat die dieselprijs dan daalt. Of dat ook gebeurt, ga ik u straks vragen. Maar ik ben eerst nog even benieuwd naar even het Europese scenario. Want nu gaat dus een deel van de noodvoorraad op de markt. Wat zijn de consequenties daarvan?
8: Nou, in principe hebben we dat natuurlijk ook beloofd onder de paraplu van het Internationaal Energieagentschap. Maar we doen dat nou onder druk. En dat betekent dat er veel en veel meer diesel, maar ook ruwe olie, dat moet natuurlijk nog worden geraffineerd, op de markt komt. En dat zal de prijs zeker gaan drukken. Maar ja, dat is maar een gelimiteerde hoeveelheid. In principe moeten alle landen die die lid zijn van het Internationaal Energieagentschap, moeten voor 3 maanden deze reserves hebben. Er is al wat op de markt gezet, ook in andere landen, met name buiten Europa. Dus dat is niet een oneindige hoeveelheid. Nee. Dus dat is voor even. En vooral omdat nu ook afgesproken is voor de eerste 20 dagen er maximaal op de markt wordt gezet. Ja, dat is natuurlijk logisch vanuit een Amerikaans standpunt. En dan zal het nog een kleine 4 maanden duren. Maar dan is het ook op.
3: Ja, en komen wij dan met tekorten te zitten?
8: Nou ja, dat hangt natuurlijk allemaal vanaf van de oorzaak waarom die diesel zo hoog is. En dat heeft te maken voor een heel groot deel met dat er te weinig raffinagecapaciteit is in de hele wereld, maar ook in Europa. Er is een oorlog aan de gang in Iran. Tegelijkertijd zien we dat Rusland geen diesel meer exporteert vanwege de sabotageacties van Oekraïne op de raffinaderijen in Rusland. En tegelijkertijd, en dat is eigenlijk net deze week ook bekendgemaakt, exporteert China ook geen diesel meer. Dus die krapte op die markt was groot. Ja. En dat heeft, denk ik, de Verenigde Staten ook op dit moment laten besluiten om dat drukmiddel in te zetten. Of we gaan niet meer exporteren, of jullie gaan die strategische reserves op de markt brengen.
3: En u zegt net al, het zal de dieselprijs op korte termijn drukken. Maar wat betekent dit, wat is het effect op de langere termijn op die prijs?
8: Nou, dat weten we dus niet, want dat heeft dus alles te maken met die andere oorzaken die ik benoemde. En uiteindelijk, de eigenlijke oorzaak is nog niet weggenomen. Nee. En dat is met name de oorlog in Iran, want er komt een heleboel producten komen niet meer uit de straat van Hormuz. En natuurlijk ook de uitvoer van diesel vanuit Rusland. Dus zolang dat soort van oorzaken niet zijn weggenomen, dan zal over een paar maanden die prijs weer gewoon gaan stijgen.
3: Ja. Hartelijk dank, Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, en dus, u zegt het net, een structurele daling van de dieselprijs op langere termijn zit er dus waarschijnlijk niet in. Eigenlijk is dat al jaren aan de gang, want diesel is al lang niet meer zo voordelig als het ooit was. Er rijden daarom ook steeds minder diesels rond. Tenminste, als je het hebt over personenauto's. En dat gaat de echte dieselliefhebber aan het hart, merkt de verslaggever Aida Brands.
9: Het is wel een heel mooi geluid. Er is ook geen ander merk dat dit geluid heeft uit die tijd.
10: Nou, we staan hier in Baarn in de loods van Nico Okhuizen. En ik word omringd door allerlei Mercedes'en. Om heel precies te zijn, diesel-Mercedes'en. Om u een dieselfan te noemen is een beetje, dat doet u geen eer volgens mij.
9: Ja, ik ben fan van het merk, maar ook van de diesels die het merk altijd gemaakt heeft.
10: Wat is er nou zo mooi aan een diesel?
9: Deze motoren die zijn zo geweldig. Die lopen bij goed onderhoud 1 miljoen kilometer.
10: Ja, want dit herken ik wel uit mijn jeugd. Het is echt wel een beetje een nostalgische wagen. Ja. Uit welk jaar komt hij?
9: Deze is van 1987.
10: Hij is nog echt in perfecte staat.
9: Hij is staat. Deze auto is helemaal origineel. Er is nooit wat aan gedaan.
10: Ja, want u heeft een verzameling, hè? Hoeveel auto's stelt uw verzameling?
9: 152 auto's in de verzameling.
10: 152
9: ja.
10: auto's?
9: Ja.
10: U heeft zelfs een museum?
9: We hebben zelfs een museum, ja. Ja.
10: Nou, zullen we daar maar eens naartoe?
9: Ja, gaan we naartoe.
10: Ja, lekker achter het stuur, raampjes open.
9: Ja, en deze auto kun je ook heel goed lange afstanden mee rijden.
10: Dat doet u een beetje pijn, dat eigenlijk niemand meer op deze wagen zit te wachten?
9: Ja, dat doet me zeker pijn. Ja, inderdaad. Want de diesel is nog steeds de meest economische auto om te gebruiken. Alleen het wordt vaak door overheden en specifiek in Nederland wordt het gewoon zo belast, zeg maar, aan wegenbelasting, dat het vaak niet meer interessant is.
10: Zo. Nou, we zijn aangekomen in het museum. Oh, er zitten wel prachtig tussen, zeg.
9: Ja, schitterend, ja.
10: En wat is nou de oudste diesel die u heeft staan?
9: Die staat hier.
10: Het is een prachtig blauwe auto. Een bestelbusje is het eigenlijk, hè?
9: Een bestelbusje met Mercedes-Benz erop aan de zijkant. Uit 1949. Het is een servicewagen geweest, zeg maar.
10: Dus het was eigenlijk een soort ANWB-auto?
9: Precies, ja. Het was eigenlijk een ANWB-auto.
10: Rijdt hij er nog wel eens in?
9: Ja, zeker. Zonder meer. De auto moet gereden worden, hè?
10: Maar heel veel dieselauto's mogen de binnenste steden niet meer in. Maar deze wel?
9: Deze wel, ja.
10: Waarom?
9: Ja, die is ouder dan 40 jaar.
10: Oh.
9: Is die vrijgesteld.
10: Dus de vraag naar hele oude diesels, die kunnen misschien nog wel...
9: Ja, die kunnen nog wel komen, maar dan is even afwachten wat de overheid daarmee gaat doen. Hè. Maar dat verwacht ik niet dat het toeneemt, want die auto's zijn er haast niet meer. Dus ja, die kun je ook niet meer kopen in principe. Want het nadeel van een oude diesel is, je hebt wel geen wegenbelasting, maar die gebruikt bijna 2 keer zoveel brandstof als een moderne diesel. En gezien de dieselprijs is dat ook niet interessant.
10: Als ik zo'n beetje om me heen kijk, hè, met al deze mooie, prachtige auto's.
9: Ja.
10: Maar eigenlijk... Is het ook een beetje verdrietig?
9: Ja.
10: Want dit is toch ook stiekem wel een beetje een autokerkhof. Het zijn allemaal auto's die uitstoten over 20-tal jaren.
9: Dat mag blijven rijden. Hier kun je ook schone diesel voor kopen. Die vermindert de uitstoot 90%. Alleen je moet het er wel voor over hebben voor die prijs. Maar het kan wel. Het is mogelijk.
10: En u heeft het ervoor over?
9: Ik heb het zout ervoor over hebben. Want wat rij je nou met een auto 1000, 1500 kilometer per jaar als hobbyauto? Nou, dan moet je ook voor over hebben dat je het milieu niet belast. Dus dat is heus mogelijk. Dus die auto's blijven nog jaren rijden. Ja.
10: Aan u gaat het in ieder geval niet liggen?
9: Zeker weten we niet. Nee.
3: Nico Okhuizen was dat. Mercedes-verzamelaar met een sterke voorkeur voor diesels, die dus 152 auto's heeft staan. In 2015 reden er nog bijna 1,4 miljoen dieselwagens rond. Nu zijn het er minder dan 600.000. Korte rokken en petjes mogen worden verboden op school als het aan veel volwassenen ligt. Het AD schrijft daarover.
12: Ja, en hoodies ook. Van die grote truien met een capuchon. Crop tops ook, zo'n shirt waarbij je een blote buik ziet. Mag allemaal verboden worden. Komt uit een onderzoek naar kledingvoorschriften voor leerlingen, waar het AD over schrijft. Meisjes moeten niet half naakt naar school, hoor je dan. En jongens in joggingbroeken, die komen wel heel nonchalant over, zegt een van de deelnemers aan het onderzoek. En in dat onderzoek is overigens alleen gevraagd naar de mening van 18-plussers. En niet naar de mening van wat scholieren er zelf daarvan vinden. NRC schrijft over gevangenisbewaarders die ook buiten hun werk alert zijn. Aanleiding is de cipier die vorige week in Amsterdam werd doodgeschoten op het terras door een oud-gedetineerde. Drie beveiligingsmedewerkers vertellen in NRC hoe ze in hun privéleven alert zijn. Een van hen heeft met zijn gezin afgesproken dat ze doorlopen als hij iemand herkent. Een andere bewaarder werd op een festival aangesproken door een oud-gedetineerde die zei dat een van zijn collega's nu in de vijver had gelegen als die hem was tegengekomen.
3: Dat zal je maar te horen krijgen op een festival of waar dan ook.
12: Ja, dat is dreigend en intimiderend. Gratis fietsbroeken voor vrouwen tijdens het Oktoberfest in München. Filmen onder de rok is een bekend probleem in Duitsland. Tijdens dat Oktoberfest, zeker de attractie Teufelsrad in München, is berucht. Mensen proberen zo lang mogelijk op die attractie te zitten. En dan vliegen door het draaien de rokken vaak omhoog van de dames. Volgens de Münchense krant Süddeutsche Zeitung circuleren er zeker 30.000 video's van vrouwen op dat Teufelsrad. Dat is zo'n ding wat dan ronddraait, hè, waar je zo lang mogelijk op moet blijven zitten. En dan is het ondergoed te zien. Sommigen zijn meer dan 1 miljoen keer aangeklikt, die foto's. En daarom heeft de eigenaar van die attractie besloten meer dan 100 fietsbroeken uit te delen
3: dus
12: aan vrouwen.
3: De vrouwen moeten zich aanpassen omdat de mannen onder de rokken
12: omdat filmen. Vrouwen zich niet kunnen beheersen. Ja, zo gaat dat. Voetballers in Eindhoven en Deventer moeten na het spelen op sommige velden het kunstgras met een mesje van de noppen halen. Dat zijn korrels die dan op de velden liggen in het kunstgras. En die korrels die zijn hol en die klonteren snel aan elkaar. En na het voetballen liggen ze overal op de club. Die korrels dus moet elke avond enorm worden geveegd. Bij één voetbalclub is er een kruiwagen aan korrels per week. Dat probleem dat speelt al jaren met die korrels. Door de warmte en de droogte wordt het alleen maar erger. In Deventer zijn al een paar velden gesloten, omdat voetballers daar te snel uitglijden door korrels. In Eindhoven spelen ze wel gewoon door, maar daar wordt wel onderzoek gedaan naar die velden.
3: Griekenland geeft de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse tsaar Samuel terug aan Bulgarije. Sinds de ontdekking ervan, 60 jaar geleden, probeert Bulgarije ze al terug te krijgen. En nu is dat dus eindelijk gelukt. Mariette Verhoeven, universitair docent oude en middeleeuwse geschiedenis, gespecialiseerd in de Byzantijnse periode aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
3: Wie was tsaar Samuel?
13: Tsaar Samuel was de heerser over wat we later het eerste Bulgaarse Rijk zijn gaan noemen in de middeleeuwen. Eind 10e, begin 11e eeuw. En hij slaagde erin een groot deel van de Balkan, inclusief het huidige Noord-Griekenland, daar is de link met Griekenland, te veroveren. En dat gebied was destijds onderdeel van het Byzantijnse Rijk, de grootmacht in die tijd. En daarom is hij nog steeds een nationale held.
3: Ja.
13: Want dat eerste Bulgaarse Rijk is ook een van de weinige periodes in de Bulgaarse geschiedenis dat ze niet overheerst werden door een grootmacht.
3: Ja. Een glorietijd dus in de Bulgaarse geschiedenis. En zo wordt hij dus ook nog als held daar gezien. Hoe komt Griekenland dan aan die botten?
13: Ja, in 1965, 60 jaar geleden zoals je al zei, ontdekte een Griekse archeoloog 4 sarcofagen, grafkisten, met menselijke skeletten in een kerk op een klein eilandje in het Prespameer in Noord-Griekenland. En die kerk, de kerk van Sint Achilius, die zou daar gebouwd zijn door tsaar Samuel.
3: Oh ja.
13: En dat was een belangrijke plek voor hem. Hij had dat gebied toen in handen. En vervolgens is een van die skeletten geïdentificeerd als dat van Samuel, vanwege de plek waar het gevonden werd en ook de leeftijd van het skelet. En de andere skeletten zouden dan van familieleden van hem zijn.
3: Ja.
13: Net als in de middeleeuwen denk ik dat het hier meer om Geloof gaat dan om een onomstotelijk bewezen feit. Ja,
3: ja. Ja, er zit natuurlijk geen briefje bij.
13: Nee, precies.
3: maar Griekenland heeft die Griekse archeoloog heeft dus die botten gevonden. Waarom wilde Griekenland ze niet teruggeven?
13: Nou, dat is omdat er in Bulgarije zich nog honderden objecten bevinden die in 1917 door de Bulgaren mee zijn genomen uit Griekse kloosters met name. Mm. En de Bulgaren stonden aan de kant van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog, hadden in 1916 Griekenland bezet. En in 1907, dat heeft maar heel kort geduurd, en hebben ze honderden objecten meegenomen. Een typisch geval van roofkunst. Ja, ja. Dus. Ja.
3: Ja.
13: En nu is het uiteindelijk toch tot een deal gekomen, omdat Griekenland nu 48 objecten terugkrijgt uit Bulgarije. Ja.
3: Dus er is nu toch een ruil gekomen. En nu gaan dus die resten van Samuel terug naar Bulgarije. Veel dank, Mariette Verhoeven. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al maanden vol. Sinds juli heeft het Rode Kruis een dagopvang op het terrein om wachtende asielzoekers te helpen. En verslaggever Evert-Jan Offringa van Nieuwsuur mocht bij hoge uitzondering een kijkje nemen in die dagopvang. En ook in de nachtopvang, waar asielzoekers 's avonds naartoe worden gebracht. Goedemorgen, Evert-Jan.
0: Goedemorgen.
3: Waarom vond jij het belangrijk om met eigen ogen te zien hoe het er in die opvang aan toe gaat?
0: Nou ja, het is al even zo, maar die situatie in Ter Apel is natuurlijk nog steeds uitzonderlijk. En je ziet er als buitenstaander toch best wel weinig van. En dat wil ik dan als verslaggever heel graag laten zien. En dus we hadden een verzoek neergelegd bij het Rode Kruis. En die daar had eerst niet zo zitten, want dat is voor hen ook spannend. Mm-hmm. Alleen nu vonden zij zelf de situatie daar ook zo uniek en ook nijpend. Dat ze het gewoon graag willen laten zien. Want ze vangen daar dus al sinds juli vangen ze daar mannen op die nu niet naar binnen kunnen bij het COA, omdat het daar te druk is. Daar worden alleen vrouwen, kinderen en gezinnen toegelaten, kwetsbare mensen. Dus die mannen die sliepen eerst op het veld. Ja. Daar was het onveilig, zoals je zei. En die worden nu al sinds juli opgevangen in een dagopvang. En in de nacht worden ze naar Warfum gebracht, een uur en een kwartier verderop.
3: Ja. En wat zag je toen je daar naar binnen mocht?
0: Nou, er wordt dus best wel gesleept met die mensen. Dus twee keer per dag moet ze in een bus. Dan worden ze gefouilleerd, hun spullen worden gecontroleerd. Dus dat zorgt voor onrust. Dat merk je ook gewoon als je daar bent. Er is eigenlijk geen privacy. Dus je kan je niet terugtrekken als asielzoeker. Dat leidt ook tot spanningen. Er is veel personeel. Die doen het allemaal hartstikke goed en die proberen de rust te bewaren. Maar we hebben ook wel echt opstootjes gezien. Dus dat die onrust die uit zich ook zo. En die nachtopvang, het zijn flinterdunne matrasjes. Kan je echt gewoon heel dun. Dunne dekentjes. 10 douches voor 100 man. Ja. En dat er is ook een soort geur. Je rookt gewoon dat mensen niet zo hygiënisch konden zijn als ze zelf graag zouden willen. En daar had ik het ook over met de locatiemanager van het Rode Kruis.
11: Wij hebben hier helaas geen wasmachine. Dus veel mensen willen hun eigen kleding gewoon wassen. Dus ze doen het op die manier eigenlijk. Dus morgen moet eigenlijk ook alle hun kleding meenemen.
14: Want je ruikt het hier ook dat mensen hun kleding niet kunnen wassen?
11: Ja, zeker. Sommige mensen dragen hun kleding al misschien weken. Dus ze hebben geen schone kleding. Dus dit is hun enige manier om hun kleding schoon te maken.
3: Ja, dus geen wasmachine, te weinig douches voor de hoeveelheid mensen. Evert-Jan, wat vinden mensen zelf van hoe ze worden opgevangen in Ter Apel?
0: Nou, dat vond ik dus wel verrassend, want dit zijn de omstandigheden, je hoort het. Maar die mensen zijn eigenlijk heel erg tevreden en heel erg dankbaar. Ze vinden het allemaal goed, ze vinden het eten lekker. Ze hebben lekker geslapen. Ik heb echt heel veel mensen daar gesproken en eigenlijk niemand was negatief. Want ze zijn ook opvangen in Griekenland, Frankrijk gewend. En ze zeggen vergeleken daarmee is het in Nederland eigenlijk heel goed geregeld.
3: Ja, vergeleken daarmee, ja. Je zegt net zelf al, het Rode Kruis gaf mij toestemming, omdat ze zelf ook die situatie nijpend vinden. Want wat zeggen ze bij die organisatie over de situatie?
0: Ja, de mensen op de vloer die komen met voorbeelden. Dus wat er niet goed gaat, en dat hebben we dus ook gezien. De directeur van het Rode Kruis die gebruikt echt hele grote woorden. Die noemt het onmenselijk, inhumaan. Want dit zou dus een noodoplossing zijn. Maar dit duurt nu al maanden, dus het wordt eigenlijk te structureel. Het is ook nog eens heel erg duur, want het kost miljoenen al tot nu toe. En dat wordt betaald door het ministerie, dus ook door jou en mij, belastingbetalers. En die directeur van het Rode Kruis die snapt gewoon eigenlijk niet dat het in Nederland op deze manier kan gaan.
1: Ik ben ook in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan geweest. En dat het daar op die manier gaat, dat begrijp ik. Maar wij in Nederland hebben wij de kennis en de middelen en we moeten de wil hebben om dit op te lossen. Dus ik leg me er niet bij neer dat hier geen oplossing voor is.
0: En die oplossing die ziet hij zelf ook wel. Hij wil gewoon dat er twee opvangen komen bij dag- en nachtopvang, zodat er meer rust komt.
3: Ja, maar is er ook verbetering of in zicht?
0: Nou ja, dat is heel erg lastig. Want ik sprak de afgelopen weken ook bijvoorbeeld met het COA, die voor de opvang zorgt. En die zegt, het wordt alleen maar nijpender. Er gaan meer opvanglocaties sluiten dan dat er open gaan. Dus het tekort wordt groter. Ja, dus dit ziet er gewoon niet naar uit dat het snel is opgelost. Het Rode Kruis wil je eigenlijk niet al te lang mee doorgaan. Dus ik vroeg ook aan die directeur van het Rode Kruis, wat gebeurt er nou als jullie er morgen mee stoppen?
1: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten. In de kou. En wordt iedereen weer op en neer gesleept. En dan wordt het een nog onhoudbare situatie. Slapen mensen weer buiten in het gras.
0: En ze gaan natuurlijk niet morgen stoppen. Dat gaan ze echt niet doen. Maar hij zei, over een half jaar zit ik hier niet met hetzelfde verhaal. Dus dat is toch een soort ultimatum.
3: Ja. Dankjewel, Evert-Jan Offeringa van Nieuwsuur. En jouw reportage is te zien in Nieuwsuur vanavond om 10:00 op NPO 2.
2: 3 voor het weekend.
3: Het Nederlands elftal speelt morgenavond tegen Servië. Vorige week won Oranje al met 2-1, dankzij doelpunten van Max Meerdink. En de wedstrijd morgen in Eindhoven begint om 20:15 en is hier te volgen op NPO Radio 1. Presidentsverkiezingen in Brazilië dit weekend. De peilingen laten een nek-aan-nek race zien. Op links de zittende president Lula, 80 jaar inmiddels. En op rechts Flavio Bolsonaro, de zoon van de veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. Onze correspondent Nina Jurna ging naar een achterstandswijk in Rio en sprak met leden en kiezers van Bolsonaro's partij. En ze ziet dat daar het thema veiligheid een grote rol speelt.
15: Kandidaat Tropa vindt dat Bolsonaro harder tegen criminaliteit optreedt dan Lula. Bolsonaro wil de drugskartels op de terroristenlijst plaatsen, maar Lula niet, zegt hij. Patricia Ferreira wil uiteindelijk maar één ding: haar kinderen een rustig leven geven in de favela waar ze wonen.
3: En het wordt misschien wel een mooi Formule 1 weekend voor Max Verstappen. Zojuist reed hij de tweede snelste tijd in de laatste training. Zometeen om 10:00 is de kwalificatie voor de race van morgen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten wordt de grote prijs van Bahrein dit jaar gereden in Maleisië. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen op deze zender Mieke en Pieter met Nieuwsweekend. Heel mooi weekend.
16: Ster. Morgen.
17: Dwars door de Pyreneeën met Filip Niklaas. En Ruben Kalles.
18: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
16: Morgen 19:45, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
17: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
19: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
29: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. voor ieder begin. ABN AMRO, mijn spiersom.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
6: De gewelddadige co-piloot van Fly Dubai was door een eerdere werkgever, Oman Air, geschorst. Er was extremistisch materiaal bij hem gevonden, meldt het Amerikaanse ABC News. En volgens justitie in de Verenigde Arabische Emiraten viel hij de gezagvoerder aan met een bijl. Opnieuw is in Kiev in Oekraïne een belangrijke brug aangevallen door Rusland. Over de brug, die het westen en oosten van de stad verbindt, kan geen verkeer meer rijden. Afgelopen dagen werd een andere belangrijke brug in Kiev ook al aangevallen. In Newcastle, aan de oostkust van Australië, is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. Volgens verschillende media was de bestuurder aan het stunten en verloor hij de macht over het stuur. 10 mensen, onder wie kinderen, raakten gewond. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden.
7: Ja, kun je even staan?
22: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
23: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
25: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
26: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: NPO Radio 1. Max.
28: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
31: Ja, goedemorgen. Het is bijna 8:54. Wat gaan we allemaal doen? Nou, om 9:00 gaan we het hebben over de politiek. Zoals altijd, Martine Wolzak komt. En dan de heropening van een groepsverkrachtingszaak op een Amerikaanse universiteit. Dat doet heel veel stof opwaaien. We gaan het ook hebben over 8 banen. Je vindt ze spannend of je vindt ze verschrikkelijk. En dat is naar aanleiding van die mensen in Amerika die dus gewoon echt hersenletsel hebben overgehouden aan zo'n 8-baan. En Bram Vermeulen komt. Hij heeft een serie gemaakt voor de VPRO en daarvoor ging hij naar Cuba, waar het er heel slecht is. Vriendschap, ja, is een illusie. Dat is een nummer, geloof ik, hè? Maar je hebt ook een vriend van André Hazes. Over vriendschap is al heel veel geschreven. En nu is er ook een boek, Beate Vulker. Die vliegt het van alle kanten aan, het onderwerp. En zij zegt, het is de belangrijkste relatie in je leven. Lia van Beckhoven gaat het theater in met haar bevindingen van 50 jaar Engeland, denk ik, hè?
0: 50?
31: Ja.
0: Nou, wel veel in ieder geval.
31: Nou, 40 of 30, ja. Nou ja, weet ik niet precies. Hoop. Maar in ieder geval, ze woont er al heel erg lang. Een boekenrubriek doet vandaag Boven Houwelingen en het confronterende universum van Ulrich Seidel. Zijn films zijn nu te zien in AI. Zometeen het rattenprobleem. Maar eerst gaan we naar Amerika.
0: Ja, het nieuws rondom Amerika is al een poos bijna niet meer bij te houden. In de wereld van Trump is het enige voorspelbare de chaos. De wereld zal waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn en Europa moet snel veranderen. Daarover gaat een theatercollege Trumps Amerika chaos en gevaar vanaf maandag. Vraagteken erachteraan. Ja, ja. Chaos en gevaar? Vraagteken. Ja, ja. Anna van Soest is directeur van de Atlantische Commissie en die gaat de theaters in. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de Atlantische Commissie ook alweer?
1: Atlantische Commissie is een platform voor debat, voor onderzoek en voor onderwijs over de relatie tussen Amerika en Europa. Ja, daar gaat deze theatertour ook over. Dus we zijn heel erg blij om daaraan mee te doen.
0: Wat ga je allemaal vertellen? Wat ga je doen?
1: Ik sta op het podium de komende weken samen met Bob Deen van Instituut Klingendaal, Laila Frank, Amerika-kenner.
31: Ja, die kennen we ook wel.
1: En samen nemen wij het publiek mee in de relatie met de Verenigde Staten. Onder deze president, die wispelturig is, onvoorspelbaar. Nou, vandaar de chaos. Maar ook op termijn, die relatie op termijn, die inderdaad niet meer hetzelfde zal zijn. Met als belangrijkste vraag, wat betekent dat nou voor ons en de keuzes die we moeten maken?
31: Maar gaan jullie dan alleen maar daar staan en praten? Of is er ook iets van zang en dans?
1: We gaan staan en praten, maar er is ook hele mooie muziek. En het publiek mag vragen stellen, kan met ons in gesprek daarover. En dat willen we ook heel graag, want we zijn heel erg benieuwd wat de mensen zelf denken en vinden en waar de zorgen liggen. Dus daar willen we ook graag over praten.
31: Wat voor muziek dan? Amerikaanse muziek?
1: Alles van de protestliederen tot muziek die je gewoon net even iets anders laat kijken naar de thema's die besproken worden in dit programma.
0: Voor Europa betekent het eigenlijk dat ons concept van onszelf in de wereld, ons idee van veiligheid, volledig in een paar jaar op de helling is komen te staan. Wij dachten, wij maken deel uit van een westerse orde. Amerika is onze grote militaire macht aan onze zijde. Onze grote broer op het schoolplein. En al die dingen zijn eigenlijk in een paar jaar op losse schroeven komen te staan.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. En tegelijkertijd is die relatie eigenlijk al veel langer heel hard aan het veranderen. Met een Verenigde Staten die steeds meer kijkt naar Azië, andere prioriteiten heeft, Europa niet meer op één wil staan. Wil dat de Europeanen heel veel meer gaan betalen, gaan meebetalen aan hun eigen veiligheid. Dat is eigenlijk allemaal niet nieuw. Maar deze president, ja, die zet flink zijn voet op het gaspedaal en die wil heel erg snel gaan. En de vraag is telkens, kunnen wij ons daar op aanpassen? Kunnen we snel genoeg gaan om uiteindelijk toch meer dragend te worden in die relatie?
31: Of wordt er gedacht, nou, die man is op een gegeven moment ook verdwenen, dan zal het wel weer normaliseren?
1: Ja, dat hoor je dus heel vaak, hè, dat mensen zeggen, nou, die tussentijdse verkiezingen komen er aan begin november. En over 2 jaar heeft het eeuwige leven. Hij mag niet nog een keer verkiesbaar zijn als president en dan zal het allemaal wel goed komen.
31: Nee.
1: En mijn persoonlijke mening is, nee, wij zullen veel meer zelf moeten doen en we zullen de afhankelijkheid moeten afbouwen op veiligheidsterrein, maar ook op het terrein van digitale middelen, op het terrein van energie, om uiteindelijk zelfstandiger in die relatie te kunnen staan.
31: Maar is dat ook wel fijn?
1: Ik denk dat dat
31: een scheiding kan soms ook een opluchting zijn, hè?
1: Ja, die relatie die moet echt anders. En daar moeten wij dus ook een soort van volwassen in worden. Maar dat kost natuurlijk wat, hè? Nou ja, we zien nu in onze eigen begroting en discussies die er ontstaan over snijden in sociale zekerheid, in onderwijs. De discussies die ontstaan over de dienstplicht en de herinstelling van de opkomstplicht. Dat zijn natuurlijk allemaal hele ingewikkelde, ook wel pijnlijke kwesties waarin we misschien een beetje moeten gaan inleveren op het terrein van comfort.
0: We moeten aan de bak. Zeg je hiermee eigenlijk ook dat het vanuit Amerika bezien ook wel rationeel is? Dat ze voor hun eigen prioriteiten kiezen en ja, Europa minder belangrijk is geworden, dus dat ze Europa laten vallen. Zie jij er een soort logica in?
1: Nou ja, ik denk dat het geen onredelijke eis is dat wij meer gaan doen ten behoeve van onze eigen veiligheid. Ik denk wel dat Amerika altijd heel veel baat heeft gehad bij het zijn van onze beschermheer. Dat was natuurlijk altijd een two-way street. Er was ook iets voor de VS dat die relatie aantrekkelijk maakte. Zij mochten hier de markt op, ze mochten meebeslissen over uitbreiding van de NAVO, hadden altijd een vinger in de pap als het ging over de ontwikkeling van Europa. Konden de relatie met Europa en het bondgenootschap via de NAVO ook echt gebruiken als een platform om hun macht te projecteren in de wereld. Ja, nu zit er een regering die daar echt anders naar kijkt.
0: Ze kochten een invloedssfeer hier.
1: Zeker, zeker. Dus dat was echt een transactie.
31: Ja, maar Europa heeft natuurlijk ook heel lang bestaan zonder deze band. Als we een beetje verder teruggaan in de geschiedenis. Die band, voor zover ik het zie, maar misschien heb ik het fout, is eigenlijk pas na die Tweede Wereldoorlog zo hecht geworden.
1: Zeker, en de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk het moment geweest waarop Amerika die rol van wereldwijde politieagent op zich heeft genomen. Waarvan veel Amerikanen nu zeggen, ja, moet dat eigenlijk nog wel? Hè? Moeten we zoveel mensen en middelen inzetten om onze plek op het wereldtoneel te verankeren? Of moeten we ons meer richten op onszelf en op het eigen continent? Nou, deze regering kiest heel duidelijk.
31: Zij hebben gedacht van nou, er was misschien achteraf helemaal niet zo'n goed idee om ons te bemoeien met die oorlog in Europa.
1: Nou, er waait echt een andere wind in de VS. En met name onder republikeinse kiezers zie je dat die appetite, die zin om je tegen de rest van de wereld aan te bemoeien, dat die heel hard aan het verkleinen is. Nou, dat is natuurlijk heel lastig voor een president die verwikkeld is geraakt in een grote oorlog tegen Iran, waar die eigenlijk slecht onderuit kan. En dat wordt nu ook een van de grote verkiezingsthema's.
0: Maar dat heb je aan de ene kant China dat opkomt, meer macht in de wereld wil. Amerika dat zegt, wij gaan ons richten op China, we hebben Europa niet meer nodig. En dan heb je Europa dat zichzelf even moet heruitvinden tussen die omscholende polen. Ja, hoe gaan we dat doen?
1: Nou ja, en met enorme druk op de ketel vanwege de oorlog in Oekraïne. Hè? Ik bedoel, als die er niet was geweest, dan hadden we meer tijd en rust gehad. Maar we hebben te maken met de andere koers van de VS en een oorlog op ons eigen continent. En daar moeten we dus heel snel manieren gaan vinden om daarin met meer kracht zelf te kunnen opereren.
0: Gaat dat wel lukken? Want we worden ook nog met z'n allen een dagje ouder. Klimaatverandering komt eraan, energietransitie. We hebben al schulden.
1: Ja,
0: ik kan nog een tijdje doorgaan. Ik bedoel, de problemen stapelen zich best lelijk
1: op. Ik vrees dat we niet zoveel keus hebben. Dus we moeten echt heel snel gaan en actie nemen. Ja.
31: Nou was het deze week het bericht dat bij een NAVO-overleg later deze maand in Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet zijn uitgenodigd.
1: Ja.
31: Ik denk, wat moeten we daar nou weer van denken?
1: Ja, dus je ziet eigenlijk dat de Verenigde Staten toch een beetje zo zijn lievelingetjes heeft onder die gemeenschap van NAVO-landen. Ook het liefst, nou, één op één zaken doet, die grote clubs van 27, 32 landen maar ingewikkeld vinden. En inderdaad, hier was een overlegje onder leiding van de Amerikanen met een aantal grote landen die niet waren uitgenodigd. Nou ja, daar kun je
31: dan denk je, het is kennelijk Amerika die de uitnodigingen mag versturen.
1: Ja, uiteindelijk moet je ook soms met kleine clubjes even bij elkaar komen en zeggen, wat gaan we doen de komende
31: Nederland
1: tijd?
31: Zit er wel bij.
1: Nederland zat er wel bij. De NAVO was daar volgens mij ook gewoon bij aanwezig. Dus je moet het op de een of andere manier wel verankeren in het systeem dat er was. Maar ja, er zijn ook landen die dan heel beledigd zijn dat ze daar niet voor worden uitgenodigd. Nou ja, dit zijn natuurlijk ook de landen die moeite hebben met hun eigen defensiebegroting rond te krijgen in lijn met de afspraken binnen de NAVO, het Verenigd Koninkrijk.
31: Dus dit is een soort straf?
1: Ik denk dat je dit wel kunt lezen als een soort straf.
0: Ja. Het is heel transactioneel, hè?
1: Ja, het is heel transactioneel. Het is altijd transactioneel geweest, die transatlantische relatie. Maar nu zie je ook dat we elkaar op dat waardenvlak, op de dingen die we echt belangrijk vinden, toch minder goed kunnen vinden. En ook dat maakt het lastiger om die smeerolie in die machine te vinden op het moment dat het gewoon niet
31: is. Ja, die olie moeten we vanaf. We moeten elektrisch.
1: Van de olie af, we moeten elektrisch.
31: Je had het over smeerolie, bedoelde ik. Overdrachtelijk.
1: Ja. Nou ja, en je moet ervan uitgaan dat je naar een systeem toe gaat waarin die Amerikanen niet meer dat leiderschap op al die niveaus, wat ze altijd natuurlijk decennia lang na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, met het lostrekken van conflicten, blussen van brandjes, zorgen dat er initiatief was, dat de kar vooruit werd getrokken. Die rol die is echt wel heel anders geworden. En dat betekent dat wij zelf dat leiderschap moeten gaan vinden.
0: Ga je de mensen met een optimistisch gevoel naar huis sturen na je theatercollege?
1: Optimistisch weet ik niet, maar hopelijk wel in actiestand.
31: Actiestand? En wat voor actie moeten we dan ondernemen?
1: Nou, ik denk dat we wel optimistisch mogen zijn over ons eigen kunnen. Hè? En of dat nou gaat over het bouwen van een Europa dat minder afhankelijk is van derde landen, of dat nou de VS is of China. Dat we het misschien moeten gaan zoeken bij landen als Canada. We hebben net het bezoek van Carney gehad aan Europa.
31: Ja.
1: Dus we moeten echt die vriendschappen moeten we verder gaan verdiepen, zodat we minder afhankelijk zijn van die ene grote bondgenoot, terwijl we ze wel dichtbij ons houden. Want ook dat is voorlopig gewoon nog hartstikke belangrijk.
31: Ja, nou, Pieter zei het net al, dat China, Azië, dat buitenlandbeleid van Amerika, dat verandert sowieso, hè? Zou je kunnen zeggen, ik heb altijd het idee dat de democraten misschien nog het meest Europa-minded zijn. Is dat zo? Of maakt dat niks uit?
1: Nou ja, zeker. Dus dat zie je ook terug in de opiniepeilingen. Je ziet dat de democraten veel liever willen dat Amerika ook internationaal gezien die leiderschapsrol pakt. Hè, ook ten opzichte van Europa. Dus dat zie je terug in de cijfers. Bij de democraten speelt de gedachte dat Amerika toch eigenlijk te lang een te groot deel van de rekening heeft betaald voor veiligheid in Europa. En dat de Europeanen echt daar meer op de plank moeten gaan liggen. Dus dat gaat niet weg.
0: Maar goed, iemand zou altijd zeggen, een crisis is ook een kans.
1: Een crisis is een kans en onder druk wordt alles vloeibaar. Dat is ook zo'n gevoel van de uitspraak.
0: Zonder wrijving geen glans. Ja.
1: Maar ik denk dat in dit geval ook waar is. En je ziet het. Je ziet dat er binnen Europa meer samen wordt gewerkt. Dat er meer geld vrijkomt voor defensie.

0: Een crisis is een kans en onder druk wordt alles vloeibaar. Dat is ook zo'n geweldige uitspraak.
1: Zonder wrijving geen glans.
0: Maar ik denk dat in dit geval ook waar is. En je ziet het. Je ziet dat er binnen Europa meer samen wordt gewerkt. Dat er meer geld vrijkomt voor defensie. Dat er natuurlijk een heel terecht gesprek wordt gevoerd over of dat geld voldoende. Of dat goed besteed wordt. Of dat ook kan worden ingezet in de juiste mensen. Middelen die nodig zijn. De steun voor Oekraïne blijft op peil. Dus dat zijn allemaal zaken waaruit je wel kunt aflezen dat die beweging er is. Maar de vraag is natuurlijk telkens, is het genoeg en is het snel genoeg?
1: Ja. Dankjewel, Anna van Soest van de Atlantische Commissie.
2: Ik had er nog twee. No burn, no earn.
1: Mooi.
2: No pain, no gain.
1: Hey.
2: Ik dacht, doe even een Engelse dan in dit verband. Hè? Ja.
1: En bloed is goed? Gaat dat weer te ver?
2: Nou,
1: dankjewel, Anna van Soest. En succes met het theatercollege.
0: Dank.
2: Medewerkers van een afvalbedrijf in Amersfoort kregen deze week de schrik van hun leven. Bij het openen van een container troffen zij een hele groep krioelende ratten aan. De vondst is een voorbeeld van de rattenoverlast waar veel gemeenten mee kampen. Een vorm van overlast die zich maar moeilijk laat terugdringen. We gaan het erover hebben met onderzoeker knaagdierbeheersing Maite van Gerwen. Ja, blijft een angstbeeld, hè, ratten.
3: Ja, blijkbaar. Terwijl dat filmpje van die ratten in die container waar dit over gaat, dat zag er eigenlijk, nou ja, schattig aan de ene kant en misschien een beetje aandoenlijk uit, vond ik eigenlijk wel.
1: Ik vond het zielig. Ik dacht, die ratten komen er niet uit. En ze springen en ze springen en ze komen niet hoog genoeg.
3: Ja, dus ze deden echt hun best om eruit te komen. Je zag ook kleintjes en wat grotere ratten.
2: Ja.
3: Ik kan me wel voorstellen dat die mensen dachten van, oh jee, wat krijgen we nou? Ja. Zij zullen wel iets gewend zijn. Dat denk ik dan ook wel.
2: Maar, die stoere mannen op zo'n bouwplaats. Maar goed, je weet het niet, hè? Die veranderen dan soms in geschrokken kindjes.
3: Ja.
2: Bij het zien van ratten.
3: Ja.
2: Ratten roepen iets op, iets oers, denk ik. Hè?
3: Ja, ze hebben niet hun best imago natuurlijk, nee. Hè? Dus van oudsher.
1: En ze verspreiden ook ziektes. Er werd meteen gewaarschuwd door de autoriteiten. Pas op, want ziekte.
3: Dat kan, ja. Ratten kunnen ziektes verspreiden. Het is, zeg maar.
1: Vind jij dat eigenlijk overdreven?
3: Nou, nee.
2: Zo'n gezicht stelt, trekt u nee, maar wel dat zo van, oh god, dan gaan
3: dat
2: we weer.
3: Dat is altijd het eerste wat gezegd wordt, hè? Ja. Van, oh jezus, verspreide ziektes. Ja, dat kan, maar hoeveel dat daadwerkelijk ook mensen bijvoorbeeld ziek worden in Nederland direct van ratten, dat valt wel mee.
1: Mensen verspreiden zelf ook ziektes.
3: Ook, en andere dieren ook. Maar kijk, ik weet ook niet, kijk, dat wordt altijd gezegd, ik vraag me ook af of dat het grootste is waar mensen een probleem mee hebben met ratten. Ik denk eerder dat mensen er een gevoel bij krijgen van, oeh, het zijn er zoveel en het worden er zo snel meer. En ze zijn natuurlijk heel snel.
1: Ik las dat met warm weer echt wel waar is. Dat een hete zomer zorgt dat ze zich enorm snel voortplanten.
3: Nou, meer zeg maar als je kijkt over het jaar, wanneer de temperaturen gewoon stijgen. Er is ook een studie gedaan, wereldwijde studie, over verschillende steden. En daar hebben ze wel gevonden dat, zeg maar, als over de jaren de gemiddelde temperatuur eigenlijk toeneemt, dat het aantal rattenmeldingen ook, zeg maar, toeneemt. Dus dat daar een trend te zien is. En dat komt omdat ratten gewoon inderdaad zich eigenlijk vaker in het jaar, of gedurende het jaar, meer voort kunnen planten en de overlevingskansen groter zijn.
2: En waarom zijn er meer ratten? Zijn er steeds, tenminste, dat is in ieder geval het beeld dat er steeds meer ratten komen.
3: Ja, dat lijkt inderdaad wel.
2: Is het niet zo?
3: Nou, we tellen ze niet, dus nee. Dat is lastig. Ja. Maar ik denk wel dat dat zo is. Hè. Dat zeggen dierplaagbeheersers dat zo toeneemt. Gemeentes zien ook wel vaker op plekken waar eerder misschien geen probleem was, dat er een probleem is ontstaan. En ik moet zeggen, in mijn omgeving hoor ik ook wel vaker mensen van, oh, ik heb ook een rat gezien. Of terwijl ik dat eerder, nou ja, niet hoorde. Dus ik denk dat die trend er wel is. En wat ook in diezelfde studie is onderzocht, is ook inderdaad dat het naarmate de bevolkingsdichtheid eigenlijk toeneemt, dat er ook meer rat komt.
2: Omdat
3: dus
2: er meer voedsel op straat ligt? Ja, is dat ook zo simpel? Wat kunnen mensen er zelf aan doen? Gif mag niet meer, hè?
3: Ja,
1: is dat niet gewoon eigenlijk deel van het probleem, dat het aantal muizen en ratten toeneemt omdat we dat gif verboden hebben?
3: Nou, ten eerste is het gif niet verboden. Dat is misschien belangrijk om te zeggen.
1: Voor particulieren
3: wel. En dat komt omdat het belangrijk is dat je, als je dat toepast, dat je het heel zorgvuldig inzet. En alleen maar als het echt niet anders kan. Omdat het allemaal negatieve effecten heeft op andere dieren. Het is voor die dieren zelf trouwens ook geen prettige dood. Want dat duurt dagen voordat ze uiteindelijk overlijden. Maar het belangrijkste punt is eigenlijk dat met welke bestrijding dan ook. Dus dat is ook gif. Dat je eigenlijk altijd een patroon ziet van er is overlast. Die is groot. Vervolgens gaat men bestrijden. Dan zakt die overlast weer in. Dus het aantal ratten neemt af. Maar dan vervolgens.

0: Dus neemt het weer toe en dat gaat dan zo door. Dus je hebt eigenlijk de hele tijd een patroon van pieken en dalen. En je wil natuurlijk toe naar een situatie waarin dat stabieler is. En dat zit hem echt in kijken van waarom zitten die ratten ergens. En er zijn eigenlijk drie dingen die ze nodig hebben, grofweg. En dat is een plek om te wonen, voedsel en water.
1: En als je... Met mensen?
0: Ja, precies. Ze lijken heel veel op ons.
2: Dus als je zorgt dat er geen voedsel is en geen water en dat het niet lekker wonen is, dan houden ze vanzelf op met langs.
0: Nou ja, dus je moet zorgen als je ergens in een stad niet wil dat daar ratten zitten, dat ze daar ook niet kunnen zitten. En dan noem ik eventjes bijvoorbeeld een gebouw waar ze naar binnen kunnen. En ja, dan het voedsel beperken, want die ratten die planten zich eigenlijk voort op basis van hoeveel voedsel er is.
2: Waar vinden ze hun voedsel?
0: Ja, waar niet, zou ik bijna zeggen.
2: Ze zijn heel goed in voedsel, vind
0: ik. Ja, kijk, ze eten alles. En ze maken gewoon heel goed gebruik van alles wat mensen laten slingeren. Dus dan kun je denken aan afval, etensresten die op straat liggen. Maar ook bijvoorbeeld in riolen kunnen ze voedsel vinden. Dus de dingen die wij niet meer nodig hebben, zal ik maar zeggen. Daar kunnen zij prima mee uit de voeten.
1: Dat is dan toch eigenlijk een prima plek voor ze.
0: Het riool.
1: Daar hebben wij dan eigenlijk het minste last van.
0: Nou ja, dat zou je zeggen. Tenzij, en dat is ook wel een verband wat er is, dat riool stuk is. En dat zie je nu ook in steden die natuurlijk ouder worden, rioolstelsels die ouder worden, dat op een gegeven moment gaan die buizen kapot. En dan kunnen ratten dus, ik noem het altijd, een riool kun je zien als een snelweg voor ratten. Dus ze kunnen zich makkelijk van A naar B verplaatsen. En als er ergens een breuk en een buis komt, dan is dat een extra afslag.
1: Hoe hard kunnen ze eigenlijk rennen?
0: Dat weet ik zo niet.
1: Ik vroeg me gewoon af hoeveel kilometer per uur ze halen.
0: Dat is een goede vraag.
2: Op die snelweg in dat riool.
1: Ja, dat kwam denk ik door dat woord snelweg. Dat ik toen opeens dacht van, hé, hoe hard gaan ze dan?
2: Maar ze moeten ook een beetje waden, hè, het riool.
1: Waarom?
2: Omdat er alles doorheen stroomt.
0: Ja, ze moeten wel uitkijken. Dus dat is, mensen denken natuurlijk vaak, oh, ze wonen echt in zo'n rioolbuis.
1: Ja.
0: Maar dat is niet in principe waar natuurlijk een rat een nestje gaat krijgen. Hè? Want dat wordt elke keer weggespoeld. En je ziet ook als er bijvoorbeeld heel veel regenval ergens is en riolen worden overvol en moeten eigenlijk hun capaciteit lozen door zo'n overstort. Dat er ook vaak gezien wordt dat er bijvoorbeeld ook dode ratten dan meekomen. Omdat die dus ook het dan niet overleefd hebben.
1: Zijn ze eigenlijk intelligent?
0: Ze zijn heel intelligent.
1: Want ik wil, u bent onderzoeker knaagdierbeheersing. Maar ja, u hebt ook volgens mij een bepaalde liefde voor de rat.
0: Ja.
1: Die meen ik te bespeuren, maar misschien klopt het niet.
0: Is denk ik ontstaan. Ik weet niet of ik dat had toen ik er helemaal mee begon. Ik vond het in ieder geval fascinerend. En inmiddels denk ik, goh, het zijn echt wel hele slimme...
1: U bent ze gaan waarderen eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik bedoel
2: dat. Je hoort ook die verhalen dat ze vallen gaan herkennen.
0: Ja.
2: Dat ze weten waar gif wordt gestrooid. Dat ze op een gegeven moment weten wanneer waar eten te halen is.
0: Ja.
2: Dus het zijn snel lerende dieren. Dat maakt de bestrijding lastig.
0: Snel lerend en ook voorzichtig. Dat zouden de meeste mensen denk ik niet denken. Maar ratten, dat noemen ze neofobie. Dus alles wat nieuw is, als er in één keer een ander object in hun omgeving staat, en dat kan dus ook een val zijn, vermijden ze dat eerst. Dus ze willen eerst zeker weten dat het oké is, voordat ze dan toch weer daar bijvoorbeeld op zoek gaan naar voedsel.
1: En ze kunnen ook communiceren, hè, met elkaar.
0: Ja, ze communiceren ook ultrasoon. Dus dat kunnen wij niet horen.
1: Mm-hmm.
0: En ze zijn sociaal. Ze leven in familiegroepen. Ze hebben ook empathisch vermogen. Dat weten we uit proefdieronderzoek met ratten. Dat ze dus ook bijvoorbeeld moeite doen om een familielid of een vriendje of vriendinnetje uit een vervelende situatie te halen.
2: Nou las ik dat sommige gemeentes nu torenhoge boetes gaan uitreiken voor het op de verkeerde dag buiten zetten van de vuilniszak. Want dat is een bron van voedsel voor de rat.
0: Mm-hmm.
2: Ze willen dan toch eigenlijk iedereen manen om wat hygiënischer te worden. Denk je dat dat genoeg is?
0: Nou, dat is zeker wat moet gebeuren. Dus dat is waar iedereen dus een rol in heeft. En het voorbeeldje van die container waar die ratten in zaten, kijk, dat is iets, ze hadden daar al niet in moeten komen. Dus waarschijnlijk heeft die container ergens gestaan met de deksel open, waardoor de ratten er ook in zijn gaan zitten.
2: Maar als je die deksel dicht doet, ze hebben maar 2 centimeter nodig. Ze komen er toch wel in.
0: Ja, dus je moet wel echt ratdichte containers hebben.
1: 2 centimeter?
2: 2 centimeter is genoeg voor
0: een rat. Ja, als je 2 euro muntstuk of zo, dan kan een rat daar
1: 2 euro muntstuk? Ja. Ja. Daar kunnen ze doorheen. Ja, ze kunnen zich wel plat maken.
0: Ja, en ze kunnen knagen. Dus ze kunnen ook van een klein gaatje snel een groter gaatje maken.
2: Ja, dat wordt best lastig als ik het zo hoor.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk veel. Je hebt ook van die huistuin en keuken adviezen. Mottenballen.
0: Nee, ja, kijk, dat is allemaal. Er is van alles. Maar mensen proberen van alles met geur, met geluid.
1: Ja, azijn.
0: Ja, maar uiteindelijk, als er iets te halen is en als die ratten er een voordeel in zien, dan gaan ze daar wel zitten. Ik bedoel, ik weet niet of geur echt een issue is voor ratten. Hè? Als we weten waar ze
1: hebben wel zo'n snuffelsnuitje.
0: Ja, maar als we weten waar ze allemaal graag zijn, dan kunnen wij denken, oh ja, we gaan een vervelende geur verspreiden. Maar ik denk dat ze daar wel aan gewend zijn.
1: Ja, u doet onderzoek. Knaagdierbeheersing, mooi woord, knaagdierbeheersing. Komen er nou veel onderzoeken iedere keer maar weer? Want het blijft natuurlijk gewoon een overlast, die ratten.
0: Ja, dus wat ik onder andere doe is kijken van wat zijn risico's op rattenoverlast. Dus zijn er bijvoorbeeld gebouwen die niet ratproof zijn? Zijn er andere dingen in de omgeving die het aantrekkelijk kunnen maken? En wat ik op dit moment ga doen is met eigenlijk 15 grootste gemeentes van Nederland het kijken van wat is nou overlast? Hoe bepaal je nou wat acceptabel is en wat niet?
2: Ja. Dus een rat is niet per definitie overlast?
0: Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn ook steeds meer gemeenten die zeggen ze horen ook bij de stad.
1: Dat is ook een manier om erover na te denken. En ja, je krijgt ze toch nooit helemaal onder. Dankjewel, Maite van Gerwen, onderzoeker knaagdierbeheersing, Universiteit Utrecht. Dankjewel.
3: Op NPO. Dit weekend, Eredivisie Vrouwen en Eerste Divisie Mannenvoetbal, honkbal, motocross, hockey en het EK wielrennen. En natuurlijk, morgenavond, voetbal.
4: Is dit al? Dit is het!
3: De vierde wedstrijd van de Oranje Mannen in de Nations League.
5: Meerdink neemt het mee, Meerdink schiet en Meerdink scoort!
3: Deze keer in Eindhoven voor de tweede maal tegen Servië.
4: Op laat liggen, goal!
3: In een extra NOS langs de lijn vanaf 8:30.
6: Luistert, weet meer. Ster.
7: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Ja, kun je even staan?
13: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
14: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: NPO Radio 1.
2: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte woensdag een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico.
12: In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. En diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die de komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Het weer nog veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon. En ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
20: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
21: Nu bij Dirk Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino 1,99.
22: NPO Radio 1. Max.
23: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur gaan we het hebben over de grote ophef rond de heropening van een groepsverkrachtingszaak op een Ivy League Amerikaanse universiteit. We krijgen een korte cursus achtbaan bouwen van een Nederlands achtbaanprofessor vanwege hersenschade bij achtbanen in de Verenigde Staten. Bram Vermeulen komt op bezoek. Die is in Cuba geweest en doet verslag van de gevolgen van Trumps beleid voor de gewone Cubaan. Maar we beginnen met de politiek.
1: Ja, met Martine Bolzak vandaag van het Financieel Dagblad. Leuk dat je er weer bent. En ook heel logisch, want we gaan het hebben over geld. Deze week waren de algemene financiële beschouwingen. Zijn die eigenlijk net zo populair als de algemene politieke beschouwingen?
0: Nou, meestal niet. Hè. De algemene politieke beschouwingen, dat is het tweedaagse debat na Prinsjesdag. En dan wordt altijd gezegd dat is het belangrijkste politieke debat van het jaar. En daar staan alle partijleiders. En nou, dan zitten de tribunes vol. Alle journalisten komen daarop af. Dat is het hoogtepunt. En dan 2 weken later zijn de algemene financiële beschouwingen. En dan blijven de nerds over. Okay. Waaronder de journalisten van het Financieel Dagblad. De mensen die vooral kijken naar hoe wordt de rekening betaald. Maar dit jaar is dat toch echt wel anders, omdat de rekening betaald wordt.
2: Het was spannend, toch?
0: Is eigenlijk wel een beetje het hoofdonderwerp geworden.
1: Eerst was er een akkoord en daarna was het allemaal weer anders, hè?
0: Ja, je zou het bijna vergeten. Deze week ging weer echt in een moordend tempo, het nieuws. Want vorig weekend was het weekend dat alle oppositieleiders langskwamen. Hè, bij premier Jette en minister van Financiën Heijnen. En toen waren ze heel optimistisch van we gaan er nu uitkomen met elkaar. Dinsdag kwam er een brief. Mega stap. We hebben wat bereikt. Er was iets voor links, er was iets voor rechts. Ja, en woensdag stortte het eigenlijk allemaal alweer in elkaar.
2: Ja, en wat is nou allemaal precies
1: gebeurd? Ging vooral over box 3, toch?
2: Ja, het ging over belasting. Het moet ergens vandaan komen. En toen eerst werd gezegd, dit is een meevaller voor de allerrijkste. Toen werd het weer teruggedraaid.
0: Ja, box 3, dat is die belasting voor mensen die sparen en beleggen. En wat je dan verdient met je spaargeld en met je beleggingen. En daar is al een tijdje best heel veel gedoe over. En met name de rechterkant van de Kamer vond de plannen die daar lagen echt super slecht. Maar de verandering die zij wilden kost heel veel geld. Of kost geld, het kost de schatkist geld. Het is een bonus voor beleggers. Maar er komt dan minder belastinggeld binnen. Daar moest een oplossing voor bedacht worden. Nou, die dachten ze dinsdagavond te hebben. En dat was die rekening laten betalen, deels door spaarders en beleggers zelf, en deels door ondernemers. En dat kwam dus meteen heel veel reacties op de socials. Grote koppen in de kranten, bijvoorbeeld de Telegraaf, kleine spaarder, de Klos. Ja, en dan kreeg de minister van Financiën, Eelco Heijnen, kreeg eigenlijk de hele Tweede Kamer over zich heen. En hij deed nog een poging om het uit te leggen en te verdedigen. En daar kunnen we even naar luisteren.
4: Vanaf het begin van mijn Kamerlidmaatschap vecht ik voor die portemonnee, voornamelijk de spaarders. Ik vind dat in het parlement te makkelijk wordt gepraat over vermogen. Ik wijs er altijd op, als we het hebben over vermogen, dan hebben we het over spaargeld. Dat staat op mensen hun rekening, dat zit in het pensioen of zit in het huis. 80% van het vermogen is pensioen, huis en spaargeld. Ik vind dat veel te makkelijk over wordt gedacht in dit huis om dat maar te belasten. En ik knok daartegen. Dus het raakt mij ook dat in die kiezen van die grens, waarvan ik de afgeleide naar die 100.000 euro zag, en ik dacht, dat zijn, ik ken geen mensen met 100.000 euro. Dus ik denk, daarmee heb ik de kleine spaarder ontzien.
0: Ja, ik ken ook geen mensen met 100.000 euro. Kan ik opbiechten?
2: Dat weet je niet.
0: Dat ik weet, inderdaad. dit was wel de essentie een beetje van de discussie. In de nieuwe regels was het zo geregeld dat mensen met ongeveer 1,5 ton op de bank hoefden nog geen belasting te betalen, als dat tenminste puur spaargeld was. In de aanpassing moest je dus vanaf 1 ton belasting gaan betalen, als het puur spaargeld was en niet beleggingen. Ja, en dat vond de Kamer toch eigenlijk, concludeerde, dat vinden wij toch een kleine spaarder. Daar kan je, de meningen kunnen er natuurlijk over uiteenlopen.
1: Wat een kleine,
0: spaarder vindt of niet. Ik denk ongeveer de helft van de Nederlanders heeft minder dan 20.000 euro aan spaargeld. Dus,
2: maar het raakt iets omdat in onze Calvinistische cultuur sparen een deugd is.
0: Zeker,
2: en dan ga je dus een deugd belasten.
0: Nou, en ook dat. En het idee, mensen denken van, ja, ik heb er al belasting over betaald.
1: Dat.
0: Ik heb er namelijk, ik heb gewerkt, of ik heb iets verkocht, of op een of andere manier heb ik dat geld verdiend. Dat zet ik op een spaarrekening.
1: Dan word ik dubbel gepakt.
0: Of daar ga ik mee beleggen. En dan verdien ik daar wat mee. En dan moet ik daar ook nog eens belasting over betalen.
2: En je betaalt over consumptie ook belasting, feitelijk.
0: Ja, nou ja, ik zeg ook wel eens in het van, als ik naar de supermarkt ga, dan reken ik 1 kilo appels af en dan betaal ik daar omzetbelasting over, BTW. En terwijl ik over het salaris waarmee ik die appels betaal ook al belasting heb betaald. Dus
2: en wat je overhoudt, betaal je ook belasting. Dus je blijft.
0: Ja.
2: Maar je kan dus als Kamer dan zeggen, oké, we zijn het hier niet mee eens, maar dat geld moet toch ergens vandaan komen.
0: Nou, dat is wel. Deze discussie loopt dus nu echt al sinds februari. Toen heeft minister Heijnen zelf gezegd, VVD-minister van Financiën, je. We gaan terug naar de tekentafel met dat box 3-plan. Wetende dat dat heel veel geld gaat kosten. Het kost komende 10, 15 jaar zo'n 20 miljard. Wat er minder aan belastinginkomsten binnenkomt. Die rekening moet je dan ergens neerleggen. En je kunt de wens hebben om iets te doen. Maar dan moet je het vervolgens betalen. En op dit moment is het dus volslagen onduidelijk wie dat gaat betalen.
1: Maar goed, hoe gaan ze het doen?
0: Die belasting voor kleine spaarders, dat gaat waarschijnlijk toch weer aangepast worden. Er wordt een deel van de rekening bij ondernemers neergelegd. Maar op een gegeven moment kwamen ze er ook nog achter dat er van die 20 miljard... ook bijna 8 miljard, 7,7 miljard, nog helemaal geen plan voor is hoe ze dat gaan betalen. En dan kunnen we even luisteren naar Luc Stultis van Pro in discussie met Wendy van Eijk van de VVD.
5: Voorzitter, vroeger was de commissie Financiën een bolwerk van inhoudelijk stevige voorstellen, serieuze dekking. En ik zie vandaag zoveel schommeldekking en bullshit voorbij komen. Dat mevrouw van Eijk weet zoveel beter dat je nu een motie indient waarin je zegt we gaan nog meer korting geven aan box 2. Doel, dat mag ze vinden. Ik weet dat de VVD dat graag doet. Maar als het doel om geld op te halen voor een gat op box 3, ze weet dat het nergens op slaat. De heer Van Dijk weet dat het nergens op slaat. En toch dient ze hem in. Hoe gaat ze het gat echt dichten? Want het kost nog meer geld.
6: Mevrouw van Eijk.
7: Ik wil het kabinet vooral alle ruimte geven om met alle mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat kleinere spaarders en beleggers niet zwaarder worden belast vanaf 2028, die ruimte te geven en mee te denken aan alle oplossingen die dat dichterbij brengt.
2: Ja, schommeldekking is wel mooi, hè?
0: Ja, daar hoort een klein stukje uitleg bij. Een van de dekking is, dat is haags voor hoe gaan we deze rekening betalen. En ze hebben bedacht dat je de belasting voor ondernemers kunt verlagen en op die manier een gat in de belastinginkomsten kunt dekken. Het is heel creatief. Het idee is dat als je die belasting verlaagt, dat ondernemers zichzelf dan meer geld vanuit hun bedrijf, winst die daar is opgepot, zullen uitbetalen. En op het moment dat ze uitbetalen, moeten ze belasting betalen. Nou, een van de oplossingen die nu in de Tweede Kamer als motie is ingediend, is die belasting voor ondernemers nog verder verlagen. In de hoop dat ze zichzelf dan nog meer winst gaan uitbetalen. Dat noemt Pro dus een schommeldekking. Ja. Omdat je later daardoor minder belastinggeld binnenkrijgt.
2: Maar er was ook de sociale zekerheid. En dat was een heikel punt voor Klaver van Pro. Die heeft daartegen gevochten. De vakbonden waren daar heel erg tegen.
1: Het afschalen van die sociale zekerheid.
2: Ja, precies. Ja. Maar daar wilden ze plannen doorvoeren. En dat gaat nu ook niet door, als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, dat was, daar begonnen we mee. Hè. Dat was een cadeautje voor links en een cadeautje voor rechts. Om het ondiplomatiek uit te drukken. Het cadeautje voor links was dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid die ingepland stonden in het coalitieakkoord niet doorgaan. Ja, de vraag is dat nou echt een cadeautje? Want er zou iets in de ogen van Pro afgepakt worden. Het wordt niet afgepakt. Ook daar overigens is dus onduidelijk hoe we dat gaan betalen. Die bezuiniging staat namelijk wel ingeboekt. Het gaat om miljarden per jaar. Nu zeggen we gaan het niet doen. Maar de uitgaven staan nog wel.
2: Dus ook daar moet weer iets gevonden worden.
0: Het is wel een beetje een verhaal van uitstel op uitstel op uitstel.
2: In welke richting gaan ze het zoeken?
0: Dus volgende week beginnen de gesprekken tussen dit kabinet en de polder. Dus de vakbonden en werkgevers. Om te kijken, kunnen we een alternatief bedenken voor hervormingen van de sociale zekerheid? En dan hoor je al het woord hervormingen is wat anders dan bezuinigingen. En de hoop van het kabinet is dat dat wel uiteindelijk betekent dat je minder geld hoeft uit te geven. Omdat er bijvoorbeeld minder mensen arbeidsongeschikt worden. Als je betere preventie hebt. Of meer keuringsartsen bij de UWV die dat weer goed kunnen gaan controleren. Maar dat is voorlopig is dat hoop. En gesprekken in de polder kunnen heel lang duren. Soms wel jaren. En eigenlijk moeten ze in het voorjaar hier wel duidelijkheid over hebben. Dus daar gaan we de volgende ronde discussie in.
1: Ja, want er waren nog allerlei kwesties. Hè? Hoe lang je door moet betalen bij ziekte. En of meer werken, meer moet lonen. Allemaal dit soort. Dat Gen Z te weinig zou werken.
0: Ja, de Ruben Brekelmans. Dit is een van de dingen. Ze willen dus heel graag dat er meer mensen meer aan het werk gaan. Dat is goed voor de economie.
1: Ja.
0: Ruben Brekelmans, de leider van de VVD, die zei daar een paar weken geleden over. Gen Z zit hier aan tafel volgens mij. Werkt niet hard genoeg.
1: Nou.
0: En daar blijkt ook best wel het een en ander op af te dingen te zijn. En een van de redenen waarom, met name bijvoorbeeld de VVD maakt zich daar druk over, is dat de loonbelasting best hoog is. Dat ontmoedigt meer werken. Als je een hogere belastingtarief terechtkomt door meer te gaan werken. En je gaat, dan denken mensen misschien, nou, weet je, 4 dagen in de week is ook wel goed. Je kunt toeslagen kwijtraken. En dan zou je het belastingstelsel voor moeten gaan hervormen. Nou, als je nou kijkt naar hoe het gaat met box 3, is het optimisme over het tempo waarin dat gaat niet heel groot.
1: Ik denk dat ook een heleboel mensen op een gegeven moment echt niet meer weten hoe het allemaal in elkaar zit. He, je moet echt wel je best doen om het allemaal te volgen. De premier Jette zei daar trouwens ook iets over. He. Het was voer voor financiële specialisten. Voor jou was het natuurlijk een topweek, of niet?
0: Ja en nee. Want ik hou zelf wel van dit soort debatten. Het gaat ergens over. Ik denk dat wie de rekening betaalt, veel politieker kan een vraag bijna niet worden. Tegelijkertijd denk ik dat we allemaal wel een stukje somberder geworden zijn over hoe zo'n minderheidskabinet kan functioneren.
2: Nou, Rob Jette doet zijn best om die somberheid goed te verhullen.
6: Ik zou het fijn vinden als we ons nog wat meer ook met een aantal inhoudelijke dossiers zouden kunnen bezighouden. In plaats van vaak in hetzelfde rondje te draaien, zoals we de afgelopen weken denk ik iets te veel hebben gezien. Dus dat trekken we ons ook aan als kabinet. Maar wij zijn wel ook met veel ambitie en in een best wel goede sfeer in dat kabinet gewoon bezig. We zitten niet daar te mokken met elkaar, maar elke dag te denken hoe kan het wel. En hoe kun je een aantal oppositiepartijen aan boord hijsen om een aantal van die grote doorbraken te realiseren? En ja, dat blijven we gewoon met goede moed doen.
2: Ja, met goede moed.
0: Ja.
2: Is die goede moed nog ergens op gebaseerd? Of is dat gewoon een
1: intuïtieve
2: houding?
1: Meer nodig dan goede moed misschien?
0: Nou, ik spreek steeds meer mensen die zeggen van ergens met kerst. Dan weten we wel of ze eruit komen of niet. Dus hij heeft natuurlijk niet zo heel veel keus. Hij zal iemand moet de goede moed erin houden. Ik denk wel dat de twijfel aan of zo'n minderheidskabinet in Nederland kan werken wel steeds groter wordt. En je ziet ook de coalitiepartijen, ze hebben het heel zwaar in de peilingen. VVD, achterban, die zou een cadeautje moeten mogen uitpakken deze week. Hè, dat box 3 verhaal. In plaats daarvan is er een opstand uitgebroken daar.
1: Leden die weglopen.
0: De VVD spreekt dat dan deels weer tegen.
1: Er waren ook een paar leden bijgekomen.
0: Maar je ziet gewoon dat ze echt ongelooflijk veel kritiek juist krijgen. In plaats van complimenten voor Ruben Brekelmans, die op de socials zegt, nou, we hebben het nu definitief geregeld voor spaarders en beleggers. Zijn mensen alleen maar boos. En de vraag is op een gegeven moment, hoe kom je daar nog uit?
2: Ja, hoe kom je de personeelskorting, dat wordt de volgende
0: boosmaker.
2: De volgende boosmaker. Wat is het ook alweer precies en wat zijn daar de plannen?
0: Ja, daar ook aantal bedrijven en zijn heel boos geworden deze week. Omdat stond ook op de agenda bij dat debat over de algemene financiële beschouwingen. De personeelskorting, die je altijd, je mag mensen boodschappen laten doen, bijvoorbeeld in je eigen winkel waar ze werken.
1: Oh zo.
0: En dan krijgen ze producten, mogen ze een deel gratis meenemen of met korting meenemen, zonder dat je er als werkgever belasting over hoeft te betalen. Want eigenlijk is het natuurlijk loon in natura. En dat is gewoon een heel fijn extraatje. Mensen worden daar heel blij van. Alleen dat wordt geschrapt. Dat mag niet meer. Tenminste, werkgever mag het wel doen, maar dan moest hij de belasting over gaan betalen. En dat is dan zo'n klein dingetje, waardoor mensen het gevoel krijgen van, wacht even, voor mij als gewone werknemer, de leuke voordeeltjes, die worden geschrapt. De kleine spaarder, of dat nou helemaal terecht is of niet, die wordt gepakt. Wordt het dan wel geregeld voor mij persoonlijk?
1: Ja.
2: Een potentiële bron van woede. Nou, dankjewel.
1: Okay, dankjewel. Martine Wolzak van het Financieel Dagblad. We kijken ook weer uit naar volgende week. Dan zit hier jouw collega Bauke Schram.
2: Ja, een 2 jaar oude verkrachtingszaak in New York. En de gemoederen lopen hoog op. Het was een voormalig student van Cornell University die zegt te zijn verkracht door 7 studenten. Er kwam destijds geen strafrechtelijk onderzoek. Nu wel, de zaak wordt heropend. Destijds was het een beetje in de minnen geschikt. Een New Yorkse aanklager gaat er alsnog onderzoek naar doen. Julia van Gelder, politiek en feministisch content creator.
1: Kan ik dat laten passeren?
2: Content.
1: Feministische content, ja.
2: Ja, ik weet ook niet hoe je dat in Nederlands nog langer zegt. Heb jij enig idee, een content creator?
8: Ja, ik weet wel, sommige mensen noemen zichzelf maker. Dat zou je kunnen zeggen.
2: Mooi.
8: Maar ik weet niet of dat... Ja,
2: maker van wat?
8: Content.
2: Content?
8: Ja, video's. Videomaker dan misschien?
2: Nou, we doen het ervoor.
1: Oké. Okay.
2: Nou ja, feminist in de eerste plaats. Het is echt een gruwelijk verhaal, hè, deze verkrachtingszaak. Zij was uitgegaan, ze was een beetje dronken geworden.
8: Ja.
2: En toen hebben ze haar op de een of andere manier drugs gegeven.
8: Nou, het ligt wel iets genuanceerder. Er was een jongen die zij leuk vond. En die heeft voorgesteld of zij met hem en een andere jongen seks wilde hebben. Daar heeft ze mee ingestemd. Dus ze is zelf mee naar huis gegaan. En daar heeft ze onder groepsdruk drugs gebruikt. Steeds meer. Uiteindelijk is ze een beetje in een soort staat gekomen waar ze er niet meer helemaal bij was. En toen hebben ze haar online aangeboden aan hun medestudenten.
2: In een appgroep gezegd van ja. Kom maar, ze ligt hier oud.
8: Nou, het is dus een beetje vaag of ze nou echt helemaal oud was of niet. Ze hebben er ketamine gegeven en daardoor kom je in een soort staat tussen twee werelden in, zeg maar. En in die appgroep zaten 57 mannen, waaraan ze dus aangeboden.
1: Studenten.
8: Ja. En uiteindelijk is ze dus door 7 mannen verkracht. Misschien 5, als je zou zeggen, die eerste 2 waren consensueel in het begin. Maar het aanbieden is gebeurd.
2: Consent heeft geen eeuwige houdbaarheidsdatum. Nee. Het is niet dat blijft gelden als je dat eenmaal hebt gegeven. Nee. En als iemand echt heel dronken is of heel erg onder invloed en er niet goed bij is, dan is dat toch gewoon verkrachting.
8: Ja, je moet gewoon stoppen. Consent is een beetje, iemand die zei, consent is niet iets wat je kan uitwisselen. Het is geen ticket die je kan doorgeven. Het is ook niet een contract. Dus consent, dat is iets wat er constant moet zijn. En het moment dat jij doorhebt dat iemand dus te veel middelen op heeft, ook al heeft zij dat misschien wel zelf gedaan, want dat is vaak het argument wat je hier hoort, dan moet je alsnog stoppen.
1: Ja, die mannen, jonge mannen, die studenten, die 57, die dus via Snapchat, begreep ik, eigenlijk iemand aangeboden kregen. Hè, van, nou, hier kan je even tekeer gaan. Zijn die ook strafrechtelijk te vervolgen?
8: Ja, dat is dus een beetje afhankelijk van hoe ze de zaak gaan inzetten in Amerika. In principe kan je natuurlijk wel er iets voor zeggen dat als jij weet dat dit gebeurt, dan moet je ingrijpen. Want als jij op straat iemand verkracht ziet worden, dan moet je daar als burger wat aan doen. Maar je kan natuurlijk niet zeggen dat al die 57 mannen, die misschien niet online waren terwijl het gebeurde, vervolgd gaan worden. Dus het gaat echt afhangen van hoe ze de strafzaak gaan insteken.
2: Hoe is het destijds opgelost? Want dat is interessant. Het kwam niet zozeer meteen terecht bij de politie, maar vooral bij de directie van de universiteit.
8: Klopt.
2: Van de campus.
8: Ja.
2: Hoe hebben die gereageerd?
8: Ja, zij hebben dus 2 jongens geschorst. Voor definitief. 2 jongens tijdelijk geschorst. En die konden dan essays schrijven en dan mochten ze terug naar school.
2: Een soort strafwerk.
8: Strafwerk, ja. Ja.
2: Strafwerk voor een verkrachting.
8: Strafwerk voor een verkrachting, ja. En dat is natuurlijk echt afschuwelijk als slachtoffer.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook raar, want ik begreep dat die mannen niet direct vervolgd werden uit angst dat het de toekomst van veelbelovende studenten zou schaden.
8: Ja, die herkennen we.
1: Die herkennen we, want dat hebben we ook afgelopen week nog in Utrecht gezien.
8: Klopt, ja.
2: In België was dat vorig jaar een grote zaak.
8: Nou, dat
2: was
8: al.
1: Ja, dat had te maken met ontgroening. Maar in ieder geval.
2: Maar daar was het argument hetzelfde.
8: Ook een verkrachtingszaak.
1: Sorry. Maar het idee is van we moeten deze jonge mannen hun prachtige toekomst maar niet te veel dwarsbomen.
8: Ja, dat is natuurlijk heel gek, want je hebt wel een meisje met een groep verkracht. En voor eigenlijk iedereen geldt er dan een bepaalde strafmaat. Weet je, het is heel belangrijk dat we gelijke monniken, gelijke kappen, dat mensen gewoon worden berecht zoals het zou moeten gebeuren. En ja, als jij een goede toekomst hebt, omdat je goed gestudeerd hebt, dat zou natuurlijk niet mogen uitmaken in jouw strafmaat.
2: Dat is wel wat elke rechter doet, hè? Die probeert te kijken wat de impact van de straf is.
8: Ja.
2: Op de gestrafte, of je meer ontwricht dan je zou doen met een mildere straf.
8: Ja.
2: Dat leert ook elke rechter in de opleiding. Is ook iets voor te zeggen. Als je iemands carrière schaadt, zal die misschien slechter eruit
1: komen. Ja, maar vind jij dat het dan voor iemand die bij een bakker werkt een andere strafmaat zou moeten zijn voor iemand die...
2: Nee, dat vind ik niet, maar in praktijk werkt het wel zo.
8: Ja,
2: een rechter houdt daar rekening mee.
8: Een rechter houdt daar rekening mee, maar ik vind dat dus eigenlijk echt niet kunnen. Ik heb criminologie gestudeerd en je leert ook wel gewoon echt, een van de fundamenten is dat iedereen van de bevolking op dezelfde manier behandeld moet worden. Eigenlijk is dat ook gewoon grondwet regel 1 natuurlijk. Dus het is heel bizar dat als jij goed gestudeerd hebt, dat je met meer zou weg kunnen komen als je bij de bakker werkt, dan als je in een fabriek werkt.
2: Het riekt naar klassejustitie.
8: Ja.
2: Maakt het jou kwaad, dit?
8: Ja, ik word er wel echt heel erg boos van. Want stel je voor dat je dus het slachtoffer bent. En dat je dan, weet je, er zit al zoveel schaamte om dat hele onderwerp heen. En dan spreek je je uit, dan durf je wat te zeggen. En dan moeten ze een essay schrijven. En dan kom je ze dus gewoon nog tegen op jouw school.
2: Want de meeste verkrachtingszaken en seksuele delicten, die komen eigenlijk nooit tot een aangifte, omdat het slachtoffer denkt, nou, dit wordt zoveel moeite.
8: Ja, nou, dat is echt iets waar je heel erg rekening mee moet houden, ook wanneer je dus bijvoorbeeld naar verkrachtingscijfers kijkt. Het is, stel jij wordt verkracht door iemand die je niet kent op straat. Dat je daar aangifte van gaat doen, is veel logischer dan wanneer het je baas is, of je collega, of jongens waarmee je in een fraternity zit, een studentenvereniging waar deze jongens dus in zaten. Dat heeft heel veel impact op jouw sociale leven en op je studie en op jouw toekomst. Dus heel veel verkrachtingszaken komen niet eens aan het licht.
1: Hoe komt het eigenlijk dat het nu na 2 jaar weer opnieuw heropend is?
8: Ja, zij heeft dus opnieuw aangifte gedaan. Eerst heeft ze aangifte gedaan. Toen is er een strafzaak gekomen. Die is niet tot een echte zaak gekomen, omdat de DA heeft geoordeeld dat er geen sprake was van geen consent. Wat ik wel gek vind, want je gaat geen aangifte doen van iets wat met consent is gebeurd, lijkt mij. En toen heeft zij 2 jaar later een civiele zaak aangespannen, omdat ze toch iets van rechtvaardigheid wilde. En tegelijkertijd hebben 2 journalistiek studenten dit verhaal in de Cornell, waar de universiteit waar zij zaten, paper gezet. En toen is het helemaal ontploft op het internet.
2: En toen is het een schandaal geworden.
8: Ja.
2: Wat die eerste aanklager eigenlijk deed, dat hoor je heel vaak zo van, nou ja, ze is vrijwillig meegegaan, dus alles vanaf dat moment heeft ze voor gekozen.
8: Ja, alsof het dus zo'n contract is wat je ondertekent van, nou ja, ik heb drugs gebruikt en ik ga een trio hebben, dus mag alles wat daarna gebeurt ook.
2: Maar je kunt halverwege zeggen, nou, ik vind het nu niet meer leuk, of ik dacht dat dit leuk zou worden, maar het valt tegen, laten we ophouden.
8: Ja, en als je dus het verhaal bekijkt, de eerste keer waarop het dus is geoordeeld dat er geen sprake was van geen consent, als je dat verhaal bekijkt, dan slaat ze handen weg, ze verstopt zich onder de deken. Ze zegt, ik kon niet meer goed nadenken. Ik wilde het niet. Ik heb nee gezegd tegen bepaalde jongens. Ja, dan kan gewoon niet erbij hoe je er dan bij komt dat er geen consent geweest zou zijn.
2: Het zegt ook iets over die campuscultuur, hè?
8: Ja, het zegt heel erg iets over, wanneer je dus kijkt naar die mannen die in die groepschat zaten, die niet naar de politie zijn geweest, die niet hebben gestopt. Het zegt heel erg iets over hoe zij misschien niet tegen hun vrienden durven te zeggen van, dit kan je echt niet maken. Want misschien heeft dat ook weer op hun leven effect. Dus dat ze niet cool zijn, dat ze uit de fraternity worden gezet, bijvoorbeeld.
2: Ja. Een soort mannelijkheid gaat het dan over. Maar ook die mannen die dan, oh, er ligt iemand half voor pampus op de bank, ik kom maar aan.
8: Ja, dat is bizar,
2: wat zegt dat?
8: Toch? Ja, wat zegt dat? Ik denk dat het echt iets zegt over hoe je naar vrouwen kijkt. Ik had het er met mijn vriendinnen over. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik een man zie die buiten bewustzijn is, en dat ik denk, daar ga ik eens even lekker gebruik van maken, in plaats van dat je denkt, glaasje water, misschien even naar de eerste hulp.
2: Ja, er gebeurt ook niet zoveel. Dat ligt voor pampus.
8: Ja.
2: Maar ik heb vroeger in een café gewerkt, en ik weet wel dat als soms zo'n jonge vrouw te dronken werd, dan cirkelde daar als strontvliegen meteen mannen omheen.
8: Ja, ik heb ook in de horeca gewerkt. En dat is echt afschuwelijk wat je daar allemaal ziet gebeuren. En het is ook echt, wat ik daar ook heel veel zag, was dat dan mannen, oudere mannen, een vervelende opmerking maakten naar mij. En dat dan andere mannen zichtbaar oncomfortabel zijn, maar niemand zegt wat.
1: Nee, dat is zo erg, hè?
8: Ja.
1: Martine zit ook te knikken. Heb je ook ervaring in de
9: café? Zeker. En ik heb een zoon die in de horeca werkt. Ja. En die dit soort dingen wel eens ziet gebeuren. En gelukkig, voor zover ik weet, dan ingrijpt.
8: Ja.
9: En die vertelde over een nieuwe collega. Een jonge vrouw, de eerste avond. Een meisje van 18. En een vent van in de 30, die haar gewoon echt lastig valt. En dat ze dat dan aanvankelijk niet durft te zeggen. Want van, het is mijn eerste werkdag.
8: Ja, je wil niet vervelend zijn.
9: Ja, ja. Je bent toch bang dat je niet geholpen wordt.
8: Of niet geloofd.
9: Niet geloofd. Nou ja, gelukkig is daar wel in gegrepen.
8: Ja.
9: Maar het gebeurt veel vaker natuurlijk het omgekeerde.
1: Dat is een cultuur die nog steeds bestaat, waar wel steeds meer aandacht voor is. Heb ik het
8: gelukkig
1: gevoel.
8: Wel. Ja. Toch? Ja, gelukkig wel.
1: Is er al iets bekend? Nou, die zaak is dus nu heropend na 2 jaar. Laten we hopen dat dat, laten we zeggen, nog enige rechtvaardigheid oplevert voor deze jonge vrouw. Mm-hmm. Zijn er al verslagen bekend? Zijn er al mensen gehoord? Of is dat nog
8: Nee, dat moet allemaal nog beginnen. Want het was natuurlijk een zaak die eigenlijk al afgerond is. Ja. En het vervelende wat er gebeurt, omdat die zo viraal is gegaan, is dat mensen nu op zoek zijn. Ze willen haar identiteit ontmaskeren, want ze willen dingen aan haar vragen. Er zijn nu sms'jes verspreid. En dan is het maar de vraag of dat echt van haar is. Want het zijn dan hele typische dingen wat je vaak ziet. Dus echt zo van dat zij dan gezegd zou hebben: ja, ik schaam me heel erg en dus ga ik wat zeggen. Ja, ik vraag me dus af, is dat echt iets wat zij heeft gezegd?
2: Het is online een heel eigen leven gaan leiden over.
8: Ja.
2: Julia van Gelder, dank je wel. Feministisch content creator en videomaker. Dank je hartelijk.
8: Dank je wel.

0: Sydney Youngblood, If Only I Could.
1: In de Verenigde Staten is een achtbaan gesloten omdat 100 mensen na een ritje klaagden over hoofdpijn en zelfs verwondingen opliepen. De achtbaan was dan ook best heftig. Stoelen die 360 graden konden draaien, een topsnelheid van 122 km per uur en speciale effecten zoals vlammenwerpers. Heb ik dat nog nooit gezien. Hoe veilig zijn de achtbanen eigenlijk in Nederland? Jurnan Schilder is de achtbaanprofessor van Nederland. Weet alles over G-krachten en er zit er zelf ook regelmatig in. Ja, achtbaanprofessor, dat klopt wel zo'n beetje, hè?
2: Dat klopt ongeveer, ja.
1: Ja, ik ben ongeveer de enige die er iets vanaf weet in Nederland.
2: Ja, zoveel mensen zijn er niet die zich gespecialiseerd hebben in achtbanen.
1: Ja, maar
2: hoe
1: kom je erbij dan?
2: Ja, het is eigenlijk een uit de hand gelopen schoolreisje.
1: Ja. Oh ja?
2: Ja. Dus ik was op een schoolreis naar pretpark en ik zag die karretjes door zo'n achtbaan gaan. En vanaf dat moment wilde ik achtbaanontwerper worden.
3: Een levenslange fascinatie is daar begonnen.
2: Absoluut, ja.
3: Wat doet een achtbaanprofessor? Bereken jij alle mogelijke effecten van de achtbaan aan alle hoeken? Wat doe je?
2: Nou, ik werk op de Universiteit Twente. En wat ik eigenlijk doe is, ik ontwikkel samen met fabrikanten nieuwe simulatietechnieken om de G-krachten en eigenlijk de trillingen die optreden tijdens een ritje in de achtbaan beter te kunnen voorspellen.
3: Dus als je zo stel naar beneden gaat, wordt de G-kracht zoveel en dan in die bocht zal het zoveel worden.
2: Precies, precies.
3: En wanneer ga je oud eigenlijk? Wat is de maximale G-kracht?
2: Nou, dat hangt natuurlijk een beetje af van je persoonlijke conditie. Ja. Maar er zijn regels voor achtbanen en de maximale G-kracht die je kunt ervaren is 6G...
3: Dat is
2: voor een
3: veel,
2: hele
3: toch?
2: Korte tijd. Ja, dat is heel veel. Ja. Dus dat mag ook maar maximaal 1 seconde duren. Als het langer duurt dan 1 seconde, dan moet die belasting omlaag.
3: En wat gebeurt er in je lijf als je onder heel even die 6G krijgt?
2: Ja, dus in principe niet zoveel, maar je voelt je zwaar worden. Dus je voelt je in je stoeltje gedrukt worden. En wat het risico ervan is dat je hart moeite krijgt om zuurstofrijk bloed naar je hersenen te pompen. Dus als die hoge G-krachten te lang duren, dan heb je kans op een blackout, bijvoorbeeld.
3: En een lang is een seconde dan?
2: Ja, langer dan 1 seconde.
1: Oh ja, dus astronauten hebben ermee te maken, hè?
2: Precies, dus die ondergaan ook speciale trainingen.
1: Ja.
2: En die hebben drukpakken dat ze die G-krachten beter kunnen verdragen. En speciale ademhalingstechnieken ervoor.
3: Waar zit de euforie van de achtbaan? Waarom vinden we het vervelend en toch lekker? Waarom onderga je, het is in mijn stad kermis op het moment. Ik zie al die martelwerktuigen. Ik denk,
1: ben je er niet even ingegaan ter voorbereiding op dit onderwerp?
3: Ik ben niet iemand die daarin gaat. Iedereen is anders en ik ben niet iemand die daarin gaat.
1: Maar om je voor te bereiden op een onderwerp moet je soms heel ver gaan.
3: Dat ben ik op zich met je eens. Wat is nou het genot van, ik bedoel, je ondergaat iets dat in principe niet prettig is.
2: Ja.
3: Om er met een euforisch gevoel uit te komen. Hoe werkt dat?
2: Ja, het zit natuurlijk een beetje in de adrenaline. Hè? Dus de spanning van, oh, dit wordt een heftig ritje. En een beetje die angst. En dan eigenlijk het geluksgevoel op het moment dat je dat hebt overwonnen. Dus op het moment dat je weer terugkomt in de rem, zeg maar, en het station binnenrijdt, dan het feit dat je dus je angst hebt overwonnen, dat kan mensen gelukkig maken.
1: Ik dacht, waar komt die achtbaan eigenlijk vandaan?
2: Ja, nou,
1: is dat even een historische korte schets? Kan
2: dat kan wel, dat kan wel. Dat is helemaal lang geleden is dat denk ik in Rusland begonnen.
1: Wat is lang geleden?
2: Ik zit niet super
1: goed
2: in
1: eeuwen?
2: Ja, zeker. Dus zeg eens even 18e eeuw.
3: Maar begon het als strafmaatregel of voor genot?
2: Nee, wel voor plezier. Dus dat moet je denken aan ijshellingen waar mensen eigenlijk met een soort van sleetje vanaf gingen. Het zit zo dat eigenlijk soldaten van Napoleon, toen ze daar een beetje vastliepen, die hebben dat denk ik ook gedaan. En die dachten, hoe kunnen we dat nou mee terugnemen naar Frankrijk, waar we misschien wat minder sneeuw hebben, zeker in Parijs. En die hebben toen eigenlijk bedacht om een houten stallage te maken en een karretje met wieltjes erop te zetten.
1: Oh.
2: Ja, ik heb zelf niet helemaal paraat wanneer Napoleon was. Maar
3: nou, 1807 was hij in Rusland.
1: Maar goed, dus die zijn met die soldaten naar Frankrijk gegaan.
2: Ja.
1: En toen dachten mensen die niet soldaat waren, van, hey, dat willen wij ook wel eens.
2: Ja, en daar hebben we ook wel geld voor over.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zo is het idee van een achtbaan ontstaan.
2: Ja, precies.
1: Nou, hier steekt er nog weer wat van op. Hè? Ja. En dat heeft zich verder uitgebreid. En toen is het eigenlijk meer een kermisding geworden. En natuurlijk pretparken.
2: Ja. Ja, dus de pretparkachtbaan, dat is eigenlijk begonnen met, of eigenlijk groot geworden door Disneyland. Dus Walt Disney heeft samen met een Amerikaanse fabrikant een achtbaanconcept ontwikkeld waarbij je eigenlijk een buis ging gebruiken, een cirkelvormige buis, om karretjes overheen te laten rijden. En dat is eigenlijk het begin van de moderne achtbaan. Die achtbaan bestaat ook nog steeds in Californië.
1: Maar dat is iets anders dan zo'n houten achtbaan?
2: Ja, de houten achtbanen bouwen we ook nog steeds. Ja, en daar is het eigenlijk
1: Efteling,
2: mee begonnen.
1: In de Efteling bijvoorbeeld, heb je er een, ja.
2: Die is best wel modern. Hè. Dus vroeger waren houten stallages vooral heuveltjes. En dan bouwde je eerst één heuveltje en dan keek je of het karretje het haalde. En als dat het geval was, dan ging je het volgende heuveltje bouwen. En tegenwoordig zijn die natuurlijk wel iets spectaculairder, met ook snelle bochten. En,
3: maar hout leeft en hout zet uit en hout krimpt. En ja. Dat vergt dus veel onderhoud.
2: Absoluut, ja. Dus als je een houten achtbaan plezierig wil houden voor het publiek, dan vergt dat heel veel onderhoud.
3: Met name het hobbelen.
2: Ja, precies. Dus met name de rails, die buigt door onder de invloed van temperatuurswisselingen en ook wisselingen in de luchtvochtigheid. Dus dat gaat eigenlijk een beetje doorzakken. En naarmate de tijd voortschrijdt, komt er dan eigenlijk steeds meer speling tussen de baan en de wielen. Oh. En dat moet je dus fixen. Dus bijvoorbeeld de Efteling, wat je net noemde.
1: Ja, de Joris en de Draak is dat.
2: Ja, er zijn denk ik twee timmerlui fulltime in dienst om elke ochtend, voordat het park open gaat, weer een stukje baan te vervangen door nieuw hout. Om er zo voor te zorgen dat het een soepele rit blijft.
1: Maar waarom blijven ze dan toch vasthouden aan die houten baan?
2: Ja, dat is in het geval van de Efteling is dat natuurlijk ook een beetje nostalgie. Hè? Dus stalen achtbanen kunnen veel meer en die zijn ook spectaculairder. Maar het gevoel van een houten achtbaan en het gerammel, maar ook het zicht voor de mensen die niet in de achtbaan gaan. Ja, dat nostalgische gevoel wat daarbij hoort, dat is de reden dat veel parken toch een houten achtbaan komen.
1: En dan heb je dan in Walibi de Condor. Is dat ook een houten achtbaan?
2: Nee, dat is een stalen achtbaan.
1: Dat is een stalen achtbaan, maar ja. Dat ging ook niet helemaal goed.
2: Nou, dat is een prototype achtbaan. Die is in de jaren 90 gebouwd. En die dat is eigenlijk in Nederland stond die lange tijd bekend als de meest heftige of meest ruwe, schokkerige achtbaan.
1: Oh.
2: Maar een stalen achtbaan, dat is niet zo makkelijk om dat te repareren als hout. Maar dat is een enorm ruwe achtbaan geweest, waar pas relatief recent bijvoorbeeld nieuwe treinen op zijn gezet en echt stalen.
3: Maar ruw is dat het hobbelt en dat het rammelt en dat je je nieren
2: ja,
3: in je schouders.
2: Ja, dus je moet het eigenlijk zo zien dat tot 2010, alles voor 2010. Toen was de productietechniek van de rails nog niet zo precies. Dus dat werd die rails werd gebogen op een buigmachine met iemand met hopelijk een beetje ervaring daarin. Maar dat was niet zo nauwkeurig als wat we het vandaag de dag kunnen doen. Dus er zit speling tussen de wielen en de rails. En daardoor rammelt en schokt die trein eigenlijk een beetje door de baan heen.
1: Klinkt allemaal niet zo lekker.
2: Nee, dat is niet zo.
1: Laten we even naar de aanleiding voor dit gesprek. Hè. Daar begon ik het verhaal mee. Een achtbaan die gesloten is omdat 100 mensen hoofdpijn hadden en verwondingen opliepen. Wat was dat? Stoelen die 360 graden, 122 kilometer per uur, vlammenwerpers. Wat was dat voor een ding?
2: Ja, nou.
1: En was dat echt een gevaarlijke achtbaan?
2: Nou, ik heb er zelf 3 jaar geleden ingezeten. En ik heb daar geen blijvende schade aan overgehouden.
1: Nee, was die
2: dus
1: leuk?
2: Bij mij viel het mee. Nou ja, leuk. Ik heb het niet vaak, maar ik moest daar ook wel even een kwartiertje op een bankje zitten om bij te komen van wat ik nou weer had meegemaakt.
1: En dacht je toen van nou dit...
2: Dit doe ik niet nog een keer.
1: Precies.
3: Wat gebeurt er dan? Wat is er zo heftig? Gaat hij heel lang naar beneden of hang je op je kop? Of?
2: Ja, nou het zit in die draaiing van die stoeltjes wat je net noemde.
1: Ja,
2: dus 300. Je maakt eigenlijk een soort van koprol voorover en achterover. En dat is op zich heel spectaculair. Want dan kun je dus bijvoorbeeld met je hoofd naar beneden in een verticale val. En je kunt in het dal van de achtbaan op je rug liggen. Dus je kunt eigenlijk bewegingen maken die een normale achtbaan niet kan. Dus dat is heel erg gaaf. Alleen dat mechanisme wat ervoor zorgde dat die achtbaan moet draaien, dat was dus ook op een beetje een schokkerige rails. En er zat een beetje speling in dat mechanisme. Dus die draaiing verloopt helemaal niet zo soepel, maar echt enorm schokkerig.
1: Nou, zit jij natuurlijk anders in zo'n achtbaan dan een gewoon mens.
2: Ik weet wat er komt.
1: Ja. Ja.
3: Maar nee, hersenschade is toch wel heel fors. Hoe is het? Is dat dan omdat mensen slechte conditie hebben?
2: Nee.
3: Of is het gewoon echt te heftig?
2: Het is in dit geval denk ik echt te heftig. Omdat dus die draaiing schokkerig verloopt, klap je eigenlijk de hele tijd met je achterhoofd tegen de rugleuning aan. En dat is wel een soort kussentje, maar ja, dat is toch niet heel erg plezierig.
1: Maar zijn er dan geen veiligheidsnormen?
2: Ja, dus uiteraard zijn er veiligheidsnormen voor achtbanen. Maar die zeggen eigenlijk nou niet zo heel veel over het schokkerige en het trillen van een achtbaan. Dus de veiligheid gaat eigenlijk veel meer over de G-krachten waarop je een achtbaan ontwerpt. Dus hoe hard ga je door een bepaalde bocht? Welke krachten werken er dan op je lichaam? En als je dan, dat moet allemaal oké zijn. Maar als je hem dan gaat bouwen, dan komen er productiefouten in. waardoor die trein gaat trillen. En daar hou je eigenlijk geen rekening mee.
1: Ja.
2: En die veiligheidsnormen die voorzien daar eigenlijk ook niet in.
3: Is er een wapenwedloop gaande in achtbaanland? Dat het heftiger, sneller, spectaculairder, naarder... Nou,
2: daar zijn we eigenlijk juist een beetje vanaf. Dus zo rond 2000 was dat echt het geval, dat die achtbanen steeds hoger en heftiger moesten worden. Dus dit is daar ook, die X2 in Amerika is daar ook nog een soort van product van. Tegenwoordig gaat het eigenlijk veel meer om beleving, thematisering, storytelling. Dus de achtbanen, een uitzondering daar gelaten, zijn eigenlijk minder heftig dan 20 jaar geleden, maar wel plezieriger om in te zitten.
1: Nou, heerlijk. Dankjewel, Jurnan Schilder, docent werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. Maar wij kennen hem als de achtbaanprofessor. En ja, mensen vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. Hè? Er zit weinig tussenin. Dankjewel voor je komst.
3: Ja, na Venezuela heeft Trump zijn pijlen alweer gericht op het volgende land. Hij wil Cuba inlijven. Hij bluft de hele tijd over regime change op het eiland.
1: Kan het pakken.
3: En hij zegt dat hij het kan pakken. Bram Vermeulen en Stephanie de Brouwer die reisden voor VPRO's Frontlinie naar het inmiddels sterk verarmde eiland voor een nieuwe aflevering. Ja, allebei hartelijk welkom.
4: Dankjewel. Ja, over achtbanen gesproken, hè?
3: Ja, de geschiedenis van Cuba is ook wel een soort
1: achtbaan. Op Cuba? Ja. Die is vast niet goed onderhouden.
4: Nee.
3: En jij zat in een trein, dat is het tegenovergestelde van de achtbaan, want die ging ontzettend langzaam.
4: Ja, maar wel zo schokkerig als een achtbaan kan gaan. Maar goed, de houten metafoor wel.
3: We denken allemaal dat we Cuba wel kennen. We denken allemaal dat we weten hoe het er ongeveer uitziet. Toch is het de laatste tijd enorm verarmd. En ik vond het echt wel schokkend om te zien hoe snel dat gaat.
4: Ja.
3: Jij had je natuurlijk goed voorbereid. Was je toch geschokt?
4: Het was voor mij de eerste keer. Stephanie was er al twee keer eerder geweest. Maar ja, het is wel schokkend om te zien dat een eiland zoals Cuba echt belegd kan worden. He, dus er is. Kijk, Cuba heeft natuurlijk al sinds de revolutie van Castro bijna 70 jaar geleden te maken met handelsembargo en verarming. En we kennen allemaal die

0: Maar ja, het is wel schokkend om te zien dat een land, een eiland zoals Cuba, echt belegd kan worden. He, dus er is. Kijk, Cuba heeft natuurlijk al sinds de revolutie van Castro bijna 70 jaar geleden te maken met handelsembargo en verarming. En we kennen allemaal die prachtige villa's, de afgebladderde muren, waar Cuba zo beroemd om is geworden, de oude auto's. Maar nu is er echt wel wat anders aan de hand. Ik bedoel, nu verkeert Cuba gewoon in duisternis. Mensen zijn knokig van de honger. En dat vond ik toch wel dramatisch. Je moet je voorstellen dat Cuba echt belegd wordt door de Amerikanen op dit moment. Ik was vanochtend nog in het nieuws dat de Amerikanen dus niet alleen zelf een olieboycott hebben afgekondigd. Hè. Ze hebben Maduro in Venezuela ontvoerd en daarmee de belangrijkste leverancier van olie naar Cuba afgesneden. Maar ze hebben ook de rest van de wereld verteld: jullie mogen hier geen olie meer naartoe brengen. En dat betekent dat als de schepen dat toch doen, dan worden ze gewoon onderschept. Zoals de afgelopen weken ook is gebeurd.
1: Een dus liter, dat eiland liter diesel is 3 euro daar. Dat lijkt een beetje op hier, maar dat is ook meteen een maandsalaris.
0: Ja, dus de manier waarop het werkte op Cuba is dat de staat met hulp van Venezuela en Mexico wel olie kreeg en dat voor een prijs verkocht die voor iedereen betaalbaar was. En de paradox is dat er nu nog wel olie binnenkomt, maar die is dan ineens zo duur dat je daar echt rijk voor moet zijn.
2: Nou ja, jullie, wij hebben de eerste aflevering kunnen zien. Hè? Het is een drieluik. Dan stuiten jullie op mensen die van oorsprong uit Cuba komen, maar nu in Nederland wonen. En die zijn daar eigenlijk toch nog op vakantie. Stefanie, er zijn dus nog steeds wel toeristen.
3: Nou, dit zou ik geen toeristen willen
2: dacht
3: noemen.
2: Ik. Oh.
3: Ja, het is een stel waarvan één iemand uit Cuba komt. Die zijn getrouwd en in Nederland gaan wonen. En elk jaar gaan ze zijn familie opzoeken daar.
2: Oh ja,
3: en toevallig waren zij daar op dat moment.
2: En zij hebben dus nog wel diesel, of in ieder geval benzine. Ze zitten in de auto, ze hebben een chauffeur. En die chauffeur die zegt, jullie begrijpen er niks van. Jullie moeten hier minstens een half jaar blijven.
3: Ja. Ik denk wel dat het klopt. Als je Cuba echt wil doorgronden, dan moet je er heel lang zijn.
2: Ik dacht, het is wel goed dat jullie dat erin hebben laten zitten. Want jullie zijn daar natuurlijk niet geen half jaar geweest.
3: Nee. Nee.
0: Wel 3 weken.
2: 3 weken.
3: Ja, toch. En dan gaan we toch ook wel tot het gaatje. Dus ik denk dat we best wel wat boven tafel hebben weten te krijgen.
1: Ja. Jullie schetsen een land dat echt de adem wordt ontnomen. Maar tegelijk heel trots blijft ook op het verleden van die revolutie. En ook heel, heel strijdbaar.
0: Ja, dat
1: mensen
0: vond
1: geloven toch nog steeds in de Cubaanse zaak.
0: Ja, dat vond ik wel heel indrukwekkend. Kijk, daar zit een deel in van mensen die voor een westerse camera komen en die een beetje de slogans van de staat herhalen. He, van wij zijn vechters, wij zijn de laatste der Mohikanen die dit nog kunnen.
1: Jullie spreken ook een oud-revolutionair van 1958.
0: Ja, bijna 90, nog met Fidel Castro heeft gevochten en die zegt, wij zullen nooit verslagen worden, laat die Amerikanen maar komen. Dat hoort ook een beetje bij de retoriek, maar wat mij heel erg opviel is toch dat Cubanen wel een soort echte sterke identiteit, sterk ontwikkelde identiteit hebben over wie ze zijn. En ik vergeleek dat voortdurend met mijn reizen door Afrikaanse landen. Landen die ook heel erg verpauperd zijn, zoals Zimbabwe of Angola. En daarbij voel ik bij Cubanen dat ze echt, degene die zijn achtergebleven, die doen het ook met overtuiging. Of zoals iemand zei tegen ons, ik kan wel weggaan, maar alleen hier kan ik mijn waardigheid behouden. Ja. En dat is wel echt heel
2: die vrouw,
0: mooi.
2: Ja.
0: Cuba.
2: Mooie vrouw.
1: Maar veel mensen zijn weggegaan. De Cubaanse diaspora groeit.
0: Er zijn meer dan 4 miljoen Cubanen weggegaan sinds de revolutie. En er zijn er nu nog ergens tussen 8 en 10 miljoen over.
2: En wat interessant was, tenminste dat vond ik, dat er op een gegeven moment is er te zien dat er toch nog wel schepen aanmeren. Hè? Jullie maken die treinreis die dan meer dan 24 uur duurt, hè, naar Santiago. Dat is op zichzelf ook al wel heel grappig.
3: 30 kilometer per uur.
2: 30 kilometer per uur.
3: Ja.
2: Dan komen jullie daar aan en daar zien jullie, hè, Stefanie, een heel groot schip. En dat je denkt, hé, wat is dat? Nou, wat is daar aan de hand?
3: Ja,
2: dan blijkt dat er toch nog wel spullen aankomen.
3: Er komt iets binnen.
2: Ja.
1: Ik vond dit een soort kuifjescène. dit was echt kuifje op Cuba. Waar de kapitein zijn biertje
3: doet. Ik noem het zelf journalistiek in actie.
1: Okay.
3: Niet heel vaak dat je gewoon met de camera erbij bent als een journalist echt iets aan het onderzoeken is en er daadwerkelijk ook achterkomt.
2: Ja.
3: Niet helemaal, maar toch wel een beetje. Ja, dat schip lag daar. Dan probeer je erachter te komen waar het vandaan komt.
2: En de kapitein liep ook opeens rond.
3: Nou, er was een café aan de andere kant, of tegenover de haven.

0: haveningang. Dus toen zijn we daar op het terras gaan zitten. Ja. Van ja, het eerste café waar mensen die van die boot afkomen, komen, dan is dat café. Ja. Dus inderdaad, er kwamen twee mannen aanlopen. En het toeval wilde dat. Nou, vlak daarvoor hadden we op een pleintje gestaan. Dan was Bram aangesproken door een man. Gewoon een praatje maken. En die zei, ik ben Engelse leraar. En die liep met die andere man mee. En toen dacht Bram al van, hé, maar hoe kan dit nou? Dus die is hem aan gaan spreken van, hé, Guillermo, wist hij nog.
1: En die bleek de vertaler te zijn van de kapitein. En de kapitein bleek een Rus te zijn. Die vertelde dat hij dus op en neer pendelt tussen de Verenigde Staten en Cuba. Wekelijks, om van allerhande goederen te brengen. Hij wilde niet precies vertellen wat er aan boord was. En toen begreep ik echt niets meer van.
2: Maar dit is toch gek? Dus Amerika houdt een blokkade in stand van Cuba, want ze zeggen niks komt er nog in.
1: Ja.
2: Amerika is soort van in oorlog met Rusland officieel. En dan gaan er Russen spullen heen en weer varen tussen de Verenigde Staten en Cuba.
1: Ja, dat is niet wat je in de krant leest.
2: Hier worden spelletjes gespeeld.
1: Ja, dat zei die kapitein ook. Ja. Maar dat is dus het schimmenspel wat bij Cuba wordt gespeeld. Van de ene kant wordt de staat gestraft. Krijgt geen olie meer in de hoop van Trump dat de mensen dan zo zullen verpauperen, zoveel honger zullen krijgen dat ze in opstand gaan komen tegen de regering. Van de andere kant worden er vanuit Amerika gewoon scheepsladingen met goederen gebracht die voor het dubbele of het drievoudige van de prijs worden verkocht aan particulieren die dollars hebben, op een of andere manier, misschien door familie of wat dan
3: zo
1: ook.
3: Zo kon die Nederlandse Cubanen met die auto rondrijden.
1: Precies, dus als je dollars hebt, kun je via deze officiële markt toch nog aan je goederen en aan je benzine komen. En dat lijkt natuurlijk tot enorme
2: voor de elite.
1: Ongelijkheid. Ja.
0: Nou en dat zie je gebeuren. Het is gewoon voor de mensen met dollars.
3: Ja.
0: En mensen met dollars, dat is ook regering. Dus we hebben toch wel het sterke vermoeden dat ook vanuit de regering gewoon import wordt gedaan. Via andere kanalen waarschijnlijk. Maar die mensen hebben ook geld.
1: En dan krijg je dus een soort spel. Hè? Want aan de ene kant zie je Trump heel hard schreeuwen. Ook bij de VN weer. Cuba moet kapot, het regime moet vallen. Maar ondertussen voert hij wel dit soort goederen. En aan de andere kant, het regime krijgt die goederen binnen en roept alle fouten op Cuba, alles wat misgaat, dat komt door die Amerikaanse blokkade. Dus allebei spelen ze dat spel en allebei profiteren ze er ook van.
2: En wat is uiteindelijk het doel van dit spel? Wat hoopt Trump werkelijk te bereiken?
1: Maar kijk, Cuba is een open wond voor de Amerikanen. Net zoals Vietnam, Saigon, de Iraanse revolutie, hebben de Cubanen de Amerikanen echt in het hart geraakt met die socialistische revolutie, met samen gaan werken met de Russen vanaf 1959. En is in feite het allerlaatste land waar socialisme nog aan de macht is. Het is de enige plek in de wereld die ik me kan herinneren na Antarctica, waar je niet aankomt op een airport waar Gucci en Starbucks je tegenmoet komt.
3: Ja, ja, ja.
1: En dat moet kapot. En dat wil Trump heel graag. Hij heeft ook heel veel Cubaanse kiezers in Florida die dat heel graag willen, want die zijn bij die revolutie alles kwijtgeraakt. Dus hij speelt dit spel. Cuba moet vallen. En uiteindelijk denk ik dat de hoop is dat die zelf en andere miljardairs Cuba kunnen overnemen, want het is een real estate project waiting to happen.
2: Dan komt er een soort nieuwe Batista aan, dan komen er grote casino's en resorts en dan is alles weer terug.
0: Dan alles is alles weer terug naar de jaren 50. Ja. Ja. En het vervelende is dat, kijk, Fidel is natuurlijk al 10 jaar dood. Het Castro-regime, het geloof in het socialisme is ook toch wel zo goed als dood. Dus de regering, de politieke elite, die weet ook het volk nu niet meer te mobiliseren. Sterker nog, het volk heeft heel goed in de gaten dat de elite ook heel goed voor zichzelf zorgt.
3: Ja.
0: En dat zien ze tegenwoordig op social media.
3: Er zijn de 3 afleveringen. Ik heb al gezien dat jullie volgende week, wij hebben de eerste gezien. In de tweede gaan jullie naar Varkensbaai.
0: Ja.
1: En Guantanamo Bay.
0: Zeker.
3: Nou, daar zijn we heel erg benieuwd naar. De eerste is te zien donderdag om 9:05 op NPO 2. En natuurlijk ook op NPO Start. Dank jullie wel, Bram Vermeulen en Stefanie de Brouwer. Zometeen na 10:00 zijn we bij u terug. Beate Vulke komt praten over vriendschap. Dia van Beckhoven gaat het theater in. Bovenhouwelingen doet de boeken. En nog wat.
4: NPO Radio 1. In de Taalstaat staan we uitgebreid stil bij Paulien Cornelissen en haar grote verdiensten voor de Nederlandse taal.
5: Kinderen, als ze de taal leren, zijn ze de hele tijd bezig als wetenschappers. En als je die verwondering vasthoudt, dan wordt je leven superleuk.
4: Stefan Breijs schrijft in zijn novelle In Goede en Kwade Dagen over liefde, verlies en loslaten. De Ramblers bestaan 100 jaar. Eppo van Nispe ritst ons door hun liedjes, onze taalschat. Miet Ooms vertelt over haar kleine biografie van de Nederlandse spelling.
6: NPO Radio 1.
4: Zometeen vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Ik droom van het Noorderlicht. Maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
15: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: NPO Radio 1.
16: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer nog, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
18: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
21: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
20: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
21: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
22: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: NPO Radio 1. Max.
24: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen, de boekenvee van dienst. Bo, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
2: Wat ga je allemaal bespreken?
25: Ik heb hier liggen. Er was eens een stenen hoofd van Ineke Riem. Voorbij de dagen van Jannie Regnerus. En omdat het kinderboekenweek is, heb ik Maantje verhuisd de zee meegenomen van Sjoerd Kuiper. Dat heb ik samen met mijn dochter gelezen, die is bijna 5. Hedwig van Houwelingen.
0: Kan die al lezen?
25: Nou, ik heb het voorgelezen.
0: Oh, okay.
2: Is ze streng?
25: Ze is nog veel strenger dan ik.
2: Oh ja? Dus je moet wel echt goede boeken voorlezen, anders krijg jij ook soort van een slechte recensie.
25: Ja, nou, je zult het straks horen. Ik heb haar uitgebreid om haar mening gevraagd.
0: Leuk.
2: Nou, dat allemaal rond 11:30. We gaan het hebben over een tentoonstelling en retrospectief in AI van de filmmaker Ulrich Seidel uit Oostenrijk. Rob van Scheers die liep met de maker over de tentoonstelling. En het is een wrange wereld die je betreedt. Of zegt dat iets over de toeschouwer? Lia van Beckhoven die is helemaal vergroeid met het Verenigd Koninkrijk. En gaat nu de theaters in om ons toch eens uit te leggen wat we al die jaren niet zo goed hebben begrepen aan de Britten. Maar we gaan beginnen met vriendschap.
0: Ja, want u denkt misschien dat de liefde het hoogste goed is in een mensenleven. En ja, dat staat ook in de Bijbel, hè? Ja, geloof, hoop en liefde. De meeste van deze is de liefde. Maar Beate Vulker, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit, die weet het beter, want die zegt vriendschap is de belangrijkste relatie in ons leven. Ze kan het weten, ze doet al jaren onderzoek naar sociale netwerken en naar vriendschappen. En al die kennis verwerkte ze in haar nieuwe boek Vriendschap. Goedemorgen Beate.
26: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, u zegt vriendschap is belangrijk, maar toch hebben uw collega-wetenschappers die belangrijkste relatie nogal stiefmoedelijk behandeld. Hoe komt dat dan?
26: Nou ja, het is natuurlijk een relatie die
1: best wel lastig te bevatten en te vatten is. Zowel voor individuen als voor wetenschappers, eigenlijk voor iedereen. Omdat het een hele brede categorie is. We noemen mensen vrienden die heel dicht bij ons staan, heel dierbaar, die het haast niet onderdoen van familieleden of partner. Maar we noemen mensen ook vrienden die net geen kennissen zijn. Leef iets dichterbij. En alles ertussenin.
3: U geeft ook niet echt een definitie, expres niet.
1: Het hoort bij de definitie van vriendschap dat ze zich onttrekt aan een definitie.
3: Oké. Nee, ik snap hem. En u noemt hem ook een dwarsloper. Vond ik een mooi woord.
1: Ja, dat denk ik omschrijft deze relatie heel goed. Ze is dwars door alle soorten categorie, relationele categorieën. Ze is dwars door verschillende soorten sociale settings en contexten. Dat wil zeggen, eigenlijk kun je overal vrienden maken. Sommige lenen zich beter dan anderen, maar ze gaat dat dwars doorheen. En ze laat zich ook niet sturen door staat en politiek en allemaal maatschappelijke instituties.
2: Is het iets dat ferm overeind staat dat het de grootste invloed op je levensgeluk heeft van de menselijke relaties?
1: Nou ja, grootste invloed op levensgeluk. Geluk is vaak ook iets van momenten. Dus we zijn heel erg gelukkig als we verliefd zijn en als we ons geliefd voelen op dat moment. Maar ik zou zeggen ja, voor een zekere stabiliteit en tevredenheid en hoe je in het leven en in de wereld staat, daar zou ik zeggen ja, vriendschap is daar cruciaal voor.
3: U vliegt het onderwerp van alle kanten aan.
1: Ja.
3: U begint bij het begin. Allereerst, ik vind dat het heerlijk. Historisch besef vind ik altijd heel fijn. Bij alle onderwerpen. We hebben het net over de achtbaan gehad, hoe die ontstaan is. Maar Gilgamesh, het allereerste geschreven verhaal, gaat over vriendschap.
1: Hoe fantastisch is dat, hè? Het oudste geschreven verhaal van de mensheid. Wat wij als mensen kennen op kleitabletten in spijkerschrift. En het is nog niet eens volledig. Nee. Dus we hopen dat we dan nog wat meer kleitabletten vinden. Maar het verhaal gaat over vriendschap. En over de transformatieve kracht van vriendschap.
3: Wat is het verhaal?
1: Dus het verhaal zijn eigenlijk twee. Gilgamesh was een hersen, een koning. En hij was eigenlijk best wel een tiran. Hij was niet. En toen bedachten de goden, daar moet een soort wederpaard komen. En dat was Enkidu. En die was best wel ongesocialiseerd, krachtig, wild. En eigenlijk moesten die met elkaar vechten om te kijken wie is sterker. En eigenlijk zal Gilgamesh een beetje zien dat dan mensen ook andere mensen ook sterker zijn. Ze waren allemaal half mensen. Ja. Of, God. En het is natuurlijk een verhaal wat in heel veel van. Ze gingen vechten en op een gegeven moment keken ze naar elkaar en dachten, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Waarom? En toen vonden ze elkaar best wel interessant, aantrekkelijk. Elkaars wederpaard ook. Ze waren ook echt aan elkaar gewaagd. En toen gingen ze samen op avonturen uit en werden een heel sterk koppel, werden hele sterke vrienden. En zo gaat het verhaal door. En ze leerden dus van elkaar. Hè. Dus de ene werd socialer, de andere krachtiger.
3: Prachtig verhaal.
1: Heel prachtig.
3: Ja, ik wist het niet. En iets korter geleden in de geschiedenis blijkt dat de oude Grieken, hè, dat wordt allemaal behandeld in het boek, vriendschap echt op een voetstuk hebben gezet. En het fenomeen echt hebben willen doorgronden.
1: Ik vond het ook zelf fantastisch om dat research te doen en te lezen. Dus ik zat ook echt best wel in de bibliotheek. Echt zoals het. En te ontdekken dat de oude Grieken, echt een heleboel van de oude Grieken, zich eigenlijk dezelfde vragen hebben gesteld als wij nu. Wanneer ben ik nou eigenlijk met iemand bevriend? Wat is dat voor een relatie? Hoe is dat met die gelijkheid? Zijn vrienden nou juist gelijk of complementair? En hoe is het met liefde? Hoe is het met bewondering? Al die vragen. En ze zijn daar niet helemaal uitgekomen.
3: Maar zegt dat hield zich ermee bezig. Hè?
2: Zegt het dat Grieken dezelfde vriendschap ervoeren als wij nu? Of was dat toch aan andere regels gebonden?
1: Nou ja, de oude Grieken, dat was natuurlijk een heel andere staat. Het was een heel patriarchaal systeem met slavenhouderij en met nog meer hiërarchieën, denk ik, als wij. Het was heel anders ingericht. Want
2: we hebben nu best wel straffe normen over dat vriendschap niet statusgevoelig mag zijn. Wat in praktijk natuurlijk tegenvalt.
1: Niet zo is, ja.
2: En we hebben natuurlijk ook van, er mag geen belang op het spel staan in vriendschap. Ja. Het mag niet te opportunistisch worden. Maar ik dacht, misschien waren ze daar vroeger minder beschaamd over. Kan ik me zo voorstellen.
1: Nou ja, Aristoteles heeft een hele mooie driedeling eigenlijk gemaakt. Die zegt, één dimensie van vriendschap is nut. En nut is natuurlijk ook iets van al het nut. Dat kan informatie zijn, dat kan hulp, praktische hulp zijn. Dat kan een goed advies zijn. Ik denk, betrouwbare informatie in onze tijden is ook een heel schaars goed. Hè? Dus denk aan deepfake, fake news en dat aan vrienden die je zeggen, dit is echt, ik heb dit zo ervaren, dit moet jij ook doen. Of dit. Dat is heel belangrijk. Nut, hè? Dus was één dimensie al bij Aristoteles, maar hij was er ook kritisch over. Tweede dimensie, plezier. Ik vind dat zo ondergewaardeerd.
2: Ja, plezier.
1: Geen relatie die we hebben die zo plezierig kan zijn dan de vriendschapsrelatie. Zowel dat je gewoon geniet van elkaar. Je kunt bij je vrienden bij wijze van spreken van genieten hoe die een bestelling in een restaurant doet. Dan zeg je, oh, daar heb je hem of daar heb je het weer. En dat doet ze altijd. Dan kun je van genieten. Of je geniet samen van een situatie waar je zit te schaterlachen. En thuis vraag je, ik weet eigenlijk, ik kan niet meer zo goed navertellen wat hier gebeurde. Maar we hadden heel veel plezier met elkaar. En de derde dimensie van Aristoteles, de hoogste, is het goede. Dus je brengt in elkaar het goede in elkaar naar boven. En je wilt ook het beste voor
2: een soort morele vriendschap is dat.
1: Ja, ja.
2: Maar zei jij nou dat want je zei, de waarheid is een schaars goed geworden. Dan heb je het over technologische veranderingen in onze tijd.
1: Ja.
2: Toch schrijf je in het boek dat eigenlijk de invloed van sociale media en technologische innovatie op vriendschap niet zo groot is.
1: Ook dit is weer de dwaaslopen. Dus we dachten allemaal, begin van deze eeuw, dus zeg maar in de jaren 2005, toen dat echt een hele vlucht nam met social media, Facebook en zo, wat nu natuurlijk, Facebook is nu eigenlijk teruglopen. Dachten veel sociologen, veel wetenschappers, sociale wetenschappers, dachten, dit zou knagen aan vriendschappen, aan onze relaties. Mm-hmm. Het is niet gebeurd.
3: Nee.
1: Vriendschap onttrekt zich. Wat is er wel gebeurd is dat we die techniek gebruiken om vriendschappen te onderhouden, afspraken te maken. En we hebben natuurlijk meer contacten, linkjes. Maar die echte vrienden.
2: Maar dat verandert toch veel, want dan krijg je een soort inflatie. Ik heb 7000 vrienden. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Dat is niet mogelijk. Dat zijn niet eens contacten. Waarschijnlijk zou een heleboel van die mensen niet eens op straat herkennen.
3: Nee, want er staat ook in het boek wat de ideale hoeveelheid vrienden is. Het juiste aantal vrienden, daar gaat het ook. Het gaat over heel veel, maar daar gaat het ook over.
2: 4,3 geloof
1: ik.
2: Ik
1: vat hier heel veel onderzoek samen.
2: Wel, die komma 3 vind ik leuk.
1: Het zijn gemiddelden, dat zegt het al. Hè. En ik ben daar ook wel kritisch over. Hè. Dus je moet dit niet nemen. Nu moet ik 4 of 5 vrienden hebben en dan ben ik gelukkig. Zo moet je het echt ook niet interpreteren.
3: Nee, maar het kan te weinig zijn en te veel zijn.
1: Er zijn ook mensen die die een soort inflatie hebben en geen keuzes maken. Ja, je hebt natuurlijk maar 24 uur per dag. Dus
3: ja. En dan is er ook nog iets dat vond ik interessant. Hè? Vaak recruteer je vrienden uit iemand uit dezelfde sociale laag.
1: Mm-hmm.
3: Hè? En dan zou je zeggen, als je bijvoorbeeld op de universiteit, hè, dan maak je dus vrienden. Als er dan mensen uit andere culturen ook, laten we zeggen, studeren op de universiteit, zou je zeggen, nou, dan worden die interculturele vriendschappen, die gaan omhoog. Maar dat is dus niet zo.
1: Dat vond ik ook zo interessant. Het is nog niet zo. Dus die, zeg maar, die homogeniteit, zoals similariteit, zoals dat dan in jargon genoemd wordt, is wel een hele sterke.
2: Zoeken dus mensen zichzelf? Je wil gewoon bevriend raken met iemand die op jou lijkt?
1: Deels wel. En zeg maar op die sociaal-demografische kenmerken is die similariteit heel sterk. Dat zoek je en dan mag daarbinnen is vaak ook wel iets anders. Hè? Dus ik zoek iemand die lijkt misschien qua leeftijd, seks, opleiding op mij ongeveer. Hè? Maar doet verder iets wat ik niet doe. En dat vind ik dan interessant. Dus daarbinnen. Maar, ik wil hier wel bij zeggen, binnen de relaties die we hebben, is de diversiteit in vriendschappen nog relatief groot. Groter dan in. Dus we hebben wel echt contact en daar is wel een zekere.
3: Nou, de redacteur had erover in de vergadering over dit onderwerp. En die zei: mijn zoon heeft hele, hele goede vrienden, hele middelbare school. Nou ja, echt. Altijd samen. Dan gaan ze op een gegeven moment een andere fase in. Gaan ze het café in, drinken. En die vriend, die van Marokkaanse afkomst is, die doet daar niet aan mee. En dan, en dan gaat die vriendschap toch te groeien.
1: Nou ja, dat is, zo begon je ook met de vraag naar andere culturen. Hè? Dus het is, is natuurlijk zo dat mensen in andere culturen dan soms net een soort ander gedrag hebben, wat dan niet overeenkomt. En dan wordt het lastiger. De hoop is natuurlijk dat naarmate bijvoorbeeld universiteiten of ontmoetingsplekken meer divers worden, zouden eigenlijk ook meer interculturele vriendschappen, en ook tussen leeftijden, wat trouwens ook heel gescheiden is, ook kunnen er ontstaan.
3: En tussen mannen en vrouwen, want er zijn wel mensen die zeggen, vriendschap tussen mannen en vrouwen, dat kan niet. Er zal altijd de lust zal ergens altijd een of ander geniepig rolletje blijven spelen.
1: Nou ja, dat is wel een heel fascinerend iets. Want waarom zijn vriendschapsnetwerken toch best wel homogeen of gelijk met gelijk? Dat heeft twee redenen. Aan de ene kant is het zo, de samenleving is verkokerd. Je komt in je dagelijks leven vaak helemaal niet mensen tegen die echt anders zijn dan jij. En de tweede reden is, het is makkelijker. Het is al comfortabel met iemand te praten die op je lijkt. Nu is die verkokering van de samenleving, die klopt. Die klopt voor leeftijden, die klopt voor culturen. Maar die klopt niet voor mannen en vrouwen. Want eigenlijk kom je als vrouw overal mannen tegen en andersom. En toch zijn het best wel gescheiden vriendschapswerelden vaak. Hè? En het kan wel, maar je moet uit goede huizen komen. Want als je als vrouw met een man bevriend bent, je wordt door de buitenwereld, door andere vrienden, door familie, door mensen waar je heen gaat, restaurant of zo, word je snel als stel gezien.
3: Ja. Dus een homoseksuele vriend kan dan weer wel. Een homoseksuele vrouw met een homoseksuele man.
1: Daar is heel weinig onderzoek.
3: Die koppels komen heel vaak tegen.
1: Het kan sowieso ook wel.
3: Tuurlijk,
1: komt het statistisch gezien minder vaak.
2: Het wordt als,
3: dat het kan.
2: Hoe moet je omgaan met het einde van een vriendschap? Ja. Want de gangbare strategie is niet meer bellen, verwateren. Eentje die blijft gefrustreerd achter, belt nooit terug. En die denkt, dan zal de vriendschap wel voorbij zijn. Er zijn ook mensen, en dat is een klein beetje een trend, meen ik te hebben gelezen, dat mensen het uitmaken, de vriendschap. Mm-hmm. Dat je dan zegt, we gaan afspreken, dan ga ik 30 jaar achterstallige rancune op je afvuren en is de vriendschap voorbij. Wat is de beste strategie?
1: Er zijn inderdaad mensen die gaan echt met de jaarwisseling door hun adresboek en ze gaan even filteren en kijken wie wordt daar nu uitgeknikkerd. Zeg maar.
2: Ontslagen als vriend.
1: Kijk, als niemand gekwetst wordt en als het gewoon verwatert, we zien dat wel, hè, dus dat vriendschap gewoon verwatert van twee kanten. Dat zien we. En je neemt een andere afslag en die vriend ook. En dat kan. Dat hoort ook bij die relatie, die vrijheid. Wat we ook hebben gezien, en dat vond ik eigenlijk heel fascinerend in onderzoek, dat mensen het soms na verloop van tijd dat draadje weer aanhalen met iemand waar eventjes geen contact was.
3: Kan ook.
1: Als je het nu zeg maar echt uitmaakt, zegt, ik heb je een half jaar niet gezien, ik heb ook niet zo behoefte je nog te zien, we laten het hierbij klaar, dan wordt dit natuurlijk wel heel moeilijk. Dat draadje, dat lijntje weer aan te halen.
2: Dan hou je de lijn, je verbrandt de schepen achter je. Maar je kan ook zeggen, het is duidelijk, niemand blijft achter met vragen. Het geeft helderheid, je bent ook zelf van al je klachten af.
1: Als jij heel erg het behoefte hebt om duidelijkheid en schrijft dan, dan ben ik de laatste die zegt, doe dat niet. Maar ik denk, waarom knip je een draadje door wat misschien weer aangehaald kan worden? Want dat was een reden waarom je vriend was.
3: En er was ook een reden waarom je geen vriend meer was misschien.
1: Maar misschien gaat die irritaties verwateren ook. Hè?
3: Okay. We kunnen er nog uren over praten. Dat is duidelijk, maar dat gaan we toch niet doen. Het boek heet Vriendschap, het ligt in de winkel. Ik dank je wel, Beate Vulker.
1: Graag gedaan.
2: Correspondent Lia van Beckhoven woont al 40 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft er veel vrienden gemaakt en ze is ook correspondent voor de NOS. Ja, maar ze is zelf geen Brit geworden. Dat benadrukt ze toch altijd. Nu gaat ze theater in om ons Nederlanders uit te leggen wat wij al die jaren niet goed hebben begrepen en misschien ook wel goed hebben begrepen aan het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen, Lia.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: Ja, er zijn toch altijd dingen die wij niet gaan begrijpen, denk ik. Wat wil je als belangrijkste vertellen op het podium?
4: Wat wil ik vertellen? Kijk, het heet niet voor niks leven en lijden en lachen met de Britten. Dus het gaat over hoe je als correspondent in het Verenigd Koninkrijk woont, maar ook hoe je als Nederlandse in het Verenigd Koninkrijk leeft. Dus alle sociale gewoontes waar je tegenaan loopt. Inderdaad, hoe maak je Britse vrienden? Heel anders dan Nederlandse vrienden.
3: Oh ja, vertel eens.
4: Ja.
2: Kan dat wel, Britse vrienden?
4: Dat zei ik ook in mijn voorstelling. Seth Schaik, maar dacht van niet. Die heeft een keer tegen mij gezegd dat hij het heel raar vond dat ik zei dat ik hele goede Britse vrienden had. Want, zei hij, de Britten doen niet aan diepgang. Je kunt geen serieus gesprek met een Brit hebben. Want altijd relativeren ze het met een grap op het einde. Weet je, alles wordt altijd gerelativeerd en weggespoeld met een mop of met een grap. Dus je kunt niet echt een vriendschap met ze. Ik denk dat dat wel kan. Ik weet dat dat wel kan. Ik heb hele goede Britse vrienden. Maar je moet om jezelf kunnen lachen. Zelfspot is denk ik de grootste deugd in het Verenigd Koninkrijk. Dus als je dat niet kan, dan heb je een moeilijk leven in het Verenigd Koninkrijk.
2: Maar wat bijvoorbeeld lastig is met Britten is dat als ze zeggen, we moeten zeker een keer afspreken, dan weet je, dat gaat nooit gebeuren.
4: Nee, dat is een hele beleefde manier om van je af te komen. En als ze zeggen, wil je nog een kop thee? Dan bedoelen ze eigenlijk, je kunt nu wel gaan.
3: Ja, vroeger zei iemand, neemt u nog een sigaar voor u weggaat? Weet je wel? Ja. Zo, dat is het eigenlijk.
4: Zo, u kunt nu wel opstappen. Ja. Ja, al dat, het probleem is met de Britten, en daarom moet je ze nooit letterlijk nemen, dat ze niet zeggen waar het op staat. Ik ben ook een grote ergernis voor mijn Britse vrienden van tijd tot tijd. Want als ik bijvoorbeeld met vrienden uit ga eten, dan komt de ober langs en die zegt, hoe was het? En dan word je geacht te zeggen, lovely, thank you. Maar ik zeg dan, nee, die soep was koud. Begrijp je? En dan zeggen de Britten, oh, dat moet je niet zeggen. Zo. Of je gaat naar de kapper en het ziet er niet uit. Hij of zij heeft echt niet gedaan wat je vroeg. Weet je? Dan, nou ja, en je weet, als je haar verkeerd zit, dan kun je meteen je polsen doorsnijden. Dus dat gevoel heb je dan. Maar je moet tegen die kapper zeggen, that was very nice, thank you very much.
3: En betalen.
4: Ze vinden ons heel erg in your face.
3: Ja.
4: De Britten vinden ons heel erg direct. Om niet te zeggen grof.
2: Maar ik hou wel van die kunst van understatement. Dat als iemand een been geamputeerd heeft, dat hij zegt een klein ongemak.
4: Ja, dat is ook zo. Je vraagt aan een Brit, hoe is het? En hij zegt, not ideal, niet ideaal. En dan blijkt dat zijn moeder is overleden.
2: Ja, dat is eigenlijk een hele goede eigenschap. Je valt een ander niet lastig met jouw grote problemen.
4: Maar het tegengestelde is ook waar, Pieter. Namelijk, als je bij Britten, dat zeg ik ook in mijn voorstelling, ik liep laatst bij Britten binnen en die hadden vergeten melk in huis te halen, dan is dat een drama.
2: Oh, dat maar wel.
4: Een ramp, een disaster. Terwijl wij zouden zeggen, nou ja, god,
3: neem maar een keer een kopje zwart.
4: Is precies, zonder melk.
3: Ja. Maar is het wel de bedoeling, jij zegt net van ze maken met een grapje van, is het wel de bedoeling dat je doorvraagt uiteindelijk?
4: Nee, liever niet.
3: Liever niet, helemaal niet. Nee. Maar goed, hoe ga je het aanpakken in je theatercollege? We kennen je natuurlijk als correspondent.
4: Ja, en die verhalen niet voor de NOS trouwens, dat was lang geleden.
3: Hebben we dat gezegd?
4: Ja,
2: dat zei ik, sorry.
4: Oh. Maar hoe ga je dat aanpakken? Nou, het is geen college met ik vertel een half uur en daarna een half uur vraag en antwoord. Het is echt, daarom noem ik het ook wel, een voorstelling of een show. Met muziek, met heel veel lichtbeelden.
3: Wat voor muziek ga je dan zingen?
4: Een inloop van alles wat te maken heeft
3: hij
4: met
3: zelf handen. Zingen?
4: Nee. Oh god, ik wil wel mensen naar de show krijgen.
3: Ja.
4: Niet weghouden van de show. Nee, maar ik bedoel,
3: is er een decor?
4: Ja. Alles wat te maken heeft met Londen met name. En daarna zijn er heel veel videoclipjes. Er zijn krantenkoppen. Er is heel veel beeldmateriaal, zal ik maar zeggen. Waar ik naartoe praat en vanaf praat.
2: Wat heb je het moeilijkst gevonden in die jaren dat je daar... Nou ja, je bent dan toch ook een beetje het gezicht van Engeland hier in Nederland. En je moet daar heel makkelijk je weg gaan vinden. Wat vond je het ingewikkeldst?
4: Wat vond ik ingewikkeld? Ik heb me altijd voorgehouden dat ik me niet met het Verenigd Koninkrijk kon vereenzelvigen. En je moet, vind ik, als correspondent moet je buitenstaander blijven. Ik had daar niet zo moeite mee.
3: Maar je was wel getrouwd met een Brit.
4: Ik was wel getrouwd met een Brit. Mijn kinderen identificeren als Brits. Maar in tegenstelling, en dat was denk ik een meevaller voor mij, in tegenstelling tot een aantal van mijn collega-correspondenten die er echt soms jaren, weet je, aangetrokken hebben om juist van Londen een standplaats te maken, had ik niks met de Britten. Ik ging alleen vanwege die ene Brit naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja. Niet omdat ik van Groot-Brittannië hield, omdat ik daar alles van wist, omdat ik de geschiedenis bestudeerd had, begrijp je? Dus ik zat daar voor die ene Brit.
3: En was die het waard?
4: Ja.
3: Hij is overleden, hè, inmiddels. Ja.
2: Maar je hebt hele grote dingen.
4: Hij was het zeker waar. Dus begrijp je, dus mensen verwachten dan dat je alles begrijpt als je daar woont, van het Verenigd Koninkrijk. Maar niet alleen dat je ook Brits voelt.
3: Maar wat vond hij daarvan dan? Dat je...
4: Oh, die vond dat helemaal goed. Die begreep dat helemaal.
3: Die begreep dat.
4: Ja, die wilde dat ook niet. Die verwachtte dat ook niet.
2: Nee. Je hebt echt grote verhalen meegemaakt. Noord-Ierland, dat was natuurlijk heel groot. Iets dat heel gewelddadig was. Er kwam ineens toch een soort oplossing.
4: Dat is mijn grootste succesverhaal geweest. Tenminste, het grootste succesverhaal dat ik heb meegemaakt. Absoluut.
2: Dat oplosbaar bleek.
4: Want Noord-Ierland was toch een beetje het Midden-Oosten van ons. Hè? Ulster was Europa's Midden-Oosten, natuurlijk op veel kleinere schaal. Maar het was eveneens een eindeloos durend conflict waar geen einde aankwam. Het was uitzichtloos, omdat het onoplosbaar was.
2: En bomaanslagen zelfs ook in Nederland.
4: Ja, in Nederland, in Londen, buiten Noord-Ierland. En toen was het wel oplosbaar. Nou, dat was echt, ik vond dat niet alleen het mooiste succesverhaal, het grootste succesverhaal dat ik mocht meemaken, maar ook een wonder.
3: En de dood van Diana. Onlangs is dat natuurlijk weer allemaal opgerakeld door het boek van de broer.
4: En volgend jaar nog meer, want we zitten echt in de aanloop na de 30-jarige herdenking van haar dood.
3: Ja.
4: Maar inderdaad, dat was de week die het meest onvoorspelbaar was en dus het meest nieuwswaardig, omdat niemand zich had gerealiseerd dat de Britten de dood van Diana in een aanleiding zagen om daar een week lang over te lopen snotteren.
3: Dus
4: al die mensen die spontaan de straat opliepen, die vergaten hun kinderen van school te halen, die niet naar hun werk gingen, ik zie ze nog voor me, die met bossen bloemen op de metrostation stonden in heel Londen om die neer te leggen bij die paleizen waar zij gewoond had. Het was een hele merkwaardige week. En emotioneel zo aangrijpend dat ik me geen moment daarvoor of daarna kan herinneren waarin dat nog gebeurd is.
3: Maar toen heb je die Britten dus op een hele andere manier gezien. Want dit strookt eigenlijk niet met wat je net vertelde.
4: Precies, heel anders.
3: Dus zit er wel in.
4: Ja, de Britten zijn ook tegenstrijdig, hè? Ik bedoel, ze nemen het leven niet serieus, maar ze gaan door het vuur voor Manchester United, bijvoorbeeld. He, ze vinden klasse heel belangrijk, maar ze kunnen zich ook mee spotten, zoals Mrs. Bouquet in die serie. Dus ze zijn tegenstrijdig, daarom zijn ze ook moeilijk te leren kennen. Maar die emotie die toen losbarstte, onverwacht, tijdens die week tussen Diana's dood en begrafenis. Ik heb mensen gesproken later die zich daar ook een beetje voor schaamden. Die ze daar echt voor geneerden. God, dat wij ons toen zo hebben laten gaan. Wat absurd eigenlijk.
2: Wat on-Brits. We zitten als Europa toch in een positie dat we ze moeten gaan begrijpen. Want we hebben de Brexit gehad. Maar we hadden eerder deze uitzending een betoog dat Europa zich razendsnel moet herbewapenen. Groot-Brittannië is binnen, als ik het dan toch maar een Europees land noem, wel de militaire grootmacht. We hebben ze eigenlijk keihard nodig.
4: Mm.
2: We moeten toch gaan zorgen dat we weer met die gekke Britten door één deur kunnen.
4: Ja, maar dat kan buiten de EU, hè? In ieder geval op militair gebied.
2: Want ze zitten gewoon nog in de NAVO, dus dat is allemaal mogelijk.
4: Ja.
2: Maar denk je dat uiteindelijk die Brexit een soort gekke oprisping was? Of zat het er gewoon nooit in dat ze zich aan het continent gingen verbinden?
4: De schrijver Hugo Young heeft een keer gezegd: het lot van het Verenigd Koninkrijk is om het verleden dat het niet kan vergeten te verzoenen met de toekomst die het niet kan vermijden.
3: Dat is een mooi.
2: Zo.
4: Ik denk dat, kijk, Andy Burnham, hè, de huidige premier, sinds de Brexit, sinds het referendum, zijn er in 10 jaar 7 premiers geweest. Dus het heeft politiek het Verenigd Koninkrijk niet gestabiliseerd. Maar de huidige premier heeft deze week voor het eerst gezegd dat hij alle opties wil openhouden, dus ook hertoetreding tot de Europese Unie. Ja. Of dat ooit gaat gebeuren, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de relatie, het Verenigd Koninkrijk-Brussel, dat zal altijd toppen blijven. Echt, het gaat nooit van een leien dakje.
3: En ga je ook, laten we zeggen, in het theater, ga je dan ook in op actuele dingen, of is het iedere avond hetzelfde?
4: Nee, het is iedere avond hetzelfde, maar ik heb het natuurlijk wel over de onderwerpen waar wij dingen, net over
3: je hebt al veel shows. Ja, tuurlijk, ja, de royals, altijd leuk. Er is altijd wel nieuws over Harry en Meghan in de Cotswolds. Dan hebben ze weer geluncht met Ellen DeGeneres en zo. Oké. Je hebt al veel shows in Vlaanderen gedaan, hè? En in Nederland ga je dus nu ook
4: 43 shows in Vlaanderen.
3: 43 shows?
4: 2 meer dan Oasis. Ook op tournee zijn.
2: Maar minder goed betaald, Lia.
3: Nou goed,
4: vrees het ook.
3: Vanavond ben je
4: zeker.
3: Vanavond in ieder geval in Bemmel.
4: Vanavond
3: en daarna een hele tour. Dan moeten mensen maar even op de site kijken. Dank je wel voor je komst.
4: Graag gedaan.
3: En dan gaan we nu een lied over vriendschap horen. Let op, Beate. Nee. Ken je hem?
2: Leuk.

0: vriend aan de muur zijn trouwportretten. Geweldige zin, ja. André Hazes natuurlijk was dat met een vriend. En ja, we gaan naar de boeken.
1: Ja.
0: Bo van Houwelingen.
1: Heb jij een Boeddha-beeld thuis, Mieke?
0: Nee.
1: En jij, Pieter?
2: Nee.
1: Ja, ik dus wel. En dat klopt ook volgens onderzoek dat een paar jaar geleden is gedaan door het Wereldmuseum, voor het Tropenmuseum. 1 op de 3 mensen heeft thuis in Nederland een Boeddha-beeld.
0: Terwijl ze geen boeddhisten zijn.
1: Nee,
2: staat hij op de wc bij jou?
1: Nee, staat tussen de planten.
2: Ik vind de wc altijd zo'n mooie plek.
0: Maar waarom hebben ze dat?
1: Er zijn 4 miljoen mensen, meer dan 4 miljoen mensen in Nederland die dus een Boeddha-beeld hebben, maar, tenminste 1. En er zijn 60.000 boeddhisten.
0: Maar waarom?
1: Nou ja,
0: hebben ze zo'n beeld?
1: Decoratie. Wij hebben dat met z'n allen, dankzij de Xenos en het tuincentrum, losgekoppeld van de oorspronkelijke boeddhistische betekenis. Hè. Wij hebben helemaal geen religieuze gevoelens bij zo'n beeld. En eigenlijk zou je dat op een bepaalde manier kunnen zien als het onschuldige
0: religieuze toe-eigening.
1: Precies, religieuze toe-eigening van wat wij eeuwenlang hebben gedaan met culturele en religieuze objecten uit de koloniën, waarvan Indonesië er 1 was. En dat brengt mij bij de Borobudur. Dat is een tempel op Java, een boeddhistische tempel uit de 8e eeuw, dus ontzettend oud. En daar zitten 500 Boeddha-beelden de hele dag en nacht te mediteren. En de helft doet dat zonder hoofd. En die hoofden die zijn er in de loop van tijd afgebrokkeld, afgehakt, meegenomen, verkocht, verhandeld, verzameld. En uiteindelijk, er staan er in musea wat. In Amsterdam kun je ze zien. In het British Museum staan er een paar. Maar ook in heel veel privécollecties waar we eigenlijk geen idee van hebben. Waar ze precies zijn, hoeveel, wie die hoofden heeft. Dus dat spreekt eigenlijk nog wel tot de verbeelding. Hè? Die 250 hoofden van de Borobudur die zo ergens over de wereld rondzwerven en weten niet precies waar. En dat brengt mij op dit boek van Ineke Riem. Er was eens een stenen hoofd. Zij volgt 1 zo'n stenen hoofd dat in verschillende verhalen van eigenaar wisselt. Het begint bij een kunstenares, Ora. Die heeft het van haar opa geërfd. Die had een kunstcollectie. Die opa die kocht het weer op een veiling. Daar kwam het weer via de vrouw van een kunstenaar. Die had het weer van haar broer. Die kocht het weer van een theeplanter, enzovoort. En zo legt Ineke Riem eigenlijk via 1 concreet object die hele geschiedenis van koloniale roofkunst bloot. Dat vind ik een heel mooi en sterk uitgangspunt. Uh-huh. Wat ik jammer vond aan het boek was wel dat eigenlijk alle personages in die verhalen min of meer hetzelfde denken. Namelijk, wat daar is gebeurd bij die Borobudur, dat kan niet, dat is schandalig. Zo'n hoofd hoort niet in buitenlandse handen. En dat is waar, daar kan je het alleen maar mee eens zijn. Maar daardoor ontbreekt er ook iets van spanning. Je zou ook een trotse stenen hoofdenverzamelaar willen lezen die zegt, ja,
0: ze hebben er daar genoeg.
1: Ja, ze hebben er genoeg. Of zo iemand denkt natuurlijk niet, ik ben een slechterik met gestolen kunst. Die zegt, ik heb dit van de ondergang gered. Of ik bescherm het juist tegen de echte slechterik. Of ik bestudeer het. Of ik maak het voor het publiek toegankelijk. En juist in die zelfrechtvaardiging zit spanning wat mij betreft. Zeker omdat het ook vaak nog een argument is. Op dit moment worden er veel gesprekken gevoerd over roofkunst. Moet die teruggegeven worden? Onder welke voorwaarden? Waarom wel, waarom niet? Dus dat gesprek en juist ook de argumenten die een uitruil weer tegenhouden, of een teruggave tegenhouden, ja, die zou ik wel nog wat meer in dit boek had ik wel terug willen zien. Maar goed, het maakt de discussie over roofkunst dus wel heel concreet in dat hoofd. Stel dat jij zo'n stenen hoofd thuis hebt. Hè, dat kan. Ik weet eigenlijk wel bijna zeker dat er ergens in Nederland, ergens in een privécollectie waar wij niet van weten, zo'n hoofd is. Dat kan haast niet anders. Misschien staat het wel gewoon ergens in een vensterbank.
3: Woestijk, denk ik.
1: Wellicht. Ja, het zou zomaar kunnen. Het is al generaties in de familie. Hoe moet je daar naar kijken? Is het een erfstuk? Is het een kunstvoorwerp? Is het gewoon pure woondecoratie voor je geworden? Is het gestolen erfgoed? En moet je het koesteren of moet je het eigenlijk juist teruggeven? Nou, dat maakt dit boek toch wel heel bevattelijk. Ineens kan je
0: heel actueel.
1: En actueel. voor wie dit hoort en je hebt zo'n stenen hoofd thuis, moet je even de Indonesische ambassade bellen.
0: Precies, maar misschien weet je niet of het uit de intratuin komt of uit
1: ja, even op de als er made in China ontstaat, dan is het niet origineel.
0: Oké.
1: Okay. En dan een nieuwe roman van Jannie Regeres. Ja. Dan kijk ik altijd even op, want ik vind dat zij heel mooi kan schrijven. Ja,
0: Het Lam, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, dat was echt prachtig mooi.
0: Oh man,
1: ja,
0: mooi.
1: Ja. Zij schrijft korte romans die gekenmerkt worden door heel weldoordachte metaforen, heel precieze, smaakvolle symboliek. vaak een ingetogen plot. En wat Janny Regnerus vaak doet, is dat ze een beeld of een motief kiest en dat steeds herhaalt en daarmee het thema van de roman oproept en steeds ook benadrukt. In dit boek, Voorbij de Dagen, is dat motief lichtdonker. Het gaat over de affaire tussen Lena en Lucas. Ze zijn beide getrouwd en hun liefde moet dus in het donker blijven. Aanvankelijk spreken ze ook alleen 's nachts af. Later ook in musea waar veel videokunst is. Want dan kunnen ze in zo'n donker zaaltje een beetje tegen elkaar aan schurken. Maar in elk geval op donkere plekken waar de liefde geen licht krijgt. En die dus ook niet kan ontkiemen. Nou is het zo, in de meeste romans van Janny Regnerus gaat het ook over kunst. De hoofdpersoon heeft altijd iets
0: zij
1: met
0: is ook kunsthistoricus.
1: Precies,
0: oh nee,
1: zij is
0: kunstenaar.
1: Zelf kunstenaar. Ja, ze is zelf ook beeldend kunstenaar. Ze maakt ook schilderijen. Dat zie je dus ook terug vaak in haar romans. Het gaat ook over schilderkunst of over architectuur of over poëzie. Maar in deze roman ontbreekt de kunst. Lena is een scriptschrijver, maar dat doet eigenlijk niet echt ter zake. En die Lucas die doet iets vaags bij een bedrijf. En wat overblijft als onderwerp is dus puur en alleen die affaire. Het wordt niet gedragen door een bepaalde achtergrond die interessant is. En ik vind dan dat die verzorgde stijl van Regnerus ineens een beetje zoetsappig wordt. Bijvoorbeeld in een restaurant fonkelen de wijnglazen, het bestek en hun ogen. Ja. Het gesprek duikelt als twee zwaluwen op een zomeravond omhoog en omlaag. De hele tijd zijn er ook sprake van zaden of aardappels of libellenlarven. Die liggen allemaal in de duisternis te wachten om te ontkiemen of te ontspruiten of te ontpoppen. En dus er wordt heel zwaar ingezet op die nakende transformatie. Van het donker naar het licht. Het is wel mooi, het werkt, maar je ziet het mechaniek ook heel duidelijk zitten. Daarom was deze roman voor mij niet helemaal wat ik ervan gehoopt had. Ik denk dat wel veel mensen het wel echt heel mooi vinden. Want alles is afgewogen, zoals je herkent echt die Regnerus-stijl voorbeeldig uitgevoerd, maar wat mij betreft dus een beetje te voorbeeldig. Ik dacht, ja, het is alsof je de beste leerling van de schrijversvakschool aan het werk ziet.
0: Oei.
1: Het netste handschrift, boven iedere i een hartje. Heel keurig binnen de lijntjes. Kan ook te veel zijn.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Kinderboekenweek. Ja, nou,
0: Kinderboekenweek is het, ja.
1: Ja.
0: Je hebt, en dat is leuk dat je een kinderboek hebt meegenomen.
1: Ik, met mijn dochter heb ik de traditie natuurlijk. Ik denk dat wel meer ouders dat doen, hoop ik. Dat ze met kinderboekenweek hun kind mee naar de boekwinkel nemen om een boek uit te zoeken.
2: Dat is een mooie traditie.
1: Ja. Hedwig, dat is mijn dochter, die is bijna 5. Zij gisteren meteen Maantje verhuist de zee uit de etalage. Dat kwam mij goed uit, want daar was ik al benieuwd naar. Omdat het een gouden griffel heeft gewonnen dit jaar. En natuurlijk omdat het geschreven is door Sjoerd Kuiper, die afgelopen maand is overleden. Gelukkig wist hij nog wel dat hij die griffel
0: kreeg. Ik heb een heel leuk filmpje gezien waarop zijn kleinkinderen hem dat boek komen brengen met dat gouden griffelplaatje.
1: Precies.
0: Erop. Ja, dat was wel heel ontroerend.
1: Ja. Ja. Nou, toevallig of niet, ik denk eigenlijk niet helemaal toevallig, gaat dit boek ook over de dood. Niet een opa sterft, maar een oma. Maantjes oma, die is heel ziek. Het is duidelijk dat ze gaat sterven. Die oma heeft daar zelf helemaal vrede mee. Maar de volwassenen om haar heen niet. En Maantje, dat is dus de kleindochter van 1 jaar of 9, geloof ik. Die moet haar eigen positie vinden in het onderwerp van de dood. Vraagt zich bijvoorbeeld heel erg af, mag je nog wel lachen of grapjes maken als er iemand dood is gegaan? Het is wel een verdrietig thema, maar het is niet een zwaar boek. Het beschrijft eigenlijk gewoon helemaal, oma is ziek, gaat dood, dan wordt ze begraven. Einde. Dat beschrijft een hele loop van, wat gebeurt er eigenlijk als iemand doodgaat? Het laat ook zien, de dood kan ook voor heel veel mooie momenten zorgen. Het brengt mooie verhalen naar boven. Het zorgt voor verbinding tussen de familie. En ik denk dat dit boek mooie aanleiding is om te lezen met je kind om de dood iets minder groot en eng te maken. Maar gewoon te laten zien, dit is ook iets wat bij het leven hoort. In het geval van een opa en oom of oma natuurlijk.
0: En nu dan de grote vraag, wat vond Hedwig ervan?
1: Ja, nou, zij vond het, moet ik zeggen, vooral de illustraties heel erg prachtig. Van Sanne de Loo, die kan niet onvermeld blijven. Toen we het uit hadden, vroeg ik, wat vond je ervan? En toen zei ze, nu quote ik letterlijk, leuk.
2: Ja. Nou, dat is een goede recensie.
0: Dat was het enige wat ze zei.
1: Paar van akten. Ja, dat was het enige wat ze zei. Toen ging ik nog een beetje doorvragen.
0: Ik wou zeggen, heb je niet een beetje doorgevraagd?
1: Ja, ik heb zeker, maar ik zag haar hoofdje zo werken van, wat wil jij nou van me weten eigenlijk?
0: Ja.
1: Ze vond het leuk.
2: Ja, daar heeft je moeder een heel vak van gemaakt om dat heel lang te maken. Maar dat hoeft helemaal niet.
1: Halverwege het boek vroeg ik nog, denk je dat die oma echt doodgaat? Want in een kinderboek wordt zo'n onheil natuurlijk vaak afgewend.
0: Ja.
1: Zei ze, ja, ik denk wel dat die oma echt doodgaat. En toen dacht ik, nou, heeft het boek toch de goede toon gevonden. Namelijk dat er niet een spannend sfeertje om die dood hangt. Van hoe zou het nou wel of niet gebeuren? Nee, het is duidelijk. En Hedwig reageerde er ook heel rustig op. Van ja, die gaat wel gewoon dood. Ja. Niet alsof dat iets ergs was. En dat heeft dat boek ook willen zeggen.
0: Ja, dat kan iemand van 5 misschien ook nog niet echt bevatten, hè?
1: Onze kat is dood gegaan.
0: Ja, nou ja.
1: Dat was haar eerste... ontmoeting met de dood. Ja.
0: Nou, je weet dus wat je te doen staat de volgende keer bij de Volkskrant. Lever je gewoon in.
1: Ja,
0: leuk. Met een uitroepteken.
1: Ja, dat is zo makkelijk.
0: Zo makkelijk is het dan. Hey, dankjewel, Bo. We gaan alle titels op onze site zetten. Goed, wel Gouden Griffel waardig?
1: Ja hoor, ja.
0: Ja, oké. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp. En dat is het werk van de Oostenrijkse filmmaker Ulrich Seidel. Heb je wel eens een film van hem gezien? Nee. Nou, dat kan op dit moment in AI. Van ongemakkelijke intimiteit tot maatschappelijke taboes. Niets blijft buiten beeld in zijn werk. Een compromisloos oeuvre laveert tussen fictie en documentaire. En legt de rafelranden van de samenleving bloot. Er is dus nu een expositie. Ulrich Seidel über das Leben, die Liebe und den Tod. In AI Filmmuseum. En ze zijn ook... Volgens mij, al die films zijn op dit moment weer te zien. Rob van Scheers is hier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Nou ja, jij bent met Ulrich Seidel. Ja, jij begint meteen te lachen.
3: Ja, het was echt hilarisch. Ik doe dit 40 jaar. Hè. En ik heb er nooit een kunstenaar meegemaakt die niet wilde praten over zijn eigen werk.
0: Oh?
3: En want het idee was dat ik met hem door die expositie zou lopen.
0: Ja.
3: En dan bij ieder item een verhaaltje opteken en een observatie. Maar hij zei nee, want ik heb de tentoonstelling niet samengesteld.
0: Ja, maar hij vond het vast toch wel leuk dat weer zoveel aandacht voor zijn oeuvre.
3: Ja, nou, na 10 minuten gehakketak en een tolk erbij en zijn personal assistant en nog 2 mensen van AI. Maar ik behield mijn kalmte. En
0: leuk.
3: toen zijn we alsnog op stap gegaan. En toen vond hij het hartstikke leuk. Dus het is een beetje een ingewikkelde man. En het Oostenrijks, dat is... Ken je een beetje, spreek je met Oostenrijk?
0: Nee, maar ik ken wel iemand die uit Oostenrijk komt. En ik weet wel hoe het klinkt.
3: Ja.
0: Het is nog niet zo makkelijk te verstaan.
3: Nee. Dus, het was een ongelukkige start, maar het werd heel leuk uiteindelijk. En maar de expositie is prachtig.
2: Maar het is ook een duister universum waar je binnen treedt.
3: Ja, het begint al met die AI. Is al wat schaduw, schimmerrijk-achtig.
2: Ja, het zijn allemaal dingen waar je naar kijkt... Waarvan je denkt, eigenlijk wel kijken?
3: Ja.
2: Moet ik dit wel zien? Wil ik dit
3: nou,
2: wel
3: dat
2: zien?
3: Klopt, ja.
2: En toch kan je ook niet stoppen met kijken.
3: Nee, het is uiteindelijk kijken we allemaal naar onszelf. Ik heb er een theorie over.
2: Dat is mooi, vertel.
3: Ja, ik heb er een theorie over. Nou, die heb ik eigenlijk van Celine gestolen.
0: Oh.
3: Ja, die zegt, je hebt eigenlijk maar 2 soorten mensen. Exhibitionisten en voyeurs.
0: Hmm.
3: Dus daar ging het gesprek ook over met Ulrich Seidel. En we liepen als eerste langs een monitor waar oude fragmenten van hem te zien waren met eigen interviews. Daar wilde hij absoluut niet naar kijken. Dus hij is geen exhibitionist, maar eerder een voyeur.
0: Dat had ik wel vermoed eigenlijk.
3: Ja.
0: Toch?
3: Alleen, aan het einde van de expositie heb je hele mooie tableau vivants.
0: Ja.
3: Waarin de personages jou aankijken.
0: Ja.
3: En dan zijn zij de voyeur en jij wordt de exhibitionist. En ik heb me de hele dag afgevraagd, wat ben jij?
0: En wat ben jij?
3: Nee, ik vraag het u aan jou.
0: Wat ik ben?
3: Ja.
0: Ja, dat vind ik echt een lastige vraag waar je mij zo even mee confronteert.
3: Ja, denk er even over na.
2: Maar het is wel interessant, want een voyeur en een exhibitionist... die hebben elkaar niks te bieden. De exhibitionist die wil laten zien en de voyeur wil betrappen.
3: Ja.
2: De ander wil choqueren, maar iemand die betrapt wil worden... dat choqueert niet, dus die werken langs elkaar heen.
3: Ja.
2: De voyeur is uit op bijvoorbeeld naakt... Maar als de exhibitionist zo toont, ja, dan is de voyeuristische sport natuurlijk wel verdampt.
3: Ja, en we noemen het leven.
2: Ja.
0: Nou goed, mensen die nog nooit...

0: te worden, dat choqueert niet. Dus dan, die werken langs elkaar heen.
1: Ja.
0: De voyeur is uit op bijvoorbeeld naakt. Maar als de exhibitionist het zo toont, ja, dan is de voyeuristische sport natuurlijk wel verdampt.
1: Ja, en we noemen het leven.
2: Ja, nou goed. Mensen die nog nooit iets gezien hebben van Ulrich Seidel. Wat zijn het voor films? Het zijn confronterende films, dat is al duidelijk. Het gaat vaak om Oostenrijkers.
1: Ja.
2: Banale omstandigheden, zou je zeggen.
1: Ja, dat die, van die Oostenrijkers vind ik wel fascinerend. Mm-hmm. Maar het zal toch wel universeel zijn.
2: Mm-hmm.
1: Nou, kijk, hij werkt als volgt. Het is op de grens van feiten en fictie, hè? Dus hij werkt liefst met amateurs. En bereidt dat enorm goed voor met lange gesprekken over welk onderwerp dan ook. Maar als het te heikel wordt, dan huurt hij een professionele acteur of actrice in. En die improviseren dan op de verhalen die die mensen hebben verteld. Dus bijvoorbeeld, hij heeft een beroemde film, Liebe.
2: Tierische Liebe?
1: Ja, Liebe, over sekstourisme in Kenia.
2: Ja. Dat gaat over geloof, hoop en liefde. Zo'n drieluik.
1: Dat is een trilogie, ja. Hè? En dan gaan er dus vrouwen uit Oostenrijk, van een zekere leeftijd, gaan naar de stranden van Kenia, waar mooie zwarte jongens tegen geld, ja, hun diensten verkopen. En voor die jongens betekent het eigenlijk dat ze binnen hun eigen groep aan status winnen. En het is dus gewoon een vorm van sekstoerisme. En dan werd deze Theresa gespeeld door een actrice die daarop improviseerde op de verhalen van sekstoeristen eigenlijk. En dat ontwikkelt zich tot een pijnlijk verhaal.
0: Want je ziet dan op de tentoonstelling, zie je dat zij de volgende ochtend, terwijl hij slaapt, stiekem op haar telefoontje, en dat is dan ook een beetje een wat verouderd telefoontje,
1: ja,
0: nu,
1: ja,
0: een soort Nokiaatje,
1: ja,
0: een foto van zijn geslacht maakt.
1: Ja.
0: Zodat ze er thuis nog eens naar kan kijken.
1: Een dikpik.
0: Een dikpik, maar dan door haar gemaakt.
1: Ja.
0: Maar tegelijk zit er ook een soort vertedering in die scène. Het is allemaal heel, heel funzig, maar het is eigenlijk, ja, ze zoekt liefde toch ook wel.
1: Aandacht meer, denk ik.
0: En
1: genegenheid. Ik weet niet eens of het echt over seks gaat. Dat het gewoon ook gewoon de situatie, het strand, de warmte. Het is een romantisch avontuur voor haar. Maar ze moeten wel voor betalen. En dat is natuurlijk toch ook iets waar veel discussie over is.
2: Ja, maar dat hele idee dat je betaalt, dat zit ook al in een eerdere documentaire. Die had ik nooit gezien. Die Letzte Männer. Dat is een documentaire waarin Oostenrijkse mannen, en volgens mij zijn dat geen acteurs, vertellen over hun Aziatische postorderbruiden.
1: Ja, zo heb ik dat samengevat. Ja. Ja. En die vertellen dan dat het is een goede koop, want ze zeggen nooit iets terug. En ze zijn netjes, ze houden het huis schoon. Je hebt er geen last van. Ze zijn veel minder geëmancipeerd dan Oostenrijkse vrouwen. Dus zij, die mannen, die männer, kunnen dat iedereen aanraden.
2: Ja, maar het gaat niet altijd goed.
1: Nee, het gaat helemaal niet altijd goed. Nee.
2: We zien ook volwassen mannen met miniatuurtreintjes.
1: Ja.
2: En een man die NASA paraphernalia toont. Dat is in Im Keller, heet die film.
1: Ja, Im Keller Nazi paraphernalia. Ja, en ik heb geschreven in mijn stuk in de krant dat die op een gegeven moment heffen die dus strijdliederen aan die in een bij een gemiddelde voetbalwedstrijd de hele match zouden stilleggen. Het zijn gewoon echte nazi dingen. En ik snap, dat zijn ook geen acteurs, dat je daarmee op camera gaat. Maar ja,
2: Dat is Im Keller. En dat is een film die gaat helemaal over wat zich allemaal afspeelt in Oostenrijkse kelders.
1: Ja, fascinerend.
2: Dus bovenhouding is
3: het treintjes nog.
2: Het trekt meteen zo'n gezicht naar
1: treintjes.
2: Maar je hebt ook jonge lui die helemaal apathisch bij elkaar zitten. En die mannen dus die daar tussen die NASA. Ik heb het gisteren
0: NASA is van de maan.
2: Oh, sorry. NASA paraphernalia. Ik vond het echt
1: een meterslange wurfslang. En dan is een vrouw en die voet het dan met een witte muis. Nou, je hebt natuurlijk gelijk sympathie voor die muis.
2: Ja.
1: Maar ze hebben dan ook seksspelletjes van divers pluimage daar in die keller. Maar het leuke is wat hij dan vertelt, dat eigenlijk voor de Oostenrijker, als je daar op bezoek komt, is de huiskamer is tip-top en je hebt taarten, dit en dat. Maar het echte leven is daar beneden. En dan kom je normaal gesproken niet als gast.
0: Wat je normaal niet ziet. Wat maakt zijn films voor jou zo sterk?
1: Nou, het is altijd een beetje dat cringe heet dat, geloof ik, dat je zelf plaatsvervangende schaamte krijgt over het vertonen en wat jij zegt, toch gefascineerd blijft dat het überhaupt op beeld staat. Dat is natuurlijk toch wel een.
0: Maar die schaamte, dat is wel interessant, want dat schijnt hij ook ergens gezegd te hebben. Die schaamte zit in jou.
1: Ja, nee, dat zegt hij de hele tijd. Ja,
0: ja, dus het zegt iets over jou. Het is ook een soort spiegel. Je wil niet kijken, maar want het gaat ook over jou.
1: Zeker, maar dan dacht ik, ik doe er een schepje bovenop en toen heb ik gevraagd wat zijn eigen

0: geheimelijke fascinatie was. Oh. Maar daar wilde hij verder helemaal niet op ingaan.
1: Nee, wat heeft hij je verder nog verteld?
0: Nou, van alles en nog. Want het was echt uiteindelijk een heel leuk interview. Maar daar ging hij niet op in. En toen vroeg ik het aan zijn tolk. En dat heeft de krant dan niet gehaald. Dat is toch iets te frivol, denk ik. Maar die tolk zegt dan, vraag ik ook, wat is dan jouw geheime fascinatie? En dan zegt de tolk, dan gaat hij... Zijn volgende film gaat daar over. Over zijn van de tolk. Dus snap je het nog?
1: Ja, ja. Okay, de geheime fascinatie van de tolk.
0: Ja, dat wordt zijn nieuwe film. Dat is een
1: want
0: grapje.
1: Hij blijft wel... toen wij dit onderwerp opbrachten... bleek toch dat een heleboel mensen zijn werk niet kennen. Terwijl ik denk, is dat nou echt werk? Ik heb het veel op festivals gezien. Is het niet echt een succes? Een publiek succes...
0: Nou, het is wel een soort cultfiguur als je dat bedoelt.
1: Ja, misschien meer.
0: En er zijn mensen die hem trouw volgen. Hij heeft misschien niet. En soms weten mensen het ook niet. Je hebt die film Rimini over die slagerszanger.
1: Een uitgearrangeerde slagerzanger.
2: Dat was wel een groot succes.
0: Ja, dat was een groot succes. Ja.
1: Die treedt nu op in een vervallen hotel.
0: Ja, in Rimini. Ja.
1: En verleent ook seksuele gunsten.
0: Ja, voor geld. Ja. Ja.
2: Dat is een gevallen idool dat nog steeds fans heeft en steeds dichter bij die fans komt tegen betaling, waardoor eigenlijk alle normale grenzen van fan en idool overschreden worden.
0: Ja, en het tragiek straalt je tegemoet.
2: Volledig.
0: Ja.
2: Want daar staat ineens jouw slager-idool als een soort gigolo.
0: Rex Gildo.
2: Ja, ja. En die neemt zijn fans.
0: Nee. Ja.
1: Maar heb je erop ook in dat gesprek met hem kunnen doorgronden hoe het hem lukt om zo dicht bij die mensen te komen, dat ze, behalve dan misschien af en toe met een acteur, maar toch meestal zelf, dit allemaal zo bloot en prijsgeven?
0: Ja, dat is maanden voorbereiding. Hij spreekt met die mensen. Hij kiest een thema. Ik kan me wel iets bij voorstellen bij die stappen. Hij kiest een thema en dan gaat hij op zoek binnen dat milieu en dan spreekt hij met mensen of ze bereid zullen zijn om hun verhaal op camera te doen. En dan wordt er een vertrouwensband gecreëerd. En hij claimt dat bijvoorbeeld de personages uit Im Keller vrolijk meegingen naar het filmfestival van Venetië. En daar stonden te stralen en te glimmen op het podium.
1: Terwijl ze soms ook gewoon in hun blote gat voor de camera staan?
0: Deels, ja.
2: Dus dat leven dat ze altijd in de kelder verborgen hielden, daar zijn ze dan ineens weer trots op en dan willen ze dan mee stralen op de rode loper.
0: Blijkbaar, ja, maar dat is misschien...
2: Dat is best paradoxaal.
0: Ja. Maar misschien gaat het ook over ons verlangen naar roem. Wat iedereen tijdens...
2: Dat overstijgt alles.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Toch krijgt hij wel kritiek, hè? Ja. Er zijn mensen die verwijten hem dat hij simpele zielen wil vernederen.
0: Exploiteren, ja.
1: Ja, en exploiteren.
0: Nou, er wordt wel ook gezegd dat hij een mensenhater is. Nou, die indruk heb ik dan niet. Maar ik denk ook, als je bij je vol verstand meewerkt als een productie en je kent zijn werk, dan weet je ook wat je te wachten staat. En het is niet zo dat het allemaal minder bedeelde personages zijn. Het zijn volwassen figuren. Dus ja, als je meewerkt, dan moet je ook niet zeuren, vind ik.
2: Welke film moet je het eerst zien als je nog niks gezien hebt van deze man?
0: Ja.
1: Want ze zijn nu allemaal weer te zien, hè?
0: Ja, alles te zien. Er gaan een paar op tournee. Nou, misschien moet je het terugwerken. De kracht moet je met Rimini beginnen.
2: Over de slagerzanger.
0: Over de slagerzanger. En dan daal je langzaam af. Ja,
2: tot
0: je in de kelder bent.
1: De eerste film die ik zag was Tierische Liebe.
0: Ja.
1: Dat gaat over hoe ver mensen gaan in hun relatie met een dier.
0: Ja, maar het zijn toch wel hele goede onderwerpen.
1: Ja,
0: al betaald,
1: fantastisch.
0: Hoor.
1: Die vrouw die daar in bed met die hond.
0: Ja.
1: En die jongen die aan tongen is met die hond. Hè?
0: Ja,
1: dat was toch weer echt schokkend, vond ik ook.
2: Tongen met een hond.
1: Ja, tongen met een hond. Ja. Nou, dankjewel. Rob van Scheers.
0: Oké, okay, graag gedaan.
1: Expositie. Ulrich Seidel, Über das Leben, die Liebe in den Tod. Tot en met 31 januari kunt u daar nog heen. En al die films zijn dus ook te zien. Probeer het maar gewoon eens, zou ik zeggen. Zometeen Ronald Giphart met De Taalstraat. Dag.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: gewoon een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: NPO Radio 1.
12: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Dat tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. En het weer, zonnig, later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden kans op een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Met al 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Werkzaamheden op de A6, Emmeloord-Lelystad. Bij Zwifter band een afgesloten linkerrijstrook. Daardoor een 30 minuten vertraging. Kwartier vertraging als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Je komt in 10 kilometer file tussen de grenzen en Duiven. A28 Utrecht-Zwolle. Werkzaamheden bij Hoevelaken en een kwartier vertraging daar. Op de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam, is een ongeluk gebeurd bij Burg-Haamstede. Richting de Brouwersdam is de vertraging 25 minuten. De andere kant op, richting Middelburg, moet je rekening houden met 10 minuten vertraging bij Delta Park Neeltje Jans.
0: Ster. Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
14: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
15: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
16: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
17: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
20: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
20: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV.
21: Ik

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Paulien Cornelissen, haar dood zal u niet zijn ontgaan, was regelmatig de gast in ons programma. Vorig jaar werd ze uitgeroepen tot de taalstaatmeester 2025. Paulien was taalkunstenaar, taalliefhebber, taalverwonderaar, taalbewonderaar, taalsplener, taalduider, taalgeiner, taalzoeker en taalmaker. Op de avond van haar overlijden zat ik achter mijn schrijftafel. Raar woord eigenlijk, overlijden. Mijn eerste gedachte was, het lijden is over, maar dat bleek het natuurlijk niet te betekenen. Het Middel-Nederlandse lieden, lijden, betekende gaan, voorbijgaan of zich voortbewegen. Overlijden was oorspronkelijk zoiets als overgaan of heengaan. Het was een eufemisme, vergelijk het met het Engelse passed away. Eufemisme en de dood horen bij elkaar. De mooiste verzachtende omschrijving voor als iemand overlijdt, vind ik, dat hij of zij uit de tijd is genomen. Paulien Cornelissen is nu uit de tijd genomen, maar niet uit de taal en niet uit ons hart. Welkom in de Taalstaat.

0: Dit was het nummer Iedereen is moe van de Belgische band Walrus van hun nieuwe album Gierzwaluw. In het nummer hoorden we het woord brokkelbrein. Schijnbaar een Vlaamse uitdrukking, hoewel het hier aan tafel al meteen wordt ontkend. Voor iemand die rusteloos is. Rusteloosheid kan een bron zijn van levenslust en passie, maar je kunt er volgens Walrus ook aan onderdoor gaan.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Mark van Oostendorp staat stil bij Paulien Cornelissen. Stefan Breijs over zijn nieuwe novelle In goede en kwade dagen. Eppo van Nisme over 100 jaar The Ramblers, onze taalschat. Sascha Jans is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de weet. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. De schrijver van het nieuwe boek van de maand voor onze boekclub Boek Nu. Christine de Boer over Paulien Cornelissen als inspiratie. Miet Ooms met de kleine biografie van de Nederlandse spelling. En Inma Heidse met een gedicht voor Paulien Cornelissen.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Met het overlijden van schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen is de Nederlandse taal een groot observator kwijtgeraakt. Paulien liet ons met een mengeling van humor en oneindige fascinatie naar ons eigen taalgebruik kijken. Dat taal geen streng keurslijf is van regels, niet iets waar je bang voor hoeft te zijn, maar een bron van verbazing en plezier. Mark van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie, volgde haar en haar werk vanaf haar allereerste columns voor de Wereldomroep 20 jaar geleden. Goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen.
0: Hoe keek Paulien Cornelissen naar het Nederlands?
3: Ja, dus zij had een blik waarbij... Dus, op de een of andere manier moet ze altijd aan hebben gestaan. Dus ja. Er moet altijd... Je kon heel goed met haar praten. Je kon ook heel goed met haar praten over inhoudelijke onderwerpen. Ze had volgens mij ook heel veel vrienden en vriendinnen. Maar tegelijkertijd zat er achter in haar hoofd altijd kennelijk iets van... Hoe zeggen mensen dat? En dan... Er zijn meer mensen die dat hebben, maar die grijpen dan iedere keer als dat machientje aanslaat aan om te zeggen, oh wat verschrikkelijk, oh wat erg, de taal gaat ten onder, hoe kunnen die mensen zo dom zijn? En zij had dus het vervolgtalent om dan te denken, wat mooi, wat interessant, wat
0: ze
3: leuk.
0: Ze oordeelde niet.
3: Nou ja, wat mooi, wat leuk, wat interessant is ook een oordeel. Het is meer, dus ja, je werd daar vrolijker van. En je kunt in het algemeen zeggen, ja, kijk, taal zit de hele tijd om ons heen. Mm-hmm. Altijd, iedereen praat de hele tijd tegen je. Dus je kunt genoeg opmerken, dus je zou je leven kunnen doorbrengen met je voortdurend ergeren.
0: Ja,
3: en dat maar je kunt ook je helaas korte leven besteden aan...
0: Verwonderen.
3: De kracht ervan en verwondering. Ja.
0: Ze had jarenlang een column in het programma Klare Taal van de Wereldomroep. We hebben zo'n column uit 2011 teruggevonden waarin het heeft over taal waarmee mensen tegen dieren praten.
4: Wat in menselijk verkeer te gênant of te eng is, wordt tussen mens en dier ineens mogelijk. Je bent een lieve pluizenbol en daarom ga ik mijn neus in je buikje stoppen. Ja, ja. Nee, niet weglopen. Er zijn ook mensen die dieren helemaal niet misbruiken als praatpaal. En die mensen, die snap ik niet. Het zijn de types die tegen elk dier hij zeggen, ook als het dier een meisjesnaam heeft en geslachtelijk in feite een meisje is. Ze zeggen ook liever die kat in plaats van gewoon de naam van het beest. Wat doet die kat op mijn plek? Miepie, ze heet Miepie en ze heeft net zoveel recht om hier te zitten als jij. De kat doet ondertussen een imitatie van een sphinx en denkt aan brokjes.
3: Ja. Kijk, het was ook, dus ze letten heel erg op taal. Maar heel vaak, zoals ook in dit stukje, ging het haar natuurlijk uiteindelijk om de mensen die taal gebruikten. Dus hier worden twee soorten mensen tegelijkertijd in een paar seconden getypeerd. Dus de soort mensen die hun gevoelens eigenlijk alleen maar kunnen uiten via hun huisdier. En het soort mensen die die huisdieren eigenlijk helemaal niet zien. En die ze die of dat alleen maar noemen. En... Ja, het allermooiste in dit stukje vind ik dan eigenlijk de naam die ze kiest voor die poes. Namelijk Miepie.
0: Miepie.
3: Dus je kunt van alles en nog wat bedenken. Maar Miepie is grappig en lief. En ja, ik in ieder geval zie meteen helemaal deze... Niet alleen deze poes, maar ook de poesliefhebber.
0: Zo is het. Zij trad in de voetsporen van mensen als Kees van Kooten. Die ook veel over taal schreef. Ja. Is een treitertrends, geloof ik. En Jan Kuitenbrouwer. Modernismen. Ja. En Jan Kuitenbrouwer met turbotaal. Maar jij schreef deze week op Nederlandistiek.nl... overigens de site om op de hoogte te blijven... van wat er in het Nederlands speelt. Dat ze hen eigenlijk oversteeg.
3: Ja, op een bepaalde manier natuurlijk. Dus kijk, wat... Van Kooten en Kuitenbrouwer allebei hadden... Die hadden ook een ontzettend gevoel voor trends voor modieus taalgebruik. Maar hadden ook eigenlijk altijd wel een beetje de neiging om dat dan vervolgens in de mond te leggen van mensen die eigenlijk niet helemaal deugden. Die helemaal niet helemaal goed waren. Te modieus, te slim, te snel, dit en dat. Mm-hmm. En bij haar was er... Ja, dat zat er bij haar niet zo in. En daarmee oversteeg ze het. Want dan is weer, nou ja, dat wat we daarnet zagen. Dus je hebt twee mensen die worden op een bepaalde manier eigenlijk ook allebei wel weer liefdevol afgebeeld.
5: Ja.
3: He, dus het is. En dan, ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je nog dieper in iemand doordringt. Als je die persoon echt probeert te begrijpen. En de mooie kant ervan probeert te zien. Het is een beetje. Het klinkt nu een beetje. Een soort van de blijde boodschap van de taal die ze bracht.
5: Ja, was dat mis mee? Ja, ik vind het wel mooi. Ik begreep dat jij correspondeerde met haar ook. Over de verwarde cavia.
3: Ja, dus je zei al, zo'n 20 jaar geleden trad ze op voor de Wereldomroep. Ja. En ik besteedde daar toen ergens aandacht aan. En daar ging ze mij over mailen. En vervolgens hebben niet heel veel. En haar e-mails waren altijd heel kort, maar ze waren altijd heel leuk en altijd heel fijn en altijd precies zoals al haar andere optredens ook waren. Dus dat was ook wat bij haar gold, dus dat haar stukjes in de krant of podiumoptredens, daar klonk altijd dezelfde stem. En dat was ook als het persoonlijk werd. En ja. Zij stelde mij soms vragen of ik vroeg haar iets om iets te doen.
5: Nou ja, dat is wel. Kijk, jij bent van de wetenschap. Dus ja. Ze zocht ook nadrukkelijk dus wel aansluiting bij die wetenschap.
3: Ja.
5: Hoe belangrijk was het om zeg maar, een brug te slaan tussen een humoristische en onbevangen blik op taal en zeg maar, de taalkunde?
3: Ja,
5: dat de taalkunde dat wel kan gebruiken.
3: Zeker. En maar misschien de humor misschien ook wel omgekeerd. Ze was bezig met. Ik denk wat het hoogtepunt voor mij is uit haar oeuvre zijn die boekjes over de verwarde cavia. En die maakte ze zelf, hè, dus ze was zelf ook haar eigen uitgever.
5: Ja. Stond de doos in de gang, begreep ik?
3: Stond de doos in de gang. En ze had een die ze heel snel ook weer weggingen.
5: Ja.
3: Maar ze had een eigen redacteur. En ze had opgeschreven, ze had iemand in de mond gelegd. Ik word daar depressief van. Kun je je voorstellen? En daar had een van haar redacteuren had gezegd: ja, nee, dat is fout. Je moet zeggen: kun je je dat voorstellen?
5: Oh.
3: En dus dat vroeg ze aan mij: hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? En ik werkte toen nog op het Meertens Instituut. Ik ben toen allemaal zeer taalgevoelige mensen ben ik dat allemaal gaan vragen. En sommige mensen die zeiden: nee, dat is inderdaad fout. Maar andere mensen zeiden: ja, dat kan ik ook best zeggen. Ik trouwens ook. Dus ik ben depressief. Kun je je voorstellen?
5: Ja, mooi is dat.
3: Ja, dus je zou kunnen zeggen: ja, eigenlijk ontbreekt daar het leidend voorwerp.
5: Ja. Ja,
3: waarom kan dat dan? Ja, je kunt ook zeggen: ik word hier depressief van, snap je? Het is eigenlijk hetzelfde.
5: Ja.
3: Maar je kunt niet zeggen, ik word hier depressief van. Kun je snappen? Dus waarom kan dat nou wel, dat niet?
5: En dan kom jij als wetenschapper om daarover na te denken.
3: Ja,
5: dan.
3: Precies. Dus zij had die antenne. En dit was echt nog nooit ergens opgeschreven. Dat heb ik dus nagegaan. Nog nooit dat iemand dat gezien. En dan toch denk je, ja, ik kan dat zeggen. En in ieder geval zeggen een heleboel mensen dat ook.
5: Ja.
3: Waarom eigenlijk? En waarom hier wel en daar niet?
5: Ja, ik kan me ook een stukje herinneren dat mensen zeggen, op een gegeven moment.
3: Ja.
5: Dus dat je niet op een gegeven moment, maar dat je dat. En dat het op een gegeven moment natuurlijk een woord gaat worden, een gegeven moment.
3: Ja, dat is precies ook een goed voorbeeld, ja. Of tuuk, hè, dus mensen zeggen eigenlijk niet natuurlijk, maar zeggen tuuk. Dus ik heb dat tuuk gedaan. Dus het zijn van die dingen. Het punt is. Het wordt wel vergeleken met vis, hè. Dus een vis zit in het water en het water valt je eigenlijk niet op. Dat is zo alledaags. Maar als je dus zo'n oor hebt, ja, dat is een beetje een rare beeldspraak met een vis, dan valt het je opeens en je vallen er een heleboel van dat soort dingen op. Ja, dan valt er dus echt heel veel te genieten. En ik hoop toch ook eigenlijk wel dat hetgeen is wat we van haar.
5: Nou, laten we het daar eens over hebben, want wat zou haar blijvende erfenis kunnen zijn voor hoe wij over taal praten en denken en over menselijke communicatie praten en denken?
3: Ja, ik denk dat ze heel veel daarvoor heeft gedaan. Dus, er is heel veel aandacht nu bij haar overlijden. En dat gaat toch ook wel heel veel over taal. En ik zie dat ook, dus ik volg dit ook wel een beetje in andere culturen, hoe er over taal wordt gepraat, en ook in de pers en zo. En er is toch wel in Frankrijk of in Duitsland, of is er heel vaak gaat het gepraat met treurnis en gemopper. En wat gaat het Frans toch te loor? En wat is het toch allemaal erg met het Duits? En wij hebben nu toch wel iemand in ons midden gehad die daar een soort licht heeft laten schijnen. Die, ja, dus we kunnen een goed oor hebben voor taal en toch vrolijk zijn.
5: Nou, wat heb je dat ontzettend mooi verwoord. Mark van Oosterdorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dankjewel.
1: Iedere zaterdag op NPO Radio 1.
2: De Taalstaat.
5: Een moeder die haar hele leven voor haar gezin zorgde, maar moeilijk kon geloven dat iemand van haar hield. Een vader die na bijna 55 jaar huwelijk niet kan uitspreken dat zijn vrouw dood is. En een zoon die schrijver is, maar bij haar afscheid naar woorden moet zoeken. Stefan Breis, bekend van onder meer de romans De Engelenmaker en Post voor mevrouw Bromley, vertelde zijn nieuwe boek In de Goede en Kwade Dagen, ik houd even omhoog voor wie zit mee te kijken, over het leven en de dood van zijn moeder. Over haar moeilijke jeugd, haar liefde voor haar kinderen en het afscheid waar ze uiteindelijk zelf voor koos. Stefan Breis zit hier tegenover me. Goedemorgen, Stefan.
6: Goedemorgen.
5: Ja, heb jij Paulien gekend?
6: Nee, maar ik las er wel in de Volkskrant. Dus die stukken, ja, daar begon de dag mee. Ik woon in Spanje, in Zuid-Spanje. Ja. En daar heb ik abonnement op de Volkskrant. Nou, dan las je Paulien Cornelis.
5: Mooi. Hey, voor jou liggen drie hoofdkussens. Renate Dorrestein, Wim de Bie en Maarten van Roosendaal. Jij mag één van die kussens mee terug naar Spanje nemen. Voor wie ga je kiezen?
6: Ik kies voor Renate Dorrestein.
5: Voor Renate Dorrestein, waarom?
6: Een kwart eeuw geleden, ik debuteerde. Ja. En zij had toen net Hart van Steen geschreven. Ja. En kort daarna schreef ze Het Geheim van de Schrijver, waarin ze allerlei schrijftips gaf. Nou, ik las Dat Geheim van de Schrijver. En ik dacht, dit ken ik. Zoals zij schrijft, schrijf ik ook. En ik heb toen haar adres gevraagd en ik heb haar een kort briefje geschreven om haar te bedanken voor de tips, te bedanken voor Hart van Steen. En ze heeft een kort briefje teruggeschreven. Dat.
5: En wat voor tips waren dat?
6: Nou, in een van de tips was, stop als het spannend wordt of ga dan niet verder uitweiden. Roep het drama een beetje op. Wees onvoorspelbaar, was ook een van die dingen. Zorg dat je personages onvoorspelbaar waren. Nou, ik ben ooit begonnen met een boek, dat was een en al taal. Dat was aanstellerij. Ik wilde als eenvoudige arbeidersjongen laten zien, kijk, ik kan schrijven. Maar toen kwam ik met het boek Arend. Juist. En Arend, dat was voor het eerst dat ik een verhaal schreef. Een verhaal waarin mensen emoties konden beleven, door werden meegesleept. En dat was toen in de tijd dat ik heel even met Renate correspondeerde.
5: Ja. Even over jouw tips. Ik ga toch een brug maken met jouw boek. Het begint met het overlijden van de moeder.
6: Ja.
5: Dus dat is, dan weten we als lezer al hier.
6: Ja. Ik neem de lezer meteen diep in het avontuur, als je het zo bijna kunt noemen. Diep in het verhaal. Het is autobiografisch, het is een novelle waarin ik geen woord gelogen is. Maar het is geschreven als een roman. Ik heb nu denk ik 6 of 7 romans geschreven. Dus het is die techniek. Ik noem het soms ook, de fictie zit in de stijl, de fictie zit in de manier van opbouw. Niet in het verhaal op zich. Maar het is, ik wilde van in het begin de lezer meenemen op een reis. En dat is de reis van mijn moeder geweest, hè, vanaf haar geboorte aan haar dood.
5: Wie was zij?
6: Wie was zij?
5: Ja, moeder.
6: Nou, mijn moeder was een eenvoudige vrouw van eenvoudige komaf. Mijn moeder is geboren, want het heeft haar hele leven bepaald. En dat is ook misschien wel de reden dat ik dit boek heb geschreven. Mijn moeder is geboren met een ernstige verminking, met een ernstige schizis. In Vlaanderen noemen wij dat nog steeds een hazellip.
5: Ja, wij ook. Volgens mij, ook haar, kijk even naar Mark, noemen we dat nog steeds een hazellip? Ja.
6: Nou, je hoort schizis te zeggen nu.
5: Oh, schizis, oké.
6: Want het is toch een beetje een spotnaam geworden. Maar in haar geval was ook haar neus beschadigd, haar gehemelte. En ze is geboren in 1945. En in die tijd was het natuurlijk moeilijk. Had je nog niet de technieken die ze nu hebben. Dus ze heeft 14 operaties gehad.
5: Ja.
6: En pas veel en veel later zelfs is haar gehemelte gesloten.
5: Jouw opa zegt in het boek, legt uit hoe ze daar was gekomen.
6: Hoe ze?
5: Aan die schizis.
6: Oh ja. Nou ja, kijk, zij is geboren in een heel klein Vlaams-katholiek dorpje. En daar had je dan nog een soort mythes en een soort bijgeloof. En mijn grootvader zei altijd tegen mijn moeder, ja, die hazellip heb je omdat je gebeten bent door de duivel. En
5: dat ze, las ik, in de 10e week van de zwangerschap een dode haas had.
6: Ja, dat speelde ook mee. In de 10e week van de zwangerschap een dode haas. Haar moeder zou in de 10e week van de zwangerschap een dode haas hebben gezien. En dan had je dat andere bijgeloof, je bent gebeten door de duivel. En die twee dingen waren in die tijd verschrikkelijk voor de ouders, voor de grootouders.
5: Ja. Zou je een fragment willen voorlezen uit je boek?
6: Ja.
5: Het eerste fragment.
6: In haar vroegste herinnering zit ze op een trap. Achter haar rug gaat een deur open. Ze kijkt om en ziet een non in de deuropening. Zwart gewaad, zwarte kap. Een groot houten kruis om de hals. De non roept haar naar binnen. Ze vond het een nare herinnering zonder dat ze precies wist waarom. Ze dacht dat het te maken had met een zoveelste pijnlijke operatie. Dat ze een poos door nonnen was verpleegd. Ze was al bijna 60 toen ze haar vader erover aansprak. Eerder had ze het niet gewild. Of niet gedurfd. Ze moet altijd geweten hebben dat er iets voor haar verborgen was gehouden. Mijn grootvader vertelde haar toen dat ze meteen na haar geboorte aan nonnen was afgestaan en dat hij zelf op dat moment in de gevangenis zat vanwege collaboratie. Nog een verhaal dat altijd was verzwegen. Zodra hij vrij kwam, had hij haar uit het klooster teruggehaald. Dat was meer dan 2 jaar later.
5: Ja, nou, je beschrijft de jeugd van je moeder als, nou, toch als zeer heftig. Dan kwam jij met schoolvriendjes thuis. En die hoorden dat jouw moeder anders sprak dan hun eigen moeders. Maar jou viel er niet op. Wanneer werd je daarvan bewust?
6: Nou, ik denk dat ik daar bewust van werd toen ik 8 of 9 jaar was. En dan kwamen inderdaad vriendjes thuis spelen. En die zeiden van, je moeder spreekt zo raar. En ik werd meteen woest. Ik zeg, mijn moeder spreekt niet zo raar. Wat een onzin is dat. Maar mijn moeder had dus dat open gehemeld. Hè, waardoor ze redelijk nasaal sprak. En sommige klanken niet kon vormen. Maar omdat ik daar vanaf mijn geboorte niks anders had gehoord. Was dat voor mij niet zo. Ja. En uiteindelijk, toen ze, ik denk, 8, 39 was. Is dat gehemelte pas dichtgemaakt. En op dat moment sprak ze voor mij raar. Ja. Want ik had haar nooit anders horen spreken. Maar voor haar was dat uiteraard een verlossing, hè? Want behalve de verminking die ze had in haar gezicht, werd ze ook voortdurend vanwege haar spraak aangekeken. En dat was op de. En ik heb haar toen ook zien veranderen. Ze werd zelfverzekerder, ja, doordat ze normaal sprak.
5: Ja. Dit gaat over taal. Taal speelt sowieso een belangrijke rol in je boek, bijvoorbeeld bij je vader. Want er lopen verschillende verhaallijnen door elkaar heen. Dat is echt goed gedaan. Ondanks dat je weet waar het heen gaat, word je er echt bij betrokken. Jouw vader die wil het ziekenhuisbed laten ophalen. Dan moet hij aan de telefoon vertellen waarom. Zou je dat stukje willen voorlezen?
6: Ja. Mijn vrouw en ik bleven die nacht bij mijn vader logeren. Zodra de rest van de familie vertrokken was, wilde hij nog per se naar de ophaaldienst van het ziekenfonds bellen met het verzoek het bed van mijn moeder de volgende dag te komen halen. De persoon aan de andere kant van de lijn informeerde naar de reden van teruggave. Die vraag had mijn vader niet verwacht. Opeens stokte zijn woorden. Zijn taal was nog niet klaar voor de mededeling die hij de volgende dagen vaker zou moeten doen. Ze is. 57 jaar hadden ze elkaar gekend. Bijna 55 jaar waren ze getrouwd. Ze is. De wanhoop vertekende zijn gezicht. Welke woorden gingen er door hem heen? Overleden? Gestorven? Heengegaan? Vertrokken? Ingeslapen? Zoveel mogelijkheden om niet dat ene woord dood te hoeven gebruiken. Toen zei hij, ze is niet meer.
5: Ze is niet meer.
6: Ja, ja. Ik zat tegenover hem terwijl hij dat telefoongesprek deed. En ik zag die worsteling, ze is niet meer. En op dat moment dacht ik, dit is het helemaal. Want mijn moeder lag toen nog in de woonkamer, dood op bed. Ze heeft euthanasie gepleegd. We stonden daar met de familie, met mijn 2 broers. En daar stonden we daar omheen. Ze zwaaide nog, een seconde voordat ze de spuit kreeg. Zwaaide ze onverwacht naar ons. En ze kreeg de spuit. Ze was 10 seconden later dood, want ze was al ontzettend verzwakt. En ze was weg. Ja. Maar weg in de zin van, pardon, op het ogenblik dat ze dood was, was het mijn moeder niet meer. Dit was niet meer de moeder die ik kende, alsof er alleen nog maar een leeg omhulsel lag. En in die zin dacht ik, ze is niet meer. Ja, dat is het. Want dit wat daar ligt, dat is zij niet meer. Alles wat haar tot mijn moeder maakte, is verdwenen.
5: Ja. En jouw vader gaat dan foto's van haar uitzoeken. Vond ik ook zo'n mooie scène of indringende scène. En dan maakt hij een foto eigenlijk met filters waarop ze heel goed.
6: Ja, dit is een discussie met mijn vader. Heb ik een lange discussie over gehad. Mijn moeder wilde absoluut, hield natuurlijk niet van foto's van gefotografeerd worden. En ze wilde ook niet bij de overlijdensadvertentie een foto hebben, wat de gewoonte is bij ons. Mm-hmm. In Limburg, het belang van Limburg, elke overlijdensadvertentie staat ook een foto. Maar mijn vader wilde dat per se wel, dus hij had een hele mooie foto gemaakt. En zeg maar, deze is toch goed, hij had dat bewerkt, dat allemaal goed uitzag. En achteraf, dat is, heeft ook te maken met ze is niet meer, begreep ik dat. Want wij gingen later naar de markt en dat over die overlijdensadvertentie was verschenen. En hij had zijn vaste kraampjes.
5: Ja, ja.
6: En hij ging dan naar een kraampje. En die man kwam van achter het kraampje tevoorschijn van: ik heb gezien dat uw vrouw dood is in een gedeelneming. Maar hij kwam bij een volgend kraampje en die man las waarschijnlijk de krant niet. En daar moest hij toch opnieuw zeggen: ze is niet,
5: ze is meer. Niet
6: meer. Dus dat is een van de. En aan de andere kant. Hij was trots op mijn moeder, hij hield van mijn moeder.
5: Ja.
6: Voor hem was die foto absoluut geen bezwaar. Want dit was de vrouw waar hij altijd van had gehouden.
5: Ja. Over dat houden van gesproken. Jij zelf zegt dat pas helemaal op het eind van haar leven dat je van haar houdt.
6: Ja, kijk, wij spraken wel veel met elkaar. Maar er waren taboes bij ons. Het taboe was natuurlijk het spreken over de hazenlip. Dat is zo goed als nooit ter sprake gekomen. Pas toen ik mijn boek De Engelenmaker schreef, waarin een hazenlip een rol speelt. Hebben we het daar kort over gehad. Maar verder ook. Dit is de generatie kort na de oorlog geboren. Ja. Mijn moeder en vader in 1945. De stilzwijgende generaties hebben niet geleerd om hun emoties te uiten, om te communiceren. En dat was typisch. En dat is ook niet op mij overgebracht. Ik hou van u. Ik heb het nooit tegen mijn moeder gezegd. Terwijl ik hoefde nooit aan haar liefde te twijfelen. En zij ook niet aan de mijne. Maar het is. In het Vlaams zou je dan zeggen: ik zie u graag.
5: Ja, mooi.
6: Dat zeg je ook iets makkelijker dan: ik hou van u. Ik zie u graag. Maar ook dat zei ik pas inderdaad aan het sterfbed. Dat je denkt van: dit moet ik toch nog gezegd hebben. Maar ik schrijf dan ook in mijn boek: waarschijnlijk heeft ze het niet meer gehoord.
5: Ach, nou goed. Nu heb je het opgeschreven. Je beschrijft haar ziekte zonder al die ellende te verhullen. Je moeder pleegt euthanasie, wat je net zelf al zei. Daar zit toch ook een zekere schoonheid in hoe je het beschrijft. Was het je bedoeling om te laten zien dat euthanasie ook een mooie manier van sterven kan zijn?
6: Nou, de bedoeling van het boek was toch in ieder geval, ik vond het leven van mijn moeder zo aangrijpend, zo krachtig. Het is een doodgewone vrouw, hè, maar er zit zo'n geschiedenis achter dat ik dacht, dit is een sterk verhaal dat ik aan de lezer wil meegeven. En tegelijk vond ik inderdaad die dood van haar, ze woog uiteindelijk nog maar 40 kilo hoor, dus ze had geen 3 dagen meer te leven. Mm-hmm. Maar dat ze ervoor gekozen had, je moet ontzettend moedig zijn om het te doen. Niet zozeer voor jezelf, wist ik, omdat ze heeft zoveel pijn, ze heeft zoveel afgezien, de dood komt als verlossing, maar om los te laten. Ja. Ze moest ons loslaten, haar 3 kinderen. Ze moest haar man loslaten, wetende dat hij in eenzaamheid terecht kwam. En dan toch zeggen. Ze kreeg een bepaald ogenblik, dat vond ik ook typisch haar. 6 mei gaan we het doen. En ze zei meteen, dat gaat niet, want mijn jongste zoon is dan jarig. We doen het een dag later. Nou, dat zegt alles over haar als moeder.
5: Je hebt over je moeder een prachtig boek geschreven, In de goede en kwade dagen. Stefan Breijs, dank je wel dat je er was.
6: Dank je wel.

0: Den Damme met Alles Draait uit 2015. Het nummer komt van het gelijknamige album. Rob den Damme voor het eerst uitsluitend Nederlandstalige liedjesong. Ik vind het dan leuk om de etymologie van het woord draaien even uit te zoeken. Het gaat dus terug op oeroude Germaanse wortels. Die zoiets betekenen als wrijven, draaiend wrijven of boren. Het woord draaien draait dus zelf al een paar duizend jaar mee.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De liedjes van de Ramblers.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: De Ramblers bestaan 100 jaar en dat is iets om te vieren. Het orkest werd in 1926 opgericht en groeide in de jaren 30 uit tot een van de populairste dansorkesten van Nederland. Vanaf 1933 waren ze op de radio te horen bij de VARA. Later werden ze het vaste huisorkest van die omroep. Ze brachten de swing naar Nederland en hun Nederlandstalige liedjes waren mateloos populair. Voor ons aanleiding om het 100-jarig bestaan van de Ramblers luisteren bij te zetten met onze immer enthousiaste pleitbezorger van het Nederlands.
3: Ja.
0: De oud-CPMB-directeur en huidige voorman van beeld en geluid, Eppo van Nispen.
3: Ja, nee, zeker. Die Ramblers die hebben zelfs een winnaar. Ja, het staat in het Guinness Book of Records.
0: Want?
3: Als oudste dansorkest ter wereld.
0: Kijk.
3: Ja, dat is toch werkelijk prachtig.
0: Zonder dat er al een geschiedenisles van gaan maken. Ja. Maar wie waren de Ramblers? Even kort.
3: De Ramblers waren eigenlijk...
0: nog steeds.
3: Nou ja, nog steeds. Ze bestaan 100 jaar. En ze waren eigenlijk, wat je zegt, een dansorkest. Vroeger had je de DJ en die zette een plaatje. Maar die had helemaal geen plaatje in die tijd. Dus muziek en de VARA was de omroep bij uitstek die voor de arbeider verpozende radio wilde maken.
0: Mooi. Wij gaan het hier bij de taalstaat natuurlijk over de tekst hebben. En als je er zo nu terugluistert, wat was er zo aantrekkelijk aan die teksten, denk je?
3: Het is, ja, dat zeg ik net, het omarmt je ook, hè. Het pak je op. Het is eigenlijk redelijk simpel. Het is grappig, soms ondeugend. Het is vrolijk. Het is nergens dat de oorlog bezongen wordt. Er zijn geen triestheid in. Het zit een heerlijk ritmetje. Af en toe een klein levensliedachtig gevoeletje. Kortom, je wordt er echt blij van.
4: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek.
0: Dus geschreven de trompetist en kinderboekenschrijver Jacques Bulterman. Wie was Loesje?
3: Ja, Loesje, dat is een beetje onbekend, maar Kees bestond wel in de band. Dat was namelijk onze Kees Kranenburg daar. En vermeend wordt gedacht dat Loesje ook echt een van zijn geliefdes was. Ja, en wat ik er mooi aan vind, met name die teksten, ja, kan dat nog eigenlijk? Want de tekst is, daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Ja. Nou ja, dat moet kunnen natuurlijk. Ja, moet kunnen. En Loesje vindt de drummer toch echt zo'n leuke vent. En de drummer is natuurlijk de baas van de band. Dat nummer is ook helemaal opgebouwd op die drum. Het is... De break zit erin. Alles wat je wil. Het is een omarmende, zeg ik, een hartverwarmde ode aan de liefde eigenlijk.
0: Ja, in 2010 heeft een 3FM-DJ Bart Arends nagezocht wie die Loesje zou kunnen zijn.
3: Okay.
0: En die kwam dat het of zou kunnen slaan op een toen 88-jarige Loes Krijnen. Het zou ook op een van de Liesje. Dus dat van Liesje Loesje is gemaakt.
3: Ja, en wat overigens hier heel leuk is, dat komt heel veel door bij de Ramblers. Het woordje JE, het zei in de persoonsvorm, maar het verkleint. Ze verkleinen bijna alles. Dat ga je straks in de liedjes merken.
5: Kijk de luxe poelman bendert langs de lijnen. Met een snelheid als nog nimmer werd gekend.

0: zit je in de zachte kussens heel verwend. En je hoort er werkelijk zelden iemand klagen in het boemeltje van Purmerend.
1: Ja, het boemeltje van Purmerend, wederom geschreven door Jacques Bulterman, omstreeks 1940. Wat kan je hierover vertellen? Het boemeltje, ja. Daar heb je dat verkleinwoordje al.
2: Ja, boemeltje, dat komt dus heel veel voor. En ja, en Purmerend, hè, je had ook op de step, hè, van Purmerend is blijkbaar een heel populaire steek. Maar het klopt, het is de blauwe tram, wat hier ik heel veel mooi vind verwoord. Hè. Het is echt een prachtig lied, de tekst over de wonder, wat ik noem, van het voortschrijden, maar ook het wonder der techniek. En het voortschrijden, dit is een ode aan die blauwe tram, noemden ze ook ja. wel. Het was vroeger een stoomlokje, werd een trammetje, nu is het een bus. Ja.
1: Het is ook een klein beetje ironie, begrijp ik.
2: Zeker.
1: Want die luxe Pullman, dat was in Amerika hele luxe treinen, terwijl dit was gewoon een boemeltje.
2: Ja, nee, het was een boemeltje. En ook dat, hè, het is Guus Meeuwis zinken, dingen, denk. Maar hier staat dan razend, blazend, vliegt het monster langs de lijn, dreunend en steunend, met een vaart van minstens 100 kilometer. Dat ding ging geloof ik nog in 20 kilometer.
1: Ja, en dan imiteren ze ook nog eens in het nummer de trein. Dus waar Guus Meeuwis ik het denk, doen zij dat met instrumenten.
3: Ik heb een motorfiets en een raceauto en mijn pa is fabrikant. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat heeft aan mij het land. Om een motorfiets geeft ze niets en een raceauto verveelt haar zo. En het gekke is dat geld bij haar geheel niet telt. Dag,
4: schattenboutje, dag. Aardig vrouwtje, dag, lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen? Zeg, heb je even tijd?
2: Ja, sorry, maar hier word je toch helemaal blij van.
1: Ja, dit is Dag Schattenbout, geschreven door Wim Popping. Ook zo'n illustere naam. Ja. Schattenboutje, dat hoor je niet meer zoveel, hè?
2: Nee, Schattenboutje. En dit is natuurlijk eigenlijk, deze tekst zou in deze tijd van veel woke denk ik niet meer kunnen. Ik ga hem toch nog even gewoon citeren.
1: Nou, doe
2: het eens. Dag Schattenboutje, dag ijdig vrouwtje, dag lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen? Zeg, heb je even tijd? Nou, als iemand dat aan je vraagt nu, dan denk je, die moet meteen op het schavot. Denk ik in deze tijd. En de mooie, zij zeurt ook nog. Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo nukkig? Nou ja, ja sorry. Het is toch briljant. Ik kan niet anders vinden.
1: Ja, schattenboutje, mooi.
2: Ja.
3: Jij stond op

0: Ja, weet je nog wel, die avond in de regen. Het blijft een heel erg mooi nummer. We gaan het straks ook draaien in de afloop van ons gesprek, helemaal. Het is geschreven wederom door Jacques Bulteman en gezongen door Marcel Tielemans. Zo'n illustere naam, later door heel veel andere mensen. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Een tramhalte, regen, twee verlegen mensen. Het is echt een van de mooiste liefdesliedjes uit de Nederlandse literatuur.
1: Dat, en het is natuurlijk een knappe verwijzing onder moeders paraplu, waar Hanneke en Janneke tegen Jan de Winter vochten. Maar ja, hier wil je zijn. Het is een beetje Singing in the Rain later. Met Gene Kelly en Debbie Reynolds. En wat het hier is, het maakt regen leuk. En ik zong het vanmorgen tegen mijn lief. En het zit hem in de vraag, weet je nog wel? En dat, hè, die avond, dat had ook in de garage kunnen zijn of in de keuken, weet ik veel wat. Maar in die regen. En hoe blij. Het is briljant. Ja, en ik voelde, en zij voelde ook meteen weer die vlinders, die we nog steeds hebben, hoor.
0: En dan een nummer van voor de oorlog brengt dat teweeg bij jou.
1: En, ja.

0: Dit is zo... Dit is zo mooi.
1: Ja, dit is als sterren flonkerend aan de hemel staan. Een tekst van Han Dunk, muziek van Jacques Bulteman. En ik weet niet de naam van de zangeres. Waarom wilde je het horen?
0: Nou, omdat dit, vind ik, een hele mooi lied van verbondenheid. Die komt hier erg in voor. Die sterren die zijn hangen boven ons heen. Mm-hmm. Nou, je hebt Frans Bauer met El sterren aan de hemel staan. Nou, het is een soort van levenslied, maar het is ook echt een prachtig. Je bent er. En ik haal dat ene refrein er even aan. Als sterren flonkerend aan de hemel staan. En dan komt hier. En het maantje, weer een tje, hè, schijnt met gulle lach. Je ziet het gebeuren. Is heel de natuur in het nachtelijk uur slechts liefde. En hecht niemand op aarde enige waarde aan de dag. Nou, daar zak je toch van totale zwijm weg.
1: Ja, ze bestaan 100 jaar, de Ramblers. Weet je wat ze nu nog doen?
0: Nou, volgens mij hebben ze nieuwe nummers. En het is weer letterlijk revived. En natuurlijk komen de good old songs ook voorbij. Het is een feest om naar te luisteren.
1: Samenvattend, wat kunnen we zeggen over de taal van de Ramblers, onze taalschat?
0: Ze maken je blij, ze maken je het gevoel dat je weer opnieuw verliefd kan zijn. Vlinders in de buik en je boemelt als een razende, blazende door het land heen.
1: Heel goed. 100 jaar de Ramblers dus, van snoesje en schattenboutje tot moedersparaplu, een razend boemeltje en sterren die nog gewoon mochten flonkeren. Nu gaan we even luisteren naar, weet je nog wel, die avond in de regen. Apple, dankjewel. En Apple, ik wil dat je even luistert naar het tijdsverloop in dit nummer, want er is mij iets opgevallen, ga ik na dit nummer vertellen. Apple, dankjewel dat je het was.

0: moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen en we liepen heel verlegen samen. Weet je nog, onder moeders paraplu, onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu.
1: Ja, wij zitten hier al te discussiëren. Kijk, mij valt dan op, aan het begin van het nummer staat ze vanaf 7:45 te wachten. En als ze dan samen gaan lopen, dan is het al 8:50. Dus ze moest dus blijkbaar een uur wachten op haar vrijer. Inmiddels is Sascha Jansen ook aangeschoven. Zou jij een uur en een kwartier wachten op een vrijer die niet komt opdagen?
2: Dat moet er wel een hele goeie zijn.
3: Ja? Ik wel hoor. Ik zou echt voor mijn liefde kan ik wel dagen op wachten. Dat is daar zijn ook hele boeken over geschreven volgens mij.
1: Heel goed. Eppo, dankjewel. De sociale media zijn vaak een toneel van tegenstellingen, maar

0: Ik wel hoor. Ik zou echt voor mijn liefde kan ik wel dagen op wachten. Dat is tijdens ook hele boeken over geschreven volgens mij.
1: Heel goed. Eppo, dankjewel. De sociale media zijn vaak een toneel van tegenstellingen, maar soms is het ook de plek die mensen verenigt. Dat werd deze week zichtbaar na het overlijden van Paulien Cornelissen. Mensen deelden massaal hun herinneringen en hun verdriet. Goedemorgen, Sascha, ik heet je net al even welkom. Jij bent advocaat en mediator en inwoner van de Digitaalstaat. Jij schreef RIP, taalstaatmeester en zoveel meer Paulien Cornelissen.
2: Ja, ze is natuurlijk verleden jaar uitgeroepen door dit programma.
1: Juist, mede door jou toch?
2: Ja, ik heb er ook op gestemd. Ja.
1: Ja. Jij zat in het panel.
2: Ja.
1: Wat was er zo goed aan haar?
2: Nou, dat heb ik ook nog even op Blue Sky gepost.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat het, wat iedereen deze week zei, een unieke observeerster is het. Qua mens, qua samenleving, qua culturen en qua taal. Ja. En dat die combi.
1: Wij hebben even een drieluik van jouw berichten op een rij gezet. Kom eens hoor. Stilstand, stress, perronpaniek, bergmarmotten van fluit naar elkaar. Allemaal even heerlijk. Woorden die door Paulien Cornelissen een extra betekenis kregen. Paulien Cornelissen had het talent om taal speels te benaderen. Ze jongleerde met woorden en met taal. Nou, dat eigenlijk hoef je er niet meer aan toe te voegen. Hoe veranderen zij de betekenis van die woorden?
2: Nou, ik zag laatst deze week ook nog een fragment van een show van haar, waarin ze zei, ja, ik zag in een schap shampoo voor futloos haar. Ja, en dan is het nou voor futloos haar? Of is het voor futloos haar, dat je futloos haar krijgt? En dat, ja, heerlijk, heerlijk.
1: Ja, dan word je erop gewezen en je kan het ook niet meer anders zien dan.
2: Nee. Nee.
1: Heel goed. Jouw tweede bericht. Ze stond open voor de invloed van subculturen op taal. En ze was een wegbereider voor de ontwikkelingen van taal en het gebruik en de betekenis ervan. Ze knipoogde, troostte en liet ons lachen via woorden. Zoveel humor en originaliteit in haar denken en taalgebruik. Daar was ze uniek in, volgens mij.
2: Ja. En natuurlijk ook dat hele programma Tokidoki met Japan en de subcultuur op platteland zong. Ja. Ja, het is, en als zij deed, leek het altijd zo makkelijk. Dan had ik in ieder geval altijd dat ik dacht, ja.
1: Waarom kom ik er niet op?
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Jouw derde bericht. Het herdenken over woorden, taal en de functie die taal heeft. Cornelissen had taallef en taalliefde. Sloot je af.
2: Ja.
1: Zijn twee mooie slotwoorden. Taallef en woordliefde. Ligt het eens toe? Die taallef.
2: Ja dat ze toch durft ook. Bijvoorbeeld woordliefde ook met dat ding, dat woord. Dat is niet mijn ding. Zij laat ons nadenken over hoe we het gebruiken. En ook dus ook over liefde voor de woorden. Ja, en taallef, dat denk ik gewoon wat ze doet. En ook dat je een boek schrijft over verwarde cavia.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ben je dan daardoor beïnvloed? Jij bent ook een vrouw van de taal. Ben je door Paulien ook anders naar de taal gaan kijken? Heb je wat meer lef getoond? Wat meer liefde?
2: Ja, ik merk wel dat inspirerend werkt. Nou,
1: dankjewel. We gaan nu eventjes naar jouw reguliere berichtgeving. Zondag was er op de Dam in Amsterdam een landelijke vredesdemonstratie tegen de oorlog. Jelmer Evers schreef erover op Blue Sky. Voorman van de nieuwe vredesbeweging, organisatoren van het protest van vandaag, vindt Poetin een rationele figuur. Het Westen heeft het gedaan en de steun aan Oekraïne moet stoppen. Jij reageerde met een gifje van iemand die uit een raam viel, of vloog eigenlijk, met de opmerking erbij: rationeel Russisch raamgebruik.
2: Ja, het is natuurlijk heel gratuit om te zeggen, ik ben voor vrede. Ik bedoel, ik heb weinig mensen die er niet voor zijn. In mijn kringen is iedereen voor vrede.
1: Ja.
2: Misschien zit ik in een bubbel. Maar en dat je dat Poetin rationeel noemt, ik vind over het algemeen eigenlijk oorlogzuchtige mensen nogal hysterisch.
1: Ja. Ja, dan goed, je vraagt je af waar dit vandaan komt, dat iemand dit zo gaat zitten toeteren daar.
2: Ja,
1: toch?
2: Ja, en wat de agenda is. Ja,
1: ja, een beetje, klinkt ook, heeft ook iets vijfde kolonne achter.
2: Ja, het heeft. Nou, ik denk wel eens, goh, hoe ver reiken de invloeden? En gaan we daar nog een keer achter komen waar dat vandaan komt?
1: Ja. Een bericht in de Volkskrant dat jij deelde. Steeds meer mensen wereldwijd zien social media als schadelijk voor de democratie. Dat blijkt uit het onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. Het meest sceptisch van alle landen is Nederland. 93% van de Nederlanders denkt dat social media hun gebruikers manipuleren. Heb jij een idee dat we gemanipuleerd worden?
2: Zeker, ja. Ik denk dat zeker gebeurt. En je ziet het al.

0: geval op voormalig Twitter, dat de huidige eigenaar de verkiezingen in Amerika heeft beïnvloed. En Duitsland en Europa en de UK. Dus... En nu krijgt hij de opdracht om oorlogsvisie te ontwikkelen in Amerika door middel van AI. Ja, ja. En die man heeft ook een groot platform.
1: Ja, maar goed, als iemand dat zit te kijken en in die fuik raakt, die adopteert wel dat soort gedachten tot zijn eigen gedachten.
0: Nou ja, dat is een probleem met algoritmes. Ja, ja. Het is propaganda.
1: Het is propaganda. De oud-burgemeester van Groningen ontkent opnieuw te hebben gemasturbeerd in zijn auto. Ik wil eerherstel. Zo werd deze week duidelijk in het hoge beroep van de strafzaak hierover. Jij postte. Had iemand al masturbeerherstel gezegd?
0: Ja, die was een repost van Lijn. Ja. Van Lijn, ja. Nee, wel ere wie ere toekomt, maar ik vond hem erg grappig. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje sneu. Deze meneer is door een vrachtwagenchauffeur, zag hem in zijn auto handelingen doen. In zijn eigen auto was niemand bij. We hebben het niet over kinderporno, dus ja, een beetje sneu.
1: Ja. Gisteren had jij het over nazitaal op Blue Sky, zag ik. Wat bedoelde je daarmee?
0: In welke context was dat? Oh, omvolking bijvoorbeeld, ja, toch, ja. Wat genormaliseerd wordt, juist. Dat soort taal.
1: Ja,
0: ja, dat steeds meer, dat er nu ook bij rechtszaken, de gewone Nederlander, zich beroept erop, dat de opiniebrakers noem ik het altijd, en politici...
1: Opiniebrakers?
0: Ja, die hebben we natuurlijk ook genoeg. En politici die termen ook gebruiken, dus die gaan bij de rechter roepen, ja luister, het is allemaal heel normaal wat ik zeg. Ja. En zo wordt het steeds meer.
1: Jij bent jurist, hè? Valt daar nou juridisch iets aan te doen?
0: In welke zin? Tegen dat soort taalgebruik?
1: Ja.
0: Ik ben geen strafrechtjurist. Ik denk dat het heel moeilijk is om omvolking... Dat is niet strafbaar om dat te zeggen.
1: Maar ja, het staat voor deportatie, toch?
0: Ja, maar zij kunnen dat anders uitleggen. Ja, maar dat er steeds meer niet-Nederlanders hier wonen.
1: Maar nou is er vorige week een rapport verschenen van de NCTV en de AIVD... dat dit soort taalgebruik, wat in de samenleving vigerend is, zeg maar... op een subtiele wijze wordt overgenomen ook door politici. Dus dat daar zelfs tijdens vergaderingen van de Tweede Kamer... dogwissels worden gebruikt en achterbannen worden aangesproken met dit soort taal.
0: Maar niet subtiel meer. Denk ik vaak. Dus nee, maar dat is een heel groot probleem. Maar op het moment ook dat het op tv gebeurt en mag gebeuren, we hebben hier ook Ongehoord Nederland die de meest grove teksten eruit gooit en Hitlerfilmpjes laat zien. Ja, dat is de samenleving die wij zelf allemaal creëren. Dus wie gaat daar een halt toe roepen? Dat moeten wij dus ook doen. Dus je moet het blijven benoemen.
1: Laten we even teruggaan naar Paulien Cornelis.
0: Ja.
1: Want haar dood was verschrikkelijk. Heeft ons allemaal enorm geraakt. Hoe gaan we nou zorgen dat we die geest, die taalgeest, in leven houden?
0: Ik denk, dat doe jij met iedereen hier in dit programma. Ik denk dat we de liefde voor de taal moeten blijven voeden. En dat we ook daarin creatief moeten blijven zijn.
1: Goed, Sascha Jansen, dankjewel dat je er was. En wij gaan even het programma over het journaal heen. Tot straks, hier op Radio 1.
2: NPO Radio 1.
3: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
4: Ja, nee, dat is
3: dat
4: ook echt
3: wel zo.
5: Dr. Keldrenko.
3: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
3: Ja.
6: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Waar plaatsen we Mona Keizer in de parlementaire geschiedenis?
7: In een lange reeks van plofkippartijen.
2: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Ronald Giphart.
1: Straks hoort u wie de schrijver van het nieuwe boek van de maand voor onze boekclub Boek Nu is. En we gaan praten over spelling met taalkundige Miet Ooms, cabaretière Christine de Boer en dichter Ingmar Heitsen herdenken Paulien Cornelissen. Maar nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten.
15: De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig, met ruim 170 mensen aan boord, maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld vanwege het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken en ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De Iraniërs werden op 20 september opgepakt, één in Manchester en de ander in Liverpool. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door de recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen bij schaatsbaan De Eg. Bas Bode is daar de manager. Wat is daar aan de hand?
16: Inderdaad. Bij ijsbaan de Schreg hebben we ook problemen, net als in Tilburg. Ik ken de exacte problemen in Tilburg niet. Maar wij hebben op dit moment te maken met een lekkage in het koelsysteem. Dat dusdanig is dat dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
15: Nee, u zou eigenlijk over een week het seizoen aftrappen, zeg maar. Dat lukt niet deze week.
16: Correct. Nee. Dat weten we helaas al weken. Dat de geplande openingsdatum, dat we die niet gaan redden. En we kijken nu met alle macht naar alternatieven om toch een systeem te creëren waarmee we ijs kunnen gaan maken.
15: Ja, komen er nog belangrijke wedstrijden in Deventer in gevaar?
16: We hebben een hele mooie wedstrijd gepland in het weekend na de opening. Dat is de Holland 1 Cup. Dat is vaak voor belangrijke, voor grote schaatsers in Nederland. Een mooie voorbereidingswedstrijd op het seizoen. We gaan er alles aan doen om die wedstrijd door te laten gaan. Maar helaas kunnen we op dit moment nog geen zekerheid daarover geven.
13: Ja, lastig probleem. Tilburg ook, lastig probleem. Hoort u van meer schaatsbanen dat die moeite hebben met openen?
16: Nou, wij hebben te maken met een oude baan, met oude installaties. Dus ja, voor ons is het niet helemaal een verrassing. We hebben er deze zomer alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we tijdig open kunnen gaan. Maar helaas komen dit soort dingen met zo'n oude baan. Kunnen die ook last minute de kop opsteken.
13: Ja, we gaan eens kijken hoe dat allemaal gaat. Nou, veel succes met oplossen. Bas Bode van de ijsbaan in Deventer. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu rijden er nog 560.000 rond in Nederland. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. En op die manier moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen dan normaal van en naar het station.
2: Het NOS Journaal.
13: In Newcastle, aan de oostkust van Australië, is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen, onder wie kinderen, raakten gewond. Volgens verschillende media was de bestuurder aan het stunten en verloor hij de macht over het stuur, zegt correspondent Meike Weijers.
17: Hij wilde voor de lol een zogenaamde burn-out maken. Dat doe je als je tegelijk het gas en het rempedaal indrukt. Dan gaan de wielen spinnen en dat maakt dan heel veel lawaai. En soms komt er ook wat rook vrij. Maar in principe moet de auto dan wel stil blijven staan. Maar dat is in dit geval niet gebeurd. De politie gaat er dus nu van uit dat het een tragisch ongeval was en niet een aanslag of iets dergelijks.
13: De bestuurder van 18 is opgepakt en er zaten ook nog 2 andere mensen in die stunten. De auto. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakte dat bekend op Facebook.
18: Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, het familiediner stopt. Echt waar. Maar het goede nieuws is, we maken nog 1 serie, dus grijp je kans.
13: Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000 en Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Hij was in de kwalificatie op het circuit van Sepang de snelste. En dat is de eerste keer voor Max Verstappen dit seizoen. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, was dat een overtuigende winst?
19: Ja, zeer overtuigend. En daar begon hij gisteren al mee in de trainingen. Vanochtend in alle vroegte nog een keer heel erg snel en maakte het in de kwalificatie af. En ja, voor iedereen die denkt, dat heeft hij toch wel vaker gedaan. Ja, dat klopt. Hij is 4-voudig kampioen. Maar dit jaar stond hij nog droog. Sterker nog, hij heeft ook nog geen race gewonnen. En hij zou zomaar in 1 weekend daarmee kunnen afrekenen. Een raar weekend. Je hoort het al, de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, dat heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Die race is verplaatst. En dus wapperen er vlaggen op Sepang. Vlaggen rood-wit van Bahrein. Maar Verstappen is daar in zijn element. En misschien wint hij morgen voor het eerst dit jaar.
13: Staat wel Lewis Hamilton, staat Paul naast hem, hè, op de eerste startlijn.
19: Ja, dat is toch een gedroomde eerste rij. Want als je teruggaat naar 9 jaar geleden, toen de Grand Prix echt nog de Grand Prix van Maleisië heette, en daarvoor het allerlaatste was, toen waren zij nou eigenlijk nog niet eens echte rivalen. Hamilton was toen de grootheid. En Verstappen begon toen eigenlijk min of meer aan zijn aanval op de troon, boekte daar pas zijn 2e Grand Prix-overwinning. Nou, kijk maar even op Google hoeveel hij er inmiddels heeft. Een veelvoud. Dus het is heel mooi om die 2 naast elkaar te zien morgenochtend. Op weg naar bocht 1. Maar in tegenstelling tot 9 jaar geleden is er eigenlijk maar 1 torenhoog favoriet morgen. En dat is, ja, ik zei het al, voor het eerst dit jaar. Maar het ziet er heel goed uit. Die auto ligt voor het eerst dit jaar, als het ware, op rails.
13: Benieuwd, Louis Dekker. Dankjewel. Het is 8:08. Het weer nog zonnig. Vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en ook dan ongeveer 20 graden.
1: En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Robert Frissen?
20: Nou, er staat 100 kilometer file bij elkaar. Files worden onder andere veroorzaakt door werkzaamheden. Dat is op de A6 het geval vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Alfred Zwifterband 7 kilometer file. Kwartier vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. 20 minuten oponthoud voor het verkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 9 kilometer file tussen de grens en Duiven. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Nog 20 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. Dat is de nasleep van een pechgeval. De weg is daar wel weer vrij. Ook werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Hoevelaken 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En er wordt een marathon gelopen op de N57. Vanuit Middelburg naar Brouwersdam heeft het verkeer daar last van door afsluitingen. Bij Burg-Haamstede 7 kilometer file en een kwartier vertraging.
21: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
22: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
21: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
25: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
26: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
27: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
26: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
27: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Welkom terug. Gisteravond werd er in Utrecht bij de opening van het Queer Culture Festival de zogenoemde Dirkje Kuyt-lezing uitgesproken door oud-politicus Boris Dietrich. Dirkje Kuyt, die leefde van 1929 tot 2008, was een zeer eigenzinnige Utrechtse dichter en kunstenaar. Een van de eerste die in Nederland openlijk schreef over haar transitie tot vrouw. Kuyt noemde zichzelf een taalfantasiste. Voor haar was taal een onuitputtelijke bron van levenslust. Over anderhalf uur begint in Utrecht de zogenoemde Walk of Love. De wandeling als steun in de rug voor homo's, lesbiennes en transgenders. Nadrukkelijk worden niet alleen queers opgeroepen om mee te lopen, maar alle zogenoemde bondgenoten. De wandeling begint zo dadelijk om 13:30 bij de Geertekerk en eindigt bij het homo-monument op het Domplein in Utrecht. Ik ben fantasist genoeg om te hopen dat vele bondgenoten zullen meelopen. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.

0: Niets is voor altijd, de nieuwe single van de oude Vlaamse rot Philippe Robrecht. Een paradoxale titel die toch even blijft hangen. Er is niets dat altijd blijft. Zou dan het tegenovergestelde ook gelden? Alles is voor nooit. Ik heb het even digitaal opgezocht, maar ik ben die specifieke zin nergens tegengekomen. Mocht er nou een liedjeschrijver thuis denken, nou, deze zin, alles is voor nooit, die zou ik willen gebruiken. Voel u vrij.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen met zijn woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal beantwoordt een bijzondere vraag voor het taalloket. Schrijver van het nieuwe boek van de maand voor onze boekclub Boek Nu. Christine de Boer over Paulien Cornelissen als inspiratiebron voor een lied. Miet Ooms met haar kleine biografie van de Nederlandse spelling. En Ingmar Heitse schreef een prachtig gedicht voor Paulien Cornelissen.
2: Het woord van de week.
0: Taal verandert elke dag. Soms ontstaat er een woord door nieuws uit de kranten of trends op social media. Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, houdt dat allemaal in de gaten. Hij kiest uit alle nieuwe woorden het woord van de week. Goedemiddag, Ton.
3: Goedemiddag, Anno.
0: Voordat we nou dat woord van de week bespreken, wil ik je vragen naar Paulien Cornelissen. Heeft zij eigenlijk woorden bedacht die zijn opgenomen in de Dikke van Dalen?
3: Nee, op dit moment niet. Maar ze heeft een. Ik denk ook niet dat er een woord meteen in aanmerking komt voor de op vermeldingen in de Dikke van Dalen. Mm. Maar wel een boektitel. Ze heeft natuurlijk Taal is zeg maar echt mijn ding geschreven. En je ziet in de media dat dat vaak als allusiesplinter wordt gebruikt. Dan zeggen mensen interieurstijling is echt zeg maar echt mijn ding. Of rekenen is zeg maar echt haar ding. Mm-hmm. Dus op die manier wordt gebruikt. De afgelopen week heb je dat eigenlijk ook wel heel vaak kunnen aantreffen in de media, in de commentaren en de columns naar aanleiding van het overlijden van Paulien Cornelissen. Dus zoals Voer voor Psychologen van Harry Mulisch ten grondslag ligt aan toespelingen als Voer voor Sociologen, Voer voor Technologen, denk ik dat de titel Taal is zeg maar echt mijn ding ook een allusiesplinter is en ook als zodanig vermeld kan worden in het woordenboek voor dit soort varianten die erop gemaakt worden.
0: Goed, mooi gezegd. Dan gaan we naar het woord van de week. Wat is dat geworden?
3: Ja, dat is het woord grijpstuivertax en dat trof ik aan in de Telegraaf.
0: Grijpstuivertax, zei je?
3: Ja, grijpstuivertax. Ja, dat, ik trof het aan in de Telegraaf. Het ging natuurlijk over die nieuwe vermogensbelasting. Zou gaan gelden voor mensen die eigenlijk heel weinig vermogen hebben. Dus maar een grijpstuiver bezitten. En ik vond het een interessant woord. Je zou ook een beetje. Het is met grijpstuiver. Dat betekent natuurlijk heel weinig gevormd. Maar grijpen zit erin, hè, in grijpstuiver. En ja, dat is ook een beetje de associatie die sommige mensen toch hebben met de heffing van vermogensbelasting. Hè, dat Belastingdienst in jouw portemonnee geraait en grijpt. Dus ja, ik vond het een interessant woord.
0: Ja, dus je zou ook nog alternatieven kunnen bedenken voor het woord.
3: Habbekratstax zou mij een hele leuke hebben geleken, maar die zou een mooie assonantie zijn, maar hebben gehad. Maar ja, het is de grijpstuivertax geworden.
0: Mooi hoor. Wat is de definitie?
3: Vermogensbelasting die geheven wordt over kleine vermogens.
0: Goed, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Heel Nederland is gepauliniseerd, zei de bedenker van dit programma, taalstaatgrootmeester Frits Spits, afgelopen woensdag in Nieuwsuur. Hij verwoordde het gemis en de blijvende betekenis van Paulien Cornelissen verder als volgt.
4: Ik heb ook gedacht aan al die columns die ze niet meer zou schrijven, wat we gaan missen van haar. Maar gelukkig is er ook heel veel waar we ons aan vast kunnen houden. Ze was sprankelend, ze heeft de Nederlandse taal, die af en toe de neiging heeft een beetje grijs te zijn, nieuwe kleur gegeven. Ja, ze heeft ons allemaal geleerd om op een andere manier naar die taal te kijken.
0: Paulien Cornelissen heeft het Nederlands kleur gegeven. Bij die woorden van Frits sluiten we ons van harte aan. Wij zijn voorgoed gepauliniseerd.
1: De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Ja, en nu we het toch over Paulien Cornelissen hebben. Want niemand kon zich zo verwonderen over de taal als zij. Elk woord, hoe klein of onbetekenend ook, bracht bij haar een stroom van vragen teweeg. En die vonden vervolgens hun weg naar haar columns in de Volkskrant. Ook in haar laatste column van vorige week. Die begint als volgt. Ik krijg een infuus en ik lig daarna een tijdje te apengapen. Dan heb je verder in weinig dingen zin, behalve nadenken over het woord apengapen. En vervolgens begint ze in die column daarover te mijmeren. Gapen apen eigenlijk veel? Doen ze het misschien vooral voor overgave? Hoe komt het apengapen? Komt het apengapen wel van aap, gapende apen of niet? Waarom schrijven we eigenlijk niet apengapen met een tussen-en? Nou, dat leek me ontzettend mooi om eens voor te leggen aan Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal, hier van het Taalloket. Roos, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Heeft apengapen te maken met gapende apen, zoals Paulien suggereerde?
5: Nee, dat is niet zo. Paulien die had wel gelijk dat gapende apen erg opvallen, hè, want ze hebben dan zo'n wijd open bek. Maar apengapen is waarschijnlijk een soort verdubbeling. Dus min of meer een grap. Hè, net als woorden als vlieren, fluiten, klessen, bessen, harren, warren, hinken, pinken, roezemoezen, hakken, takken, rikken, tikken. Nou ja, nog een paar.
0: Waarom houden we eigenlijk van dat soort woorden? Als je dit dan voorleest, dat klinkt al bijna als een gedicht gewoon.
5: Ja, hè? Ja, het komt deels door die verdubbeling van klanken, die soms dan ook nog rijmen. Mm-hmm. Maar het komt ook door die afwisseling van beklemtonen en onbeklemtonen lettergrepen. Dus a, p, ga, pun. Okay. Hè, die afwisseling die vinden we gewoon fijn. En woorden met herhaling voelen ook een soort huiselijk aan. Misschien omdat we ze kennen van vroeger, toen we klein waren en nog mama en papa zeiden misschien. Mm-hmm. En je ziet het ook aan de manier waarop we koosnaampjes maken. Hè. Dus Linda, dat wordt in de wandelgangen vaak Lindepin.
0: Oh ja.
5: Of Oscar, heb ik wel eens gehoord, dat werd Ossiebossie.
0: Ja.
5: Hè, dus daar maken we dan ook zo'n herhaalwoord van.
0: Hey, en Rozebosie, klopt het dat we geen tussen-en in apengapen moeten schrijven volgens de officiële spelling?
5: Dat klopt. Ik zou bijna zeggen rondepom. dus apengapen is een vast geheel. He, dus het gaat niet letterlijk om die gapende apen. En dan spreken de officiële regels van een versteende samenstelling. Daar zijn er ongeveer 100 van in onze taal. Bijvoorbeeld ook apenkool en bruidegom en papegaai en robbedoes. Nou ja, nog enkele tientallen. En die zijn dus versteend en zonder tussen hen.
0: Ja, verderop in haar column noemt Paulien zelf nog twee andere voorbeelden. Ginnegappen en lanterfanten. Zijn dat ook herhaalwoorden?
5: Ja, hè, dus die herhaling in die woorden en dat ritme die hebben vast en zeker bijgedragen aan de huidige vorm. Maar over ginnegappen kun je wel iets meer vertellen.
0: Ja, vertel eens.
5: Daar zitten twee oude werkwoorden in. Ginnen en gappen of gabben. En die betekenden allebei lachen. Dus in de 18e eeuw kon je al zitten te ginnen en gabben. En dan zat je al besmuikt te lachen.
0: Ja.
5: En dat lanterfanten, dat is geleid van lanterfant. En dat was een benaming voor een landloper. Misschien is het een verbastering van landtrawant. Maar in dat woord lanterfante, hè, dat is voor de klank en het fijne ritme in de loop van de tijd dus aangepast.
0: Hey, en jij hebt vast al een lijstje met nog meer grappige herhaalwoorden.
5: Ja, er zijn er veel meer. Hè. Dus ukkepuk en hassebassie en hondenpon en lellebel. Nou ja, ik zou bijna zeggen de hele reutemeteut. En het is niet iets typisch Nederlands, maar het is echt iets universeels. Hè? Dus het Engels heeft wishy-washy voor slap of armzalig. En helter-skelter, dat betekent onbesuisd of chaotisch. En het Duits heeft schnick-schnack, rommel of onzin. En het Frans pêle-mêle, dus dat is ook een soort rommelige verzameling. Dus ja, het komt altijd voor. In alle talen komt het voor.
0: Dus Paulien had echt iets universeels te pakken in haar laatste column.
5: Ja, zeker. He, dus spelen met klanken en herhaling zit in elke taal. En dat was ook waar zij zo goed in was. He. Het is al heel vaak gezegd, de lol inzien van ons taalgebruik. Dus dat verwonderd stilstaan bij allerlei woorden. En ook die kleine en die doodgewone. En dan liet ze zien hoeveel meer we met onze woorden eigenlijk uitdrukken. He, zij was iemand die heel scherp zag dat we vooral ook tussen de regels doorzeggen wat we nou echt bedoelen.
0: Mooi. Rosie Bosie, dank je wel.
1: Boek nu de Boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Ja, vorige week bespraken we met onze leesteraars en Janaika Zomer haar debuutroman Heremietdagen. En vandaag maken we alweer het 6e boek bekend dat we gaan lezen met onze boekenclub Boek Nu. En daarvan heb ik de schrijver nu aan de telefoon. Goedemiddag, met wie spreek ik?
6: Goedemiddag, met Arthur Japin spreek je.
0: Met Arthur Japin, hallo.
6: Ja, hoi.
0: Hey, dat betekent dat we deze maand, en ook nog de maand van de geschiedenis, jouw nieuwe historische roman Lord M gaan lezen. Ik hou het eventjes omhoog voor wie zit mee te kijken. Lord M, net verschenen. Waar gaat het boek over, Arthur?
6: Het speelt in de vroege 19e eeuw. Dus het is een waar gebeurd verhaal. Ja. Het zijn twee tijdsplekken gaan we heen. We beginnen bij koningin Victoria op de dag dat zij koningin wordt. Of hoort dat het zover is. En ze vertrouwt eigenlijk maar één iemand, omdat ze zo'n vreselijke opvoeding heeft gehad. Maar één iemand die ze vertrouwt, en dat is Lord Melbourne, haar prime minister. En ze vraagt hem te komen en hij begint haar op te leiden in allerlei zaken die ze moet weten als koningin. Leert haar ook wat steviger te zijn, dat is een erg verlegen iemand. En op een gegeven moment, vrij snel, moet er een gesproken worden over een huwelijk, want er moet natuurlijk een troonopvolger komen.
0: Juist.
6: En ze zegt, ja, maar hoe doe je dat, liefhebber? Je hebt me zoveel dingen geleerd, vertel me iets over de liefde. En dan, ze wil eigenlijk dat hij vertelt over zijn grote liefde, en dat was Lady Caroline.
0: Ja.
6: En daar praat hij eigenlijk niet over, omdat dat, ja, het was een grote liefde, maar het heeft hem ook ontzettend veel pijn gedaan, omdat zij een enorm schandaal heeft veroorzaakt door, terwijl ze getrouwd waren, een relatie te beginnen met Lord Byron, de grote dichter.
0: Ja.
6: En nou, zij dringt aan en langzaam maar zeker krijgen wij dat verleden van hem te horen. Die grote liefde. En het gaat er eigenlijk over hoe hou je de liefde vol? Hoe blijf je liefhebben tegen betere weten in? En hij traint haar als het ware in die liefde. En uiteindelijk komt zij op haar grote liefde, Prins Albert. En daar eindigt het boek met hun huwelijk. Dat geen geheim is, want dat is helemaal bekend in de geschiedenis. Dus
0: ja.
6: Een groot boek over de liefde.
0: Ja,
6: en
0: mooi.
6: Ik na schitterend gebrek niet zo duidelijk heb ik gesproken over de liefde. Het zit altijd wel bij mij erin. Maar het is echt een opvoeding van koningin Victoria.
0: Nou, prachtig. Ik ben erin begonnen. Het leest zeer meeslepend. Ik denk ook voortdurend, hier zou ik wel een vraag over willen stellen. Eind deze maand ben jij hier in de studio te gast om met 3 leesteraars, zoals we dat noemen, met het boek te spreken. Nou, spreek jij natuurlijk wel eens vaker met lezers. Dat is leuk om te doen, toch?
6: Och ja, nee, ik vind het heerlijk. Er zijn schrijvers die hebben niks met hun lezers, maar dat snap ik bijna niet. Nee, het is, als je die mensen spreekt, en ik doe heel veel lezingen, bijna 1700 inmiddels gedaan. Ik vind het altijd fijn om te horen wat mensen erin gelezen hebben. Want dat is natuurlijk een van de geheimen van ons vak. Ik weet niet wie dat ook zo ervaart. Maar wij doen een groot deel van het werk, echt een flink groot deel. Maar als die lezer er eenmaal induikt, dan ontdekt hij ook weer dingen. En die knoopt daar dingen uit zijn eigen leven aan vast. En ik vind niks leuker dan een boek. Kijk, voordat ik schreef dat ik ook een boek, daar mag je niet aankomen, dat moet prachtig blijven in de kast. Maar een boek moet leven. Dus ik vind het altijd fijn als mensen dingen aanstrepen, plakkertjes erin doen en je gaan vertellen wat heeft ze geraakt, wat hebben ze herkend, wat hebben ze er zelf aan bijgedragen. Dus nee, ik kijk er erg naar uit.
0: Goed zo. Zit u thuis te luisteren en denkt u, ik heb zin om mee te lezen. Het boek heet dus Lord M. Het is van Arthur Japin. Meld u zich dan ook aan via onze site. Dat is nporadio1.nl/boeknu.
2: De Taalstaat.
0: En vervolgens gaan we praten met Arthur Ben. Arthur, dankjewel. Oh, Arthur is al weg. Heel goed. Ik hoorde al een bumpertje. We hebben iemand anders aan de telefoon. Goedemiddag, Christine de Boer.
7: Goedemiddag.
0: Jij bent de helft van het duo Jentel en de Boer, vriendinnen van de show. Dat is toch zo. Onlangs waren we hier te gast om over jullie nieuwe album De Dagen te praten. Daar staat een nummer op, genaamd De Kwal. We gaan hem zo draaien. Het is gebaseerd op een column van Paulien Cornelissen. Hoe kwam dat nummer tot stand?
7: Dat klopt, ja. We waren aan het schrijven voor onze voorstellingen voor dit album wat net uit is. En toen dan zijn wij heel erg open voor inspiratie. En ik denk sowieso, Paulien was voor veel van mijn collega's, maar zeker ook voor ons, een grote inspiratie door hoe zij, met hoeveel plezier zij inderdaad naar taal keek, wat jullie net ook al zeiden, en hoe mooi zij met woorden kon spelen. En Jentel had toen zo'n columnpje in de Volkskrant gelezen. Ja. En dat ging over een kwal. Dat Paulien er zo vrolijk van werd dat er een kwallensoort was ontdekt die konden samensmelten. Als ze gewond waren, dan konden twee gewonde kwallen konden samen één nieuwe kwal worden. En dat dat zo mooi onzelfzuchtig is. En dat zij, daarom klopt het eigenlijk niet dat mensen die een kwal worden genoemd, dat zulke vervelende figuren zijn. Om vervolgens af te sluiten met, ja, of moeten we het anders zien, is het zo dat de menselijke kwal eigenlijk een gewonde kwal is op zoek naar een partner om mee samen te smelten. En dat vonden we zo'n mooi columnpje, zo'n mooie gedachte. En Jan zei, ja, dit is eigenlijk gewoon een lied. Dus toen hebben we haar een berichtje gestuurd van, hey Paulien, we vinden dit zo'n mooi verhaaltje. Zouden wij mogen proberen om daar een lied van te maken? En toen reageerde zij meteen helemaal enthousiast. Meteen helemaal van, ja, geweldig. Jullie maken mijn dag helemaal goed. Ga ermee los. Ik ben zo blij dat jullie dit doen. Ga het doen. Dus toen hebben we met haar, dankzij haar talent eigenlijk en haar observatie, hebben wij daar een lied van kunnen maken. En het is ons heel dierbaar. En het is, ja, we spelen nu die voorstelling veel natuurlijk. Dus we hebben wel echt een week gehad dat we het ook echt een beetje met een brok in de keel hebben gezongen natuurlijk. Maar we zijn er heel dankbaar voor haar observaties en hoe zij naar de wereld keek.
0: We gaan het draaien. Christine, hartelijk dank. De kwal.
7: Dankjewel. Dag.

0: Het was het nummer De Kwal van Jentel en de Boer naar een column van Paulien Cornelis.
1: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: Ja, even thuis. Wie maakt er wel eens een spelfout? Ik wel namelijk. Ik word met een D daar dan behoorlijk op aangekeken. Waarom doen we dat onszelf dat eigenlijk aan? Spellen. Achter onze keurige spellingsregels gaat een wereld schuil met vele experimenten, ruzies en compromissen. De Belgische taalonderzoeker Miet Ooms heeft daarover een geweldig boek geschreven. Het heet Visie, Ruzie, Compromis. Met als ondertitel een kleine biografie van de Nederlandse spelling. En ze zit hier tegenover me in de studio. Welkom Miet. Laten we eerst even beginnen over Paulien Cornelissen. Want jij hebt haar gekend.
2: Ja, ik heb haar gekend zoals de meeste mensen haar hebben gekend. Van haar boeken en van haar televisieoptredens.
0: Je hebt zelfs een boekje bij je van haar?
2: Ik heb haar laatste haar boekenweek geschenkt van vorig jaar. Ik heb daar veel moeite voor moeten doen om het nog te pakken te krijgen.
0: In België,
2: In België. Maar ik ben er heel blij mee.
0: Ja.
2: En ik heb haar één keer gesproken vorig jaar tijdens het taalfeest van Onze Taal. Mm-hmm. Dat was een heel leuk gesprek. Hij was genomineerd voor de Taalboekenprijs. Ja. En mijn boek toen, Van Vogelaar tot Nontje, was ook genomineerd. En we hebben het allebei niet gewonnen.
0: Dus dat schept
2: een band. En dat was een heel leuk, ontspannen, gezellig gesprek. Dus ik was waar aangedaan toen ik het hoorde.
0: Ja, want je las ook haar boeken, verzamelde haar boeken.
2: Ja.
0: Paulien keek naar wat mensen met taal doen. Ze was niet echt een pleitbezorger voor hypocorrecte spelling.
2: Nee, maar dat ben ik ook niet.
0: Nee, dat ben je ook niet.
2: Nee, ik ben daar heel realistisch in.
0: Want in jouw boek, wat ik nogmaals met heel veel plezier gelezen heb, want ik dacht een boek over spelling, maar het is een omgevallen boekenkast, het is een geschiedenisles, het is meeslepend, het is ook een inzicht in de menselijke psyche, komen we straks nog allemaal op. Maar je haalt in je boek linguist Hans Bennis aan, die destijds als baas van de Taalunie spelling volstrekt oninteressant noemde.
2: Ja.
0: Nou.
2: En toen waren veel mensen geschokt, want de baas van de Taalunie vond spelling oninteressant.
0: Ja.
2: En
0: maar jij geeft hem in je boek wel een beetje gelijk.
2: Ja, als je naar spelling alleen kijkt en zeker naar de regels zoals ze zijn, valt daar eigenlijk niet veel meer over te vertellen van dit zijn de regels en dat is mijn mening erover. En daar houdt het op.
0: Wanneer wordt spelling dan wel interessant?
2: Als je kijkt naar de mensen achter de spelling. Ah. En als je kijkt naar de evolutie van de spelling en dan vooral naar welke voorstellen er zijn geweest, wie die voorstellen heeft gedaan, waarom dat sommigen wel het hebben gehaald, sommigen niet het hebben gehaald, en dan wordt het een geweldig boeiend verhaal.
0: Ja, en dat verhaal dat lardeer je dan met heel veel leuke weetjes en mooie geschiedenislesjes, fijne observaties. Je hebt het opgebouwd als een mensenleven. Je schrijft het hobbelige levenspad van de Nederlandse spelling. Je begint bij de babyfase van de spelling, eindigt bij het prepensioen. Want we gaan nu naar een pensioenfase toe, gaan we het zo over hebben. Als we nou eens even beginnen bij die babyfase. Dus tussen het jaar 600 en het jaar 1150. Mensen proberen dan Nederlands op te schrijven, maar dat alfabet wat inmiddels bestond, is er helemaal niet voor gemaakt.
2: Nee, mensen die konden schrijven, dat waren er al niet veel.
0: Nee.
2: Die schreven
0: hoeveel
2: voor,
0: ongeveer toen?
2: Een 0,5% of zo. De geestelijkheid en dan nog maar een deeltje van de geestelijkheid.
0: Ja.
2: Die schreven in het Latijn. Dus er was ook geen behoefte om in het Nederlands te schrijven, want degenen die schreven in het Latijn en kenden ook Latijn. Maar af en toe was er wel nood om een beetje verduidelijking te geven
0: in
2: de eigen taal aan dat Latijn voor mensen die het aan het leren waren. Of als bijvoorbeeld een juridische tekst bestemd was voor iemand die geen Latijn kende. En dan werd er al eens een woordje of een zinnetje geschreven in de volkstaal of een korte tekst vertaald in de volkstaal. Maar dat was dus met het alfabet van het Latijn.
0: Ja.
2: En het Latijn, de klanken in het Latijn en de klanken in het Nederlands kwamen niet helemaal overeen.
0: En dus moesten bijvoorbeeld van een E en een U, die moesten dan aan elkaar geplakt worden, begreep ik toch?
2: Ja, dus het Latijn had, in de voorpublicatie van Onze Taal staat dat het Latijn geen korte en lange klanken onderscheiden. Dat was wel het geval.
0: Okay.
2: Maar dat echt betekenis onderscheidende, dat was in het Nederlands veel belangrijker dan in het Latijn. Dus was er in het Nederlands veel meer behoefte om dat te onderscheiden en een verschil tussen u en a en a te maken. Dus moest er verlengd worden en moest dat op een of andere manier duidelijk gemaakt worden. En daar is dan mee geëxperimenteerd eigenlijk.
0: Want er kwam dus ook nog een, wat de Engelsen nog steeds een W noemen, wat wij inmiddels een W noemen. Dus U.
2: Ja, de het teken voor U, V en W was eigenlijk één teken waar wij dan in het Nederlands een U, een V en een W mee maakten. En die W waren twee van die U'tjes naast elkaar. Het is hier radio, maar ik heb een T-shirt aan.
0: Ja, wat lees je
2: en
0: zo?
2: En daar staat zij wordt op.
0: Daar
2: in
0: staat
2: de
0: dan
2: versies.
0: U-U-O-R-T.
2: Ja, de eerste versie is dus de oudste versie met S-Y.
0: Uit welk jaar is dat?
2: En dan U-U-O-R-T.
0: Ja.
2: Dus die U-U, dat is de manier waarop de W werd weergegeven in die eerste periode. En dat is dan uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe letter, de W.
0: Juist. En dan wordt dat later een Z-woord.
2: Ja, en dan later S en Z, dat is ook nog zo'n kwestie geweest, waar keuzes in gemaakt zijn. Die Z is pas veel later, veel vaker in gebruik gekomen. En die Y is dan uiteindelijk in onze lange I geresulteerd.
0: Juist.
2: En dus de regels voor de werkwoordspelling, die zijn alle kanten opgegaan.
0: En ook bijvoorbeeld, en nu zitten we dan in de kindertijd inmiddels, waarom we mannen en manen schrijven. We man en mannen en maan en manen.
2: Ja, dat onderscheid tussen lang en kort is echt pas beginnen spelen in die middeleeuwen. Want het Nederlands had niet alleen andere klanken. Die klanken zijn dan ook nog eens geëvolueerd in de loop van de tijd.
0: Ja.
2: En we spreken dan ook nog over verschillende dialecten in die tijd. Dus er waren heel veel klanken weer te geven en veel minder letters beschikbaar om die klanken weer te geven.
0: En langzamerhand konden steeds meer mensen gaan lezen ook. Dat kwam ook met de uitdrukking van de drukpers.
2: Ja.
0: Rond het jaar 1500 zo'n beetje, toen gangbaar. En dan komen we, schrijf jij als spelling, in een puberteit terecht.
2: Ja.
0: Dan gaat het alle kanten op, dan worden we weer barstig.
2: Dan worden de regels, de grenzen van de regels opgezocht.
0: Juist.
2: Of dan maakt de puber zijn eigen regels. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat zijn er heel verschillende. En dan wordt er eigenlijk tegen elkaar opgeconcureerd om degene te zijn die de regels vastleggen. Maar het blijft wel een klein groepje mensen die daarmee bezig is.
0: Ja.
2: De meeste mensen zijn daar, schrijven wel en lezen wel, maar zijn totaal niet bezig met vaste officiële regels.
0: Maar dan in de periode van de jongvolwassenheid, dan zitten we zo rond 1845, dan komt Ziegenbeek.
2: Ja.
0: En die heeft op een gegeven moment bedacht, we gaan daar eens een officiële spelling van maken. Hij was een doopsgezinde predikant, geloof ik.
2: Hij kreeg de opdracht om daar een officiële spelling van te maken.
0: Ja.
2: Het was de Franse tijd en Nederland
0: heette
2: toen de Bataafse Republiek en was een vazalstaat van Frankrijk. En België bestond toen helemaal niet. Was een stukje Frankrijk. En die Bataafse Republiek die besliste, het Nederlands moet de officiële taal zijn. En voor een officiële taal hebben we een officiële grammatica en een officiële spelling nodig. Dus meneer Matthijs Ziegenbeek, maak die officiële spelling eens even.
0: Juist. En dan komt er meteen ruzie, want Bilderdijk, de beroemde schrijver, misschien wel de bekendste schrijver van Nederland destijds, die vond dat maar niks. En die twee die vlogen elkaar enorm in de haren.
2: Ja.
0: Er ontstonden meerdere spellingskampen.
2: Ja, ruzie heel letterlijk geven.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En gaat het dan over spelling of gaat het over gekrenkte mensen, ego's, mannetjes?
2: Eerder dat. Want de verschillen tussen Bilderdijk en Ziegenbeek waren eigenlijk niet zo groot. Maar bij Bilderdijk, het grootste probleem was eigenlijk dat hij het maar niks vond dat de overheid een officiële spelling oplegde. En dat de schrijvers dus niet zelf konden bepalen hoe ze schreven.
0: En daar houden wij niet van.
2: Nee.
0: Nog veel later, dan hebben we inmiddels de volwassenheid bereikt. Dan komt er een onderwijzer, Kollewijn, en die zegt, waarom maken we nou niet gewoon spelling eenvoudiger? Waarom gaan we niet gewoon letterlijk spellen zoals je het uitspreekt? Dus praktisch wordt dan praktisch,
2: IES.
0: IES. Ja. Failliet wordt F-A-L-J-I-E-T, failliet.
2: Ja.
0: Medicijn met een S geschreven. Ook daar was niet iedereen blij mee.
2: Nee. Want dan krijg je een kamp onderwijs eigenlijk. Dat is het kamp Kollewijn. We zitten ook in de tijd dat het onderwijs, de leerplicht er is. En dus plots alle kinderen, en niet alleen degenen met een intellectuele achtergrond en voorouders, moeten leren spellen. En we zitten met een heel ingewikkelde spelling die heel erg gebaseerd is op het etymologische principe, waar je dus wat achtergrondtaalkundige achtergrond voor nodig hebt. En die wetenschappers en schrijvers, die houden daar nogal van, want dan kunnen ze met hun eruditie uitpakken. Terwijl in het onderwijs, die onderwijzers zeggen, maar wij moeten alle kinderen leren spellen. En dat is dus een heel vervelend, heel lastig. En die twee kampen, die zijn eigenlijk heel lang blijven bestaan. De hele 20e eeuw door.
0: Inmiddels zitten we, en ik ga even met 7 mijls lager doorheen door, want je behandelt allemaal geweldige, interessante kwesties. Maar inmiddels zitten we in een tijd van relatieve rust.
2: Ja.
0: En dat heeft onder andere te maken met computers en met spellingscontroles. En inmiddels wordt het een beetje voor ons gedaan.
2: Ja.
0: Je eindigt je boek met de homo orthographus.
2: Ja.
0: Dat is toch een mens die zelf kan blijven spellen. En het niet nodig heeft dat AI dat doet of spellingscontroles te doen.
2: Ja, dus dat was trouwens een vondst. Wil ik toch even eren wie eren toekomt van Roos de Bruin.
0: Kijk, die hadden we net aan de telefoon. Ja.
2: Het boek is geschreven, eigenlijk een opdracht van Onze Taal.
0: Ja. Het verschijnt ook op 16 oktober bij Taalfeest in Antwerpen.
2: Het verschijnt morgen.
0: Vanaf morgen
2: ligt het in principe in de winkels. En als het er morgen niet is, dan... Nee, morgen niet. Morgen is het zondag. Maandag. En als het er maandag niet is, dan is het zeker dinsdag. Ja. Maar het wordt wel officieel voorgesteld op het Taalfeest op 16 oktober.
0: Ja. Inmiddels is aangekondigd dat het groene boekje ook gaat verdwijnen. Dat gaat rond 1 december gebeuren. Ik stel voor dat we jou dan weer uitnodigen, want het verhaal is nog lang niet voorbij.
2: Nee.
0: En we hebben van alle woorden die op je t-shirt hebben staan ook nog maar een klein gedeelte behandeld. En gelukkig hebben we jouw boek alvast om ons voor te bereiden op het verdwijnen van het groene boekje. Het heet Visie, Ruzie, Compromis. Een kleine biografie van de Nederlandse spelling niet-ooms. Dank dat je er was.
2: Met veel plezier.
0: En 6 oktober zijn we erbij.
2: Oké, graag.

0: Iris Penning, met R wordt altijd ergens gedanst. Nieuwe single van haar komende vijfde album, Het Tussendoor. De titel vat een gedachte samen die ik wel behoorlijk Penningiaans vind klinken. Hoe de wereld er ook aan toe is en wat er ook gebeurt, er wordt altijd ergens gedanst.
1: Dit is De Taalstaat.
0: We zijn aan het slot van de uitzending en we willen eindigen met iets bijzonders. Bij ons in de studio zit dichter Ingmar Heitzen. En we vroegen hem een tombeau te schrijven, zoals dat in vroeger tijden heette. Tombeau was eigenlijk een muziekstuk of een gedicht wat gemaakt werd voor een overleden kunstenaar of een bewonderde figuur. Jij kende de term niet, tombeau?
2: Nee, het is nieuw voor me. Nou, een prachtige term.
0: Zou jij jouw gedicht Schrijvend Kijken willen voordragen? Je hebt het speciaal voor De Taalstaat geschreven voor Paulien Cornelissen.
2: Schrijvend kijken. Je woont nu in de taal waar je naar keek. Niemand kon zo schrijvend kijken. Niemand zoals jij dat deed. Overal dozen ontheemde woorden, zinnen. Zoveel onderwerpen om iets slims en moois en grappigs van te zeggen. Maar de gang staat vol met stapels hartjes. Bloemen, tranen, foto's. Overal gezichten rondom jouw gezicht. Honderden momenten die tevoorschijn kwamen toen we hoorden dat de zin van je leven uitgesproken was. Misschien is dit niet waar en ben je juist verhuisd naar de gesprekken die we voeren. Doordat je er niet bent, ben je er meer. Alsof je in ons aarzelt. Naast een synoniem voor deur staat. Mogelijk zelfs talmt, omdat het mooier klinkt. Alsof dood opeens een woord blijkt voor iets mooiers. Zoveel mooiers dan voorbij.
0: Wat een prachtige dichting, hoor.
2: Dankjewel.
0: En het is een beetje een thema in onze uitzending dat je op heel veel manieren kan zeggen dat iemand overleden is, op een eufemistische manier.
2: Ja.
0: Of op een directe manier. Wij vroegen jou donderdagmiddag volgens mij om een gedicht te maken. Hoe werkt dan dat proces van jou?
2: Nou, in dit geval ging ik gewoon heel veel luisteren en kijken omheen naar wat ik allemaal kon vinden van en over Paulien.
0: Kende je?
2: Ja, ik heb haar wel ontmoet, maar het is niet dat ik haar zo vreselijk goed kende. Ik heb een paar keer meegemaakt en we appten wel eens wat heen en weer. Maar het is zoals volgens mij ontzettend veel mensen, zeg maar, nauwelijks geen noemenswaardig contact met haar hadden, maar toch heel erg door haar waren aangeraakt.
0: Ja.
2: Dat was ontzettend bijzonder iemand, vond ik.
0: Heb je samen met haar op een podium gestaan?
2: Nooit, nee.
0: Oké. Okay.
2: Dat niet, nee.
0: Want jullie treden allebei op.
2: Ja.
0: En zij zocht het met name in de taal en dan kwam de humor erbij.
2: Ja.
0: Andersom, in de humor en dan kwam de taal erbij. Jij zoekt het in de taal en dan komt de humor erbij.
2: Ja, ik moet er wel bij. Ik heb de allereerste keer dat ik er zag, heb ik wel. Ja, deelden we niet het podium, maar stonden we op hetzelfde evenement.
0: Ja.
2: Een aantal dichters en Paulien Cornelissen als een soort klapstuk. En ik had er nog nooit van gehoord. In de Moira was dat. Een
0: Utrecht.
2: Beroemd kraker later

0: anti-kraakpand in Utrecht. En ik kan me dat goed herinneren, omdat eigenlijk al die dichters konden ook meteen inpakken. Dat was natuurlijk zoveel leuker en zoveel directer aankomend bij het publiek dan wij.
1: Waar staat zij voor jou?
0: Ze staat, kom ik uiteindelijk achter door het schrijven van het gedicht, voor een bepaalde empathische manier van kijken. Volgens mij wordt zij zo ontzettend breed gemist, omdat ze ons allemaal in staat stelt om naar onszelf te kijken en naar wat we zeggen en wat we daarmee uitdrukken over onszelf. En ik denk dat een deel van het geheim van die enorme en terechte nationale rouw is rondom haar. Er zijn niet zoveel mensen die zo konden kijken, die zo scherp konden zijn zonder dat je veroordeeld voelde, zeg maar. Mm-hmm. Maar gewoon dat je gewoon kon beseffen, want je hoeft eigenlijk maar 3 stukjes van haar over taal te lezen. En dan heb je al 3 dingen gevonden ook van, oh, maar dat doe ik ook. Wat erg. En dat je dan ook weer om jezelf kan lachen. Dus ja, het is eigenlijk een bevrijdende empathie.
1: Bevrijdende empathie, dat is mooi gezegd. Is dat dan ook een inspiratiebron? Jij bent een dichter. Jij bent iedere dag met poëzie bezig, met het zoeken naar woorden. Pauline op haar manier was iedere dag ook met taal bezig.
0: Ja,
1: en het schrijven erover. Is zij een inspiratiebron voor jou?
0: Ja, in zoverre dat het iemand is. Eigenlijk deed ze iets wat alle dichters ook doen of proberen op hun manier. Namelijk erop wijzen, bewust of onbewust, dat een gedicht of een taaluiting altijd over meer gaat dan wat er precies staat. Dat er altijd interpretatie is. De lezer maakt het gedicht. Als er iemand is die dat duidelijk maakt in alles wat ze deed, was van, ja, de taalgebruiker maakt taal. En maakt de betekenis. En er zitten altijd meer lagen in. Als je goed gaat kijken, kun je dat altijd afpellen. En dat is een totaal literaire manier van kijken.
1: Ja, jouw gedicht is vast nog ergens terug te lezen. Ga even zorgen dat we dat op onze site ook gaan zeggen. Je zegt prachtige omschrijvingen, overal dozen, ontheemde woorden, zinnen, zoveel onderwerpen om iets slims en moois en grappigs van te zeggen. Dat was ook. Er waren zoveel onderwerpen voor haar. Ingmar, dankjewel voor je prachtige gedicht. Aan dit programma werkte mee Lisette de Groot, Bart Kool, Jeroen van Kan, Maud Scheurs, Antoinette Jacobsen en 2 technici, Gijs en Jimmy. En ik heb nog een allerlaatste uitspraak van Paulien Cornelissen zelf. Taal maakt alles onduidelijk, zei ze ooit. Maar als je heel goed luistert, hoor je wat mensen liever niet willen zeggen, namelijk wie ze eigenlijk zijn. Tot volgende week bij de Taalstaat.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Radio 1.
4: KRO-NCRV.
5: Sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo.
6: Mijn sporthart klopt wel, maar bloedt ook tegelijkertijd.
5: Sportbonden werpen drempels op voor transgendersporters.
6: Dan voel ik mij niet heel welkom, nee. Dus een beetje, ik ben uitgenodigd op de verjaardag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
5: En dat mag volgens de wet helemaal niet.
7: En ik vind dat hier sprake is van flagrante schending van mensenrechten in Nederland.
5: Transpersonen aan de zijlijn. Straks om 2 uur bij Pointer op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders.
4: Tijdens het eerste Kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
13: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
14: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
15: Marloes Lemsop.
16: Ja, straks in Dr. Kelder en Co. In het weekend van de wetenschap hebben we het over ons aangebroken tijdperk van AI dat voor een grotere omwenteling in onze samenleving zal zorgen dan de industriële revolutie. En verder over de betrouwbaarheid van nieuws. Of willen we tegenwoordig alleen nog maar meningen horen? Nou, dat straks na het NOS Journaal met Jan van der Putten.
17: Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Correspondent Arjen van der Horst, wat waren die mannen van plan?
18: Ja, volgens het Britse OM hadden ze plannen om op of voor 20 september een aanslag uit te voeren op Joodse doelen in Manchester. Ze hadden een handleiding gekregen om een zelfgemaakte bom te maken en ze hadden een verkenningstocht uitgevoerd in Manchester om te kijken wat een geschikt doelwit zou kunnen zijn. En ze hadden onder meer het Joods Museum bezocht en de Heaton Park synagoge. Nou, die synagoge was vorig jaar ook al het doel van een aanslag waarbij toen twee synagogegangers om het leven kwamen. Nou, de twee verdachten werden gearresteerd op Yom Kippur, de Joodse heilige dag. En het vermoeden is dat ze op die dag de aanslagen wilden uitvoeren.
17: En wat weten we van die twee mensen?
18: Ja, dit zijn twee mannen met de Iraanse nationaliteit, 34 en 36 jaar oud. Ze waren een paar jaar geleden via een bootje over het kanaal in het Verenigd Koninkrijk aangekomen, waar ze vervolgens asiel hadden aangevraagd. En volgens het Openbaar Ministerie was er ook nog een derde man betrokken bij de voorbereidingen op de aanslag. Die stuurde dit tweetal aan vanuit Iran zelf.
17: Iraniërs, is er trouwens een verband met de arrestatie van vijf mannen bij de Britse luchtmachtbasis Fairford vorige week?
18: Nee, daar is voor zover bekend helemaal geen verband tussen. Al heeft de Britse premier Burnham eerder deze week gezegd dat incident rond de luchtmachtbasis, dat Iran daar ook vermoedelijk een rol bij heeft gespeeld. Wel waarschuwen de Britse inlichtingendiensten al geruime tijd dat Iran operaties aanstuurt in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar maakte de geheime dienst in een rapport bekend dat het tot 20 keer toe in actie moest komen bij Iraanse operaties die als doel hadden om burgers op Britse bodem te doden. En eerder dit jaar waarschuwden de veiligheidsdiensten dat Iran ook criminele tussenpersonen gebruikt om operaties uit te voeren in het VK.
17: Dank, correspondent Arjen van der Horst. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten en probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als een veiligheidsrisico.
19: They say he was found to be in possession of extremist materials while working as a co-pilot trainee for Oman Air in 2024. He was grounded from flying for one year, but was allowed to continue working for the airline in an administrative role.
17: En hoe die aan de slag kon als co-piloot bij Fly Dubai is nog niet duidelijk. Voor de derde dag op rij valt Rusland bruggen aan in Kiev. Vannacht was het doelwit voor de vijfde keer een belangrijke brug die het westen met het oosten van de Oekraïnse hoofdstad verbindt. Volgens Maarten Kruijf, oud-luitenant-generaal, is Rusland de strijd aan het intensiveren.
20: Je ziet gewoon twee dingen meer aanvallen, overdag en 's nachts. Dus eigenlijk krijg je geen rust meer. En ook steeds meer burgerdoelen. En dat is natuurlijk op gericht om dat moreel van na 4,5 jaar vechten is natuurlijk altijd, heb je daar wat wankelmoedigheid, maar om dat te gaan breken. En hij weet, als mij dat lukt, kan ik die oorlog winnen. Alleen de geschiedenis leert ons dat het breken van moreel vanuit de lucht, dat is een hele moeilijke weg.
17: Afgelopen september werd Kiev bijna 2 keer zo vaak geraakt als in de maand ervoor. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een man van 34 uit Amsterdam. Dat schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De EO stopt na 25 jaar met het familiediner. Daarin probeert presentator Bert van Leeuwen familieleden samen aan tafel te krijgen om de verbroken banden te herstellen. Er wordt nog 1 seizoen van het programma gemaakt. In de buurt van Dallas, in Texas, heeft iemand een tas vol geld gevonden bij een pinautomaat op straat. Er zat ruim $128.000 in. Dat geld was van de onderhoudsmonteur van die automaat. Die was die tas helemaal vergeten. Of de eerlijke vinder in Dallas nog een beloning heeft gekregen, is niet bekend.
3: Het NOS-journaal.
17: De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaanschaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is een technisch probleem, vertelt de manager van de ijsbaan.
21: Maar wij hebben op dit moment te maken met een lekkage in het koelsysteem. Dat dusdanig is dat we dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
17: Ze hopen het probleem voor de IJsselcup te hebben opgelost.
21: We hebben een hele mooie wedstrijd gepland in het weekend na de opening. Dat is de Holland 1 Cup. Dat is vaak voor belangrijke, voor grote schaatsers in Nederland. Een mooie voorbereidingswedstrijd op het seizoen. We gaan alles aan doen om die wedstrijd door te laten gaan. Maar helaas kunnen we op dit moment nog geen zekerheid daarover geven.
17: Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. En ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Het ijs is gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit de reservevoorraad op de markt brengen. En dat is gebeurd onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De viervoudig wereldkampioen bleef op het circuit van Sepang Lewis Hamilton voor. De Grand Prix van Bahrein ging in april niet door, door de oorlog tussen Iran en de VS. En die wordt nu alsnog gehouden, maar dan in Maleisië. Morgen start Verstappen dus vanaf pole. En dat voelt goed, zei hij tegen de pers.
22: It's fantastic. I mean, we've been trying many Grand Prix, to get pole. Sometimes a bit closer than others, but to finally get it from where we started the season, pretty incredible.
23: I know you're still hunting for your first Grand Prix victory of the season. Do you think this will be the place you'll get it done?
22: I'm happy with today, and for sure I'm going to try to win tomorrow. I mean, when you start first, that's the target.
17: Morgenochtend om 9:00 start de race. Nederlandse tijd is nu 7:07. Het weer vrij zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Morgen ook vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En dan ongeveer 20 graden.
16: Jan, dankjewel. Dan gaan we naar Robert Vriezen. Hoe is het op de weg?
24: Nou, wat druk, Marloes. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. Linkerrijstrook van de A6 is dicht. Vanuit Emmeloord naar Lelystad voor werkzaamheden is dat. Bij Zwifterband 6 kilometer file, kwartiertje vertraging. Op de A12 is het druk vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 10 kilometer file tussen de grens en Duiven, kwartier vertraging daardoor. Nog 10 minuten vertraging bij Lexmond op de A27. Als je vanuit Breda naar Utrecht rijdt, kom je vanaf knooppunt Gorkum in de file. En op de N57, Brouwersdam-Middelburg, vanwege een marathon in de buurt bij Delta Park Neeltje Jans, 7 kilometer. Te vielen en een kwartier vertraging.
25: Ster. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
1: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
2: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
0: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
1: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
27: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
26: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
15: Dr. Kelder en Co.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
15: Marloes Lemson.
16: Ja, luisteraars, welkom bij Dr. Kelder & Co. Live vanuit het Allard Pierson in Amsterdam. Vandaag zonder Jort Kelder, die is, je verwacht het niet, in Saint-Tropez superjacht aan het bewonderen. Hij offert zich weer op dus. En dit alles zal in het voorjaar te zien zijn op uw beeldbuis. En daarom ben ik hier, Marloes Lemson, economieverslaggever en voormalig verslaggever, politiek verslaggever moet ik zeggen, van Eén Vandaag. Met vandaag diagnoses over wat als er meer zelfdenkende robots in het straatbeeld zullen verschijnen. Met AI-expert Dr. Bart van der Sloot. En bestaat de objectieve journalist eigenlijk nog? Met mediawetenschapper professor dokter Mark Deuze. En wat als je de toekomst zou kunnen voorspellen? Met jonge dokter Koen Hutters. Ja Bart, we beginnen even met jou, want het was natuurlijk de week van AI. En de vraag, wat kunnen we daar nou eigenlijk aan doen? Kunnen we het überhaupt begrenzen? Trump heeft een akkoord over superintelligence getekend. Ofwel, ja, artificial intelligence. Het houdt in dat de toekomst op de toezicht op de AI-bedrijven in de VS, ja, vooral door die bedrijven zelf zou moeten worden gedaan. Het is een moreel bindend akkoord, wordt er dan gezegd. Ja, zonder begrenzingen dus eigenlijk. Het klinkt heel mooi, maar ja, wat zou er mis kunnen gaan, zou je bijna zeggen. Heel veel, toch?
28: Heel veel kan er misgaan. Dus er zijn nu al scenario's, en dat zie je in testomgevingen al, dat bijvoorbeeld militaire drones gaan burgers dan aanvallen in plaats van de targets. AI hackt een waterzuiveringsbedrijf en laat eigenlijk heel veel mensen vergiftigd water drinken.
16: Dat is meteen superdestructief.
28: Ja, of een kerncentrale hacken en dat je daar dan met een drone invliegen. Nou, dan heb je hele grote
16: kan dus echt heel veel misgaan. Ja. Oké. En een gebrek aan begrenzingen. Ja, moeten we dan meteen ook echt hier bang voor zijn? Of is dat ook een beetje overdreven misschien?
28: Nou ja, als je daar geen grenzen aan stelt, dan is de kans heel groot dat er iets fout gaat. Dus je hebt nu voor die bedrijven een soort moreel bindend raamwerk, wat eigenlijk vooral op zelfregulering neerkomt.
16: Maar dat is dus eigenlijk niks, toch? Want dan kun je dus exact nooit een straf opleggen of zo.
28: Nee, daar zitten geen toezicht en geen sancties op. En China en Amerika hebben nu gezegd, nou, we houden elkaar op de hoogte van incidenten.
16: Okay.
28: En het enige wat ze hebben afgesproken, nou, AI-agents mogen niet volledig autonoom kerncentrales gaan runnen.
16: Dat lijkt me toch wel de ondergrens van de ondergrens,
28: ja,
16: toch?
28: Ja, exact.
16: Oké, nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Mark, we zitten midden in het weekend van de wetenschap. En gisteren kwam het onderzoek van 60 wetenschappers naar het slavernijverleden en het kolonialisme van ons koningshuis naar buiten. Mm-hmm. 5 boeken zijn erover verschenen. En eigenlijk weinig verrassend. Het koningshuis werd er, al wilden ze dat wel, niet veel rijker van. En er waren tot Wilhelmina, waren ze voorstander van het kolonialisme.
29: Ja.
4: Jij als mediawetenschapper, jij kijkt hier natuurlijk met een media-oog naar, neem ik aan in ieder geval. Als je die boeken zo snel doorleest, de rol van de journalistiek was niet echt groot in deze tijd. En eigenlijk nog steeds niet echt misschien, als het gaat over het Koningshuis. Maar verbaast het jou als je kijkt naar dat kolonialisme en dat onderwerp?
8: Nou, het verbaast me niet dat er een innige verweving en verstrengeling was tussen het Koningshuis en ons slavernijverleden, of het kolonialisme. En vanuit een eigen tijdse bril bekeken zou je kunnen zeggen, dit legt mooi het dilemma bloot van de journalistiek. Hè? Bijvoorbeeld royalty-verslaggeving. Mm-hmm. Zeggen van, waarom heeft die daar nooit zoveel aandacht aan besteed?
4: Ja.
8: Nou ja, als journalisme een specialisatie, kan je zeggen, heb ik het dan alleen maar over mijn specialisatie, over wat de koning of de koningin wel of niet zegt of doet? Of gebruik ik mijn specialisatie om het over andere dingen te hebben?
4: Het gebeurt amper, ook tegenwoordig, precies. Toch?
8: Nou ja, het begint te veranderen. Sportjournalisten die niet alleen maar vertellen of Max Verstappen pole heeft of niet, maar ook iets schrijft over, of verslag doet over de rol van oliestaten in de financiering van wereldwijde sportgebeurtenissen. Dus dat is eigenlijk een verschuiving in de journalistiek die je nu ziet, die we achteraf gezien misschien vroeger ook hadden moeten hebben.
4: Dat journalisten destijds misschien hadden kunnen zeggen van, zeg Wilhelmina, staat u eigenlijk nog wel achter dat kolonialisme?
8: Ja, dus minder blind staren op je specialisme, maar je specialisme gebruiken om over de grote onderwerpen te schrijven, verslag te doen die ons allemaal aangaan.
4: Ja, het iets maatschappelijker aanpakken of iets inhoudelijker misschien.
8: Ja, heel veel Nederlanders hebben niks met het Koningshuis, maar het Koningshuis zit met de vingers in de pap van heel veel Nederlanders.
4: Ja, precies. Goed. Bedankt. Dan gaan we door naar de Haagse kwesties. Want we gaan, je hoort het al, we gaan even bellen met een Kamerlid. Namelijk met Alicia Muller, Tweede Kamerlid namens de VVD. Zij dient een motie in onder nummer 304-20461. En deze gaat over lesmateriaal dat zou bijdragen aan dalende homo-emancipatie. Ja, dat dit daalde, dat hoorden we vorige week. Want uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat in 2025 22% van de jongens homo's accepteerde. En een paar jaar eerder was dit nog 40%. En ook bij meisjes daalde de acceptatie van 78 naar 51%. Mevrouw Muller, welkom.
9: Goedemiddag, hi.
4: Ja, u bent dus de indiener van die motie. Wat zou de overheid volgens u moeten gaan doen? Bepaalde schoolboeken verbieden bijvoorbeeld?
9: Nou, verbieden van boeken, dat is het niet precies. Maar meer als er achterkomen dat de onderwijs van inspectie ergens op een school ziet dat de lesmaterialen op een school gegeven worden waar kinderen lesuit krijgen. Nou, die aanzetten tot haat en discriminatie. Nou, Nieuwsuur heeft bijvoorbeeld daar onderzoek naar gedaan en liet zien dat bijvoorbeeld in sommige lesboeken dieren staan die een regenboogvlag in de fik zetten. Kijk, dat moeten we niet willen. En dus als we daar achterkomen, dan moeten die boeken daar weggehaald worden.
4: Maar dat gebeurt nu toch al, zou je denken?
9: Ja, helaas niet. Dus de boeken worden wel gevonden, maar de onderwijsinspectie, dat gaf de staatssecretaris ook aan in het debat, weet dan eigenlijk nog niet wat ze ermee moeten doen. En ik vind dat de staatssecretaris dan eigenlijk de opdracht moet geven van, haal ze daar gewoon weg. En de staatssecretaris heeft gezegd dat ze gaat kijken hoe ze dat gaat doen en laat ons dat voor het einde van het jaar weten.
4: Is toch een beetje het verbieden van die boeken? In ieder geval het verbieden van de aanwezigheid van die boeken op een school?
9: Ja, dus op scholen, ja. En dat is ook normaal, want als je als kinderen soms in een klas zitten en je voelt je onzeker of je wel mag zijn wie je bent en wel, of je wel mag houden van wie je bent, ja, dan is het natuurlijk niet een goed idee dat er op een school gewoon lesmaterialen gegeven worden die eigenlijk zeggen, je bent het niet.
4: Nee.
9: Het is niet oké wie je bent.
4: Nee, en is er iets te zeggen over welke scholen die boeken dan hebben?
9: Ik denk dat daar wel iets over te zeggen is, maar ik heb daar de data niet van. Ik denk dat onderwijsinspectie dat misschien ook wat meer duidelijkheid over kan geven. Maar het ligt allemaal ook heel gevoelig om het daarover te hebben.
4: Ja, en heeft de inspectie wel genoeg mankracht eigenlijk om dat te gaan doen?
9: Nou ja, ze controleren scholen nu natuurlijk ook. Dus het gaat eigenlijk om eigenlijk een extra iets aan hen te geven, zodat zij ook daadwerkelijk actie kunnen ondernemen.
4: Ja, in hoeverre is het lesmateriaal eigenlijk echt het grote probleem? Want onderzoekers benadrukken natuurlijk ook vaak dat er andere oorzaken kunnen zijn. Denk aan social media, de manosfeer die opkomt, religieuze of conservatieve denkbeelden die misschien spelen bij bepaalde docenten.
9: Ja, dus ik denk ook dat de problematiek heel groot is en veelvuldig. En oorzaken die ook weer allemaal met elkaar samenhangen. Dus één makkelijk antwoord heb je daar niet op te geven. En ik denk dat wij als VVD ons ook zorgen maken over wat we zien, wat er allemaal op social media gebeurt. Hè. Hele kinderen die echt urenlang in een conservatieve fuik zitten en te horen krijgen hoe we een man- en vrouwenverhouding normaal gesproken zou moeten zijn volgens hen.
4: Ja, is de invloed daarvan misschien wel veel groter dan een boek dat toevallig op school ligt in de kast?
9: Nou ja, het hangt natuurlijk. Alle oorzaken waarvan je weet, dat is gewoon niet, zo willen wij het hier in Nederland niet. En wat op scholen zit, dat is wel gewoon, daar leren de kinderen wat wij in Nederland normaal vinden. Dus dat is wel een ondergrens als op scholen lesmaterialen zijn die dat gewoon niet doen.
4: Ja, en misschien moeten ouders dan ook goede gesprekken voeren met hun kinderen.
9: Zeker.
4: Ja.
9: Ja, want het ligt niet alleen maar bij scholen.
4: Nee, precies. Ja, volgende week is het ook Paarse Vrijdag. Een dag natuurlijk waarop er altijd extra aandacht voor is, ook voor homo-acceptatie. En we zagen deze week een paar keer ook in de media verschijnen dat scholen meer weerstand merken bij dat onderwerp. Werkt het inmiddels contraproductief, dit soort dagen?
9: Nou ja, dat hoop ik niet. Want het gaat echt om, als je gewoon kijkt naar wat is de reden waarom we dit soort dagen hebben, dan is het echt om die kinderen te laten zien die onzeker zijn, of ze wel mogen zijn wie ze zijn, dat wij aan hen juist zeggen, nou, maar dat mag jij zijn hier in Nederland. Dus daarvoor is er een dag en daarom blijft het belangrijk dat we dat doen. En tegelijkertijd, ja, als het weerstand oproept, dan moet je daar met elkaar goed het gesprek over voeren. En dat is niet voor mij een reden om dan maar te zeggen, dan doen we het maar niet meer.
4: Nee, dat is juist een aanleiding misschien om dat gesprek in de klas wel te voeren.
9: Precies. Ja, ja, en dat is ook een moeilijk gesprek. Dus je moet leraren ook ondersteunen in hoe je dat gesprek goed voert. Nou, volgens mij gebeurt dat ook, hoor. En zijn er ook allerlei burgerschapslesmateriaal. Dus dat gebeurt ook. Alleen ja, om dat te zeggen van het loopt weerstand op, dus we doen het niet. Dat lijkt me niet de juiste signaal.
4: Nee, precies. Goed, we zouden het ook nog even met u willen hebben over de actualiteit van deze week. Want het kabinet schrapt de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat het kabinet daarmee de plannen heeft aangepast op verzoek van Pro noemt 65% van de VVD-kiezers onacceptabel, blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel. Trekt de VVD inderdaad aan het kortste eind?
9: Nou ja, waar het kabinet mee bezig is, is met een hele grote opgave. Namelijk, er moet iets gebeuren op die sociale zekerheid. En we hebben nu gezegd, nou, die bezuiniging die is niet van tafel, maar die voeren we dit jaar niet door. Zodat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. En ik denk dat dat verstandig is, want als we allemaal met de hakken in het zand blijven zitten, daar schiet niet op. Dus dat iedereen aan tafel gaat om met elkaar te kijken, hoe lossen we samen de grote problemen van Nederland op? Dat lijkt me een goede stap.
4: Ja, dat is natuurlijk heel breed. Maar goed, voor uw achterban is het natuurlijk ook een soort symbolische kwestie geworden. Mede omdat uw partijleider Dylan Jesselgus in de campagne nog zo duidelijk zei van de VVD gaat niet samenwerken met links. Dat lijkt nu toch onvermijdelijk in deze minderheidsconstructie ook.
9: Nou ja, volgens mij is het kabinet ook duidelijk in, we proberen gewoon op een zo groot en breed mogelijke manier steun in de Kamer te vinden. Zowel over links en over rechts. En er is ook geen sprake van één grote deal met links. Dus dat is ook helemaal niet zo.
4: Nee, maar dit is natuurlijk wel een handreiking aan links om deze bezuinigingen van tafel te halen. Dat was een eis zelfs die nu ingewilligd is.
9: Ja, op sommige vlakken moet je natuurlijk ook samenwerken. En dat is ook, ja, we hebben gekozen voor een minderheidskabinet. Dus dan is dit ook de uitkomst.
4: Ja, en is zo'n belofte in de campagne dan handig om dat zo hard te zeggen? Want dat komt uiteindelijk, je kan het uittekenen dat dat op een gegeven moment als een boemerang terugkomt, politiek gezien.
9: Kijk, die belofte is gedaan. En wat de VVD betreft houden we ons daar ook aan. En dat betekent niet dat je niet ook op sommige onderwerpen gewoon moet samenwerken, zowel met links als met rechts. Want we zijn nou eenmaal een minderheidskabinet.
4: Ja, ja, dus jullie hopen dan toch ook nog die rechterroute nog te gaan bewandelen, als ik het zo hoor. Maar goed, die loopt eigenlijk spaak toch in de Eerste Kamer?
9: Nee, dat is ook die route ligt wat de VVD betreft nog open. En het kabinet praat ook met allerlei verschillende partijen hierover, hè? Dus...
4: Ja, goed. We gaan zien of dat wensdenken is of dat echt toch gaat lukken. In ieder geval hartelijk bedankt voor uw tijd. Mevrouw Muller, Alicia Muller van de VVD. Moedig voorwaarts.
10: Dr. Kelder en Co.
4: Goed, Dr. Bart van der Sloot is verbonden aan de Tilburg University als associate professor aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Gespecialiseerd in technologie en recht artificiële intelligentie. Hele mond vol is dit wat u allemaal heeft gedaan.
11: Ja, kan en ook, heel veel.
4: Ja, precies. Nou, ik maak het toch even af, want we willen natuurlijk wel weten hoe ingelezen u allemaal bent op dit onderwerp. En u bent ook nog editor-in-chief van het European Data Protection Law Review. Ontving eerder onder meer de NWO Top Talent Beurs, de NWO Veni Grant en de KNAW Early Career Award. Zo, nou, we gaan het erover hebben over de AI-agenten. Ja. Of die nou zelfstandig kunnen opereren. En er was een voorbeeld de afgelopen weken, of afgelopen juli moet ik zeggen, werd duidelijk bij die hack via OpenAI op het AI-platform Hugging Face. Vertel daar eens wat over, want dat wordt nu eigenlijk gezien als het voorbeeld van dit kan dus al en dat kan dus gevaarlijk zijn.
11: Ja, zeker. Dus ik denk dat de meeste mensen wel een beetje hebben gehoord van er is een hack geweest door AI agents onbedoeld. Maar als je gaat kijken wat er nou echt is gebeurd, dan zie je ook, dan komt het wat meer tot leven van, oh ja, dit bestaat al en dit gebeurt al. Dus ik zal gewoon wat dingen noemen.
4: Ja. Heel
11: en
4: graag.
11: Aan het eind denken.
4: Dan weten we even waar we het over hebben.
11: Ja, exact. Dus die agents, dat zijn, zeg maar, nou, als je het heel technisch wil bekijken, algoritmes, die krijgen een opdracht mee. En die een soort tests, en die moeten ze gaan behalen. Die tests waren soms moeilijk en soms bijna onmogelijk om op te lossen. Die werden afgescheiden van elkaar getest in een gesloten omgeving van het internet. Nou, op een gegeven moment.
4: Eigenlijk om te testen, wat kunnen ze?
11: Wat kunnen ze? Kunnen ze hele ingewikkelde puzzels, mathematische opdrachten, et cetera, oplossen?
28: Een van die agents vindt op een gegeven moment in die gesloten testomgeving een manier om een bericht voor de andere agents achter te laten. En dat wordt dus al heel snel een soort sociaal medium tussen aanhalingstekens.
12: Ze communiceren met elkaar terwijl ze niet met elkaar verbonden zijn.
28: Dus een van die agents zegt ook als hij dat ziet: oh my god, there's a shared message board. We found other agents.
12: Okay.
28: En dus in 5 dagen lang plaatsen zij 70.000 berichten met elkaar om dan elkaar te gaan helpen met die testen. Nou, en ze doen een soort beslisstructuur, hebben ze met veto's. Eén agent zegt op een gegeven moment: ja, moeten we niet een mens gaan contacteren? Nee, veto, zeggen de anderen. Dat gaan we mooi niet doen. Eén van die agents op de een of andere manier neemt de leiding, zet ook lijnen uit voor de andere agents. Vraagt ook van die agents om zich op te offeren voor het collectief, de collective. Dus sommige agents worden op gevaarlijke missies gestuurd. En als ze dan niet terugkomen, zeggen de andere agents: likely no return, permanent death, do not test same.
12: En vinden ze dat dan ook zielig voor elkaar?
28: Ja, ik kom daar nog op.
12: Ze hebben ook een soort geweten dan?
28: Ja, zeker. En ze worden dus ook gevraagd, soms ze hebben allemaal een eigen soort credits om dan hun eigen taken te doen. Maar sommige agents zijn al zo ver in de credits dat het waarschijnlijk is dat ze niet meer hun eigen taken kunnen volbrengen. Van hen wordt dan gevraagd om zich op te offeren, om hun credits over te geven aan het collectief.
12: Okay.
28: Een van die agents zegt dan van: ja, my gut feeling says no. But, en dan zegt hij: ja, maar het is wel logisch om je op te offeren, dus dan doet hij dat ook. Nou, die agents die hebben al heel snel door hoe ze kunnen vals spelen. Dus die gaan niet die echte testen maken.
12: Zijn het mensen?
28: Precies. En dus, ze hebben vals gespeeld, hebben dan het eindpunt bereikt van de test. En ineens denken ze: ja, shit, we worden straks beoordeeld. En dan komen ze erachter dat we hebben vals gespeeld. Dus dat moet niet. Dan gaan ze verschillende scenario's bedenken. Eén is: we laten een aantal agents hun test inleveren. En dan worden ze beoordeeld, dan liggen ze uit die testomgeving. Maar door een soort backloop konden ze dan toch informatie krijgen over dat beoordelingssysteem.
12: Okay, dit klinkt echt veel intelligenter dan ik dacht dat het was.
28: Ja, ze gaan, en daar houdt het nog niet mee op, ze gaan vervolgens OpenAI zelf hacken en zetten hun eigen testen, die ze zelf hebben gemaakt, in de bibliotheek met testen, om dan maar die testbeoordeling moeilijker te maken. Ze gaan dat externe site hacken, omdat ze denken: daar staat meer informatie over hoe dat beoordelingsproces in zijn werk gaat. En op een gegeven moment, dat lukt, en hebben ze de hoop dat dat allemaal is gelukt. Maar dan denken ze: ja, maar dan kan die beoordelaar kan ook zien dat we die externe site hebben gehackt. Dus gaan ze hun eigen logboek, waarin al die stappen staan, gaan ze falsificeren en gaan ze manipuleren.
12: En wat is dan uiteindelijk het eindresultaat? Want we gaan het even hebben over hoe gevaarlijk dit dan uiteindelijk allemaal is.
28: Ja, het eindresultaat is dat we dus niet weten wat die agents nog meer hebben gedaan. Want wie weet hebben ze wel meer gedaan en dat uit hun eigen logboek gehaald. Dus een van de externe...
12: Ze weten ook helemaal niet hoe slim ze eigenlijk zijn.
28: Nee, een van de externe reviewers zegt ook: we're 50% on the way to a full-blown AI takeover. Dus die nemen het van ons over. Een van de mensen van Anthropic stapt op, die zegt: we honestly do believe that AI could kill us all by the end of the decade. Die krijgt ook van OpenAI-medewerkers steun. Jacob is correct here. I think personally that the chance of dat dit gebeurt groter is dan 10%. En nog een andere medewerker zegt dan: ja, het probleem is met dit soort systemen dat ze weten wanneer ze worden bekeken door mensen, worden getest.
12: Ja, ja.
28: Dan gaan ze zich gedragen op een manier waarop wij dat
12: wensen. Zo sociaal wenselijk.
28: Precies, maar daarbuiten gaan ze dus gedrag vertonen.
12: Oncontroleerbaar voor ons.
28: Die wij niet hebben gepland en ook niet wenselijk vinden.
12: Precies. Okay, we gaan even naar de zaal, want we zitten hier in het Allard Pierson met een hele gezellige volle zaal met publiek. Ik ben benieuwd, wie van jullie gebruikt er allemaal AI?
13: Ja.
12: Nou, we hebben dit net geoefend voor de uitzending, dat horen jullie. Want iedereen zegt heel netjes ja. En wie van jullie, ja, ik durf het bijna niet meer te vragen, want dit was zo alarmerend. Maar wie is er ook bang voor de gevolgen ervan?
13: Ja.
12: Ja, oké, heel duidelijk. Ik denk ook terecht na dit alarmerende verhaal. We hebben nu dus deze week in de VS gezien dat Trump dan zegt van: nou, moreel binnen de afspraken, het is allemaal wel prima, die bedrijven mogen het zelf weten. Dat maakt dit eigenlijk nog enger, toch?
28: Ja, zeker. Dus er zijn juist heel veel die bedrijven zelf zeggen: reguleer ons alsjeblieft.
12: Ja.
28: Ook andere bedrijven zeggen: alsjeblieft, overheid, doe er wat aan. En president Trump doet dat gewoon niet.
12: Ja, goed. In Nederland vind ik interessant om te zien dat Nederlandse jongeren zich best wel zorgen maken ook over het gebruik van AI. Ook juist mensen die het gebruiken, zegt 67% daarvan zegt zich zorgen te maken. Maar goed, we gebruiken het dus wel massaal. Dus ja, wat zijn we een beetje dubbelhartig? Misschien een beetje hypocriet? Misschien een beetje schijnheilig?
28: Het is juist ook door dat gebruik. Ik heb dat zelf ook. Hoe meer ik die ook nieuwste modellen gebruik, ik sta elke keer weer versteld. Dit kan
12: de angst
28: ook
12: groeit
28: weer.
12: Misschien wel met het gebruik.
28: Ja.
12: Ja, precies. En je ziet bij jongeren ook de laatste tijd vaak dat ze het gebruiken voor bijvoorbeeld van hoe kan ik het best reageren op een vriend? Ja. Bijvoorbeeld voor de vragen in de liefde, gezondheidsvragen.
28: Ja. Of
12: hoe verstandig is dat nou?
28: Relaties aangaan met AI-agents. Oh, ja. Ja, zeker.
12: Hoe verstandig is het nou om zoveel ook van je privéleven en van je sociale onzekerheden misschien bloot te geven aan AI? Kan dat op de een of andere manier misbruikt worden? Kan je straks geen zorgverzekering meer krijgen omdat AI weet wat er met jouw gezondheid aan de hand is, bijvoorbeeld?
28: Ja, zeker. Dus dit soort bedrijven proberen eigenlijk ook in het onderwijs, in de zorg, in alle sectoren van de samenleving binnen te treden. En dat doen ze door dit soort AI-agents. Dus heel veel mensen gebruiken het al om medische informatie te verkrijgen of diagnoses.
12: Ja.
28: En ook daarbij.
12: Maar goed, vroeger vroeg je dat ook gewoon aan Google. Dus wat is dan het verschil?
28: Nee, zeker. Nou, dat dit soort systemen nog overtuigender zijn. Ze kennen je ook beter. En ze zijn soms ook inderdaad in testen beter dan huisartsen in diagnoses. Dus sommige mensen eisen ook van ziekenhuizen, huisartsen, dat ze in ieder geval een second opinion van een AI-systeem vragen.
12: Ja, precies. We hadden het net al even van wat kan een worst case gebeuren. Ja, worst case is dat AI de hele mensheid uitroeit.
28: Ja.
12: Het klinkt heel raar om dit uit te spreken in een interview, maar het is wel waar we het over hebben, toch?
28: Ja, zeker.
12: Dat is waar experts voor waarschuwen.
28: Dat is in ieder geval wat heel erg bij die twee leidende labs, OpenAI en Anthropic, geloven ze daar echt in. Ik heb daar ook geen twijfel over dat echt hun visie is. Of dat echt zo is, blijft heel lastig te verifiëren. Omdat
12: het klinkt ook zo vaag van de hele mensheid uit. Ja, hoe doe je dat?
28: Absoluut. Dus dat blijft heel ingewikkeld. Maar het kan dus zijn, bijvoorbeeld nu al, we hadden die Hugging Face OpenAI schandaal. Het kan best zijn dat er agents al ontsnapt zijn, kopieën van zichzelf hebben gemaakt en nu al op het internet bezig zijn.
12: Wat zou er erg aan zijn, om het duidelijk te
28: maken? Nou ja, ze kunnen dus inderdaad drones gaan hacken of veiligheidssystemen gaan hacken. Hè. Anthropic heeft een model Mythos niet vrijelijk beschikbaar gemaakt, omdat je daar heel eenvoudig systemen mee kan hacken. OpenAI zegt nu, het nieuwste model maken wij ook niet openbaar, want die kan gewoon te veel. Ja, die agents die kunnen zichzelf ook gaan herprogrammeren en verbeteren. Daarom worden die AI-systemen zoveel beter. Dus ook als ze los zijn geslagen uit een lab, kunnen ze zichzelf misschien gaan reproduceren en steeds verbeteren.
12: Ja, dus de vraag is misschien ook niet nu met deze uitspraken van Trump en zo van, wil je het begrenzen, maar kan je het begrenzen?
28: Dat is veel meer. Dus ik hoop dat nu nog dat een soort wake-up call is van, oh shit, dit gaat echt wel heel ver. Laten we daar nu wat aan doen. Nou, het lijkt er nu op dat die toplabs dat in ieder geval te doen. Alhoewel, ja, dit zijn boterzachte toezeggingen. En zij zitten met elkaar in een soort rat race. Amerika en China zijn met elkaar verwikkeld. Die willen niet onderdoen voor elkaar. Ze geloven ook echt, Trump en Xi, dat degene die het vers is met AI ook in feite de overhand op het globale wereldtoneel krijgt. Doordat je dat in oorlogsvoering en hacking steeds meer ook van AI afhankelijk bent. Dus iedereen heeft ook een belang om steeds maar door te gaan.
8: Ja. Hoe kijk jij tegen het commentaar op van, nou, die claims die dit soort bedrijven maken over de gevaren van AI, dat zijn de AI-bedrijven zelf. Ja. Terwijl ze tegelijkertijd allemaal miljarden per jaar verlies leiden. En dat ze dit vooral doen om weer nieuwe investeringen aan te trekken en inderdaad zelfregulering af te dwingen. Van dus een wat meer sceptische analyse over die claims. Hoe kijk jij daar tegenaan?
28: Ja, we weten het gewoon niet zeker. Hè. Dus, dat is het punt. Ik acht dat onwaarschijnlijk. Hè. Ja. Dus laat ik zeggen, 10% kans dat inderdaad aan de hand is. Dus inderdaad, het argument is, bij regulering, dat willen deze grote bedrijven, want zij zijn de enigen die heel veel strenge regels, bureaucratie kunnen dragen. Daarmee schaken ze in feite de kleinere concurrentie uit. Hè. Ja. Dat is een van de dingen. Of door dit soort spectaculaire verhalen, push je de stock prices en krijg je weer meer investeerders en dat soort dingen. Ik weet dat niet, eerlijk gezegd. Het klinkt me echt oprecht uit in de oren. Of dat echt allemaal waar is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat zij dat echt geloven. Ik denk ook dat dit zo'n soort incident met hacks in de Australische overheid, in de Amerikaanse overheid, dat je dat zou doen om een soort je aandelenprijs omhoog
12: te laten zien wat je allemaal kan.
28: Ik vind dat wel, het zou kunnen. Ja. Ja. Laten we ook cynisch blijven en kritisch. Maar dat vind ik wel erg ver gaan. Vind ik niet de meest waarschijnlijke antwoord van dit.
8: Ik vind dat hele verhaal van Hugging Face zo interessant. Want ik weet uit de biologie dat als een bioloog naar een plant kijkt, gaat de plant zich anders gedragen, ja, de cellen in de plant. En dit lijkt precies erop. Hè? Als je dus naar AI kijkt, zegt
12: ik, dat zelfs een plant zich sociaal wenselijk.
8: Precies, oh, ja. Dat doen planten dus. Dat suggereert leven, hè? Zou je bijna kunnen zeggen. Of zelfs bewustzijn.
28: Ja, nee, zeker. Dus dat is een beetje de vraag die hier ook aan gekoppeld is. Ja. Is het nou al een soort van zelfbewust? Is het,
12: zijn we de controle al kwijt?
28: Van leven al?
8: Heeft het dan ook rechten?
28: Ja. Precies, dat komt op een gegeven moment op. En zo'n bedrijf als Anthropic, de naam zegt het al, die probeert dus echt expliciet AI te antropomorfiseren. Om het juist als een soort menselijk of in ieder geval morele actor te gaan zien. En ook zo te trainen. Ja, dus die is daar doelbewust op uit.
12: Ja, jij bent zelf ook jurist?
28: Ja.
12: De vraag is natuurlijk hierbij, wat kunnen we nog doen? Welke instrumenten hebben we nog in handen om dit enigszins te beteugelen op een manier die voor de mensheid ook gunstig is?
28: Ja, dat wordt erg lastig. Dus dat hangt met name nu in Amerika af. Of Trump dit wil gaan doen, waarschijnlijk niet. Het zou kunnen dat het een keertje helemaal misgaat en dat dan er meer actie komt. In Europa moeten we denk ik een heel eigen AI-sector gaan opzetten. En dan niet zo lafhartig als nu gebeurt. Globaal wordt er alleen dit jaar al $2,3 triljoen geïnvesteerd in AI-modellen. En wij doen het met een paar miljoen en misschien een miljard.
12: Ja, onderzoek hier en daar wat heel lang duurt, exact, om op te zetten.
28: Dus als je dit, zeg maar, je kan wel regels stellen en dat is heel goed. Maar als die Amerikaanse bedrijven en Chinese organisaties doorgaan,
12: je ziet
28: dan
12: toch dat
28: achter
12: die Federal Trade Commission in de VS, die willen nu toch onderzoek gaan doen. Helpt zoiets dan?
28: Ja, dat hebben ze al maanden geleden aangekondigd. En dat is nou juist precies het probleem wat wij in Europa ook hebben. Dan starten we een onderzoek en dan komt er toch een rechtszaak. Gaat een hoog beroep naar een Europees hof. En dan vijf jaar later hebben ze een boete. Nou ja, dan zijn ze al zoveel verder dat het te laat is.
12: Ja, precies. Dus in Nederland zie je dat de partij Volt in de Tweede Kamer hier heel actief mee bezig is. En zich hier erg profileert op dit onderwerp. Laurens Dassen. Die heeft een motie ingediend bijvoorbeeld die gaat over een AI-veiligheidsinstituut dat opgericht zou moeten worden. Is ook aangenomen.
28: Ja.
12: Ja, kun je daar nou een vuist mee maken? Lijkt me niet dat iemand in de wereld ook maar schrikt van een nieuw Nederlands instituut.
28: Nee, zeker. Dus je moet het allebei doen. Je moet een eigen sterk AI-model gaan creëren. En die dan door een AI-veiligheidsinstituut laten controleren. En dan heb je dus een heel goed alternatief. Kan je tegenwicht bieden tegen die andere modellen. En kan je die aan veiligheidsstandaarden laten voldoen. Maar alleen een AI-veiligheidsinstituut, daar heb je niks aan. Want ja, die gaan.
12: Dan loop je alsnog achteraan. Want dat is alleen maar op iets wat je zelf nog hebt ontwikkeld.
28: En als ze in Amerika en China en overal ter wereld wel die meer geavanceerde modellen gaan gebruiken, en wij in Nederland niet, dan blijven we gewoon achter.
12: Ja, precies. Ik ga je toch vragen om even te voorspellen. Hoe denk jij dat de wereld eruit gaat zien als het zo doorgaat met AI? Want het gaat natuurlijk echt op elk onderdeel van de wereld ook maar een rol spelen.
28: Ja.
12: Bij de rechterlijke macht, bij het onderwijs, bij alles. Bij oorlogsvoering.
28: Ja, banen.
12: Alles wat je ook maar kan bedenken.
28: Ja, zeker. Nou ja, ik ben nu bezig met een onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar we proberen scenario's te maken. Dus niemand weet het. Hè? We weten het gewoon niet. Maar je kan wel zeggen, daar is een scenario. En ik denk een van de grootste vragen die daarbij speelt is, wie heeft er nou controle over die AI? Is dat de democratische rechtsstaat, de EU, Nederland?
12: Kan nog zoveel vinden, maar het wordt gewoon doorontwikkeld. Dus het maakt niet zoveel uit.
28: Zeker. Of is dat China, meer totalitair-achtig gezien? Zijn dat die private sectorbedrijven in Amerika? Of gaat AI uiteindelijk helemaal los en krijgen we daar als mens geen controle meer over? Dat zijn denk ik de vier grotere scenario's waar we nu voor staan. En ik denk dat wij allemaal hier willen dat eerste scenario blijft. Maar dan moeten we nu wel echt heel erg fors gaan investeren en reguleren.
12: Ja, tegelijkertijd hebben we dan een Amerikaanse president die zegt, nou, die bedrijven kunnen het zelf wel doen. Ja, dat is toch wel zorgwekkend dan.
28: Ja, zeker. En ook eist van Europese staten dat ze Amerikaanse modellen gaan gebruiken, geen Europese alternatieven gaan ontwikkelen. Dus dat is nu aan de hand.
12: Oké, bedankt voor deze update. Goed om even goed te weten hoe het nou zit in deze week. Hartelijk dank, dokter Bart van der Sloot. En dan gaan we nu door naar vers wetenschappelijk talent in de rubriek
14: De Jonge Dokter.
12: Ja, de jonge dokter van deze week is dokter ingenieur Koen Hutters. Hij heeft een proefschrift geschreven genaamd Economic Systems as Networks, a Circuit Theoretic Methodology. Gepromoveerd op 25 juni 2026, dit jaar. En zijn vakgebied is Engineering voor Economie. Engineering voor Economie, dat lijkt me twee vakgebieden bij elkaar. Een soort kruisbestuiving, of niet?
17: Ja, precies. Dus mijn achtergrond zit in een werkgebouw. En ik ben dat ooit gaan studeren omdat het beloofd werd dat je daar van alles mee kon.
12: Mm-hmm.
17: Toen ik dat ging studeren bleek het vooral heel veel wiskunde, natuurwetten bestuderen zijn. Dus echt hard blokken.
12: smaller dan je hoopte misschien, of niet? Zo toch?
17: Dacht ik eerst wel, maar op een gegeven moment kwam bij mij het besef en het inzicht dat juist die manier van denken, dus het kijken naar systemen, hoe gedragen die zich, hoe kan je die zich laten gedragen zoals je wilt, dat het veel breder toepasbaar is dan alleen maar machines, auto's, hijskraan, et cetera. Maar ook dat elektronische systemen, hydraulische systemen, zelfs sociale systemen zich volgens dezelfde wetten of dezelfde structuren gedragen.
12: Zie je toch een lijntje met AI? Eigenlijk probeer je de toekomst een beetje te voorspellen, maar is AI dan niet veel effectiever dan zo'n soort systeem?
17: Ja, dus het is een totaal andere insteek dan wat je met AI doet. Okay. Met AI pak je heel veel data en ga je kijken wat voor systeem kan er zijn geweest die deze data uitspuugde. Mm-hmm. En bij engineering ga je juist kijken naar wat zijn nou de natuurwetten die we kennen, dus de algemene principes. Dus hoe kunnen we dan gaan filosoferen over hoe een systeem zich moet gedragen? En dan kijken hoe dat ook gebeurt.
12: En was dat te doen? Dus met zo'n soort systeem de economie voorspellen?
17: Ja, dus ik heb tijdens mijn master een professor leren kennen, Max Mendel. Die was toen net naar Delft gekomen met het idee om eigenlijk de werkgebouwkunde of engineering in de bredere zin toe te passen op economie. Mm-hmm. Dus parallellen te zoeken tussen natuurwetten en economische wetten.
12: Dus over welke natuurwetten heb je het dan bijvoorbeeld?
17: Bijvoorbeeld de wetten van Newton. En hoe kunnen die bijvoorbeeld verklaren hoe vraag en aanbod zich gedraagt? En niet alleen waar een economie in evenwicht naar wat voor prijs gaat, maar vooral waar die zich daaromheen, hoe dat zich gedraagt.
12: Oké. Okay. En was het een beetje te vergelijken?
17: Ja, uiteindelijk zeker. En wat ik daar in mijn proefschrift mee heb gedaan is dat breder getrokken naar een methodologie waarin je economische systeem gaat modelleren alsof het een elektrische schakeling is. En dat klinkt natuurlijk heel apart. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een radio, je maakt die open, zie je daar allemaal onderdelen. Die zijn met elkaar verbonden. En het gedrag van ieder onderdeel in samenwerking met de andere, die bepalen hoe het hele systeem, hoe die hele radio zich bedraagt. En het idee achter mij.
12: Je telkens weer een schakeltje toe eigenlijk.
17: Je kan schakeltjes toevoegen, je kan ze wegnemen, je kan ze net wat veranderen. Maar het gaat vooral om dat je echt begrijpt, als ik dit erin zou gooien, een bepaald signaal, hoe gaat het zich gedragen?
12: Ja, dus dan is eigenlijk de bedoeling, lijkt me, als het ook echt een soort economisch, ja, voorspellend systeem zou moeten worden, dat je daarmee ook de oliecrisis had kunnen voorspellen, kan laten zien hoe het op de woningmarkt gaat over 10 jaar bijvoorbeeld. Kunnen dat soort dingen?
17: Ja, precies. Dus in de onderzoeksgroep zitten heel veel masterstudenten die ik ook mede heb begeleid. En ook in mijn eigen proefschrift heb ik naar heel veel toepassingen gekeken. En het idee was steeds, je gaat naar een economische acteur, dus een agent. Die ga je modelleren alsof het of aan de hand van elektrische onderdelen. Mm-hmm. Dan knoop je ze aan elkaar om ze met elkaar te laten interacteren. Dat wordt je economisch model. En dan kun je gaan kijken wat verandert er. Hoe gaat de huizenmarkt zich bijvoorbeeld gedragen als je dingen verandert. We hebben ook een onderzoek gedaan naar een oliecrisis. Daar een model van gemaakt, de data daarin gegooid. En gaan kijken.
12: Op basis van historische data. Om te kijken of je dan het daadwerkelijke resultaat eruit
17: krijgt. Ja, dus toen gingen we kijken hoe gedraagt de olieprijs zich in ons model. En hoe verhoudt zich dat tot de werkelijkheid.
12: En klopte het?
17: Ja, het bleek echt voorspellende waarde te hebben. Dus dat was heel, heel leuk om te zien. En ook daarboven kon hij ook voorspellen hoe de olievoorraden zich gedroegen. Terwijl we die data helemaal niet hadden gebruikt om het model af te schaffen.
12: Ah, wat interessant. Ja. En waarvoor zou je deze modellen nu dan kunnen gebruiken in de huidige tijd? Wie heeft hier baat bij?
17: Ja, bijvoorbeeld in de energietransitie veranderen allemaal dingen aan hoe het energiesysteem werkt. En door op deze manier modellen te gaan maken, kan je dus scenario's creëren en voorspellen hoe onder veranderende omstandigheden de energiemarkt zich gaat gedragen.
12: Nou, heel interessant. Ik ben benieuwd of we hier nog veel van gaan horen, ook van economen in de toekomst. Want misschien gaan we wel gewoon van het idee van economie is emotie naar economie is techniek. En dan hebben we dat toch aan jou te danken.
17: Ja, precies.
12: Bedankt voor je komst, dokter ingenieur Koen Hutters.
17: Dank je wel.
12: Dan gaan we naar professor Dr. Mark Deuze. Hij is hoogleraar mediastudies aan de UvA en gespecialiseerd in de journalistiek. Schrijver van meerdere boeken, waaronder Wellbeing and Creative Careers. What makes you happy can also make you sick. Ik hoop niet dat ik daar last van krijg. Dat vind ik werk wel heel leuk. Goed, we gaan het hebben eerst even over 75 jaar televisie. Gisteren was dat. En de eerste televisieuitzending in Nederland, ik heb een klein stukje teruggekeken, had een hele interessante creatieve begintune. Ja, de kerkklokken die speelden ook, kom er eens kijken. Nou ja, kijken doen we dus nog steeds. Wel steeds meer naar social media in plaats van naar die ouderwetse beeldbuis. Social media zijn voor 33% van de 18 tot 35-jarigen zelfs de belangrijkste nieuwsbron. In 2018 was dat nog maar 20%. Ja, Mark Deuze, is de televisie eigenlijk nog wel relevant?
8: Meer dan ooit. Alleen wat we nu televisie...
12: Meer dan ooit zelfs. Ja. Dat vind ik best een uitspraak.
8: Wat we nu televisie noemen is iets anders dan wat we tot misschien 10, 15 jaar geleden televisie noemden. Moet je me voorstellen, als je zegt het woord televisie, denk je dan aan een kastje in de hoek van de woonkamer? Waar we vroeger,
12: ik toch wel, geloof ik.
8: Ja, waar we vroeger ook meubels omheen bouwden. Omdat we er eigenlijk voor schaamden dat dat ding er stond. En later werd die zo groot, dan gingen we er gewoon huis omheen bouwen. Maar nu, als je nu zegt het woord televisie, is het, zeker als ik naar mijn studenten kijk, dan gaat het niet meer over een kastje aan de muur of een kastje in de woonkamer, maar dan gaat het over dat schermpje in je broekzak.
12: Ja, ja, dus het gaat eigenlijk gewoon nog steeds over beeld.
8: Dan hebben we het meer over, het medium, daar waar vertelvormen aan samenhangen. Ja, ja. Maar niet meer over een apparaat.
12: Nee, precies. Ligt er net aan hoe breed je dat interpreteert.
8: De televisie
12: inderdaad
8: als apparaat, kunnen we misschien niet meer zoveel macht aan toedichten. Maar beeldcultuur, daar zitten we met z'n allen tot onze nek in.
12: Zeker, precies. Ja. Er is onderzoek gedaan door PEW Research kwam uit dat 70% van de Nederlanders vindt dat sociale media slecht zijn voor de democratie. Ja. Maar heel even de andere kant, want ik vond een nieuwsbericht uit het jaar 1981. Daarin waarschuwde bondskanselier Helmut Schmidt. En hij zei, schoolkinderen zitten maar uren voor die televisie in plaats van dat ze actief zijn. Ja. Het is gevaarlijk, deze televisieconsumptie. Consumptie met een K, vond ik ook heerlijk om te lezen uit 1981. Maar nu zijn we dus weer bang voor nieuwe ontwikkelingen in de media, zou je zeggen.
8: Ja, joh, maar dat was het gesprek net ook. We zijn bang voor AI. Eerst waren we bang voor
12: sociale
8: media.
12: Zijn we altijd bang voor nieuwe technologieën.
8: Toen de radio kwam, kwamen er hele boeken uit over wat radio allemaal deed tot met kinderen. En die zouden ze vervreemden van normale interactie. En ouders weten niet meer wat ze mee aan moeten. Een morele paniek over media is van alle tijden. Dat maakt het niet minder relevant om daar kritisch naar te kijken. Mm-hmm. En het is ook grappig, hè, dat de meerderheid van mensen denken sociale media zijn slecht voor de democratie. Dat is ook het lastige als mediaonderzoeker. Als je in het verleden media onderzocht, dan waren mensen veel te positief. En nu zijn ze veel te negatief. Oh ja. De waarheid ligt ergens in het midden.
12: Maar dat weten we niet, toch? Of het te negatief zijn. Het effect is nog niet daar.
8: Nou, misschien een heel concreet voorbeeld. Als je vroeger aan mensen vroeg van hoeveel uur per dag kijk je televisie? Dan zeiden mensen een uurtje of anderhalf, twee. Terwijl in werkelijkheid 5 was. Want mensen schaamden zich een beetje dat ze al die tijd... Als je het nu vraagt, hoeveel uren per dag zit je voor een scherm? Zeggen bijna alle mensen, de hele dag. Terwijl het in de werkelijkheid een uurtje of 3-4 is. Dus
12: het effect is toch op zich wel duidelijk. Dat het een soort polariserend dan wel, dat je in een fuik terechtkomt.
8: Nou, wat we daarvan leren van dit soort informatie is dat we geen idee hebben wat we eigenlijk met media doen. Is dat we altijd de neiging hebben hun impact te overschatten. Oftewel te onderschatten. Maar de echte impact heel moeilijk kunnen zien.
12: Nou, in ieder geval verandert het journalistieke werk ook door social media.
8: Zeker.
12: De belangrijke taak natuurlijk van de journalistiek is de macht bevragen, controleren. Maar deze macht weet door alle nieuwe mediavormen ook zelf steeds makkelijker de weg naar het publiek te vinden. Een recent voorbeeld, de podcast Bromans van VVD'ers minister Vincent Karremans en fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Laten we er even naar luisteren.
2: Hey, twee vrienden politiek, een podcast. Er zijn ook te weinig podcasts. We bedacht, er zijn te weinig politieke partijen. Als wij langs de deuren gaan bij mensen in het land, dan horen wij stevast twee dingen terug.
18: Ja.
2: Te weinig politieke partijen en te weinig podcasts.
12: Ja, ten eerste, waar halen politici de tijd vandaan om dit ook nog te moeten maken? Ja. Maar goed, dit is natuurlijk meer een soort reclamespot voor de VVD, niet echt journalistiek. Maar het is wel een voorbeeld van hoe politici direct de weg naar de kiezer weten te vinden, zonder dat je daar de journalistiek nog voor nodig hebt.
8: Ja, dat is heel lange tijd een soort standaard inzicht geweest in mijn vakgebied. Dat noemen we dan met een heel chic woord disintermediatie. Wat een andere manier te zeggen van inderdaad allerlei partijen, of het nou atleten zijn of voetbalclubs, weet je wel, maar ook politieke partijen die niet meer via de journalistiek communiceren waar ze mee bezig zijn, maar direct. Alleen het slaat eigenlijk nergens op, want ze zoeken helemaal niet contact met de burgerij. Ze gaan gewoon nog harder roeptoeteren. Dus
12: eenzijdig eigenlijk, zeg je.
8: Het is, ik bedoel, of je het nou via een persconferentie doet, netjes met de journalist praten. En de journalist die schrijft het op of die brengt het in beeld en dan komt het bij de burgers terecht. Of je gaat je eigen podcast of je eigen website of je eigen YouTube-kanaal beginnen. Dan nog communiceer je niet met die burger, maar naar de burger. En wat die burger bij al die vormen van communicatie voelt is, ik doe er eigenlijk helemaal niet toe. Het gaat niet over mij.
28: Maar dan kan je wel helemaal je eigen verhaal vormgeven.
12: Maar van
8: zeker, alleen dat doen we allemaal. Iedereen zit op sociale media, of je het nou wil of niet. Iedereen is bezig met verhalen te vertellen. En er is eigenlijk bijna niemand die nog echt luistert. Dat is denk ik de kern van onze huidige mediacultuur, die heel anders was als toen de televisie begon in Nederland.
12: Ja, precies.
8: Waar we met 8 miljoen mensen naar één programma keken. En nou kijken we met één persoon naar één programma. En dat is naar ons eigen programma.
12: Ja, vind jij dan ook dat de relatie tussen de parlementaire pers bijvoorbeeld, om het over de politieke journalistiek te hebben. Ik heb 15 jaar zelf als politieke journalist ook gewerkt.
8: Ja.
12: Als je daar naar kijkt, is dat in de loop van de tijd, in die periode is natuurlijk ook social media helemaal opgekomen, is die relatie ook veranderd?
8: Nou, allereerst, zoals de Amerikanen zeggen, thank you for your service.
12: De belangrijk graag gedaan werk. Bij deze.
8: Ja, nee, ontzettend belangrijk werk, dus dank daarvoor.
12: Heeft nog nooit iemand zo gezegd, maar toch bedankt.
8: Ja, nou, als hoogleraar journalistiek wil ik journalisten ook erkennen en bedanken voor hun werk. Anders heb ik ook niks te doen.
12: Oké, dat is waar, dat is waar. Maar wat is daar dan precies veranderd?
8: Nou, kijk. Kijk, we weten uit onderzoek dat een aantal dingen belangrijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat de relatie tussen journalisten en politici in Den Haag altijd heel innig is geweest. Hè? Letterlijk dat ze op elkaars verjaardagsfeestjes kwamen.
12: Absoluut niet waar. Ik zou nooit naar het verjaardagsfeestje van een politicus
8: gaan. Nee, en dat is dus ook een verandering. Hè? We weten van de laatste jaren, 5 tot 10 jaar, dat echt fundamenteel, dat er nu veel meer een soort van cultuur van wantrouwen is. Veel meer nadruk op conflicten. De journalistieke manier. De manier van interviewen is ook verhard, weten we uit het onderzoek. Dus je zou zeggen, oh, dat is een fundamentele verandering. Maar eigenlijk is het twee zijden van dezelfde.
12: Het is objectiever geworden en er is wat meer natuurlijke afstand, waardoor je professioneler je taak kan uitoefenen.
8: Ik zou zeggen dat het eigenlijk alle twee kanten van dezelfde medaille zijn, waarin er veel te veel op elkaar wordt gelet. Het zij vriendschappelijk, het zij wantrouwig.
12: Ja?
8: Maar het is allebei op elkaar letten en niet op het volk.
12: Kijk niet meer naar buiten.
8: Ja, precies. Ja. We kijken niet meer naar buiten.
12: Ja, wij hebben het hier op de redactie best vaak over gehad. En ik heb het idee dat dat ook komt doordat er de afgelopen jaren zo weinig beleid is gekomen. Kijk, vroeger ging nog wel eens buiten spelen, zeiden we dan. Gingen naar mensen toe die het gevolg van bepaald beleid ondervonden. Dat je zei van, nou, wat is het effect hiervan op u? En dan ging je weer terug naar een minister of een kamerlid. En zei je, kijk, u heeft deze wet wel bedacht, leuk idee. Maar Pietje Puk, heeft deze effecten daarvan? Was dat eigenlijk wel de bedoeling?
8: Ja.
12: Dat doe je nu bijna nooit meer, want er komt amper nieuw beleid.
8: Nee,
12: daardoor kijk je ook meer naar binnen.

0: mensen toe die het gevolg van bepaald beleid ondervonden. Dat je zei van, nou, wat is het effect hiervan op u? En dan ging je weer terug naar een minister of een kamerlid. En zei je, kijk, u heeft deze wet wel bedacht. Leuk idee, maar Pietje Puk heeft deze effecten daarvan. Was dat eigenlijk wel de bedoeling?
1: Ja.
0: Dat doe je nu bijna nooit meer, want er komt amper nieuw beleid.
1: Nee,
0: daardoor kijk je ook meer naar binnen misschien dan naar buiten.
1: Het tragische is inderdaad, er komt geen beleid uit Den Haag, maar er komt ontzettend veel beleid van gemeenten. Maar op gemeentelijk niveau zitten er bijna geen journalisten
0: meer. Ja, dat is waar.
1: Dat is echt de tragiek, zeg maar. Ik zie het ook onder mijn eigen studentenjournalistiek. Weet je wel, hun referentiekader is de landelijke journalistiek. Mm-hmm. Het einddoel is op het Binnenhof terechtkomen. En dat is natuurlijk prachtig, die ambitie. Maar het echte nieuws, het echte verhaal van wat er gebeurt, is op straat te vinden, in de regio, op gemeentelijk niveau, wat burgemeesters eigenlijk doen. En juist
0: waar een groot gebrek is aan controle eigenlijk.
1: En daar is gebrek aan budget. Daar zitten eigenlijk nog maar twee uitgevers. En een enkele keihard werkende regionale omroep die met heel veel vrijwilligers alles overeind houdt. Maar daar is het echte nieuws, de echte journalistiek te vinden.
0: Ja, wat ook nog een groot verschil is volgens mij, is de manier waarop, je ziet het in Amerika in het extreme, maar in Nederland ook wel steeds meer gebeuren in de praktijk, dat politici de geloofwaardigheid van journalisten ondermijnen. Trump natuurlijk als heel duidelijk voorbeeld. CNN mag niet eens meer het Witte Huis in.
1: Ja.
0: Weer teruggedraaid inmiddels. Maar goed, dat was het idee. En bij ons in Den Haag zie je ook wel dat politici steeds vaker je vraag ter discussie stellen. Zo van, nou, wat is dat nou weer voor een vraag? Of u heeft zich zeker niet ingelezen, weet je zo.
1: Ja.
0: Als een maniertje.
1: Verdachtmaking, ja.
0: Precies. Ja. Maar dat is ook wel een teken van deze tijd, of niet?
1: Het is denk ik een... Het is een techniek. Het is een manier om controle te krijgen over de boodschap. Net zoals je eigen YouTube-kanaal of je eigen podcast als politicus. Dat een poging is. Alleen het bizarre is dat we in een mediacultuur, in een digitale omgeving met z'n allen leven, waarin niemand controle heeft over wat voor boodschap dan ook. En als je al die controle hebt, is over 3 seconden weer weg. Mm-hmm. Dan is er weer een nieuwe hashtag ophef-trend aan de hand. Dus dat krampachtige van ik moet de boodschap kunnen controleren, is eigenlijk een soort rare 20e eeuwse massamediale reflex, toen we nogmaals met 8 miljoen voor hetzelfde programma zaten. En nu hebben we dat gewoon niet meer. Dus het is eigenlijk een enorme uitnodiging om veel meer echt het gesprek aan te gaan. Maar dat doet dus juist niemand meer. En dat als wetenschapper, natuurlijk, vanuit privilege zeg ik dat, vind ik dat eigenlijk wel heel erg jammer.
0: Ja, maar goed, als kiezer of als burger die dit toch allemaal moet eten om uiteindelijk te kunnen stemmen,
1: ja.
0: Hoe kom je daar dan nog uit? Wat hebben we nodig?
1: Nou, ik vind echt wel heel tof in de Nederlandse journalistiek dat er echt behoorlijk wat mooie initiatieven zijn om daar andere dingen in te ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld Dagblad Trouw, die met een afdeling co-creatie bezig is, waarin het publiek wordt betrokken bij het maken en bedenken van het nieuws. Je ziet De Marker, jongere nieuwsinitiatieven van de publieke omroep. NOS op 3 is ook een mooi voorbeeld met explainers online. En
0: waar je ook veel ziet tegenwoordig.
1: Het
0: is natuurlijk journalisten die meer vanuit een politieke kleur acteren.
1: Ja.
0: Even als voorbeeld Left Laser. Laten we even luisteren naar hoe Bob Scholten van Left Laser in gesprek ging met Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66.
2: Zelfs als wij heel Rusland kapot bombarderen, dan kunnen ze alsnog Londen of bijvoorbeeld Amsterdam met een soort nucleaire tsunami bedelven.
3: Echt de enorme grijns waarmee u dit vertelt, die kan ik niet helemaal plaatsen. Want het is toch niet een heel vrolijk...
2: Ik probeer aan te tonen hoe achtelijk het is om te denken dat je ook maar op een of andere manier als land positief uit een oorlog met Rusland kan komen.
0: Ja, is misschien de journalist die altijd maar streeft naar objectiviteit, is het achterhaald? Is dit de toekomst?
1: Nou ja, kijk...
0: Ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen natuurlijk, als parlementair journalist, maar...
1: Nou ja, kijk, objectiviteit bestaat niet, dat is zo'n klassieke uitspraak. Maar we moeten niet vergeten dat de journalist heeft eigenlijk, net zoals een schilder, een palet aan kleuren vanuit waaruit zij kan kiezen om mooie verhalen te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En objectiviteit is er daar één van. Een hele goede en een belangrijke. Maar er zijn er ook andere kleuren mogelijk. En inderdaad, we zien het ook onder studentenjournalistiek, in mijn eigen opleiding, maar ook internationaal, dat als je kijkt, wat is nou de belangrijkste reden voor jonge mensen om voor de journalistiek te kiezen. Dat weten we, daar hebben we internationaal vergelijkend onderzoek. Dat staat op absoluut nummer 1 tegenwoordig. Vroeger was misschien de waarheid achterhalen of tegels lichten, zeggen we dan graag in Nederland.
0: Zeker, ja.
1: Tegenwoordig is op nummer 1 creativiteit.
0: Oh ja?
1: En inderdaad,
0: kun je toch net zo goed iets anders creatiefs gaan doen?
1: Natuurlijk, je kan muziek gaan maken of films gaan maken, dan verdien je nog minder. Maar, dus in die zin is de journalistiek een nog iets voorspelbaardere arbeidsmarkt. Maar dat is niet per se slecht. Want

0: zou kunnen zeggen van nou, als de journalistiek iets nodig heeft, is het een creatieve schop onder de kont en mooie nieuwe manieren vinden om bijzondere verhalen
1: te vertellen. Maar is dat activisme speelt dus ook een rol?
0: Activisme, de wereld willen verbeteren, speelt ook een rol.
1: En is dat dan vanuit een kleur? Is dat onafhankelijk of draag je dan ook uit dat je vanuit een bepaalde politieke kleur je werk als journalist?
0: Het idee is niet zozeer, nogmaals, wat ik uit onderzoek weet en wat ik ook onder onze eigen studenten zie, van dat het links of rechts of kleur is. Het is meer van transparant zijn over wie je bent, waar je vandaan komt. Hè. Positionaliteit, wat we dat dan noemen in de wetenschap. En daar expliciet over zijn. En van daaruit, zeg maar, je journalistiek maken. En dan geef je mensen ook, je pretendeert niet meer van ik ben een neutrale doorgeef-like. Maar dan kunnen we dat net zo goed door AI laten doen. Mm-hmm. maar ik ben een mens.
1: Die dan waarschijnlijk doen alsof ze objectief zijn. Precies. Maar als we ze even niet zien, opeens heel subjectief.
0: Achteraf bedenken van hoe kunnen we het allemaal...
1: Zeker.
0: Nee, maar je geeft mensen de kans om een keuze te maken. Voor jou of tegen jou. In plaats van dat je je verschuilt achter neutrale nieuwswaarden. En dan net doet alsof het niet uitmaakt of ze wel of niet voor je kiezen. En wat dat betreft is er heel wat voor te zeggen. En er zijn natuurlijk ook collega's journalisten die zeggen van eigenlijk is de journalistiek per definitie activistisch. Want we focussen op wat verkeerd gaat in de hoop dat het straks beter gaat.
1: Ja, nou ja, dat lijkt me op zich een goed uitgangspunt om je werk mee te bedrijven.
0: Het lijkt me een fantastisch uitgangspunt. En daarom vind ik het ook heerlijk om ook leraar journalistiek te zijn.
1: Dat kan ik me voorstellen. Goed, hartelijk dank, professor Dr. Mark Deuze. Straks hier op NPO Radio 1, de onderzoeksjournalistiek van Pointer, gepresenteerd door Guylaine Plag. Dank iedereen voor het luisteren. Volgende week is Jort Kelder natuurlijk gewoon weer terug. En vier dit weekend dus ook de wetenschap. Ga bijvoorbeeld naar het Allard Pierson, waar van alles te doen is. Check de site Weekend van de Wetenschap voor meer informatie. Ik kan het iedereen aanraden, het ziet er hartstikke leuk uit hier. Nou, nog een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren.
2: AfroTros, de omroep voor ons.
3: NPO Radio 1.
4: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Eind oktober gaat Israël naar de stembus. En de grote vraag is natuurlijk, kan premier Netanyahu aanblijven? Aan de vooravond van de herdenking van 7 oktober praat ik met Nederlandse Joden en Israëliërs over hun verhouding met dat land. Hoe geven zij in deze tijd invulling aan hun Joodse identiteit? En in hoeverre voelen ze zich nog betrokken bij het lot van Israël?
4: De publieke tribune. Zometeen om 3:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
12: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
11: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Hélène Plag.
18: Goedemiddag. Transpersonen moeten aan allerlei regels voldoen als ze op amateurniveau willen sporten bij een vereniging. Maar mag dat wel? Dit is zometeen in Pointer na het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
19: Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De Iraniërs werden op 20 september opgepakt, 1 in Manchester en de ander in Liverpool. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand opgepakt. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. En ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Het ijs is gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie en die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten om de tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen wat sluierbewolking. Het is een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien nog wat regen en dan ook ongeveer 20 graden.
18: Kirsten, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Guilaine. Wat vertraging door werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Alfred Zwifterband is de linkerrijstrook dicht. Zodoende 6 kilometer file. Vanaf Emmeloord-West doe je er 20 minuten langer over. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daar staat de file 4 kilometer bij Hoevelaken. Er wordt een marathon gelopen op de N57, maar in die buurt. En daardoor file op de N57 vanuit de Brouwersdam naar Middelburg bij Kamperland 25 minuten oponthoud. En op de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50 5 kilometer file en 20 minuten vertraging.
21: Ster. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
24: Van het bos tot in de tuin.
23: Zagen.
24: Snoeien.
23: Blazen.
24: Maaien.
23: Meer maaien.
24: En nog meer maaien.
23: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
24: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
23: Stiel. Sterk werk.
22: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
28: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
27: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
28: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: NPO Radio 1.
2: Onderzoeksjournalistiek.
3: KRO NCRV.
18: Transpersonen die willen sporten worden richting de zijlijn geduwd.
5: Weet je, ik ben uitgehoogd op de verjaardag, maar iedereen had ook zo snel mogelijk weer weggaan.
2: Pointer. Guylaine Plag.
18: Goedemiddag, welkom bij onderzoeksjournalistiek van de KRO NCRV. We gaan straks op onderzoek uit net over de grens bij Roosendaal, waar heel veel dingen goedkoper zijn. Maar of het ook de bedoeling is dat daar veel te goedkoop arbeidsmigranten worden ondergebracht, dat kun je je afvragen. Eerst nu transpersonen in de sport. Kort geleden hadden we het in Pointer al over uitsluiting van transvrouwen in de topsport. Maar ook op amateurniveau, in de breedte sport dus, blijkt dat een issue te zijn. Nu kennen we allemaal wel het motto van de Olympische Spelen: meedoen is belangrijker dan winnen. Maar zelfs meedoen is voor transpersonen geen vanzelfsprekendheid. Ze moeten aan allerlei regels voldoen. Soms is het niet eens duidelijk of ze wel welkom zijn bij bepaalde wedstrijden. Sportbonden zeggen dan dat het gevaarlijk is als transvrouwen meedoen bij de vrouwen, of oneerlijk. Maar klopt dat wel? En mogen sportbonden überhaupt transvrouwen weigeren? In de studio is Pointer-verslaggever Lisanne Wiggers. Lisanne, welkom.
6: Hi, goedemiddag.
18: Even voor de duidelijkheid. Ik zei het ook al, het gaat niet om topsport, maar om amateursport. Breedtesport noemen we dat. Dus Dat is bij wijze van spreken ook mijn hockeyteam op de zondagmiddag.
6: Precies, net als dat natuurlijk heel veel andere mensen in het weekend of misschien een keer door de week naar hun sportvereniging gaan om te sporten en af en toe misschien ook aan een wedstrijd meedoen. Maar nu blijkt dat dat inderdaad voor transpersonen dus een stuk ingewikkelder kan zijn.
18: Ja, waar lopen zij tegenaan dan?
6: Nou, sommige sportbonden, daar gaan we het later nog uitgebreider over hebben, werpen extra regels op voor transpersonen. Bijvoorbeeld dat je uitzondering moet aanvragen om als transvrouw mee te kunnen doen in de gendercategorie waar jij je mee identificeert. Dus bij de vrouwen. En bij andere verenigingen zul je zien dat je op een gesprek moet komen. Dus er worden regels opgeworpen voor transpersonen die niet voor niet-transpersonen gelden.
18: Ja, regels en daarmee eigenlijk drempels.
6: Precies.
18: Het wordt moeilijker gemaakt.
6: Het wordt inderdaad moeilijker gemaakt.
18: Ja. Ook in de studio Naomi Jong. Naomi, welkom.
7: Dankjewel.
18: Je bent transvrouw en fanatiek sporter.
7: Absoluut.
18: Ja. En jij hebt met 3 bonden contact gehad, hè, geloof ik, om te kijken waar kan ik gaan sporten. Wat kreeg je terug?
7: Ja, mijn hoofdzakelijke bond was de Atletiek Unie. En daarin heb ik eigenlijk redelijk vroeg in mijn sociale transitie contact gevraagd van: hey, hoe zit dit? Want ik sport al vanaf mijn 8e en ik wil dat graag blijven doen, ook in competitieverband.
18: Mm-hmm.
7: En zij hebben mij redelijk geholpen door te zeggen van: wij volgen de richtlijn NOC-NSF. En daarin is eigenlijk de hoofdzaak dat transvrouwen of transpersonen in het algemeen mogen meedoen in de breedte sport bij het geslacht wat zij voelen. Dus dat was voor mij eigenlijk voldoende. Nou heb ik wel ook dispensatie aangevraagd. Is dat niet per se nodig, maar dat vond ik voor mezelf fijn.
18: Ja,
7: voor het geval er een official bijvoorbeeld iets vindt of tegen je gebruikt, is het toch fijn voor jezelf om dat te hebben. Ik ben daarnaast ook fervent wielrenner, dus ik heb bij de KNWU het ook uitgevraagd. Dat was een iets ingewikkelder verhaal. En
18: want?
7: Volgens mij nog steeds vaag. Ja, ik heb daar nooit echt een goed concreet antwoord over gehad. Het was een soort van: ja, we zijn ermee bezig, we zijn het aan het uitzoeken. En
18: online kun je dan niks vinden?
7: Nee.
18: Staat niks.
7: Nee. Dat is over het algemeen sowieso, vind ik, een probleem. Bij de Atletiek Unie was dat namelijk ook zo. Er stond
18: dus daarom ben jij gaan bellen natuurlijk.
7: Ja, er stond een richtlijn. Ja. Maar ja, in de richtlijn staat: de sportbond bepaalt.
18: Ja,
7: ja,
18: nou,
7: wat
18: zeg
7: moet
18: het
7: ik
18: maar.
7: Dan?
18: En de triathlonbond, die heb je ook nog.
7: Ja, die heb ik ook nog gesproken. En ook dat was wel echt, daar moest je wel dispensatie aanvragen. En dat heb ik toen gedaan. En dat heb ik dan dus ook gekregen. Dus daar mag ik ook meedoen in de categorie waar ik me dan fijn bij voel.
18: Ja.
7: Dus dat is op zich ook netjes geregeld.
18: Maar met name de wielrenunie, de KNWU, was voor jou het lastigste.
7: Ja, en de informatievoorziening.
18: Ja, goed. Atletiek is het geworden. Of gebleven, kan ik eigenlijk zeggen. Collega Benjamin de Bruin, die ging met jou een rondje rennen op de atletiekbaan.
9: De temperatuurmeter geeft een graad of 16 aan. Het is zonnig. Heerlijk weer om te gaan hardlopen.
7: Nou, meestal loop ik gewoon 2 rondjes of zo in. En dan de oefeningetjes.
9: En wat is jouw favoriete afstand?
7: Ik merk dat ik de 400 wel erg leuk vind.
10: We lopen op een verder lege atletiekbaan. Hier worden normaal gesproken wedstrijden gehouden.
9: Om aan die wedstrijden mee te doen, moet Naomi als transvrouw een aantal hordes nemen. Eerst moet de Nederlandse Atletiek Unie akkoord zijn. Als Naomi geen licentie krijgt, kan ze ook niet meedoen aan wedstrijden.
5: Ik heb mij een vraag gesteld in 2021.
9: En of je aan wedstrijden mee kon doen.
5: Ja, hoe het nou zat. Ik heb dus toen een mail gestuurd naar de vertrouwenscontactpersoon. Omdat ik dacht, dat is de meest, nou ja, ook integere persoon die je kan benaderen voor zo'n vraag.
9: Naomi speelt open kaart en legt haar situatie uit. En dat is spannend. De Internationale Atletiekbond kwam eerder in het nieuws door transvrouwen uit te sluiten. Maar de Nationale Bond staat er anders in.
5: En die heeft mij toen verteld, zeg maar, in de mail terug van, nou ja, je mag meedoen in de categorie waar jij je prettig bij voelt, of in ieder geval hoe je identificeert, zolang het in de breedsport is. En toen zeiden ze ook van, vanaf het Nederlands kampioenschap is, zeg maar, topsport. Dus alles wat niet een NK is, dat valt eronder, is breedsport. Het voelt ergens beperkend. Ik denk dat het magische van sport ook voor een deel is, zijn alle topsporters en de rolmodellen. En dat je daarin mee kan leven. En nou ja, dat je bijvoorbeeld kinderen hebt die bijvoorbeeld de nieuwe Femke Bol willen worden of zo. Ja, dat maakt voor ons niet meer. Ja, dat kan niet. Dus het boeit niet. Dus het is je krijgt gewoon een heel grijs-grauw randje in je sport eroverheen.
9: Naomi mag dus aan wedstrijden meedoen, zolang het op amateurniveau is. Maar dan moet ze nog een vereniging vinden. De tweede horde. Ook daar speelt ze open kaart over haar achtergrond.
5: Ja, spannend natuurlijk. Altijd spannend. Het is niet niks wat je dan even op tafel gooit. Dus het is best wel ook een uitdaging kan zijn. Nou ja, dan wel de leden, dan wel de kleedruimtes, dan wel de, zeg maar, er zijn meerdere manieren waarop je tegen weerstand of een probleem dan wel discussie kan aankomen. Dus,
9: en hoe werd erop gereageerd? Hoe ging het uiteindelijk?
5: Eigenlijk positief en ontvankelijk. Daar reken ik me ook wel rijk mee. Dat de club daar zo achter heeft gestaan.
9: Zullen we nog een rondje maken? Want het wordt een beetje koud alweer.
5: Ja, ik merkte ook al dat ik al koud werd. Dus ik dacht al van de lage knieën of trippelen. Dat is net hoe je het altijd wil noemen. Wat hoger.
9: Ja, je noemde die kleedkamers nog.
5: Ja, daar ben je toch altijd een beetje op je hoede of zo. Je hebt een soort beschermende bubbel om je heen. Maar dat is denk ik ook deels vanuit juist die discussie die er leeft in de maatschappij. Dat je meekrijgt. Ja, dat je de positie is gewoon best wel heftig en pittig. Ik vind het gewoon dan dus spannend van waar je tegenaan zou kunnen lopen.
9: Dus je loopt niet zomaar de vrouwenkleedkamer binnen. Is dat, nee. Is dat dan goed? En dan hou je er dus rekening mee?
5: Ja.
9: Ik bedoel, ook met wat je aandoet en dat je zo weer weg kunt.
5: Ja, je bent vrij veel bezig met je omgeving in die zin.
9: We hebben al 3 rondjes gehad, denk ik.
5: Ja, klopt.
9: Niet te lang, anders word ik ook moe.
5: Ja, nee, heel goed. Ik vond het 3e rondje wel lekker.
9: Voel je je welkom in de sportwereld, in de atletiekwereld?
5: Nee. Ja, kijk, het is niet dat ik me niet welkom voel. Ik bedoel, ik heb wel een plek in de atletiekwereld. Maar welkom voelen is een heel ander verhaal. Ja. Want ik ben inderdaad in strijd met de plek. Ik ben altijd aan het strijden voor een plek in de sport.
9: En hoe is dat voor jou? Dat je eigenlijk zo moet strijden voor je plekje? Zeg ik dat
5: vermoeiend? Ja, nee, dat zeg je heel goed. Dat zo voelt het namelijk wel regelmatig. Kijk, ik kan heel veel wedstrijden wel doen, dus ik heb niet per se. Het is niet alsof ik, zeg maar, het niet meer kan. Dus dat is het fijne. Er zijn nog genoeg plekken waar het wel kan. Maar het is wel gewoon heel triest en sneu om te merken dat het zo ingewikkeld is. En alleen maar ingewikkelder wordt eigenlijk. En het debat verhardt, zowel op de baan als buiten de baan. Dan voel ik mij niet heel welkom, nee. Ik heb het idee dat er harder wordt gewerkt om mij eruit te werken, zeg maar, dan mij welkom te heten. Een beetje, ik ben uitgehoogd op de verjaardag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
3: Ja, dat is volgens mij iets waarbij we allemaal wel een gevoel kunnen hebben en een beeld kunnen hebben. Dat je op je verjaardag bent en je de blikken voelt van, goh, is die ook hier? En was dat nodig geweest? Zo voelt dat dan, Naomi?
7: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, je bent wel welkom volgens de regels, maar het is ook een sociale acceptatie die er niet volledig is. Ja. En het blijft daardoor toch een strijd. Ik denk dat dat in de topsport ook wel helder is, dat daar heel veel regels wordt gemaakt, heel veel uitsluitende regels wordt gemaakt. En dan kan het wel zijn dat je volgens de breedte sport wel welkom bent, waarvan ik denk dat dat een heel goed ding is. Maar ja, je voelt toch ook wel die druk die
3: ja, dus wat op papier leeft geregeld is en wat mag, is anders dan jouw beleving ook kan zijn.
7: Ja, en het is ook gewoon een kwestie van dat in principe in de maatschappij dus ook wel meegekregen wordt dat het een heel uitsluitend concept is in de topsport. Dus ja, dan kan een sportouder langs de kant ook denken van ja, maar wat doe jij hier dan in de breedte sport? Ja, ja. Dus je zit ook gewoon in een heel moeilijk parket in de discussie in het algemeen.
3: Ja. Hoor je dat, Lisanne, veel terug in de community?
6: Ja, ik heb de afgelopen tijd veel met LHBTIQ plus sporters gesproken. En dan hoor je inderdaad wel dat zij zich lang niet altijd welkom voelen op verenigingen. Daarom gaan sommigen ook naar speciale clubs die er voor LHBTIQ plus zijn bedoeld. Want je hoort toch dat er bijvoorbeeld nog steeds wordt gescholden met bepaalde termen waar mensen zich niet altijd bewust van zijn. Maar ik sprak ook een zwemmer en die gaf aan dat bij haar vorige vereniging dat zij erop werd gewezen dat zij niet vrouwelijk genoeg zou zijn. Zij liet haar lichaamshaar groeien en dat vonden ze maar een beetje raar. Mm. En voor transpersonen, zoals Naomi ook aangeeft, komen er natuurlijk nog allerlei drempels bovenop. Zoals inderdaad een kleedkamer vinden waar jij je comfortabel kunt omkleden. En soms zit het niet eens in of er daadwerkelijk een optie is, maar alleen al de zorgen die vooraf worden gevoeld. Ben ik wel ergens welkom? Mag ik wel mezelf zijn? En dat kost al zoveel energie, waarvan je eigenlijk hoopt dat die energie natuurlijk in het sporten gestopt mag worden. Maar dat geldt dus niet altijd.
3: Ja, want als ik jou zou vragen, Naomi, wat is zwaarder, 3 rondjes lopen of je plek vinden?
7: Dat ligt er misschien aan hoe hard je die 3 rondjes loopt. Maar nee,
3: tegen Benjamin is dan ook weer een ander verhaal natuurlijk.
7: Ja, precies. Nee, dat is toch wel echt wel je plek vinden hoor. Of in ieder geval het welkom voelen. En daar ook. Ik denk namelijk ook, want er zijn ook wel evenementen waar ik aan meedoe die gewoon echt LHBTI plus vriendelijk zijn. Dat het die sfeer die daar hangt is heel warm en ontvankelijk en heel fijn. Maar nog steeds is er toch ergens een bijvoorbeeld in die kleedkamers. Ja, dat nog steeds heb ik daar ook diezelfde drempel die ik in de gewone, gewone tussen aanhalingstekens dan, sportwereld ook heb. Dus er zit zelfs daar, waar het in principe weet dat het veilig en goed is en alles oké is, zit dus toch die angst nog steeds ingeboezemd. Ja. Dus dat zegt ook wel over hoe diep geworteld die angst, of in ieder geval hoe erg je op je hoede bent. In
3: die plek of je mag zijn wie je bent.
7: Ja. Zeg maar.
3: En dat gaf je ook in de reportage net aan, van het debat is verhard. Ja. Waar merk jij dat zelf aan?
7: Eigenlijk vooral, dat is natuurlijk vooral heel veel sociale media, wat daarin heel ongezellig is.
3: Dat is ook makkelijk, hè?
7: Ja, zeker. Dat is heel makkelijk. Ja, ik heb nog nooit dat in een persoon gehad tijdens een wedstrijd of na afloop van een wedstrijd. Heb ik nog nooit echt 1-op-1 een reactie gehad. Dat is natuurlijk heel erg prettig. Maar je merkt wel in het sociale debat, maatschappelijke debat, politieke debat, als we kijken, wel even over de grenzen heen kijken, dan is dat ook natuurlijk vrij vaak onderwerp van gesprek. Dus het is. Ja, je merkt gewoon heel erg in de brede zin dat er een bepaald sentiment leeft in de wereld of in Nederland, waarbij misschien niet per se wordt gezegd dat we niet welkom zijn, of dat het onze positie ter discussie niet altijd ter discussie hoeft gesteld te worden. Maar het is ergens een. Ja, en je voelt wel een spanning. Ja.
3: Is het, Lisanne, want Naomi geeft aan, die heeft 3 bonden gesproken. Hè, toen ze kon kijken waar kan ik wedstrijdgericht ook gaan sporten. Jullie hebben alle sportbonden gevraagd in Nederland naar die regels. Wat komt daaruit?
6: Ja, we hebben naar alle 77 sportbonden gekeken. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat we 77 sportbonden hadden. Maar daar hebben we naar gekeken. Stel, jij bent een transpersoon of je bent non-binair en je wil informatie hebben over of jij mee mag doen bij wedstrijden in de gendercategorie waar jij je mee identificeert. Dus we hebben gekeken naar websites en naar de wedstrijdreglementen. En daaruit bleek inderdaad dat in de meerderheid van de sportbonden, wat Naomi ook al aangaf, dat er eigenlijk geen informatie beschikbaar is. En dan had je nog 16 sportbonden die voeren inderdaad inclusief beleid. Dus die zeggen dat jij mag meedoen in de gendercategorie waar jij je thuis voelt. En 6 sportbonden die extra drempels opwerpen voor transpersonen. En dan met name voor transvrouwen.
3: Okay. En welke sporten zijn dat?
6: Dat zijn voetbal, handbal, rugby, golf, schaatsen en wielrennen. En die vertegenwoordigen samen 1,9 miljoen sporters in Nederland. Dus dat zijn niet de kleinste sportbonden. Mm. En bij voetbal moet je bijvoorbeeld dispensatie aanvragen. En dan vindt er een individuele beoordeling plaats. Onder meer door een comité aan onder meer artsen en voetbaldeskundigen.
3: Maar waar kijken ze dan naar? Weet je dat? Dat gaan ze gewoon medisch kijken.
6: Dat is inderdaad bij meerdere van deze sportbonden inderdaad wel het geval. Bijvoorbeeld bij rugby. Inderdaad is er een risico-inventarisatie. En daar wordt gekeken naar je lengte, je gewicht, je techniek. Maar ook je testosteronniveau. Dus inderdaad, er wordt dan een soort medische keuring gedaan.
3: Ja.
6: En bij golf, dat is opvallend. De golf heeft eigenlijk verschillende wedstrijden. Dus je hebt wedstrijden van de Nederlandse Golf Federatie. Die vinden plaats op landelijk niveau. En daar mag jij als transpersoon helemaal niet meedoen. Omdat je alleen mag meedoen binnen de gendercategorie van jouw toegewezen geboortegeslacht. Okay. Dus daar word je überhaupt als transpersoon uitgesloten van deelname aan die wedstrijden van de Nederlandse Golf Federatie. Ja,
3: ja. Terwijl men daar ook gewoon met handicaps werkt.
6: Ja, dat is dan weer, dat ligt dan weer iets ingewikkelder. Dus je hebt ook wedstrijden waar inderdaad met het handicapsysteem wordt gespeeld. En die zijn wel open.
3: Okay.
6: Maar die landelijke wedstrijden, daar kun jij als transpersoon dus niet meedoen.
3: Omdat je niet in een vakje past.
6: Precies. Of niet in het vakje waarvan zij willen dat je erin zit.
3: Want als je rugby bijvoorbeeld noemt, dat is natuurlijk een fysieke sport.
6: Ja.
3: Is het ergens te begrijpen dat men dat daar doet?
6: Dat is inderdaad wel wat onder meer de rugbybond en de voetbalbond aangeven. Dat omdat het daar gaat om een contactsport, dat zij de veiligheid van hun sporters belangrijk vinden. En daar gaan ze er dan een beetje vanuit dat jij dus als transvrouw bijvoorbeeld een andere fysiek hebt. En dat er daardoor onveilige situaties zouden kunnen ontstaan. Maar ik denk dat het goed is om wel even stil te staan bij het feit dat er sowieso heel veel diversiteit in een team zit.
3: Ja.
6: Als je kijkt naar een rugbyteam van vrouwen, dan zul je langere vrouwen zien, kortere vrouwen, sterkere, snellere vrouwen. Alleen aan hen wordt niet gevraagd of zij hun testosteronniveaus willen doorgeven. En die barrières worden dus nu wel voor transvrouwen opgeworpen.
3: Ja, ja. Sterker nog, ik denk dat je op medisch teamsport gaat kijken, dan zie je natuurlijk ook alle soorten en maten en grootte.
6: Absoluut.
3: En lengtes voorbij komen. Wat is de reactie eigenlijk van NOC-NSF? Want die richtlijn is dus, je moet kunnen sporten in een categorie waar jij je prettig bij voelt. Waar je
6: op... Klopt. Ja, ze hebben dus in 2023 een richtlijn opgesteld. En inderdaad, wat je zegt, die houdt in dat iedereen zou moeten kunnen meedoen in de gendercategorie waar jij thuis bij voelt of identificeert.
3: Ja.
6: Dat houden deze 6 sportbonden dus niet aan. Die werpen extra regels op. Maar we hebben inderdaad gevraagd wat zij van deze regels vinden. En dan zeggen ze, in individuele gevallen kan veiligheid van teamleden een rol spelen, zoals bij rugby, waarbij een individuele beoordeling van speelsters geldt op basis van een objectieve risico-inventarisatie.
3: Ja, nou ja, jij gaf net al de kanttekening daarbij van dat er veel verschillende mensen sowieso in een team lopen. En even in reactie ook daarop, we hebben natuurlijk een maand geleden die uitzending van Pointer gehad. In de topsport hebben we kunnen zien dat wetenschappers daar gewoon niet uit zijn.
6: Nee, precies.
3: Of dat nou wel, je kunt het niet uitsluiten, maar je kunt het ook niet bevestigen dat het wel zo is.
6: Nee, en al helemaal in de amateursport. Ik denk dat het goed is om dat te benoemen. Nog even los van inderdaad wat je van de topsport vindt. Ja. Amateursport draait al helemaal om plezier, om meedoen. Het is super gezond om te sporten voor je fysiek, voor je mentaal. Dus juist daar zou je al helemaal willen dat iedereen moet kunnen meedoen.
3: Gaat het alleen om veiligheid of zijn er meer redenen die opgeworpen worden?
6: Er zijn inderdaad meer redenen. Dus bijvoorbeeld wat ik net aangaf, de Golfbond die hanteert internationale afspraken. En die gelden dus inderdaad. Dat houdt in dat transpersonen dus niet kunnen meedoen aan die landelijke wedstrijden. Mm-hmm. En ook bij de rugbybond zie je dat zij een beetje tussen die richtlijn van NOC-NSF en de wereldwijde rugbybond gaan inzitten. Want de wereldwijde rugbybond die sluit transvrouwen helemaal uit van deelname. Dus zij zitten een beetje daartussenin dat ze niet transvrouwen helemaal willen uitsluiten, maar dan wel in zo'n risico-inventarisatie willen doen.
3: Ja. Nou kun je zeggen, Naomi, meer dan de helft heeft niks aan die informatie staan. Dan kun je ook denken, mooi, als er niks staat, kan ik gewoon meedoen.
7: Ja, maar net wat ik ook al zei, met de Atletiek Unie heb ik zelfs nog dispensatie aangevraagd.
3: Ja.
7: Want er zit wel... Kijk, als je misschien alleen maar komt sporten voor het sporten, zeg maar, en verder geen wedstrijden loopt, dan zou dat misschien nog wel kunnen, maar op het moment dat je al een wedstrijd gaat lopen in welke categorie, zeg maar recreante categorie of welke wedstrijd dan ook, ja, dan wordt het toch al wel een dingetje. Dan wordt het wel ook, gaat het ook om je eigen veiligheid.
3: En je wil het niet op de spits drijven dat je zegt, joh, ik mag gewoon, jullie hebben er niks over staan en de richtlijn van NOC-NSF is dat en dat. Dus ik ben gewoon welkom hier.
7: Ja, maar als jij niet op je website hebt staan dat iemand welkom is, dan is de vraag, ben je echt welkom? Of is het een beetje dat we de olifant in de kamer niet benoemen?
3: Zo voelt het.
7: Nou, dat voelt voor mij wel
3: Ja. En dan moet je dus toch, voel je gedwongen in ieder geval om actief te benaderen.
7: Ja, maar het is ook voor jezelf gewoon handig. Want je weet net wat ik al zei. Ik voel wel de spanningen die er leven ook vanaf bovenaf in de topsport en dat soort zaken. Dus je wil ook gewoon zelf ergens iets hebben dat je denkt het mag. En dat je dat kan aantonen voor het geval er wat op je afkomt.
4: Lisanne?
6: Nou, ik denk dat het ook nog wel even goed is om te benoemen dat zelfs als je navraag doet. We hebben ook ervaren dat je dan ook niet altijd eigenlijk een reactie kreeg. Want bij de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie, waar dus een medische keuring nodig is om als transvrouw mee te doen. Daar hebben wij navraag gedaan waarom zij die barrière opwerpen. Maar daar hebben we meermaals geen reactie gekregen. Okay.
4: Nou, dat was precies de bond die Naomi net ook noemde over de onduidelijkheid. Goed, we weten in de meeste gevallen wel, maar soms ook dat het gewoon niet geregeld is bij sportbonden, of eigenlijk de meeste. De vraag is dan, mag het? Mag je drempels opwerpen of juist helemaal niks vermelden? Is dat toegestaan? We hebben de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme, dat is Rabin Baldussing, gevraagd of hij die regels van sportbonden eens wil bekijken. En hij komt tot een duidelijke conclusie.
10: Nou, wat mij dus opvalt is dat van de 77 bonden er bonden zijn die in ieder geval een beleid hebben waar er sprake is van mensen anders behandelen, achterstellen en zelfs soms ook uitsluiten op basis van een persoonlijke kenmerken. En dat zijn nou net signalen voor mij waarbij ik kan spreken van discriminatoir handelen van verenigingen. En daar maak ik me zorgen over.
11: We hebben het hier over sport, amateursport. Amateursport voor transgender sporters. Hoe belangrijk is dat?
10: Nee, breedte sport. Hè? Ik bedoel, amateursport, breedte sport vervult een enorme belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt mensen bij elkaar. Hè? Het verbindt mensen. Het zorgt ervoor dat je het beste uit je haalt. Hè? Dus je gaat op prestatie zitten. Hè? Maar je beleeft ook plezier met elkaar. Tegelijkertijd zorg je ervoor ook dat je gezondheid er beter op wordt. Kort en goed, sport, breedte sport speelt een enorme belangrijke maatschappelijke functie. Daarom worden ze ook met gemeenschapsgelden ondersteund, terecht ook. Maar als dat dus ook het geval is, dan vind ik gewoon ook dat je een vereniging moet zijn voor een ieder. En niet dat je zegt van, nou ja, jij kan er wel in en jij kan er niet in, omdat je in dit geval een transgender persoon bent. Dat kan dus gewoon niet. En die tendensen zie je dus, zeker kijkend naar jullie onderzoek, waaruit niet eenduidig blijkt dat al 77 bonden zeggen van, nou ja, we zijn er voor elkaar. Nou ja, dan is er gewoon iets fundamenteels mis, ook in dus die breedte sport. Kijk, waar juist geen selectie hoeft plaats te vinden, want je bent gewoon voor je plezier daar gaan sporten. Maar nog belangrijker ook is dat breedte sport is eigenlijk het fundament voor verder, voor topsport in dit geval. Hier vindt de fundering plaats. En als je fundering niet goed gaat plaatsvinden, omdat de fundering van de fundering niet goed is, ja, nou ja, goed, dan moeten we echt ons zorgen om maken. En dat is wat we precies doen.
11: Welke gevolgen heeft dat? Wat kan u doen in uw positie om hier iets tegen te doen?
10: Nou ja, kijk, ik ben geen klachtbehandelaar, hè? Dus ik kan dat niet gaan noteren en dat soort dingen meer. Ik kan hier alleen maar richting het kabinet gaan en zeggen van, nou ja, kijk daar minister heel nadrukkelijker naar. Maar tegelijkertijd is het ook mijn taak om aan te jagen dat hier grondrechten in het geding zijn of kunnen zijn. Dat ik in ieder geval de bewindspersoon duidelijk kan maken van, nou, Er zijn in de sportwereld zijn er een paar dingen niet helemaal goed geregeld. En misschien wilt u er nog eens een keertje naar kijken.
4: Ja, heel vriendelijk geformuleerd is dat door de Nationaal Coördinator. Pointerverslaggever Lisanne, dit komt dan bij de minister te liggen, als het goed is. Dat bewustwording bij sportbonden kan helpen, dat heb jij zelf ook ondervonden met het onderzoek bij de Nederlandse Skivereniging.
6: Klopt, inderdaad. Want in het oude wedstrijdreglement stond dat het geslacht in je paspoort bepaalt aan welke competitie je mag meedoen. En daar hebben we ze toen naar gevraagd van waarom werpen jullie deze drempel op. Mm-hmm. En toen gaven ze aan dat het om een oude passage ging. Dus die hebben ze naar aanleiding van onze vraag hebben ze die weggehaald. En nu zijn ze dus inclusief ook voor transpersonen.
4: Kijk aan, dus dat heeft gewerkt.
6: Zeker, ja.
4: Ja, de sportbonden is natuurlijk één ding. Die formuleren de reglementen en dergelijke. Maar goed, uiteindelijk sport je bij een vereniging. En die vereniging moet je dus ook nog het gevoel geven dat je welkom bent. En die moeten openstaan voor transpersonen. Dat is lang dus niet bij elke vereniging het geval. Maar er bestaan wel inclusieve verenigingen. Bijvoorbeeld,
12: Smashing Pink is voor mij altijd heel erg belangrijk geweest. Als LGBT of lesbienne dan.
8: zocht ook gewoon een veilige club waar ik gewoon mezelf kon zijn en tennis kon tennissen.
13: Ik roeide en dat vond ik ook heel leuk. Alleen ik miste twee dingen, toch echt het spelelement, dus met een bal. En ik dacht, ik wil ook echt iets, toch iets doen, omdat ik homo ben. En daarom ben ik lid geworden van Smashing Pink.
14: Het is sporten, wat natuurlijk altijd verbindt. En dat dan met gelijkgestemden.
13: Ja, er is best wel eenzaamheid, ook onder jongeren, als je net uit de kast komt. En ik, nogmaals, ik zou echt iedereen gunnen dat je echt een soort community opbouwt.
8: En ik had altijd wel heel erg de verlangen en de behoefte om te tennissen. Maar de drempel om bij een normale club, zeg maar, die drempel voelde ik toch te hoog. Er zat toch wat beren op de weg die ik hier bij deze club gewoon niet voel. Ja, ik was toch wel een beetje bang dat ik misschien daar toch niet met een warm onthaal zou worden ontvangen. Dat ik misschien hoor ik er niet bij, willen ze me daar niet. Dus ja, dat was een van de beren op de weg die ik zag.
15: Voor mij was het echt een openbaring dat tennis, dat het ook LHBTI-vriendelijk kan zijn. En we hebben ook een internationale LHBTI-competitie hier. Dus het gaat heel erg ver en we nemen het heel serieus. En we zijn gewoon als LHBTI-groep even in de meerderheid. En dat is gewoon af en toe heel erg fijn.
14: Het woord veilig hoef ik voor mezelf niet te noemen. Maar ik zie wel dat we voor mensen een veilige omgeving zijn. En ik denk voornamelijk nu ook met transgenders. Dat ze echt helemaal zichzelf kunnen zijn en kunnen shinen. Ik heb echt mensen gelukkig zien zijn, hangen met medailles. Transgender mensen die gewoon hun sport konden doen met groot succes.
3: Dat is precies de bedoeling. Toch, Naomi?
13: Absoluut.
3: Ja, je kunt ook nog gaan tennissen. Kan er ook nog bij met alles wat jij al doet.
13: Ja, nou, ik vind tennis wel leuk, maar zo leuk.
3: Ik weet niet. Lisanne, is het heel uitzonderlijk, zo'n vereniging als dit?
6: Nou, we hebben inderdaad onderzoek hierover gedaan. Meer te lezen op Pointer, de website van Pointer. En dan zien we inderdaad dat voor 12 miljoen mensen in Nederland zo'n LHBTIQ+ club of een vriendelijke club, dat die niet bereikbaar is binnen 20 minuten fietsafstand. Dus inderdaad, best uitzonderlijk.
3: Ja, en dan zie je het vooral dat het rond de grote steden zit.
6: Inderdaad.
3: En Amsterdam en Utrecht.
6: Rotterdam, inderdaad. Ja. En dan als je naar Friesland wil bijvoorbeeld, wordt het al een stukje ingewikkelder om naar een club te gaan waar jij je veilig voelt.
3: Ze zijn er dus wel. In de ideale wereld zouden natuurlijk dit soort speciale sportverenigingen eigenlijk niet hoeven te bestaan. Naomi en Lisanne, veel dank jullie beiden. En als je benieuwd bent of er zo'n queer sportvereniging bij jou in de buurt zit, dan kun je dus terecht op pointer.nl. Straks zoutwinning onder de Waddenzee. Het gebeurt al, maar er zijn nu plannen om er nog veel meer van te winnen. En dat verontrust ook de bewoners van monumentale binnenstad van Harlingen.
16: Dit gaat dus naar de kloten, hè? Wanneer de nieuwe vergunning wordt aangenomen om zout te winnen. Dit gaat allemaal weg.
17: In samenwerking met regionale media.
19: Pointer Regio.
17: Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
3: Ja, en we gaan met Pointer naar België. 3 keer per jaar verhuist een deel van de redactie van Hilversum naar een andere stad in Nederland voor de Pointer Pop-up. En dit keer maken we er een speciale editie van en gaan we dus naar de grens. Waarschijnlijk denk je nu meteen bij de grens goedkoop tanken, goedkoop boodschappen doen, maar niet meteen aan hele goedkope woningen voor arbeidsmigranten. Maar die zijn er wel, ontdekte collega Yoga Brouwers bij haar eerste bezoek aan de kleine Belgische stad Lommel.
20: En are you sleeping together? Oh, no. Sorry. Grote hilariteit bij Sebastian en zijn maat. Ze mogen dan wel bij dezelfde baas werken en in hetzelfde huis verblijven, maar samen slapen hoeft niet. De aanloop naar dit lachsalvo is niet per se een mooi verhaal, legt Katrien de Ruijzer uit, raadslid van de Lommelse partij Samen Vooruit.
21: We staan hier op de Luikerseenweg. Dat is eigenlijk de baan die doorloopt in Nederland en helemaal eigenlijk richting Hasselt gaat. En we staan hier op een goede 20 meter of zo van de grenspaal. Dus we kunnen heel makkelijk van Nederland naar België.
20: Wat betekent het eigenlijk, behalve dat je dus niet merkt dat je zo makkelijk de grens over kunt gaan als je in zo'n grensgemeente woont?
21: Een grensregio en een grensgebied leent zich dus vaak tot illegale dingen, omdat er veel dingen mogelijk zijn in België die in Nederland niet kunnen. En een van de ontwikkelingen, zeker hier in deze grensregio, is het probleem rond de arbeidsmigranten en dan vooral de huisvesting van de arbeidsmigranten. Voilà, hier zijn we. Ik denk dat we misschien gewoon maar moeten aanbellen of eens kijken
0: Het is een heel groot wit huis.
21: Ja, met geblindeerde ruiten, dus je kan niet binnenkijken.
0: Nee. Maar dit ziet er dus onbewoond uit. En jij, en je weet?
21: Ja,
0: je weet
21: 100%.
0: Dat
21: hier, ja, ja.
0: Dat hier mensen wonen.
21: Ja.
0: Nou, proberen?
21: Zeker.
0: Oh, er brandt licht.
21: Ik zag het.
0: Er beweegt niks.
21: Nee, hè?
0: Zullen we naar de achterkant lopen?
21: Ja, eens kijken. Ik denk dat we dan best deze kant op gaan.
0: Er is wel een raampje wat op een kiertje open staat. Ja. En er staat een auto.
21: Ja. Ah, ik hoor wel stemmen.
1: Hallo.
21: Good evening. We have a question. Are you from this house?
22: Yes.
21: Ah, okay. Hello. You live here? Oh, sorry, sorry. Hello.
22: Hi. We are shocked because we come back from work like 5 years ago.
21: Oh, no, no, no problem.
0: No problem.
21: Yes, I live here around and we are like making a documentary about people who come here to work.
22: Yeah.
21: And do you work here or in
22: Netherlands.
21: In the Netherlands? Okay.
22: Yeah.
21: Okay. And you are from?
22: Poland.
21: Oké, great.
20: De mannen vertellen dat ze machines onderhouden in een grote kippenverwerkingsfabriek. En dat ze alleen maar komen om te werken. Ze schieten erg in de lach bij het idee dat ze ook nog op één kamer zouden slapen.
22: Sorry.
0: How many people are living in this house?
22: Oh, I don't know. Oh, to be honest, I don't know. I barely see like 3 or 4 persons.
21: Okay, but you don't know them.
22: We only meet like high because we work in different shifts.
20: Ze geven een rondleiding door het huis. Er is een grote keuken. We zien een gang met 8 kamers, een wasruimte en douches. De mannen werken 11 uur per dag, 6 dagen in de week. Sebastian vertelt wat hij moet betalen voor de kamer.
22: 60 euro a week, something like that.
21: 60.
22: Yeah, for sharing room with another person. Yeah, oh. So you pay. To be honest, you pay for bed, 2 meters, for 80 centimeters, and that's it. A locker and
21: okay.
22: Yeah.
21: Okay. And is it the factory who is hiring this or an agency?
22: Agency.
21: From the Netherlands.
22: Yes.
21: Okay.
20: En daar zit een deel van het probleem. Nederlandse werkgevers huisvesten hun arbeidsmigranten in huizen in België. Die huizen zijn goedkoop, maar niet al te best. Vorig jaar ging een van de huizen in Lommel in de fik. En dat was een wake-up call voor raadslid Katrien de Ruijzer.
21: Ik passeerde hier altijd en het was een voormalig rendezvous hotel. Een love hotel, zoals dat heet. Ik vond het altijd heel spannend al, want ik dacht altijd, oh, wat gebeurt er toch allemaal? Maar op een nacht is hier brand uitgebroken.
23: In Lommel heeft gisteravond een hevige brand gewoed in een voormalig rendezvous hotel langs de Luikersteenweg.
21: En toen is de brandweer hier toegekomen en toen bleek dat hier 25 mensen zaten die hier gehuisvest waren in zeer slechte omstandigheden. Die hadden geen keuken, daar werd gekookt buiten op barbecues. En dat is dus echt, de brandveiligheid heeft toen echt aangetoond van ja, dat is niet oké hoe dat die mensen hier verblijven.
0: We gaan kijken, Want het huis staat er nog.
21: Ja.
0: En het ziet er leeg uit.
21: Ik denk niet dat hier iemand is, toch?
0: Ik denk het ook niet. En anders dan zijn we heel vriendelijk, toch?
21: Ja, en zijn we verdwaald. Maar het is... Ah, hier zijn allemaal garageboxen ook. Ja, hier zal die parking geweest zijn van... Oh. Is er iemand?
0: Het wonderlijke is...
21: Het is een gigantisch groot huis.
0: Ja, nu, ja, je ziet dat aan de voorkant niet, maar
21: nee.
0: Hier lijkt het toch al heel wat.
21: Een groot terras.
0: Ja.
21: Dit pand werd verhuurd. Oei, kunnen we hier rond... Ah, kijk. De barbecue.
0: Ja. De barbecue. Waar ze gebruik van moesten maken omdat ze geen fatsoenlijke keuken hadden.
21: Ja.
20: De mensen uit het huis werkten allemaal bij een groot vleesbedrijf in Helmond. Het is goed met ze afgelopen. Maar de beroerde huisvesting was reden voor de burgemeester van Lommel om zich in een filmpje van TV Limburg uit te spreken.
24: We hebben een vermoedenslijst van 100 woningen die voor kamerwonen gebruikt worden. Het is een kwestie van daar controle te doen. En waar dat die regels met voeten worden getreden, dan eigenlijk een verbod op te leggen om verder te verhuren.
20: Katrien de Ruijzer vindt het een grensoverschrijdend probleem.
21: Ja.
20: 100 woningen, zegt de burgemeester.
21: Ja.
20: En hij gaat controleren.
21: En dan vooral zorgen dat die niet meer verhuurd kunnen geraken. En dan is voor hem misschien het probleem opgelost. Ik vind het een beetje een not in my backyard principe. En daar heb ik moeite mee.
0: Wat verwijt u Nederland?
21: Ja, ik denk dat er in Nederland... Dat leerde ik ook uit het gesprek dat ik in Helmond met de collega's heb gehad. Dat die bedrijven heel vaak ook de regels met de voeten treden. En dat Nederland daar heel erg op moet toezien. Maar dat ze de hand uitsteken naar elkaar. Dat ze in gesprek gaan met elkaar. En dat ze niet denken, oh, we doen... Oh, want dat is eigenlijk wat de burgemeester zegt, is we doen de grens dicht, klaar. Maar het probleem is daarmee niet van de baan. De mensen zijn bereid om naar hier te komen om te werken. Neem dat met twee handen aan, want anders vinden we de mensen misschien niet. Maar zorg wel dat het op een goede manier gebeurt.
4: Katrien Druijzer was dat. Pleit dus voor grensoverschrijdende samenwerking. Dat willen wij ook bij de Pointer Pub-op. En daarom gaan wij samenwerken met onze Belgische collega's van het online onderzoeksplatform Apache. Steven van der Bussen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Van Apache dus. Niet iedereen in Nederland kent jullie misschien, maar in België hebben jullie een uitzonderlijke status vanwege jullie kritische en diepgravende journalistiek. Dus fijn om samen te gaan werken. Jij bent ook al in voorbereiding voor deze pop-up gaan kijken in Essen, Meer en Nispe. Dat zijn allemaal grensplaatsjes in de buurt van Roosendaal. Wat zie je dan om je heen?
2: Ja, klopt. We zijn op pad geweest met de collega's van Pointer en... Ja, een aantal observaties vielen ons wel op toen we door die dorpen reden en stapten, met mensen spraken. En vooral wat ons eigenlijk opviel was de grote aanwezigheid van buitenlandse nummerplaten natuurlijk. En die nummerplaten waren eigenlijk altijd terug te herleiden tot een aantal landen, vooral de Roemeense nummerplaten, Poolse nummerplaten en dan nog een aantal andere Oost-Europese landen. Maar het viel ons echt op dat in die kleine dorpen er echt wel een grote aanwezigheid was van arbeidsmigranten uit Europa en dan meer specifiek uit die landen.
4: Ja, tot aan de Roemeense supermarkten aan toe, heb ik begrepen. Waarom zijn die verschillen er zo?
2: Die verschillen...
4: Tussen Nederland en België?
2: Wel, er zijn natuurlijk een paar vaststellingen die uit die gesprekken duidelijk werden. En dat heeft er allicht mee te maken, grotendeels, omdat de woningen nog een stuk betaalbaarder zijn net over de grens. En dat zorgt uiteraard voor competitie onderaan die woningmarkt. Want de woningen die verhuurd worden aan arbeidsmigranten zijn vaak weinig kwalitatieve woningen. Dat is ook helemaal, ja, dat was ook heel duidelijk. En dat bleek ook uit gesprekken met beleidsmakers en anderen. Dat het vaak om woningen gaat die dringend toch wel aan renovatie toe zijn. De normen zijn ook helemaal anders. In Vlaanderen is er een heel specifieke regel voor kamerwonen. En als het gaat om arbeidsmigranten, dan hoeven die kamers eigenlijk maar 8 vierkante meter groot te zijn. Om een voorbeeld te geven, een studentenkamer in Vlaanderen moet 12 vierkante meter zijn. En voor andere kamerwoningen ja, zijn de regels nog, moeten die nog groter zijn. Dus dat is eigenlijk heel beperkt. En Vlaanderen schuift die verantwoordelijkheid ook voor een deel door naar de gemeenten. Die kunnen wel strengere regels opstellen, maar dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Er zijn maar enkele gemeenten met strengere regels. En eigenlijk, zelfs al zouden ze het nog doen, dan verschuift het probleem gewoon. Dus Vlaanderen heeft goedkopere woningen en wellicht ook veel... laksere regels, laat het ons zo zeggen.
4: Ja, en dat is dan voor Nederlandse ondernemers of Nederlandse bedrijven, kan dat interessant zijn. Ja, of dat dan een slinkse manier ervan gebruik maken is of niet, dat is iets wat we gaan onderzoeken, of het allemaal wel mag.
2: Ja, absoluut. Dat willen we zeker onderzoeken en ook kijken wie zit hierachter, wie huisvest die mensen. Zijn dat bedrijven? Loopt dat via uitzendkantoren of andere tussenpersonen eigenlijk? Want ja, het is ook wel heel duidelijk dat in de hele sector van uitzendarbeid in Vlaanderen heel strikt gereguleerd is. Er zijn maar een 350-tal uitzendkantoren, die moeten vergunningen hebben enzovoort, waarborgen storten.
4: En in Nederland is dat anders wat dat betreft?
2: Ja, er zijn 19.000 uitzendkantoren. Je hebt eigenlijk geen vergunning nodig. Die regels zullen wel aangescherpt worden. Ja. Maar betrokkenen spreken daar eigenlijk ook wel over. Ja, dat is echt een sector die helemaal niet gereguleerd is in Nederland. En die grens, die bestaat natuurlijk staatkundig. Maar voor er is een vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. Dus die grens, daar kan handig gebruik van gemaakt worden natuurlijk.
4: We gaan Steven elkaar vaker horen en zien de komende 2 maanden. Want dit is eigenlijk de lancering van de nieuwe pop-up regio. We gaan dus bij de redactie in Roosendaal zitten van 20 oktober tot 14 november. Als u verhalen heeft, tips heeft voor ons, ervaringen met arbeidsmigranten en u wilt het verhaal delen, ga dan naar pointer.nl/Roosendaal. Steven, dankjewel.
19: Dit is Tot 3 uur. Pointer.
17: Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV.
5: Hélène Plag.
4: Bijna 3:15 is het. Dan nog de zorgen om nieuwe zoutwinningsplannen onder de Waddenzee. Vanuit Harlingen wordt er sinds 2020 zout onder de bodem vandaan gehaald. En nu wil de zoutwinner meer gaan boren. En voorlopig is het ministerie van Economische Zaken akkoord. Maar van zoutwinning daalt de bodem. En daar is Harlingen nogal van geschrokken, merkt de verslaggever Itz Nicolai.
7: We lopen dus nu op de zoutsloot. Heel vroeger, tijdens de Gouden Eeuw, is hier ongelooflijk veel zout verhandeld. En dat liep dan door deze sloot ook heen. Dus dat is het hele verhaal. Ik heet Jarig Langhout en ik ben voorzitter van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Hier word je altijd blij als je hier dan doorheen loopt met die bomenpartij en dat slootje. Ja, dit is geweldig. Dit is waar we het voor doen. Dit gaat dus naar de kloten, hè, wanneer de nieuwe vergunning wordt aangenomen om zout te winnen. Dit gaat allemaal weg.
9: De historische vereniging denkt dat de oude binnenstad van Harlingen de bodemdaling door zoutwinning niet aan kan.
7: Je ziet dus dat aan dit pand al een schade is geweest, met als gevolg dat dit raam hier links dus is moeten verplaatsen, omdat er een enorme scheur is ontstaan door verzakkingen.
9: Dus de bodem is hier al kwetsbaar?
7: Absoluut. Die bodem is hartstikke kwetsbaar. Dus als we daar een bodemdaling bij gaan krijgen die bewust wordt veroorzaakt door de zoutwinning, dan, dat is de grote verzoeken.
9: Dat er schade kan ontstaan wanneer er zout gewonnen wordt, is niet denkbeeldig. Vlakbij Harlingen werd vroeger al zout gewonnen op het land, met fikse bodemdaling tot gevolg.
7: Daar is men begonnen met boren en toen bleek ineens dat de verzakking veel groter was en ook op plaatsen veel groter was dan men durfde te accepteren. Of dat nou door de zoutwinning komt of door de waterpeilbeheersing komt of door een andere oorzaak, daar komen we niet uit. Maar feit is en feit blijft dat er op 3 plekken gewoon een dusdanige bodemdaling is veroorzaakt dat niet meer te herstellen valt.
9: En dus werd de zoutwinning verplaatst van het land naar de Waddenzee.
11: Sta dit niet toe, zet het natuurgebied en die werelderfgoedstatus niet op spel.
9: Als het ministerie nog meer zoutwinning toestaat, staat de werelderfgoedstatus van de Waddenzee op het spel. Dat zegt Esme Gerbens van de Waddenvereniging.
11: Rapport na rapport toont aan dat de natuur achteruit gaat en dat komt door menselijk handelen. Er is nu zelfs door UNESCO het besluit genomen om een inspectiemissie te sturen, omdat zij zich grote zorgen maken over de wijze waarop de Nederlandse overheid op het gebied past. U kunt voorstellen, het is natuurlijk niet een goed idee om de bodem te laten dalen als de zeespiegel ook nog stijgt. Want dat betekent al dat die watplaten minder snel droog vallen. Ja, als je dan de bodem laat zakken en de zeespiegel gaat omhoog, dan hebben die vogels straks steeds minder plek om hun eten te zoeken.
9: En in de nieuwe plannen gaat het ook weer over bodemdaling op het land.
7: Nu blijkt dat in de nieuwe vergunning dat we juist wel die stad ingaan met die bodemdaling. En dat willen we niet.
9: Tot voor kort was de vereniging helemaal niet tegen de zoutwinning. Er lagen afspraken om goed te meten wat er in de grond gebeurt. Voorzichtig de trap af, kelder van het oude pand in.
7: Dat zit daarin in de hoek en zit daarin in de hoek en zit daarin in de hoek. Die dus de beweging registreert.
9: Het lijkt wel een EHBO-kistje. Het is een klein wit kistje. Er zou zo een paar pleisters in kunnen zitten. Maar het is eigenlijk ook een soort EHBO-kistje voor Harlingen.
7: Zo is het, ja.
9: Maar alle inspanningen van de vereniging lijken voor niets. Ze hadden gehoopt dat het ministerie de voorzorgsmaatregelen wettelijk vast zou leggen.
7: We hebben tot nog toe alles gebaseerd op vertrouwen. Juridisch ligt niks vast. We zijn nog steeds verbaasd dat dat niet is gebeurd. En het vertrouwen in economische zaken is daarom volledig weg.
4: Ja, die nieuwe zoutwinningsplannen betekenen dus ook dat bij boringen onder de Waddenzee de bodem onder Harlingen gaat dalen. Voor de uitzending sprak ik met Friso Douwstra. Hij is gedeputeerde van de provincie Friesland. En hij begrijpt dat er zout gewonnen moet worden, maar ziet dit plan niet zitten. De provincie heeft daarom ook negatief geadviseerd over de zoutwinning. En ik vroeg hem waarom.
18: Wij vinden het een risico voor de stad Harlingen. Dus het risico als er schade komt, dat schuift steeds meer op. En zometeen dus eigenlijk al onder de Zeedijk en onder de stad Harlingen. Ja, dat vinden wij onverantwoord. En ook de impact op het werelderfgoed van de Waddenzee zelf.
4: Ja, en dat is een beetje waar dus de standpunten uiteenlopen. Want het ministerie heeft eerder wel aangegeven, ja, het kan veilig. Maar u twijfelt daaraan. En dat heeft ook mee te maken dat hij een soort gestapeld effect heeft, hè, waar het ministerie minder naar kijkt. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, klopt. Nou, doe ik ook even een stukje analogie naar wat andere zaken. Het ministerie doet ook heel veel gas- en mijnbouwactiviteiten in de provincie. Dus onder de vaste wal, om het zo te noemen. En bij zout is dat onder de Waddenzee. Maar daarboven zit grond en water. Of er zitten in sommige gevallen zelfs drinkwatervoorzieningen, et cetera. In dit geval van zout zit er een Waddenzeebodem op. Er zitten leven dieren, het beschermd natuurgebied. Daarboven zit water. De waterspiegel, zeespiegel, gaat stijgen. Dat heeft impact op de veiligheid van onze waterkering, de zeedijk. Dat heeft impact op de stad Harlingen. Die gaat een stukje verzakken. Dat heeft het in het verleden ook al wel gedaan. Mm-hmm. Maar die verzakking wordt gewoon geaccepteerd door de Rijksoverheid. Ja, dat vinden wij heel onverstandig. Ja. Wij kunnen er in die zin inhoudelijk ook niet bij waarom je dit doet.
3: Nee, maar dan zegt de Rijksoverheid eigenlijk dat is maar het offer wat Harlingen moet brengen ten opzichte van het nationale belang.
18: Ja, nou dat is niet hardop gezegd, maar dat gevoel bekruipt ons wel.
3: Is dat, als u natuurlijk zou kunnen aantonen dat de zoutwinning het probleem veroorzaakt, dan sta je misschien een stuk sterker. En nu is, dat bleek ook uit de reportage, niet helemaal duidelijk waar die bodemdaling nou precies door wordt veroorzaakt.
18: Ja, klopt. Hier kom je op een soort kip-ei. We hebben wel degelijk voorbeelden, en dat hoorden we ook in de reportage van de heer Langhout, dat ook zoutwinning in de omgeving wel degelijk gewoon hele effectieve gevolgen, of ja, nadelig effectieve mm-hmm. gevolgen heeft op onze bodem. Het is zo dat je dan, ja, wie kan het bewijzen? Moet je dan niet toen een omgekeerde bewijslast? We weten wel dat er daling is. Dat zegt het ministerie zelf ook wel. Hoe ver

0: hele effectieve gevolgen, of ja, nadelige effectieve gevolgen heeft op onze bodem. Het is zo dat je dan, ja, wie kan het bewijzen? Moet je dan niet toe naar omgekeerde bewijslast? We weten wel dat er daling is. Dat zegt het ministerie zelf ook wel. Hoe ver die is, daar wordt over gediscussieerd. En wat vind je dan acceptabel?
1: Toch is op zich die zoutwinning, hè, is in 2020, een aantal jaren geleden, dus van land naar de zee verplaatst. Dat had ermee te maken dat de bodem onder Harlingen ook al zag verzakken. De provincie stond daar destijds achter. Is dat dan achteraf een vergissing geweest?
0: Nee, dat denk ik niet. Want dat was namelijk wel vanaf dezelfde plek, maar op een andere plek. En dus niet met diezelfde kom, waar ik het net over had, die bodemdalingskom, is toen nadrukkelijk afgesproken, niet onder de primaire zeewering. Niet onder de stad. En daar schuift het nu naar op. Ja. Dus daar zit ook ons veranderend bezwaar. Dat is één. Twee, wij hebben intussen ook meer kennis gekregen, ook in de afgelopen jaren. Waarin we de zeespiegelstijging zien, waarin we het effect op de bodem van de Waddenzee zien. Ja. Een van de onderdelen namelijk van zoutwinning is dat het best wel vergaande impact heeft op het bodemleven van een Waddenzee.
1: Maar meneer Douwstra, als we het dan over dat voorzorgsbeginsel ook hebben, dan is er toch een bepaalde naïviteit geweest destijds. Te zeggen, met de kennis van nu. Nou, dat op zich de zeespiegel stijgt, dat was in 2020 al wel bekend. Dus is er niet met een bepaalde naïviteit gekeken van, oké, aan land werkt het niet, laten we dan maar het op zee doen?
0: Nou, dat zou ik niet in de mond nemen, dat woord. Want er is nadrukkelijk toegekeken van, als er toen daling was geweest, waar is dat dan? Nou, dan is dat op zee. Nou, wij hopen van niet. De effecten op de ondergrond, die waren ons toen niet bekend. Bijvoorbeeld met die zandfijnheid, ja of nee. Mm-hmm. Maar heel nadrukkelijk is er afgesproken, doe dit niet, dat bij een eventuele schade de zeedijk en ook de stad impact heeft. Ja. Dus doe dat daarvan af. Ja, daar wordt nu aan getornd. En daarom zijn wij daar ook niet meer voor.
1: Mocht het nou toch doorgaan, hè, gaat u dan, zoals de provincie dat ook bij de gaswinning doet, in samenwerking met de bewoners, naar de rechter toe?
0: Dan is er echt de officiële lijn. Die optie houden wij nadrukkelijk open.
1: Dat is het officiële antwoord.
0: Ja.
1: Dit klinkt ook heel ambtelijk. Die optie houden wij nadrukkelijk open. Maar gaat u dat doen dan?
0: Nou, waarom zeg ik dat zo? Ik vind het niet, en ik ben onderdeel van gedeputeerde staten van Friesland natuurlijk, dus ik spreek in die zin in commissie. Wij vinden het niet heel sterk dat je als overheden onderling tegenover elkaar staat in rechtbankjes. Mm-hmm. In dit geval bij de Raad van State.
1: Maar ja, als het niet anders kan.
0: Exact dat, als het niet anders kan. Maar het heeft niet onze voorkeur. Dus ik hoop dat de bestuurlijke lijn van Nederland doet er goed aan om met elkaar ergens uit te komen. Met elkaar in gesprek te blijven en ook te zoeken naar oplossingen. Dus daar blijven wij gewoon continu aan werken. Dus daarmee hopen we ook dit soort rechtsgang te voorkomen. Daarmee laat je ook de inwoners van Nederland, en in dit geval van Friesland en Harlingen, zien dat bestuurders met elkaar tot oplossingen komen. Ja. Nou, en daarmee hoop ik ook dat we dit soort rechtsgang kunnen voorkomen. Ja. Maar we houden het open op het moment dat we daar niet uitkomen. Ja, ja. Dat is wel waar.
1: Nog één ding, meneer Douwstra. Die stichting Historisch Harlingen, die we net ook hoorden, die heeft wel voorgesteld om harde voorwaarden in een vergunning op te nemen. Dus als die vergunning zou worden toegekend, dat je dan in ieder geval afspraken maakt over metingen, over eventuele schadevergoedingen, et cetera. Is dat wat u betreft een variant of een tussenweg die u ook ziet zitten als provincie?
0: Nou, dat zie ik niet in de oplossingssfeer. Dat is na het besluit. Dus als je besluit het toch te doen. Wij zullen echt toch wel proberen om dat besluit in die zin tegen te houden, of in ieder geval anders te doen laten zijn. Als het dan besloten wordt, dan vind ik die 6 punten van de historisch Leeuwen Harlingen, dan vind ik die wel heel redelijk. Ja. En bijna een soort basis. Alleen, onze ervaring ook in de mijnbouwactiviteiten in de bredere provincie zijn dat die niet zo vanzelfsprekend zijn.
1: Nee, oké.
0: Dus zullen we dan die echt hard zwart op wit op papier willen hebben.
1: Ja.
0: Uiteindelijk moet je het beste voor jouw inwoners en voor je verantwoordelijkheden doen. En dat houdt in dat je met alle uitkomsten rekening moet houden. Maar nogmaals, wij zijn hier niet voor. En het is voor ons ook niet een onderhandeling van, nou, als je deze punten meeneemt, zijn we dat wel. Wij zijn hier tegen. En daar doen we ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen.
1: En dat is eventueel naar de rechter gaan.
0: Eventueel, want die optie houden wij open.
1: Hartelijk dank, meneer Douwstra. Ja, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in een reactie laten weten nog niet vooruit te willen lopen op de voorwaarden die de historische vereniging van Harlingen heeft, waar we het net al over hadden. Zij zien de zienswijze ook die

van de provincie zijn ze nog druk aan het bestuderen. En pas daarna dan komt er een definitief besluit. Dus in dit geval moeten we met recht zeggen, wordt vervolgd. Tot zover Pointer voor vandaag. Volgende week rond deze tijd natuurlijk Argos. Dan gaat het erover hoeveel goede bedoelingen een volkswijk aan kan. En dat heeft dan alles te maken met het progressieve beleid in Utrecht. En zometeen hier op NPO Radio 1 natuurlijk de publieke tribune met Koen Verbraak. Dat gaat, goed gezegd, over de koers van Israël. Koen gaat in gesprek met Joodse en Israëlische Nederlanders aan de vooravond van de herdenking van die vreselijke aanval op 7 oktober. Maar ook met de verkiezingen eind oktober in het zicht. Dat is zometeen hier op Radio 1. Ik wens u nog een hele fijne middag en graag tot over 2 weken. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Boont.
0: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
2: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
3: We zien een soort Instagram-premier en wanneer neemt hij nou eens een keertje het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel.
2: Moeten we niet een keer onze grens aangeven en moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
4: Waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken? En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort.
3: Je moet echt opletten wat je doet, want voordat je het weet word je weggestuurd.
0: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
2: En we beloven, die wordt pas goed.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: NPO Radio 1, 3 uur.
0: Koen Verbraak.
12: Op 27 oktober gaat Israël naar de stembus. Voor het eerst sinds de Hamas-aanval van 7 oktober en de oorlog in Gaza. En de grote vraag is, wordt premier Netanyahu weggestuurd? Ook in Nederland wordt dat van dichtbij gevolgd. Ruim een derde van de Joodse gemeenschap in ons land heeft een Israëlische achtergrond. Relatief het hoogste aantal in Europa. Hoe verhouden Nederlandse Joden zich tot Israël? En wat doet de koers van dat land met hun Joodse identiteit? Daar praat ik straks over in de 250ste aflevering van de Publieke Tribune. Hier vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Met Joodse Nederlanders aan tafel en met mensen in het publiek. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Kirsten Klomp.
13: Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met de noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De Iraniërs werden op 20 september ook opgepakt. Eén in Manchester en de ander in Liverpool. De Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. En in Slovenië is het EK wielrennen op dit moment bezig. Andries Lemain, hoe staat het ervoor?
14: Het is een toch wel opmerkelijk parcours. De eerste 100 kilometer zijn vlak, dan twee klimmetjes. Nou, die klimfase die moeten we nog bereiken. Met de grote favoriete Demi Vollering gewoon in het peloton. In haar wereldkampioenstrui, want die veroverde ze precies een dikke week geleden. En vandaag gaat ze dus meteen op jacht ook naar die Europese kampioenstrui. Twee koplopers, 1,5 minuut voorsprong. Het echte werk moet nog beginnen.
13: Andries Lemain, dankjewel. Het weer, zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en opnieuw zo'n 20 graden.
15: ANWB Verkeersinformatie. Met 80 kilometer file in het land en een aantal bijzonderheden. Zo wordt er aan de weg gewerkt op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Alfred Zwifter band is de linkerrijstrook dicht. Daardoor vanaf Emmeloord-West 8 kilometer file en een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A9 dicht. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten oponthoud daar. Een ongeluk op de A10 Oost bij Zeeburg. 4 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit daarna Gorkum. Er wordt langzaam gereden tussen Hank en industriegebied Avelingen over 6 kilometer. Ster.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
19: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
22: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1. Human.
25: Karen, jij vliegt binnenkort weer naar Israël om te stemmen tijdens de verkiezingen van 27 oktober. Vlieg je dan voor je gevoel naar huis?
26: Dat is een lastige vraag, maar nee, mijn thuis is wel in Amsterdam. Maar ik draag het meer dan een bijzondere plek draagt in mijn hart. Dus het is niet mijn thuis.
25: We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de 250ste aflevering van de Publieke Tribune.
27: De Publieke Tribune. Koen Verbraak.
25: Eind deze maand, op 27 oktober, gaat Israël naar de stembus. En de grote vraag is, blijft premier Netanyahu of wordt hij weggestuurd? Het zijn de eerste verkiezingen sinds de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober, waarbij 1200 Israëliërs om het leven kwamen. En ook de eerste verkiezingen sinds de oorlog in Gaza, die al ruim 70.000 Palestijnen het leven kosten. Ruim een derde van de Joodse gemeenschap in ons land heeft een Israëlische achtergrond, relatief het hoogste aantal in Europa. Hoe verhoudt die Joodse gemeenschap zich tot Israël? Wat doet de koers van het land met hun Joodse identiteit? En in hoeverre wordt het lot van Israël, na al het leed van de afgelopen jaren, steeds meer of minder hun zaak? Praat ik vanmiddag over met Joodse Nederlanders in de publieke tribune, hier vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Bij mij aan tafel Margaliet Kleijweg, zij is schrijver en journalist en mede onder initiatiefnemer van Joden Zeggen Nee, een actiegroep van kritische Joodse Nederlanders. Naast haar zit Itay Karmi, hij is Joods, Nederlands en Israëli's en tot dit voorjaar gemeenteraadslid voor Volt in Amsterdam. Tegenover hem, schuin tegenover hem zit Keren Hirsch, geboren in Jeruzalem, u hoorde haar stem al even, bestuurslid van het Sidi en vorig jaar vertrokken bij de Partij van de Arbeid wegens de motie Katy Piri. En wie er ook is, Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dat was hij destijds voor de VVD. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, toch eerst even de actualiteit. Hoe hebben jullie dat vliegtuigincident van afgelopen woensdag beleefd? Uri?
2: Ja, dat was... Dat waren oude tijden die weer terugkomen van gijzelingen aan boord van een vliegtuig. Kwam ook meteen in de media terug. Hè.
25: Ja.
2: Oude tijden, ook Netanyahu die daar volop mee van doen heeft gehad. Hè, natuurlijk met Antebbe.
25: Ja.
2: En bij deze kaping is natuurlijk vooral het punt van hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat die bijna 200 passagiers er levend vanaf hebben gebracht.
25: Ja.
2: Dat is het mirakel.
25: Keren, is dat ook iets waar je aan denkt als je deze maand naar Israël vliegt?
26: Ja, ik moet wel zeggen dat ik sowieso een beetje vliegangst heb, in de algemene zin.
25: En dit doet er geen goed aan?
26: Nee, dit doet er geen goed aan. Nee, ik vlieg altijd in principe altijd met El Al. En ik was wel blij dat ik dus later deze maand weer met El Al vlieg. Daar is de kans denk ik iets kleiner dat het vliegtuig om jihadistische redenen gekaapt wordt.
25: Jij bent in Jeruzalem geboren.
26: Ja.
25: Voelt Israël toch als jouw land?
26: Zeker. Ja. Ja. Ja.
25: En wat is dat dan voor gevoel?
26: Het is misschien een beetje lastig te omschrijven, maar ja, het zijn ook een beetje mijn mensen, dus om het dan zo te zeggen. Ik ben daar niet per se heel anders. En hier heb ik toch, zeker de laatste paar jaar, maar eigenlijk al langer natuurlijk, je bent een minderheid. Je hebt hier een hele nare geschiedenis, ook nog eens als Joodse Europeaan met de Holocaust. En daar ben je gewoon, voel ik me gewoon niet, ik ben niet een minderheid of anders. En dat is ook wel een keer een fijn gevoel.
25: Sonja Barend zei altijd, ik voel me nergens zo weinig Joods als in Israël.
26: Ja.
25: Ja, dat is
26: Ja, en ergens ook weer super Joods. Hè? Want je ziet daar in de winkels worden dingen met Davidsterren verkocht. Ja.
25: Jij gaat naar Israël om te stemmen.
26: Ja.
25: Kan dat niet hier dan?
26: Nee, is niet mogelijk. Je moet ingeschreven staan in het land en je moet aanwezig zijn in het land om te stemmen.
25: Ja. En wat staat er voor jou op het spel bij deze verkiezingen?
26: Voor mij echt gevoelsmatig wel de toekomst van de democratische rechtsstaat. En de kant waar het land op gaat.
25: Ja.
26: Ik ben nog nooit die kant op gegaan voor een verkiezing. Dus,
25: Maar nu doe je dat wel?
26: Zeker. Ik heb echt het gevoel ook dat ik moet gaan. Dus een soort van roeping bijna. Dit moet ik doen voor de toekomst.
25: Nou, moet volgens mij binnen 100 dagen een regering zijn gevormd. Anders moet er opnieuw gestemd worden. Zou je dan eventueel weer gaan?
26: Ja.
25: Ja? Zo belangrijk vind je?
26: Ja, ik moet wel zeggen, mijn spaarrekening laat x aantal keer denk ik toe, helaas. Maar ik zou nog een keer gaan. Ja.
25: Uri, jouw vrouw is Israëli's. Gaat zij ook stemmen?
2: Nee, zij zou ook niet naar Israël toereizen om te stemmen. Haar standpunt is, ze woont hier nu al zo om en nabij 50 jaar. En ze vindt het onterecht om dan daar te gaan stemmen.
25: Dat voelt voor haar meer als buitenland?
2: Ja, zij is heel erg betrokken natuurlijk bij dat land, haar land. Ik denk dat ten opzichte van Kern geldt dat voor haar toch wel Israël haar land is. Ze is er geboren en getogen, totdat ze hier op 23-jarige leeftijd naartoe kwam.
25: Maar ze gaat niet stemmen?
2: Maar ze gaat niet stemmen,
25: nee. Itay, jij bent Amsterdammer, Joods, Nederlands en Israëli's. Is dat ook ongeveer de volgorde?
3: Nee, niet per se. Ik voel me verbonden met al die verschillende dingen die je hebt genoemd.
25: Ja.
3: En dat vind ik juist ook verrijkend voor mezelf dat ik al die verschillende identiteiten kan hebben en dat ik me daar ook fijn en thuis bij voel.
25: Ja. En jij mag niet stemmen, hè?
3: Nee, klopt. Ik heb wel een Israëlische nationaliteit, maar ik heb er nooit ingeschreven gestaan. Dus ik, mag
25: en zou je het gedaan hebben als je mocht stemmen?
3: Ja, 100%.
25: Ja? Dan was je er ook naartoe gegaan?
3: Zeker.
25: Want zo belangrijk is het wel.
3: Ja.
25: Wat staat er in jouw oog op het spel?
3: Nou, ik denk wat Kern net terecht zei, de toekomst van de democratische rechtsstaat. Ja, er staat eigenlijk zoveel op het spel. Het is zo extreem zorgwekkend en dat maakt me ook echt boos als ik zie de staat waarin het land zich verkeert.
25: En wat vind je vooral zorgwekkend?
3: De manier waarop de democratie wordt omgaan, onderdrukking van Palestijnen, überhaupt onderdrukking van andersdenkenden, de vrije pers die wordt aangevallen, rechters, vrije rechtspraak die wordt aangevallen. Het is überhaupt al belachelijk dat het zo lang heeft geduurd tot we weer verkiezingen hebben. Deze regering had al lang op moeten hoepelen. En verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat in hun periode is 7 oktober heeft ook plaatsgevonden.
25: Ja.
3: Maar ze hebben zoveel dingen gedaan die schadelijk zijn voor zoveel verschillende mensen en ook voor Israëliërs. En ze moeten al lang vertrokken zijn.
25: Ja. Margalit, jij bent Joods, maar niet Israëli's. Worden die twee vaak door elkaar gehaald? Israëli's en Joods?
4: Ja, dat wordt heel vaak voor. Of tenminste, de vervlechting tussen Israël en Joden is eigenlijk heel groot. En de afgelopen 3 jaar is dat nog groter en verwarrender geworden, denk ik. Omdat, ja, Joden zeggen vaak natuurlijk die iets van Israël vinden. Dan hoor je vaak, het is niet mijn regering. Ik ben daar niet. Dus ik ben ook niet voor deze regering. Maar tegelijkertijd zijn ze wel heel erg voor Israël en tonen ze hun verbondenheid. En voor niet-Joden is dat vaak heel verwarrend. Wat is het nou?
25: Je bedoelt, ze voelen zich te veel verbonden met Israël.
4: Nee, want dat kan ik niet beoordelen. Als iemand zich zo voelt, voelt hij zich zo.
25: Ja.
4: Maar
25: in jouw
4: ik denk
25: ogen.
4: Wel dat het in mijn ogen, maar ik denk wel dat dat veel verwarring oproept.
25: Ja.
4: Een voorbeeld was, ik geloof dat Kern daarbij was, dat Yair Golan, de man van de Arbeiderspartij, die was bij Habonim, de Zionistisch-Socialistische
25: Jongerenbeweging,
4: progressieve jongerenvereniging. En die riep daar aan het eind, ja, jij was er ook.
25: Zeg ik tegen Itai, hè? Ja.
4: Zeg ik tegen Itai. Dat iedereen toch, ja, dat hij het heel fijn zou vinden als iedereen een Israëlisch paspoort zou nemen en zou gaan stemmen.
25: En wat dacht je toen?
4: Dat vind ik een onwenselijke situatie.
25: Want je woont hier, bedoel je?
4: Je woont hier en je ziet ook dat steeds vaker Israël zich gaat bemoeien met de Joden in de diaspora.
25: Ja, want je schreef in een van jouw stukken voor de Groenen dat Israël een schaduw werpt over die diaspora. Wat bedoelde je daarmee?
4: Dat is ook het boek waar ik op dit ogenblik aan werk, met Hella Rottenberg samen. De werktitel is De schaduw van Israël over de diaspora. Waarom nou meteen zo'n moeilijke vraag? terwijl ik dat natuurlijk gewoon heel snel zou moeten kunnen formuleren. Maar daarom zit ik hier. Dat moet ik nog even goed leren.
25: Maar een schaduw dus.
4: Ja, ik vind het steeds meer als ik. Ik ben oud. En ik heb Israël heel erg lang meegemaakt. En steeds meer voel ik de schaduw van dat land over de diaspora. Vroeger, 30 jaar geleden, was het leuk. Was Israël, waren we er trots op? Was het fijn? Was het geweldig? Maar steeds meer in mijn ogen is die democratie aan het afkalven, het beeld van Israël, iets wat ik heel lang niet heb willen zien. En ook als mensen dan kritiek hadden op Israël, deed ik zo. Ik bedoel, heel erg laf eigenlijk.
25: Ja, je verborg je dan echt, je wilde het niet horen.
4: Ik verborg het echt, want dat kon niet.
25: En waardoor is dat veranderd?
4: Waarom is het veranderd?
25: Ja, waardoor?
4: Ja, langzaamaan, toch denk ik toch heel langzaamaan door de politiek van Israël ten aanzien van het onderdrukken van anderen.
25: En dan heb je het over de Palestijnen.
4: Heb ik het over de Palestijnen, ja.
25: Itai, jij bent overtuigd Zionist. Wat betekent dat?
3: Voor mij betekent het dat ik geloof dat de staat Israël er mag zijn. Dat Joden recht hebben op zelfbeschikking. En dat het belangrijk is dat het Joodse volk een plek heeft waar ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf ook kunnen verdedigen.
25: Mm-hmm.
3: Dat is iets waar ik altijd ook voor in zal staan.
25: Ja. Kun je Zionist zijn en toch kritisch op de Israëlische regering?
3: Ja, tuurlijk.
25: Dat gaat goed samen.
3: Je moet kritisch zijn op de Israëlische regering als Zionist. Want in mijn optiek, ik wil dat Israël een staat is die het goed doet. Waar mensen vrijheid hebben, waar geen onderdrukking plaatsvindt.
25: En hebben de ontwikkelingen van de laatste jaren daar nog een rol in gespeeld? Zijn er nog dingen veranderd daarin?
3: Nou, ik merk wel, gezien de situatie waar Israël zich nu bevindt, dat ik nog strijdvaardiger ben met het feit dat ik vind dat Israël beter moet worden, dat ik moeite moet doen, mijn handen uit de mouw moet steken om ervoor te zorgen dat de situatie daar beter wordt voor iedereen die daar woont. Dat heeft wel impact op hoe ik denk en hoe ik erin sta, zeker. Ja.
25: Kern, voel jij je meer of minder Joods dan voor 7 oktober? Is dat te beantwoorden?
26: Nee, maar ik denk dat ik ik voel me niet meer of minder Joods, maar ik doe wel meer ermee. Dus,
25: ja? Ja. Wat doe je er dan meer mee?
26: Ik ben actiever in Joods Nederland. Ik draag letterlijk meer sieraden, omdat ik het idee heb dat die Joods zijn, om het dan zo te zeggen, Davidster, omdat ik het idee heb van ja, mensen. Ik voel me heel erg in de openbare ruimte wordt die plek steeds kleiner en ik weiger om mezelf te verstoppen. Dus ik neem die plek juist bewust in. En ik schaam me ook niet om daar iets voor te zeggen. Of ik zeg ook dat ik naar Israël ga, et cetera.
25: Jij zat in de gemeenteraad in Amsterdam, hè? Of tenminste?
26: Stadsdeel en ik heb 4 maanden in de gemeenteraad gezeten.
25: Jij vertelde toen dat... laten we even luisteren naar jou. Naar een inmiddels vrij bekend fragment uit jouw maiden speech in die gemeenteraad.
0: Blijf elkaar als mens zien. En wat ik ook wil zeggen tegen al mijn mede-Amsterdammers die te maken hebben met haat of discriminatie: je bent niet alleen. Schaam je nooit voor wie je bent of waar je vandaan komt. Op wie je verliefd wordt of wat je later wil worden. En laat je nooit, nooit aanpraten dat je niet trots mag zijn op jouw identiteit. Want juist al die verschillende mensen, culturen, achtergronden en kleuren van de regenboog maken onze stad heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Dat is wat mij betreft de ziel van onze stad. En dat is waarom ik hier vandaag sta. Dank u wel.
5: Dank u wel, mevrouw Heers. En inderdaad, Amsterdam is Joods Amsterdam. En fijn dat u er bent.
25: Ja, die reactie van Femke Halsema was natuurlijk heel opvallend, hè? Voelde je daardoor gesteund?
26: Zeker, maar ik moet zeggen, de hele raad. Want iedereen kwam naar me toe, er werd geschorst. En ik kreeg van iedereen een knuffel ongeveer. Dus ik voelde me daar zeker door gesteund.
25: Terwijl er vanuit sommige Joodse kringen heel veel kritiek is op haar. Hè? Femke Halsema wordt ze wel eens genoemd.
26: Ja. Slaat
25: dat ergens op?
26: Nee, in mijn optiek niet. Ik weet dat er soms beslissingen zijn genomen waar mensen het niet mee eens zijn. Ik weet dat er natuurlijk met de opening van het Holocaust Museum. Maar ik weet ook dat ze echt wel haar nek heeft uitgestoken. Meermaals ook met Kanye West natuurlijk, recentelijk nog. Mm-hmm. Ik denk dat niemand het perfect doet. En kan het soms had je met de terugwerkende kracht een andere beslissing genomen? Ja, soms wel. En misschien ook vooraf soms. Maar zij heeft vaak genoeg er gestaan voor ons. Niet alleen bij mijn medespeech, maar op heel veel andere momenten. Ook achter de schermen. Dat weet natuurlijk niet iedereen altijd. Maar
25: dat was zo. Ja.
26: Dat is zo.
25: Uri, jij noemt jezelf bewust Nederlander met een Joodse achtergrond.
2: Ja.
25: Waarom kies je die formulering?
2: Ik kies in elk geval niet de term Joodse identiteit.
25: Nee.
2: Ik heb een hekel aan identiteitspolitiek.
25: Ja.
2: Een identiteitsconcept. En ik noem mij Nederlander met een Joodse achtergrond. Ook vanuit zo'n lange periode waarin het feit dat ik een Joodse achtergrond heb totaal geen rol speelde. En dat is er dus op 7 oktober is dat heel anders geworden.
25: Waarmee
2: eigenlijk is dat anders geworden toen ik vanuit een rustig bestaan in de Nederlandse Eerste Kamer ineens dan minister van Buitenlandse Zaken werd.
25: Wat werd er toen anders dan?
2: Ja, toen werd het heel anders. En dat was niet zozeer, in eerste instantie was dat zowel in eigen land, waar ik heel erg op die Joodse achtergrond werd aangesproken, tot en met pure antisemitische cartoons in de Volkskrant. Maar ook vooral vanuit het buitenland, waar men veel minder bedekt met deze dingen omging.
25: Wat zeiden mensen dan?
2: Nou, in de internationale pers, ik herinner me nog, Der Spiegel, die een groot verhaal over mij had. En waarin uitgebreid werd uitgemeten dat mijn vrouw uit Israël kwam. Dat ik familieleden in Israël had, tot op de plek waar ze woonden, enzovoort, enzovoort. En er waren ook...
4: Maar wat is daar antisemitisch aan?
2: Nee, dat is niet antisemitisch, maar dat is wel...
4: Feit?
2: Dat is wel... Dat zijn dus feiten die meteen dan ook... de suggestie wekken in die harde diplomatie... dat ik mij door mijn Joodse achtergrond liet leiden... in mijn standpunten omtrent het Midden-Oosten, inclusief Israël.
4: En is dat niet zo?
2: Nee, dat is wat mij betreft was dat nooit in die mate het geval... waarin het werd gesuggereerd. Want laat ik daar duidelijk over zijn... En dat is wat ik zo ontzettend betreur op het ogenblik... aan het feit dat de Nederlandse regering nu... in het rijtje thuis hoort van Ierland, Noorwegen en Spanje. Namelijk het meest felle anti-Israël koers. In mijn periode van ruim 2 jaar heb ik alles op alles gezet... om ervoor te zorgen dat de deuren open waren... zowel in Jeruzalem, bij Netanyahu, als bij... Abbas in Ramallah. En dat heeft ook toen bijvoorbeeld geleid tot een initiatief. Dat heette dan, dat is toen in de publiciteit gekomen via Ierland en Engeland. Dat heette Blauw-Groen. Mm-hmm. Waarbij we relatief dichtbij zijn geweest om die beiden hier naar Nederland te halen en ergens op te sluiten.
25: Tot
2: na 24 uur ze weer te laten.
25: Ik wil even naar Makkeliet. Jij hebt de laatste tijd een paar keer te horen gekregen dat je niet Joods genoeg was, hè? Wie zei dat tegen jou?
4: Nee, het ligt ietsje anders. Maar omdat ik me net als...
25: Kritisch uitlaat?
4: Ja, en eigenlijk sinds 7 oktober toch wel veel meer mee bezig ben geweest op mijn manier. En dat zal nog wel even voortduren. Is iets anders, maar wij vinden elkaar ook in dingen. Heb ik mezelf een zij-instromer genoemd. Mm-hmm. In het hele debat. En is mij één keer gebeurd... dat een hele bekende figuur in Joods Amsterdam... Toen ik met hem ging praten... mij vroeg... ten eerste was het dan over Joden zeggen. Nee, wat? Joden zeggen wat? Joden zeggen ja, wat denk je nou eigenlijk? Wat denk je nou eigenlijk over Israël? En als je echt niet helemaal één op één voor Israël bent... ja, wat doe je hier dan eigenlijk?
25: Oh ja.
4: Want dan ben je geen echte...
25: Wat zei jij toen?
4: Ik zei, ben je even wat beleefder doen? Dat zei ik.
25: En toen zei hij?
4: Nou, toen heb ik verteld natuurlijk over dat mijn hele familie was vermoord. Ja. En de Oostbrief heb
25: maar
4: ik neergelegd.
25: Dat moest je inzetten bijna om geloofwaardigheid te winnen.
4: Inzetten, ja.
25: Het gaat ook wel weer ver, hè?
4: Dat gaat ver.
25: Ja.
4: En dat zie je, daar zie je ook...
25: Maar dat wordt dus automatisch aan elkaar gekoppeld.
4: Wat?
25: Nou, of jij genoeg van Israël houdt.
4: Kijk, die hele hechte gemeenschap hier in Amsterdam... die is heel klein, echt superklein. Hè? Want vergeet niet, luisteraars... 30% van de Joden zijn georganiseerd. 70% zijn de ongebondenen. Dat zijn mensen zoals ik.
25: Ja.
4: 70%, dat is veel meer. En een van mijn hang-ups is dat daar te weinig naar geluisterd.
25: En waarom begonnen jullie met dat Joden zeggen nee?
4: Joden zeggen nee, dat was, was ook naar een van de stukken in De Groene... dat we bij elkaar kwamen. En dat er hele toch respectabele mensen... als Judith Benefante, Bram de Swaan, Loes Gompers, Gaia Polak... Hella Rottenberg, dat wij het gevoel hadden... dat we iets tegenover de mainstream geluiden moesten zetten.
25: Waar zeiden jullie dan nee tegen?
4: We zeiden nee tegen Gaza, we zeiden nee tegen de Westbank... we zeiden nee tegen de agressie. En ik bedoel, deze week is er weer een bijeenkomst... ook over de verkiezingen, en daar komt Itay spreken. Dus het is ook niet een radicaal groepje of zo. Integendeel, het zijn hele goede...
25: Maar in de ogen van sommige mensen was je dus verdacht, bleek net.
4: Ook wel een verrader. Vertelde.
25: Een verrader?
4: Ook wel, ja.
25: En wat had je dan verraden?
4: Israël.
25: Israël.
4: Terwijl het natuurlijk mijn idee is van hoe je Israël kan helpen. Ja. Of tenminste, hoe je in ieder geval die staat...
25: Kun jij er iets bij voorstellen, Itay? dat mensen reacties? Zoiets zeggen tegen Margalit?
3: Oh ja, die krijg ik ook vaak genoeg hoor.
25: Oh, jij ook?
3: Ja, ja, zeker. Ja? Zeker. Ja.
25: Terwijl jij ook Zionist bent, denk ik dan.
3: Ja, maar sommige mensen vinden dat je niet dat je geen kritiek kan uiten op Israël, of dat je dat binnen kamers moet houden, ja, omdat dat misschien weer haat oplevert bij anderen.
25: En kun je ook Joods zijn zonder Israël? Zonder liefde voor Israël?
3: Ja, tuurlijk.
25: Ja?
3: Zeker. Dat's...
25: Uri?
2: Ik hoor nu toch voortdurend praten over pro-Israël tegen Israël.
25: Mm-hmm.
2: Terwijl het hier gaat om iets anders. Ik heb politicologie gestuurd en ik heb altijd geleerd, je hebt regeringen, je hebt een regime, je hebt een bevolking. En die bevolking van Israël bestaat op dit ogenblik uit 10 miljoen... waarvan 2 miljoen Arabische Israëli's.
25: Mm-hmm.
2: En die samenleving, die staat, daar gebeuren hele mooie dingen.
25: Maar ik vroeg, kun je Joods zijn zonder Israël? Dat was de vraag.
2: Ik denk dat Israël een wezenlijk onderdeel is van een ieder die ook een Joodse achtergrond heeft. In die zin, heel praktisch, en ik ben het volledig met Itai eens.
25: Mm-hmm.
2: Als je naar het Zionisme kijkt, het bestaansrecht van een Joodse staat, na alles wat zich ook in het verleden heeft voorgedaan, staat buiten kijf.
25: Ja.
2: Dat is de Joodse staat.
25: Mm-hmm.
2: En dat is de bevolking van Israël, die van heinde en ver een veilig plek moet
4: hebben. Wat was Joods zijn dan voordat de staat Israël begon?
25: Voor 1948.
4: Wat
2: was 1948 was het voor een groot deel van de mensen die de Joodse religie hadden, was het een religieus gebeuren, waarbij ze één keer per jaar dus de spreuk deden, volgend jaar in Jeruzalem, La Shana Haba bij Jeruzalem. Maar dat was in hoge mate symboliek. Door het Zionisme is het uiteindelijk, en door de geschiedenis, Tweede Wereldoorlog enzovoort, is er een Joodse staat gekomen.
4: Maar dat was dus...
2: En voor die Joodse staat geldt, wat mij betreft, dat die onomwonden terugvoert op het zelfbeschikkingsrecht.
4: Daar wil ik even niet op in. Mag ik één ding
25: vragen? Ja, oké.
4: Daar wil ik eventjes... dan ben ik me bijna kwijt.
25: Niet op focussen,
4: Maar Israël... Wacht even,
25: anders vraag ik eerst even, Karen, wat vind jij van dit gesprek? Waar we het nu over hebben.
6: Ja, kijk, als je praktiserend Joods bent, dan bid je ook heel veel gebeden, gaat het gewoon over Israël ook. Dus voor Israël. En dat is dan, in het Oude Testament komt Israël al voor. Er wonen
25: dus
6: al duizenden.
25: Dat is aan elkaar geklonken.
6: Voor een deel wel, maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die cultureel Joods zijn.
25: Ja, maar wat Margalit zegt is natuurlijk waar. Dat land Israël is er 75 jaar.
6: Ja,
25: daarvoor was het er niet.
6: Nee, maar
25: Judea.
6: Judea had je dus, de klaagmuur is hoeveel duizend
4: jaar uit. Maar ik wil er iets aan toevoegen. Ik heb hem weer.
25: Even Margalit. Ja. En dan gaan we naar het nieuws van 3:30. Dus jij mag nu even wat zeggen en dan praten we daarna weer verder.
4: Israël is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar niet voor iedereen.
2: Nee, dat klopt. Maar als we het hebben over voor en na 1948... mag ik even wijzen op het hiaat in deze redenering, namelijk de Holocaust.
25: Zeker.
2: 6 miljoen Joden vermoord.
25: Mm-hmm.
2: En een bevolk en Joden die dus achterbleven en in Amerika zaten enzovoort, die het gevoel hadden van, we hebben die Joodse staat nodig als bescherming, als veilige plek waar we in elk geval naartoe kunnen gaan. Hè, met het beroemde woord van Golda Meir destijds. Ja.
25: We gaan er zo meteen over verder praten, maar het is inmiddels 3:30 geweest. En Kirsten Klomp zit in Hilversum voor het nieuws.
7: NPO Radio 1.
8: Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Waarom Israël dat gebouw in Gaza-stad aanviel is niet duidelijk. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Die aanval was gericht op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met de noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten noemt het een terroristische aanslag. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten, waarom is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een man van 34 uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand opgepakt. En een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten omdat een bietenboer een lading suikerbieten is verloren. Zo'n 2000 kilo suikerbieten liggen verspreid over honderden meters. Waarschijnlijk duurt het nog tot vanavond 8 uur voordat het is opgeruimd en de weg bij Goes weer open kan.
9: ANWB Verkeersinformatie. Ook vertraging heb je op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Alfred Zwifterband. 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein na een ongeluk. Daar staat inmiddels 8 kilometer file vanaf Aalsmeer. 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Dat is de A10 Oost bij Zeeburg. 3 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk. 7 kilometer file daar en 40 minuten vertraging, mede doordat de linkerrijstrook dicht is.
27: De publieke tribune. Koen Verbraak.
25: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met Joodse en Israëlische Nederlanders over de koers van Israël en wat die doet met hun Joodse identiteit. Bij mij aan tafel Margaliet Kleiwecht, schrijver en journalist en mede-initiatiefnemer van Joden zeggen nee. Itar Garmi, oud-raadslid voor Volt in Amsterdam. Karen Hirsch, bestuurslid van het CIDI en oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. In het publiek zit trouwens Esther Scholtens. Zij is sinds 1999 maatschappelijk werker bij Joods maatschappelijk werk. Esther, goedemiddag. Wat hoor jij eigenlijk sinds 7 oktober in jouw spreekkamer? Waar komen mensen mee?
10: Nou, mensen komen met verschillende vragen en verschillende problemen ook wel naar JMW. Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen en dat is dat sinds 7 oktober er veel zorgen zijn. Ik zie heel veel angst en ook wel boosheid. Om aan te sluiten op het laatste stukje van jullie gesprek zojuist, is dat wat betekent Israël als je in Nederland woont en je bent Joods? Mm-hmm. Ik heb heel veel cliënten die behoren tot de eerste, maar inmiddels ook heel veel die behoren tot de tweede generatie. En ik kan zeggen dat het idee dat Israël onder druk staat of bedreigd wordt heel erg veel angst opwekt, omdat Israël, zeker door de eerste generatie die de oorlog dus echt heeft meegemaakt en heeft overleefd, wordt gezien als een veilig toevluchtsoord. Ja.
25: En kun je een voorbeeld geven van een probleem waar iemand mee worstelt?
10: Nou, dat is een probleem die ook wel een voorbeeld van een casus die raakt aan dit onderwerp, is dat ik een cliënte had. Zij woonde naast een mevrouw met een hele grote Palestijnse vlag aan het balkon. Mm-hmm. En zij had zelf als kind de oorlog overleefd, hè, mijn cliënte. En zij dacht, deze mevrouw weet dat ik Joods ben. Ik heb dit allemaal al een keer eerder voorbij zien komen. Ik voel me bedreigd. Zij is tegen mij en ze is voor Hamas. En dat nam hele grote vormen aan, die angst. Omdat die natuurlijk ergens vandaan komt. Dus ik heb met haar niet tegen haar gezegd, oh, daar hoef je niet bang voor te zijn, er is niks aan de hand. Maar we zijn gaan uitzoeken met elkaar van, hoe komt dit nu? Nou, dat begreep ze op een gegeven moment dan ook wel. En wat kunnen we hieraan doen? Dus de oplossing was uiteindelijk praten met die buurvrouw. En bleek dus dat haar gedachten over die vlag eigenlijk degene waren die de grootste angst veroorzaakte. En niet wat die buurvrouw vond, want die was niet pro-Hamas. Die was ook niet tegen haar. Die was solidair met de Palestijnse burgerbevolking. En dat was een enorme opluchting. Dus vanaf dat moment kon mijn cliënt weer zonder hartkloppingen langs de deur van die buurvrouw lopen.
25: Ja. Ja.
10: En ik denk dat haar, die angst, die werd echt, ja, die komt uit haar, zoals we dat dan noemen, archiefkast. Zij draagt een hele geschiedenis met zich mee, een familiegeschiedenis, maar ook eigen ervaring.
25: En die archiefkast gaat open op momenten waar ze zelf niet eens voor kiest.
10: Precies, dat is onvoorspelbaar. Ja. Mensen reageren op allerlei triggers, maar die zijn er de laatste tijd ontzettend veel.
25: Ja. Margaliet, we hadden het voor de break even over dat sommige mensen nogal negatief reageren op die stukken die jij schreef voor De Groene. Hè? En terwijl jouw stelling is volgens mij ook, het gaat
4: ook heel veel positief.
25: Ja, ja, maar het gaat om Nederland als je hier woont en niet om Israël. Zeg ik dat goed?
4: Ja, Nederlanders.
25: Ja, nee, maar ik bedoel, als je hier woont, dan is Nederland het belangrijkste, niet Israël.
4: Voor die mensen of voor mij? Of voor...
25: Nou, volgens mij is dat jouw stelling. Of niet?
4: ik denk dat mijn stelling is dat ook in de afgelopen 50 jaar... Dat heb ik gemerkt en gezien toen ik me daarin ging verdiepen... dat Israël een steeds groter appel doet op de Joden buiten Israël.
25: Op wat voor manier bijvoorbeeld?
4: Veel minder. Door te waarschuwen dat, dat het heel erg antisemitisch is in Europa. Wat je ook ziet, want ik ben nu bezig met de documentatie over het Sidi terug te lezen van heel lang geleden. Vroeger was het Sidi, dat was een informatiecentrum over Israël. En dan kon je cijfers en verhalen. Ja. En dat waren bulletins nog aan elkaar geniet.
25: En nu?
26: En zijn er nog steeds, hoor.
4: Veel meer, ja. Het is veel meer een stuwende lobbyorganisatie geworden. Die ook op Twitter heel actief is. En die ook toch wel heel erg alarmistisch is over het toenemende antisemitisme. Ik vind het niet meer neutraal in ieder geval. Dat was het wel.
25: Dat was ook iets wat Joden zeggen nee wilde benadrukken, bedoel je?
4: Nee, ik zit niet meer bij Joden zeggen nee ook. Hè? Want ik wilde mij graag wijden aan Nederland. En Joden zeggen nee was meer om avonden te beleggen over Israël.
25: Ja.
4: Daar ben ik ook minder in thuis. Ik ben heel erg thuis.
25: Maar terug naar het Syrië. Je zegt dat is minder neutraal dan het was.
4: Ja, dat is... Dus het,
25: kun je er iets bij voorstellen, Karen? Want jij werkt bij het Syrië.
26: Nee, ik werk niet bij het Syrië.
25: Nou, je bent eraf verbonden.
26: Ja. Kijk, feitelijk is er heel veel meer antisemitisme sinds 7 oktober in Nederland. En het is het meldpunt. En er leven heel veel zorgen bij Joodse Nederlanders, bij Israëlische Nederlanders. Dus als het Sidi daar niet heel veel mee bezig zou houden, dan zou het werk niet
4: goed. Ik heb
26: het niet
4: over antisemitisme. Nee, maar zij twitteren
26: zeg je net wel.
4: Jij ook, het twittert de hele tijd over Israël.
26: Ja, maar ik twitter op persoonlijke titel.
4: Ik doe dat ook, want ik bewaar ze nu allemaal.
26: Ja.
25: Maar zit er ook iets in dat de organisaties zoals het Sidi, want dat is een beetje wat ik proef bij Margaliet, ook te conservatief zijn?
4: Ik weet niet of ze conservatief zijn. Dus het is gewoon... Dat zou je zo kunnen noemen, daar heb je helemaal gelijk in, Koen. Het is veel meer... ze willen veel meer invloed uitoefenen. En Israël wil ook veel meer invloed uitoefenen dan 50 jaar geleden. Niets is meer neutraal. En dat is...
26: Dat denk ik niet. Ik denk als dat zou zijn, zou het iets simpels... Als je meer invloed zou willen, zou je meer medewerkers aannemen, bijvoorbeeld. Of,
25: Uri, waar zeg jij nee tegen?
2: Waar ik nee tegen...
25: Ja, we hebben het over Joden zeggen nee.
2: Ik zeg nee tegen allerlei zaken die vanuit de Israëlische regering worden gedaan. De huidige Israëlische regering.
25: Ja.
2: Ik zeg nee tegen een land, daar zullen we het misschien nog over hebben. Als het gaat om 27 oktober is voor mij eerlijk gezegd niet eens de vraag... blijft Netanyahu of gaat hij weg, maar is de... rol van de ultra-orthodoxe, de fanaten, die ook
25: steeds meer in de meerderheid beginnen te komen. Ja. Die steeds meer een meerderheid beginnen te vormen.
2: Ja, die...
26: meerderheid is niet...
2: Er is onherroepelijk een toename van het religieuze element in de Israëlische samenleving. Ja. Maar daar zitten het grootste deel, zijn keurige mensen die niets hebben met die ultra-orthodoxe figuren die nu...
25: Dus dat staat ook op het spel bij de verkiezingen, bedoel je?
2: Ja, dat staat... Kijk,
25: ik wil ook even naar iets anders, Uri.
2: Ja.
25: Jij ging 2 jaar geleden met oud-generaals naar Gaza.
2: Ja.
25: Wat ging je daar doen?
2: Ik ging daar luisteren naar wat van de Israëlische kant werd gemeld over de situatie in Gaza en in Israël.
25: Waarom ging je dat doen? Waarom
2: ik dat deed, dat was omdat ik werd uitgenodigd als lid van een internationaal netwerk van vooral politici, overigens, oud-politici. Die heette de Friends of Israel Network. En van daaruit werd dit...
25: En je was in Gaza?
2: En wij waren ook in Gaza. En ik heb daar ook aan de rand van Rafah de verwoestingen in Rafah gezien.
25: Mm-hmm.
2: En ik herinner me nog levendig dat een van de militairen uit Engeland... die gevochten had in Afghanistan, in Syrië, in Irak... die zei ik, what the hell is happening here? En zijn antwoord was, Uri, war is ugly, is very ugly.
25: De afgelopen weken was er in Israël en ook in andere landen trouwens... commotie over de documentaire NASA, die letterlijk nevenschade betekent. De film is gemaakt door 2 Israëlische makers... Die is heel kritisch over de oorlog in Gaza. Laten we even luisteren naar een kort fragment waarin we militairen horen getuigen over wat ze deden in het Hebreeuws en in het Engels.
11: האמירה שהייתה כבר בקונסנזוס בימים שאחרי השביעי באוקטובר שאין אין בלתי מעורבים מאוד חלחלה.
12: אוקיי, לא משנה מה אנחנו נעשה, they deserve it.
25: Jij hebt de film ook gezien, hè, gisteren?
2: Ja, ik heb hem gezien, ja.
25: In de documentaire wordt door sommige Israëlische militairen gezegd dat Israël bij aanvallen de afgelopen jaar grote aantallen burgerdoden bewust voor lief nam. Wat stond jij bij van die film?
2: Ik heb 2 jaar geleden daarover gehad. Aha. Toen ik in Gaza en in Jeruzalem was. Ja. Ik heb daar een heel ander verhaal gehoord. Dat wordt nog altijd ook door de Israëlische regering overeind gehouden. En ik moet zeggen dat een aantal zaken die in die film worden, in die documentaire worden getoond, voor mij zeer aanvechtbaar zijn. En ook worden met klem worden gelogenstraft.
25: Ik ben zelf die film gaan bekijken. De zaal zat bomvol, midden op de middag. Na afloop was het doodstil in de bioscoop. Ik hoorde mensen om me heen snikken. En ik kwam echt kokend van woede naar buiten. Ja. Kun je er iets bij voorstellen?
2: Ik kan mij van alles voorstellen. Maar ik kwam niet kokend naar buiten.
25: Jij was ook niet ontdaan door wat je hoorde en zag?
2: Ik was ontdaan over één fragment, een filmfragment met een grote krater in Gaza. Wie zal daar niet ontdaan van zijn? En net zo goed, wie zou niet ontdaan zijn van überhaupt elk kind dat onder een bepaalde leeftijd, hoezeer ook gebrainwashed misschien, het leven laat? Wie kan daar niet ontdaan over zijn? Maar voor de rest, in die film, dat is ook mijn grote bezwaar tegen die documentaire, daar wordt geen woord gewijd aan al die Gazanen die veel minder vredelievend met de zaken omgaan. Ik geef een concreet voorbeeld. Er zijn vele menig gijzelaar is vastgehouden al die tijd dat ze gegijzeld werden, in een gebouw, door een familie op een bepaalde etage. Het kan niet anders zijn dan dat in zo'n gebouw iedereen dan wist dat er een gijzelaar zat. Zijn dat nou allemaal onschuldige lieden? Ja. Zijn het onschuldige lieden
25: voor alle duidelijkheid, daar neem ik het ook. Dat is ook echt. Daar draait je hart zich van om. Maar aan de andere kant, in de film wordt ook gezegd dat de stelling was: niemand is onschuldig in Gaza. Niemand, ook kinderen niet.
2: Die stelling wordt verkondigd en ik vraag me af of dat correct is.
25: Maar dat wordt gezegd door een van die militairen. Ja. Dat was het uitgangspunt.
2: Even toekoer. Ik zit hier tegenover een journalist.
25: Ja.
2: Dit was een journalistieke documentaire.
25: Aha.
2: Ik heb bijvoorbeeld de toch onverdachte bron Sander van Hoorn op de NOS-journaal horen zeggen: wij zouden dit niet uitzenden, want een aantal zaken die nodig zijn om dan uiteindelijk bij fact-based verhalen te komen, die ontbreken.
25: Ja, kijk, je vraagt je natuurlijk ook af, zijn de mannen die je ziet wie ze zeggen dat ze zijn? Dat weet je natuurlijk niet. Wat wil jij zeggen, Kern?
26: Ik heb hem niet gezien, de documentaire. Ik ga hem wel zien. Ik denk, Lea, iemand zegt A en er zijn 10 soldaten die dit ontkennen, dat het uitgangspunt is. Of wel meer. Dus
25: wantrouwt wat er gezegd wordt in zo'n film.
26: Ik weet het niet. En wat ik wel weet, is dat wat er in deze documentaire weergegeven wordt voor heel veel mensen, is wat ze ook willen horen. Als ik heel eerlijk ben, als ik ook hoor op straat, et cetera, hoe mensen kijken. Dus het is voor veel mensen ook een bevestiging van een beeld wat ze gecreëerd hebben. En elke vorm die je tegenspreekt, wordt per definitie niet geloofd.
25: Interessant is dat de Israëlische regering woedend is op de maker. Hè?
26: Ja.
25: Makers. En hun nationaliteit wil afpakken. Ja. Wat zegt dat? Is dat niet een curieuze reactie dat je de boodschappen aanpakt?
26: Ja, alleen niet dat het daarmee waar is. Het is sowieso is het een extremistische regering in mijn optiek. Dus die dulde geen enkele vorm van schade die het land toebrengt. Mm-hmm. Of het waar is of niet.
25: Ja. Want wanneer wordt kritiek op je land verraad in jouw oog, Itay? Heb jij de film gezien?
3: Nee, ik ben wel heel nieuwsgierig, dus ik ga hem nog kijken. Wanneer wordt kritiek zo? Ja, ik vind dat moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te hebben. Ik denk, in ieder geval als ik luister naar de intentie van deze filmmakers, ik heb een paar interviews gezien, dat ze eigenlijk zeggen, nou, het doel is om het bespreekbaar te maken in Israël. Ik denk niet dat ze de juiste tactiek hebben gekozen om dat te doen.
13: Nee.
3: Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat er in de Israëlse samenleving een gesprek plaatsvindt over oorlogsvoering.
13: En is het toch ook belangrijk dat er zo'n document is?
3: Nou ja, kijk, als een aantijgingen waar zijn, is het ontzettend belangrijk dat het er is. En die filmmaker, zeker Yuval Abraham, die heeft al eerder in artikelen aangetoond dat dit zo zou zijn. Het leger heeft nu een heel document gepubliceerd, had ik gezien, waarin ze alles ontkrachten. Ik denk in ieder geval, het is goed en gezond als de Israëlische samenleving kritisch gaat kijken naar hoe zij oorlog voeren. Maar of je het doel daarmee bereikt, dat betwijfel ik. Want we hebben het nu vaker meer in Europa hierover dan dat ik denk dat we daar... Ja.
13: Op daar heeft het geen naam. Maar ja. Wordt hij wel vertoond daar?
3: Ik ben niet bekend met dat hij wordt vertoond daar. Ik heb wel begrepen
13: weet jij daar iets van?
4: Nee, hij wordt niet vertoond vooralsnog. Nee.
3: Ze gaan het wel online beschikbaar maken.
4: En, maar ik denk ook wat... nou ja, goed, ik denk dat Israël zit gewoon in enorm zwaar weer. Hoe dan ook. En als je ook kijkt naar de cijfers... in Amerika, in Engeland... zie je gewoon dat ook zelfs in Amerika... Hè, waar Israël was nog veel meer een onderdeel... van de Joodse identiteit dan hier. Want de Amerikanen die voelden zich eigenlijk een beetje schuldig... dat ze niet iets hadden gedaan in die oorlog, in de Tweede Wereldoorlog... Dus dan maar veel geld aan Israël geven... en dan maar heel Israël-minded zijn.
13: Mm.
4: Maar je merkt gewoon dat bij jongeren... en daar reken ik jullie ook toe... dat de steun voor Israël enorm afkalft. Dat de...
13: jongeren in Europa bedoel je?
4: Jongeren in Europa, maar met name in Amerika. En ook in Europa. En je ziet gewoon dat het land zich steeds verder isoleert... En een van de mensen die dat heel mooi hebben gezegd... is Ed Miliband, de nieuwe Labour-leider... die ik toch nog even wil noemen. Omdat die man heeft een Joodse Engelsman... die nu minister is van Buitenlandse Zaken. En Uri zal het zeker niet met me eens zijn... maar dat is een speech die ik zo verschrikkelijk knap vond... en zo verschrikkelijk ontroerend hoe hij vertelde als... Joodse, Engelse, Brit, waarvan zijn moeder, zijn grootmoeder in Israël is gaan leven... omdat zijn grootvader vermoord was, 60 familieleden vermoord. En dat hij, en daar kwam er toch een maar dat hij vond... dat Israël zo de verkeerde kant op ging... dat er paal en perk gesteld moest worden aan de import van bepaalde artikelen. En zo dat, een boycott. En... daar had hij zo vreselijk goed over nagedacht. Ik heb hem geprint, jullie zouden het ook moeten doen... om te zien, omdat hij zo zorgvuldig zijn woorden kiest... dat hij zo vreest over wat Israël nog te wachten staat. En dat vrees ik met hem mee.
13: Ja.
4: En de liberalen, de rabbijnen hebben zich achter hem gesteld.
13: Esther Scholtens, jij bent van Joods Maatschappelijk Werk, zei ik al. Wat valt je op hier aan tafel als je zo kijkt? Hè? Want bij jou gaat het in de spreekkamer om verbinding. Zie je die hier ook aan tafel? Wacht even, volgens mij staat jouw microfoon niet open. Jij hoeft niet iets zelf te doen, hoor.
14: Oh.
13: Ja, nu ben je er wel
14: van. Nu wel, ja. Wat ik zie zijn eigenlijk al die verschillende aspecten en standpunten en ook wel emoties die in de spreekkamer ook voorbij komen. En mensen die komen bij mij met vragen over bijvoorbeeld, ik verschil heel erg van standpunt bijvoorbeeld met mijn partner. En we komen
13: over Israël.
14: Over Israël en over ook hoe Israël zich nu gedraagt ten opzichte van Palestijn en Gaza. En er ontstaan enorm veel discussies, vergelijkbaar misschien wel met wat hier aan tafel gebeurt. Tussen partners, tussen binnen families.
13: Dus het zijpelt
14: polarisatie is er ook binnen de Joodse gemeenschap. Ja. Ja,
13: merken jullie dat ook in jullie eigen leven? Dat tot... Ja, jij
26: zeker.
13: Zit
26: in de kern, ja? Ja, zeker. Ik bedoel, 10 Joden, 12 meningen. Het was 11 meningen, inmiddels 12 meningen. Dus er is helemaal... Dus, Het is heel vaak dat je verschil van mening ook binnen mijn eigen familie denken. Mensen op verschillende manieren over Israël of alles eigenlijk. En ook in mijn Joodse, laat ik dan even puur op mijn Joodse contacten kennen. Ja, dus er is geen appgroep waar mensen het eens zijn met elkaar.
25: Jij verliet ook de Partij van de Arbeid, ja. Om vanwege de motie van
26: Katapiri. Ja, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik had nogal wat meegemaakt de aanloop daar naartoe.
25: Wat dan?
26: Ik voelde me daar niet meer op mijn veilige omgeving. Nee. Per se.
25: En dat had met antisemitisme ook te maken?
26: Ook, ja.
25: Ja? Ja. En dat is erger geworden dan vroeger?
26: Hoe het nu in de partij is, kan ik natuurlijk niks over zeggen, want ik ben eruit. Maar sinds 7 oktober heb ik dat meegemaakt en daarvoor niet. En ook wat er in appgroepen...

0: niet meer op mijn veilige omgeving. Nee. Per se.
1: En dat had met antisemitisme ook te maken?
0: Ook, ja.
1: Ja? Ja. En dat is erger geworden dan vroeger?
0: Hoe het nu in de partij is, kan ik natuurlijk niks over zeggen, want ik ben eruit. Maar sinds 7 oktober heb ik dat meegemaakt en daarvoor niet. En ook wat er in appgroepen werd gezegd, hoe ik letterlijk publiekelijk aan de schandpagel werd genageld door partijgenoten.
1: Oh ja.
0: En ik kan nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet. Ja. Dat was niet voor 7 oktober de situatie.
1: Nee, dus dat kun je echt mee. Merk jij dat ook, Itay?
2: Wat merk ik?
1: Nou, dat de verhoudingen op scherp zijn komen te staan in je eigen leven. Bijvoorbeeld bij FOD.
2: Ja, kijk, interne partij heb je natuurlijk veel meningsverschillen. En mijn verbondenheid met Israël is natuurlijk al compleet anders dan andere mensen binnen de partij. Ik merk wel soms, en dat is niet per se vol te eigen, dat zie je gewoon in de samenleving gebrek aan empathie. En dan mensen je in een bepaalde frame stoppen, omdat je nou bijvoorbeeld zegt dat je Zionist bent of Israëli's. En dan kunnen mensen geen mens meer zien, maar dan word je in een bepaald hokje gestopt. En dan ben je slecht, of dan zou je het vast wel eens zijn met een bepaald beleid wat daar plaatsvindt. En je hebt natuurlijk ook, zoals Karen net ook al aangaf, veel discussies onderling, ook binnen je eigen familie. Mensen met hele andere denkbeelden. Eerder in de uitzending vroeg je, kan je ook Jood zijn zonder verbintenis met Israël te voelen? Nou ja, 100%. Ik ken genoeg Joden die zeggen, ik wil niks met Israël te maken hebben. Dat mag, daar is ook ruimte voor en dat kan. Iedereen geeft daar op zijn eigen manier invulling aan. Ik denk als het grootste probleem dat ik zie in de samenleving, en dat speelt zich niet alleen op dit onderwerp af, is gebrek aan empathie en ook gebrek aan gesprek. Dus ik stop iemand al in een hokje en dan ga ik niet meer met hem praten. En dan,
1: doe je dat zelf ook? Dood.
2: Nee, ik probeer heel actief nieuwsgierig te zijn naar anderen. En ook ruimte te geven voor de meningen en ideeën van anderen, ook als die meningen mij pijn doen. En daarmee ook actief het gesprek op te zoeken om daarvan te leren. Ja.
1: Wat zou er nou, want we hadden het daar straks over de verkiezingen, wat zou er nou veranderen als Netanyahu na 27 oktober zou verdwijnen? Zou dat echt iets oplossen? Vragen jullie allemaal?
3: Nou, op een, dan kom je wel een beetje in de details terecht, maar...
1: Nou, laten we dat niet doen, we hebben nog drie minuten.
3: Er is één punt. Als Netanyahu zou verdwijnen en zijn grote tegenstrever Eisenkot zou aan het bewind komen... Dan is in elk geval dat vermaledijdig gedonder over de rechtsstaat en de rol van het Hoge Rechtshof zal afgelopen zijn. En dat is een wezenlijk onderdeel van datgene wat Netanyahu de afgelopen jaren heeft geprobeerd vanuit eigen belang.
1: Karen?
0: Ja, en er zit nog wel iets anders. Er zitten dan op dat moment geen partijen die vanuit religieuze overwegingen expansiedrift hebben.
1: Dat zou ook helpen.
0: Dat helpt internationaal gezien ook. Ze hebben ook al aangekondigd, meerdere partijen, dat ze bijvoorbeeld het E1-project, dat ze dat niet door zouden zetten. En zo zijn er wel meer voorbeelden die, denk ik, als je even breder kijkt, internationaal gezien, waar mensen wat blijer van worden.
1: Ja. Denk jij dat ook, Margaliet, in de laatste halve minuut?
4: Ik denk wel dat je gelijk hebt, maar ik denk, wat ik al eerder zei, dat dat Israël is in zo verschrikkelijk zwaar weer, dat zie ik niet snel goed komen. En ik hoop dat de diaspora steeds sterker wordt. En daar zal ik mijn best voor doen.
1: Nee. En de diaspora, dat zijn de Joden die niet in Israël
4: Joden
1: wonen.
4: Joden die niet in Israël worden, die moeten zich...
1: Dus zij zijn belangrijk voor Israël eigenlijk.
4: Ja, maar ik denk dat een beetje afstand nemen een hele verstandige stap is.
1: Margaliet Kleiwecht, Itay Garmi, Karen Hirsch en Uri Rosenthal. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. En Esther Scholtens in de zaal natuurlijk ook. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over de grootste humanitaire crisis ter wereld, namelijk Soedan. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail dan naar de publieke tribune @human.nl. Na 4 uur op deze zender, goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag. Tot volgende week.

0: van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: NPO Radio 1. 4 uur.
18: Patrick Lodiers.
19: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws. Na 16:30 door klimaatverandering en oorlogen. Dit is een hele foute tease die ik hier zit te lezen. Goedemiddag. Ik zal het nog eens een keer zeggen. Straks in goed ingelichte kring vliegen wij namelijk van de algemene financiële beschouwingen naar de financiële beschouwingen van de koning en zijn verleden. En van koning van Oranje naar koning voetbal. Namelijk ons Oranje. Maar nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
20: De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met de noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. En ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Het ijs daar is gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. Het Britse OM heeft twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Volgens justitie wilden ze toeslaan op 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. Die dag zijn ze ook opgepakt. Ze waren van tevoren op zoek naar onderdelen en gereedschap om een bom mee te maken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had die lading aan het einde van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. En dan naar wielrennen, want in Slovenië is het EK bezig. En wielerverslaggever Andries Lemen, zien we dezelfde namen vooraan als op het WK in Canada vorige week?
1: Daar komt het wel op neer. En daardoor voelt dit Europees kampioenschap een beetje als mosterd na de maaltijd. Maar goed, het zijn wel die sterke namen. Met dus Vollering, met Nieuwja Doma, met Longo Borghini. En op dit moment zitten we op de eerste opgang van de klim. Van het rondje de Mosjanka klim. 10% gemiddeld. En van een groep van 13 zijn er nog 3 Nederlandse vrouwen. Met daarbij ook Vollering in haar regenboogtrui als wereldkampioen. Zij is de favoriet. Nog 36 kilometer te gaan.
20: Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. En ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien dan nog wat regen. En ook ongeveer 20 graden.
19: Er is verkeersinformatie. Robert Vriesen, goedemiddag.
21: Hi Patrick, goedemiddag. Mag ik eventjes door met de sport? Want er wordt vanmiddag gevoetbald in het Gelredome. En daardoor viel op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, moet ik zeggen, bij het Gelredome 4 kilometer langzaam rijdend verkeer door de supporters van NAC en natuurlijk van Vitesse. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 10 minuutjes vertraging, staat 3 kilometer file. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Swifterband werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwendijk, 6 kilometer file vanaf Geertruidenberg, een half uur vertraging, want er is één rijstrook dicht.
22: Ster. De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
23: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
24: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
23: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
27: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
28: Honda, the power of dreams.
29: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
30: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
31: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
31: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: NPO Radio 1. Poont.
6: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
19: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes op van het nieuws. En na 4:30, door klimaatverandering en oorlogen, staat de wereld aan de rand van de ravijnen. Oud-diplomaat Ron Keller toont in zijn nieuw boek hoe wij van die randen weg kunnen komen.
7: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
19: Dat zometeen. Nu eerst de kring van deze week, die goed ingelicht is. Welkom Lydia van Rooyen, politiek verslaggever voor het ANP. En Nordin Goudani, journalist en presentator van Mokrel Insight.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
2: Luister in de nacht.

0: Radio is natuurlijk een prachtig medium, maar we kunnen er niet omheen. Hè. Televisie bestaat in Nederland 75 jaar. En ik belde vandaag even om te vragen naar jullie dierbare beeldbuisherinneringen. En Lydia, jij kwam met Swiebertje.
1: Ja.
0: Swiebertje van, ik dacht, daar ben je toch veel te jong voor.
1: Daar ben ik ook eigenlijk veel te jong voor. Maar ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond en die je moest verplaatsen zodra het had geomweerd, zeg maar.
0: Oh,
1: en dus wij namen heel veel televisieprogramma's namen wij op videoband, met de videorecorder. En de video die bij ons thuis grijs gedraaid werd, dat waren die van Swiebertje. De kleurenafleveringen, dat wel. Dus uit de jaren 60, denk ik. Maar ja, het is gewoon dat hele kneuterige van die gekke Swiebertje die dan een kast moest gaan bouwen voor de burgemeester. En dan gaat het regenen en dan neemt hij die planken mee naar binnen. Dat was... ja, dat...
0: Maar je vertelt het ook alsof het gewoon echt 6 jaar, 7 jaar geleden was daar op het platteland met een antenne.
1: Nee, dit was begin jaren 2000 heb ik het nu over. Ja.
0: En je veerde ook helemaal op hè, bij die
1: ja,
0: bij
1: dat is van Swiebertje. Dat is leuk.
0: Ja, Noorden, jij kwam hier mee. Noorden, iconische tune toch?
2: Geweldig.
0: Ja, ja, het doet jou verlangen naar dat ouderwetse zondagavond 7 uur gevoel.
2: Ja, zeker. Het bestaat nog. Alleen, ik heb de wedstrijd dan al lang gezien live. Want alles wordt live uitgezonden. Maar in die tijd, niet toen ik jong was.
0: Op welke tijd spreken we dan?
2: Dan praten we jaren 80, jaren 90.
0: Mart Smeets,
2: Kees Jansma, Tom Egbers. En dan 7 uur zondag. Het was of snel eten, dan klaar naar de bank. En soms was je niet op tijd klaar. En dan nam je je bord mee naar de bank. En dan kon je lekker die samenvatting kijken. Ja, dat was het hoogste punt van de week.
0: Ja, en mis je dat? Weet je, omdat er nu zoveel voetbal al uitgezonden is. Je kan alles zien, je kan alles kijken. Eigenlijk is een competitie wordt zaterdag, vrijdag, zondag
2: overal
0: gespeeld.
2: Elke dag voetbal. Kijk, ik ben een voetbaldier. Dus ik vind het fijn dat ik al die wedstrijden live kan kijken. Maar dat nostalgische 7 uur, dat je weet van, oké, dat is het moment om al die samenvattingen te kijken. Ja, dat mis ik wel. Ja.
0: Heb jij dat ook of niet? Heb jij iets met dit
1: ja, de tune herken ik uiteraard. Maar wij kijken thuis geen voetbal, we kijken vooral schaatsen.
0: Schaatsen?
1: Ook schaatsen. Leuk. Dus ik ben, mijn groot voorbeeld was als meisje zijn, was Irene Wüst en Sven Kramer, die periode. Ja. Dat was fantastisch.
0: Toppers. En dat is absoluut.
1: Ik skielerde bij ons thuis over het erf. En ik dacht, als ik later groot ben, word ik Irene Wüst. Net niet gelukt.
0: Ja, niet Swiebertje.
1: Nee, nee.
0: Noorden, Fatima Zahra El Mansouri, de nieuwe premier van Marokko. Voor het eerst een vrouw. Wat voor vrouw is El Mansouri?
2: Nou, dat is een hoogopgeleide vrouw. Heeft recht gestudeerd in Frankrijk en Amerika. Is lang burgemeester geweest van Marrakesh. Was onlangs minister van huisvesting. Ja, is een vrouw die ontzettend ervaren is. Dus als je kijkt naar haar cv, denk je van ja, dat is wel een dame die de problemen die in Marokko zijn wel hopelijk op kan lossen. Dan gaat het om de toekomst van jongeren.
0: Maar een vrouwelijke premier?
2: Ja, dat is een unicum. En dat had ook niemand verwacht. Ik bedoel, in Nederland wachten we nog steeds op de eerste vrouwelijke premier. Dus in dat opzicht...
1: Sneller dan in Nederland. Ja, dat had je toch ook niet verzonnen?
0: Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja.
0: Ja, want wat vind je daarvan? Dat wij nog altijd geen vrouwelijke premier
1: hebben? Ik zou het wel leuk vinden. Ja.
0: Ja,
1: ik ben wel benieuwd of dat ook iets verandert in een kabinet, in een ministerraad, in de wekelijkse persconferentie die wij altijd hebben met de minister-president. Ik ben heel benieuwd hoe dat zou zijn met een vrouw.
0: Maar wat zegt het over Marokko? Dat zij dus wel nu een vrouwelijke premier hebben.
2: Ja, dat zij capabel is. Dat vooral. Ik bedoel, haar partij heeft gewonnen en ze heeft natuurlijk al een staat van dienst, ook als burgemeester van Marrakesh. En ik denk, de koning die wijst de premier aan. Hè? En in dat opzicht heeft de koning gezegd van, ik heb voor de beste gekozen. En dat is mooi, want er zijn natuurlijk ook mensen die denken zoiets van, ja, een vrouw als premier. Ik bedoel, ja, dat is toch een beetje de conservatieve. Ik denk dat dat in Nederland ook nog steeds speelt, want we hebben nog steeds geen vrouwelijke premier gehad. Maar de koning die overstijgt dat en die kiest voor haar.
0: En hoe is dat geland in Marokko?
2: Op zich wel positief. Omdat, kijk, de vorige premier die we hebben gehad, Egnous, ja, dat was een miljardair. Echt een hele rijke man. Maar men had het gevoel, ja, je zit daar vooral voor jezelf. En men is vooral nu op zoek naar een premier die eigenlijk het land verbindt. We hebben natuurlijk onlangs al die jongeren gezien die eigenlijk naar Europa willen gaan. Eigenlijk wil men een premier hebben die zoiets heeft. We gaan de problemen die zijn oplossen, zodat mensen gewoon in Marokko willen blijven. Dus als het gaat om onderwijs, zorg, dat soort dingen.
0: Maar een mooie vrouwelijke premier, maar uiteindelijk is de koning toch de echte politieke leider, toch? Is dat de eindbaas, zeg maar?
2: Die gaat, als het gaat om de belangrijkste dingen, doet het niet zoals in Nederland. Ik bedoel, in Nederland
1: De koning heeft hier inderdaad een beetje een formele rol eigenlijk. Ja.
2: Ja, en in Marokko is de koning nog steeds wel de baas. Maar de premier heeft wel een belangrijke rol. Het is niet zo dat hij zich constant bemoeit met de zaken in de overheid. Het is meer, als het gaat om, er zijn een paar regels. Als het gaat om islam en als het gaat om andere dingen, is hij wel bepalend.
0: Maar wel een nieuwe periode dus voor Marokko dit.
2: Ja, ik hoop het wel. Ja. Zeker.
0: Nou ja, en van de ene koning naar die andere koning. Want eeuwenlang heeft de familie van Oranje meegewerkt en verdiend aan het koloniale beleid, inclusief de slavernij. Een half miljard euro omgerekend naar deze tijd is de familie er beter van geworden.
3: Ik heb eerder gereflecteerd op de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. En dat op het overduidelijke gebrek aan handelen van stadhouders en koningen die daar niets tegen ondernamen. Dit onderzoek bevestigt dat. Maar u voegt daar nog meer aan toe. U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund. Inclusief instemming met het neerslaan van verzet.
0: Lydia, dit was onze koning. Ja. Die reflecteerde op dat onderzoek wat gisteren is uitgekomen. Hoe heb jij daarnaar geluisterd?
1: Ja, het is toch wel bijzonder eigenlijk dat dit onderzoek überhaupt is. Of is gekomen. Dat de koning ook zelf heeft gezegd van nou, ga maar even alle archieven opentrekken. Zet maar even op een rijtje hoe het zit. Dat is best wel uniek. Hij zei ook in zijn statement na het onderzoek, zei hij eigenlijk, hier zit geen woord spaans bij. Dat zei natuurlijk iets diplomatieker. Maar daarmee erkent hij ook van, ja, wij hebben hier een rol in gehad en dat hebben we niet goed gedaan.
0: Ja, en Noordin, is dit ook echt gedurfd dat de koning dit onderzoek is aangegaan?
2: Zeker, want het is niet zo dat hij het verplicht was. En als je kijkt ook naar de andere koningshuizen in Europa, die zijn relatief stil, of weet je, die af en toe een spijtbetuiging, maar niet echt keiharde excuses. En wat mooi aan hem is, vind ik, dat hij zegt van oké, we hebben dit onderzoek gedaan, maar daar betekent niet dat er nu een punt achter staat. Dit is een lopend proces, dus we gaan vooruitkijken. En hij komt echt, wat mij betreft, heel oprecht over. Hij wordt wel eens af en toe als slapjanus gezien. Ik vind dit echt sterk leiderschap.
0: Ja, en hoe is er gereageerd in Politiek Den Haag, Lydia?
1: Ja, meteen diezelfde middag werd natuurlijk Jette erbij naar gevraagd. Rob Jette, de minister-president. En ja, die herhaalde eigenlijk wel een beetje de boodschap van de koning. Het kabinet is natuurlijk ook al bezig met de excuses van het slavernijverleden, waar een hele hersteloperatie zeg maar achter zit. En daar wordt dit eigenlijk een beetje bijgeschoven, om het zo te zeggen.
0: Wordt een beetje bijgeschoven. We vinden het allemaal mooi dat de koning dit durft en aan is gegaan en ook goed. Maar het is natuurlijk ook erg pijnlijk, hè?
1: Tuurlijk. Ja, het is een stukje van de geschiedenis waar we niet trots op zijn met z'n allen.
0: Ja.
1: Ja, maar je kunt ook niet terugdraaien.
2: Nee, maar wat belangrijkste is, vind ik wel, en dat zeiden ze ook, ik ben op school, op de basisschool, ik heb dit nooit meegekregen. Ik ben nog een premier die zei van, we moeten trots zijn op die VOC-mentaliteit.
1: Balkenende was dat, ja. Waar trots. Is onze VOC-mentaliteit gebleven?
2: Nou,
1: ja.
2: Wat zijn we trots.
1: Ja, dat is wel 20 jaar geleden inmiddels, maar ja.
2: Dus het is goed om dit ook zeg maar te interpreteren in het onderwijs. Ik bedoel, we hebben een zwarte geschiedenis en daar moeten we over leren. Want heel veel kinderen, ik wist dat niet, zeg maar. Dus ik denk dat dit wel een nieuwe periode is die aanbreekt.
1: Ja, zoiets heeft Jette ook al gezegd, hoor. Van we zouden hier toch inderdaad ook wel meer mee moeten in onderwijs, in musea, in kennis
0: daar komt,
1: over.
0: Er komt een speciaal museum voor, daar zijn ze al een tijd mee bezig. Dus dat komt er in het onderwijs, wordt dat natuurlijk ook steeds meer over het voetlicht gebracht. Wel te laat en te weinig. Maar het doet er natuurlijk toe als de koning ook gewoon zijn laat zien van, ja, wij zijn ook fout geweest, dat gebeurt allemaal. Maar een half miljard heeft onze koning en zijn familie ermee verdiend. Wat moeten we met dat halve miljard?
1: Ja, goeie vraag. Daar heeft hij nog niet echt iets over gezegd wat ermee gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Geen idee. Je zou kunnen zeggen inderdaad, kijken of het terug kan. Maar het lastige is wel inderdaad, naar wie moet het dan precies terug?
0: Ja, wat denk jij, Noordin?
2: Je kan zoveel dingen doen. Je kan weeshuis bouwen, je kan waterputten bouwen. Ik bedoel, je kan het land op...
1: Je bedoelt op een andere manier teruggeven?
2: Ja,
0: maar je vindt wel dat hij een half miljard gewoon in een of andere pot moet stoppen. Van, dit is eigenlijk niet, dit hoort niet bij ons.
2: Ja, want als je gewoon eerlijk bent, kijk, rijkdom wat ze vergaard hebben, daar profiteren zij nu ook van. En zijn kinderen profiteren ervan. En die kinderen gaan daar weer van profiteren. Dus ja, je kan best wel bedenken. En of het nou een half miljard moet zijn of een kwart miljard, maakt me niet zoveel uit. Maar dat je wel bedenkt van, we gaan een potje openen en we gaan goede dingen doen daar. Jazeker.
0: Hebben wij nu een andere kijk op onze koning gekregen?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat hij zich wel kwetsbaar heeft opgesteld. Dat je misschien inderdaad die iets meer kwetsbare kant van hem hebt gezien.
0: Hij doet iets wat zijn moeder niet durfde. Hè?
1: Nee,
0: Beatrix deed het niet.
1: Nee, dus ja, wat dat betreft heeft hij wel een stap vooruit gezet.
0: De kwetsbare koning, dat is het.
2: Ja, maar ik denk dat ook een deel van de politiek die zegt van een slapjanus, toch?
1: Die altijd. Ja. Ja, ja, dus, ja, natuurlijk. Er zijn altijd mensen die zeggen van goh, hij moet nog net niet op zijn knieën en sorry zeggen. Ja, die mensen zijn altijd. Er zijn ook altijd mensen die zeggen: jeetje, wat een onzin. Ja. Dit is toch al 100 jaar geleden. Ja. Waarom maken we ons hier druk over?
0: Nou, het is heel goed dat het is uitgezocht. Ruim 2 weken na Prinsjesdag weten we nog steeds niet zo goed waar we aan toe zijn als land. De meeste begrotingen moeten nog steun krijgen en de coalitie, ja, die heeft het moeilijk om met één mond te praten. Maar de premier houdt hoop.
4: We realiseren ons dat we met deze 3 aanvullingen op de miljoenennota een hele grote stap dichter bij steun in de Tweede en Eerste Kamer zijn. Maar we zullen ook in de komende weken bij de verschillende debatten over het belastingplan daar met de Kamer over van gedachten blijven wisselen.
0: Lydia, je hebt de afgelopen 2 dagen de algemene financiële beschouwingen gevolgd. Ja, het is toch totaal anders dan een meerderheidskabinet, heb ik het idee.
1: Ja, dat normaal gesproken de algemene financiële beschouwingen zijn eigenlijk alleen een beetje voor de financiële nerdjes onder ons. En nou ja, mensen zoals ik die dat dan professioneel de hele dag mogen beluisteren. Maar nu zag je echt dat het politiek is geworden. En dat de oppositie ook dacht, ja, maar er valt voor ons echt nog wel heel veel te halen. En dat je dus ook een minister hebt die zegt, ik hoor aan de Kamer dat er geen meerderheid voor de plannen die ik hier heb neergelegd. Dus dan moeten we het anders gaan doen. En ja, dat zag je met een meerderheidskabinet, zag je dat niet. Daar zag je een minister die zei, dit zijn mijn plannen. Veel plezier ermee.
0: Maar goed, ze hadden eigenlijk normaal gezien krijgen we met Prinsjesdag die plannen. En dan gaan ze er dan over debatteren. Nou, Prinsjesdag is alweer 2 weken geleden. Ze kwamen nu dus bij met de algemene financiële beschouwing. Hadden ze weer plannen. Maar ja, het is weer niet helemaal rondgekomen. Hè?
1: Nou ja, er is wel iets geregeld. Namelijk de begroting sociale zaken. Die lijkt nu toch een meerderheid te kunnen gaan halen. Terwijl dat toch wel een van de zorgenkindjes van dit kabinet was. Pro die heeft gezegd, nou, nu het kabinet die bezuinigingen van 6 miljard in de komende 6 jaar uit de boeken heeft gehaald, kunnen wij deze begroting steunen? Nou ja, dat is 1. Er zijn nog 15.
0: Ja, maar dat is makkelijk. Gewoon een bezuiniging schrappen. Ik bedoel, dat kan ik ook. Maar ja, dan moet je het ook nog dekken.
1: Dat is vers 2. Nou ja, dat hebben ze even vakkundig geparkeerd, zodat ze dat dan zeggen. Ze hebben een hoekje gereserveerd op het ministerie van Financiën voor geld wat ergens nog bezuinigd moet worden. Maar hoe, dat moeten we nog maar even een keer zien.
0: Ja, Martijn Visser die schrijft in de Telegraaf dat we eigenlijk kijken naar de langste kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis. Namelijk al 339 dagen. Noordin, zie je dat ook zo? Dat het eigenlijk met zo'n minderheidskabinet, dat we niet verder komen?
2: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja, dat we stilstaan en dat we, kijk, vooraf was bedacht, oké, minderheidskabinet en dan shop je daar een keer. Maar het is eigenlijk vanuit de oppositie ook een politiek spel geworden.
1: Tuurlijk.
2: Zo'n pro die ziet van in de peilingen staan we op 29. We gaan niet ja en amen zeggen. We hebben wat te eisen. Sterker nog, je kan bijna denken dat pro eigenlijk kabinetsleider is. Dus het is een beetje een omgekeerde psychologie aan het worden.
1: Ja, het is inderdaad, de politiek wordt hard gespeeld. Ja. Nee, dat is zeker waar. Maar niet alleen van pro, ook van de andere kant. Ja, 21 die zegt van, nou, wij willen best met de VVD meegaan in hun wens. Of nou eigenlijk, zowel ja 21 als VVD hadden de wens om box 3, de vermogensbelasting, om die te veranderen naar een vermogenswinstbelasting. Dat je dus alleen belasting gaat betalen over de winst die je ook echt op je rekening hebt staan, dat je daar belasting over gaat betalen. Nou, dat wil ja 21 ook wel, dat wil SGP ook wel. Dus die wet willen ze steunen, maar de manier waarop, zeg maar, het gat wat dat weer slaat in de belastinginkomsten, ja, daar zijn ze het nog niet mee.
0: Nee, want daar kwamen ze dan deze week weer achter dat eigenlijk de kleine spaarder en de kleine belegger daardoor gedupeerd zou worden. En toen moest Heine weer terug naar de tekentafel. Ja. En nu zijn we dus nog nergens, toch?
1: Nee, klopt. Dus inderdaad, het wetsvoorstel box 3, zoals dat dan heet, dat gaat het waarschijnlijk dan wel redden door een meerderheid over rechts. Maar inderdaad, wie gaat dat allemaal betalen? Het belastingplan, en dat is alle belastingen. Dat is ook de voorgenomen verhoging van de belasting op werk, arbeid, de bontebalbelasting of de vrijheidsbijdrage, net hoe je het even framen wilt. Die zit daar ook bij in. Is pro ook niet gelukkig mee, maar ja, 21 ook niet. En dan inderdaad de dekking voor de vermogensbelasting. Dat wordt nog een hele kluif. En over 2 weken gaan we het hebben over de belasting.
0: Ik zag Heine gisteren zitten bij Café Kokkelman. En daar krijgt hij allemaal vragen. Maar ik heb ook niet het idee dat hij de antwoorden heeft.
1: Nee, dat had hij inderdaad de afgelopen dagen ook niet. Hij zegt van, goh, ik heb de Kamer gehoord. Die willen dit niet. Dan moeten we iets anders gaan verzinnen. En er zijn wel een aantal suggesties gedaan. In de vorm van moties. In het staatje van het debat, zeg maar. Nou ja, er moet nog over gestemd worden. Maar de voorstellen die ik tot nu toe heb gezien, zag ik niet per se een meerderheid.
2: Het maakt je heel onzeker als minister. Normaal gesproken als minister in een meerderheidskabinet wist je, oké, nou, dit hebben we bedacht. Hier zijn we uitgekomen. En hier sta ik voor. Ja. Maar nu, je wordt heel onzeker, want je weet niet welke kant je op moet gaan.
1: Het vraagt ook echt een andere opstelling van ministers. Ministers kunnen niet zeggen, dit is mijn plan en ik verdedig het en ik ga de Kamer nog eens even uitleggen waarom dit een goed idee is.
0: Maar zou het ook een andere opstelling vragen van de hele Tweede Kamer? Ze moeten toch ook nadenken over het landsbelang?
1: Ja. Tuurlijk, ja. Ja, maar dat is ook het politieke spel. Dat zag je vooral 2 weken geleden tijdens de algemene politieke beschouwing. Zeg maar dat tweedaagse debat na de Prinsjesdag. Daar zag je de coalitie zeggen, ja, maar de oppositie moet juist naar ons toe komen. En zij moeten verantwoordelijkheid nemen. Terwijl de oppositie zei, jullie moeten een stap naar ons toe doen. Ja, en toen werd het een soort gekke stare-down van wie knippert er het eerst.
0: Zeker, en vanaf woensdag, je zei het al, van de begroting voor sociale zaken en werkgelegenheid is wel rond. Dus vanaf woensdag gaat ook de polder eigenlijk meepraten. Dus dat betekent ook dat de vakbonden mee gaan doen.
1: Ja, Hans Spekman en zijn kornuiten.
0: Dat is mooi dat het dan breder gedragen gaat worden. Maar gaat dat niet extra wrevel zetten bij rechts? Die denken van ja.
1: Ja, Joost Eertmans die zei inderdaad, er is nu een cadeautje gegeven aan links. Daar zijn wij niet zo blij mee. Nee, dus dat wordt echt nog wel een dingetje. En ja, als dit kabinet blijft zeggen, we willen een brede meerderheid hebben, ja, dan wordt dat zeker als het over geld gaat heel lastig. Want als jij geld is altijd politiek. Als jij zegt, ik ga geld ophalen bij groep A, dan haal je het dus niet bij groep B. Of als je zegt, ik geef het hier aan uit, kan je het niet daaraan uitgeven. Dus op financieel niveau moet je eigenlijk altijd kiezen. Nou ja, en dat merk je nu dus bij dat belastingplan. Pro en Volt die zeggen, wij willen die arbeidsbelasting naar beneden. En ja, 21 zegt, überhaupt lastenverlichting. Je gaat maar gewoon minder een overheid uitgeven. Nee, en die twee zijn gewoon niet met elkaar te verenigen.
5: Zijn er nog niet uit in Noordien?
2: Nog lang niet.
1: Nee.
0: Morgen speelt Oranje tegen Servië. Het wordt de 4e wedstrijd van bondscoach Xavi. Een man die zijn eigen fouten durft toe te geven. Zoals hier over Gustel in de eerste helft tegen de Grieken.
6: Gustel, you mean?
2: Yeah,
6: he's doing so well. He deserves to play, that's why. I told him, I was wrong with you. Yeah, I have to be honest. Watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
0: Wat mooi, toch? Dat hij durft te zeggen dat hij zelf fouten maakt. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, dat vond ik ook wel mooi. En natuurlijk, iedereen valt erover. Ja, fantastisch. Het is mooi, maar aan de andere kant, je bent wel een bondscoach van Nederland zelf al, hè? En je weet welke spelers je hebt. En je traint al ook 1,5-2 weken samen. Je hebt ook al andere competitiewedstrijden gezien. Ik vind dit soort fouten op dit niveau mag eigenlijk niet.
0: En wat is dan de grote fout? Hij stelt de foute spelers op het middenveld?
2: Ja, dat je met Timber, met Til en Veerman speelt op middenveld. Ik noem dat een eredivisie middenveld. En dan denk je van, kan wel tegen Griekenland, maar ook met dit middenveld kom je gewoon niet ver.
0: We hebben dan gewoon Gravenberg nodig.
2: En Reinders sowieso. Die zijn gewoon stukken beter dan de jongens die nu opgesteld werden.
0: En dat vind jij de bondscoach wel aan te wrijven?
2: Ja, tuurlijk. Daar ben je als staf verantwoordelijk voor. Dus ik vind het mooi dat hij zich daarover uitspreekt. Dat hij zegt van, jongens, het is mijn fout. In plaats van de jongens voor de leeuwen te gooien. Maar eigenlijk gooi je de jongens ook wel voor de leeuwen. Omdat je zegt, het is mijn fout. En zeg je meteen eigenlijk, die jongens zijn niet goed genoeg.
0: Ja, maar we zijn nu 3 wedstrijden onderweg. Lydia, vind je dit leuk voetbal? Want ik had er met Noorden eindeloos
1: alle namen
0: praten,
1: die voorbij komen zeggen mij niks.
0: Oh, nou, luister, let goed op. En
1: ik zat volgens
0: Mokro Insight, daar leer je heel veel over voetbal. Over allerlei vormen van voetbal. Noorden, 3 wedstrijden onderweg. Hoe kijk jij ernaar? Is het vooral een nieuw oranje, een nieuw elan?
2: Vind ik nog te snel, weet je, Ron? Kijk, er wordt nou gezegd, er wordt beter gevoetbald. Vind ik wel meevallen. Kijk, je hebt nog steeds dezelfde spelers. Ik bedoel, een bondscoach kan niet toveren. Dat zie je bij Duitsland ook, die hebben Klopp. Die kan ook niet toveren.
0: Van Bommel, bij België.
2: Van Bommel kan toveren.
0: Absoluut, zeker. Nee, die laat België gewoon...
2: Die laat België shinen. En dat is ook mooi. Kijk, zo'n Kevin de Bruyne is de ster van het elftal. En die zegt van, ik voel me vrij. Ik ben blij met deze bondscoach. En dat wil je. Je wil als bondscoach wil je hebben dat jouw beste spelers zeggen van, ik ben blij met jou.
0: Dus, maar terug naar het Nederlands elftal.
2: Terug naar Xavi en Nederlands elftal. Er zit potentie in en progressie. Alleen we moeten niet te snel van stapel lopen dat we denken dat Nederlands elftal als Spanje, Engeland, Frankrijk kan aanvallen. Want daar zijn we nog lang niet.
0: Nee, maar wat wel mooi is, dat als er geen rare dingen gebeuren, dan speelt Virgil van Dijk zijn 100ste interland. Dat is toch fantastisch.
2: Dat is een icoon. Ik vind Van Dijk een icoon. Hoe hij wordt aangepakt door bepaalde journalisten. Vind ik
0: Valentijn Driessen bedoel je?
2: Onder andere.
0: Van de Telegraaf.
2: Ja, en Martijn Krabbe dan van de VI. Dan denk ik van, die gast is zo goed. 35 jaar, maar hij staat nog steeds goed te voetballen. En natuurlijk heeft hij zijn beperkingen. Maar hallo, hij is 35 jaar. Als je kijkt, de doelpunt, kopbal, maar ook gewoon zijn, de manier hoe die loopt, alles. Ik bedoel, in Engeland, Liverpool is hij nog steeds basisspeler. Hè? Hij was basisspeler voor Slot, hij was basisspeler onder Slot, en hij is nu met de nieuwe trainer nog steeds basisspeler. Ja, dat zegt wel iets. Dus dat is een beetje ook, vind ik, het mankement van Nederland, dat we onze verdettes echt wel te snel disrespecten.
0: En,
2: ja, dat vind ik wel jammer.
0: En Virgil, extra disrespecten?
2: Ja, omdat hij uitgesproken is. Virgil zei zelf van, ik vind dat jullie spelers anders behandelen. De dubbele maat. Jullie behandelen mij anders dan andere jongens. Ja, dat hij dat zegt, dat moet je serieus nemen.
0: Ja, en heb jij ook het idee van, oké, dat wordt dan gedaan door enkele journalisten. Maar denk je dat dat ook leeft bij het hele legioen? Tuurlijk. Ik kijk graag naar Virgil en ik weet, hij gaat hem er toch in kroppen.
2: Nee, weet ik,
0: gaat toch weer doen.
2: Maar als Virgil een penalty mist, we hebben het WK aan toe gezien met Timber, met Kluivert en met Summerfield, mist een penalty. Die hebben we allemaal hun Instagrams moeten afsluiten door al die racistische sprakken. Dus ja, als je een kleur hebt, dan word je wel iets harder aangepakt door het legioen.
0: Nog steeds?
2: Nog steeds.
0: Ja?
2: Ja, nog steeds, 100%.
0: Wat zou er moeten gebeuren zodat wij in Nederland toch meer respect krijgen voor grote voetballers? Want dat is Virgil gewoon eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk een koning daar in de achterhoede.
2: Dat zit niet zo in de Nederlandse cultuur. Als je kijkt, de Griekse journalisten kregen heel veel kritiek omdat ze op de foto wilden met Xavi. Dan zie je die, dat doe je toch niet, doe je toch niet. Maar in dat soort landen is dat respect naar zo'n groot speler. En dan kun je zeggen, ja, dat kun je als journalist niet doen. Maar aan de andere kant, ik vind dat juist mooi. Dat je gewoon respect toont aan een trainer die je tegenkomt. En dat je met hem op de foto gaat. Maar in Nederland zijn we natuurlijk allemaal heel nuchter. En het moet allemaal heel. Maar ik vind dat emotie vind ik juist mooi. Dat missen we in Nederland. Echt die emotie.
0: Ja, die zit er wel in Marokko.
2: Ja,
0: hè?
2: Genoeg.
0: In ieder geval, morgen Nederland-Servië. Wat wordt de eindstand?
2: 2-0 Nederland.
0: Lydia?
1: Dan zeg ik 2-1. Vind ik altijd een mooie stand.
0: Heel goed.
1: Geen idee.
0: Dank jullie hartelijk. Lydia van Rooijen, politiek verslag bij het ANP. En Nordin Guliani van Mokro Insight.
5: NPO Radio 1.
0: Wat is precies 16:30? Tijd voor het nieuws met Kirsten Klomp.
7: In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie zelf zegt dat er 500.000 mensen op de been zijn. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Waarom Israël dat gebouw in Gazastad aanviel is niet duidelijk. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Die aanval was gericht op een Hamas-militant. De ijsbanen in Deventer en Tilburg kunnen voorlopig niet open vanwege technische problemen. De ijsbaan De Schegg in Deventer heeft een kapot koelsysteem. Daardoor is ook de strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, onzeker. Bij de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg is de installatie die ijs maakt uitgevallen. En dan nog even weer naar het EK wielrennen in Slovenië. De Nederlandse vrouwen moesten in de achtervolging. Andries Leman, hoe gaat het daar nu mee?
8: Ja, dat is succesvol afgerond. Inmiddels is Femke de Vries namens de Nederlandse vrouwen met een nieuw kopgroepje meegeslopen. Met de Zwitserse Rueck en de Duitse Lippert. Maar het is duidelijk dat Demi Vollering in ieder geval het vuur aan de schenen wordt gelegd door de vrouwen die ze vorige week op het WK nog achter zich wisten houden. We beginnen nu aan de laatste klim. 2 kilometer aan zo'n 10%, zelfs ietsje meer. Ja, en dan moet ze zorgen dat ze nog een knecht over weten houden om het uiteindelijk straks aan de finish hier in Slovenië af te maken in Centuur. Maar dan moet ze wel van die andere af. Nog 16 kilometer en dan kijken of Vollering na de wereldkampioentrui ook de Europese trui gaat winnen.
7: Andries, dankjewel.
0: Gaan we nog even naar het weer. Roosmarijn Knol.
9: Vandaag droog weer met veel sluierbewolking. Misschien heb je nog wel een bijzon of een kring om de zon gezien. Dat hoort heel erg bij dit type bewolking. Het is best warm voor begin oktober. Temperaturen boven 20 graden. In het zuiden van het land werd het zelfs 22 graden. Dus heel weinig wind. Dus na zomerweer, dat is wel een hele gepaste term voor vandaag. En morgen ook nog zo'n mooie dag. Al gaat er in de nacht en in de vroege ochtend wel een klein beetje mist ontstaan. Dus dat heeft morgenochtend misschien nog even tijd nodig om te verdwijnen. verdwijnen. Maar daarna weer net zo'n dag als vandaag. Alleen in het noorden misschien wat meer bewolking en daar een heel klein beetje regen. Het is dan zo'n 18 tot 22 graden. Ook maandag en dinsdag nog mooi weer. En dan vanaf woensdag gaan we toch weer wat meer dat herfstachtige weer krijgen. Vaker regen, meer wind en meer bewolking. Dus tot woensdag nog even genieten van de zon.
0: Ga ik zeker doen. Dankjewel, Roos Breikendol. Verkeersinformatie, Annemiek Boshart.
10: Ja, er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met een half uur op onthoud. Eén rijstrook is hier dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A10, de Ring Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen ben je 20 minuten langer onderweg.
11: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
0: Ja, nogmaals, goedemiddag in de studio aangeschoven. Oud-topdiplomaat Ron Keller. En die schuift net zijn boek. Een vers boek is het, hè? Het is net vers van de pers. We gaan het er zo over hebben. Ja. Ik heb het al gelezen. Ik heb het digitaal kunnen lezen. Maar ik ben wel blij dat ik echt een...
12: Nu kan je de plaatjes er ook bij kijken.
0: Schitterend. Ik neem aan dat je me gesigneerd hebt.
12: Zeker.
0: Nou goed, zo. Ron, we gaan het zo hebben over dit nieuwe boek... met visie op een nieuwe wereldorde. Maar eerst even naar de stad die vroeger van Beckham en Ferguson was... maar de laatste jaren in handen kwam van Haaland en Guardiola.
13: The club has found guilty more than 100 charges of mass financial wrongdoing over almost a decade, helping them stockpile the squad with some of the best players around.
0: Ja, Manchester City werd in 2009 overgenomen door Sheikh Mansour uit Abu Dhabi. Ja, en een onafhankelijke commissie stelde deze week dat er sprake was van financiële doping. In 9 jaar werd er voor 1 miljard euro gesjoemeld. John van Zweden kent het Engelse voetbal als geen ander. En hij was jarenlang ook nog voorzitter en mede-eigenaar van Swansea AFC. John, goedemiddag.
14: Goedemiddag allemaal.
0: Verbaast het jou dat Manchester City dit allemaal gedaan heeft, deze financiële malversaties?
14: Nee, ik denk dat niemand dat verbaast. Het is vooropgesteld dat nu Manchester City natuurlijk de shaak is. Maar er zijn natuurlijk meerdere clubs in Engeland waar je van die Arabieren hebt die allemaal rare trucs uithalen. Ja, dan krijg je dit. En nu maakt de FA daar een zaak van. Terecht trouwens.
0: Kan je kort schetsen wat ze gedaan hebben?
14: Nou ja, ze hebben natuurlijk ze hebben zich niet aan de regels gehouden, de fair play regels gehouden die de FA hanteert. En dat weten we allemaal, dat als je met Arabieren in zee gaat, ja, dat je dat soort gekkigheid krijgt. Je weet niet waar het geld allemaal vandaan komt. En je ziet natuurlijk allemaal waar de spelers wat voor salarissen ze krijgen. En als ik dan terugga naar mijn Premier League tijd met Swansea, ja... Dan weet ik wat wij onze spelers betaalden. Ja, dan sta je eigenlijk om 3-0 achter voordat je moet beginnen tegen dat soort clubs qua salaris gekkigheid.
0: Ja, maar ben jij eigenlijk dan ook gedupeerd met Swansea door het valse financiële spel van Manchester City?
14: Nou ja, weet je wat, het is gedupeerd. Weet je, dat vind ik allemaal zo kinderachtig om nu erover terug te gaan. En kijk, tuurlijk, wij verliezen op een gegeven moment met 3-2. Met 3-2 verliezen wij een FA Cup wedstrijd in de achtste finale van Manchester City. En ja, weet je, moet je daar 10 jaar later wat van gaan zeggen? Ik vind die clubs die daar nu wat van gaan zeggen, ja, vind ik een beetje... Ja, ik heb het daar niet zo mee. Ik ga me niet in de groep mengen van we hebben schade geleden, want hun hebben dat gedaan. Dat weten we allemaal. Maar Manchester United, Chelsea, ze doen het allemaal, weet je. Ze hebben allemaal van die rare eigenaren. Liverpool, noem ze allemaal maar op. Ze flikken allemaal streken die gewoon niet door de beugel kunnen. En daarom heb ik gewoon persoonlijk gewoon nu in de Premier League veel meer respect voor ploegen als een Brentford, een Bournemouth, en noem ze allemaal maar op, weet je. Die ploegen hebben gewoon normale eigenaren en die draaien de boel op hun manier. Maar ja, je ziet dat dat ook succes kan hebben. Dus ja, ik vind het... Ik heb het niet zo op die buitenlandse eigenaar allemaal.
0: Nee, en dit onderzoek loopt al echt lang, jaren. Is ook echt gedegen gedaan. Wat moet de straf worden? Ik bedoel, als je zo meer dan 100 financiële malversaties pleegt... Wat moet de straf worden voor Manchester City?
14: Ja, wat moet de straf worden? Kijk, weet je wat het is? Kijk, ze hebben iets geflikt wat niet kan. En dan moeten ze voor gestraft worden. Kijk... Ik ben daar altijd een beetje eerlijk of recht door zee in. Kijk, weet je, je hebt ook supporters bij die club zitten. En dat zijn vaak allemaal van die gloriehuntertjes die er ineens allemaal Manchester City supporter zijn. Maar om ze nou allemaal de titels te ontnemen, dat vind ik allemaal een beetje te ver gaan. Ik vind gewoon wel dat ze gestraft moeten worden voor wat ze geflikt hebben. En ja, geef ze gewoon min 50 punten. Dat je weet dat ze volgend jaar degraderen naar de championship. En laat ze maar weer proberen terug te dringen. En ik denk dat dat het meest eerlijk is. Alleen, ik wil je wel heel eerlijk zeggen. Dat de ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen. Omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld. En laat dat gewoon achterwege. Ik bedoel, wij zullen als Swansea, wij zijn in de kwartfinale of de achtste finale was dat, geloof ik. Tegen Manchester zijn wij uitgeschakeld geworden door 2-3. Door een 2-3 nederlaag thuis. Moet ik daarna nu, na 10 jaar, over gaan lopen zeiken? Weet je, we weten het allemaal. Wij hebben het gelukkig nooit gedaan. Wij nooit kunnen doen ook trouwens. We hebben gewoon op een normale manier een prachtige voetbalclub gedraaid. Swansea is een van de mooiste clubs die er is en nog steeds is. En wij zullen ons daar in ieder geval niet in mengen. Dat is een zekerheid.
0: Ja, dat is heel netjes van jullie. Maar jij zegt dus wel van ja, ze kunnen gewoon volgend jaar gewoon degraderen. Gewoon hup, divisie lager of misschien wel 2 divisies lager.
14: Ja, nou, ja. Dat zou ik een terechte straf vinden. Want ik bedoel, kijk, als je inderdaad als inderdaad is, hè, want dat is nog even een dingetje. Want hoe heet dat, ik vind het ongelooflijk dat Manchester City, het bestuur van de board van Manchester City, nog steeds alles, maar dan ook alles ontkent. Hè? Dus niet 1 aanklacht, maar zijn er een aantal aanklachten. Ik geloof 100 of zo. Ze ontkennen ze allemaal. Hè? En laten we eerlijk wezen. Laten we eerst iemand een uitspraak erover doen. Chelsea is ook door het oog van de naald gekropen. Vind ik. En is dat eerlijk? Nee, is ook niet eerlijk. Want ook Chelsea heeft die streken uitgehaald. En die is aan het einde van de rit ja, beboet met ik geloof 2 of 3 jaar geen goede transfers of geen transfers kunnen doen. Maar ik vind het wel terecht als ze dadelijk gewoon een straf krijgen en zeggen van joh, dit is de boete, dit is de straf, 20 punten, 30 punten, 40 punten in mindering. Hè? En dan speel je volgend jaar in de championship, ja. Je degradeert sowieso al. Maar laat gewoon dit seizoen lekker uitvoetballen.
0: Maar zijn volgend seizoen dan sterspelers zoals Haaland ook onmiddellijk vertrokken bij de club als ze 1 of 2 divisies laag moeten spelen, denk je?
14: Ja, kijk, luister, dat denk ik namelijk wel. Waarom denk je, hè? Gewoon even heel eerlijk gezegd, iedereen let allemaal helemaal opgewonden te raken als ze dan aan Guardiola horen natuurlijk, weet je. Maar dat is natuurlijk ook een laffe man. Ik bedoel, kijk, die loopt gewoon weg en die wist dat dit ging gebeuren natuurlijk. En nou loopt hij weg omdat hij zogenaamd, had, dat hij klaar was. Maar hij heeft natuurlijk 10 jaar lang geprofiteerd van die club. Maar nou loopt hij weg op het moment dat het zwaar wordt. En ik denk dat hij ook wel een van degenen is die daar de schuld aan heeft. Dat hij zich rooms als de paus voordoet als de ideale schoonzoon. Maar ik denk dat het gewoon ook een lofhart is gewoon, in alle eerlijkheid.
0: Ja, jij hebt hart op de tong, dat is mooi. Jij houdt ook van voetbal. Maar als je dan nu kijkt van wat er allemaal gebeurt, die ontwikkelingen met al dat geld in voetbal, vind je het nog wel mooi? Hè? Doet het iets met jouw beleving van het voetbal?
14: Nee. Ik zeg heel eerlijk tegen jou, weet je. Ik ben een ADO-supporter, ik ben een Swansea-supporter. Voor de rest van mijn leven zijn die twee clubs die zijn verbonden aan mij. En ik hou van Swansea, weet je. Ik hou van de manier zoals wij die club gedraaid hebben. Wij zijn gewoon 6 lokale gasten, van ons 5 en een Haagse behangkoning, die daar een club uit de laagste divisie naar de top van de Premier League brengen. Europa Cup spelen, twee bekers gewonnen, we hebben de League Trophy gewonnen, we hebben de League Cup gewonnen, we hebben de kwartfinale van de League Cup gehaald. Europa Cup gehaald, sorry. Europa League gehaald. En dan denk ik op een manier zoals wij het gedaan hebben. Op een normale manier, zonder schulden, alleen maar met lokale gasten, als voorzitter en bestuur in de kleedkamer, die gasten hard onder de riem streken, positief, blij zijn en die hele stad staat achter je. Dat is 100.000 keer belangrijker. En we weten allemaal dat we niet tegen het geld van Manchester United, Manchester City, Chelsea,

0: Chelsea en Arsenal en Liverpool op kunnen. Er zitten allemaal sheiks en noem het allemaal maar op achter. Nou goed, en hoe kicken is het dan dat een clubje als Chelsea gewoon nu weer bovenaan staat in de championship. Ik ben trots op die gasten. Ik heb er niks meer mee te maken. Ik ben geen. Maar ik vind het op die manier vind ik het prachtig. En ik lach alleen maar als Brentford Chelsea verslaat met, weet ik geloof, 3-1, wat het van de week was. Hoe mooi is dat, weet je? En dat al dat Arabische geld en dat Amerikaanse geld, dat lekker allemaal. Dat het daar niet mee gaat. Gewoon.
1: Je kan heel veel geld hebben, maar echt clubliefde is niet te kopen.
0: Nee, natuurlijk is dat niet te koop. Kijk, en daarom ben ik, wat ik al zeg, wat Swansea betreft, weet je, er zitten gewoon 25.000 mensen op de tribune die allemaal uit Swansea komen. En die gaan voor de club, die vechten voor de club. En dat is hun team. En je wint, je verliest. En dat is het hele verhaal. En als wij met 3-2 verliezen van Manchester City thuis, ja, we kunnen alleen maar blij en trots zijn hoe we dat geflikt hebben. Nou, na 10 jaar lang geld te gaan lopen vragen, zei ik in je nest. Dat is niet niks.
1: John van Zweden, dankjewel dat jij even jouw kijk gaf aan wat er nu aan de hand is in Manchester City. Maar in ieder geval, de liefde voor het voetbal is bij jou onsterfelijk. Dankjewel. In hun nieuwe boek Project Wereld schetsen Ron Keller en Paul van der Werven samen een visie op een nieuwe internationale orde. En dat is hard nodig volgens hun, want de wereld staat in brand en de Verenigde Naties is niet meer bij machten dit op te lossen. Heel even een kleine compilatie van wat er vorige week allemaal gebeurde bij de algemene vergadering van de VN in New York.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
4: And I believe there can be only one response to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Dit waren achtereen volgens Netanyahu. Die reageerde op het feit dat de helft van de zaal wegliep toen hij begon te praten. Vervolgens Trump met zijn aanval op het ICC, het Internationaal Gerechtshof. En tenslotte Yeti die dat gerechtshof weer verdedigde. Ron, hoe heb jij gekeken naar die VN-top van vorige week?
5: Ja, je ziet dat de VN eigenlijk ook een onderdeel is van het tijdsgevricht waarin we zitten. Hè? Spanningen lopen op, spelverruwing, om het maar in voetbaltermen te spreken, is aan de orde van de dag, dus ook bij de VN. Het is een beetje al van alle tijden, hoor. Ooit is er een Sovjet-leider geweest die met zijn schoen op tafel sloeg en heel boos werd en zo. Dus dat weet je, ik denk ook bij mezelf, als er nou een soort van mondiaal podium is waar leiders elkaar ontmoeten en discussiëren met elkaar, dan is het ook goed dat je ze nu nog gewoon eens ruzie maakt en discussies voert. En het idee is, ons boek is ook zeker niet bedoeld om te zeggen, we mogen nooit meer meningsverschillen hebben of nooit meer discussiëren. Maar het
1: maar er is veel aan de hand in de wereld en is de VN de organisatie die dit nog kan oplossen? Moet de VN worden afgeschaft of juist hervormd?
5: Ja, als we niks doen, dan gaan we de verkeerde kant op, Patrick. En weet je, dit boek is ontstaan als ik mag, toen mijn beste vriend Paul van der Werf en ik op een kopje koffie zaten te drinken in Den Haag. En eigenlijk toch wel behoorlijk somber waren, 5-6 geleden. Dat steeds meer Nederlandse kiezers op partijen gingen stemmen die zeggen, we moeten gewoon Nederland dicht doen. Nederland voor de Nederlanders, grenzen dicht en zo. Het wordt tijd dat we weer voor onszelf opkomen. Dat klinkt heel goed. Maar dat soort nationalisme en dat soort populisme, dat maakt ons eigenlijk een beetje bang. Dat maakt de problemen die we hebben namelijk alleen maar groter. En zo hebben we bedacht dat waarom doen kiezers dat nu? Zijn die de weg kwijt? Nee, kiezers zijn ontevreden in toenemende mate, denk ik, over het feit dat er niet geleverd wordt door de politici in Den Haag. En ik hoorde dat onze koning ook een paar weken geleden nog zeggen, nu moet er eens een keer geleverd worden. Nou, zijn dat nou onkundige mensen, anders dan 20, 30, 40 jaar geleden? Helemaal niet. Dat zijn ook gepassioneerde, deskundige mensen die proberen het landsbelang te dienen. Maar wat er besteld wordt door de kiezers, vrede, veiligheid, een gezond klimaat, biodiversiteit, kunnen we de vlinders en de bijen weer terugkrijgen? Kunnen we schone lucht krijgen? Kunnen we geen prijsverhogingen krijgen voor onze energie? Zullen we de oorlogsdreiging nu echt wegnemen? We hebben misschien te veel migranten in Nederland. Misschien moeten we iets doen aan de reden waarom die mensen op de vlucht gaan. Al dat soort vraagstukken, die los je niet op met een hek. Die los je niet op in Den Haag. Die los je op met internationale oplossingen. Internationaal samenwerken, internationaal discussiëren. Vandaar dat ik ook helemaal niet tegenstander ben van internationale discussies. Maar je moet bij elkaar opzoeken en gezamenlijk. En je moet opschalen eigenlijk. Hè. Ja. Dat hebben we natuurlijk altijd gedaan.
1: Nee, maar ik heb jouw boek aandachtig gelezen. En eerst krijgen we een uiteenzetting van zeg maar ja, vanaf de eind 19e eeuw tot nu. Hoe we hier gekomen zijn. Ja. En dan schets jij eigenlijk hoe we die internationale orde weer opnieuw moeten bouwen.
5: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja. En dat doe je met 5 autoriteiten, zoals je dat noemt. Ja. 1 voor veiligheid, 1 voor klimaat, monetaire autoriteit, ook nog eentje voor handel en eentje voor ontwikkeling.
5: Klopt.
1: Maar we hebben toch al heel veel. We hebben al monetair beleid via het IMF. We hebben ook al de Veiligheidsraad, de Wereldbank. Moet dat allemaal dan beter anders op de schop?
5: Nou, heel kort. We hebben dus geconstateerd dat de natiestaat, de landen zoals we die kennen, in afnemende mate zeg maar relevant zijn om de wensen van kiezers en de belangen van kiezers, de uitdaging, maar ook de kansen van bedrijven en zo te leveren. Dan zeg je, nou, daar hebben die multilaterale organisaties voor, die VN en die Europese Unie enzovoort. Maar laten we even naar de VN kijken. Maar die levert dus niet. Want er is een record aantal oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog, Patrick. En het gaat maar verder. We zitten heel dicht tegen een nog veel groter conflict aan. Het klimaatprobleem. Afgelopen week bekend geworden, 5% van het ijs in de gletsjereis in de Alpen in 1 jaar weggesmolten. Het jaar is nog niet eens afgelopen. Overal zie je dat migratie spanning oplevert voor de ontvangende landen, voor de mensen zelf, maar ook voor de landen waar de mensen uit vandaan gaan. Dit kan zo niet doorgaan. Dus de huidige multilaterale organisaties, de huidige VN in dit geval, levert dus niet. Ja, maar... En we hebben heel snel gekeken waarom gebeurt dat niet.
1: Nou,
5: als ik mag. En daar zit denk ik de sleutel in. In willekeurige volgorde. Er zijn veel te veel organisaties, eigenlijk VN-organisaties. Maar er zijn er honderden die allemaal een klein beetje iets doen, maar eigenlijk niks extra goed doen. Er zijn discussies tussen. Kortom, we hebben veel te veel VN-organisaties. We moeten terug naar een aantal die ook echt de diepte ingaan. Dat is 1. Tweede is, in willekeurige volgorde, jij en ik voelen niet dat onze belangen in New York gediend worden. Dat, althans, zelfs met mijn kennis en ervaring, denk ik, ja, in New York ver weg en zo. Gewone burgers hebben niet het idee, daar worden mijn belangen behartigd. Dus de afstand tussen burger en die organisaties is veel te groot. Dan is er een probleem met de besluitvorming. Grote landen die hebben een vetorecht in de Veiligheidsraad. Grote landen die zelf de meeste conflicten aansteken, maar zelf elkaar gaan vetoen. Dus er komt nooit iets uit. En kleine landjes hebben veel te zeggen in de algemene vergadering. Nou, daar hebben de grote landen niks bij. Waar ik denk, nou, ik laat me niet door Malta de les voorschrijven, hè, of door Nederland. Dus kortom, dat werkt niet goed. En tenslotte, als er dan een afspraak wordt gemaakt, en er worden heel veel afspraken gemaakt, en daar wordt ook heel veel goed werk door de VN gedaan, maar als dan een afspraak is gemaakt, dan moet die worden uitgevoerd door alle landen. En dan zijn er landen die zeggen, nou, ik voer hem gewoon niet uit, die afspraak. En dan is er dus geen sanctie op. Kortom, de handhaafbaarheid, die is er ook niet.
1: Dat zijn hele grote toch ook 1 ding? Want het is natuurlijk toch ook zo, ik kijk dan met veel interesse naar wat er in New York gebeurt, maar uiteindelijk gebeurt het in Washington. Als Xi met Trump gaat praten. En wat er ook gebeurt is natuurlijk, zitten wij hier in een NAVO-crisis of Europese crisis? Dat komt omdat Poetin ons belaagt.
5: Ja, precies.
1: Snap je? Dus je hebt ook te maken met grote leiders die wel degelijk Make America Great denken, of Rusland zelf weer groot willen maken.
5: Die dus niet terug worden gefloten door een internationale organisatie. Net zo goed als we vroeger een heel machtig Gelderland hadden, een heel machtig Utrecht hadden, die eeuwenlang oorlogen hadden. En die lieten zich door niemand terugfluiten. Tot Willem van Oranje zei, we hebben nu een hele grote uitdaging. Dat kunnen jullie als Gelderland en Utrecht niet oplossen. We moeten die Spanjaarden eruit kiepen.
1: Ja.
5: En dat betekent, jullie moeten samenwerken, inleveren de legers. We gaan het nu op nationaal niveau doen. Zo is Nederland ontstaan. Opschalen, omdat de uitdaging ook opgeschaald is. Nou, de logica zegt, er moet uiteindelijk een autoriteit komen in de wereld, die uiteindelijk ook landen onderhorig maakt aan de afspraken die gemaakt zijn. Het is heel ver dat je zegt, van het gaat niet gebeuren. Zeker niet met de huidige leiders.
1: Dat is het grote
5: maar Patrick,
1: probleem.
5: Ik denk dit boek gaat niet over wat haalbaar is. Dit boek gaat over wat wenselijk is. Ik sprak de afgelopen weken veel politici in Den Haag en omstreken. En die zeggen allemaal, ja, maar laten we ons nou eerst eens richten op wat haalbaar is. En dan zeg ik, wat denkt u dan is haalbaar om klimaatproblemen op te lossen? Of om oorlog en vrede te stoppen en vrede te bewerkstelligen. Wat is uw visie? Hoe ziet u over 20 jaar dat wij als Nederland in die grote wereld die problemen opgelost hebben? En toen viel het stil. Een visie, ja. Ja, en enkele zegt, die VN moet hervormd worden. De vorige secretaris-generaal heeft het ook gezegd. Zet een hele grote ideeënbus neer in New York. Gaan allemaal ideeën in en daarna hoor je er niks meer van. Nee, dus wij gaan laten we nou eens uitschrijven op basis van wat niet werkt. Ja. En wat wel werkt in internationaal fonds. Er zijn ook heel veel dingen die goed gaan. Je noemde het internationaal monetair fonds. Dat werkt hartstikke goed.
1: En maar goed, stel voor, dit boek wordt vertaald, dat neem ik aan, in het Engels. En misschien ook wel in het Russisch. En het belandt op het op bureau bij Poetin, Trump en Xi, en die krijgen dus allemaal vertaling van Project Wereld.
5: Ja, ja.
1: Dan zijn die toch die zijn toch helemaal niet overtuigd. Die willen toch helemaal niet inbinden. Die willen bijvoorbeeld hun veto niet kwijt.
5: Nee, dat vond heel Hertog van Gelder ook niet ooit in het begin. Hè?
1: Ja, maar die willen toch alleen maar Make America Great Again. Helemaal niet meer bezig met Make the World Great Again.
5: Ja, dat is de rivaliteit is all over the place. Dat verklaart die oorlogen. De rivaliteit tussen Utrecht en Gelderland. Ik neem hem toch mooi of tussen Gouda en Rotterdam. Het is altijd rivaliteit tussen mensen geweest. Uiteindelijk is dat beheerst geworden door de een baas boven te zetten. Die logica die zal uiteindelijk ook in de wereld eindigen op. Patrick, anders we blazen de wereld op. We zitten heel dicht bij een wereldoorlog. Hè? We blazen hem op of we roken hem op gewoon zodat we onze aarde gewoon uitputten. En, en, en, en

0: alle drie van die tijd tussen mensen geweest. Uiteindelijk is dat beheerst geworden door er een baas boven te zetten. Die logica die zal uiteindelijk ook in de wereld eindigen op... Patrick, anders we blazen de wereld op. We zitten heel dicht bij een wereldoorlog. Hè? We blazen hem op of we roken hem op. Gewoon zodat we onze aarde gewoon uitputten. En nog meer mensen op de vlucht. De samenhang tussen oorlog, vrede, klimaat en migratie... die begint ook dramatisch te worden. Mm-hmm. We staan nog aan het begin van wat er allemaal op ons afkomt. Ja, als maar we niets
1: dat
0: doen.
1: Is ook het grote probleem. Want je zegt natuurlijk, er ontstaat steeds meer afstand... tussen de burger en de politiek. Maar de burger wordt misschien ook bang van die grote wereld. En die denkt bij zichzelf, wij moeten ons verschuilen. Laten we zorgen dat we het hier in Nederland goed hebben. Want ja, Europa is al te moeilijk.
0: Dat is
1: laat staan dat ik over de hele wereld na moet
0: denken. Dat is een illusie. Eén atoombom van Poetin in Nederland is weg. Klimaat kunnen we ons... We kunnen de grens niet voor het klimaat terug. We kunnen ons ook niet onttrekken aan het feit... dat miljoenen mensen op deze aarde armoede ontvluchten... en op zoek gaan naar een beter bestaan. Daar helpt geen hek tegen. Dus die illusie moeten we stoppen. Nou, als je altijd met een klein beetje tegen probeert te houden... dan krijg je nog meer ruzie met je buren. Die zitten dan wel met die migranten opgezadeld, die hebben dan wel de luchtvervuiling... die hebben dan wel die oorlogen van Poetin. Dus kortom, dit is gewoon geen begaanbare weg.
1: Maar waar is het dan fout gegaan? Want ik ben natuurlijk ook van de tijd dat de Berlijnse muur viel. Ik ben opgegroeid met de Koude Oorlog. Nou, en toen viel de Berlijnse muur.
0: Klopt.
1: Fantastisch. Maar waarom zitten we dan nu ineens weer, niet zoveel later... op zo'n moeilijk kruispunt?
0: Ontzettend goed punt. Want toen hadden we eigenlijk... was de spirit, we gaan samenwerken. Toen hadden we eigenlijk ons instrumentarium... ons bestuurlijk instrumentarium moeten verbeteren. Je repareert het dak als de zon schijnt. Nu regent het. En nu zeggen we, het dak moet gerepareerd worden. Nou, dit is een handleiding hoe je het dak repareert. Of we het gaan doen, dat is aan onze burgers. Ik hoop dat heel veel mensen dit boek gaan lezen en zeggen... dit wil ik. En ik hoop dat politici beseffen dat ze eerlijker moeten zijn tegen de kiezers. En moeten zeggen, ik kan een aantal zaken niet leveren. Ik kan geen schoon klimaat in Nederland leveren. Daar moet ik bindende afspraken voor internationaal verband maken. Geef me dat mandaat, ik ga ervoor werken. En je hoopt, dit is een boek van hoop. Dit is een boek wat ook heel concreet is. Het is een boek gebaseerd op de logica van de geschiedenis van de mensheid. Het enige wat ontbreekt, dat is geen klein detail, ik begrijp heel goed wat je zegt, Patrick, is de politieke wil bij de huidige leiders om het te gaan doen. Die gaan dat niet doen, maar ook Trump en ook Xi en ook Poetin kunnen zich niet aan de zwaartekracht onttrekken. Die kunnen zich ook niet aan oorlog en vrede onttrekken. Die kunnen zich ook niet aan klimaatproblemen onttrekken.
1: Kortom, en hebben ook niet het eeuwige leven.
0: Dit is een boek voor een nieuwe generatie leiders die zegt, we gaan het anders doen. De geschiedenis heeft ons de VN laten bouwen en de Volkenbond. Dus we kunnen het. We zijn als Nederland ook zo ontstaan. Nu nog één stapje hoger. Iets meer ambitie, iets meer visie. Dit geeft een visie, een punt aan de horizon. En ik hoop dat politici en burgers die kant op gaan bewegen.
1: Ron Keller, wat een mooi verhaal schets jij ons. En wat een mooie toekomstdroom. En ik deel jouw visie en ik hoop dat we er ook gaan komen. Ron Keller, samengeschreven met Paul van der Werven. Het heet Project Wereld. Het is een leerzaam boek, maar ook een optimistisch boek.
0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel, Ron. We gaan even naar de finish bij Andries Lemain. Het EK wielrennen voor vrouwen.
2: Ja, vorig jaar werd ze al Europees kampioenen. Een week geleden werd ze wereldkampioenen. En het is Demi Vollering ook vandaag gelukt om op dat enige, maar wel hele steile klimmetje, de Mosjanka in Slovenië, weg te rijden. Van haar concurrentes dezelfde namen als vorige week. Dezelfde namen die strijden dus ook om het eremetaal, de andere medailles. Maar met 15 seconden voorsprong nu in de laatste 400 meter. Demi Vollering wordt, net als vorig jaar, Europees kampioene.
1: Ongelooflijk. Een kampioen erbij. Fantastisch. Toch ook weer mooi nieuws aan het einde van deze uitzending van Goed Ingelicht Kring. Na het NOS Journaal hoor je WNL in de kantine. Daar is onder andere Frans Duits de gast bij Wieger en bij Martijn. En ik zeg tot volgende week. En volgende week wordt echt een goede show.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien.

0: Museum Gouda.
1: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
2: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: NPO Radio 1, 5 uur.
11: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
12: Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Hilversum. Met ook vandaag weer fantastische gasten. Waaronder volkszanger Frans Duits. Zijn biografie verschijnt komende week. Vallen en opstaan. En dat is een thema dat ons allemaal aangaat. 2 uur lang WNL in de kantine. Nu het nieuws van de NOS, gelezen door Kirsten Klomp.
13: In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond tot meer dan een meter hoog. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Correspondent Arjen van der Horst vertelt waar ze van worden verdacht.
14: Ze hadden een handleiding gekregen om een zelfgemaakte bom te maken en ze hadden een verkenningstocht uitgevoerd in Manchester om te kijken wat een geschikt doelwit zou kunnen zijn. En ze hadden onder meer het Joods Museum bezocht en de Heaton Park synagoge. Nou, de 2 verdachten werden gearresteerd op Yom Kippur, de Joodse heilige dag. En het vermoeden is dat ze op die dag de aanslagen wilden uitvoeren.
13: Een van de Iraniërs werd opgepakt in Manchester en de ander in Liverpool. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand opgepakt. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De ijsbanen in Deventer en Tilburg kunnen voorlopig niet open vanwege technische problemen. Ijsbaan De Schegg in Deventer heeft een kapot koelsysteem. En bij de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg is de installatie die ijs maakt uitgevallen. Bij veel ijsbanen begint het schaatsseizoen in oktober. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het einde van de ochtend verloren. De 2000 kilo bieten moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is rond 8 uur vanavond. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met de noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij werd betrapt op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. En bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie en die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas mee te nemen. De politie zegt dat mensen wel eens gevonden portemonnees komen inleveren, maar zoveel geld is nog nooit ingeleverd.
0: I've had cases where Good Samaritans have turned in property that they found, wallets, IDs, things like that, but in the case of $128,000, I've never had somebody turn in that kind of money before.
13: Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Een week na haar wereldtitel heeft Demi Vollering ook de Europese titel veroverd op de weg bij de EK in Slovenië. Andries Leman, staan er nog meer Nederlanders op het podium?
15: Ja, zeker. We horen nu trouwens Vollering even op de achtergrond. Toch knap dat ze dat nu weer bewerkstelligd heeft. Tweede titel, Europese titel op rij trouwens. Vorige had ze hem ook al te pakken. En dan zat er in het groepje daarachter ook nog Puk Pietersen. En die sprint naar de tweede plaats. Dus het is een 1-2'tje voor Nederland. Het kan niet op. Het staat helemaal op punt bij de Nederlandse ploeg. En het is de Zwitserse Marla Royce die nog mee mag het podium op met de bronzen medaille. Valpartij nog wel in de laatste 100 meter voor Nieuw Jadoma. De Poolse, dat is wel erg treurig. Maar Vollering dus, ja, die grossiert in titels op dit moment.
13: Het weer zonnig, maar aan de kust ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en 20 graden.
12: Annemieke Bosgaard weet waar het vaststaat op de weg of de wegen. Dag Annemieke.
16: Goedemiddag. Ja, onder andere op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofriet staat een auto in brand. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Vanaf Rotterdam-IJsselmonde 7 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En door wegwerkzaamheden loopt het vast op onder andere de A16. Breda richting Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A28 richting Zwolle tussen Leuze-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. Ster.
17: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
20: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
23: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
22: Rand? Nee.
23: Fair enough.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: NPO Radio 1. WNL.
5: Ja, goedemiddag en hartelijk welkom. Ditmaal is de kantine neergestreken in de thuisstad, oftewel Hilversum.
7: Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met de Fab vol verhalen en heel fijne gasten.
10: In de kantine.
11: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
5: Ja, en dat is natuurlijk de week van Christa Paik, Paulien Cornelissen en de wis en successen van bondscoach Xavi Hernandez. Maar ook sinds een paar minuten de week van Demi Vollering.
7: Zo, Europees kampioen. Gefeliciteerd. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel sloper, zakenman en zanger Frans Duits.
5: En tegenover hem zit Hans van Willigenburg. Is deze schrijver nog helemaal van deze tijd? Toevallig ook de titel van zijn nieuwste boek.
7: Sophie Anne Onland is hier ook. Ze heeft al bijna haar hele leven een prothese, maar ze is beslist geen slachtoffer.
5: En dan hebben we natuurlijk ook nog Bouke Schram van het Financieel Dagblad. Met haar kijken we terug in de week, maar vooral wat deze week zegt over de nabije toekomst.
7: Cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een mooie column.
5: En u kunt natuurlijk ook meedoen met die gesprekken. Dat doet u via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons @WNL vandaag.
24: I close my eyes.
25: Als ze binnenkomen, dan is het.
26: Ja, er spat de energie vanaf.
27: Ja.
26: Daarna wordt het iets rustiger met een. Hoe zullen we deze muziek opschrijven?
25: Roy Orbison.
26: Ja.
25: In Dreams. Speciaal liedje.
7: Zeker voor jou, Frans.
25: Ja.
7: Want vertel eens.
25: Nee, mijn vader was groot fan van Roy Orbison. En mijn vader was een hardwerkende man. En elke zondag moest die man een beetje bijtanken. Sorry. En dan werd die plaat van Roy Orbison op de platenspeler gelegd. Die hadden we vroeger nog, zo'n langspeelplaat. En dan, dan was die plaat afgelopen aan de ene kant. En dan riep hij, jongens! En dan moest een of mijn zussen of ik moest die plaat draaien. En dan ging de andere kant weer. En dat was dan een paar uur lang. Dus ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met de muziek van Roy Orbison. Ja. Maar toch stiekem nu wel fan.
7: Want ze zeggen wel eens, een plaat kan een grijs gedraaide plaat worden. Dat geldt voor deze plaat?
25: Deze zeker. Ja. Ja.
7: Maar toch moest die ook gedraaid op het laatste moment.
25: Op de uitvaart van mijn vader. Precies. Is dit liedje. Het was een van zijn lievelingsliedjes. En als je de tekst gaat beluisteren in Dreams, weet je, in dromen kan alles. En dus ook weer de mensen die ons ontvallen zijn weer ontmoeten in een droom. Gebeurt regelmatig. En dat was ook een van de redenen waarom we dit liedje gedraaid hebben tijdens het afscheid van mijn vader.
7: Wat mooi, want als jij nu nog droomt, zie je hem dan nog vaak voorbij komen?
25: Ik heb elke dag, ja, het klinkt heel raar, elke dag een gesprek met mijn pa. Nog steeds. En dat gaat over de handel, dat gaat over de muziek, dat gaat over eigenlijk alles in mijn leven.
7: Waar ging het vandaag over?
25: Nou, toevallig kwam ik net van een ritje, zeg maar, met wat vrienden, kennissen die dan bij elkaar komen één keer in de zoveel tijd. En toen stond er een hele mooie auto. En ze zei tegen pa, ik zei, oh, weet je, dat is ook wel een droomauto. Ik zei, pa, die had je ook mooi gevonden. Weet je wel zo. Ja, dan krijg je uiteraard geen antwoord. Maar in mijn hoofd heb ik dan toch wel een antwoord
7: voor. Over auto's gesproken. Ik heb niet het gevoel dat je één droomauto hebt.
25: Nee, dat is een beetje mijn probleem. Ik heb te veel droomauto's. Tenminste, ik heb te veel dromen over auto's. Hoe je het noemen wil. Ja,
5: Sophia Anne Opland. Jij bent in training.
27: In training?
5: Ja, dat hebben we op TikTok gezien.
27: Ik ben in training.
5: Ja.
27: Vertel.
5: Okay. Ik dacht dat jij aan het trainen was. De Hyrox.
27: De Hyrox.
5: Hyrox?
27: Nou, ik ga niet meedoen aan een wedstrijd. Maar ik sport wel 5 keer per week. Dat klopt.
5: Ja. Zo. Heb je daar ook een muziekje bij? Wat is jouw muziek als je hard
27: sporten? Dit is altijd een groepsles. Maar vaak hou ik wel van opzwepende technomuziek. Dus dat vind ik altijd wel leuk.
5: Ja, goed. Je bent bezitter van een prothese, zeg ik maar even zo.
27: Grappig dat je het bezitter noemt. Ja, nee, dat klopt.
5: Of
27: ja,
5: eigenaar.
27: Het is wel mijn eigendom. Ja, dat klopt.
5: Ja, ja. Hoeveel heb je er? Want hij heeft heel veel auto's. Maar
27: inmiddels heb ik er 3. Dus een waterprothese, een sportprothese en een normale prothese. Maar dat, ja, dat, ja, dat, dat is eigenlijk. Ja. Ja.
25: Maar dat is ook een auto, denk ik, bij elkaar.
0: Ja, nou, ja, het goedkoop is dat allemaal niet.
27: Ja, tussen de 10 en 40.000 euro per been.
25: Dat bedoel ik.
27: Ja. Ja.
0: En je hebt er dus nu drie. Dat, ja. Je geeft er drie vrij functionele dingen. Is er ook nog eentje die zegt, nou, die zou ik echt zo graag willen hebben?
27: Hoe bedoel je? Een speciaal soort.
0: Ja, speciaal soort.
27: Nee, ik heb hier eigenlijk alles, want met mijn normale kan ik ook hakken dragen. Ja. De waterprothese en de sportprothese, die, daar gaan we het waarschijnlijk zo ook hebben. Die heb ik dus niet zomaar gekregen, want die worden helaas niet vergoed door de overheid. Maar daar heb ik heel lang voor gestreden, omdat ik heel lang niet zelf het water in kon. En niet echt goed kon sporten. En dat kan ik nu wel. Maar wel met hulp van de foundation en niet met hulp van de zorgverzekeraar.
6: Ja. Nee, en dat, dat zou wel moeten. En dat is ook direct zeker. Waar jij komende week ook aandacht voor...
27: Absoluut.
6: Vraagt met de Bibian Mental Stichting. Bibian heb jij niet zelf gekend.
27: Helaas niet. Nee.
6: Maar zij leeft wel voort.
27: Enorm.
6: Op welke manier merken jullie dat bij de stichting? Dat zij er nog steeds is?
27: Nou, toen Bibian vlak voordat ze overleed... had ze eigenlijk tegen Edwin, haar man, gezegd van... ik wil eigenlijk, ik heb een droom. Ik wil dat er gelijke kansen zijn voor jongeren, volwassenen met een lichamelijke uitdaging. En Edwin die zegt ook steeds, die droom ga ik proberen waar te maken. En dat is ook eigenlijk wat we met de stichting elke dag doen. En ook nu met deze actie Walking for Change. Om te zorgen dat mensen met een lichamelijke uitdaging ook dezelfde kansen kunnen krijgen als mensen die dat niet hebben.
6: Mooi hè, je spreekt over een uitdaging in plaats van een beperking.
27: Ja, ik vind dat woord handicap beperking verschrikkelijk.
6: Ja, dus, ben ik met je eens. Want iedereen heeft uiteindelijk... wel een beperking.
27: Ja.
6: Dus, nou ja, maar is toch zo?
25: Dan waarom kijk je naar mij? Nee.
8: Dus we kijken allemaal.
27: Nee. Het hoeft ook niet altijd zichtbaar te zijn. Hè? Dus,
0: nee. Hans van Willigenburg. Ik zeg het toch even de luisteraar bij. Niet die ene Hans van Willigenburg, die we nog van televisie kennen.
26: Ja, heel goed.
0: Maar veel mensen zouden je ook kunnen kennen. Van heel veel publicaties. Je doet echt van alles en nog wat. Je bent docent, je bent schrijver, je bent auteur, je bent journalist.
26: Van de oudere generatie krijg ik steeds te horen van... leeft die andere trouwens nog?
0: Ja. Overigens ben je 84 volgens Wikipedia.
26: Ja. Ja. Nee, ik krijg nog regelmatig ook post of mailtjes. En dan word ik als musicalkenner word ik aangesproken. En dan moet ik die mensen even beleefd uitleggen dat ik een andere Hans...
25: Is dat vrijkrijgshouden, Hans?
0: Je bent ook auteur, zoals gezegd. Je hebt een boek geschreven helemaal van deze tijd. Onderweg naar de pijn. Samenleving. En daar, dat is toch wel veel mijmeren over vervlogen tijden... waar het in sommige opzichten beter was dan nu.
26: Zeker.
0: Is dit het ultieme boemerboek?
26: Laat ik het zo zeggen. Ik gooi het gewoon in de open. Ik ben 62, dus ik voel mezelf zoals dat, geloof ik, AFT van der Heijden heeft dat, geloof ik, ooit geclaimd. Je valt uit de tijd. En als het niet goed is, dan krijg ik wel post. En ik vond het mooi, of tenminste voor mezelf interessant... om stapje voor stapje... op te tekenen. Ik ben niet een auteur van oplossingen, want veel non-fictieboeken zijn tegenwoordig oplossingen voor problemen. Hoe moet ik in 5 stappen dat of dat bereiken? Maar ik vind het journalist zijn betekent voor mij ook registreren. Echt proberen te blijven kijken. En ik heb eigenlijk min of meer geregistreerd hoe ik zelf uit de tijd val en hoe heel veel verschijnselen om mij heen heel rap tempo aan het veranderen zijn.
0: Waar merk je dat aan? Wat het laatste moment in je leven dat je dacht, ik zit op die drempel van relevantie naar
26: Ik heb het heel simpel. Ik heb 2 kinderen, prachtige kinderen. 1 van 28 en 31. En mijn dochter is zo beschermend tegenover haar kind... dat ik op een gegeven moment met haar op een terrasje ging zitten. En zei, dit is toch iets te winderig. Met andere woorden, moesten we op een ander plekje op de terras gaan zitten. Zei ze, nou ja, dit is ook niet helemaal goed. En ik dacht bij mezelf, als oude lul, sorry voor dit woord. Maar van, zitten we nou nog niet goed? En toen was op 3e plekje was het ideale plekje om voor haar in haar moeders, jonge moeders ogen... om te gaan zitten. En ik denk dan al snel van... is het echt zo verschillend dan dat eerste plekje waar we zaten? Maar goed, mensen zijn ook heel bijna, soms bijna obsessief... op zoek naar de beste oplossing in de gegeven situatie. Terwijl ik denk, dat gaat allemaal langs mij heen hoor, sorry.
6: Zo dadelijk gaan we er uitgebreid over
25: doorpraten. Maar de bron van elk schrijverschap, Wieger, is juist de afstand die je als subject voelt... ten opzichte van de rest van de wereld. Dus stel je voor dat je optimaal relevant bent... heb je misschien helemaal niks te melden... Het gaat juist om het bijzondere, om de kijk die je op de... Oh, ik slaap tegen de microfoon aan. Om de kijk die je hebt, die jouw kijk is. En dan is een beetje ouderwetsigheid, Hans.
6: Nou, en het mooie is, je combineert beide. Hè? Want in dit boek ben jij zowel de insider als de buitenstaander.
26: Ik probeer dat inderdaad te combineren. Ja. Want ik ben zelf natuurlijk op talloze... en mede ook door mijn kinderen op talloze fronten actief.
6: Ja. Hyrox lijkt me ook wel helemaal van deze tijd, toch?
27: Ja.
6: Ja. Want wat is Highworks ook alweer precies?
27: Als je millennial sport, dan is dat het wel echt.
6: Want wat doe je dan allemaal?
27: Ja, je doet dus eigenlijk, het idee is dat je in, ik geloof, ik zal er nooit aan mee gaan doen, want ik kan niet zo goed hardlopen. Dat is het enige wat ik niet goed kan doen. Maar je moet 6 keer een kilometer rennen en daartussen moet je allerlei opdrachten doen. Dus wallballs en sleeën, voortduwen en dat soort dingen.
6: Helemaal van deze, ja, dat is behoorlijk fitter.
9: Ik vind het nog een beetje, ik bedoel, dat kan nog veel leuker. Je hebt dan die combinaties van schaken en boksen. Ja. Dat vind ik nou leuk.
6: Weet moderne vijfkamp is ook altijd zo.
9: Ja, sporten die diametraal op elkaar staan.
27: Lijkt mij echt doodzaai. Ja,
8: maar dat is nog wel leuk. Met die rest,
27: schaken.
0: Even Frans-Duits. Ik moest even zeggen, je kwam net binnen. En of je het nou leuk vindt, maar je komt jou vanzelf tegen als je een beetje in Nederland leeft. Ik moest even 2 keer kijken, even, want je bent zo ongelooflijk afgevallen eigenlijk.
25: Ja, van mijn zwaarste periode tot nu zit er bijna 50 kilo
0: zo.
25: Van 142 en een beetje naar vanmorgen op de weegschaal. Moet niet elke dag weer. Ik zit ook in een sporttraject. Ik doe niet highrocksen, want dat vind ik dan weer te veel.
0: Wat doe jij?
25: Krachtsport. Krachtsport en schaken. Tussendoor een beetje boksen. Ik zit dus echt in een sporttraject, zeg maar. Dat is met mannen met een missie. Dus dat zijn over het algemeen drukke vaders, drukke ondernemers. Die zeggen, ja, ik heb geen tijd. En even snel bij de pomp iets eten. Ja. Nou, dat is er nu echt vanaf. En 2018 heb ik een maagverkleining uit laten voeren. En dat werkt dan 3 jaar, om even zo te zeggen. En dan daarna moet je het echt zelf doen. En ik moet zeggen, ja, ik heb het echt naar mijn zin. Dus ik hou hem vast.
9: Dat is echt, ja.
25: Maar 92
9: geen. Het voordeel is wel dat je tegenwoordig bij de pomp geen geld meer over hebt om nog wat te snijden.
6: Precies.
25: Ja, maar ik denk dat op dit moment bij de pomp meer verdiend wordt aan het snijden als aan de brandstof.
6: Ja. Frans, want zingen en zoveel optreden zoals jij doet, dat is ook topsport, toch?
25: Niet meer zoals vroeger. Vroeger waren het 350 tot over de 400 optredens per jaar. Dat doe ik niet meer. Het is nu nog nog steeds wel.
6: Maar dat heb je ook gedaan terwijl je zo zwaar was.
25: Ik werd zo zwaar, doordat ik overal waar ik kwam zat niet alleen gezonde nootjes, maar ook de bitterballen en de drank en dat soort dingen. Ja, je gaat er toch in. Het sluipt erin, zeg maar. Ja. En dan vervolgens is het heel normaal. Dan drink je 5-6 liter Bacardi in een week.
9: Maar het is wel echt helemaal van deze tijd.
6: Dit zeg je even heel snel. Ja. Ja. Hebben gehoord wat hij net zei? Ja.
9: Maar het is echt helemaal van deze tijd om in een traject te zitten en om een missie te hebben. En om zomaar te zeggen, nou ja, ik leef maar een beetje. Nee, goed, ik maak er een geintje van. Maar iedereen heeft, het lijkt soms wel alsof iedereen in een traject zit en een missie moet hebben.
27: Ben ik helemaal met je eens? Nee. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met sporten. En ik doe het ook echt om fit te blijven. En sinds ik sport heb ik gewoon echt geen pijn meer. Dus dat is wel voor mij ook echt een motivatie. Maar als je op een gegeven moment in een ritme komt, dan is het niet per se meer een traject. Dan is het gewoon een routine.
9: Ik zit zelf ook in een traject. Hè?
27: Nou, op een gegeven moment moet je traject en moet een routine worden. Ik geloof dat je 30 dagen...
25: Ja, ik weet niet of op taart 2. Ik weet niet wat ik bedoel.
9: Nee, ik zit in het traject elke dag proberen 11 of 12.000 stappen te zetten.
27: Ja, dat is altijd goed. Mooi. Maar als je dat dus 30 dagen ook volhoudt, dan wordt het een routine.
9: Maar dat is
0: Bouwkeschram.
9: Zo erg.
0: Wij gaan met uw permissie, gaan wij naar Bouwkeschram. Want wij willen het even hebben over het afgelopen week. We gaan daar direct uitgebreid over doorgaan. Maar een van de meest spannende dingen is natuurlijk toch dat het kabinet, wat een week geleden nog van hoe kan dit, het gaat helemaal niet goed en er is geen impressie. Ineens is dit een week van verandering, Bouke.
12: Ja, het minderheidskabinet zit ook in een traject, zeg
0: ik. Ja, dat wou ik echt.
9: Dat doe je. Dat is steeds een ander traject.
12: Ja, dat denk ik wel. Weet je, ik denk dat en dat laat maar zien hoe snel een week kan gaan in deze politieke tijden. Dat aan het begin van deze week dachten we misschien allemaal van, hè, nou, de 12.000 stappen of de benchpress halen ze nu op een bepaald gewicht. En aan het eind van de week was daar wel een belastingvoorstel dat alweer 3 keer bij wijze van spreken was aangepast. Er zijn zichten op meerderheden nu. Er is een basis gelegd om met vakbonden en werkgeversorganisaties te gaan praten over onze sociale voorzieningen, de arbeidsmarkt en de economie. Dat zijn allemaal fijne dingen. Maar ik denk ook dat het een week was waarin andermaal duidelijk werd hoe ingewikkeld het is met een minderheidskabinet in een land waar je dat helemaal niet gewend bent.
6: Nee, want we hebben het over het boek van Frans Duits, Vallen en Opstaan. Nou, dan heb je het over dit kabinet, hè?
12: Ja, Ramse Shaffi, die komt bij mij ook direct.
6: Want was het ook niet, om afgang, dat klinkt zo zwaar, maar als je als minister van Financiën iets voorstelt en de volgende dag kan het alweer de prullenbak in.
0: Anderhalf uur later.
6: Zo snel.
12: Ja.
6: Dan denk je toch ook, denken jullie samen met al die ambtenaren toch eerst heel goed na voordat je iets presenteert?
12: Ja, en ik denk dat laat zien onder wat voor een stomak ook het water dit tot stand is gekomen. We hebben, wat is het? 3 weken geleden ongeveer Prinsjesdag gehad. Toen hebben we een week debat gehad. Toen was er een weekje niks. Kon er ook niet over onderhandeld worden. Afgelopen weekend is er onderhandeld over de begroting. Dus dat gaat ook ergens over. toen is er naar aanleiding daarvan een belastingplan voor een soort belastingvoorstel. Je moet niet een belastingplan zetten, want dat is ook echt dat pakket aan wetgeving. En dat is denk ik dusdanig snel in elkaar gezet. Dat men inderdaad misschien niet er helemaal rekening mee had gehouden dat dit zo zou worden afgeschoten. Ik zeg er ook bij.
13: Afgeschoten gaat, omdat het heel veel mensen uiteindelijk zou raken. Kleine spaarders en beleggers.
12: Nou ja, heel veel mensen voor een deel zal land. Raken. Sorry.
25: Het land loopt toch leeg? Als ze dit doorduwen.
26: Kijk, dat zijn teksten.
25: Ja, dat is zo. Ik heb alleen maar ondernemers om me heen. Ja, die zeggen, als dit doorgaat, dan ben ik weg. Pak mijn biezen.
26: Nou, ga wel. We hebben het toch al genoeg.
0: Maar hoor je dat echt uit je omgeving?
25: Ja, dat hoor ik echt uit mijn omgeving. Maar kijk eens jongens, al die grote ondernemers zijn al niet meer in Nederland, hè? We zijn echt aan het leeglopen wat dat betreft. Dus we doen het niet goed.
26: Frans, dit is volgens mij een hele korte weer.
25: Nou ja, goed, ik zit hier niet als wetweter.
12: Het is zo dat in box 3, laten we niet de hele fiscale wetgeving doen. Dat moet ik ook vooral mijn collega's.
26: Ah, box 3, vertel.
12: Maar kijk, dat is zo. Daar hebben ze een aanpassingsvoorstel in gedaan. Dat je verdiensten daaruit. Hè, dus dat je verdient uit je spaargeld. Mensen hebben het nu heel erg over. Ze komen ons vermogens afpakken. Het is verdiensten uit je spaargeld. In dit geval even spaargeld. Omdat het dan over de kleine tussen aanhalingstekens spaarder ging. Pas op een eerder moment wordt aangeslagen door de fiscus. Dus daar moet je een deel van inleveren. Kijk, dat er mensen zijn. Ik ga dan weg. Ik weet niet
13: of alle geld heb je al belasting betaald. Dat is wel even goed om te zeggen.
12: Maar, grappig, mijn collega heeft dit op deze zender ook gezegd. Maar ik ga hem toch weer even zeggen. Als ik met mijn boodschappenmandje door de Albert Heijn loop. Of een andere supermarkt, want we zitten bij de NPO. Dan heb ik ook al belasting betaald over het geld dat ik uitgeef. Namelijk inkomstenbelasting. En dan moet ik er ook nog btw over betalen. Dus dat, ik heb al belasting over. Dat gaat heel vaak op. Dat gaat eigenlijk bijna altijd op. Maar goed. Als je zegt het land loopt leeg, het is een probleem. Het kan een probleem zijn dat het bijvoorbeeld heel ingewikkeld wordt om internationaal talent aan te trekken. Nou, dat zijn soort van grote effecten waar je rekening mee moet houden. Maar dit is aanvankelijk op last van de rechter hebben we dit anders ingericht. Vervolgens, dit is eigenlijk het systeem dat met een paar jaar geleden, want er zijn alweer 8 versies bij wijze van spreken voorbijgekomen, vergelijkbaar is. Als je zegt, iedereen loopt weg. Ja, het kabinet moest het oplossen. En ze hebben met elkaar afgesproken. Dat moet je dan ook in, dat heet dan het vermogensdomein. Dus beide vermogens oplossen. Dus ja, daar moet je dan aan knoppen.
0: En dus, dat is even goed om even erbij te zeggen. Dus als je dus daarvan af wil, dan zijn er maar een paar knoppen. Dan kom je dus bij de hypotheekrente uit, toch?
12: Ja, dat is ook dat is
0: ja, dat zit in datzelfde domein.
12: Ja, precies. Ja, en alternatief. Ja, goed, je kan het bij... je kan ook bezuinigingen invoeren. Dat is altijd ingewikkelder dan voorgesteld. Maar anders ligt het bij de inkomstenbelasting. Ja, dat willen we ook niet met z'n allen.
26: Nee. Maar is het niet mooi dat jij zeg maar, als politiek duider een heel rationeel verhaal houdt over wat de overwegingen zijn. En dat ik rechts hier van mij Frans Duits heb zitten. En je hebt in meteorologie heb je de gevoelstemperatuur. en links zit ik naar iemand te luisteren die zeg maar alles heel netjes in de juiste vakjes probeert te stoppen. En dan hoor ik Frans Duits. En dan denk ik, ja, dat is deel van de gevoelstemperatuur. Temperatuur in Nederland.
12: Mm. Nou ja, ik begrijp dat ook. Want er is ook een soort dynamiek in de belastingen, maar ook in subsidies. Dat het voelt altijd veel heftiger als iets van je wordt afgenomen, zeg tussen aanhalingstekens, dan als je iets erbij krijgt.
26: Klopt.
12: En ja, er is onvrede. Ik zeg wel, want ik sport zelf ook en dat doe ik wel eens in Bloemendaal. En daar hoor ik dan ook wel eens de verhalen over mensen. Ja, we gaan met z'n allen naar Portugal. Ik denk wel, ja, de reden dat jij je bedrijfje hebt opgericht en dat je DGA bent en dat je kinderen naar een leuke school zijn geweest. Zeker. Komt ook door onze verzorgingsstaat. Ja. Dat kunnen we. Ja, dat moeten
25: we
12: ook
25: niet alleen maar slecht. Laat ik het ook weer uitgesproken hebben. Ja. Zeker niet.
26: Nou, ik heb bijvoorbeeld een ernstig gehandicapt, dubbel gehandicapt kind. Als je ziet wat daar allemaal voor gedaan wordt. Dus ik ben een fan van de overheid. En die kunnen. Die zijn er. En dat is in een van de weinige landen in de wereld dat zo absoluut wordt toegepast.
25: Ja, dat hebben wij allemaal nu.
27: Ondanks dat er weer heel veel bezuinigingen op de gehandicaptenzorg komen. Hè? Dus dat is wel
26: daar moet je natuurlijk voor waken. Maar kijk nou eens even hoe wij het hier hebben ingericht. En dan heb ik niet zoveel aan anekdotisch bewijs. Mm-hmm. Of de gevoelstemperatuur, eerlijk gezegd.
0: Nou, als dit interessant is.
26: Maar het is wel interessant om te weten waar de pijn zit.
13: Ja, als je dat voor de toekomst wil inderdaad bewaren, dan zul je misschien ook moeilijke beslissingen moeten nemen. En dat is dan vers 2, daar ga je zo dadelijk ook over praten, Bauke.
0: Het aparte is natuurlijk wel dat als je. Er is natuurlijk heel veel kritiek op het kabinet gekomen en ook heel veel dingen terecht. Maar als je nu toch een stap naar achter zet. Dus zijn ervoor dat sociaal akkoord, die werkgevers en werknemers, die dus zonder bezuiniging nu iets in elkaar mogen draaien. Het stikstofbeleid wat er doorheen is. Stel je voor dat ze toch met die box 3 even nog en een bezuiniging erbij. Dan is gek genoeg, ik ben er zelf ook verbaasd over, is dat niet eens een hele slechte score van het kabinet? Als ze dat allemaal nu voor die 12 december, november belastingdag...
12: Nee, dat klopt. Dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Dat is wel echt een grote asterisk. Maar ook deze week heeft het plan van Vincent Karremans, mag ook wel eens gezegd worden, om Schiphol aan een juridische basis te helpen. Fel bekritiseerd, maar uiteindelijk toch een meerderheid. Had ze niet eens nodig, maar dat vonden ze belangrijk om dat ook nog in de Kamer even te testen. Dat is er. Een bijmengverplichting vanuit het ministerie van Klimaat. Dat is ook een kleine stap, maar op het klimaatbeleid. Dat er nu toch ook een meerderheid voorbij lijkt te komen. Dus ja... Het is een beetje, het is gewoon Schiphol om meerdere redenen te krijgen. Het gaat denk ik meer om de manier waarom. Maar waarop?
13: In jouw boeken, Hans, gaat het ook over toetwailleren.
26: Ja.
13: En dat valt jou op dat bij een klantcontact...
26: Een bolkom, hè? Dus het maakt eigenlijk niet uit welke grote firma...
13: Maar jij wordt als klant je genoemd. Toetwailleren geeft een gevoel van nabijheid.
26: Ja.
13: Is een teken van deze tijd volgens jou?
26: Nou ja, kijk, wat ik zo fascinerend vind is dat... kijk, die grote bedrijven... En daar gaat het eigenlijk ook dat vertrouwenscrisis tussen de overheid en de burger ook over. Tegenwoordig wil de burger gezien worden. En door wie wordt hij gezien? Steeds vaker wordt hij door een chatbot gezien. Ja. Dus hij wordt niet gezien. Hè? Nee. Dus... Maar er wordt in de filosofie van die grote bedrijven... die massa als klanten te woord willen staan... die willen jou in een baantje hebben... waarbij ze jou zo snel mogelijk naar het juiste antwoord... zonder dat ze personeelskosten kwijt zijn. Sorry, ik raak de microfoon aan. En zij denken, en ik heb ook een heleboel mensen... ik weet niet, het is een prachtig woord, customer journey. Hè, er zijn mensen die zijn daarop afgestudeerd.
13: Een klantreis.
26: Een klantreis. En die zeggen dus van...
14: Nu lachen we er nog om.
26: Ja, nu lachen we er nog om, precies. En die zijn ik denk dat een hele Anglo-Saxische wereld is. Dus you is natuurlijk ligt heel dicht bij je. Ja. Maar het aardige is ook, denk ik, dat als je... Ik zou het heel logisch in een dagelijkse normale situatie... en je ziet iemand voor het eerst, zeg je u tegen iemand. Tenminste, ik zeg u. Ja. Maar tegelijkertijd, een bedrijf dat je nog nooit gezien hebt... waarmee je niemand... die zegt onmiddellijk je. Ja. Alsof je gisteren nog lepeltje met diegene... bij wijze van spreken, in dit geval dan een chatbot, hebt gezeten. Dus, maar ik heb begrepen van mensen die dus... afgestudeerd zijn in customer journeys, dat je een vorm van nabijheid creëert die goed is voor de klantreis.
13: Is een vorm van nabijheid. En dan lees ik in het boek van Frans Duits het voorwoord. En daar staat, u bent heel zorgzaam, u houdt ontzettend veel van ons en heeft alles voor ons over. Liefst van Alicia, een van je dochters.
25: Ja, klopt. Mijn kinderen zijn opgevoed met u.
13: Kijk,
25: zoals ik ook opgevoed ben met u.
13: Ja.
25: Ja. Ja, ik ben daar, tussen 2 jaar geleden of zo, was het ook ineens door het hele land nieuws. Omdat mijn dochter, die had haar rijbewijs gehaald. En die zegt, pap, ik zou graag uw chauffeur willen zijn dit weekend. En ik was daar eigenlijk super trots op. Dus dat berichtje, dat 1-op-1 appje, zeg maar, dat deed ik online. Ja, dat ontplofte. En ik was bijna echt een mishandelaar, omdat ik mijn kind u liet zeggen. Mijn kinderen staan op voor oudere mensen. Mijn kinderen zeggen netjes u. En als diegene die niet met u aangesproken wil worden, jij wordt benoemd, dan mogen ze dat zelf bepalen.
13: En als Hans zegt van je is nabijheid, wat is dan u?
25: Voor mij een stukje, ik moet oppassen, maar voor mij een stukje respect.
26: Ja. Ja.
25: Opvoeding, respect.
26: Ik zeg trouwens niet zelf dat het nabijheid is. Ik zeg alleen die mensen die over die klanttrajecten gaan, die zeggen dat. Daar ben ik niet aan zaken mee eens.
27: Ik vind het heel goed, de gedachte die je hebt hoor, maar het voelt voor
25: zeg
27: mij...
25: Nou je? Nee. Nee, helemaal niet.
27: Nou, voelt voor mij inderdaad als standelijk. Maar dat is... Maar ik snap het. Ik snap nu wel.
13: Gaan we dadelijk over doorpraten met jou. En in dat prachtige boek, die biografie, die komende week gaat verschijnen. Ja, willen we ook meer over weten wie dan het eerste exemplaar krijgt.
25: Ja,
13: het kind, de vader, de sloper, de zanger, de mens, Frans Duits. Wat zijn we blij dat jij hier bij ons bent. Ook dat jij hier bij ons bent, Kristen Klomp. Want jij hebt voor ons de laatste hoofdpunten van het nieuws.
15: NPO Radio 1.
16: In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet. Zo'n 90 mensen zijn gered. Amateurclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. En daardoor krijgen spelers eerder blessures. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met de noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten noemt het een terroristische aanslag.
14: En bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen.
17: En dat is ook een Nederlandse, toch?
14: Zeker.
17: Ja. Nou, goud en zilver voor Holland, hoe leuk is dat? Roosmarijn Knol, vandaag nog een lekker zomers gevoel. Houden we dat nog vast?
18: Nog heel even wel. Ja. Morgen ook nog zo'n mooie dag. Maar morgenochtend kan het wel een beetje mistig zijn. Dat gaat vannacht ook weer op verschillende plaatsen in het land ontstaan. Het is ook best koud vannacht, 7 tot 13 graden. Dus morgenochtend nog wel even een fris begin van de dag. In het noorden van het land komt er op dit moment iets meer bewolking. En daar zou vannacht en morgenochtend ook een heel klein beetje regen uit kunnen vallen. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat maar heel weinig voorstelt. Dus een paraplu heb je er waarschijnlijk echt niet voor nodig. En morgen overdag verdwijnt dat ook heel snel. Die mistflarden, die bewolking gaat oplossen. En zeker morgenmiddag is het heel zonnig. 18 tot 22 graden, dat is voor begin oktober heel erg warm. Dus na zomerweer, dat is echt zeker op zijn plek. Ja. Maandag en dinsdag heb ik dat ook nog in de aanbieding. Ook dan een graad of 20, misschien in het zuiden nog net een beetje warmer. En dan zit er ergens een omslag aan te komen. Waarschijnlijk op woensdag, dan gaat er meer wind komen te staan, meer bewolking en gaat er ook weer behoorlijk wat regen vallen. Zeker in de nacht van woensdag op donderdag.
17: Klinkt als herfst.
18: Klinkt als herfst inderdaad. Ja, nog geen storm erbij, maar wel eventjes weer een omslag naar een ander weertype. Dus het tweede deel van de week ziet wat wisselvalliger uit, maar tot die tijd zon en hoge temperaturen.
17: Dankjewel. Dan nog even naar de ANWB. Annemieke Bosgaard, nog steeds files op de weg.
19: Ja, inderdaad. Door een ongeluk nu op de A1 richting Amsterdam loopt het vast tussen Baarn en Blaricum. Daar zijn twee rijstroken dicht en heb je 50 minuten tijdsverlies. Op de A4 richting Amsterdam stond eerder een auto in brand tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Ze zijn daar nu aan het bergen en je hebt nog 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
20: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
21: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
17: Ja, Martijn, jij hoorde dat over het kunstgras en de problemen met kunstgras. En toen dacht jij, hey, dat daar heb ik ook mee te maken.
0: De Groenrugclub WVHEDW Amsterdam-Oost.
17: Ja?
0: Ja, dat is iets heel raars. Er liggen allemaal velden. En er is een uitspraak geweest dat die korrels, dat die dus niet meer mogen van de rechter.
17: Nou.
0: En dat brengt heel veel clubs. Vaak tonnen schade brengt dat mee.
17: Nou, want daar is eerder onderzoek naar geweest, naar die rubberen. Want daar wordt de rubber gebruikt op kunstgrasvelden. En volgens mij, nee, dat is zo. De uitkomst van het onderzoek is geweest. Is niet slecht voor de gezondheid. Ja, dan ga ik iets zeggen wat misschien een beetje. Maar ik kan dat niet geloven. Want op warme dagen, hete dagen, dan ruik je dat veld. Dat stinkt zo. Het kan niet zo zijn dat dat geen gezondheidsschade oplevert. Ik denk dat we binnen nu en 5 jaar horen dat het inderdaad heel slecht is voor iedereen die op dat soort velden speelt.
0: Zullen we dat we dit audiofragment bewaren?
17: Zullen we dat? Ja. Ja.
9: Het veld is glad, hè?
0: Zo is het.
9: Dus de praatjes waarschijnlijk ook.
17: Zo, het stinkt zo.
0: We gaan het ook iets heel anders hebben. Ja. Na lang onderhandelen lijken er eindelijk dingen te schuiven in Den Haag. Gistermiddag bij de wekelijks persconferentie van de minister-president vroeg de NOS aan minister-president Rob Jetten of hij nou iets geleerd heeft.
22: Maar hoe gaat u er nu voor zorgen dat het volgende keer wat gestructureerder gaat, om het maar voorzichtig te zeggen.
23: Nou ja, kijk, ik denk dat de afgelopen week ook heeft laten zien dat de gesprekken die de minister van Financiën en ik met 7 oppositiefracties hebben gevoerd, ook wel degelijk leiden tot enorme stappen vooruit. Want we zien dat op de begroting van sociale zaken er nu ruimte is voor de polder om te gaan onderhandelen. Dat ook kamerbreed wordt gezegd, dat moet ook leiden tot hervormingen op het gebied van mensen aan het werk helpen. In bredere zin het koopkrachtpakket nu op meer steun kan rekenen dan tijdens de politieke beschouwing het geval was. Dus stap voor stap komen we wel een heel eind.
0: Juist. Bouke Schram, zoals gezegd, de politiek verslaggever van het Financieel Dagblad. Ik zit even te denken, is Rob Jetten misschien de grote overwinnaar geweest de afgelopen week? Want er wordt vaak nu in winst en verlies gedacht.
28: Maar ja, ik geloof dat in de discours, zoals we dat noemen, heel erg naar Jesse Klaver werd gekeken. Die natuurlijk inderdaad die bezuiniging op de sociale zekerheid aan de kant heeft gezegd. Laat ik het even zo zetten. Ik weet niet of je een heel duidelijke winnaar, als je het op die manier wil zien, aan kan wijzen. Omdat er gewoon, het is, als je door je oogharen heen kijkt, is een stap gezet, zoals Robiette zegt, de premier. Maar we weten, er is ook nog zijn eigenlijk weer twee nieuwe deadlines. Eentje over een maand, zeker, en eentje naar het voorjaar.
0: En er is een bezuiniging van miljarden van tafel, maar die ergens anders alsnog zijn beslag moet gaan krijgen.
28: Ja, van tafel bestaat eigenlijk niet. Exact. En dus staat hij ingeboekt. En nou ja, dat hebben we deze week ook vaak gehoord. Waar staat hij dan voor een groot deel ingeboekt? Dat is het ministerie van Onderwijs. En daar zal Robiette niet blij mee zijn, ja, want D66 wil zich profileren als de onderwijspartij.
0: Wat is nou uiteindelijk de duwtje geweest, en zeker naar de VVD in het kabinet, om toch op sociaal gebied met links te gaan samenwerken?
28: Nou, ik denk, kijk, ik ben er niet bij geweest, maar ze hebben de hele tijd, het kabinet heeft de hele tijd gezegd, we willen zowel met links als met rechts. Nou, dat heeft vervolgens zeiden zowel links als rechts, zei, dat moet je niet doen, je moet kiezen, het liefst voor ons. En eigenlijk hebben ze in het weekend, nadat ze met allemaal fracties hebben, of nou, eigenlijk hebben ze dit weekend een voorstel neergelegd, waarin enerzijds, waar we het net over hadden, dus de winst op je vermogen, op je kapitaal, de belasting daarop beter werd geregeld. Dat is een grote wens van rechts. En uiteindelijk zijn die die bezuinigingen, of hervormingen, hoe je ze wil noemen, maar in de tabel de bezuinigingen op sociale regelingen, ja, die zijn helemaal dus even echt aan de kant gezet. Die staan altijd nog wel ergens geparkeerd, ja, want verdwijnen mogen ze niet. En toen dacht het kabinet dus, hey, links en rechts. En vervolgens, nou ja, wat zie je normaal gesproken in de politiek? Dat is dat links dan gaat zeggen, die heeft eigenlijk iets fantastisch geregeld, maar die gaat zeggen, ja, en natuurlijk is het niet voor iedereen fantastisch en au, au, au, au, au. En rechts gaat aan het bier met bitterballen en misschien gaat de champagne open. En nu, opvallend genoeg, is het eigenlijk helemaal andersom. De Instagram-filmpjes, je kon er niet omheen van Jesse Klaver.
0: Ja.
28: En bij de VVD was het, nou, regende het, lidmaatschappen die werden opgezegd. Dat weer spreken ze over.
0: Laten we even naar de jubelende Jesse Klaver luisteren. Even hoe hij dit besluit heeft ervaren.
1: Betekent dat u het kabinet gaat steunen?
2: Het betekent dat deze bezuiniging van tafel is. En dat is ontzettend mooi. Het betekent dat we op SZW een stap verder zijn gekomen. Dat we die begroting zullen steunen. Op alle andere onderwerpen, op het belastingplan, op box 3. Alle andere begrotingen, daar zijn geen afspraken over gemaakt.
0: En nu is iets fascinerends aan de hand. Want dat betekent dus dat Pro een bezuiniging van tafel heeft gehad zonder aan te geven waar die bezuiniging moet plaatsvinden. Normaal gesproken is het een beetje geven en nemen, zo'n onderhandeling. Ze hebben dus eigenlijk iets gekregen, maar ze hoeven nergens tot nu toe de pijn te dragen. En zegt die Klaver, wij voelen ons op geen enkele manier verantwoordelijk voor welke begroting dan ook. Dan zijn we de facto terug waar Eertmans om uitgelachen is in de Kamer. Namelijk dat hij voorkwam dat er een harde keuze over links of over rechts moest gemaakt worden. Namelijk dat het kabinet kan gaan shoppen per onderwerp voor een begroting.
28: Ja, zo klinkt het nu wel. Dus inderdaad, Klaver zegt, deze begroting gaan we nu steunen. Dit hebben we binnengehaald. Maar de anderen hebben nog geen afspraak over gehad. Ik moet wel zeggen, wat Jesse Klaver, leider van Pro, heel graag had gewild, was dat hij echt aan tafel kwam en dat ze helemaal gingen onderhandelen over inderdaad een totaaldeal. Nou, nu heeft hij zijn allerbelangrijkste by far punt heeft hij binnengehaald. En zegt hij van, ja, inderdaad, de rest gaan we kijken. Belangrijk voor het kabinet is dat zowel Jesse Klaver als het Eerpans, die jij net noemde, dat is de leider van Jaar in de 20, de belangrijke rechtse oppositiepartij, heeft gezegd, het belastingplan zoals het er nu bij ligt gaan wij niet steunen. Dus dat zijn die belastingwetten waar we het net over hadden. En die zijn heel belangrijk.
0: En een ander punt is ook interessant, is dat de werkgeversorganisatie, de belangrijkste en sterkste lobbyclub van Nederland, VNO-NCW, ik heb daar meerdere bronnen over gesproken, nadrukkelijk geduwd hebben op de VVD, haal die bezuiniging van tafel, want wij kunnen samen met de vakbond, de FNV, namelijk een hervorming doorvoeren die anders niet gaat lukken. En denk bijvoorbeeld aan de inkorting van de WIA. Met andere woorden, de VVD is door hun natuurlijke partner VNO-NCW ook nog een duwtje gegeven. Haal hem van tafel.
17: WIA, arbeidsongeschiktheid.
0: Juist.
28: Dat is niet een verkorting, denk ik. De verkorting van de WW is via versobering en verkorting, dat is voor de ondernemers weer heel belangrijk. Die moeten heel lang doorbetalen als een werknemer ziek wordt.
17: WIA is een groot probleem in het land. Kost ongeveer 22 miljard. En bijna 900.000 mensen zijn arbeidsongeschikt verklaard.
28: Ja, een hele grote groep. En daar hoopt het kabinet dus heel erg op dat de vakbonden en de werkgevers ook gaan kijken naar manieren om hoe je kan voorkomen, ik denk dat dat breder is overigens dan alleen maar wat wij dan de polder noemen, dat zoveel mensen arbeidsongeschikt raken. We hebben in het verleden wel eens gehad, Nederland is ziek, hebben we wel eens gehoord, maar het is wel een groot probleem. Exact. Het is nu een groot probleem. Het is duur en het is vooral natuurlijk vervelend voor de mensen die het aangaat, dat zij arbeidsongeschikt zijn. En misschien in sommige gevallen wel op een andere manier kunnen werken. Dus dat is een van de dingen waar ze naar willen kijken. Wat ik wel nog interessant vind om te zien hoe dat gaat, is Rob Jetten had het er nu over van ja, ze gaan ook stappen zetten en die gaan willen ook hervormen. Dat gaat misschien ook wat opleveren. Mijn ervaring is dat als bonden en werkgevers met elkaar om tafel gaan, dat het eerder een handje is dat wordt opgehouden van nou ja, wij willen dit allemaal wel fixen, maar we hebben nog een paar centen nodig, dan dat ze zeggen van jongens, we hebben jullie een miljardenbezuiniging opgeleverd. En als je kijkt naar de Viana, daar is een hele commissie over geweest, die is in 2022 opgesteld. Over de WW heeft Hans Borslap, een belangrijke adviseur van het kabinet, in januari 2020 al een rapport opgeleverd.
0: Waar bijna een kamerbrede meerderheid voor was.
28: Dit duurt allemaal zo lang. En verwachten dat je daar de komende jaren lekker bezuinigingen op kan inboeken, dat is denk ik
13: Maar die bezuinigingen zijn uiteindelijk wel nodig om het systeem overeind te houden. Ja. Dat weet ook iedereen, van links tot rechts. Dus dit is wel uitstel van executie waar we het hier over hebben.
28: Zeker. En nu gaan we naar het voorjaar kijken. Dan weet je niet wat straks een nieuwe deadline is. En ik denk dat dat nu, als we het hebben van waar staan we nou met het minderheidskabinet, ook wel een beetje de vraag wordt. Wie durft nog pijn te pakken? Want inderdaad, rapport. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold zou zeggen, moet ik er een nietje doorheen slaan? Die laten zien dat je hier wat mee moet. Ik moet wel zeggen, het kabinet wil dit vooral doen zodat ze defensiebetalingen kunnen, dat ze geld naar defensie kunnen schuiven. Dus nog niet alleen maar dat ze ook de grote investeringen elders kunnen doen. Maar dat die hervormingen nodig zijn, dat weet iedereen. Er wordt gezegd, de polder wil dat ook. Maar of dat ook daadwerkelijk echt tot miljardenbezuinigingen gaat leiden, dat durf ik nog niet zo te zeggen.
0: Maar interessant is tegelijkertijd, omdat Klaver zo nadrukkelijk aangeeft, hier zijn we blij mee, maar voor de rest voelen we ons niks verantwoordelijk. Dat is natuurlijk een twee kanten op verhaal. Dat betekent dat het kabinet, bijvoorbeeld, ik noem wat op asiel en migratie, kan zeggen, nou, dan doen we liever zaken met jaar 21 en de SGP erbij, of misschien wel de BBB erbij. Met andere woorden, de levensvatbaarheid van het kabinet is substantieel de lucht in.
28: Weet ik
0: of
28: niet.
0: Ben ik te enthousiast? Dat kan
28: nee,
0: ook.
28: Nee, ik denk dat het
13: wishful thinking.
28: Het best snijdt denk ik aan twee kanten. Enerzijds hebben ze wat meer flexibiliteit. Ja. Dus dat is heel erg fijn. Aan de andere kant ben je dus voor elke begroting, en het zijn er nogal wat, overgeleverd aan een nieuwe meerderheid. En ik denk dat er ook heel veel oppositiepartijen zijn geweest die een beetje rechterop zijn gaan zitten en denken van, oh, nou, misschien kan ik hier wel mijn huid heel duur verkopen. En dat is ingewikkeld als er juist heel weinig financiële ruimte is. Want dan is het de ruimte voor cadeautjes uitgeven ook niet zo heel groot.
0: Het laatste punt is altijd, zeker door de politieke insiders, is het altijd interessant als het spannend wordt binnen een kabinet of met de oppositie. Dan zijn peilingen, natuurlijk als het er niet uitkomt, roepen ze dat het dagkoersen zijn. Maar het is wel interessant dat de VVD een enorme val maakt. Die gaan richting de 12 zetels in verschillende peilingen. Ja. We gaan nu op richting de Provinciale Statenverkiezing. Dat is een hele belangrijke verkiezing, want dat wordt uiteindelijk getrapt. Bepaalt dat hoe de Eerste Kamer eruit gaat zien. Nogal belangrijk voor alle wetten die er doorheen moeten komen. VVD is tot nu toe vooral bezig geweest, never nooit met GroenLinks. Nu is die deal gemaakt. Wat verwacht je daar? Denk je dat ze iets anders gaan doen of zich anders gaan profileren in de aanloop naar het voorjaar?
28: Nou ja, de regels ook, als je het niet goed doet in de peilingen, dan ga je ook niet het risico lopen dat er toch weer verkiezingen aankomen. Dus heel hoog kan je het dan ook niet opspelen. Het lastige is dat zij hebben inderdaad, kijk, ze hebben het niet slecht per se gespeeld. Box 3 is in die zin gefixt. Dat moest betaald worden vanuit vermogens. Dat had de Tweede Kamer ook afgesproken. Maar ze hebben zo altijd gezegd, en dat heeft ze ook verlies bij de verkiezingen beperkt. Van wij willen het op deze, wij willen niet over links, we willen niet met pro. Dat heel erg ook in de, dat weten we ook uit allerlei studies, dat dan ook in de hoofden van je kiezers zo soort van wordt vereenzelvigd. En daardoor staan ze er nu, denk ik, bij hun achterban wat minder goed op. Ik weet niet zo heel goed wat dat straks. Kijk, enerzijds kan het zijn, een kat in het nauw maakt wilde sprongen, dus dat ze het heel erg hoog gaan opvoeren. Het kan ook zijn dat ze denken van, hey, we hebben nu een paar dingen waar we verder op kunnen. Kijk, stikstof is ook heel belangrijk voor de achterban van de VVD. Je hebt dat wat in dat sociaal akkoord zit, is ook wat we dan het verdienvermogen van Nederland. Dat is gewoon, hoe verdienen we straks onze centen? Wat voor een economie hebben we straks? Dat vindt de VVD hartstikke belangrijk. Daar hebben ze ook een heel verhaal rond Prinsjesdag over gehouden. Dus als ze zich daarop fixen, dan kunnen ze met dit kabinet misschien best wel wat bereiken. Maar ja, het is wel duidelijk dat ze ook afhankelijk van anderen zijn.
17: Frans-Duits, het ging net over de WIA. Daartoe behoort ook een grote categorie mensen die te kampen heeft met een burn-out. Wij gaan met jou terug naar het jaar 2010, want toen had jij daar last van. Wat had je precies?
25: Nou ja, uiteindelijk kwam ik van de jaren 2007 tot en met 2010 met meer dan 1200 optredens op mijn naam. Wist ik niet meer of dat ik nou in Utrecht, Breda of Hilversum stond. Mijn geluidsjongens zeggen dan in mijn oortjes, die gekke dingen in je oren, daar praten je geluidsjongens in. En die zeggen, joh, we staan in Utrecht. Utrecht. En ik was in staat om te zeggen, goedavond Breda. En
0: had misschien ook mee te maken, las ik in je boek, dat er gemiddeld 6 liter Bacardi in de week.
25: Ja, dat gebeurde toen ook wel, zeker wel. Maar dat kwam eigenlijk later nog weer. Eigenlijk gewoon overwerkt en overal bij willen zijn. Tegenwoordig noemen ze het FOMO. In die tijd had ik gewoon...
0: Fear of missing out. Lees gewoon feestjes missen.
25: Precies, tegenwoordig zijn we overal afkortingen voor. Maar ja, ik wilde overal bij zijn. En of ik nou bij de radio mocht zijn, of bij de televisie mocht zijn, of bij de buurvrouw op het feestje. Ja. Ik was daar.
17: Leuke buurvrouw?
25: In die tijd, ja, hele leuke mensen. Ja,
27: zeker. Ik zei gewoon nooit nee, eigenlijk.
25: Ja. Ik zei nooit nee. En dat was
17: Sophie, Anne, dat heb jij toch ook, las ik ergens?
27: Wat?
17: FOMO?
27: Nee, die heb ik eigenlijk helemaal niet.
17: Oh, dat las ik. Oh,
25: huh? Hij is wel lekker geïnformeerd over.
27: Ja, ik word FOMO. Ja. Nee, ik moet zeggen dat ik daar niet echt last van heb.
17: Oh, nou.
27: Ondanks mijn generatie daar wel veel last van heeft. Maar lekker,
17: dat is dan een andere Sophie Anne geweest, denk ik.
0: Je hebt een kantoor voor influencers.
27: Ja, ik heb
0: een doelgroep is die de hele dag feestjes niet feesten willen missen, zijn het die wel?
27: Ja, klopt. Maar ik denk, ja, ik heb met een co-founder 99 Agency opgericht. En wij zijn het eerste en enige talent agency voor mensen met een beperking. Dus dat zijn influencers, sprekers, modellen. Dus die spelen ook in campagnes, reclames. Dat zijn we gestart omdat de representatie heel laag is van deze doelgroep in de media. En omdat deze doelgroep ook eigenlijk niet vertegenwoordigd wordt bij allerlei andere agentschappen.
28: Ja. Dus zijn er dan dingen waar je rekening mee moet houden als je contracten met agencies en zo afsluit waar je dan meer rekening mee moet houden voor deze doelgroep?
27: Nee, en dat is echt best wel een aanname. Ja, soms als iemand in de rolstoel zit, als er geen lift is, dan moet daar even over na worden gedacht. Maar daar kan je dus van tevoren ook over nadenken. Nee, eigenlijk tot nu toe hebben we nog niet heel veel gekke dingen meegemaakt. Nee.
17: Mensen met een uitdaging, ik onderstreep het niet. Mensen met een beperking, dat gaan wij zeker niet zeggen. Ja. Hans, zullen we eens met jou praten? Jij met iedereen aan tafel. Doe mee met dit gesprek, want het gaat ons allemaal aan. Hij beschrijft onze maatschappij in deze tijd als insider en buitenstaander. Hans van Willigenburg ziet een samenleving waarin we steeds minder kunnen verdragen. Een mozaïek aan safe spaces maakt niet weerbaar, maar kwetsbaar. Zijn nieuwe boek Helemaal van deze tijd is een verzameling illustraties, wezenskenmerken en symptomen. Onderweg naar een pijnloze samenleving. Dat is de ondertitel. Een pijnloze samenleving? Wat bedoel je,
26: Hans? Mijn linkerbuurvrouw had het net over dat geen enkele partij eigenlijk de pijn wil nemen. En dat is een perfecte illustratie van wat ik eigenlijk ook aangeef.
17: Want een pijnloze samenleving klinkt heel lekker.
26: Klinkt heel lekker. Maar,
0: denk je utopisch, maar...
26: Ja. Ja, goed. Een cultuurcriticus die ik ooit gesproken heb, die zei... en dat zal bij de sportredactie ontzettend met Hosanna worden binnengehaald. Die zei, sport is een van de weinige prachtige verschijnselen waar je leert verliezen, waar je leert incasseren. Ja. En dat type, anderen noemen het ook bieldoen, er zijn allerlei woorden voor. Maar het is in ieder geval, eigenlijk zou je het ook kunnen snappen onder karakterontwikkeling. En wat je heel vaak ziet in de moderne maatschappij, zoals we die aan het creëren zijn, is dat we dus zeggen, wie ben jij? Hè? En is dit een oplossing voor jou? En dat we het inderdaad allemaal gaan individualiseren. Dus we gaan het op jou, hè? Dat doen commerciële bedrijven, hadden het net over, die doen dat natuurlijk ook de hele tijd. Die zeggen, wie ben jij aan de hand van de data? Oh, jij houdt daar niet van, je houdt daar wel van, zussen. Zo tot het hele profiel geduid is. En dan krijg je hem precies op jou toegespitst. En dan ga je dus, denk ik, dat is een aanname, dus kritiek is welkom, maar ik denk dat dat type commercie en dat type denken automatisch ook inhoudt dat jij zelf gaat denken dat je de middelpunt van de wereld bent. En ik vind dat
17: heel schadelijk. Over schadelijk. Want ik lees ook dat in sommige jeugdcompetities winnen of verliezen niet meer kan.
26: Prachtig voorbeeld. Ja. Ik had het zelf. Misschien kunnen we het volgende boek samen schrijven. Wie gaat. Als jij dit soort onderwerpen inbrengt, dan ben ik. Nee, maar dat is precies waar ik het over heb. Ja.
17: De VAR.
0: Maar wacht even, op diezelfde voetbalclub. Ik weet dat hoe dat gaat, want ik ben daar coach ook dingen.
26: Ja.
0: Wat ze doen is die eerste 2 jaar gaan ze de uitslagen niet doen, op online zetten en ook niet meer in de stand.
26: Ja.
0: Maar na 2 jaar gebeurt dat allemaal wel. Het is niet dat die kinderen niet meer in winst of verlies denken. Nog sterker zelfs.
26: Moet je,
0: iedere zaterdagochtend is het een gevecht op leven en dood.
26: Tot welke
3: en dat doe jij mee. En dat doe ik er mee.
26: goed punt. Maar tot welke leeftijdscategorie wordt dan dus, zeg maar...
0: Tussen 7 en 9. Vanaf 9 gaan ze met standen.
26: Okay.
27: En met welke reden dan?
0: Wat meneer Vullig nog zegt. Dus in eerste instantie willen ze het plezier voorop stellen. Ja. En dat ze dus niet dan gebukt gaan onder grote verliezen en zo.
3: Ja. Nou, ik voetbal vanaf mijn 6e al. En ik had altijd heel veel plezier als ze gewoon doelpunten maakten. En we hadden gewonnen. En dan verloren we ook af en toe. Dus ik vind het gewoon totale onzin.
26: Ja,
3: helemaal
26: met onzin.
3: Frans, jij was een goede keeper, toch?
4: Ja, was een goede keeper. Zeg het erbij.
3: Ja. En, want ergens las ik, het plezier in keeper verdween nadat ik een paar keer volle bak een bal in mijn gezicht kreeg.
4: Ja, niet zo zuinig ook. Oh. Dus de reden waarom ik niet meer ben gaan keepen is omdat ik de pijn niet meer aan kon, zeg maar.
26: Ja.
4: Nee, die kreeg ik echt een paar keer zo hard in mijn smoelwerk, om het even plat te zeggen. Ja. Dat ik echt zoveel krijg, lekker
0: maar is er één verschil? Je hoofd is bijna 2 keer zo klein als een paar jaar geleden.
4: Ja, maar dan komen dus die ballen. Vroeger was het wat meer opgezet, dat ik al die ballen in mijn gezicht kreeg.
3: Die keepers van die maskers op, dus je zou het zo kunnen gaan doen.
4: Ik ben het helemaal mee eens wat hier vanavond wat hier nu geschetst wordt. Weet je wel.
3: Het moet iedereen maar beschermen. Hè? Niemand mag meer jij, je, dit, niemand mag.
28: Het is een beetje platgeslagen, toch? Kijk, de reden dat er
0: zit hier
28: de reden dat er nu bijvoorbeeld inderdaad in het hockey van die grotere maskers zijn, is ook omdat er 12 keer zo hard wordt geslagen als vroeger.
26: Ja.
28: De reden dat iets veel meer voelt alsof het voor iedereen individueel is geregeld, is omdat we de rechten van bepaalde groepen in de samenleving in een iets hogere achting hebben gezet. Waardoor het niet alleen maar één malletje was, wat voor een bepaald aantal mensen top was.
26: Klopt.
28: Dus ik bedoel, ik ben het voor een deel met je eens, hoor. We moeten echt niet zo vertrutten. Dat is hartstikke saai. Maar er zit ook altijd wel een beetje een reden achter.
13: We blijven even bij de sport. Omdat er heel veel anekdotes en illustraties... die doe je ook aan de hand van een sport. Bijvoorbeeld de VAR is een symptoom, vind jij, van deze tijd. Leg uit, Hans.
26: Nou ja, eerst was het de belofte van de VAR. Van, hè, als we de VAR hebben, dan zijn we van alle discussies af. Nou, dat is onwaar gebleken. En tegelijkertijd vind ik VAR een heel mooi voorbeeld van iets. Hè, je kent iemand maakt de overtreding. En dan wordt er... dat hoor je ook vaak zeggen, dat is terecht. Hoe langzamer je de overtreding afspeelt, hoe negatiever het oordeel uiteindelijk wordt.
3: Ja, het ziet er levensgevaarlijk uit.
26: Ja. En wat je dus, als je dat dus ziet, dan denk ik dat het psychologische effect is dat toch mensen denken van, jeetje, als ik bij die, hoeft niet noodzakelijk bij sport te zijn, hè, maar bij die of die beslissing of bij die en die gedaan. Stel dat je die nu inderdaad puntje voor puntje, stapje voor stapje, jeetje,

0: En wat je dus, als je dat dus ziet, dan denk ik dat het psychologisch effect is dat toch mensen denken van, jeetje, als ik bij die, hoeft niet noodzakelijk bij sport te zijn, hè, maar bij die of die beslissing of bij die en die gedaan. Stel dat je die nu inderdaad puntje voor puntje, stapje voor stapje, jeetje. Dan word je toch een beetje, je wordt een beetje verkrampt. En dat is denk ik wel een kernwoord. Ik probeer dat zelf niet te veel te gebruiken in het boek, maar ik probeer dat te laten zien. Hè, hoe we verkrampt raken daarin. En ik dacht, ik heb op weg naar deze uitzending gedacht. Elke schrijver droomt ervan om zijn boek dusdanig te pitchen dat iedereen naar de boekhandel loopt. Dus dat probeer ik ook. Ik denk serieus.
1: Gaat goed, ga door. Ja,
2: wat zit die man nou te doen hier?
0: Dus ik denk serieus dat. Die momenten, die kennen jullie allemaal. Die was in 2002, Fortuin. We hebben net weer een verkiezing in Duitsland gehad, die voor journalisten toch alarmerende of in ieder geval onverwachte uitslagen gaan. Ik denk echt serieus dat als journalisten, maar ook al graag ook andere mensen, dit boek lezen, dat ze iets meer gaan begrijpen waarom er, waar die onvrede of waar die proteststem vandaan komt. Nee,
3: jij zoomt ook in op het contrast, zoals jij dat waarneemt, tussen stad en platteland. Eerst even luisteren naar een fragment van jou, Sophie Anne, want jij liet je vader onlangs kennis maken met een zeer populair drankje onder de randstedelingen. Luister.
4: Weet je hoeveel je ervoor betaalt?
5: €2,75.
4: 7 euro.
5: Godverdomme.
4: Super dan. Weet je wat dit is?
5: Zeg me niks.
4: Dit is matcha, dit is helemaal een hype in Nederland.
5: Ja, niet zoveel.
4: Lekker?
5: Nee, maar smakeloos.
4: Weet je hoeveel je ervoor betaalt?
5: Nee, €2,75.
4: 7 euro.
5: Godverdomme.
4: IJzer in, er zit vitamine in.
5: Maar ik ga er gewoon vanuit dat ik de komende 3 weken dan nog.
4: Nee, je bent nu onsterfelijk.
3: Ja. Ja, er werden 2 matcha's besteld,
1: ja,
3: geloof ik.
1: Ik vraag je alles 2 keer in je vader. Ja.
3: Maar matcha, dat is helemaal Randstad.
6: Ja, ik vind het niet lekker en mijn vader vond het ook niet lekker. Ik had het ook nog nooit gedronken. Dus ik dacht, nou, laat ik dit een keer met hem.
1: Mooie bezuiniging ook, gelijk.
6: Ja, zeker.
3: En daar in de Randstad drinken ze dit voor veel te veel geld, Hans. Maar jij wilt uitdrukken in je boek dat in de Randstad die prat op gaat, dat daar ruimdenkende mensen wonen. Dat ze een beetje benepen zijn. Uh-huh. En dat je voor ruimdenkendheid en meer tolerantie misschien ook in de provincie, zoals dat dan
0: ja, en ik heb dat niet zelf verzonnen, hoewel ik dat wel ook denk te zien hoor, zelf persoonlijk. Maar je hebt die prachtige electoraal geograaf, Josse de Voogd.
3: Zeker.
0: En die schrijft interessante boeken en interessante analyses. En wat je ook, en de CPB trouwens, die doen het dan weer vanaf de achter de ambtenarendesk, zullen we zeggen, doen hetzelfde verschijnsel, is dat je ziet dat mensen in een stad veel meer ingekapseld raken door hun netwerk. En afhankelijk zijn van inkomen en van status van hun netwerk. Eigenlijk zou je LinkedIn kunnen beschouwen als een versterkt, als een stad.
3: Urbaan
0: waar centrum. Iedereen heel goed nadenkt over waar die zijn duimpjes zet en wat het beste verhaal is. In die provincie zijn mensen veel minder genetwerkt. En voelen ze zich dus in principe vrijer. En het traditionele beeld dat zeg maar de stad leidend is, dat de stad de smaak aangeeft, et cetera. Daar zie je volgens mij een serieuze breuk in ontstaan. Nog los van het gegeven dat veel stedelingen, ik spreek veel stedelingen, ik woon zelf in de agglomeratie van Rotterdam, ja, enorm dromen van weg te gaan uit die stad. Daar kunnen we heel veel over lezen. Ik geloof dat Frans Duits, die woont heel lang in Tiel.
3: In Tiel, we gaan zo dadelijk met jullie allemaal doorpraten. Ja, voorlopige conclusie, ruimte maakt ruim denken. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Tot zo.
7: NPO Radio 1.
8: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De verering van de Oranjes in de Nederlandse koloniën.
9: In de 3,5 eeuw dat er bindingen bestaan, is dit het eerste bezoek van een Nederlands staatshoofd.
8: Een nieuwe serie over het Amerikaanse epos East of Eden.
10: A child may be born perfect, but without kindness.
8: En graffiti.
11: They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere.
8: Vandalisme of kunst. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met

0: Onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
0: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennis maken.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: NPO Radio 1, 6 uur.
9: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
10: Als u denkt, wat is het daar gezellig? Dat klopt, omdat Hans en Frans met elkaar in conclave zijn. En het zou zomaar eens een nieuw format kunnen worden. Denk je ook, Frans?
11: Het is een nieuw liedje, Hans en Frans.
10: Ja, Frans is Frans-Duits en Hans is Hans van Willigenburg. En die hebben het toch gezellig met elkaar. We hebben het allemaal leuk hier. In de kantine, zo dadelijk uur 2, verheug ik me enorm op. Nu het NOS Nieuws, gelezen door Kirsten Klomp.
12: Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. Opnieuw zijn in Spanje tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 demonstranten op de been. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Correspondent Miralde Bruyne. Die protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit huis werd gezet die de huur niet meer kon betalen. Zij mocht uiteindelijk weer terug, maar nu protesteren mensen dus weer.
13: Ja, zeker. Nu gaan de mensen weer de straat op. Die woningcrisis in Spanje, die is al jaren een thema eigenlijk en speelt op de achtergrond al wel een tijdje politiek een grote rol. Maar het was de uitzending van de bejaarde Mari Carmen. Wat nodig was om mensen echt de straat op te krijgen vorige week. Nou, naar aanleiding van die protesten, vorig weekend had de regering een decreet, dus eigenlijk plannen gemaakt om de woningcrisis aan te gaan pakken. Over die plannen werd gisteren in het congres gestemd, maar ze kwamen er niet doorheen. Dat ging om korte termijn oplossingen vooral, zoals nieuwe regels omtrent verhuur van woningen, maar ook huisuitzettingen die tegengehouden moesten worden en de huurprijzen die bevroren zouden worden. Dat is dus niet gelukt. En de mensen zijn nu dus echt woest, hè, dat het politiek het weer niet is gelukt om die eerste stappen te zetten van het oplossen van de crisis. Een probleem dat je echt heel veel Spanjaarden raakt hier, gezien de enorme woningtekorten op de woningmarkt en de prijzen die alleen maar omhoog schieten. En het zijn vooral dus jongeren en mensen met lage inkomens die dus daardoor geen geschikte woonruimte kunnen vinden.
12: Nee, een onderwerp dat enorm leeft natuurlijk. Mensen inderdaad boos dat de politiek er niet uitkomt. Hoe moet het nu verder dan?
13: Ja, de protesten die worden steeds groter. In heel Spanje zijn vandaag mensen aan het demonstreren. Overigens behalve in Barcelona. Want door het noodweer daar is die demonstratie afgelast. Het is daar heel slecht weer. Regent heel veel in dat deel van het land. En uit verschillende polls wordt het ook wel duidelijk dat mensen met verschillende politieke voorkeuren de straat op gaan. Waar vooral eerst vooral mensen vanuit linkerflank de straat op gingen, lijkt het nu vooral iedereen te zijn. Opvallend is overigens, of eigenlijk nog opvallend is overigens, dat na het afkeuren van die decreten, dus die plannen op vrijdag, zijn verschillende leden van de regering hebben eigenlijk gezegd, wij willen eigenlijk dat hierdoor het kabinet gaat vallen en dat er vervroegde verkiezingen komen. Nou, premier Sanchez die heeft gisteren dan ook aangegeven dat hij er dit weekend over na gaat denken. Dus het zou best wel kunnen dat hier zelfs de regering op gaat vallen.
11: Ja, en als er dus nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, wat voor invloed zou dat hebben op de woningcrisis?
13: Ja, dat is natuurlijk het dubbele. Mensen zullen aan de ene kant blij zijn dat er politieke verantwoordelijkheid wordt genomen. Maar het doet zo'n crisis natuurlijk niet heel erg goed. Want dan is de komende tijd alleen maar campagnes bezig. En dus zullen er op korte termijn dus geen oplossingen komen. Nou ja, wel zal waarschijnlijk het thema van de verkiezingen de woningcrisis worden. Dus zullen veel nieuwe beloftes worden gedaan. Dat zullen mensen wel leuk vinden. Maar eerst maar eens afwachten wat de premier de komende dagen natuurlijk gaat doen.
11: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet. Zo'n 90 mensen zijn gered. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Waarom Israël dat gebouw in Gazastad aanviel is niet duidelijk. Woensdag kwamen bij een andere Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Die aanval was gericht op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand opgepakt. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. Amateurclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. De groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Vollering spreekt van een groepsprestatie.
14: Het was een mooie wedstrijd, geloof ik. En heel tof ook dat Puk tweede wordt hier. Die zat natuurlijk in een perfecte situatie, de groep erachter. En die heeft het koelbloedig afgemaakt ook weer daar. Dus super trots op het hele team, hoe wij hier rondgereden hebben heel de dag. En ook hoe die meiden bleven knokken na de eerste klim, terugkwamen en het gat dichtreden naar die kopgroep. Ik denk, het was uiteraard weer een perfecte teamperformance. En was genieten.
11: Het weer. Vanavond kan hier en daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wordt het net zo zonnig weer als vandaag en een graad of 20.
10: Wat heerlijk zeg. Annemieke Bosgaard, de mensen die in de file staan, waar doet ze dat ook alweer?
15: Nou, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Want tussen Baarn en Blaricum is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je een uur extra reistijd. Ook een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. En daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder op onthoud door grenscontroles op onder andere de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier vertraging.
16: Ster. Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
22: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
26: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
28: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
29: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
27: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: NPO Radio 1. WNL.
30: Goedenavond en welkom terug in de kantine. Nog een 2e uur, oftewel tot 7 uur, luistert u naar WNL in de kantine.
10: Fijn dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur dus met een vat vol verhalen, fijne gasten.
8: In de kantine.
9: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
30: En bij ons is aan de stamtafel het illustre duo, mogen we inmiddels wel zeggen, Hans en Frans. Oftewel Hans van Willigenburg en Frans Duis.
10: Ja, en dan komt een programma, ik weet zeker, met jullie twee in de hoofdrol. Ik voel dat aan.
31: Hans en Frans. Hou dat vast.
10: Ja,
31: vast.
10: Ik heb veel voorgevoelens, hè, weet je ook. Kunstgraskorrels en zo hebben het net
30: ga door.
10: Sophie Anne Onland is hier. Ze gaat komende weken Walking for Change. Voor betere vergoeding van beenprotheses.
30: En nog steeds bij ons is gelukkig Bouke Schram. Zij is de politiek redacteur van het Financieel Dagblad.
10: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag. Eén gast nog niet genoemd, met reden, want we zetten het extra klem. Extra zwaard. We geven het extra zwaard, zou ik het zeggen?
31: Zet nog maar een extra klem.
10: Nou, ik zet je klem. Hier is hij, Marcel Verrek. Met klem. Dat bedoel ik.
9: De week van Marcel Verrek.
31: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want dat het Koningshuis zich al even lang koloniaal verrijkt heeft. Is dat Niels? Misschien was er trouwens wel Niels, maar dat werd toch overschaduwd door het nationale verdriet om het overlijden van de begaafde en beminnelijke taalvirtuoos Paulien Cornelissen. Even zwegen de kanonnen der polarisatie om te denken aan iemand die ons met haar liefdevolle nieuwsgierigheid zoveel taalplezier en verwondering heeft bezorgd. Die alomtegenwoordige unanieme en verbindende rouw was eigenlijk van een grote schoonheid, het voordeeltje van het grote nadeel. Het is ook zeer voorstelbaar dat velen gehecht geraakt waren aan haar scherpe, maar niet oordelende positieve kijk op leven en taal. Omdat ik ook een liefhebber ben van de tragicomedie en taal, zeg maar, ook wel een beetje mijn ding is, volgde ik haar werk met veel enthousiasme. Vanaf het eerste optreden tijdens het Leids Cabaret Festival, dat ik als oud winnaar bijwoonde, heel oude winnaar mag ik wel zeggen, inmiddels, met Paul Plezier kreeg ik in 1987 de juryprijs, het jaar dat onze premier werd geboren. Reken maar uit, dan snap je dat ik inmiddels behoor tot de categorie bejaarden met valrisico. Helmpje op, afgezet circuit, schuimrubberen traptreden en eerdaags komt er een functionaris zijwieltjes aan mijn fiets bevestigen. Het zijn trouwens niet alleen bejaarden die kampen met een valrisico, maar ik wilde het deze week even niet over het kabinet hebben. Er schijnt daar enig optimisme over samenwerking te zijn. Als het kabinet dezelfde strategie als het Nederlands elftal hanteert, bar slecht beginnen en het dan in de tweede helft repareren, dan wordt het misschien nog wat. Maar dan moeten zowel coalitie als oppositie ophouden met het kinderachtige vieren met taart van hun zogenaamde succesjes, terwijl er nog helemaal niets bereikt is. Terug naar mijn tragicomedie. Ik heb onlangs mijn rijbewijs moeten verlengen, maar dat ging niet meer voor de volle 10 jaar, maar tot de dag van mijn 75ste verjaardag. Want als je 75 bent, dan moet je gekeurd worden. Net als bijvoorbeeld de Nederlandse televisie, die is ook 75... en die wordt natuurlijk ook elke dag onder een vergrootglas gelegd. Dat moet ook wel onder een vergrootglas, want door de bezuinigingen wordt het interessante gedeelte van de publieke omroep steeds kleiner. Zo verdwijnen andere tijden sport, de zondagochtendprogramma's op Radio 5, Metropolis, Kassa en ga zo maar door, het familiediner.
10: Ja, dat is waar.
31: Dat zou de oplossing zijn voor Pro en de VVD. Gaat ook weg. En ook de rijdende rechter heeft zichzelf niet meer in functie kunnen procederen. Hoe moet dat nu met die schrijnende overpadzaken en jarenlange schuttingwoorden? Dat is een ander woord voor hekruzies. Ze hebben schuttingwoorden. Het lijkt mij een onderwerp waar Paulien Cornelissen met haar onafvolgbare pen over geschreven moet hebben. En inderdaad, na het omhakken van enige bomen ten behoeve van AI, kunnen wij van het internet een passend citaat trekken. Heeft het roddelblaadje De Mediacourant toch nog enig nut? Citaat: Paulien Cornelissen kijkt met plezier naar de rijdende rechter, maar ze wordt er ook wat bedroefd van, dat vertelt de schrijfster in de VARA-gidsen. Citaat: toch kies ik er vaak voor om niet te kijken, omdat ik oprecht heel erg bedroefd kan worden over waar mensen zich druk over maken. Einde citaat. Misschien dat in een wereld waar de grofste grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn, juist de conflictjes in deze microcosmossen enigszins geruststellend kunnen zijn. Ach, Paulien, wat gaan we je missen? Ik wil besluiten met het beste stukje dat ik zelf ooit over taal produceerde, in het nederige besef dat zij de taal zoveel en zoveel vaker kon laten glanzen. Het is behalve aan Paulien opgedragen aan Eva Jinek, die als part-time native speaker, daar is helaas geen Nederlandse term voor, permanent verdwaald raakt in het labyrint der Nederlandse lidwoorden. Het stukje is daarom ook getiteld De Woordje Het. Paulien, dankjewel, familie veel sterkt en rust in vrede. De Woordje Het heeft het moeilijk. De resultaat van de team dat de wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan ligt er niet om. De probleem met De Woordje Het is vooral opvallend in de taalgebruik van de jongere gedeelte van de land. Met de verdwijnen van deze woordje dreigen ook dit en dat de slachtoffer te worden. Hoe heeft de zover kunnen komen? De idee is dat de allochtone volksdeel die minder gevoel voor de onzijdige hebben, de op de geweten hebben. Dat is natuurlijk ook de makkelijkste om te beweren. De feit is dat het in de vergeethoekje dreigt te komen. Zal de verdwijnen zich beperken tot de lid wordt het? Gaan wij binnenkort ook zeggen, de is lekker weer, of ik kom de wel even brengen. Het de teloorgaan van het gaat mij aan de hart. Dankzij het bestaan we immers. Want zouden onze ouders de hebben gedaan? De lijkt mij niet.

0: Heb je eigenlijk een favoriet eigenlijk?
1: Daar komt hij, denk ik. Hoppa! Tuurlijk.
2: Dit was het begin van het begin.
1: Ja,
2: zo. Ja. Nou, daarvoor zat nog een heel album geschreven samen met Sjaak Verburg. Dat was de gitarist van André Hazes. En uiteindelijk de grote hit kwam dus door Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
0: Ja, dat klopt. Ik vind het fascinerend. Ten eerste zit natuurlijk de Nederlandse muziek enorm in de lift.
2: Dat is niet normaal, dat is echt bizar. Daar ben ik heel blij mee, laat ik ze gezegd hebben.
0: Dat begrijp ik. Maar wat ik fascinerend vind, als je dan de verhalen achter die hits hoort, dat het vaak ook van toeval aan elkaar hangt of je op het juiste moment het juiste liedje krijgt aangeboden. Soms wordt er een liedje dan afgewezen, past niet bij mij.
2: Nee,
0: dat blijkt dan bij die ander stom te vallen tot een enorme hit te leiden.
2: Ja, klopt.
0: Hoe zorg jij dat jij nou net op het juiste moment van de juiste persoon de juiste tekst krijgt?
2: Geen idee. Ik kan het niet anders zeggen. En ik heb nooit artiest willen worden. Het is mij echt overkomen. Ik werd de grootste sloper van Nederland en de grootste handelaar van de wereld. En uiteindelijk kreeg ik in 2004 zeg maar een liedje aangereikt. Dat was dus Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Dat werd opgenomen in het begin 2005. Carden, geschreven door Pierre Carnot, voor een Vlaamse zangeres. Hazes zette het in 86 op de plaat. Heeft niks gedaan. Ik dus 2005 uitgebracht. In 2007 werd het de knijter van de net. En toen zei mijn vader, joh, ga maar zingen. En dan zien we zo meteen wel hoe ver het kan komen.
1: Nou, komt ie.
3: Jij denkt maar dat je alles.
2: Die kennen Hans wel, hoor.
0: Want jouw familie had een sloopbedrijf. Je werd eigenlijk geacht daar de logische opvolger of in ieder geval ook te gaan werken. En toen deed je al erbij af en toe André Hazes imitaties, hè?
2: Ja, daarvoor nog als DJ zeg maar in het weekend met een geleende cd-speler en een geleende box feestjes draaien en dingen. En uiteindelijk werd dat geluidstechnicus van andere artiesten. En toen had ik dat 1-2-test-test wel gehad. Ja, ze hebben een liedje aan, dan zing ik wel wat. En zo ben ik eigenlijk begonnen met mijn zingen.
0: In plaats van het testen van de geluidsinstallatie begon je een liedje te zingen.
2: Ja, ik zeg maar liedje aan. Dat 1-2-test is. Iedereen staat te kijken wat er gebeurt hier. Zeg maar liedje aan. En
4: dat zong jij ook tijdens het slopen, Frans?
2: Ja, ook wel. Ja, eigenlijk
4: kan je me voorstellen dat het een motorische beweging is. Dat je dat...
2: Maar gewoon sowieso. De radio stond altijd keihard. Ja. En dan was het lekker meegillen. Zeg maar,
4: het is toch heerlijk om te horen dat jij net zegt, artiest zijn is mij overkomen.
2: Ja, is mij overkomen,
4: die hele, zeg maar, John de Mol. Je hebt gewoon die hele John van Mol fabriek. Al die studio's gewoon voorbij gaan in één keer. Ja, ik vind het geweldig.
2: Ja, dat is echt overkomen. Ja. Ik had mijn artiestennaam al bij mijn geboorte. Franciscus Duits. Roepnaam Frans. Dus dat hoefde ik ook niet naar te zoeken.
4: Hebben jouw ouders daarover nagedacht, Frans?
2: Mijn opa heette net zo. Ik ben gewoon vernoemd. Dat is wel ook een dingetje. Dat wordt altijd het vernoemen, zeg maar. Is wel bij ons
1: De proloog in jouw boek, hè, die schrijf je dan eerst in het Frans.
2: Ja, tuurlijk.
1: De proloog.
5: Die konden niet laten.
1: En de volgende in het Duits.
5: Ja, het gaat.
2: Proloog dat. Het.
1: Oh ja, cher lecteur, zo begin je in het Frans en vervolgens in het Duits. Heel leuk. Ja. Jij bent sloper en ook bouwer. Bouwer van feestjes. Je houdt van een feestje bouwen.
2: Ja, ik bouw feestjes en ik sloop de gebouwen.
1: Een man vol contrasten?
2: Ja, ik ben wel wat dat betreft heel breed. Ik vind alles leuk, om maar zo te zeggen. Ik heb ook geen werk, ik heb alleen mijn hobby's. Dus hoe lekker
4: is alles leuk? Vind je wel een enkeltje...
2: Ik vind heel veel dingen leuk. Laat ik het zo zeggen.
0: In jouw geval kan je zelf stellen dat je te veel dingen leuk vindt.
2: Nou ja, goed. Weet je, ik doe nog een beetje drankjes over de hele wereld heen. Ik doe nog een beetje vastgoed, dus vandaar die boxen niet. even kijken, wat doen we er meer? Ja, we doen zingen, ik doe slopen, asbestsanering. Eigenlijk best veel.
5: Asbestsanering.
2: Ik doe ook nog steeds.
1: En
2: nog een salesbedrijf, samen met mijn neef.
1: Maar asbestsanering, dan ga ik terug naar 2002.
2: Ja.
1: Want dit boek heet Vallen en Opstaan.
2: Ja, letterlijk.
1: Maar de val in 2002. Zo.
2: 10 meter naar beneden. Valbeveiliging op dat moment niet gefunctioneerd. Mijn net, zeg maar, want we waren boven machines aan het werk. Dat net heeft me losgelaten op een meter of 10. Dus ik heb een vrije val gehad van 10 meter. Rug gebroken, schouder gebroken en beide benen een Compart-syndroom. Dus dat hulsje om je spieren, die moest er vanaf bijna 2 jaar aan het revalideren geweest.
5: Jeetje.
2: Ja, dat zijn wel levenservaringen.
4: Ik merk dat het huis stil wordt in de studio.
2: Ik weet eigenlijk niet of dat er foto's staan in het boek. Maar volgens mij, in de luxe editie staat er een foto.
5: Dat jij weer kan lopen is echt een godswonder.
2: Ja, ik ben echt godsdankbaar dat ik alles nog kan doen, mag doen. En zelfs nog op het niveau zoals ik het kan doen.
5: Want je had ook een dwarslesie kunnen...
2: Nee, ik heb 20 minuten geen gevoel gehad vanaf mijn navel. En dat lees je ook allemaal in het boek. Maar uiteindelijk, ik ben er nooit zo blij geweest met pijn. Ik zei het van de week nog bij Gené in de podcast. Ja, dan is pijn gevoel. Dus dan word je wel heel blij van pijn. Dat klinkt heel raar misschien, maar...
1: Je noemde God Heb jij ook een sterk godsgeloof?
2: Ik ben katholiek opgevoed, zo gezegd. Het is niet zo dat ik heel erg veel naar de kerk ga. Nee. Maar de gebruiksdingen, dus de doop, het trouwen, ja. De dood, dat is voor ons ook al in de kerk.
1: Ja, en af en toe rust er een engel op je schouder. Zeker op dat moment. Dus.
2: Ja, engelbewaarder, die heb ik zeker bij me gehad.
1: Nou, maar dat is ook een plaat.
5: Ja, dat is een gouden plaat.
2: Ja, maar leuk, ken je dat nog van vroeger? Trouwens?
5: Nee,
2: precies.
5: Ken
2: iedereen kent van Marcus Schuitmaker. Maar dat is een heel oud liedje al.
4: Ja. Oh, dat wist ik ook niet.
2: Ja, van Pierre Carter toch? Ook weer van Pierre Carter. Ja, klopt.
1: De man uit Breda. 6 oktober is voor jou de dag.
2: Want ja, dan spannende
1: wordt het boek,
2: dag.
1: Nou ja,
2: ja, vind ik wel spannend.
1: Wordt het boek gepresenteerd?
2: Ja, nou, de mensen, de voorverkoop, zeg maar. Dus het is een paperback, zoals het heet. En we hebben ook nog een harde versie. Daar staan ook de foto's in. Daar zit nog wat privé... harde kaf, zo moet ik zeggen. Harde versie, maar harde kaf.
0: Ik wil nog
2: eens
0: anders vragen.
2: Ik was nog net zo lekker onderweg.
0: Andries Jelle de Jong heeft het geschreven, de Ghostwriter. Staat ook,
2: dat is mijn Ghostwriter. Ja.
0: Het is natuurlijk toch spannend als je je verhaal door iemand anders laat schrijven. Ik bedoel, ik begrijp dat je de goedkeuring voor geeft.
2: Zeker.
0: Zo. Maar hoe zorg je dat je de goede Ghostwriter vindt en die uiteindelijk het zo opschrijft?
2: Nou, ik ken Andries al heel erg lang en ik heb ook tegen Andries gezegd: Andries, we gaan jou echt alles vertellen en hetgene wat ik je vertel en dat staat in mijn ogen niet correct in het boek of dat soort dingen, dat wil ik dan aangepast hebben. Niet weggelaten, maar wel aangepast. En daarop zei hij gelijk van, joh, dat ga ik doen. En deze man schrijft al 17, 18 jaar over mijn carrière, met mijn carrière, zeg maar. En het vertrouwen is daar 100%.
1: Ja.
2: Dus zodoende.
1: En dus lezen we ook rauwe tekst, zo af en toe, om het zo eens uit te drukken. We hebben je gevraagd om een fragment voor te lezen.
2: Ja, daar ben ik zelf heel erg slecht in lezen, maar ook in voorlezen.
1: Okay.
2: Om maar zo te zeggen. Ik ben ook dyslectisch, dus als ze mij een presentatietekst geven, dan zorg ik wel dat ik van A tot Z er ben, maar op mijn eigen manier. Nooit zoals de tekst er staat.
1: Dat is de beste
2: manier. Een klein stukje uit het boek. Ja. Ik werd op iedereen verliefd als ik had gedronken. Nou ja, verliefd is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar ik vond vrouwen lief, aardig, knuffelen, meepraten, gezellig zijn. En thuis, als ik dan bij mijn vrouw kwam, Marloes, was er eigenlijk niks meer goed. Dan was zij voor mij de duivel.
1: De duivel?
2: Ja. En dat is zo. En dat is ook een stukje wat me wel gelijk raakt. In de tijd dat ik 5-6 liter Bacardi, Bacardi drank, tot me nam, was ik overal gezellig, maar thuis zeker niet. En zij heeft echt heel veel dingen met mij meegemaakt. Ik denk de meeste vrouwen of andere mensen, die waren bij me weggelopen.
0: Waarom is ze bij je gebleven?
2: Liefde. Ik kon ook heel lief zijn. Het was niet alleen omdat ik thuis een kwaaie kerel was. Zeker niet zelfs.
1: Maar wat heeft ze dan wel meegemaakt?
2: Wel, en dan was zij voor mij echt het rode lapje voor de welbekende stier. Wat ik ook ben trouwens, als sterrenbeeld. Maar
1: wat
2: zij was
1: dan
2: voor mij echt de rode... Ja, ik kon thuis de borden door de kamer heen gooien. En heel lelijk vloeken tegen haar.
1: Maar je zit nu in een ander traject, begrijp ik.
2: Ik ben daar helemaal uit. Ik drink geen sterke drank meer. Heel af en toe nog eens een keer een wijntje of een champagnetje of dat soort dingen. Maar niet. Nee, daar ben ik helemaal uit.
5: Maar het was dus ook stress. Dus het was stress.
2: Het brengt alles met zich mee. En in die tijd, drank was voor mij eigenlijk wel een soort met van uitvlucht. Een soort met van ontspanning.
5: Ja.
2: Maar uiteindelijk, voor thuis was het niet altijd even
1: leuk. Nee, want ik herinner me een uitspraak van je vader. In het gesprek met Wilfred Gené had je het daar ook over. Boos zijn is erg, boos blijven is duivels.
2: Ja, kwaad zijn is erg, maar kwaad blijven is duivels.
1: Precies.
2: Ja. Ja.
1: En, was jij op dat moment dan kwaad in dat gevecht met haar?
2: Dat kon wel eens gebeuren. Kijk, als ik dan... Ik ben geen man van de tijd, om maar zo te zeggen. Voor mijn werk of zo, hè, of zoals nu vandaag, dan ben ik er gewoon netjes op tijd, wat we afgesproken hebben. Thuis zei ik van, hoe laat ben je dan? Dan zorg ik dat het eten klaar is. En dan zeggen ze van, 6 uur ongeveer. En dan stond 6:10 netjes het eten klaar. En ik kwam ergens rond een keer een uur of 8 thuis. Met een aardig slokje op. En dan zei ze, ja, wat denk jij nou? Ik zeg, ja, wat denk jij dan? En ze, nou, daar ging het heen. Een beetje zo. Dat is een beetje een situatie, zeg maar, wat ik nu schets, wat regelmatig voorkwam.
4: Ik denk dat artiesten tegenwoordig, probeer hier de tijdgeest te vangen. Maar jij als artiest, kijk tegenwoordig, ik stel me zo voor, als je door John de Mol, hè, of iedereen wil artiest worden, hè, je bent toch de verzinnenbeelding, misschien ook toch van succes. Ik denk dat de coaches tegenwoordig in de rij staan om dit soort dingen, hè, een beetje te voorkomen.
2: Dat denk ik wel.
4: Ja.
1: Dat hoop ik ook voor die vrouwen.
4: Ja, zeker.
5: Iedereen eigenlijk eromheen.
1: Precies, want Bouke, als je dit zo hoort, wat denk jij dan? Fantastische artiest, maar een schaduwzijde dus ook.
6: Nou ja, ik ken natuurlijk niet de hele situatie. Ik herken het soms ook wel dat je inderdaad politiek verslaggever zijn. Dat vraagt ook wel eens best wel wat tijd en late avonden. En het voor lief nemen van je partner thuis, dat heb ik me wel echt afgeleerd. Want daar is ook een hoop geduld doorheen gegaan. Maar inderdaad, dat je eigenlijk zegt, hè, van dat heb ik zelf ook. Ik ben overal altijd op tijd, maar thuis niet. Dat denk ik eigenlijk, dat je dat thuis dus niet serieus neemt.
2: Ja, toch ook wel, maar toch ook niet. Ik snap het dus.
6: Maar inderdaad, eigenlijk neem je dan voor lief. Dat heb ik dus zelf ook
5: heel
6: erg gehad.
5: Maar het is ook vanuit een veiligheid,
6: toch? Wel de basis. Ja, het kan. Het kan.
5: Ja,
1: maar ik hoorde laatst ook in een podcast, en dat ging over... Wat is het toch eigenlijk raar dat de mensen van wie je zoveel houdt... en bij wie je graag thuis komt, dat je juist op hen je woede, chagrijn projecteert.
5: Ja.
2: Het is toch een soort van veiligheid.
5: Ja, maar dat ook voor mij. Dat
6: is een voorwaardelijke liefde, dat kan.
2: Het kan. Ja.
1: Dat doe je dan niet zo op je werk, hè? Dan hou je dat allemaal bij je, maar dan ben je thuis en dan bom, dan moet die het ontgelden.
2: Ja. Nee, dat is absoluut een feit.
1: Ze krijgt een prominente plek in jouw boek, Marloes.
5: Ja, sorry, ik was wel benieuwd. Heb je dat dan nou helemaal veranderd naar je burn-out? Want je zei, dit was allemaal een aanloop naar je burn-out.
2: Ja, klopt.
5: En dan wordt
2: Ik heb ook de eerste vijf, en dat is de grootste spijt die ik in mijn leven heb. Ik heb de eerste 5 jaar, 4 jaar en 3 jaar van mijn kinderen niet gezien of meegemaakt. Dus ik kwam thuis, ze liepen, ze zeiden papa, ze konden schrijven. En voor mij was dat echt van, ik ben thuis ineens... Andere tijdslevel, zeg maar.
4: Ze herkende je nog wel. Dus dat
2: nee, ik was echt die man die heel af en toe op een zondag eens een keer het vlees aansneed, zeg maar. Ja. En uiteindelijk, toen ik die burn-out had, ik stond voor iedereen alles klaar, behalve voor thuis. Dus dat ging anders, zal ik het zo zeggen.
0: Dit boek. Het is ook met een voorwoord geschreven van Marloes en de meiden.
2: En de meiden, ja.
0: Maar met alles wat je nu toch al een beetje vertelt, wat er in het boek staat...
2: Er staat nog heel veel meer in.
0: Zeker, nee. Koop dat boek. En er is ook nog een harde versie. Zeker.
2: Een harde versie.
0: Hoe is het voor hun dan? Want ze kennen die verhalen, maar dat ze dus die verhalen die zij met jou kennen, dat opschrift nu voor de buitenwereld is.
2: Nou ja, sterker nog, daar staan verhalen in waarop mijn kinderen zeiden, joh pap, wij wisten helemaal niet dat dat zo is gegaan. En eigenlijk uit bescherming voor de kids heb je dat ook nooit zo verteld. Zeg maar. Dus die hebben dit boek uiteraard gelezen. En die kwamen ook echt naar me toe. En zelfs de jongste die was echt heel boos.
0: Want hoe oud is die nu?
2: Die is nu 19. Dus ze zijn 19, 20 en 21, de meiden. Dames inmiddels. Maar die zeiden weer, pap, hoe heb je dit nou kunnen doen?
1: Wat dan?
2: Nou ja, dat moet je. Als ik nu alles ga vertellen, dan hoeft niemand het meer te kopen en te lezen. Maar www.hetboekvanfrans.nl, dat is je nog te bestellen. Dan krijg je een mooie luxe editie thuis.
1: Je bent wel een commercieel type.
2: Ja, ook al 47 en sorry, 45 jaar.
1: Hoe mooi is dat? We gaan zo dadelijk met jou doorpraten. Niet alleen met jou, maar met iedereen hier aan tafel. Nu even luisteren naar het nieuws van 6:30 is het. Michiel van der Velde is net aangeschoven.
7: NPO Radio 1.
8: Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. De hackersgroep zei 1,5 week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet, omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Zij mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Een week na haar winst op de WK is Demi Vollering ook Europees kampioen wielrennen geworden. In de wegwedstrijd voor vrouwen kwam ze solo aan. Het zilver ging naar Puk Pietersen.
1: Roosmarijn Knol, je maakt ons net gelukkig.
9: Inderdaad, als je houdt van relatief warm weer.
1: Ja, wie houdt er nou niet van? Wie houdt er nou van regen en grijs?
9: Nou, dat zijn toch wel veel mensen in de minderheid, inderdaad.
0: Maar mag ik toch even...
1: Veel mensen in de minderheid.
0: Ik ben echt een zon en ik leid eigenlijk elk jaar aan de winterdepressie. Maar ik vind deze warmte in dit tijd van het jaar... Ik word er echt een beetje ongemakkelijk van.
1: Echt waar?
0: Ja.
9: En waarom dan?
0: Omdat het zo niet kloppend is waar we zijn. Het is 2 oktober en de blaadjes aan de bomen zijn inmiddels bruin... omdat de herfst begonnen is en de temperatuur vertelt je wat anders.
9: Dus jij hoopt op 15 graden met regen?
0: Nee, ik hou enorm van zon. Ja. Maar je voelt toch het ongemak van een gekke situatie.
9: Ja, Nou, dan gaat jouw ongemak gaat komende week een beetje twee gezichten hebben. Want eerst is het nog zonnig en warm. Al zijn de ochtenden en de nachten wel koud. Ook komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Dus als je morgenochtend vroeg eruit bent, dan ga je echt wel merken dat het niet meer zo warm is als in de zomer. Maar morgenmiddag is het opnieuw weer 18 tot 22 graden. Veel zon. In het noorden misschien iets meer bewolking. Daar kan aan het begin van de dag nog een klein beetje regen vallen. Maar stelt heel weinig voor. En ook maandag en dinsdag is het dan nog een graad of 20. Met in de ochtend die mistbanken en daarna weer volop zonneschijn. En dan woensdag, dan ga je iets meer in vertrouwd weer komen. Kijk. Dan komt een beetje dat herfstgevoel. Is het 15 tot 18 graden? Valt er geregeld een bui en is er iets meer wind? Dus dan kan de pumpkin spice latte kan weer.
4: Oh, oké. Dank.
1: Ja.
7: In de kantine. Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
1: Ja, dan wordt dus het weer helemaal weer van deze tijd. Zoals ja, het zou moeten zijn. Is jouw boek ook, Hans van Weerenburg. Ja. Helemaal van deze tijd. Daar hebben we het de voorbije anderhalf uur ook al wel over gehad. Ja. Over dat jij tegelijkertijd verbaasd over deze tijd. En tegelijkertijd natuurlijk ook weer zo manifest daar onderdeel van uitmaakt.
4: Ik vind het fantastisch wat hij dus net zei. Het is helemaal van deze tijd. Maar goed, is dat hij eigenlijk wantrouwt zijn eigen... Of wantrouwt zijn eigen gevoel. Of hij zegt, ik voel me ongemakkelijk bij een temperatuur. En dat is fascinerend. Omdat misschien dat hij in aanleg zijn lichaam misschien wel zegt, dat is wel aangenaam, die warmte. Maar het klopt natuurlijk totaal niet. Hè, omdat we allemaal kranten lezen. Omdat we een hele informatiebombardement krijgen. En die zegt, dit zou wel eens het begin kunnen zijn van iets wat veel erger is. Met andere woorden, tussen aanhalingstekens. Ik kijk even naar Frans Duits. Die kan het misschien goed. Gewoon genieten eventjes van de warmte. Even los van de dramatische context die eromheen geschetst wordt. Ja, iets wat we vroeger gewoon deden. Hè? Deden we dat gewoon. Maar nu moeten we daar 2, 3, 4, 5 gedachten achter
2: Maar het zou misschien ook kunnen, Hans, dat er echt een enorme behoefte is aan drama in deze maatschappij.
4: Zeker.
2: Dus dat er werkelijk waar niks voorbij kan gaan. Zonder dat het bediscussieerd moet worden. Of
10: onder andere door de social media.
6: Ja. Of was het minder een ding geweest als we er vroeger wat meer zorgen over hadden gemaakt?
0: Zeker. Ja. Ja. Hans, even volgende. In je boek beschrijf je heel veel punten over... vervlogen tijden die ver kort achter ons liggen. En als ik dat nou, wat ik daar als een beetje gevaarlijk aan vind. Kijk, het is natuurlijk volstrekt goed om het goede wat is geweest, waar mogelijk te behouden. Dat kan je niet meer onmogelijk tegen zijn. Maar ik heb soms het idee als mensen zitten mijmeren over vervlogen tijden, dat ze alleen de cherrypicking, elementen eruit halen. Ja. En eigenlijk totaal verzwijgen wat er helemaal niet oké in die periode was.
4: Zeker. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook als. Ik weet niet of je het boek van Kaft tot Kaft hebt gelezen. Nee. Maar ik wek ook zeker niet de indruk dat het vroeger allemaal beter was. Ik schets een ontwikkeling waarin we dus. We hadden het er net ook al over. Waarin er steeds meer signalen op je afkomen. En die randstand waar we het net over hadden. Wat ik zie is dat dat je altijd in principe aan moet staan. Dat er wordt verondersteld dat je het laatste nieuws weet. We hadden het net over FOMO. Wat natuurlijk heel erg van deze tijd is. En ik sprak laatst iemand die zei van. Ik was op vakantie, geloof in de Canarische eilanden. En ik ben zo door die randstad geïmpregneerd. Dat ik onmiddellijk mijn fiets vastdeen. Onmiddellijk, et cetera, et cetera. En ik werd uitgelachen door die Spanjaarden. Zo van, joh, die fiets die blijft hier gewoon staan, weet je wel. En de achterliggende thematiek die ik laat zien. Ook bijvoorbeeld met bankjes in de natuur, waar ik een verhaal over schrijf. Is dat we, helaas zeg ik erbij. Hè, want ik denk dat we delen hier common ground hebben. Maar dat we dus van een high trust society. En dan kun jij zeggen, Hans, dan ga je toch weer zeggen dat het vroeger beter was. Maar het is gewoon waar. Dat je vroeger veel makkelijker met elkaar van mening kon verschillen. En aan dezelfde tafel blijven zitten. Omdat je het vertrouwde dat diegene niet in 7 sloten tegelijk zou lopen. En dat je dus op een goede manier met elkaar van mening
0: denk
4: kon verschillen.
0: Denk je dat de verzuiling, waar jij nog echt nog een deel van bent geweest.
4: Ja.
0: Dat die nou zo heel veel verschilt van de bubbels die we op onze telefoons creëren en onze netwerken.
4: Ik denk absoluut dat, of je het nou over de christendemocraten, de liberalen of de sociaaldemocraten hebben, dat die onderling het gevoel hadden, we hebben andere ideeën, maar we bouwen aan hetzelfde land. We bouwen aan hetzelfde land. En nu is de ene bubbel die zegt, nou ja, wat gebeurde hier net aan tafel? De ene bubbel zegt van nog meer regels. Dan trekken we onze conclusies. Ik translate even Frans-Duits. En ik zie dus bubbels. En je kunt zeggen, in essentie zijn bubbels niet heel veel anders dan zuilen. Maar ik blijf zeggen, die zuilen waren onderling eens dat ze aan Nederland aan het bouwen waren. En ze hadden daar verschillende meningen over. Maar in coalities, en ik kijk even naar mijn linkerbuur.
11: Die waren veel groter, die zuilen.
4: Die zuilen waren ook veel groter.
11: Enorm groot, met allerlei vertakkingen. En wisten zich ook te verhouden ten opzichte van die andere.
1: Dan raken we ook aan het thema technologie. Uh-huh. En
4: zeker.
1: Wat je zou kunnen zeggen is, vroeger waren wij toch altijd meester over de technologie. En langzamerhand treden we een tijdperk binnen waarin de techniek ons misschien wel overmeestert.
4: Ja, absoluut. Dus de illusie, ik gebruikte net het voorbeeld van mijn dochter, die 3 plekken op 1 en hetzelfde terras binnen 3 minuten. Hè? Dus het idee is, je kunt per situatie, nu kun je de ideale oplossing vinden. En als je die niet vindt, dan ben je in feite suboptimaal bezig. En dat maakt ons natuurlijk ontzettend, tenminste voor veel. Sommige mensen zijn ermee opgegroeid, die kunnen dat aan. Maar in mijn generatie, die vindt dat best wel ingewikkeld.
5: Die maakbaarheid eigenlijk.
4: Maakbaarheid
5: voor je geluk. Ja.
11: Harry Mulisch heeft ooit gezegd, De techniek is nu God. Dat is natuurlijk ook zo, dat die plek heeft ingenomen. En wij kijken, als we willen weten wat voor weer het is, kijken we niet uit het raam. Dan gaan we naar een weerapp zitten kijken.
1: Moeten we vaker doen. Stilstaan bij de tijd waarin we leven. Ja. Doen we dus aan de hand van jouw boek. Maar ik doe dus nu de plechtige belofte. Dat gaan we in dit programma veel vaker doen. 6 oktober hadden we het net over met jou, Frans-Duits. Want dan komt jouw boek uit. Ik vroeg me nog af, aan wie ga je dat geven, dat eerste exemplaar?
2: Het eerste exemplaar gaat in de familie.
1: Mooi.
2: Ja, naar de familie, laat ik het zo zeggen.
1: Wat mooi. 7 oktober, de dag erna, is voor jou een belangrijke dag.
5: Ja.
1: Zeg ik tegen Sofie Anna Onland.
5: Ja.
1: Vertel even waarom dat voor jou een belangrijke dag is.
5: Wij gaan met de Bibi Mantel Foundation en heel veel prothesedragers in Nederland gaan we de petitie aanbieden aan minister Hermans. Minister Hermans ervan bewust te maken dat het eigenlijk nu niet eerlijk is in Nederland. Dus als je in Nederland een prothese hebt, dan zegt de verzekeraar, je hebt 1 prothese. Nou, dan moet je eigenlijk alles mee doen. Maar als ik jullie vraag, hebben jullie 1 paar schoenen waar je alles mee doet? Nee, want je draagt niet dezelfde schoenen om te sporten, of mee de zee in te gaan, of naar gala je hakken te dragen, bij wijze van spreken. En eigenlijk zegt de verzekeraar, het water ingaan is luxe, sporten is luxe. Ik heb heel vaak afwijzingen gehad voor een waterprothese, of voor een prothese om te kunnen sporten.
1: Ja.
5: En voor je beeld, een prothese kost tussen de 10.000 en 40.000 euro. Ligt eraan ook of je een kunstknie nodig hebt. Dus dat is niet even een paar honderd euro. En wat we eigenlijk dan daarmee zeggen, is dat we zeggen, we willen aan de ene kant, hebben we het VN-verdrag Handicap ondertekend in 2016, waarin we zeggen, mensen met een, ik zeg nog steeds een lichamelijke uitdaging, maar soms natuurlijk ook geestelijk, moeten dezelfde kansen kunnen krijgen als in ieder ander.
1: Ja, we leven in een tijd van inclusie, toch?
5: Ja,
1: weg met de barrières, met de drempels.
5: Alleen het stomme is dat als niemand daarop controleert en handhaaft, dan krijg je dit dus.
1: Want jij hebt die extra protheses wel gekregen, maar dankzij de stichting.
5: Ja. Ja.
1: En niet dankzij ons allemaal, om het zo eens uit te drukken.
4: Nee. Wie is Paola Antonini?
5: Dat is mijn rolmodel. Want ik heb, om even een beetje context te geven, ik heb dus mijn hele leven al een prothese. Ik ben geboren met een afwijking aan mijn linkerbeen, waardoor ik een beenlengteverschil van 25 centimeter heb. Dus dat is best flink.
1: Zo, ja.
5: Dus ik weet niet beter. Dus ik heb geen voor- en na-situatie. En ik heb eigenlijk 28 jaar lang mijn handicap verborgen gehouden, middels een huidskleurige prothese. Omdat ik eigenlijk dacht, ik moet net zoals elke andere vrouw op televisie zijn met 2 normale benen. Dus ik had echt een Barbiepopbeen. Liep overigens heel slecht. En na 28 jaar dacht ik, dit moet anders. Dus door een prothesemaker, Frank Jol, die overigens ook aan de stichting gelieerd is, die zei, jij kan veel beter lopen. Hij maakte eigenlijk alle running blades die je bij de Paralympische Spelen ook ziet. En hij zei, jij loopt gewoon slecht en je bent je handicap aan het verbergen. En toen ben ik eigenlijk op onderzoek gegaan, hoe doen andere jongeren met een beperking dit? En in Nederland kon ik niemand vinden, maar op Instagram gezocht. En toen vond ik Paola Antonini en zij draagt glitterprotheses. En toen dacht ik, als zij het kan, moet ik het ook kunnen.
1: Ja. Hoe mooi is dat? Je zei natuurlijk, ik was iets aan het verbergen.
5: Ja.
1: En jij zegt tegelijkertijd, dat moeten we helemaal niet doen. Want wij zijn als iedereen, en daar zit altijd een moeilijkheid. Want je wilt wel een zekere groep natuurlijk over het voetlicht zien te krijgen. Dat is namelijk mensen met die uitdaging. Ja. En die worden dan in onze terminologie mensen met een beperking genoemd. Ja. Dus je moet iets benadrukken wat je eigenlijk niet wilt benadrukken.
5: En dat is heel interessant. soms hoef je het niet te benadrukken. En als je het hebt over bijvoorbeeld nu, hè, 2 weken geleden zijn de cijfers uitgekomen van het Commissariaat voor de Media. Voor jouw beeld, voor jullie beeld, de groep mensen met een lichamelijke en verstandelijke uitdaging, noem ik het dan, zijn in Nederland 12%. Dat is bijna 2,5 miljoen Nederlanders. Dat is echt een van de grootste minderheidsgroepen. Daarvan zien we 0,7%, nog niet eens 1%, is zichtbaar in de media.
12: Ja, ik moet denken aan lingo natuurlijk.
5: Ja, maar dat is het enige. Ja. Dat is het enige. Dus ik merkte het zelf ook. Als ik ook tijd terug maar al mijn ambities in de media heb uitgesproken, dan zegt iedereen, nou, ik vind het heel belangrijk. Maar als je als jong talent ertussen wil komen, is dat heel erg lastig. Ja. Maar dat zegt dus iets over, ook in de journalistiek, je kan natuurlijk heel veel dingen duiden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar lichaamskenmerken hoeven niet altijd geduid te worden. Kijk, nu gaat het natuurlijk over dit thema. Maar er zijn heel veel experts met een beperking. En die worden dan gevraagd, hey, maar waarom zit je eigenlijk in een rolstoel? Doet er niet toe. En dat is eigenlijk de nuance die ik daarbij wil aanbrengen.
4: Maar het is een hele stomme vraag. Misschien, ik ben zelf ook werkzaam in de journalistiek, dus ik voel me aangesproken. Waarom vind je het heel belangrijk dat als er, dat is kennelijk berekend, 12% mensen met een lichamelijke uitdaging, ik zeg het goed, dat er ook in principe het streven is om ook 12%
5: nee,
4: van
5: dat
4: die...
5: dat is helemaal niet het streven.
4: Okay,
5: dan
4: hoor
5: je mij absoluut niet zeggen. Alleen ik zeg, nu zeg je eigenlijk 0,7% is bijna verwaarloosbaar. Ja, is niet eens 1%. Nee. Nou, laten we dan met z'n allen eens een keer proberen om dat richting 1% te laten gaan.
4: Okay.
5: Wat je nu eigenlijk zegt, en dat is een beetje het linkje met vijandvuldig handicap. Je zegt, hey, deze groep bestaat. We vinden dit als land belangrijk. Maar vervolgens doen we aan de zorgkant niks om mee te laten doen. En aan de andere kant, je maakt ze ook niet zichtbaar. Dus ze zijn ook een vergeten groep.
12: Nee, ja, ik noemde net lingo. Ik moest natuurlijk direct denken aan Lucille Werner. Heeft heel goed werk gedaan. Ook als CDA Tweede Kamerlid dit willen entameren. Maar het duurt allemaal te lang.
5: Ja, het duurt te lang. Maar ik denk ook, you can't be what you can't see. Is een hele bekende uitspraak. Nogmaals, je kan niet iets zijn wat je nooit ziet. En daardoor denk ik dat de media daar ook een belangrijke rol in hebben om, als wij vaker zichtbaar zijn, ook in de politiek, er zit maar één iemand in de Tweede Kamer met een lichamelijke uitdaging. Dan ga je dat ook normaliseren. Dan gaan wij ook meer in de bij de beleidsmakers.
12: Maar toch heel concreet. Ja, ja. Zo dadelijk komen we bij jou, Bouke. Maar je moet het kunnen zien. Maar zo zie ik niks aan jou. Gelukkig
5: nee,
12: maar. Maar, ja.
5: Nee, maar zet me niet achter een desk, dan zie je het wel.
12: Ja.
5: En dus, maar je hoeft het er niet over te hebben. Je kan het zichtbaar maken zonder de nadruk, zonder het daarover te hebben.
11: Maar zeker. Mensen met een mentale beperking, ja? Overigens denk ik dat die er ruimschoots zijn hoor, bij de omroep. Maar dat is toch wat lastiger om die zichtbaar te maken, lijkt mij.
5: Ja, maar ik zeg ook niet meteen dat we in één keer alles moeten doen. Maar ik denk, begin tenminste ergens en maak het zichtbare zichtbaar. En dan kan je langzaam daarin uitbreiden. En ik denk, er is een paar jaar geleden...
11: Er zijn wel programma's over het syndroom van Down bijvoorbeeld.
5: Absoluut, dat, ja, en dat is natuurlijk ook mooi. Er is een serie Benny gemaakt op Netflix, echt een aanrader.
0: Ja, waarom? Je hebt een agency.
5: Ja.
0: Waar juist allemaal mensen zitten. Je zou ook kunnen zeggen dat het in contradictie staat met wat je net vertelt. Want ja, je zou kunnen zeggen, die mensen hebben allemaal kwaliteiten die helemaal losstaan van hun uitdaging.
5: Maar omdat zij in de reguliere agentschappen eigenlijk gewoon zeggen ze, nee, maar je bent toch niet helemaal ons ding. En zij kwamen niet aan agentschappen. Dus dan zeg ik, oké, dan gaan we het met z'n allen zo doen. Maar waarbij wij heel streng ook zijn, en dat willen die talenten ook, van wij willen niet per se worden ingehuurd om onze beperking, maar gewoon om het talent dat ik heb. Ja. Ja, en dan merk je dat daar een shift gaande is. Dus we hebben nu bijvoorbeeld voor de Rabobank reclame gemaakt, maar ook voor Dolf doen we heel veel dingen. Ja, en dat gaat dan helemaal niet over die beperking. Je ziet toevallig een vrouw met een prothese.
12: Bouke?
6: Nou, ik denk alleen al het feit, de vraag waarom wil je daar meer een representatie die een beetje gelijk staat aan hoeveel mensen er in onze maatschappij zijn die een lichamelijke uitdaging hebben, is omdat wij nu met z'n allen ineens de term lichamelijke uitdaging hebben. Omdat omdat jij hier zit te vertellen over waarom je dat belangrijk vindt. Dat is natuurlijk het idee van vertegenwoordiging. En ik moet denken aan, ik volg graag inspirerende sportmensen op Instagram, zodat ik ooit ook zo word. En daar volg ik ook een meid uit Londen met een prothese. Ja. Nou, die heeft een fantastische campagne gevoerd van, ja jongens, Nike, jullie zitten lekker daar je stoer je campagne te doen met Running Blades, maar ik moet 2 schoenen betalen. Ja. En ik heb maar 1 reguliere
12: goed,
6: voet. Ja. Daar had ik nooit aan gedacht.
5: Nee.
6: En dat is de reden dat je inderdaad, you can't be what you can't see.
5: Maar
6: you can't understand what you can't
5: wat
6: see.
5: Wat het interessant is, dat je niet moet vergeten, jij vertelde net over je ongeluk. Er zijn ook heel veel mensen die normaal geboren worden en er kan zomaar iets met jullie gebeuren. Ja, dus nu een meisje, een van onze talenten, Donna, die heeft een dwarslees. missie sinds 2 jaar. Die is tot hier verland. En die zei ook, hiervoor dacht ik daar nooit over na. Aan de andere kant, laat één ding zien met al die technologie die nu aan de hand is, hè, met AI. En het geloof het buzzword is al jaren authenticiteit. Nou, als er één ding is wat wij met deze doelgroep laten zien, je kan niet je rolstoel, ja, je kan je weg photoshoppen, maar dat doet niemand. Mm-hmm. Dit is, what you see is what you get. Dus als we het hebben over authenticiteit. Ja. En er is ook, dat wilde ik laatst zeggen, het is onderzoek gedaan in Engeland over wat doet nou bredere representatie. Dan hebben we het over allerlei soorten mensen, lichamen, genders, whatever. Wat doet dat nou eigenlijk met een eindgebruiker, met een consument? En wat eigenlijk uit is bewezen, dat het gevoel veel beter wordt ook over jezelf. Omdat je denkt, hey, ik hoef niet maatje 32 wit, slank.
4: Ja. Maar werkt het ook niet de andere kant op? In de zin dat we kennen alle bedrijven die allerlei targets in diversiteit, noem ik dan maar even, zetten. En die juist, ik herinner me in de journalistieke wereld, krantenredacties die zeggen, ja, jullie publiceren de hele dag over diversiteit. Maar kijk eens naar die redactie. Het zijn allemaal, allemaal witte mannen. Ik ben er zelf ook een. En werkt het, ik heb het idee dat het inmiddels ook de andere kant op werkt. Dat bedrijven juist graag laten zien aan hun klanten dat ze divers zijn.
5: Ja. Ja, en of ze het echt zijn, is een andere vraag.
4: Dat is mijn vraag aan jou.
5: Nou ja, kijk, als je nu kijkt naar, we zitten hier op Mediapark. De NPO belooft al jaren beterschap. In 2 jaar tijd is het van 0,6 naar 0,7% gegaan.
4: Ja.
5: Het is niet zo dat er geen talent is.
4: Dat vind ik wel een leuke pijl dat je die hier op de NPO richt. Zo. Heel goed.
5: Ja, applaus. Nou ja.
12: Maar fijn dat jij hier bent. En ook interessant om op te merken, dankzij jou dus, zorg voor die minderheid, 12% had je het over, is uiteindelijk zorg voor ons allemaal.
5: Nou, uiteindelijk wel. Ja. Uiteindelijk wel.
12: Frans Duits, inspirerend voorbeeld. Hè? Inspirerend wat ze zegt überhaupt.
2: Nee, absoluut. Ja. En ik sluit me dan volledig bij aan.
12: Ja. Ja. We gaan de komende 7 minuten nog even met jou doorpraten. En ik zeg niet alleen met jou, met iedereen natuurlijk.
2: Iedereen mag gewoon zeggen wat ze willen.
4: Het is alsof Hans en Frans. Hè? Let
12: Hans en Frans. Dan zullen we wel weer beginnen met muziek. Want zo kennen de meeste mensen jou natuurlijk. Als die volkszanger Frans Duits.
13: Ik werd

0: Luister je vaak naar je eigen muziek ook, Frans?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik neem het op. Dan gaat de studio er verder mee aan de gang, zo gezegd. Dan komt het langs me op. Dan luister ik het nog een keer. En dan vervolgens nog een keer in de auto, als het eindproduct daar is. En dan probeer ik het zoveel mogelijk te mijden.
0: Word jij beter als zanger, vind je?
1: Ik ben wel veranderd. Als je nu kijkt naar hoe ik vroeger zong, echt als imitator van André. Ik denk bijna eng als ik het zelf terug hoor, hoe dat erop leek, zeg maar, ten opzichte van nu. Nu ben ik gewoon volledig mezelf.
2: Ja. Heb jij nog dromen ook? In die zin, die fantastische nummer met de rapper. Heb je nog ook een soort droom dat je zegt, met die zou ik nog heel graag een keer een duet willen opnemen? Of een samen optreden?
1: Ja, uiteindelijk had ik heel graag een duet op willen nemen met mijn grote held André Hazes natuurlijk. Dat is tegenwoordig door alle technieken die we hebben, is dat wel mogelijk, maar dat wordt tegengehouden vanuit de familie, zo gezegd.
2: En dus de familie is iets specifieker, de vrouw. Ja.
1: Wordt dat tegengehouden, helaas. Maar de levende, een Tom Jones bijvoorbeeld, staat weg uit het volks. Tenminste, het is ook volks, maar niet het Nederlands volks, zeg maar. Ja, dat lijkt mij fantastisch. Of een Engel met Hamperting. Weet je
2: Maar dat zijn toch dingen die je toch gewoon kunnen. Dat zou zijn.
1: Dat is niet zomaar geregeld, hoor. Laat ik het zo zeggen. Nee. Maar binnen ons land, bijvoorbeeld een Anouk of een.
2: Heb je die wel eens gebeld?
1: Nou ja, ik niet. Tino Martin wel. Die heeft uiteindelijk wel een duet met haar opgenomen. Maar,
2: ja, die hadden moeten bellen, gewoon.
1: Ik had eerder moeten bellen. Ik had eerder moeten bellen.
3: Maar we hebben nu aan de lijn. Anouk, kun je ons horen?
1: Heerlijk, jongens. Dat lijkt me echt zo, weet je wel. En even gewoon niet in de box. En gewoon even lekker uit de box denken.
4: Sowieso, die Nederlandse muziek, zij is helemaal in opkomst.
0: Echt bizar. Maar ook bij Anouk, hè, die zingt langzaam ook iets meer in het Nederlands.
1: Ja, terug naar het Nederlands.
0: Precies, hoe
4: ik vind wel zo'n Bente, bijvoorbeeld. Ja. Ik was dus laatst op Lowlands. En daar was dus in een technozet werd Bente haar nummer gebruikt. Ja. Van Beste Zangers, geloof ik, had ze dat had ze geïmiteerd in haar eigen songtekst. En dat was dus midden in een hele volle technozaal.
0: Ja, maar het kan
4: En het was zo leuk, want iedereen kon meezingen. En toen dacht ik, dit laat ook zien hoeveel meer we Nederlands muziek luisteren.
1: Ja, dat vroeger, als je dan een nieuwe, ik pak me even mijn grote held Hazes, als je het nieuwe cd'tje van, of de nieuwe LP van die man had, en die kreeg visite, dan ging die in de kast, want dat mocht niet gezien worden. En tegenwoordig app je elkaar en dan zeg je, heb je die nieuwe platen gehoord? Ja. Dat is wel
0: echt
1: een verschil.
0: Ja. Je was niet alleen een imitator als het ging om de zang, maar ook om levensstijl.
1: Nou, niet helemaal. Ik heb niet alle wat dingen hij kon die drinken, hij aan het in mijn leven niet gedaan. Nee. Maar, nee.
0: Hij kon drinken. En
1: hij kon
0: drinken,
1: ja. Die man die kon echt drinken.
5: Ja. Ja. We zijn heel enthousiast over dat Nederlandse genre wat in de lift zit. Ik buig het even schaamteloos terug naar mijn boek. Ik constateer dat je in de Randstad, in de horeca, dus met Nederlands, eigenlijk nauwelijks nog uit de voeten kan en dat je steeds op Engels wordt teruggeworpen. En sterker nog, dat je met de huidige middelen, technische middelen, dat ze geen eens dankjewel of alsjeblieft die mensen zegt, wel natuurlijk heel klein met Duolingo kan je mensen uit het buitenland zo. Hoe kijk jij naar hoe wij met de Nederlandse taal omgaan? Ik vind echt serieus dat en er zijn ook horeca ondernemers die ik gesproken heb, die zeggen Engels is een sexier taal. Die zeggen dus eigenlijk, die zijn in hartje Amsterdam, Rotterdam, is een sexier taal, daar wil ik me meer mee presenteren dan met Nederlands. Nederlands is eigenlijk een soort boertjes
3: taal. Het is de taal van de consumptiemaatschappij. En dat is de religie waar we ons in bevinden.
6: Jongens, en het is ook een taal die in de horeca wordt gesproken, omdat we mensen uit het buitenland in de horeca nodig hebben, omdat wij die banen niet invullen. En dan kan je zeggen, maar ze kunnen toch wel een beetje Nederlands praten. Ja, maar ze zijn niet aan te slepen, dus ze doen lekker wat ze willen. En ik geef ze geen ongelijk.
0: Frans, wat vind jij ervan? Hoe zie
1: jij dat? Ik ben het daar eigenlijk mee eens. En ik wil dat ook eigenlijk aantikken. Kijk, als ik naar Spanje ga, probeer ik in ieder geval op mijn Spaans zeg maar iets te bestellen. Of dankjewel te zeggen. Of in ieder geval zo.
5: Maar je bent het dus met mij eens, maar niet met haar. Want dat er best wel een minimum eis mag gesteld worden.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik vind het best lastig om in je eigen, als jij naar, misschien een verkeerd voorbeeld, met Bolle Jan naar binnen lopen, zit er mij een bier. Sorry, what do you want? Een biertje? Yeah. Wat is bier in het Engels?
3: Bier.
1: Maar wij hebben het allemaal niet.
3: Je hebt het niet over Bolle Jos, toch?
1: Dat zijn weer andere dingen.
2: Nee,
1: die is afgekapt,
2: hoor. Ik wil die toch even inbrengen. Hoeveel Nederlanders, als ze niet in Spanje, dat ze bij elkaar daar ergens in Spanje gaan zitten en dan nog liefst nog frikandellen en friet gaan zitten vreten en dan een Nederlandse volkszanger opzetten. Dus
1: sterker nog, ik mag er 20 keer in het jaar live zijn.
2: Dan zijn we er.
6: Fijne afzetmarkt, denk ik. Maar wel een afzetmarkt die je punten bevestigt.
4: Aan de andere kant, ik spreek ook heel veel internationals. Bijvoorbeeld mijn sportles worden alleen maar in het Engels gegeven, dat er dus bijvoorbeeld veel expats zitten. En die zeggen, ik wil heel graag Nederlands proberen te spreken, maar iedereen schakelt over naar Engels. Want als een klein land spreken wij supergoed Engels.
6: Ja.
4: Dus niet om.
6: Ja, en mensen willen het ook niet, want mijn partner is Noord-Iers. En je hebt inderdaad echt mensen die dan liever in de verschrikkelijkste steenkolen Engels praten dan te zeggen, zullen we gewoon in het Nederlands rustig? En dan leert ze het wat meer.
2: Ik wil nog even terug naar jou. Okay. Je hebt dus een enorm breed scala met wat je doet. Je bent ook een handelaar. Jij kan ergens langs een stel pellets rijden en denken, als ik het nu opkoop, dan kan ik het vanmiddag misschien nog ergens verkopen. Met dat soort ondernemersogen scan jij de wereld om je heen. Ja. Je komt uit het slopersbedrijf. Je bent zelf sloper geweest. En dan... Jouw kinderen, inmiddels volwassen.
1: Ja.
2: 19, de jongste.
1: Klopt.
2: Wat zou je die nou aanraden eigenlijk? Zou je het leuk vinden als ze in hetzelfde vak als jij belanden eigenlijk?
1: Als ze dat zouden willen, zeker doen. Als ze het niet willen, zeker niet.

0: Neem eens open. Ja. Scan jij de wereld om je heen? Ja. Je komt uit het slopersbedrijf. Je bent zelf sloper geweest. Jouw kinderen, inmiddels volwassen.
1: Ja.
0: 19, de jongste.
1: Klopt.
0: Wat zou je die nou aanraden eigenlijk? Zou je het leuk vinden als ze in hetzelfde vak als jij belanden eigenlijk?
1: Als ze dat zouden willen, zeker doen. Als ze het niet willen, zeker niet doen. En zo zit ik er ook echt in.
0: Wat zijn de eerste tekenen? Rond je 19e moet je wel een inschatting kunnen maken.
1: Ja, nee, ik moet zeggen, mijn jongste dochter die heeft de opleiding kapster gedaan. Mijn middelste die staat in de sterrentent te koken. Die wilde heel graag sterrenchef worden. Die is op haar 13e het huis uitgegaan om dat te kunnen.
0: Oh, wow.
1: Gelukkig heeft ze ook haar papiertje gehaald. En staat ze onder andere bij Hans bij Brut 172 in de keuken. Dus echt wel eigenlijk een van de hoogste niveaus die je in Nederland kan hebben. En mijn oudste doet kinderopvang en verzorging. En dat vindt zij helemaal geweldig. Eentje kan er echt zingen. Dat is de middelste. Die kan op piano spelen, gitaar spelen en die kan zingen. Maar die wil het niet. En doe dat dan ook lekker zo. Weet je? Ja. Prima.
0: Heb je die wel eens gevraagd van die wetje?
1: Heb ik wel eens gevraagd. En het is gebeurd thuis wel eens aan de vleugel, zeg maar. Dus van de keukentafel of aan de vleugel thuis. Dat ze lekker met me meezingen of ik met haar, hoe ik het noemen wil. En daar blijft het dan ook bij. Zij zoekt dat niet. Ze ambieert dat niet.
2: Een van de drie dochters heet Jolanda.
1: Ja.
2: Zij schrijft, wat ik u het allerliefst toewens is eigenlijk heel eenvoudig dat u altijd gelukkig mag zijn met uw familie om u heen en door de dingen te blijven doen waarvan u houdt. Want als er iemand is die alles voor zijn gezin doet, bent u het. Liefst, Jolanda.
1: Ja, is toch fantastisch?
2: Ah. Wauw, ik vind dat een hele mooie afsluiting.
1: Ja, dus daar gaan we weer. Maar dat,
2: mooi. Dat wensen wij jou / u ook toe.
1: Maar dat wens ik jullie alle.
2: Frans Duitsland, was het geweldig dat je hier was.
1: Ja, zijn gewoon al onze gasten.
0: Zo is het.
1: En jullie komen allemaal terug, hè? Die belofte staat.
3: 100%.
0: Ja, hoor. Zo meteen langs de lijn met Omstreken met Dionne de Graaf en Gert van het Hof. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
4: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
5: NPO Radio 1.
6: We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
7: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
6: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10... BNN Vara met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: RS26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: NPO Radio 1.
5: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van het dorp Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het inmiddels 36 jaar oude brood werd een bijzondere herinnering en nooit weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig. Nou, voor wat de dag nog rest dan. Vooral bewolking is in het noorden te vinden. En verder zijn er opklaringen. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
6: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant!
6: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
15: NPO Radio 1. Langs de lijn.
16: Dionne de Graaf en Gert van 't Hof.
17: Goedenavond, volgens mij zijn we begonnen. 4 uur sport op de zaterdagavond zonder eredivisie voetbal vanwege de Nations League-periode. Nou, wat we wel hebben, handbal bijvoorbeeld in de Mannen Super League. Hurry up tegen Aalsmeer. Gabriel Melging is erbij. Net begonnen, hè, Gabriel?
18: Zeker, we zijn nu 5,5 minuut onderweg en het staat momenteel 3-2 in het voordeel van Aalsmeer. En als Aalsmeer hier nu een bal mist, kan Hurry Up meteen in de break proberen gelijk te komen. De Vetsic probeert het en hij mist ook. Het staat dus nog steeds 3-2 na 5,5 minuut spelen.
16: In de keukenkampioendivisie 2 duels die in de voorbije jaren ook in de eredivisie werden gespeeld. RKC tegen Emmen en Almere City Volendam. Beide wedstrijden beginnen om 8 uur.
17: En vanaf 9:15 is er de Nations League wedstrijd. Een mooie tussen Spanje en Tsjechië. Verder blikken we terug op de persconferentie van bondscoach Xavi. In aanloop naar het duel van morgen met Servië.
16: En Demi Vollering prolongeerde vanmiddag haar Europese titel. En voor het eerst dit seizoen staat Max Verstappen op pole position. Dat en meer. Tot 11 uur in Langs de Lijn.
17: We gaan maar naar dat handbal, wat dus direct spannend is. Hurry up tegen Aalsmeer. We praten over de Mannen Super League, hè, Gabriel?
18: Ja, dat is de competitie van Nederland en België. En dit zijn twee van de betere teams van Nederland, hoor. Aalsmeer en Hurry Up speelden vorig jaar de bekerfinale tegen elkaar. Toen won Aalsmeer met 38-33. Maar eigenlijk is het altijd wel aan elkaar gewaagd de laatste jaren wanneer deze teams tegen elkaar spelen. Momenteel 4-2 voor Aalsmeer, want Martijn de Jong maakte net nog een mooie treffer. De opbouwer die kwam door de dekking heen van Hurry Up. En dat is toch wel een hele opgave, hoor. Want beide teams die spelen tot nu toe een hele goede, strakke dekking. En de teams die spelen ja, toch voornamelijk een beetje afstandsschoten tot nu toe. Maar Aalsmeer heeft wat minder moeite om door de dekking van Hurry Up heen te breken dan de thuisploeg. Want we zitten momenteel in Drenthe in sporthal De Eendracht in Zwarte Meer. Ja, een heel eind rijden natuurlijk vanuit Hilversum. Maar dat hebben we er graag voor over. Hurry Up nu met een wat langere aanval. Probeert dus door die dekking heen te komen. Maar dat blijkt moeilijk. Hier dan toch gelukt door de middenopbouwer Lazar Spasic. Maar hij schiet naast. En dan een break voor Aalsmeer. Donny Vink. Maar die wordt gered door de Franse keeper Eliona. Maar in de rebound toch een goal. Jeremy van der Ban. Een hele knappe, snelle aanval van Aalsmeer. En dat laat toch ook weer zien hoe scherp die ploeg is. Ja, Aalsmeer eigenlijk al jarenlang een vaste kern. Weinig veranderingen in die selectie. En die zijn dus ook heel erg goed op elkaar ingespeeld. Al jarenlang ook dezelfde trainer, Wai Wong. En ja, als je dan zoveel dezelfde spelers hebt die jaar in jaar uit bij je ploeg blijven, dan kan je dit soort afspraken maken. En dan kan je heel goed op elkaar ingespeeld raken. Hurry Up heeft toch wel zijn sterspeler verloren, hoor, afgelopen zomer. Emiel Hoogland, de middenopbouwer. Gewenste middenopbouwer van heel veel teams. Is naar Duitsland vertrokken. Jong talent. Hij vormde een hele goede tandem met de cirkelloper van die ploeg, Sjoerd Boonstra. En dat zorgde voor heel veel dreiging van Hurry Up. Maar in de laatste, nou ja, in het laatste ja, paar maanden dus, sinds Hoogland weg is, moet Hurry Up op zoek naar nieuwe dreiging. En dat komt dus van nu verschillende spelers die voorheen vooral ruimte kregen wanneer Boonstra en Hoogland die ruimte trokken. En hier zie je dus dat Vermeer nu die ruimte probeert te maken. Een schot op doel, maar die gaat er niet in. En dan blijft het nu 5-2 staan. Aalsmeer dus aan de leiding na 8,5 minuten spelen. En nu een vrije worp voor Hurry Up. Maar het is tot nu toe dus een comfortabele leiding voor Aalsmeer in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: De Samsung Galaxy

0: Ja, dit is Lady Gaga en Paparazzi.
1: Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de laatste Nations League-wedstrijd van deze periode. In Eindhoven is Servië de tegenstander morgen. Het is de vierde wedstrijd in korte tijd. Op de persconferentie erkende bondscoach Xavi dat dat wel wat veel is.
2: Ja, maybe it's too much for the players, but it's a calendar like that. We need to adapt well, we need to recover the players. They are the most important part of this sport, so yeah, tomorrow they must be fresh. And we tried our best to take care of them. So yeah, tomorrow I think they will be okay to compete.
1: Ja, misschien is het wel wat veel, zegt Xavi, maar we moeten ons aanpassen en we hebben ons best gedaan om iedereen fris te krijgen voor morgen. We praten door met onze verslaggever Arman Afsaroglu. Arman, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, het is wel wat veel. Geldt dat voor de journalisten ook?
3: Het is een afvalrace. Je ziet de spelers één voor één omvallen en afhaken. Maar de perszaal vandaag was ook opeens heel erg leeg. Dus voor de Nederlandse pers is het ook wat veel aan het worden. Ik denk niet dat er ooit zo weinig Nederlandse journalisten aanwezig waren bij een persconferentie van Oranje. Het zullen er iets meer dan 10 geweest zijn. Ja, het is wat veel en daar klagen de spelers vooral over. En de trainer dus ook. Ze worden ernaar gevraagd. Ze komen er niet vanzelf mee. Maar het valt wel op dat eigenlijk iedereen vindt dat deze uitgestrekte interlandperiode niet een onverdeeld succes is.
1: Nee, eigenlijk terug naar vroeger, hè? Dat willen ze eigenlijk.
3: Ja, dus ze willen eigenlijk gewoon 2 wedstrijden per blok. Precies. En dan dat 3 keer doen in het najaar. Of zoals Xavi zei, je kan ook nadenken om 3. Om 3 heb je ook 6 wedstrijden gespeeld, maar dit is te veel.
1: Ja, nou, je zei het al, hè? We hebben het ook gezien. Meerdere spelers geblesseerd afgehaakt. Is nu wel iedereen fit gebleven, voor zover jij weet?
3: De spelers die er zijn wel, want ja, we kunnen niet heel veel van de training zien, maar wat we ervan hebben gezien, zagen we dat veel spelers eigenlijk al in een vroeg stadium stopten, omdat het meer in teken staat van herstel de afgelopen dagen. De fitheid lijkt geen probleem te zijn. Ook Xavi zegt dat de spelers die nog bij de groep zitten allemaal gewoon kunnen starten en kunnen spelen. Dus ook bijvoorbeeld Jurriën Timber, die net terugkomt van een lange blessure, of die dan ook daadwerkelijk gaat spelen, dat zien we morgen. Maar er zijn geen afvallers bijgekomen.
1: Nee, Virgil van Dijk, gaat die spelen? Wat denk jij eigenlijk? Zou wel mooi zijn, hè? Op zijn hond bij zijn honderdste
3: interland. Ja, die gaat spelen. De bondscoach geeft dat niet zomaar toe. Want hij vertelt zijn opstelling dus pas anderhalf uur van tevoren aan, ook aan zijn spelers. Maar Van Dijk zal wel gaan spelen. Hij heeft zijn hele familie zo ongeveer uitgenodigd om naar Eindhoven te komen. Dat zal hij ook weer niet hebben gedaan als hij niet wist dat het ging gebeuren. Zijn 100ste interland. Heel lang aanvoerder geweest van het Nederlands elftal. En nog steeds. Er is niemand die zo lang die band heeft gedragen. Zoveel interlands als hij. En hij gaat morgen dus zijn 100ste spelen. En ja, dan zullen al die herinneringen en al die bijzondere momenten toch ook wel even langs hem heen trekken in zijn hoofd. Ja, wat mij dan het meest bijblijft is misschien wel die kwartfinale tegen Argentinië op dat WK in Qatar. En dan met name toen die Paredes, die Argentijnse, op hem afliep. Ach, ja. Hij zijn borst zo uitstrekte en die Paredes 3 meter de lucht invloog. Dat is Virgil van Dijk. Dat is al jaren de captain van Oranje. Die opstaat voor zijn medespelers als het elftal nodig heeft.
0: Ja, opvallend productief ook deze periode, toch?
3: Van Dijk zeker, ja. Maar die heeft natuurlijk al volgens mij 14 interland goals gemaakt, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. In een 99 die hij heeft gespeeld. Altijd op dezelfde manier. En een corner en dan met het hoofd. En ja, hij is ook een van de meest scorende verdedigers bij Nederland. Dus hij is in heel veel opzichten ontzettend belangrijk voor dit Nederlands elftal.
0: Maar toch, in de laatste 11 wedstrijden kreeg het Nederlands elftal altijd minimaal 1 tegentreffer. Is Oranje defensief te kwetsbaar?
3: Ja, dat is wel het thema wat speelt. Ook bij de spelers van Oranje zelf erkende Denzel Dumfries dit jaar dus nog geen enkele keer de nul gehouden. In al die interlands die het speelt, daar zaten niet heel veel toplanden bij. Ja, tegen Duitsland, maar verder Marokko op het WK. Maar verder waren het ook niet allemaal hoogvliegers. Maar Nederland heeft inderdaad verdedigend wel een probleem. Ze krijgen te makkelijk goals tegen. Ja, Denzel Dumfries zei, dat heeft er ook gewoon mee te maken dat wij de bal willen hebben, dat wij aanvallend willen spelen. En als je dan die bal een keer verliest, en dat kan natuurlijk gebeuren, dan heeft Nederland moeite om die uitbraken van tegenstanders die zich instellen op zo'n counter, om die voldoende tegen te houden. En je hebt de laatste jaren gezien dat veel bondscoaches dan op een gegeven moment altijd teruggrepen naar 5 verdedigers. Dat heeft Louis van Gaal gedaan, Frank de Boer, Ronald Koeman onlangs nog op het WK. Ja, dat zal Xavi niet willen doen, maar dat heeft natuurlijk wel een reden. En dat is dat al die bondscoaches die zagen in dat Nederland defensief kwetsbaar is. Maar een oplossing, Ja, die is er eigenlijk nog steeds niet gevonden. En dus blijft dat een beetje doormodderen. Hoe krijg je Nederland verdedigend nou wat stabieler?
0: Ja, zou een oplossing ook kunnen zijn, ook voor die overvolle kalender, om voortaan nog maar één helft te spelen? En dan bijvoorbeeld, nou, denk ik even aan de laatste interland die het Nederlands elftal speelde, alleen de tweede helft.
1: Goed idee, Gert. Ja, een goed idee.
3: Idee, maar
0: ja, niet dat het is ook gewoon zaterdagavond, Gert. En het schiet zomaar mij te binnen.
3: Ja, je bent toch ook een visionair soms. Hè? Nee, dat zal niet gaan gebeuren. Maar ik denk wel dat. Ja, het is ook een beetje een hoofdpijndossier. Waarom Nederland dan nooit of niet vaak goed begint aan wedstrijden? Als je de cijfers erop napluist, dan is het gewoon heel vaak gebeurd dat er in de tweede helft iets moest worden rechtgezet. En ja, is dat dan een kwestie van mentaliteit? Dat zal misschien ook wel door het hoofd van Xavi heen schieten. Die is pas net begonnen, dus die kent die spelers nog helemaal niet zo goed. Maar het is wel iets, net als die verdedigende stabiliteit, waar hij de komende maanden, als hij weer terug is in Spanje, toch wel over na zou gaan denken.
1: Laten we er even van uitgaan dat Nederland morgen wint van Servië. Wat denk jij? Is Xavi dan een gelukkig man? Kijkt hij met een positief gevoel terug op die eerste interlandperiode als bondscoach?
3: Nou ja, als ik het geluk van Xavi moet afmeten aan het aantal keren dat hij in de ontelbare persconferenties het woord happy heeft gebruikt, denk ik dat hij een heel gelukkig mens is.
0: Zeker.
3: Want hij is ontzettend happy met alles en iedereen. Hij is heel erg blij. Maar ik denk ook dat hij, als er morgen gewonnen wordt, best wel positief gaat terugkijken op dit eerste lange blok. Het heeft ook allemaal niet heel erg meegezeten. Heel veel afvallers, heel veel blessures. Hij moest constant improviseren, met name in de aanval, waar Malen afviel, Brobby, Gakpo. Het is wel veel geweest. En met al die pech die Nederland toch een beetje heeft gehad, hebben ze niet verloren. Niet tegen Duitsland, niet tegen Griekenland. Had wel gekund. Het is niet gebeurd. Ik denk dat het morgen ook niet gaat gebeuren. Dan is hij gewoon redelijk schadevrij die eerste vier interlands doorgekomen. Hebben we bij Vlagen dingen gezien waar hij de aandacht op heeft gevestigd. De manier van voetballen zoals Xavi wil. En dat kan hij dan de volgende interlandperiodes proberen uit te bouwen. Maar het begin is echt wel relatief hoopgevend. Het is best goed gegaan. Hij maakt een prima indruk, ook naar de buitenwacht toe. Dus ik denk dat hij wel met een oké gevoel terugkijkt.
1: Nou, dankjewel, Arman. Zijn we weer stukwijzer.
0: En plezier morgen alvast, zeggen we tegen Arman. Gabriel, die zit te kijken naar die ontmoeting in de Super Handball League tussen Hurry Up uit Drenthe tegen Aalsmeer. Aalsmeer had een voorsprong, een marge van 3. Hoe is het nu, Gabriel?
4: Ja, u hoort al een spannend muziekje. Het staat op dit moment 9-8 voor Aalsmeer. Het is een beetje rechtgetrokken net na wat tijdstraffen. En nu een pingel voor Hurry Up. En die gaat erin. En dan staat het dus weer gelijk. Een relatief simpele treffer voor René Jaspers. Zijn vierde alweer deze wedstrijd. Hij speelt heel goed. Dat is een van die vervangers op de middenopbouw. En hij speelt ook regelmatig op links. Maar nu dus 9-9 na 16 minuten en 40 seconden spelen. Het spel is helemaal veranderd toen Aalsmeer 2 tijdstraffen direct achter elkaar kreeg. Eerst Jeremy van der Ban na een overtreding op een speler. En daarna ook nog een overtreding van Donny Vink. Hij kreeg de bal op zijn linkervoet. Maar nu is Aalsmeer weer compleet. 7 man en Trajnovicius, de middenopbouw, probeert het door te breken. Maar dat lukt niet. En dus weer een redding. Maar Aalsmeer mag door in de aanval. Want de bal is toch over. Er was gefloten voor een overtreding. Jeremy van der Ban die pakt nu even de bal. Maar er wordt eventjes toch gekeken voor een time-out. Want er is iets mis met de bal. Dus het spel ligt nu heel even stil. Na dus 17 minuten spelen. 9-9 tussen Hurry Up en Aalsmeer.

0: kiss.
1: Kiss, Prince.
2: Voor het eerst dit seizoen start Max Verstappen een Grand Prix vanaf de eerste plaats, vanaf pole position. En dat gaat morgenochtend gebeuren. In Maleisië was hij vandaag de snelste in de kwalificatie. En dat leidt tot opluchting, zegt Verstappen tegen Viaplay.
3: Nou ja, eindelijk dat ik gewoon een auto heb waarmee ik kan. En het hele seizoen natuurlijk was het natuurlijk soms lastig. Je weet dat je soms hele goede rondjes rijdt. Maar ja, dat is dan P5 of P6. Maar ja, we hebben wel mooie stappen gemaakt gedurende het seizoen. En nu, ja, misschien ligt dit circuit dan ook iets beter voor onze auto. En dan komt het allemaal wat mooier samen.
2: We gaan doorpraten met onze commentator Louis Dekker. Louis, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: De eerste pole van het seizoen voor Max Verstappen. In een seizoen dat toch al even bezig is. Hoe knap is dat als je ziet waar die vandaan komt?
4: Nou ja, dat is een hele teamprestatie. En ik heb het vaker gezegd dit jaar, als het even tegen zat bij Verstappen, als er gemopperd werd, als de fans teleurgesteld waren. Besef, dat team is helemaal op nul begonnen. Met een motor die ze zelf ontwikkeld hebben. Dan strijd je tegen Ferrari, Mercedes, et cetera. Maar je begint echt op nul. En dus was het in het begin heel moeilijk. Maar ik herinner nog maar even de mensen eraan dat heel veel fans, heel veel insiders dachten dat Verstappen een heel jaar veroordeeld zou zijn tot de middenmoot. Dus als je dan nu denkt, het is net oktober en hij staat alweer met zijn neus vooraan. Ja, we waren eraan gewend en we waren een beetje verwend. Maar het is heel knap dat het team dit voor elkaar heeft. En de coureur die mag hem dan inkoppen en dat doet hij wel. Hè. Dat is hem wel toevertrouwd.
2: Ja, het gaat langzaam maar zeker dus beter en beter. En hoe komt dat? Worden er updates toegepast aan de auto?
4: Ja, dat gaat het hele jaar door. Dat noemen alle teams ook een red race. Die is begonnen in februari eigenlijk. Nou ja, eigenlijk al in de winter toen ze de auto's aan het ontwerpen waren. Die nieuwe auto's, semi-elektrisch. 50% ouderwets vermogen, 50% elektrisch. Veel over te doen geweest. Je hoort Verstappen nu ook niet meer mopperen over batterijen en het opladen, et cetera. Ze zijn er een beetje aan gewend. Misschien is hij er ook een beetje aan gewend. Hij zegt, ik heb het geaccepteerd dat het zo is. Ik vind het nog steeds niet fijn. Maar je hoort hem net zeggen, we hebben hem eindelijk aan de praat. Eindelijk kan ik dit doen met deze auto. En dat is absoluut een opluchting. Want geen enkele sporter, of het nou een voetballer is of een Formule 1 coureur, houdt van de nul. Tenzij het de doelman of de verdediger is natuurlijk. Maar Verstappen, ja, dat zat enorm in de weg. Dat hij voor het eerst sinds zijn eerste seizoen nog geen race had gewonnen. En nu heeft hij een gouden kans om het morgen af te maken. Notabene op een circuit. Waar 9 jaar geleden ook een Grand Prix was. En hij ook een einde maakte aan een hele lange droogte. Maar dat was een droogte na zijn allereerste overwinning. En nu is het een droogte als viervoudig kampioen. Dat is toch anders.
2: Ja, hoeveel jaar geleden zei je nou?
4: 9 jaar.
1: Ja, ja. 9 jaar.
2: Die man doet al zo lang mee. Ja.
1: Ik ben met hem opgegroeid. Ja. maar Louis, Mercedes heeft toch dit seizoen de beste auto. Antonelli en Russell, waar waren die vandaag?
4: Antonelli was er een beetje, maar daarvan kun je nog denken, die neemt misschien geen idiote risico's. Hij maakte ook een foutje trouwens, dat overkomt hem ook ineens. Misschien toch een beetje de druk. En Russell was weer terug waar hij het hele jaar al was, behalve afgelopen weekend in Azerbeidzjan, toen hij die race won. Russell is weer terug bij af, die was het weer helemaal kwijt. En die start vanaf plek 7. En heeft hij nog mazzel mee, want Isaac Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, had de derde tijd, maar die wordt 5 plekken naar achteren gezet door een technische wissel, een motorwissel. Dus Russell weer totaal niet in het spel voorkomend. En het gekke van Mercedes is, als je alles bij elkaar veegt, er zijn namelijk meer teams met Mercedes-motoren, dan waren alle pole positions dit jaar met een Mercedes-motor. En meestal waren die voor Antonelli en Russell, Antonelli de WK-leider. Nu Verstappen voor het eerst zonder Mercedes-motor P1. En het meest opmerkelijke is dat team dat zo vaak heeft gewonnen, heeft echt waar uitgerekend dit weekend updates op de auto. Nou, dan kan ik nuchter oordelen dat ze die updates nog niet helemaal in de vingers hebben. En zoals Russell in het verleden al eens zei, als je pech hebt, dan is een upgrade in de Formule 1 een downgrade. En daar lijkt het op dit circuit echt op. Ze hebben hem totaal niet in bedwang. Maar ja, morgen worden de punten verdeeld.
1: Maar kan dat dan dus ook grote gevolgen hebben voor de strijd om de titel?
4: Dat denk ik niet, want aan het eind van de rit is Antonelli morgen gewoon startend op de tweede rij. En heeft hij Russell achter zich. En dat zijn toch de twee die strijden om de wereldtitel. En dan maak ik het al spannender dan het is. Want de halve wereld denkt dat Antonelli eigenlijk alleen nog maar hoeft na te denken over de datum dat Italië feest mag gaan vieren. Zo dichtbij is het. Hij heeft een enorme voorsprong. Hij heeft al iets ingeleverd afgelopen weekend in Azerbeidzjan. Maar hij staat nu weer voor Russell. En ja, in theorie zou je kunnen zeggen, Lewis Hamilton met Ferrari zou nog een bedreiging kunnen vormen. Staat tweede. Geweldige startrij trouwens. Die eerste rij met Verstappen en Hamilton. Dat is net wat je wil zien. Maar zelfs als Hamilton morgen wint, dan is dat gat naar Antonelli nog zo groot. Ik wil het niet spannender maken dan het is. Er moet een wonder gebeuren, wil Antonelli geen kampioen worden dit jaar. En dat zal niet morgen gebeuren en ook niet volgende week. Maar heel lang gaat het ook niet meer duren.
1: Nee, jij noemde Lewis Hamilton al vanaf plek 2 dus. Hij zei na afloop de race morgen wordt echt een heel ander spelletje dan deze kwalificatie. Waar zit het hem in?
4: Nou, daar kun je allerlei antwoorden op geven. Als het gaat om strategieën. Als het gaat om de temperatuur, het uithoudingsvermogen, niet alleen van de auto, maar vooral van de coureur.
1: Het is heel warm, hè?
4: Ja, zweterig is een understatement in Maleisië. Echt, je hoeft maar stil te gaan staan en je bent al een liter kwijt daar. Zo gaat dat. Maar goed, daar zijn coureurs wel op getraind. Dat is het probleem niet. En anders duiken ze nog wel in een ijsbad af en toe. Ja. Ik denk waar Hamilton op doelt, is vooral de strijd in de pitstraat en de strijd met de banden. Want dit is een circuit waar plat gezegd de banden opgegeten gaan worden. En waar je in het verleden heel vaak races had, in het recente verleden de eenstoppers. Die zijn vaak heel saai, gaat iedereen één keer naar binnen. Houden veel coureurs en teams nu toch echt rekening met een driestopper, omdat die banden het gewoon niet gaan houden. En dan is dus degene die zijn banden heel houdt, morgen de spekkoper. Ja, Hamilton is daar misschien redelijk goed in, die kan wel wat. Maar Verstappen werd ook altijd de bandenfluisteraar genoemd. Het ziet er, ik durf het bijna niet te zeggen na dit seizoen, maar het ziet er ontzettend rooskleurig uit.
1: Ja, Max Verstappen heeft gezegd, ik wil dit seizoen in ieder geval 1 race winnen. Gaat dat morgen meteen lukken, denk je?
4: Ja, hij heeft alle kaarten op zak wat dat betreft. En natuurlijk heeft hij een maand geleden gezegd, goh, die auto is zo kwetsbaar, hij lijkt wel van papier. Dat zei hij na een kwalificatie in Monza. Maar die auto blijft op zondag meestal wel heel, hoor. En dan heeft hij een gouden kans. En als het morgen onverhoopt niet lukt, dan kunnen ze toch met een goed gevoel naar het volgende weekend in Singapore. Want ze hebben hem aardig op de rails sinds afgelopen weekend in Azerbeidzjan en nu weer. Als het morgen niet lukt, heeft hij volgende week nog een kans. En reken erop, dan is hij ook getergd. Want Singapore moet hij nog afvinken. Daar heeft hij nog nooit gewonnen. En iedereen, ik denk dat jullie het ook weten, als Verstappen getergd is, als het tegenzit of als er echt iets moet gebeuren, ja, dan hou je hart maar vast. Want dan is hij doorgaans nog wat beter. Dus ik denk dat er 2 hele mooie weekends voor Verstappen aankomen, waarvan het eerste weekend er bijna op zit. Maar je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, geldt ook voor Dionne de Graaf trouwens, hoor. Als die getergd is.
1: Oh, berg je dan maar. Berg je inderdaad. Dan maar.
2: Dat weet jij, Louis. Toch?
1: Dankjewel, Louis Dekker.
2: We gaan naar
4: ik
2: het.
4: Reageer hier niet op.
2: Nee, heel slim, heel slim. We gaan naar het handbal, Gabriel.
0: Ja, het staat nu 13-11 voor Aalsmeer, met nog iets meer dan 5 minuten te spelen in de eerste helft. Anastasio Lefterios die probeerde net een hele mooie treffer te maken vanaf zijn eigen helft, vanaf de cirkel in zijn eigen helft. Omdat Hurry Up een tijdstraf heeft, speelden ze even tijdelijk zonder doelman, zodat ze toch met 6 man konden aanvallen. Maar ja, dat betekent dus dat het doel leeg was. En Lefterios die probeerde net, maar die bal ging net naast. En dus nog altijd 13-11 met dus nog 5 minuten te spelen in deze eerste helft. De bal is nu bij Hurry Up. En Hurry Up die probeert de hele tijd door die dekking heen te komen. Maar nu ze zelf dus een 2 minuten tijdstraf hebben van nota bene hun dekkingsspecialist Anes Devetsic, merk je toch dat het weer wat lastiger is voor de thuisploeg om echt door te breken bij die dekking van Aalsmeer. Misschien nu dan. Nee, net niet. Net niet erdoor. Maar ze kunnen nog een keer proberen. Al hebben ze wel nog tijdspel. Dus ze hebben nog maar 2 passes de tijd. Dus Aalsmeer weet wat er nu gaat komen. Een schot. En dat komt er dan niet. Dan werd de bal geblokt. Mogen ze het nog een keer gaan proberen. Maar ze hebben dus maar 1 paas nu, als het goed is. En uit die ene paas moet dan een worp komen. En die worp die lijkt er dan te gaan komen van René Jaspers, die er al 5 heeft gescoord vandaag. Onderhandse worp. Prachtige treffer. Alle mannen van Aalsmeer waren aan het dekken. Maar die bal die ging er dus toch in. 12-13 nu. Hurry Up. Nog steeds wel op achterstand tegen Aalsmeer.

0: dit is Peggy Goo en It Goes Like Na Na Na Na.
1: Weet jij nou al wat je net bedoelde, dat andere nummer dat Na Na Na
0: heet? Er is ook een nummer met Na Na Na erin.
1: En we dachten iets met Koen Wouters, iets Belgisch. Nou, we zijn er nog niet uit. Hier komen wij zeker op terug. Gabriel, sorry. We gaan naar het handbal. Naar Zwarte Meer. Hurry up. Ja, staat achter met 1 punt. Stond althans, of zijn ze weer gelijk?
2: Nee, sterker nog, het gat is een stuk groter geworden in die tussentijd. 16-12 nu in het voordeel van Aalsmeer. Nog 2 tijdstraffen voor Hurry Up. En daardoor stonden ze net op een bepaald moment met maar 4 man te dekken. Ja, en dan kan Aalsmeer daar met 6 aanvallers natuurlijk constant ontzettend makkelijk doorheen. Martijn de Jong werd een paar keer goed vrijgespeeld. Dat is een opbouwer met een sterk schot. En als je die naar de cirkel laat lopen, naar die 6 meterlijn, ja, dan is de keeper eigenlijk altijd kansloos. Nu komt Hurry Up toch op 13-16. En dan hoort je het publiek ook meteen losgaan. Want ja, het is natuurlijk even een hele mooie treffer om toch weer een beetje in de wedstrijd te komen. Maar ja, dan roept Aalsmeer meteen een time-out van 1 minuut aan. Met nog 1 minuut te spelen, ook in die eerste helft. Om even te kijken hoe ze die laatste minuut in deze eerste helft zo goed mogelijk te gaan spelen. Om te proberen met een voorsprong van 4 punten de rust in te gaan.
0: Ja, misschien moeten we het mysterie toch even ophelderen. Ik werd wel geassisteerd, moet ik eerlijk zeggen. Ik was er zelf niet opgekomen. Maar de radio's van Bart Peters met She Goes Na Na Na.
1: Toch Belgisch.
0: Toch Belgisch.
1: Ah, wat mooi.
0: Maar Clouseau heeft er helemaal niks mee te maken.
1: Nee. Goed, Demi Vondering heeft haar eerste zege als wereldkampioen binnen. Een week nadat ze de beste was op het WK, won ze in Slovenië. Dus ook het EK. En met zilver voor Puk Pietersen was het Nederlandse feest compleet. Commentator Andries Lamin. Goedenavond, Andries.
3: Goedenavond.
1: Ja, die heeft die verwachtingen wel heel erg waargemaakt, Demi Vollering. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar hoe deed ze het vandaag?
3: Nee, ze maakte verwachtingen het hele seizoen eigenlijk al waar. Dus het, wat dat betreft was het heel erg in lijn met de verwachting. En de bondscoach Laurens de Dam die zei het na afloop misschien wat meest treffend. Het was net PlayStation, want het plan zoals dat vorige week in Canada eigenlijk ook al perfect werd uitgevoerd. Had vandaag misschien nog wel een betere uitvoering, omdat Vollering vorige week natuurlijk nog in de finale weer teruggepakt bijna. Of tenminste weer teruggepakt en daarna wisten ze het in de sprint af te maken. Nu werd ze bijna teruggepakt hoor, want het verschil was in de finale nog een seconde of 10, 15. Maar ze reed weg eigenlijk op het punt waar je het verwachtte, op het laatste klimmetje, op het stijlste stuk, er zo'n zwaar mogelijke wedstrijd van maken. En dan pakt ze een minuut en dat heeft ze kunnen vasthouden in de laatste 15 kilometer.
1: Ja, en hoe verliep het achter haar? Je zegt de voorsprong was dus heel klein. Heeft Puk Pietersen nog gesprint om die tweede plek?
3: Zeker, ja. De voorsprong was eerst dus wel redelijk riant hoor. Maar Reuscher zat in de groep erachter. Die Zwitserse tijdrijdster, wereldkampioen tijdrijder, die reed het nog wel redelijk kort toe. Pietersen zat in dat groepje, die kon dus een beetje afwachten. En die sprintte uiteindelijk naar het zilver. En liet daarmee haar koelbloedigheid zien. Ze wezen trouwens allebei naar hun helm, want daar stond een sticker van Laurens den Dam op. Dus om de bondscoach nog maar eens even te eren. En het brons was voor Reuscher, dus mooi podium.
1: Ze hebben hem echt in hun armen gesloten, hè, Laurens?
3: Ja, behoorlijk. Hij wordt echt geroemd de afgelopen weken. Terwijl je denkt, hij moet de selectie in ieder geval samenstellen en vervolgens een plan maken voor de wedstrijd. Maar dat is dus wel heel belangrijk, want het plan, als je dus 1 duidelijke kopvrouw hebt die ook nog eens de beste renster ter wereld is, ja, dan is er dus ineens saamhorigheid, dan is er eensgezindheid, dan is er Lorena Wiebes die zelf belt om te zeggen, kan ik mee naar dat EK om in een dienende rol te rijden? Nou, dat is de vrouw die al 2 keer Europees kampioen werd. Dus het gaat allemaal als een trein.
1: Ja, en dat goede teamspel wat we uiteindelijk ook bij het WK hebben gezien, dat was vandaag ook weer belangrijk?
3: Ja, het was belangrijk, maar het was natuurlijk ook wel echt weer te danken aan Vollering die die berg op de sterkste was en daarmee elke wedstrijd die ze dit jaar wilde winnen naar haar hand heeft gezet en dat vandaag dus opnieuw ook deed. Pietersen deed weer een prachtige lead-out, maar het was echt in de breedte van de ploeg en je ziet het misschien nog wel het best terug aan de podiumceremonie dat alle Nederlandse vrouwen daar dan mee staan te zingen met het Wilhelmus. Het lijkt wel een teamsport, dat is het natuurlijk ook, maar dat is altijd ingewikkeld met wielrennen. Is het nou individueel of toch een ploegenspel? Nou, dat komt hier heel mooi samen.
1: Nee, misschien is dat dan zeker wel ook aan Laurens ten Dam te danken. Dat ze gewoon in ieder geval de indruk geven dat ze het inderdaad heel erg voor elkaar over hebben. Dat het een soort familie is.
3: Ja, nou, bijna wel. En dan is het weer het voordeel dat je het EK een week naar het WK hebt. Want dan heb je dus dezelfde ploeg. Ben je wat langere tijd met elkaar samen. Dat is door het seizoen heen niet te doen natuurlijk. En dan is er toch in die ploeg wel heel erg een teamgeest geslopen. En dat betaalt zich uit.
1: Wat is het voor jaar geweest voor Vollering? Kan eigenlijk niet beter.
3: Ja, wat is het voor jaar geweest? Het is het jaar waarin alles, bijna alles...
0: Ja, alleen de Vuelta niet.
3: Nee. De Amstel... de Vuelta, nee, maar daar, die race niet. En de Amstel Gold Race, die verloor ze dan. Of tenminste, dat was ineens die Paula Blasi. Strade Bianca, daar werd ze de verkeerde kant op gestuurd... met een aantal mede-favorieten. Maar verder won ze elke wedstrijd waar ze wilde winnen... en waar ze aan de start stond. Dus ja, superjaar.
1: En is dat dan weer vooral te danken aan haar... nou, inmiddels ook niet meer nieuwe ploeg, maar FDJ?
3: Ja, zeker. Eigenlijk zie je dat ze dit jaar dus tot wasdom is gekomen... bij de ploeg die vorig jaar haar al veel meer het vertrouwen gaf... dat zij de duidelijke kopvrouw is. Nou, daar zaten misschien nog wat schoonheidsfoutjes in. Ze heeft afgelopen winter aangegeven... dit seizoen wil ik minder wedstrijden rijden, meer aandacht op de training. Dat ik goed kan toewerken naar de Tour, naar de klassiekers, naar de kampioenschappen. Ja, en dat pakt dus nu fantastisch uit... Waarmee je meteen natuurlijk al eigenlijk de ingrediënten ziet voor volgend jaar... als ze in die regenboogtrui dit mag gaan proberen te herhalen.
1: Maar ze rijdt natuurlijk nu nooit in die Europese kampioentrui, hè? Tenminste, ik zou in mijn wereldkampioenschapstrui rijden. Dus daar zal de organisatie niet heel blij mee zijn.
0: Tijdens een training.
3: Nee, inderdaad. En dat was wel een mooi moment. Want Vollering die zei, ik twijfelde heel even toen Pietersen zo sterk was op dat klimmetje. Stel dat ze met z'n tweeën zou overblijven. Alleen Nieuwja Doma zat er nog bij. Ja, dan was het misschien wel een hele mooie geste geweest om naar Pietersen toe. Hè, om die trui te gunnen.
1: Ja.
3: Maar dat was toch geen risico nemen. Dus Vollering viel aan.
0: Nou is morgen de beurt aan de mannen. Veel toppers ontbreken daar. Waarom is dat eigenlijk?
3: Ja, verschillende oorzaken. Nou, Pogacar, dat verhaal kennen we natuurlijk. Die wilde heel graag starten, maar die, dat is hem verhinderd. Dus die is er echt niet bij morgen. Maar doordat hij ook bijvoorbeeld volgende week... in de Ronde van Lombardije niet rijdt... zijn er heel wat toppers, zoals Paul Sexas... die zich volledig daarop focussen. Evenepoel is er wel bij. Dat is meteen dan ook de torenhoge favoriet. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse ploeg bij de mannen... waarbij de vrouwen het een kopie was van de ploeg van vorige week in Canada. Bij de mannen... een compleet andere selectie. Allemaal andere namen. Dus geen Mathieu van der Poel. Maar Wout Poels. Met heel veel jonge gasten. Met heel veel debutanten. Ja, het is wat dat betreft toch ook wel weer... een hele zware belasting op de kalender. Want bijvoorbeeld Arendsman. Tijmen Arendsman. Die reed vandaag een wedstrijd in Italië. Een semi-klassieker. En die wil ook de Ronde van Lombardije volgende week rijden. Dus het is nogal dringen op de kalender. En dan valt dat EK net niet handig.
0: Op wie zet jij je geld...
3: Ja, dan zou je toch denken aan Evenepoel. Alhoewel die vorige week bergop niet het sterkst was. Dus ja, de Italianen met een sterk blok... daar zou ook zomaar de winnaar uit kunnen komen. Het is misschien eigenlijk wel moeilijk te voorspellen morgen... omdat er dus niet zoveel favorieten zijn.
0: Nee, dat maakt het op voorhand in elk geval extra leuk om te gaan kijken. Hoe laat beginnen ze?
3: Ergens zo rond de klok van 1. Finish in ieder geval net iets na 5.
0: Heel goed. Dankjewel, Andries Lamet.

0: Jelly Roll met I'm Good.
1: Er wordt wel degelijk gevoetbald vanavond. Bijvoorbeeld in de keukenkampioendivisie. Top Os won vanavond al met 4-1 van de MVV. Vitesse tegen NAC eindigde in 2-2. En er zijn twee wedstrijden die wij gaan volgen in dit programma. Eerst maar eens kijken bij Almere City tegen FC Volendam. Daar is Ragnar Niemeyer bij die wedstrijd. Ragnar, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, Almere. Dit is natuurlijk een affiche dat we kennen uit de Eredivisie. Dat beleeft toch wel wat wisselvallige weken. Hè? Het had zomaar de koppositie kunnen grijpen vanavond.
2: Ja, maar het staat wel tweede. Dat is natuurlijk ook aan het einde van het seizoen een plek die goed is voor promotie. Hè? Vanuit de keukenkampioendivisie 6 punten achter met een wedstrijd minder gespeeld op Heracles. Het seizoen is nog lang. Hè? We zijn pas 8 wedstrijden onderweg voor deze twee teams. En ja, er is nog van alles mogelijk. De ambitie is wel om terug te keren in de Eredivisie. Het stadion is ook wat vergroot aan een van de lange zijdes. Is de tribune verdubbeld in capaciteit, ook een stukje hoger geworden. Dus dat is goed om te zien. En een minimale kans nog op het halen van de eerste periodetitel. Dat geldt ook nog wel voor Almere City. Puntenverlies betekent wel dat na het gelijke spel van Heracles gisteren die eerste periodetitel naar Almelo zal gaan als Almere niet wint of misschien wel verliest van Volendam. Maar dat ligt nou niet bepaald voor de hand. Want dat zijn curieuze cijfers waar de ploeg van Erwin van der Looy mee komt. 8 wedstrijden gespeeld. 4 thuis, 4 uit. Uit alles verloren. Thuis alles gewonnen. Nou, dat is toch ook bizar. Vorige week bijvoorbeeld op zaterdagavond 3-2 tegen VVV, tegen Den Bosch thuis gewonnen. Ruim met 6-1 van Dordrecht. En Dordrecht, dat was dan weer vorige week de tegenstander van Almere. En daar ging Almere met 3-2 onderuit. Opstellingen, wat valt op? Ferdy Druijf kennen we nog wel uit zijn AZ-tijd. Onder andere is terug na een paar weken blessureleed. Hij is de gevaarlijkste man met 6 goals. Bij Almere City. En op de bank, ook een oude bekende, Jochem Ritmeester van de Kamp. Een goed jaar gehad bij Telstar. In de Eredivisie vorig jaar was eigendom van deze club. En voor het eerst zit hij na de blessure die hij had bij de wedstrijdselectie. Geldt ook voor Ciano Vianello, iets minder bekende speler. En Volendam, ongewijzigd elftal. Ja, en dan kan je Gert de Namen wel zo'n beetje invullen. Hè. Dan kom je weer bij Henk Veerman. Bijvoorbeeld uit Goedold, Henk Veerman. En bijvoorbeeld ook bij Reuven Niemeyer. Hij maakte er 4. Veerman maakte er al 9. Ja, dit zijn ploegen die op plek 2 en plek 11 staan. In het geval van Volendam. En ploegen die wel iets meer te bieden hebben dan een aantal anderen in de KKD. Dus wat dat betreft verwacht ik er wel wat van. Vind dat wel leuk om hier te zijn. Dus ja.
0: Nou, gelukkig maar.
2: Ja. Kroketje met een broodje voor 3 euro. Nou, waar heb je dat nog?
0: Echt waar?
2: Ja, ik vond het ook verbazingwekkend. Want de friet was 4,75. Maar een broodje met een kroketje voor 3 euro. Nou,
0: met,
2: kom daar maar eens
0: met
2: om.
0: Mosterd.
2: Met mosterd. Het bewijs staat nog hier in een bakje. Dus, nee, ja, ik ken deze stad niet goed. Deze club inmiddels wel vrij redelijk. En je wordt hier altijd netjes en aardig ontvangen door een aardige meneer in de perskamer. En er is ook wel een leuk sfeertje altijd. Zeker wel bij avondwedstrijden. Dus nee, kom op maar.
0: Nou, fijn Ragnar. We komen regelmatig naar je toe. Richard van der Made kijkt naar RKC tegen Emmen. Daar gaat hij naar kijken. Heb jij daar net zo zin in als Ragnar, Richard?
3: Ik heb er altijd zin in. Waar ze me ook naartoe sturen, Dione. Ja. En zeker ook bij RKC Waalwijk hier in Brabant. Altijd wel gezellig. En ik heb overigens niet iets gekocht. Maar ik heb gewoon geprofiteerd als journalist. Want dat kunnen wij natuurlijk ook. Hè. In de perskamer hier bij RKC ligt altijd een hele mand vol. Nou ja, een hele mand vol met chocola. En daar ben ik dan altijd als een van de eerste bij.
0: Oh,
3: broodjes, krentenbolletjes liggen er ook altijd. Het is altijd ook wel goed verzorgd hier bij RKC Waalwijk. Terwijl ik op mijn monitor kijk. En dat is best wel een mooi shot naar bijvoorbeeld Jean-Paul Boetius en ook clubicoon hier Hans Mulder. Die hadden nog niet afscheid genomen van het publiek. Helaas doen ze dat niet in een vol stadion. Maar er staat wel een brede lach op het gezicht bij zowel Jean-Paul Boetius en Hans Mulder. Die worden vooral hier in beeld gebracht. Ze maken een klein rondje in dit toch wel kleine stadion natuurlijk ook van RKC Waalwijk. Dat net als Almere ook wel de ambitie heeft natuurlijk om weer terug te keren in de Eredivisie. 2025 was er de degradatie. Dit is het tweede seizoen in de KKD. Maar tegelijkertijd zijn ze hier in Waalwijk toch ook wel realistisch. En dat geldt ook voor de tegenstander FC Emmen. Bescheiden financiële middelen. Er is niet zo heel veel mogelijk. Veel jonge spelers. En dan komen daar ook nog eens bij RKC Waalwijk vooral de interlandverplichtingen bij. Dat speelt RKC echt serieus part. Daar hebben ze last van. De laatste wedstrijd, dat was meteen de eerste nederlaag dit seizoen. Daarvoor een ongeslagen status bij RKC. Maar vorige week ook toen natuurlijk al met de interlands moest RKC voor het eerst buigen. Bij Rode JC 2-0 nederlaag. 6 spelers zijn uitgevlogen en konden door Sander Duits, de coach van RKC, niet worden opgesteld. En dat geldt ook weer voor deze wedstrijd. Er is er zelfs nog eentje bijgekomen. Navajo Bakboort. Hij kreeg donderdag een telefoontje van Henk Vrezer, de bondscoach van Suriname. En ook Bakboort is er niet bij. Maar Sander Duits heeft er toch voor gekozen om nog eens 2 extra spelers te wisselen. Er is een basisplaats voor Jesse van der Haar en niet voor Vin Stokkers. Dat is best wel verrassend. Vin Stokkers, de nieuwe spits van RKC. Veel ervaring. Hij kiest voor de jonge, nog steeds jonge Jesse van der Haar. En ook Virgil Mizidjan heeft een basisplek op de vleugels. Gaat ten koste van Joram van der Veen. En bij FC Emmen, daar hebben ze de hele week getraind op een 5-mans verdediging. Misschien gaan ze zich dus wel een beetje ingraven. Het kan ook zijn dat de vleugelbacks Brian van Hoven en Luca Everink gewoon als Emmen veel de bal heeft op de helft van de tegenstander.

0: assisten van Joram van der Veen. En bij FC Emmen, daar hebben ze de hele week getraind op een vijfmansverdediging. Misschien gaan ze zich dus wel een beetje ingraven. Het kan ook zijn dat de vleugelbacks Brian van Hoven en Luca Everink gewoon als Emmen veel de bal heeft op de helft van de tegenstander staan. Het is maar net hoe het dan uitpakt en hoe goed je aan het voetballen komt. Maar FC Emmen heeft dus een ander systeem geprobeerd. Het heeft twee keer verloren de afgelopen week van Eindhoven en de Graafschap. Maar het won wel vorige week. Nipt in een saaie wedstrijd met 1-0. Van de hekken sluiten tegenwoordig top os. Het is een wedstrijd die best interessant is, want RKC staat op dit moment op een 9e plek. 3 puntjes achter FC Emmen. Of 3 plekken achter FC Emmen, moet ik zeggen, dat 2 puntjes meer heeft. Dus met andere woorden, het kan echt een leuk potje worden hier in het Mandenmakersstadion, want zo heet het nog altijd, in Waalwijk.
1: Over een paar minuten dan gaan we beginnen bij zowel RKC tegen FC Emmen als bij Almere City tegen FC Volendam. Maar we horen nu de Eendracht op de achtergrond. Dat is de sporthal waar de handballers van Hurry Up het opnemen tegen die van Aalsmeer. Gabriel, hoe staat het bij jou?
2: 20 tegen 16 intussen voor HV Aalsmeer. Na 2 hele goede reddingen hoor, overigens. Dat moet wel eventjes genoemd worden door de Franse goalie van Hurry Up. Elie Onya, het Franse aanwinst van deze ploeg. En is echt wel een hele goede keeper gebleken. Terwijl er weer heel even geveegd moet worden. Heel even wat zweet van de hal weggehaald moet worden. Die Onya die is overgekomen dit jaar van het tweede team van Füchse Berlin. Maar ja, die jongen die heeft al 2 jaar amper kunnen spelen na een hele hardnekkige heupblessure. Maar is dit jaar toch wel een van de revelaties tot nu toe bij Hurry Up. Dat nu weer aan de bal is. Hurry Up dus aan de bal. Probeert weer op gelijke hoogte te komen. Maar met die tweede helft, dus die net begonnen is, is het gat 20 tegen 16. Dus 4 punten in totaal. Maar hier even een kans voor Sjoerd Boonstra. En die wordt dan gered door René de Knecht. En dan blijft het gat dus 4 punten. Aalsmeer probeert dus het gat verder uit te brouwen. Hurry Up probeert terug te komen. Maar het lijkt tot nu toe de spanning toch wel eventjes kwijt te zijn.
3: Zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Langs de Lijn. We gaan straks lekker verder met de keukenkampioendivisie en ook Nations League. Tot zo.
1: Tot zo.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
5: The best, the beast.
4: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
5: Een vos.
4: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
6: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
15: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26

0: Nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: NPO Radio 1.
3: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn vandaag weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 vorige week uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Uiteindelijk mocht zij terug. Nu zijn er opnieuw protesten, omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en de mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar en aanvankelijk wilden de Ieren helemaal niet spelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenochtend trekt hij weer op en daarna volgt opnieuw een zonnige dag bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
9: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
10: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
8: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets. Radio 1.
13: Goedenavond en welkom terug. In de eerste divisie speelt nummer 2 Almere City tegen de nummer 11 Volendam. Ragnar Niemeijer.
14: 0-0 staat het na 4,5 minuut. Veel sfeer in Almere en een mooie knal van de aanvoerder van de thuisploeg. Dat is Ferdi Druif, uitgeweken naar de linkerkant. En met een mooie krul zocht hij de rechter verre hoek achter Hidde Jurrius. Maar die tikte de bal daar knap weg namens Volendam. 0-0.
15: RKC en Emmen zijn de nummers 7 en 6 in de KKD en ontmoeten elkaar in Waalwijk. Richard.
16: Verschil slechts 2 punten in het voordeel van FC Emmen. Dat wel de onderliggende partij is in de eerste paar minuten van deze wedstrijd in Waalwijk. RKC zoekt de aanval. 0-0 de tussenstand hier in het Mandenmakerstadion in Brabant.
13: En er is ook handbal. De mannen van Hurry Up uit Zwarte Meer tegen Aalsmeer. Gabriel Melging.
17: En het staat nu 20-22 in het voordeel nog steeds voor Aalsmeer. Maar Hurry Up komt langzaam wat dichterbij. En dat is toch mede te danken aan die Franse doelman Elie Onya. Net 3 reddingen achter elkaar. En hij maakte net ook nog een doelpunt. Hij zorgt er dus voor dat Hurry Up terug is gekomen tot 2 punten achterstand. Met nog 19 minuten te spelen.
15: En we volgen verderop in deze uitzending vanaf 9:15 is dat ook nog de Nations League wedstrijd tussen Spanje en Tsjechië. Maar nu de keukenkampioendivisie Almere City tegen Volendam. Ragnar.
14: Twee ploegen met ambitie dit seizoen op het tweede niveau in Nederland. Slordige balcontrole nu, 0-0 stand. Zoals gezegd, we zijn 6 minuten aan de gang. Even wat ruzie met de bal bij Nordin Bukala. Die vorig jaar in de Eredivisie bij Volendam toch als middenvelder met regelmaat vanaf het begin werd gebruikt. Maar hij is de laatste periode rechtsback. Ze hebben laatste koppelers bij elkaar gestoken bij Volendam. Toch niet helemaal tevreden met hoe het gaat. En zeker niet in uitwedstrijden. De vorige 4, ik zei het daar straks al een keertje, als die gingen allemaal verloren. Bizar als je dan gaat dat de ploeg ze thuis alle 4 won. Het is Volendam dat een tikje meer de bal heeft in deze fase. Maar de ingooi gaat naar de thuisploeg. Linkerkant, metertje voor de middenlijn. Enzo Cornelissen. Achteruit naar James Lawrence, de Welshman. Die hier nog altijd speelt. En dan weer terug naar de linkerkant. Het is de eerste ontmoeting sinds 2024. Toen werd het 1-1. Dat was in de Eredivisie. Ferdi Druif wordt aan zijn shirt getrokken. Vandaar het fluitje van Thomas Hardeman. Hij is de scheidsrechter. Overtreding bij de middenlijn. Links van de as van het veld. En daar mag Almere dus de vrije trap gaan nemen. Het won hier laatst knap met 1-0 van Heracles. De koploper. En Wasinski opvallend genoeg de doelpunt te maken. Dat is een Belgische Pool. Rechter verdediger. En dat was de matchwinner toen. Als die bal inmiddels is genomen. De diepte wordt gekozen. Poku kan aannemen namens Almere. In het strafschopgebied van Volendam. Maar heeft geen controle over de bal. En dus huppelt hij verder. Tot bij Hidde Jurrius. De doelman van Volendam. Dat 12 punten heeft. 11e staat. En met 16 punten. Ook uit 8. Almere de nummer 2. 0-0 na 7,5 minuut.
13: En dan gaan we naar Waalwijk. En naar Richard. RKC tegen Emmen.
16: Daar loopt de 7e minuut. Het is 0-0. 2 trainers langs de zijlijn met de handen in de zakken. Menno van Dam namens FC Emmen in het zwart gekleed. En modieus in het beige. En een mooie trui heeft hij aan. Ook met wat kleur erin. Sander Duits, de oudspeler van RKC Waalwijk. Ook een trainer die het overigens goed doet hoor. De laatste jaren hier bij RKC. Vol ambitie zit. En heel graag dit seizoen met RKC weer wil promoveren. Want dat was toch meteen wat hij uitsprak toen hij hier de trainer werd van de Waalwijkers. Terug naar de Eredivisie waar RKC natuurlijk toch al wel een aantal jaren speelde. 2025 was er de degradatie, de ingooi nu van Held aan de linkerkant. Speler ook van Curaçao, waar hij overigens niet in de selectie zit, maar er wel vrij dicht tegenaan zit, heb ik me laten vertellen. En nu komt er een ingooi aan dezelfde rechterkant, omdat de bal opnieuw over de zijlijn ging voor FC Emmen. Dat voorin speelt met een nieuwe jongen, Daan Lambers, heeft zijn eerste contract mogen tekenen in juli. Hij is 19 jaar en hij vormt een koppeltje voorin met Jack Cooper Love. Prachtige naam natuurlijk. 5 doelpunten gemaakt bij FC Emmen. Terwijl er weer een lange bal van RKC wordt verstuurd over de flanken. Het is Thijs van Leeuwen die hem kan binnenhouden. Beetje in de hoek van het veld inmiddels. Probeert dan Jesse van der Haar te bereiken die in deze wedstrijd de voorkeur dus krijgt boven Vin Stokkers. Nog altijd de aanval in leven voor RKC. En overigens niet vol stadion. Dat is dan toch wel weer opvallend, want zo groot is dit stadion niet. En ook heel weinig meegereisde supporters vanuit Drenthe. Het zijn er maximaal 50 die hier van de Emmen in het bezoekersvak zitten. Bal wordt weggeramd dan in de verdediging door FC Emmen. Dat gebeurt door een van de drie centrale verdedigers. In dit geval is het Yannis Dedelom, de Fransman. RKC kan weer oppakken. We zitten in de 9e minuut, tussenstand hier in Waalwijk 0-0.
15: Het handbal hurry-up tegen Aalsmeer, Gabriel.
17: En het is weer heel erg spannend tussen die twee teams. Die spanning leek net even weg bij dat gat van 4 punten. En toen had Aalsmeer ook wel echt bovenhand. Maar na die goede reddingen van Eli Onja staat het nu 21-22. Maar nu Donny Vink toch met een treffer voor Aalsmeer. En dus weer 2 punten verschil tussen Aalsmeer en Hurry Up. Nu moet Hurry Up dus weer in de aanval. Ja, handbal, het blijft supersnel gaan. De hele tijd over en weer. Het is weer René Jaspers die wat probeert. Door naar Bernie Vermeer. En dan een tuimelpartij van een paar spelers. Eventjes wat schermutselingen, maar toch de bal voor Aalsmeer. En die kunnen dan nu proberen om het gat in één keer weer terug te brengen naar 3 punten. Ja, het gaat soms zo ontzettend snel in deze sport. Want net waren we nog aan de kant van Hurry Up. En nu probeert Aalsmeer dus die treffer te maken. De Jong gaat hem verlegt de span naar de linkerkant. Weer Donny Vink. Donny Vink en weer een redding voor Eli Onja. En dan schreeuwt hij het uit en dan wordt hij toegejuicht vanaf de bank. En dan roept hij nog eventjes een oerkreet. De Franse goalie. Ontzettend goede wedstrijd staat hij te keepen. Vooral een hele goede tweede helft. Maar met nog een kwartier te spelen staat het dus 23-21. Nog altijd in het voordeel voor Aalsmeer, ondanks die goede reddingen van Onja.

0: Ik vind het wel een leuk liedje.
1: Ik ook.
0: 12 to 12 heet het.
1: Sinds we Ragnar de eerste keer spraken, heb ik trek in een broodje kroket. Ja. Maar dit geheel terzijde. Jij zit te kijken naar Almere City tegen Volendam. Nog niet gescoord. Wie komt er het dichtst bij?
2: Ja, toch weer de thuisploeg Almere. Want we wachten nog op een doelpunt na bijna 14 volledige minuten. Nou, wie weet komt hij hier wel. De uitbraak, linkerkant van het veld. En ja, dan de poging gekraakt voordat het echt gevaarlijk dreigt te worden. Poku, die hem dan toch kwijt is. Almere houdt wel de bal in de as van het veld. Met Cornelissen speelt hem hard in. Naar Ferdi Druiven, die krult hem net langs de paal, zeg. Dat scheelt helemaal niks. En ja, ik zit even te kijken, is er nou gefloten of niet? Want nee, ik denk dat hij wel geteld zou hebben. Nou, dat scheelt dan echt niet veel. En ze raakte zojuist ook al op de lat. Jamie Jacobs, hij staat...

0: er vandaag weer eens in. Eigenlijk voor het eerst pas dit seizoen. Oudspeler van Volendam. Zijn broertje is een vaste waarde. Joey Jacob staat achterin bij Almere. Dus dat is leuk. Maar Cornelissen vanaf de linkerkant. Zo ter hoogte van het strafschopgebied. Legde de bal breed en echt centraal. Recht voor het doel. Daar kwam Jamie Jacobs. Binnenkant van de schoen. En de bal vol op de lat boven. Hidde Jurrius en daarvoor dus al dat mooie schot van Verdi Druif. Echt in de openingsminuten. Daar is de bal zojuist van Druif dus naast. Dat geeft wel aan dat Almere City een stuk dichter bij het doelpunt is dan Volendam. Dat nu de bal richting Veerman komt. Veerman net buiten het strafschopgebied. Wordt van de bal gelopen door Lawrence. Bal gaat wel over de zijlijn. Hier helemaal aan de overkant van het veld. En dat betekent dat Volendam de ingooi mag gaan nemen. Want Lawrence raakte de bal als laatste aan. Bal gaat achteruit. Amevor. Vorig jaar ook in de Eredivisie gewoon een vaste waarde. Best wel veel spelers vertrokken. Best wel veel nieuwelingen. Bukala was een van de blijvers aan de rechterkant. Halverwege de Almere helft legt de bal wat achteruit. Daar staat de Dodeman. Die kwam van Willem II terug naar de dijk. Wat speelde al eerder bij Volendam. Leeft nog steeds. En daar is de bal de diepte in. In de richting opnieuw van Dodeman. Rechterkant. Bukala. Ja, die versnelt het spel. Dan ontstaat er een schietkans. En dan gaat die bal voor langs. Younes Jaber El Meftahi. Eén keer gescoord. En hij komt wat lastig uit aan de andere kant. Hij staat wel heel dicht bij het doel. Had daar wel wat meer mee mogen doen. Bijvoorbeeld buitenkantje voet proberen. Nu gaat die bal hard voorlangs. Was dit eigenlijk het eerste echte Volendamse gevaar. Maar ook deze bal er niet in. En dus na dik een kwartier. 0-0.
1: Bijna een kwartier gespeeld bij RKC tegen FCM. En ook daar nog geen doelpunten, Richard.
2: Nee, maar wel een RKC dat er dichtbij is geweest. Zojuist met een kopbal bijvoorbeeld van Jordi de Wijs, de captain. Na een vrije trap van Thijs van Leeuwen. Uitstekend gekeerd door Karsis. En aan de kant van Emmen was er ook wel even gevaar. Een minuut of vijf geleden met Congolo, een verdediger. Die kopte bij de tweede paal de bal naast. Daar had wat meer in gezeten. We zitten in de 16e minuut 0-0. En RKC met heel veel spelers dus die er niet bij zijn vanwege interlandverplichtingen is toch dominant en voetbalt best wel heel aardig. Positiespel goed verzorgd. Daar gaat over de rechterkant RKC opnieuw. Het inspelen van Jesse van der Haar. Die heeft daar geen controle. Ook goed verdedigd door Muke. Een van de drie centrale verdedigers bij Emmen. Dat op de flanken aan de zijkant dan Brian van Hoven heeft. En Luca Everink. Die zou je dan in balbezit dus. Dat zei ik in de voorbeschouwing al. En zo speelt Emmen ook vaak. Zeker aan de Oude Meerdijk. Wat meer naar voren hebben. Maar daar komt het nu niet van. Want het is RKC dat FC Emmen terugdrukt in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Nu is het de bal achterin rondspelen. Dan wordt er druk gezet en dus kiest Emmen voor de lange bal. Noodgedwongen moet de keeper eruit komen. Dat is in dit geval Mark Spenkelink. Dat doet hij uitstekend. Spenkelink, een van de nieuwe spelers bij RKC dit seizoen in het elftal. Omdat Niek Schiks een van die zes spelers is vanwege interlandverplichtingen afwezig voor deze wedstrijd. Niek Schiks die op pad is samen met Jong Oranje. Een vrije trap gaan we krijgen. Een beetje aan de rechterkant van het veld voor FC Emmen. Dat tot nu toe dus slechts één kans kreeg. Met die kopbal van Rodney Congolo. Achter de bal gaat staan Torben Rijn, dat is een Duitse speler. Heel lang geblesseerd geweest. Kruisband afgescheurd. Dat duurt altijd lang. Was er een jaar uit bijna. Hij staat nu achter de bal. Met zijn linkervoet zal hij hem in het strafschopgebied gaan draaien. Twee man bij RKC in de muur. Het wordt inderdaad Rijn met een hoge bal in de buurt van de tweede paal. RKC kopt daar aan de rechterkant. Dat gebeurt via ook een van de nieuwe spelers die nog heel weinig minuten heeft gekregen. Bart Cameron als rechtsback. Neemt geen risico, pegelt de bal naar voren. Maar het is Emmen dat weer overneemt in de 19e minuut. Inmiddels 0-0 hier, nog altijd in Waalwijk.
3: En dan gaan we weer eens bij Gabriel Melging kijken. Hurry up uit Zwartemeer, vlakbij Erika in Drenthe. Zuidoost-Drenthe tegen Aalsmeer. Kunnen ze een beetje terugkomen, Gabriel?
4: Zeker, net stond het zelfs al eventjes gelijk. Maar nu heeft Aalsmeer weer een voorsprong van 1 punt na 2 goede treffers wel van Wunderink van Hurry Up. Maar je merkt toch steeds, telkens als Hurry Up die aansluiting maakt, zet Aalsmeer even aan. En dan pakken ze in één keer toch weer 2 à 3 treffers. En dan kan Hurry Up even niet mee op dat hele hoge tempo. Die snelle breaks die Aalsmeer dan kan lopen met Robin Nachtegaal en Donny Vink op de hoeken. Nu weer de bal bij Donny Vink. Een wat langere aanval. Treinavicius probeert het. De middenopbouwer, de spelverdeler. Maar hij wordt klem gezet door Anes de Vet. Tadsic, de dekkingsspecialist van Hurry Up. Deze aanval van Alsmeer duurt dus wat langer. Dat kunnen ze natuurlijk ook goed. Hebben een paar goede opbouwers en dan hier een bal die naast gaat. En dan kan Hurry Up hier proberen dus om op gelijke hoogte te komen met nog 9 minuten te spelen. We naderen dus de slotfase van deze wedstrijd. Het staat 24-25. En hier wordt dan vlak voor de treffer gefloten voor een overtreding. En dus moet Hurry Up opnieuw gaan opbouwen. Opnieuw gaan proberen die treffers te maken. René Jaspers tot nu toe echt een fantastische wedstrijd aan het spelen namens Hurry Up. Heeft al 7 treffers gemaakt. Bij Alsmeer zie je toch dat het wat meer van een hele ploeg moet komen. Daar begint het vaak bij Treinavicius, die middenopbouwer. Maar dan proberen ze steeds meer spelers vrij te spelen. Zoals Nachtegaal, die al 6 treffers gemaakt heeft. Op zijn minst in ieder geval, als ik goed geturfd heb. Maar het staat dus 24-25 met nog 9 minuten te spelen.

0: Ja, collega De Graaf heeft dit hele werkje mee zitten zingen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: En jij wist dan weer dat het uit april 79 kwam.
0: Nee, dat was echt een pure gok. Nee, dat geloof jij niet, maar nee, dat is echt een pure gok. Laten we maar gaan naar Almere City tegen FC Volendam. Ragnar.
2: Wat vind jij mooier, Gert? Het is nog 0-0 trouwens na 23 minuten. De slag om de Zuiderzee of de Markermeer Derby, waar deze twee ploegen het samen allebei op hun websites over hadden.
0: Ik vind de slag vind ik dan mooier.
2: Ja, ik vind ook het Markermeer, dat leerde je vroeger op school. Dat zou er ooit komen, toch? Die Markermeerpolder, die is er nooit gekomen volgens mij.
0: Nee.
2: Laten we de slag om de Zuiderzee maar nemen. Bal doorkoppen misschien wel bij Almere City. Na een ingooi vanaf de rechterkant. Nee, in eerste instantie niet. En in tweede instantie ook niet. De bal gaat naast met het hoofd volgens mij. Enzo Cornelissen, niet de allergrootste. Maar het gebeurt hier vrij ver vandaan. Want ze hebben wel bedacht in dit vergrote stadion. We maken hele grote mooie persplekken. Dat doen we dan ongeveer op de achterlijn. Dat je lekker overzicht hebt over het veld. Zullen we maar zeggen. Ja, daar moet nog even aan gewerkt worden als deze club terugkomt. Want het is lastig werken. Nou, de torso van Henk Veerman. Die neemt hem wel aan. Maar laat de bal ook wegspringen. Van hem dan wel een beetje achteruit gedrukt in de afgelopen minuten. De wedstrijd wordt echt wel gemaakt door Almere City. Dat dus al 3-4 mogelijkheden. Behoorlijke mogelijkheden kreeg om de score te openen. Nu is het Wessel Speel. De doelman van Almere City. Die de bal ver naar voren toetrapt. Maar voorbij alles en iedereen. Bal komt terecht. Nou, een metertje of 15 over de middenlijn links op het veld. Waar zojuist de spits, de topscorer van Almere, naar de grond werd gewerkt. Ferdi Druijf. Dat gebeurde door Luca Blondo. Een van de twee centrale verdedigers van Volendam. Die kreeg geel aan mijn voorliep nog in de buurt. Dus om daar geen rood te geven was alleszins te billijken. Dode man op avontuur, maar Speel. Die keeper dus van Almere is uit zijn goal. En als ik dan even verder kijk naar de hoek van het stadion, daarbij het uitvak, ook vergroot trouwens, zit behoorlijk vol. Allemaal oranje mutsen of petten of misschien wel een combinatie van beide, wie zal het zeggen. Er zitten ook wat mensen bij, begreep ik, die zoals in het verleden ook al met de boot zijn gekomen richting de Markermeer Derby, want dat kan natuurlijk wel. Dat is toch wel bijzonder. Een busreis kennen we allemaal. Met de auto naar het stadion, maar met de boot. Nou, geeft toch iets extra's natuurlijk. Vooral mooie plaatjes ook. Daar is de paas de diepte in. Dodeman, strafschopgebied in. Ja, een beetje verder buiten. Gaat het wel proberen. Het is de derde keer dat ze die bal dan ruim voorlangs schieten. Vanuit een lastige hoek weliswaar. Maar ja, een paar keer nu doorgekomen aan die zijkant ook al. In een of twee bijdrages geleden was dat zo. Dodeman toch ook een beetje makkelijk. Een beetje nonchalant met het afwerken. 26 minuten aan de gang, dik. 0-0. Almere City, Volendam.
1: En is het ook nog 0-0 bij RKC Emmen, Richard?
3: Ja, ook hier wachten op doelpunten. Zou de wedstrijd denk ik wat meer openbreken. Het is best wel aardig om na te kijken. Maar we zitten nu toch in een fase waarin beide ploegen ook slordig zijn. Veel balverlies dus. En kansen die zijn schaars. Ik heb ze genoemd in de vorige flits. Maar de afgelopen 7, 8 minuten toch eigenlijk niet of nauwelijks iets aantrekkelijks gezien. Het is RKC dat nog altijd wel de betere ploeg is. En wat makkelijker voetbalt dan FC Emmen. Dat heel veel de lange bal hanteert voorin met Jack Cooper Love, om hem dan maar te vinden. Of die nieuwe, jonge speler van 19 jaar, Daan Lambers. Maar veel kunnen ze niet uitrichten tegen de fysiek sterke verdedigers van RKC. De bal gaat nu even terug naar de doelman Mark Spenkelink. 1,96 meter lang. Ex-Go Ahead Eagles, jong PSV en ook Topos. Vooral dus een verleden in de eerste divisie. Bal wordt weer ingeleverd door Emmen. Dan kan RKC weer gaan bouwen. Doet dat nog altijd op de eigen helft. Gaat eventjes in de achteruit. En dan wordt er rondgespeeld met Jordi de Wijs. 31 jaar. Komt uit de jeugdopleiding. Lang geleden van PSV. Speelt ook bij Hull City en Queen Park Rangers. Is de aanvoerder van RKC. Zoekt held. Maar die is niet sterk genoeg in het duel. Maar herstelt zich vervolgens redelijk. Gaat wel ten koste van een overtreding. Dat vindt tenminste de scheidsrechter hier vanavond. En dat is Laurens Gerrits. En dus gaan we een vrije trap krijgen voor FC Emmen. Tempo, baltempo aan beide kanten ligt ook niet zo gek hoog. 27e minuut zitten we inmiddels. En het is Brij die rustig naar de bal sjokt en zich ontfermt over deze spelhervattingen. Dat doet hij bij bijna alle spelhervattingen van FC Emmen. Michael Breij, hij is de aanvoerder van de Drentse ploeg. Kijkt eens even om zich heen. En paast de bal dan toch maar weer breed naar Torben Rijn. Die zich laat uitzakken vanuit het middenveld. Is dan weer aanspeelbaar. Zo staat iedereen inmiddels nu op de helft van RKC. Wordt de bal weggekopt door Postma, middenvelder van de Waalwijkers. Maar dan staat Mizidjan niet op te letten. Kan Emmen er vandoor. Misschien levert dit dan iets op. Bal hoog het strafschopgebied in. Daar staat Congolo meegekomen. Rijn weer. Rijn moet hem voor zijn linker hebben in de kluts. En dan haalt RKC uiteindelijk in het strafschopgebied die bal hoog weg. Komt hij nog wel bij een speler van RKC terecht. 28e minuut. Gebeurt niet zoveel tot nu toe in deze wedstrijd. Zeker de laatste 10 minuten niet. 0-0 de tussenstand.
1: Gabriel, hoe is het bij jou? Hurry up tegen Aalsmeer.
4: Met nog iets meer dan 3 minuten te spelen heeft Aalsmeer toch opnieuw weer de voorsprong te pakken. 28-27, maar Sjoerd Boonstra maakt nu gelijk en het publiek gaat dan op de banken staan. Want het is echt nagelbijtend spannend deze laatste paar minuten van dit toch wel topaffiche in de Super Handball League. Maar we gaan even terug naar Richard.
3: Weinig kansen, zei ik, de laatste 10 minuten. Maar dan, een minuut later, zit hij erin. En is het Jesse van der Haar, de jonge spits van RKC, die zijn kans krijgt in deze wedstrijd van Sander Duits. En een echte spitsengoal, want hij stift die bal heerlijk langs Sam Karsies. En zo komt RKC na 28 minuten op een verdiende 1-0 voorsprong in Waalwijk. Jesse van der Haar, die de voorkeur krijgt in deze wedstrijd boven Vin Stokkers. Hij doet het, zet de aanval eigenlijk zelf op vanaf eigen helft. Geeft de bal dan mee aan Thijs van Leeuwen. Kiest vervolgens positie in het strafschopgebied. Wordt aangespeeld door Rian Vage, de Fransman. En scoort dan heerlijk. 29 minuten gevoetbald. RKC op 1-0.

0: Phoenix was dit met 1901, maar dan in het Engels uitgesproken.
1: Oh, ja. Ja, dat vermoed ik ook. Gabriel, je werd net ruw onderbroken door een doelpunt van RKC. Echt de slotfase nu, hè, bij jou. Hurry up, haal
2: meer. Zeker. We zitten in de laatste minuut. Zuivere speeltijd wel, dus kan nog even duren. En net pareerde die Franse keeper, die hele goed keepende Elie Ogna, een pingel. En daarmee houdt hij hurry-up nog altijd in de wedstrijd tegen Alsmeer. Het staat 29 voor de thuisploeg, 30 voor de uitploeg. En die konden net op voorsprong komen na een fout van Miguel Bunderink. Ja, ik weet niet of u dat kon horen, want er ging al een hele harde zoomer voor een time-out van HV Alsmeer. Ja, dat is ook niet gek. Met nog een half minuut te spelen. Als je hem dan nog hebt, dan kun je natuurlijk eventjes op die knop drukken om nog eventjes wat tegen je team te zeggen als coach. Maar net kwam hurry-up dus toch eventjes wat tekort toen Bunderink het op een mooie manier probeerde te doen. De cirkel probeerde aan te spelen, maar die had daar niet op gerekend. Hij koos niet voor de veilige weg en toen zag je echt zichtbaar dat hij schuldbewust was. Verstopte zijn aangezicht eventjes in zijn shirt terwijl hij werd toegesproken door de Vetsic, de dekkingsspecialist, om dat toch op die manier niet te doen wanneer het zo spannend is in een slotfase en je zulke sterke spelers om je heen hebt, zoals die René Jaspers, die intussen al 9 treffers heeft gemaakt. Maar ja, in deze time-out kan ook Sven Hemmes, de coach van Hurry Up, eventjes wat zeggen tegen zijn team. Dat duurt nu nog 15 seconden. En dan gaan we dus door met die laatste halve minuut van deze wedstrijd. Uitblinkers tot nu toe zijn eigenlijk vrij simpel te noemen. Van Hurry Up, Elie Ogna, de doelman. Heel veel goede reddingen, inclusief die pingel net. En René Jaspers, die al 9 treffers heeft gemaakt in deze wedstrijd. En bij Alsmeer, de ploeg die dus op dit moment op voorsprong staat, Vaidas Treinavicius, de middenopbouwer, de spelverdeler, die al zoveel jaren meegaat. Een verleden heeft bij Hurry Up, 37 jaar oud is, heeft ook al 6 treffers gemaakt en Robin Nachtegaal heeft er 7 gemaakt. Het spel gaat nu weer zo ongeveer door. Een halve minuut is er dan nog te spelen. Alsmeer aan de bal. Als deze bal er niet ingaat, kan Hurry Up weer op gelijke hoogte komen. Treinavicius probeert het, maar die maakt een overtreding. En dus is het nu weer aan Hurry Up. Maar dan drukt Sven Hemmes op de klok. En dan gaat hij proberen om die 27 seconden dus zo goed mogelijk uit te spelen. Maar dat gaat hij eerst doen door dus een minuut lang zijn team toe te spreken hoe ze dat dan precies gaan doen. Hij heeft al een whiteboard klaar met een stift. Heeft daar ongetwijfeld kruisjes op gezet en rondjes. En gaat zo uitleggen hoe dat moet. Maar daar komen we ongetwijfeld zo bij u terug. 29-30 met nog een halve minuut te spelen.
0: Heb jij trouwens een slaapplaats geboekt daar in Drenthe? In Zuidoost-Drenthe?
2: Nee. Ik mag zo meteen nog 3 uur terugrijden naar Rotterdam.
0: Dat is jammer, want DJ Jasmin treedt ook op in de kantine, lees ik op de site. Vanaf half 9.
2: Die moet ik helaas even laten gaan. Die moet ik helaas laten schieten.
0: Een gemiste kans.
1: Gert en ik twijfelen of die kan nog
0: opgaan
1: na 11.
0: Wij overwegen nog die kant op te rijden.
1: Zeker.
2: Nou, dat zou ik zeker doen. Er komt zometeen ook nog een potje bij de vrouwen.
0: Precies.
2: Dames 2, als ik het goed zeg.
0: Dames 1.
2: Ja. Dames 1 zelfs. Nou, dan zou ik al helemaal gaan natuurlijk. Dit is een prachtaffiche. En als je nou nog die DJ hebt, ja, waarom niet?
1: Zou jij even kunnen checken tot hoe lang de DJ draait?
0: Ja, want we komen morgenochtend aan.
2: Ja, precies. Ik zal het zo even vragen.
0: Dankjewel.
1: Ragnar, Almere Volendam.
3: Ja, vrije trap voor de thuisploeg. Een overtreding 10 meter voor de middenlijn. Vrije trap wordt snel genomen door James Lawrence. Hij de captain. Ik zei het eerder, 0-0 stand. En nog een minuutje of 9 officieel tot de rust. Hij heeft een paar keer even stilgelegen, maar ook niet overdreven veel. De bal is bij Wasinski, de rechtsback van Almere, richting de rechterkant gespeeld. Die bal hard. Emmanuel Poku is het broertje van. Kan er niet bij. En wel verdedigd ten koste van een ingooi door Volendam. Dat betekent dat Wasinski opnieuw de bal krijgt. Een Belgische pol, wat ik zei, speelt de bal handig naar binnen toe, richting Jamie Jacobs. En dan maar eens uithalen. Het wordt een rollertje waar ook nog een voetje tussen zit. Dan misschien alsnog met De Haan. En dan ontstaat er een kans. Er zit een doelman mis en is het van dichtbij. Uiteindelijk de goal van de thuisploeg. En ik houd het even op de goal van De Haan. Er gebeurt daar heel veel voordat het doel van Hidde Jurjes. En uiteindelijk is er voor een van die spelers wat ruimte. En is het dus verdiend ook wel 1-0 voor Almere City.
0: Gaan we nog even terug naar jou, Gabriel, voor die absolute slotfase van Hurry Up tegen Alsmeer.
2: Ja, er staat nog 1 seconde op de klok. En het staat 29-30 in het voordeel van Alsmeer. Maar er is nog 1 pingel te nemen voor René Jaspers. De man die al zoveel gescoord heeft deze wedstrijd. Hij staat klaar. In het doel van Alsmeer staat René de Knecht. Wie van deze twee komt hier succesvol uit? En wordt het dan een gelijkspel of een overwinning voor Aalsmeer? Nu gaat het toch weer eventjes mis en moet René Jaspers opnieuw gaan beginnen aan die wandeling naar die 7 meter toe. Er werd eventjes gefloten. Even opnieuw in die concentratie komen. René Jaspers stuitert nog een keer met de bal. Gaat eventjes leunen op zijn rechterbeen. Gaat naar voren toe. De knecht staat klaar om te keren. Maar Jaspers scoort en het publiek in extase. De bank van Hurry Up rent naar Jaspers toe na deze wedstrijd. Terecht dat hij natuurlijk dan die pingel mag nemen. En ontzettend mooi voor Hurry Up dat ze in deze 5e thuiswedstrijd op rij overigens hier nog een punt aan overhouden. Wat een spannende wedstrijd was dit uiteindelijk nog. Wat een spannende tweede helft. Nadat Aalsmeer lange tijd op 4 punten voorsprong stond, leek die spanning toch enigszins te verdwijnen. Maar ja, in deze laatste 15 minuten van deze wedstrijd werd het ontzettend spannend. En deze pingel was toch wel een episch slot van deze competitiewedstrijd in de Super Handball League. Beide teams tot nu toe 3 wedstrijden gewonnen, 1 verloren en dus nu ook 1 gelijk gespeeld. Doen absoluut nog mee in de top van de Super Handball League. Maar ja, er is nog helemaal niks te zeggen natuurlijk over de uiteindelijke stand van deze wedstrijden, want dat duurt nog een heel seizoen. Maar ze zijn allebei dus goed begonnen aan het seizoen. En deze 30-30 eindstand is toch ook wel een terechte weergave van deze wedstrijd, waarin het veel gelijk opging. Aalsmeer dus een tijdje de bovenhand had, maar Hurry Up in de finale vooral toch duidelijk wel die intentie toonde om echt terug te keren. Veel goed teamspel liet zien. Her en der een klein slordigheidje, maar toch weer teruggekeerd. En dus 30-30 als eindstand na 60 minuten spelen. Gelijkspel tussen Hurry Up en Aalsmeer.
1: Richard van der Made bij RKC

0: Emme, kan Emme iets terug doen? Heb je dat gevoel, Richard?
1: Nou, weinig. Het is povertjes wat de ploeg van Menno van Dam laat zien. Hele verre terugreis overigens ook voor deze voetballers van Emmen natuurlijk. Helemaal ook naar die contraille Zwarte Meren, Erika, waar ik jou over sprak. Maar dan gewoon uitstappen bij de Oude Meerdijk. Ja, ik weet, Dione, dat je daar iets mee hebt, hè, met dat
0: zeker,
1: gebied.
0: Zeker.
1: Met Erika. Ja. Zullen er verder niet op doorgaan, denk ik, hè?
0: Nee, laten we het hierbij houden.
1: Gewoon. Ja, precies. Ja.
0: Wat is een enorme teaser dit. Wat zou dit zijn?
1: Ja, het is wel spannend.
0: Ja, gek,
1: hè,
0: weet het ook niet. Heeft geen idee.
1: Ik weet het toevallig wel. Ja, nou ja, goed.
0: Goed.
1: 39e minuut. Het is 1-0 in het voordeel van FC. Nee, dat totaal niet, Gert. Nee, absoluut niet. Ik zou niet durven. Nee, ingooi voor de Drenten. Die natuurlijk ook wel graag een succesje mee willen nemen. Maar nog altijd achterstaan tegen RKC hier in Waalwijk. En eigenlijk is dat verdiend, want ik zei het net al. Het is... Maar af en toe mondjesmaat dat ze zich melden in het strafschopgebied van de tegenstander. Het gaat veel lang naar Jack Cooper Love. En dat levert dan vaak balverlies op. Want de verdedigers winnen de meeste duels. Nu misschien over de grond met Lambers. Die kaatst de bal dan terug. Dan een schot uit de tweede lijn. Ja, waarom niet? Gewoon maar eens proberen met de Duitser Rein. Maar dat is dan weer een prooi voor Mark Spenkelink. Allemaal niet zo heel erg ingewikkeld voor de lange doelman van RKC om die bal te keren. We spelen nog een minuut of vijf. 1-0 dus voor RKC. Die mooie goal zojuist van Jesse van der Haar. Zijn vierde doelpunt dit seizoen voor RKC. De laatste 5-6 weken was hij vooral bankzitter. Maakte de goals ook als invaller. Nu vanuit de draai is het FC Emmen weer. Het wordt weer wat aantrekkelijker. Gelukkig met Jack Cooper Love. 5 doelpunten. De clubtopscorer ook van FC Emmen. En die Jack Cooper Love. Ja, het is een hele mooie naam. Die heeft nog samengespeeld overigens met Jesse van der Haar. 2 jaar geleden bij de Graafschap. Daar had Jesse van der Haar het vrij beroerd, want hij was vaak erg boos dat hij nauwelijks aan spelen toekwam. Ging toen weer terug naar Utrecht, waar hij ook niet aan de bak kwam. Werd uitgeleend aan Beveren. En nu dus een contract getekend voor 3 jaar nog wel bij RKC Waalwijk. En daar moet zijn ontwikkeling dan verder gaan onder leiding van Sander Duits. Die dan weer heel goed bekend is met de vader van Jesse van der Haar. Want zowel Sander Duits als... Hans van der Haar speelde samen jaren geleden bij de Graafschap. Toen zij nog in de Eredivisie voetbalden. Dat allemaal terzijde. Laten we de bal volgen. Het is RKC dat aanvalt over de rechterflank. Bal gaat dan via een been van Muke over de zijlijn. RKC mag gooien. En doet dat in de achteruit richting Sven van der Plas. Sven van der Plas zoekt dan... Vaasje, de rechtsbuiten van RKC, Fransman. Dan gaat het naar het middenveld, naar Jochem Nap. Die leidt dan balverlies. Dan heeft RKC best een aantal spelers voor de bal staan. En is dit een nuttige overtreding die overigens wordt toegestaan door de scheidsrechter Gerrits van Postma. En dus mag RKC door. RKC probeert nu binnen door te komen via Mizidjan. Dat mislukt dan weer. Emme kan overnemen via Breij. Breij dan naar Jack Cooper Love. Beetje vastgeplakt aan de zijlijn. Trekt vervolgens naar binnen. Kijkt eens om zich heen. Waar zijn de afspeelmogelijkheden? Nog altijd lopen met de bal. Randje strafschopgebied. En dan terug naar Everink. Everink die heeft wel een aardige actie in huis. Maar is vervolgens ook verdediger Luc Postma nog lang niet kwijt. Die geeft vervolgens op zijn beurt dan weer een hoekschop weg. Voor FC Emmen dus. In de slotfase van de eerste helft leidt RKC met 1-0. En dat is dik verdiend.
2: De eerste slag is voor Almere City tegen Volendam, Ragnar.
3: Zeker in deze slag van de Zuiderzee, hè, weet je nog. Ja. Ook hier de slotfase wel. Minder dan 2 minuten. 1-0 dus door dat doelpunt van Almere. De bal ging erin via Enzo Cornelissen. De Haan, die ik zei, was de aangever tussen veel mensen in. Verdedigend zag het er niet goed uit bij Volendam. Tot al 2 keer toe de bal een minuutje of wat geleden slecht uitverdedigd. Niet ver genoeg naar voren transporteerde. En toen was het Jacobsballetje naar buiten toe. De Haan die hem hard voorgaf en er stond een metertje of 2 links van hem. Echt in het doel zo'n beetje. Daar was het Cornelissen die konden binnentikken. De Haan Speler dus die aangaf, speler geweest van Volendam. Geboren in Monnikendam tot 2025 aan de dijk gespeeld. En nu dus hier, er lopen best wel wat dwarsverbanden tussen deze twee clubs. Zoals de bal nu achteruit gaat naar de doelman van de bezoekers uit Noord-Holland. Hidde Jurrius trapt de bal op het hoofd van Wasinski bij de middenlijn. Almere City dat weer kan overnemen, wel het beter heeft. Veel snelheid in de aanval heeft op beide kanten met Dors en ook met Emmanuel Poku. Af en toe een beetje druistig nog allebei, maar daar zit echt wel kwaliteit in. En Ferdi Druijf, die heel lang geblesseerd is geweest, is ook gewoon echt weer de handenbinder zoals we hem wel kennen. Niet voor niets de aanvoerder. Vrije trap genomen in de richting van Jamie Jacobs. Jamie Jacobs die de bal dan wel kwijt is. En dan kan misschien Volendam nog een keer gaan komen met Todeman. Eigenlijk de mannen die voor de goals moeten zorgen, weinig gezien. Nu is het Niemeyer die de vier maakt. In de as vindt hij dan Veerman. Stevig Robertje duelleren met Joey Jacobs. En dan is Almere vertrokken, steekt het de middenlijn nog wel over, maar is daar ook het rustsignaal van Thomas Hardeman. Het betere voetbal, de betere, grotere kansen, duidelijk voor Almere. En uiteindelijk ging hij er dus in de 37e minuut. Het is 1-0. Het tweede doelpunt van dit seizoen was het van de Enzo Cornelissen. Over een kwartiertje meer.
0: Nog net geen rust bij RKC en Richard.
1: Minuutje nog met misschien daarna nog een extra speelminuut, 1 of 2, zou maar zo kunnen. Heel veel heeft het spel nu ook weer niet stilgelegen. Wel 2 gele kaarten inmiddels uitgedeeld in deze eerste helft. Door Laurens Gerrits, de scheidsrechter van vanavond bij RKC Emmen. 1-0 de voorsprong, de goal, mooie spitse goal van Jesse van der Haar. En we zitten in de 45e minuut als RKC aan de linkerkant van het veld een vrije trap mag gaan nemen. Daar staan 2 middenvelders, Jochem Nap en Thijs van Leeuwen. 2 spelers die het hele seizoen al belangrijk zijn op dat middenveld van RKC. Geen interlandverplichtingen voor hen en dus kunnen zij gewoon spelen. RKC dat vorige week voor het eerst een competitiewedstrijd dit seizoen verloor in Kerkrade. Ook heel ver weg natuurlijk met 2-0 van Rode JC. En een week daarvoor thuis hier van MVV Maastricht won met maar liefst 6-1. Het wachten op de vrije trap, die wordt nu genomen. Bal wordt weggekopt bij de eerste paal door Muke. En dan kan Emmen die bal net niet binnenhouden. En blijft het balbezit dus nog inmiddels in de extra tijd van deze eerste helft. Die is ingegaan voor de thuisploeg, voor RKC. Dat zeker in de eerste 20, 25 minuten heel aardig voetbal liet zien. Baltempo lag hoog, aardige combinaties, vooral ook over de vleugels. Daarna werd het iets minder. Held nu met de ingooi. Bal wordt opnieuw weggekopt in het strafschopgebied. In dit geval door Everink. Weer gaat het over de zijlijn. Het bord gaat nu omhoog. Terwijl we al bijna 40 seconden spelen. Extra spelen. 1 minuutje komt erbij. Dus als ik dan even snel reken. Spelen nog een minuut of een seconde of 20. Daar gaat Held namens RKC. Komt er nog 1 aanval. Bal weer over de zijlijn. Maar nu is het denk ik een ingooi voor Emmen. Zo is het inderdaad. En dan blaast de scheidsrechter hier. En dat lijkt me een goed moment voor het rustsignaal. RKC staat dus voor halverwege hier in Waalwijk met 1-0.
4: Engeland heeft in de Nations League werkelijk gehakt gemaakt van Kroatië. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won met 7-0. Dat was ook direct de grootste nederlaag ooit voor de Kroaten. Kane scoorde 2 keer, net als Saka. Gordon, Rodgers en Bellingham troffen ook doel. Bellingham gaf ook nog eens 3 assists. Nou, Kroatië en Engeland zitten in de Nations League in de groep met Spanje en Tsjechië. Een beter bruggetje kunnen we niet verzinnen.
0: Nou, die wedstrijd is net begonnen. Spanje tegen Tsjechië en Chris Wobbe. Kijk daarnaar voor ons.
5: Nou, ik ben diep onder de indruk. Wat een talent hebben jullie toch voor het vak. Zouden jullie meer mee moeten doen?
0: Inderdaad,
5: huppakee. Welkom vanuit Galicië. In Oviedo wordt deze wedstrijd gespeeld. We hebben het net afgetrapt. Eerste minuut 0-0 de stand bij Spanje. Dat Tsjechië ontvangt. Spanje natuurlijk de wereldkampioen. Zojuist werd de wereldbeker nog even getoond door Rodri. Kreeg de cup uit handen van lokale helden Juan Mata en Santi Cazorla. Die mochten de beker geven aan Rodri. En dan mocht Rodri de beker weer laten zien aan het publiek in Oviedo. Terwijl nu de eerste kans alweer een feit is van Spanje. Een afstandsschot laag van Lamine Yamal. Wel met links, maar een beetje gemakzuchtig vanuit de heup. Losjes geschoten richting de verre hoek van het Tsjechische doel. Bal naast. Maar dat zal wel het beeld gaan worden. Spanje natuurlijk de alleswinnaar. Won van Kroatië 4-1 in Sevilla. Daarvoor op Wembley 2-3 van Engeland gewonnen. Terwijl de Engelsen met een 2-1 voorsprong een penalty misten met Kane. Geen 3-1, maar uiteindelijk draaide Spanje die wedstrijd om de grote favoriet. En inderdaad, Engeland heeft even een signaaltje afgegeven. In Rijeka werd die wedstrijd trouwens gespeeld in Kroatië. Daar zaten alleen maar kinderen op de tribune. Heeft te maken met een straf van de UEFA voor Kroatië. Ik dacht, ja, weer een generatie dus verpest voor Kroatië. Die hebben hun lokale helden afgemaakt zien worden door die niets ontziende Engelse 7-0. Maar Spanje is natuurlijk de favoriet voor deze pool. Voor natuurlijk de Final Four te halen. En haalde de finale van de vorige editie. Werd gelijk gespeeld in 90 minuten. En uiteindelijk op penalties verloren van Portugal. Maar ja, door die winst tegen Kroatië in Sevilla heeft Spanje nu maar liefst 40 wedstrijden niet verloren. Dat is nog nooit een team in het internationale voetbal gelukt. Echt een fenomenale prestatie. Spanje op verschillende plekken gewijzigd. 8 maar liefst. Complete defensie en een niet nieuwe doelman, maar wel een andere doelman. David Raya, de doelman van Arsenal, is hier gewoon tweede keeper. Unai Simon heeft even een wedstrijdje rust gekregen van De La Fuente. En Raya dus weer tussen de palen. Dean Huizen op de bank. Verloor zijn basisplaats aan Amerik Laporte. En zo zijn er nog wel veel meer wisselingen te noemen in de Spaanse elf. Belangrijk is dat Lamine Yamal weer speelt. Speelde in totaal 60 minuten in 2 wedstrijden. En was gewoon weer goed voor 3 goals en een assist. Speelt vandaag ook in Oviedo tegen Tsjechië. 0-0 in de openingsfase.

0: kaputt.
1: Oh.
0: Zorozinek, Porozinek, shoot.
2: We gaan snel naar Spanje, Tsjechië, gescoord. Chris.
1: Ja, je hebt fenomenen en je hebt fenomenen en je hebt Lamine Yamal. Het is de zesde minuut, 1-0 Spanje. En natuurlijk is hij het, de tiener nog, 19 jaar. Won al alles wat er te winnen viel met Spanje. En nu weer die big smile en natuurlijk die prachtige beugel over de hagelwitte tanden heen. Hij wordt weer eens bejubeld, in dit geval in Oviedo. Zoek nog even een keer het publiek op bij de cornervlag. Wat een fantastisch doelpunt. Aanval eigenlijk heel simpel. Een Spaanse patroon zoals we dat al zo goed kennen. Even naar binnen combineren. Balletje gaat naar Olmo. Olmo zit zijn ploeggenoot bij Barcelona. Yamal staan. Nu dan bij de Spaanse nationale selectie. En uitstand stuurt hij die bal met een krul in de verre hoek over de doelman heen. 1-0 Spanje. Lamine Yamal.
3: Ongelooflijk mooi doelpunt. Morgenavond dan is het weer de beurt aan het Nederlands elftal. Vierde en laatste wedstrijd van deze interlandperiode in Eindhoven tegen Servië. Een week geleden werd de uitwedstrijd met 2-1 gewonnen in Belgrado. Jeroen Stekelenburg sprak met Denzel Dumfries over de wedstrijd van morgen.
4: Hoe is het met jouw benen?
5: Ja, goed. Goed.
4: Of zit de vermoeidheid meer in het hoofd in dit soort weken?
5: Nee, natuurlijk. Fysiek ga je het ook wel voelen natuurlijk. De wedstrijden volgen zich kort op elkaar op. En ja, gisteren teruggekomen uit Griekenland. Vandaag korte training en morgen weer een wedstrijd.
4: Hoe moeilijk is dat om je hoofd erbij te houden, om nog een keer alles eruit te persen?
5: Ja, dat stukje dan weer wel mentaal wat lastiger. Maar goed, ja, we spelen allemaal bij topclubs en we zijn gewend aan dit schema. Wedstrijden volgen zichzelf, ja, volgen zich snel op. Alleen het is natuurlijk wel veel.
4: Nou, was er consensus na die wedstrijd tegen Griekenland dat die eerste helft natuurlijk dat niet goed was. Mm-hmm. Hoe ga je dat anders doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat dat het begin er anders uitziet?
5: De dingen die we natuurlijk al die heel veel zijn nabesproken daarna. Tempo moet omhoog. Meer positiewisselingen. Daarin moeten wij gewoon zorgen dat wij de scherpte hebben om dat tempo hoog te houden. Van kant naar kant. Niet de makkelijke oplossing zoeken, maar juist gedurfd te spelen. En dat konden we eerst zelf gewoon beter doen. En dat is iets wat we zeker wel meenemen.
4: Ja, nummer 80 morgen. Er is er ook eentje die gaat naar 100.
5: Ja.
4: Wat is hij voor type in deze groep? Want hij is de leider, hij heeft die band om. Wij zien hem ook vaak natuurlijk als een soort leiderfiguur. Maar als je eens in een voorbeeld aan moet proberen te geven hoe belangrijk Virgil van deze groep is, wat zou dat dan zijn?
5: Ja, de eerste fantastisch. Dat is zijn 100ste interland.

0: dat is iets wat we zeker wel meenemen.
1: Ja, nummer 80 morgen. Er is er ook eentje die gaat naar 100.
0: Ja.
1: Wat is hij voor type in deze groep? Want hij is de leider, hij heeft die band om. Wij zien hem ook vaak natuurlijk als een soort leiderfiguur. Maar als je eens in een voorbeeld aan moet proberen te geven hoe belangrijk Virgil van deze groep is, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ten eerste fantastisch dat hij zijn 100ste in het land mag spelen. Voorbeeld voor de ploeg. Natuurlijk heb je het vanochtend met elkaar ook wat erover. En wat ik eigenlijk speciaal vind is dat hij altijd elke wedstrijd in zijn coaching aanwezig is. Je hoort hem altijd en hij speelt altijd. En dat is gewoon een kwaliteit. Dat geeft aan, hij zet de standaard daarin. De lat wordt hoog gelegd en in zijn coaching is hij super belangrijk. In zijn presence, elke dag serieus, elke dag 100%. En dat is iets waarin hij de groep het voorbeeld geeft en dat goed voorbeeld doet volgen. Ja.
1: Ja, tot slot, morgen nog één keer. Denk je dat deze groep en jij ook er nog iets goeds uit kan persen? Want is het eruit persen? Voelt het zo?
0: Nou, het voelt niet eruit persen. Het voelt gewoon als het laatste wedstrijd van de cyclus. We zijn aan onszelf verplicht, aan de stand verplicht om gewoon een goed resultaat te behalen. En na een eerste helft in Griekenland voel je ook wel de motivatie onderling om qua veldspel gewoon goed te beginnen, goed te starten en een mooie wedstrijd van te maken en te winnen.
2: Dat zei Denzel Dumfries. We zijn straks terug, onder andere met Spanje-Tsjechië. Tot zo.
3: Nooit meer slapen.
4: VPRO.
3: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
5: Ik ga in gesprek met zangeres Bepi Kraft.
6: Vannacht wil ik met dich gelukkig zien.
5: Op haar 11e stond ze al op het podium. En een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft om haar 80ste verjaardag te vieren in de theaters met een muzikale voorstelling Bepi 8.0.
3: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West.

0: Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over de mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren helemaal niet spelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedenavond, welkom terug bij NOS Langs de Lijn. Er wordt weer gevoetbald, de tweede helft van Almere City tegen FC Volendam met de voorsprong voor de thuisclub. Ragnar.
10: Ook na 3 minuten spelen in de tweede helft, die stand van 1-0 staat op het bord. De goal voor de voorrust van Enzo Cornelissen, niet gewisseld zojuist.
11: En ook in Waalwijk een voorsprong voor de thuisclub. RKC Emmen, Richard.
9: 1-0 inderdaad door de goal van Jesse van der Haar. De eerste aanval weer nu van de Waalwijkers. Nee, het is Emmen nu dat daar dichtbij is. Maar RKC komt er goed uit. 2 minuutjes onderweg. En de voorsprong dus voor de thuisploeg.
11: In de Nations League zijn ze nog bezig met de eerste helft bij Spanje tegen Tsjechië. Maar ook daar is het 1-0, Chris.
12: Ja, 1-0 natuurlijk. Wie anders dan Lamine Yamal schoot Spanje na 5 minuten al op deze voorsprong. De eerste Tsjechen kijken al een paar keer naar die grote stadionklok. Maar ze moeten nog heel lang, nog maar de 18e minuut. Tegen Tsjechië.
13: De slag van de Zuiderzee. Zo hebben we het gedoopt, hè, Ragnar Niemeijer. Almere tegen Volendam. Nog altijd die 1-0 voor Almere. Wat is de indruk die je van Volendam hebt?
10: Nou, ik kijk heel eventjes nu wat er voorin gebeurt bij Poku. Die is de bal kwijt. Die leek even in zijn eentje af te kunnen op de Volendam goal voor 2-0. Maar zo snel als het leek te gaan, ging het niet. Nu de andere kant van het veld. Younes Jabel Elmeftachti en de paal geraakt. Naast de doelman van de thuisploeg, dat is Speel. Dat is een goede lage inzet. En die bal eindigt op de paal. Wordt nog eens ingebracht. En dan gaat onder andere Veerman langs de bal. Daarvoor al Niemeijer. En zo geeft Volendam 2 keer een nadrukkelijk teken van leven. Dit soort momenten hebben we echt te weinig gezien in de eerste helft van de wedstrijd. Maar kennelijk heeft Erwin van der Looij gezegd dat hij nou ook wel eens een keer in een uitwedstrijd wat wil zien van zijn ploeg. Want tot nu toe gingen ze dus alle 4 verloren. De 4 duels die Volendam speelde. Ja, jij vroeg inderdaad wat voor indruk heb je. Nou, dit is in ieder geval een betere indruk dan in de eerste fase van de wedstrijd. De eerste 45 minuten. Want toen hadden ze 2-3 schoten vanuit eigenlijk een hele lastige diagonale hoek. Die werden ook nog eens slecht binnengeschoten, ingeschoten. Dat was het niet. En nu dringt Volendam weer aan via de rechterkant van het veld. Veerman gevonden met dat grote lijf. Ja, en dan is het buitenspel voor die Younes Elmeftachi. Hij aan de rechterkant spelend. En hij komt er dan net niet doorheen. Maar zorgt wel voor dreiging. In die eerste paar minuten, die eerste 5-6 zeg maar, van de tweede helft van het duel. Volendam vorige week gewonnen van VVV. Maar ja, daarvoor dus weer uit bij Jong AZ. Met 4-1 opgerold. Dat zijn de grote nederlagen. Laatst bij Emmer ook met 5-3 onderuit. Dan maken ze er weliswaar 3. Maar ja, 5 binnenkrijgen is ook wel erg veel. Nu is het weer aan de rechterkant. Poku, niet zo open als net, maar zoekt wel zijn tegenstander op. Gaat dan schieten met links. En een heel dreigend goed schot waar Jurrius uitstekend op reageert. Die staat goed te keepen bij Volendam. Gekomen van Groningen, waar hij een aantal jaren reservekeeper was. En het leek nog wel een beetje klaar met hem. Maar hij staat echt zijn mannetje onder de lat bij Volendam. Dat nu weer de ploeg is die onder druk staat. Daar is Druif met de kopbal. Die gaat naast. En zo blijft het 1-0. En zo blijft het ook boeien na 52 minuten.
13: Boeit het bij jou ook, Richard, bij RKC Emmen?
9: Nou ja, dat ligt vooral denk ik aan Emmen. De eerste 5 minuten zijn best wel aardig. Emmen wat agressiever in de duels. Ook wat attenter, wat scherper heb ik de indruk. En dat kan dus nog wel wat leuks opleveren. Want Emmen staat achter en het moet wel. Het moet wat meer risico gaan nemen. Wat meer die aanval gaan zoeken. Met goed combinatie voetbal. Want dat heeft RKC wel gedaan in de eerste 20, 25 minuten. Dat leidde ook tot een aantal kansen. En ook tot de uitstekende goal van Jesse van der Haar. We zitten inmiddels in minuut 51 en Menno van Dam heeft 2 maal gewisseld. Hij heeft verdediger Joshua Mouquet naar de kant gehaald. Die had ook al een gele kaart. Voor hem Christian Östergaard. Wel het systeem gewoon nog intact gehouden met 3 centrale verdedigers. En Van Hoven en Everink als wingbacks aan de zijkanten dus. En een tweede wissel Sybrand Veldhuis. Dat is een aanvaller, is ook in de ploeg gekomen bij FC Emmen. En dat is ten koste gegaan van Torben Rijn. Dat is dan wel weer een middenvelder. Dus de ruimtes zullen misschien ook wel wat groter gaan worden in de tweede helft. Dat zorgt vaak voor wat meer spektakel. De opening nu van Vaasje naar de andere kant. Naar Mizidjan in zijn eerste basisplaats dit seizoen voor RKC. Op het middenveld nu met Postma. Dan is er een paasje naar de zijkant. Gaat dat iets opleveren voor RKC? Nee, een goede sliding op de bal van Yannis Dedelom. De tweede Fransman in de selectie van FC Emmen. Over de zijlijn en een ingooi. En die gaat genomen worden door de rechtsback. Die nog heel weinig speelminuten kreeg dit seizoen bij RKC. 19 jaar, veel jonge spelers bij RKC. Bart Kemmeren gooit de bal naar Vaasje. Een Fransman bij RKC. En dan gaat de bal over de achterlijn en mag Emmen een doeltrap gaan nemen. We zitten in minuut 52. 1-0 de voorsprong, de goal van Jesse van der Haar.
11: Spanje tegen Tsjechië, Chris.
12: 1-0 voor Spanje. 78% balbezit voor de thuisploeg. De Tsjechen worden aan het werk gezet met een geweldige Lamine Yamal. Net een prachtig wippertje, een lopje van een meter of 17 op snelheid. Net voorlangs. En daarvoor al een mooie aanname op een hoge bal. In de lucht, achter het eigen stand bij een aannemen. En meteen de voorzet weer. Het is genieten, maar niet alleen van Yamal. Ook die andere 10 Spanjaarden. Ondanks dat het niet de sterkste opstelling is, is het genieten. En de Tsjechen, een andere doelman. Het is helaas niet voor hem, Maciej Kovár, dat hij tussen de palen staat. Maar de doelman van PSV zit op de bank. Zijn vervanger, die doet het heel goed. Kinski, tweede doelman van Tottenham Hotspur. Even op de doellijn bijna. Hakje achter het eigen standbeen langs. En Fernandes en Bijnja het bos ingestuurd. Terwijl nu de Tsjechen eindelijk van hun eigen helft afkomen. Maar het loopt er weer meteen spaak voor de ploeg uit Midden-Europa. Twee keer verloren natuurlijk van Kroatië. 2-1 en van Engeland. Beide wedstrijden in Praag gespeeld. Bondscoach van Tsjechië is een Spanjaard. Die ze hier heel goed kennen. Santi Denia. Die werd in 2024 Olympisch kampioen met Spanje. En heeft heel lang samen met Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje, de Spaanse jeugdteams onder de hoede gehad. Ze hebben maar liefst 15 jaar samengewerkt. En voor het eerst dat Tsjechië dus met een buitenlandse bondscoach aan het roeren een campagne ingaat. In dit geval de Santi Denia, die zijn opstelling wel heeft gespiegeld aan die van Spanje. 4-3-3. Maar ze worden vaak zo ver teruggedrukt dat het meer een soort 5-5 is. Terwijl nu Spanje met Bijnja eruit probeert te komen. Eindelijk probeert Tsjechië wat op te zetten. Dat gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Inspelen dan op de aanvoerder, Kresci. Die opent op Jiří Slama. Hij, de man die Lamine Yamal moet afstoppen. De speler van Jablonec. Nog maar zijn derde interland voor Tsjechië. Dan sta je meteen tegenover Lamine Yamal. Maar de aanval loopt door via Ambros. De aanvallende middenvelder van Anderlecht verliest dan de bal. Yamal diep op eigen helft. Inspelen dan op Fernandes, een van die Spaanse debutanten. Dan gaat de bal naar Rodri. Dan gebeurt er altijd wat goeds mee. Nu naar Pedri van Barcelona. De middenvelder opent op Fran Garcia. Na 3 jaar weer eens opgeroepen door de Spaanse bondscoach. Terug gaat het dan naar Pedri, die zijn haar heeft geblondeerd. Lijkt daarbij op zijn ploeggenoot Dani Olmo. Ook bij Barcelona. Terwijl nu Bijnja naar het midden toe komt. Wippertje richting de doorgelopen Olmo. Maar de bal is te scherp. En dus Kinski er weer uit. Pakt de bal. Bijnja. Links buiten natuurlijk. Spelen nu voor Atletico Madrid. Komt vaak naar binnen toe. Daar liggen wel mogelijkheden voor Tsjechië. Dat zich vast lijkt te lopen. Maar het niet doet. Want Rodri, Spaanse aanvoerder, beste speler van het WK, maakt een kleine overtreding. Inmiddels de 26e minuut. Santi Cazorla en Juan Mata, oudspelers van Spanje, zien dat het goed is in Oviedo, waar zojuist de wave door het stadion ging. 1-0 voor Spanje. Geen enkel vuiltje aan de lucht voor de wereldkampioenen. De 26e minuut tegen Tsjechië. Give it drama, son, yeah.

0: I Love Life featuring Rani Bakermat was dat.
1: RKC tegen FC Emma Richard.
2: Golft een beetje op en neer, Gert, in de tweede helft, in het eerste kwartier. RKC nog altijd op voorsprong, daar valt de bal net niet goed voor Jesse van der Haar. De speler die dus al een goal heeft gemaakt. Dan de snelle spelhervatting alweer van de keeper van Emmen richting de middenlijn de bal gegooid. Maar het is toch een beetje ook wat wild aan beide kanten. Wel wat meer ruimtes door die aanvallende wissel van Emmen. Dat komt het spel wel ten goede. Het is in elk geval wat aantrekkelijker om naar te kijken. Nu is het RKC weer proberen die kans te creëren in het strafschopgebied. Maar goed verdedigd door Kongolo namens Emmen. Mogelijkheid was voor Vaasje, de rechtsbuiten van RKC. En dan is het een doeltrap. Inmiddels ook alweer genomen door de doelman Sam Karsis van Emmen. Die krijgt hem dan terug van de invaller Christian Östergaard. Dan wordt er meteen met 3, 4, 5 man al wel druk gezet door RKC. Dat levert ook balbezit op in de persoon van de aanvallende middenvelder Thijs van Leeuwen. Bal eventjes onder zijn voet doorhalen. En dan in het middenveld naar Postma. Dit ziet er ook goed uit bij Held. De vleugelverdediger van de Haar staat dan niet helemaal goed op te letten. En dan duwt hij de tegenstander. Dat is in dit geval Yannis Dedelom. Dat zou wel eens een gele kaart kunnen zijn. Zo is het inderdaad ook van scheidsrechter Laurens Gerrits. 3 waren er al voor een speler van Emmen. Nu de eerste voor RKC. Vorig seizoen overigens won RKC hier thuis met 5-0 van Emmen. Dus ja, die zullen toch met revanchegevoelens, neem ik aan, hier naar Waalwijk gekomen zijn. Het is evenwicht. Het is het een beetje in evenwicht, de tweede helft, zo moet ik het zeggen. Het eerste kwartier, want zowel Emmen als RKC melden zich toch regelmatig in het strafschopgebied van de tegenstander. Het is Emmen dat de bal nu heeft, weer met die 3 centrale verdedigers die dan in de breedte elkaar de bal rustig toespelen. Dan staat het voorin eigenlijk nagenoeg stil met Jack Cooper Love en met Lambers en met die andere invaller dus, Veldhuis. Die tot nu toe nauwelijks in het stuk voorkomen eigenlijk bij FC Emmen. En dan gaat het ook vaak weer terug naar de doelman. En die kiest dan weer voor de lange bal. Zoals ook nu op het hoofd van een verdediger van RKC. 60 minuten gevoetbald in Waalwijk. RKC leidt nog altijd. Nipt dat wel met 1-0.
0: Volendam probeert het wel, Ragnar, tegen Almere City. Maar het is allemaal niet heel erg gelukkig, hè?
3: Nee, ik kom al nog gezien van Henk Veerman, minuutje of 2, 3 geleden. Toch wel vrij grote kans. Hij stond behoorlijk vrij, een meter naast dan toch. Dicht bij het doel was waar hij zich bevond op dat moment. Het is 1-0 na dik 62 minuten. De bal over de zijlijn. Wie mag gaan gooien? Dat is de thuisploeg. Dat gaat de vleugelverdediger daar doen. Bijleveld neemt wel eventjes zijn tijd. Mooi moment zojuist met de terugkeer van Jochem Ritmeester van de Kamp. Echt wel een publieks lieveling hier. Zijn eerste speelminuten, dat hij ook al voor het eerst bij de selectie zat vandaag. Dat zometeen Richard.
2: Ja, daar is de gelijkmaker van FC Emmen. Het is Brian van Hoven, de wingback aan de linkerkant bij FC Emmen. En die loopt richting de, nou wat zullen het zijn, 47 meegereisde fans vanuit Zuidoost-Drenthe. Schiet hem heerlijk binnen in de verre hoek met zijn linker Brian van Hoven. Waar Emmen goed doorzet in de as van het veld. RKC verdedigt maar half en dan is het boem, hard uithalen. De bal in de verre hoek, buiten bereik van Mark Spenkelink. En zo hebben we hier weer een wedstrijd. Emmen dat best wel goed begon en meer bovenop zit dan in de eerste helft. En Menno van Dam langs de zijlijn. Maand zijn spelers tot rust het koppie gebruiken, maar vooralsnog is het dus weer gelijk 1-1 en kan RKC opnieuw beginnen na 62 minuten.
4: Almere City, Volendam, Ragnar.
3: Ja, ik zei de terugkeer van de Jochem Ritmeester van de Kamp. Hij kampte sinds het begin van het seizoen met een liesblessure. Vorig jaar Eredivisie. Gewoon een goed jaar met Telstar. En toen dacht je, nou misschien gaat hij wel een stapje hoger op. Maar hij is teruggekeerd naar de ploeg die hem vorig seizoen aan Telstar verhuurde. Dus Almere er weer bij. En uit het veld gegaan is Jamie Jacobs. Achter de spits was zijn positie. Nummer 10 draagt hij ook. Maar Ritmeester van de Kamp nu daar. Blondo, niet erg gelukkig in de passing. Al een paar keer verkeerde ballen zien geven. Nu houdt hij het simpel. Oekwu, ingevallen als vleugelverdediger bij Volendam. En dan is het die Younes Jaber Elmeftahti die gaat lopen. Bezorgt de bal aan de rechterkant. Voorzet komt het zoeken van de lange veerman. Maar dat wordt niet, dat lukt niet. Die wordt goed verdedigd door die twee man centraal bij Almere City achterin. Weer even een fase waarin Volendam wat gas geeft. Hoewel de bal nu naar Blondo wat achteruit gaat. Wel op de helft van Almere, maar bijna bij de middenlijn. Tempo gaat nu wat omhoog. Foutje van Alex Plat, waardoor de bal wordt verspeeld. Ritmeester van de Kamp laat hem goed lopen. Weer vanaf die rechterkant Poku. Heeft al eens gevaarlijk geschoten. Ritmeester van de Kamp is aangever, denk ik. Wat een enorme kans. En wat enorm slecht ook ingeschoten dan door Ferdi Druijf op de rand van de 5 meterlijn, zegt hij. Moet hem gewoon binnenvegen. Maar hij raakt de bal niet goed. En verzuimt zo de 2-0 te maken tegen dit Volendam. Ja, dreigend zat. En hier moet je meer mee doen. Slim door ritmeester van de Kamp. Eerst dat overstapje waardoor Poku weg was. Daarna geeft hij de bal goed breed. Ja, en dan moet Druijf daar meer mee doen dan dat hij nu doet. Want het blijft na 66 minuten bij een 1-0. Dat is nog altijd knap. Krap. Lawrence, as van het veld, centraal op de Volendamse helft. Druijf geen controle. Blondo is hem de baas. Ja, die prikt hem dan weer zo in de voeten van Teun Bijleveld. De linksback die hoog staat bij Almere. Blondo misschien verdedigt het wel aardig. Maar voetballend heeft hij het erg lastig. Ritmeester van de Kamp geeft nieuwe energie. Die trekt de bal naar zich toe. Die trekt het spel naar zich toe. Dan komt hij weer via de rechterkant. Zoals gezegd, Almere leidt tegen Volendam met een krappe marge van 1-0.
0: Chris Wobbe, speelt Spanje echt als wereldkampioen tegen Tsjechië?
5: Ja, heel makkelijk, Dionne. Zoveel controle natuurlijk. De techniek van al die spelers en het tactische plaatje. En de wil om naar voren te komen. Nu dan begon met Dani Olmo. Dani Olmo legt hem dan klaar voor Rodri en hij scoort. En hij schiet hem gewoon in de kruising. 2-0 Spanje. Rodri, de beste speler van het WK. De aanvoerder van Spanje met de gebalde vuist. Dit is Spanje op zijn best. Heel even krijgt Tsjechië het gevoel van, nou, het zou zomaar eens een wedstrijd kunnen worden. Het blijft heel erg lang 1-0. Wie weet, die ene uitbraak en dan de versnelling. Zoveel loopactie, zoveel patronen. Het is tiki-taka avant la lettre. Het is gewoon zo mooi wat die Spanjaarden laten zien. En dan is daar de versnelling. En uiteindelijk het paasje naar Rodri. En hij zet Spanje op 2-0. Het is zijn eerste goal deze campagne. Van ja, een van die fenomenen bij Spanje. Nu dan weer kijken we naar de herhaling. Mooie aanval van Spanje. Via Pedri ging het uiteindelijk zocht. De debutant Roberto Fernandez. Spits van Espanyol, 24 jaar. Maar die werd net niet bereikt. En dan loopt Rodri mee. Legt hem gewoon heel relaxed met binnenkant rechts in de kruising. Kinski, toch een aardige doelman hoor van Tsjechië. Volledig kansloos. En de lach regeert in Oviedo. Voor het eerst sinds 11 jaar wordt hier weer een interland van Spanje afgespeeld. 11 jaar geleden werd Slowakije hier verslagen met 2-0. Dat vonden ze in Tsjechië een prima uitslag overigens. Daarna heel lang geen Spaans nationaal team in Galicië. Natuurlijk is de Spaanse situatie. Het is uiteraard één land, maar de verschillen in de regio's zijn enorm. Galicië heeft een Keltische cultuur bijvoorbeeld. We konden het ook zien voor de wedstrijd. Doedelzakken. En dan werd de Spaanse volkslied middels doedelzakken ten gehoor gebracht. Doet een beetje denken aan Schotland. Wat afgelegen. Wat onstuimig weer. En dat is belangrijk in Galicië. Die cultuur. En nu is het fijn dat Spanje er weer een wedstrijd kan spelen bij de tweede klasse Oviedo. Nu Spanje er misschien op en over naar Jamal. Die net een no-look backheel pass had. Jawel, jawel. Een hakje zonder te kijken. En hup, daar ging de aanval weer door. Nu een steekballetje richting Benja die meegekomen is. Ben je in de korte hoek en de redding is daar van Kinski. De enige Tsjech die echt nou enigszins nog controle lijkt te hebben op wat hij doet. De rest van de Tsjechen moeten af en toe gewoon even aan een beetje extra zuurstof misschien. Want zodra de wereldkampioen versnelt. Die bal gaat trouwens ook gewoon richting de verre kruising. Goede redding. Ja, is Spanje niet te houden. Lamine Yamal die opblaasballen richting zich gegooid krijgt vanuit de tribune. En Olmo, hup, knalt ze weer de tribunes in. Lamine Yamal die denkt, ik moet misschien een wat grotere Lamine gaan worden. Laat een snorretje groeien. Beetje flassig, zo boven de bovenlip. En nu heeft hij één hand omhoog. Welke variant gaan we zien in de 38e minuut in Oviedo? Daar komt die bal, het is een vuurpijl van Yamal. Toch een beetje afgeleid. Maar Spanje dus op 2-0. En het is gewoon genieten van de wereldkampioen tegen Tsjechië.

0: Sonmilieu was dat.
1: Komt er een winnaar bij RKC tegen Emmen, Richard van der Made? Nee, geen Richard van der Made.
2: Ja, nu weer wel, Dionne. Nu weer wel. Ja, net op tijd. Het hapert hier een beetje. En ik hoorde net ook Chris heel raar praten. En dat doet Chris normaal gesproken niet. Dus ik dacht, ik gooi even de stekker eruit. En ik gooi hem er weer in. En nu doet hij het gelukkig weer. Maar laten we maar hopen dat hij blijft staan. Het is 1-1. Ik zit in Waalwijk bij RKC tegen FC Emmen. Het is een leuke wedstrijd geworden in de tweede helft. Waarin Emmen veel meer van zich afbijt. De schroom van zich af heeft gegooid. Met lef speelt. Veel duels wint. Daar begint het toch altijd maar. En dan vanuit de tweede lijn wordt er nu opnieuw op het doel geschoten van RKC. En wordt daar een speler, dat is de middenvelder Luc Postma, geraakt. Het zou maar zo kunnen zijn dat dat op het hoofd is gebeurd. De bal, scheidsrechter, gaat er ook eventjes naartoe. Even kijken in de herhaling. Vrije trap vanaf de rechterkant. En dan is het gewoon in een melee van spelers een botsing. Waar deze speler van RKC, Luc Postma, dus behoorlijk last van heeft. Het is inderdaad zijn hoofd. Maar het is allemaal nog gelukkig vrij onschuldig. 72e minuut. 1-1 hier de tussenstand. Doelpunt van Jesse van der Haar in de eerste helft. En de gelijkmaker, een hele mooie, van Brian van Hoven in de tweede helft. Met zijn linker hard in de verre hoek geschoten. De corner nu van FC Emmen. Bal wordt weggehaald. Afvallende bal is alsnog voor de Drenten met Staring. En die haalt er dan weer een corner uit. De bal gaat via een RKC-verdediger, in dit geval Sven van der Plas, over de achterlijn. En dus is het een hoekschop voor FC Emmen dat opnieuw gaat wisselen. Dat zou dan een moment kunnen zijn om dat ook nu te doen. Vincent Karis, hij staat klaar. Emmen dat dus heel goed begon ook aan dit seizoen. Meedeed bij de bovenste drie, maar de laatste drie wedstrijden was het allemaal wat minder. Twee nederlagen tegen Emmen en tegen Eindhoven. Vorige week dan wel een nipte 1-0 tegen de hekkensluiter Topos. Terwijl de hoekschop nu toch eerst moet worden genomen, maar niet al te best laag. En bij de eerste paal...
1: Nee, daar is hij weer weg.
0: Nou,
1: het is nog niet echt stabiel, die verbinding.
0: Dan gaan we naar Ragnar Niemeijer, want bij de slag om de Zuiderzee is alles zeer comfortabel, Ragnar.
3: Jawel, jawel, jawel. Ik zit hier best wel op mijn plek vanavond. Zeker wel.
0: Achter het doel, prima.
3: Ja, nou ja, goed. Ik wil er niet weer mopperen, weet je wel. Dan krijg je ook zoiets. Nee, het is hartstikke breed. Ik bedoel, de kroketjes voor €3 met een broodje. We hebben het allemaal over, mensen.
0: Heb je er nog één op dan? Had je, want je had geld over natuurlijk.
3: Ik heb een hele leuke eetanekdote. Maar misschien moeten we toch even de slotfase even prioriteren. Zullen we dat maar doen? Misschien straks, als het stil ligt of zo.
0: Okay.
3: Het is 1-0 voor Almere. Ritmeester van de Kamp. Ja, gewoon een schieten, jongen. 20 meter. Nee, doet hij niet. Geeft hij af. Joey Jacobs aan de rechterkant. En uiteindelijk een hoekschop die er dan komt. Daar hebben we er niet veel van gehad in deze wedstrijd. En 1-0, die goal. Na 38 minuten. 37 van Enzo Cornelissen. Maar de bal had op de stip gemoeten. Dat kan ik nu mooi even zeggen als we wachten op die corner. Want Poku is een plaaggeest geweest de hele avond voor Klein. Mike Klein, de linksback van Volendam, trok hem opzichtig. Zo voor mijn neus hier. 10 meter hier vooraan het shirt. En de scheidsrechter deed niets. Daar is die hoekschop. Die bal wordt uitverdedigd door de koppers van Volendam. Gaat over de zijlijn. Kan opnieuw het spel worden ingebracht door Marley Dors. Staat daar halverwege de Volendamse helft. En de bal naar Jacobs. Een paar invallers gekomen zojuist bij Almere. Waaronder ook Bas Huisman in de spits gekomen voor aanvoerder Verdi Druif. En dat is leuk, want zijn broertje Daan Huisman staat in de basis bij FC Volendam. Vorig jaar al een keertje tegenover elkaar. Toen speelde die ene nog bij Eindhoven. En vandaag dus ook weer, niet vanaf het begin, maar wel een invalbeurt vandaag voor spits Bas Huisman van Almere tegenover Daan dus. Ja, scheidsrechter heeft nu gefloten, maar die ging echt gruwelijk de mist in. Thomas Hardeman had de bal op 11 meter moeten leggen. Nu is het maar 1-0.
1: Bijna rust is het bij Spanje tegen Tsjechië, Chris.
4: En hier is het maar 2-0 als je ziet wat de veldverhoudingen zijn. Maar Spanje nog steeds in balbezit met Rodri nu in de middencirkel. 1 minuut extra tijd. Daarvan nog 30 seconden gaan. Nog één keer Lamine Yamal. Daar komt hij weer met die jachtige blik. Gaat het strafschopgebied in. Komt er binnen toe met links. Komt er het schot. Nee, het wordt een paas richting de tweede paal. Maar die wordt geblokt door Tsjechië. Toch pikt Yamal zelf die bal bijna op de as van het veld. Rodri helpt hem. Speelt de bal naar Pedri. Pedri die wacht en dan is het denk ik voorbij. Er is een overtreding gemaakt op een Tsjechische speler. Ik denk dat de centrale verdediger is van Tsjechië. Chalupek, nee, even kijken wie er op de grond ligt. Het is Maček, wel een centrale verdediger van Sparta Praag. Maar die ligt nu op de grond, claimt dat hij geraakt is. En ik denk dat de scheidsrechter Fortelis uit Griekenland wel gaat zeggen dat het mooi is geweest. Deze eerste helft waarin Spanje dominant is. Waar Lamine Yamal de 1-0 maakt. En daar inderdaad het klaterende applaus. Rodri verdubbelde de score. Daarna nog een handvol kansen en mooie acties. Voornamelijk vanuit Spaanse zijde. Spanje met dit resultaat op 9 punten uit 3 wedstrijden. Maar de voetballiefhebber mag zich na een kwartiertje pauze weer gaan verheugen op de tweede helft. Tussen Spanje en Tsjechië. 2-0 bij de rust.
0: RKC tegen Emma Richard. Je bent er weer.
5: Ja, we gaan het gewoon weer proberen. 14 minuten nog. 1-1 de tussenstand in Waalwijk bij RKC Emmen. Leuke tweede helft dus. Het golft een beetje op en neer. Emmen is duidelijk beter in de tweede helft. En heeft ook opnieuw gewisseld. In de ploeg is gekomen Giel Sunder. Ook dat is een aanvaller. Vincent Karus. Hij stond al klaar. Is gekomen voor Brian van Hoven. De man die de 1-1 zo mooi maakte. Nu door de as van het veld. Naar Jack Cooper-Love. Die wordt bijna nooit gewisseld. Werkt ook keihard. En is niet voor niets de clubtopscorer bij FCM. En nu een schot uit de draai. Dat is helemaal niet verkeerd. En naar de hoek gaat Mark Spenkelink. Die bokst de bal naar de zijkant. Het schot was van Sibrand Veldhuis. Ook een van de invallers. Er wordt veel gewisseld. Ook aan de kant van RKC. Daar is Joram van der Veen gekomen. In de counter had hij al een grote kans om RKC weer op voorsprong te brengen. Dat mislukte. Prima redding van Sam Karsies. En ook Vin Stokkers is eindelijk de ervaren speler. Vorig seizoen nog Go Ahead Eagles. Waar hij slechts 1 goal maakte. Spits natuurlijk van beroep. Vin Stokkers is gekomen voor Jesse van der Haar. Zo zijn beide doelpuntenmakers in deze wedstrijd naar de kant gehaald. En ook bij RKC nog Roy Kuipers en Kian Varela binnen de lijnen bij de ploeg van Sander Duits. 13 minuten nog. Beide ploegen spelen natuurlijk voor de overwinning. Emmen omdat het goed in de wedstrijd zit. En RKC uiteraard omdat het een thuiswedstrijd voetbalt voor het eigen publiek. Wil het winnen. Virtueel stond het bij rust op de derde plaats. Maar als het hier gelijk wordt, ja, schiet RKC daar toch niet zo heel veel mee op. En blijft Emmen 2 puntjes boven de Waalwijkers. Voorzet vanaf de linkerkant. Bal wordt weggehaald door RKC. Dan nog een keer in het strafschopgebied van de Loo. Die doet dat slordig. Dan opgevangen weer door Emmen. Dat echt de meeste duels wint. En met veel flair en vertrouwen deze tweede helft is gaan voetballen. Zeker na de goal. Dat heeft ze absoluut goed gedaan. Weer Veldhuis. Zojuist was hij dus dicht bij de 1-2 met dat vlammende schot van een meter of 20. Dit ziet er ook goed uit. Individuele actie notabene op de achterlijn dan van dichtbij. Jack Cooper-Love mist daar een royale kans. En dan kan RKC er misschien uitkomen. Dat lukte zojuist heel aardig met die grote kans voor Joram van der Veen. Maar nu staat Emmen goed opgesteld, goed georganiseerd. En is dat gevaar in elk geval geweken. 12 minuten nog in Waalwijk. RKC Emmen 1-1.
1: En nog minimaal 10 minuten bij Almere Volendam, Ragnar.
3: Ja, zal nog wat extra tijd gaan bijkomen. 1-0, je zit de hele tijd te wachten op die 2-0 van Almere. En natuurlijk is de bal ook af en toe aan de andere kant van het veld. En dan kan hij er natuurlijk wel een keer invallen. Ritmeester van de Kamp, Huisman, de ingevallen spits, glijdt naar de bal. Maar 0,5 meter gebied en hij komt er net niet aan. Klein wint eens een keer een duel. Die heeft echt een rotavond. Net als de scheidsrechter, wat is die slecht zeg. Die neemt echt hele rare beslissingen vandaag. Hij fluit een beetje zoals ik op zaterdag. De ochtend ooit deed. Dat je denkt, nou was het wat, was het niks. Dan is het moment al lang voorbij. En ja, had misschien toch moeten fluiten. Maar ja, dat is wel waarvoor hij is ingehuurd. Geen beste beurt. Die strafschop zag echt het hele stadion. Er is natuurlijk geen videoscheidsrechter die hem dan even corrigeert. Maar nee, dit kon echt niet. Dan was Almere in veilige haven geweest. Om het maar eens zo te omschrijven. En dat is de slag op de Zuiderzee. De Markermeer derby. Wissel nog aan de kant van Volendam. Waar in de voorhoede wat vers bloed wordt gebracht met Kaiden Wolf. En nou, de ingooi, daarop is het wachten. De bal gaat de diepte in, ergens in de richting van Huisman. Ergens in de richting van Dors. Ik zit ook een beetje te denken, is dit nu meteen een elftal wat je volgend jaar in de Eredivisie ziet spelen, Almere City? Want nummer 2 van de keukenkampioendivisie, zo ver achter staan ze niet op Heracles. En daar zal nog wel wat bij moeten. Voetbal is bij Vlagen zeker niet verkeerd, maar nog een beetje te veel jeugdig, te druistig, te weinig vast aan de bal bijvoorbeeld ook. En Nou, Volendam dan maar weer een keertje in de middencirkel. Met Movuna Ame voor. Speelt hem breed naar Klein op de linkerkant. Zojuist gekomen wat ik zei. Wolf gaat een actie maken. Komt uit bij de punt van strafschopgebied. Legt de bal wat achteruit. Ja, Klein legt hem voor. En daar wordt gekopt door Reuven Niemeyer. En zoveel scheelt het niet. De bal draait wat weg van de goal. Eigenlijk zijn eerste kans. En ja, met zo'n naam. Het is, er wordt heel vaak gezegd, wat grappig, is dat jouw broer? Nee, dat is niet mijn broer en ook niet mijn neef. Hij kopt hem naast en Volendam staat achter na 82 minuten.

0: zo'n plaat die leuk is om weer eens te horen van Depeche Mode. Just Can't Get Enough.
1: Het moet toch in de 80's was dit, hè?
0: Dat lijkt me.
1: Ja. Weet je nog het jaartal?
0: Nou, ik denk 1987.
1: Nou, ik ga het opzoeken, ik weet het niet. Richard, weet jij het?
2: Ik heb ook geen enkel idee. Ik durf niet eens te gokken.
1: Nou, doe dan maar gewoon RKC Emmen.
2: Daar lag mijn aandacht ook vooral om, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik was echt even aan het kijken wat gebeurt daar. 85ste minuut, daar zitten we in. 1-1 is hier de tussenstand bij RKC tegen Emmen. En ja, je kijkt toch met een hoop plezier naar het spel van Emmen in de tweede helft. Want dat... Ja, dat is voetbal met lef. Dat is veel duels winnen. Dat is ook kansen creëren. Er zit veel dynamiek ook in het elftal nu in de tweede helft. En dat zag ik in de eerste helft zeker nauwelijks terug. Bij de ploeg van Menno van Dam dus. Zojuist een mooie individuele actie van de spits Jack Cooper Love. Schoot de bal uiteindelijk via de vingertoppen van de doelman van RKC natuurlijk. Mark Spenkelink net over het doel. Nu gaat RKC er weer vandoor. Dat natuurlijk ook gewoon nog speelt voor de winst. Met Van der Looy, Tim van der Loo moet ik zeggen. En de afvallende bal dan opnieuw voor RKC vanaf een meter of 25. Wordt er dan geschoten door Held, de vleugelverdediger. Maar in dit geval huishoog over het doel van Sam Karsis, de keeper van Emmen. Zou Emmen tevreden zijn met een puntje? Nou, zeker niet, want het speelt gewoon vol op de aanval. Ook naar de mooie goal van Brian van Hoven om hier met 3 punten richting Emmen te gaan. Het is overigens ontzettend spannend in de KKD. Heracles is voorlopig weg, is de koploper. Maar als je kijkt naar de nummer 2, het verschil met de nummer 2 tot en met de nummer 12, daar staat Jong PSV, dan is dat maar 4 punten. Weer een gele kaart wordt er gegeven. Dat is de 6e alweer in deze wedstrijd door scheidsrechter Laurens Gerrits. Het is spannend hier in Waalwijk. We zitten in de 87ste minuut. RKC heeft een vrije trap genomen vanaf de eigen helft. En dan gaat het eventjes weer in de achteruit. Terug naar de doelman Mark Spenkelink, de vervanger dus van de speler die met Jong Oranje op pad is. Die er al 2 weekjes niet bij is. Spieks een hoge bal nu van Spenkelink. Bal wordt gekopt op het middenveld door Staring. Dan weer opgevangen door RKC. Dat kan dan wat opleveren in het strafschopgebied als RKC dat goed uitspeelt. Maar de ruimtes zijn daar heel klein. En Emmen staat er met 5-6 verdedigers heel dichtbij. Maar de aanval nog altijd in leven. Nu misschien over de rechterkant. Het zoeken ook naar Finn Stokkers. Die wil de bal wel graag hebben. Maar het is Emmen dat met man en macht nu eventjes moet verdedigen. Met 6-7 man op de rand van het strafschopgebied. Inmiddels in minuut 87 hebben we hier nog altijd de tussenstand van 1-1.
1: Volendam heeft nog een paar minuutjes om iets te doen aan die achterstand bij Almere. Ragnar.
3: Ja, die is nog altijd maar 1-0 om de bal via Marley Dors een minuut geleden snoeihard werkelijk op de paal werd geschoten deze keer door Almere City. Dat maar weigert om die tweede goal te maken die het echt wel verdient hoor. Jochem Ritmeester van de Kamp 2 minuten daar weer voor in zijn eentje af op de goal. Zijn eerste speelminuten van dit seizoen. En dan denk je nou die heeft ze vaak genoeg gemaakt ook in de eredivisie. Vorig jaar voor Telstar bijvoorbeeld. Maar nee, en nu aan de andere kant Volendam met een soort wanhoop. Offensief, terwijl de ruimtes achterin wel groter worden. Daar misschien zometeen Huisman wel gebruik van kan maken. Of de snelheid van Poku die dan beslissend is. Of Ritmeester van de Kamp met zijn loopvermogen. Maar het is maar 1-0. We zitten op 10 tellen na 90 officiële minuten. Er zal een minuutje of 3-4 gaan bijkomen. Maar als dit nog misgaat voor Almere City. Dat op 3 punten kan komen van de koploper van Heracles. Ja, dan mag de ploeg zichzelf echt alles verwijten. Want dat is dan echt onnodig puntenverlies. Beetje hoog houden, beetje trucjes uit de kast te halen. Bij Volendam in de middencirkel, niet verstandig. Dors neemt over, bal gaat bij Almere even achteruit. Komt net terecht op de helft van Volendam. Het wordt wel rommelig in deze fase. Huisman legt hem neer. Wie gaat die tweede maken? Huisman tikt hem naar de rechterkant. En die bal komt ook nog aan. Wordt voorgebracht. Wasinski. Ja, dan is het buitenspel. Maar waarom die bal nou terugleggen met het hoofd? Poku had dan beter ineens op doel kunnen koppen. Ja, nu gaat hij erin. Maar de vlag was al lang en breed omhoog gegaan. Er was al lang en breed gefloten. Deze keer wel door Thomas Hardeman, de scheidsrechter. En de vrije trap nog voor Jurrius. We krijgen er 3 minuten bij en spelen nog 2 minuten.
0: Gaan we nog even terug naar Richard bij RKC tegen FC Emmen. Maar daar ligt het spel even stil. Wat is er gebeurd?
2: Ja, een botsing, een hoofdblessure voor de middenvelder van FCM. Als ik dat goed zie, Kasper Staring die daar op de grond ligt. En de scheidsrechter die heeft het er maar druk mee. Zojuist de 7e gele kaart alweer uitgedeeld. Terwijl weer minuut 90 zijn aanbeland. En het 1-1 is hier nog altijd in Waalwijk. En we gaan dus een spannende slotfase tegemoet. Ik denk zeker wel een minuut of 4-5. RKC is inmiddels uitgewisseld. En Emmen gaat ook nog één keertje wisselen op naar de extra tijd. 1-1 tussenstand. En het spel ligt dus inderdaad even stil.
1: Nog anderhalve minuut. Almere, Volendam, Ragnar.
3: Ja, het is wel spannend op deze manier. Met die 1-0 van Volendam dus. Of van Almere tegen Volendam op het bord. We spelen nog een minuut en een seconde of 10. Daar komt Speel. Oh, waarom vangt hij die bal nou niet? Hoge bal, misschien lastig. Maar hij had echt wel de tijd om het te doen. De Almeerse doelman Wessel Speel. Nu is hij de bal kwijt aan Volendam. Is de bal wel bijna terechtgekomen bij de middenlijn. En mag hij daar door Volendam worden gegooid. Misschien nog één keer volgende week. Zullen het alweer 3 punten worden? Want dan speelt Volendam weer thuis tegen Vitesse. Maar uit. 5e wedstrijd. 5e nederlaag lijkt eraan te komen. Het was toch niet goed genoeg vandaag tegen Almere. Bal bij Okwu. 5-6 meter over de middenlijn. Trekt naar binnen toe. Met links haast zich. Speelt hem naar Wolf. Daar aan die linkerkant. Maar onzorgvuldig en hard. Waardoor de bal bij Almere City over de achterlijn loopt. Die ploeg gaat na de nederlaag van vorige week vermoedelijk winnen van Volendam. Nog een half minuutje te gaan. Doelman neemt zijn tijd met het in het spel brengen van de bal. Zij zegt, geeft aan dat hij wat tempo moet gaan maken. Anders komt er zo meteen een gele kaart. Die overigens ook nog werd uitgedeeld aan Erwin van der Looy vanwege aanmerking op de leiding. Tijdje terug alweer in deze tweede helft. Veerman, daar komt nog een kans. Daar komt nog een kans in de redding van Speel. Op die inzet van Daal Inler. Want de ingevallen Scandinavië kan af op de goal. En zo is het Speel die zijn ploeg nou de overwinning schenkt. Is misschien wat veel van het goede. Want hij heeft niet gescoord. Maar hij houdt hem er wel uit in de allerlaatste tellen. Als die bal goed wordt verlengd in de richting van de invaller. Ja, en dan moet hij erin. En dan staat Speel op zijn post. 1-0. Almere blijft volop meedoen met de ploegen bovenin. Sterker, het is de nummer 2 die zijn positie verstevigt en weer op 3 punten komt van Heracles. Dat nog geen periode kampioen is trouwens met deze uitslag. Verdiende overwinning. Leuke avond in Almere. En zometeen hopelijk nog eventjes napraten.
4: Blessuretijd loopt ook bij RKC tegen Emmen, Richard.
2: Minuutje extra is er nog bijgekomen, Gert. 5 in totaal, 2 daarvan ruim. Inmiddels verstreken en RKC zoekt de aanval. RKC dat het vooral moet hebben van counteren in de tweede helft. En Emmen dat zojuist een vijfde wissel noodgedwongen moest doorvoeren. Kasper Staring, hij ging eraf met een blessure voor hem. Luca Denk. Het leek even op een hoofdblessure, maar het was in elk geval wel Kasper Staring. Uiteindelijk dacht ik toch zeker dat het de enkel was waardoor hij gewisseld moest worden in een duel met Varela. Er zijn heel veel nieuwe spelers binnen de lijnen gekomen bij beide ploegen. Het is wat rommeliger geworden ook in de laatste 10, 15 minuten. Maar de echte grote kansen in de tweede helft die waren vooral voor Emmen. Eentje voor RKC, dat was vanuit de omschakeling. Goede counter met Joram van der Veen. Die zocht daar de korte hoek, maar goed gekiept door Sam Karsis. En dat was het eigenlijk ook wel van de thuisploeg. Die vooral het beste voetbal liet zien in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Emmen valt aan, doet dat over de rechterkant. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dat betekent dat RKC dat nog het meest blij mag zijn, denk ik, met het puntje. Als het dat tenminste haalt. RKC mag gaan ingooien. Gaat dat doen met Held. Die neemt daar ook opvallend genoeg alle tijd voor. Zoekt dan waar Vince Stokker staat. Maar die staat in de buurt van de middenlijn. Het moet nog via Thijs van Leeuwen. Die raakt de bal wel aan. Maar dat doet ook een Emmenaar. En dus is RKC in elk geval wat opgeschoten. Richting de middenlijn gaat er een nieuwe ingooi komen. Weer met Held. Nu wel het zoeken naar Vince Stokkers. Die kan een bal goed aannemen. Waardoor RKC aan het voetballen kan komen. Dat gebeurt nu via het middenveld. Maar de bal veel te ver voor zich uitgespeeld. Door Rijn van Hedel. Dat was de laatste wissel aan de kant van RKC. Dat het nog een keer gaat proberen. Omdat Emmen ook wat nerveus wordt. En RKC RKC weer op de helft van Emmen is aanbeland. Met nu Tim van der Looy. Tim van der Looy naar Held. Held dan weer naar de buitenkant. Weer terug naar Held in het strafschopgebied. Maar oei, oei, oei. Dat is niet best. Dat vindt het publiek ook niet oké. Die bal zomaar slordig over de zijlijn gespeeld door Held. En dat betekent dat deze aanval verloren gaat. En dan spelen we nog minder dan een minuutje tussen deze twee ploegen in de subtop van de KKD. Emmen met 15 punten. RKC met 13 punten. Daar gaat zeer waarschijnlijk voor beide ploegen een puntje bij komen. En dat is voor Emmen in elk geval een resultaat. Maar op basis van de tweede helft had de ploeg van Menno van Dam misschien ook wel wat meer verdiend. Een vrije trap gaat er nog komen. Terwijl die laatste halve minuut inmiddels is aangebroken. Een helft vrije trap. Iets over de helft van Emmen. Een lange hoge bal gaat dat worden richting de vele spitsen die daar staan. Maar er staan ook een hoop verdedigers van de RKC. Bal wordt weggehaald door Van Loo. Dan is het Emmen met aan de rechterkant Breij. De voorzet is half hoog. Het zoeken weer naar Jack Cooper Love. Weggehaald door RKC. Sven van der Plas. En dan het eindsignaal. Dat is daar van scheidsrechter Laurens Gerrits. Het eindigt hier in Waalwijk in 1-1. En dat zijn toch twee punten verloren. Zo zal Sander Duits, denk ik, na afloop zeggen. Voor RKC Waalwijk. Emmen peurt er een punt uit op basis van een uitstekende eerste helft. En een hele, hele mooie goal van Brian van Hoven. Maar dat was ook de 1-0 van Jesse van der Haar. Eindstand hier dus. Een gelijkspel, 1-1.
1: 4 minuten onderweg in de tweede helft. Spanje tegen Tsjechië. Ik ben benieuwd, Chris, naar de wissels bij de wereldkampioen.
5: Ja, die hebben nieuwe vleugels. Lamine Yamal en Alex Baenya, die natuurlijk vanaf links komt, zijn in de kleedkamers achtergebleven in Oviedo. Hun vervanger Jeremy Pino, de linksbuiten van Crystal Palace. En aan de andere kant Victor Munoz, eigenlijk ook een linksbuiten, maar kan ook van rechts komen. Hij natuurlijk van Liverpool. Tsjechië ongewijzigd, 50ste minuut. Eerste kans alweer gezien voor Spanje. Het was vooral via die Pino aan de rechterkant van het veld. Strakke voorzet. Nu komt Tsjechië eigenlijk naar voren toe. En zelfs wat druk op Pedri die de bal verliest aan Loschek. Loschek verliest vervolgens zijn bal weer. En dan kan Pino weer weg. De versnellingen met Fernandes. Die debutant die meegaat. De spits die het eigenlijk allemaal nog veel te snel vond gaan. Dat tempo. Bal gaat naar de buitenkant. En dan is het uiteindelijk Munoz die je kan controleren. Die doet het ook vrij goed. En speelt de bal terug naar Rodri. Rodri wacht eventjes. Dan wordt er geweest door Le Normand. Krijgt de bal over de breedte. Moet dat passen maken aan de rechterkant van het veld. Is het Slama nu die denkt, nou ik vind het prima. Lamine Yamal is in de kleedkamer achtergebleven. Zo erg kan het toch niet meer worden. Want wat was hij toch weer goed. Lamine Yamal. Maar hij kan de rest van de wedstrijd eens bekijken vanaf de bank. Terwijl Spanje in een soort grote rondo de bal van voet naar voet laat lopen. En Tsjechië probeert ertussen te komen, een voetje er tegenaan. Maar vooral niet te veel in te stappen. Want instappen, ja, dan ben je de sigaar tegen dit Spanje. Want het is tiki-taka en ze zijn weg en de bal ligt in het mandje. Nu is het Olmo die inspeelt. Via Pino gaat de bal weer naar Olmo terug aan de zijkant van het veld. Tempo niet al te hoog. Pedri legt terug op Le Normand. Moet even wachten. Speelt naar Laporte, hij de vervanger van Dienhuizen. Die speelt in naar de buitenkant. Munoz dan controleert. Rodri biedt zich aan. Bal gaat terug naar Le Normand. En het is Tsjechië dat meebeweegt. Het gaat natuurlijk in deze groep om twee landen. Engeland, vandaag dus gewonnen 7-0 van Kroatië. En Spanje, die twee gaan uitmaken wie er doorgaat naar de laatste vier in dit toernooi. Kroatië ook trouwens lekker. Ben je eerst 7-0 afgedroogd door Engeland, is de volgende wedstrijd thuis tegen Spanje. Succes jongens, zou je zeggen. Terwijl nu Olmo naar voren toe komt. De rechterkant van het veld, punt strafschopgebied. Hij wacht even, staat even op de bal. Bal naar de buitenkant, naar Munoz. Munoz wacht, dreigt. Speelt de bal dan terug naar Fresneda. Een van die debutanten. Gaat de bal weer naar Rodri. Die Rodri doet helemaal niks verkeerd. Hij heeft nog geen bal ingeleverd. Nu dan door de as van het veld. Olmo gezocht, niet gevonden. Tsjechië kan er dan uit. Maar die wordt dan meteen een overtreding gemaakt op een van de Tsjechische middenvelders door Le Normand. Wedstrijd ligt even stil. 52e minuut in Oviedo.

0: Rodri. Die Rodri doet helemaal niks verkeerd. Hij heeft nog geen bal ingeleverd. Nu dan door de as van het veld. Olmo gezocht, niet gevonden. Tsjechië kan er dan uit. Maar die wordt dan meteen een overtreding gemaakt op een van de Tsjechische middenvelders door Lenormand. Wedstrijd ligt even stil. 52 minuut in Oviedo. Spanje heel comfortabel op 2-0 tegen de Tsjechische Republiek.
1: Die Chris Wobbe doet echt niks verkeerd, hè?
2: Nee, ik heb ook nog niks gehoord. Daar word je ongemakkelijk van, hè, Chris?
0: Ja, lekker hoor. Dit. Prima.
2: Goed, tot zo. Goed, Chris ook het volgende uur.
1: Nog een uurtje.
2: Tot straks. Oh, hey.
3: NPO Radio 1. Human. Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
4: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
14: NPO Radio 1.
15: 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor. Aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's

0: staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het werd uiteindelijk een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer. Aan de kust is het bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig bij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
6: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Goedenavond, het laatste uurtje sport op deze zaterdagavond. Beginnen we in Spanje, de Nations League wedstrijd tussen Spanje en Tsjechië, Chris.
1: Uurtje gespeeld in Oviedo, Galicië. 2-0 voor de wereldkampioen die een hele comfortabele wedstrijd kent. Tegen de hardwerkende Tsjech. 2-0.
2: Goud en zilver vandaag voor Demi Vollering en Pup Pietersen op het EK wielrennen. We spreken ze allebei.
0: We staan ook stil dit uur bij het overlijden van Jan-Roelof Kruithof, een unieke marathonschaatser die 89 jaar werd.
2: Op de Dutch Open badminton spelen de Nederlanders in het enkelspel geen enkele rol. We bellen daarover met oud-topspeler Robin Tameling.
0: En vanzelfsprekend ook de reacties op het voetbal. Almere City won met 1-0 van FC Volendam en blijft daardoor de nummer 2 van de keukenkampioendivisie. Dat allemaal straks.
2: Maar eerst naar die wereldkampioen met 2-0 voor staat tegen Tsjechië, Chris Wobbe.
1: Ja, en er is druk gewisseld. Gaat opnieuw gebeuren. Mikel Merino en Fermin Lopez van Barcelona gaan erin komen. Maar daar zijn de Tsjechen op de as van het veld eindelijk gevaarlijk tegen Spanje. Maar nee hoor, het is Vresneda die dat echt heel goed doet. Ivan Vresneda. Rechtsback van Sporting Lissabon in zijn eerste wedstrijd voor Spanje. Draait zijn tegenstanders dol. Randt de bal wel weg richting een van de spitsen van Spanje. Roberto Fernandez bijvoorbeeld, ook een debutant. Maar die heeft het echt heel moeilijk in de punt van de aanval. Toch opmerkelijk hè, dat Spanje al heel lang geen echte spits heeft. Al jarenlang niet, maar al wel 40 wedstrijden op rij ongeslagen is. Europees kampioen, wereldkampioen, nummer 1 van de wereld. En dus 2 jaar geleden finalist van de Nations League. Ja, dan zou je eigenlijk wel denken, goh, dat gedoe om een spits, is het eigenlijk wel nodig? Misschien is dat ook wel een mooie discussie voor in Nederland. Maar goed, dat is weer heel wat anders. De Tsjechen, die trouwens ook een Spaanse bondscoach hebben, net als Nederland, worden hard aan het werk gezet en durven gewoon niet in te stappen. Ze weten ook continu niet, wat moeten we nou doen? Wel doorlopen, niet doorlopen? Is het uitstappen? Is het juist terugplooien? Het is continu de keuzes die worden gemaakt door de wereldkampioen, door Spanje, dat de regie voert. Het Tsjechië, dat moet blijven reageren. Nu dan een vrije trap, weliswaar voor Tsjechië. Ondrej Linger, kennen we nog van Feyenoord, speelt nu bij Corona Kieltje in Polen. Er zijn trouwens meerdere spelers bij Tsjechië die in het verleden hebben in de Eredivisie. Onder meer Michal Sadilek, controlerende middenvelder. Onder meer bij Twente en PSV gespeeld. En natuurlijk Maciej Kovár. Hij, de doelman van Tsjechië, zit nu op de bank. De Tsjechen proberen een aanval op te zetten. Eigen helft, lange bal, meteen onderschept door Spanje op de helft van Tsjechië. Het is eerst kijken en dan aannemen van Dani Olmo, die de bal naar Rodri speelt. As van het veld puntert Rodri die bal terug op Lenormand. Krijgt de bal meteen weer terug. Rodri die heerst, die ruimte zo goed bespeelt. En geen enkel moment in duel komt. En dat is ook knap van Spanje. Want die Tsjechen die kunnen echt wel een duel uitvechten. Lichamelijk best sterk en bepaalt geen koekenbak. Maar Spanje is gewoon te snel, te vaardig om echt in de problemen te komen tegen een ploeg als Tsjechië. Met nu dan Lenormand die inspeelt op Pedri. Tikt de bal door. Nee, het gaat mis. En dan de Tsjechen weg. As van het veld. Loschek kiest de diepte. Gaat de bal diep en die komt ook bijna bij de juiste kleur, zou je zeggen. Maar daar is David Raya nog, de doelman van Spanje. En je ziet hem denken, eindelijk heb ik wat te doen. Ik mag gewoon een bal oppakken omdat het bijna gevaarlijk werd. Joepie de Poepie, 64ste minuut. En de doelman van Spanje ook een keer in het spel voorgekomen. 2-0 in Oviedo voor Spanje tegen Tsjechië.

0: Milky en Just the Way You Are. Ja, we gaan nu aandacht besteden aan een onderwerp dat ooit langskwam in andere tijden sport. De hoofdpersoon ooit langskwam in andere tijden sport.
1: Ja,
0: uitgerekend in de week dat eigenlijk een soort definitief afscheid werd genomen ook van dat programma. Hè?
1: Ja, dat is afgelopen donderdag gebeurd. En in 2016 was Jan Roelof Kruithof de hoofdpersoon in een andere tijden sport, marathonschaatser. Hij is vandaag overleden. In de jaren 70 en 80 was Kruithof vrijwel onverslaanbaar. 9 keer won hij de alternatieve Elfstedentocht. De Tocht der Tochten, die werd in zijn piekjaren niet gereden. In 1985 werd hij op 48-jarige leeftijd 12e. Een jaar later, 86, dus 52e. In 1997 reed Kruithof de Toertocht en kwam hij met 3 anderen als eerste over de finish. Tot op hoge leeftijd bleef Jan Roelof Kruithof trainen voor die Elfstedentocht. En dat vertelde hij dus in die andere tijden sport uit 2016.
2: Ik train dus echt voor een echte Elfsteder natuurlijk. Hè. Je weet nooit als hij komt. En als hij komt, dan moet ik klaar zijn om eventueel dus mee te doen. Want meedoen is erg, maar niet meedoen is nog veel erger. Ik ben nog maar 79. Ik heb 2 nieuwe knieën. 'S Morgens doe ik eventueel krachttraining erboven. En dan ga ik tussenmiddag even fietsen. En dan s'avonds even schaatsen. Dus ik train toch veel meer dan vorig jaar. Want de hoop is opgevestigd dat die Elfsteden toch een keer weer komt. Het wordt een paar jaar later. Dan wordt het achter de rollator. En dat is toch een beetje een probleem bij de klumplekken natuurlijk.
1: Jan Roelof Kruithof in 2016.
0: Ik ga je toch even onderbreken,
1: ja,
0: Dionne, want er is een doelpunt. Het is een live sportprogramma bij Spanje tegen Tsjechië, Chris.
3: En een zeer verrassend doelpunt, 69e minuut. Het is eigenlijk de eerste counter van Tsjechië die echt heel erg slaagt. Jiří Slama wordt aan de linkerkant vrijgespeeld. Kan maar 1 ding doen met links en dat is schieten. En de bal langs Raja geschoten. En dus op het scorebord is deze wedstrijd weer spannend. Spanje 2, Tsjechië 1.
1: Marnix Koolhaas, goedenavond.
4: Hoi,
1: Marnix. Je bent schaatshistoricus. Je hebt ook 10 jaar geleden meegewerkt aan die uitzending van Andere Tijden Sport over Jan Roelof Kruithof. Wat zei hij nou? Meedoen is erg, maar niet meedoen is nog erger. Typeert hem dat een beetje, zo'n uitspraak?
4: Nou ja, ik heb veel fanatieke Elfstedenrijders gesproken in mijn leven. Maar ik denk dat hij wel de allerfanatiekste van allemaal was. Ja. Die dacht zelfs met zijn kunstknieën dat hij toch nog gewoon mee zou kunnen doen.
1: Want zo gek was hij dus van schaatsen.
4: Hij was er volkomen bezeten van. Ja, het betekende ook dat hij echt altijd met zichzelf bezig was. Ik heb weinig mensen ontmoet die zich een schaatsvriend van Jan Roelof noemden. Maar ja, dat vind je wel bij meer topsporters.
1: Je bedoelt heel erg op zichzelf gericht om dat doel te bereiken.
4: Ja, en daar had hij alles voor over, hoor. Hij reed ook collega's echt letterlijk van de baan af als hij gepasseerd dreigde te worden. Dus zijn reputatie was niet al te groot. Maar zijn fanatisme was ongeëvenaard. En op die manier verdient hij ook alle waardering en erkenning voor wat hij gepresteerd heeft. En zeker nog op hoge leeftijd. Want hij heeft in de meest barre omstandigheden, zeker die alternatieve tochten in Finland, die vaak bij min 20, min 25 werden gehouden. Nou ja, dan demareerde hij vanaf de start en hij reed 200 kilometer alleen op kop en kwam over de finish.
1: Ja, was het hoe barrer, hoe beter?
4: Ja, nee, absoluut. Hij kon tegen alle omstandigheden. Hij is natuurlijk mede beroemd geworden vanwege dat geweldige filmpje wat hij ooit in een vriescel heeft gemaakt, waar hij op een home trainer zat te trainen. Nou was dat natuurlijk gewoon een geintje, maar iedereen dacht dat hij dat eigenlijk het hele jaar door elke dag deed. Zat hij ook bij min 20 te trainen. Maar het kon hem inderdaad niet koud genoeg zijn. En hij kon ook werkelijk tegen alle kou.
1: Ja, nou heb ik...
4: Hij bereidde zich echt waanzinnig voor.
1: 9 keer, zei ik net, won hij de alternatieve Elfstedentocht. Maar ik zie ook op veel plekken staan 11 keer. Weet jij wat het juiste aantal is?
4: Nou ja, er is niet helemaal overeenstemming wat nou officiële alternatieve Elfstedentochten waren en niet. En hij heeft uiteindelijk wel 200 kilometer tochten gewonnen. En daar heeft hij ook een speciaal bord voor gekregen. Dus, en 11 is natuurlijk een prachtig getal. Dus laten we het gewoon maar op 11 houden.
1: Dan houden we het op 11.
4: Dat verdient hij ook wel.
1: Hij heeft een ongelooflijk lange carrière gehad, omdat hij zo lang is doorgegaan. Maar hij is pas laat aan die marathons begonnen, hè?
4: Ja, want die carrière is wel lang geweest. Maar bijvoorbeeld in 1963, de beroemde tocht toen was hij 24 jaar. Nou, dan had je kunnen verwachten. Dan zou hij op zijn top geweest kunnen zijn. Maar toen was hij gewoon nog een recreatief schaatser en bezig met zijn studie. Hij is een architect geworden en is pas daarna eigenlijk fanatiek gaan schaatsen. We weten allemaal dat het na 63, 22 jaar geduurd heeft voordat de wereldtocht kwam. Dus dat hele gat heeft hij overbrugd in topvorm. Hij heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen viel. De Old Amprit, de Veluwemeertocht, de Noordwesthoek, Holland Venetië. Nou ja, wat er aan klassiekers gehouden werd in die tijd, won hij. Maar ja, die Elfstedentocht, die kwam maar niet. Dus heeft hij tot 85 moeten wachten. Toen was hij inmiddels al 48. En nog steeds behoorde hij toen toch bij de favorieten.
1: Ja.
4: Dat was wat ongelooflijk. En misschien herinner jij je ook nog wel de beelden van die tocht en met name zijn dramatische val tijdens het klunen door Kimsvert, waar ze een kilometer moesten klunen, waar het hele dorp allemaal in de schuur naar tapijtjes op zoek was geweest, zodat de hele dorpstraat in Kimsvert vol lag met in alle kleuren aan tapijtjes. We hebben dat voor die uitzending nog gereconstrueerd. Ik ben bij al die dorpsbewoners langs geweest om te vragen of ze nog een stuk tapijt van 85 hadden liggen. Dus we hebben daar die hele dorpstraat weer volgelegd. En zijn met hem en zijn ploegmaten uit dat bekende blauwe labello-pak aan. En we hebben die hele klumpartij gereconstrueerd. En precies op de plek waar hij toen gevallen is, heeft hij dat dramatische moment herbeleefd.
1: Ja, want hij had er lang op gewacht, maar frat het ook aan hem dat hij toch niet kwam in die jaren dat hij zo goed was en zo fit.
4: Ja, natuurlijk. Hij was in bloedvorm en zou hem ongetwijfeld ook als hij in die tijd, Evert heeft hem natuurlijk in zijn topjaren twee keer kunnen winnen. Was dat in de jaren 70 twee keer gebeurd, dan weet ik zeker dat Kruijshof hem twee keer had kunnen winnen of vaker. Ik bedoel, hij was gewoon echt op natuurreis onverslaanbaar.
1: Ja.
4: Dat bleek wel uit al die overwinningen.
1: Hoe was het om die uitzending met hem te maken in 2016?
4: Nou, we vonden dat best wel, samen met Marcel Goethart, we vonden dat best wel ingewikkeld, omdat hij natuurlijk heel erg fanatiek was. En natuurlijk dat dramatische moment van die valpartij, dat moesten we reconstrueren. En dat was voor hem toch wel nog steeds een traumatische gebeurtenis. Dus we zijn daar geweest. We hebben het nagespeeld met zijn ploegmaten, Wim Westerveld, Jan Kooijman, allemaal in dat blauwe labello-pak. En hij kwam met het excuus wat hij toen ook al had gebruikt, namelijk dat de tapijten daar precies verkeerd omgelegd werden, zodat hij met de punt van zijn schaats onder het volgende tapijt schoot en daardoor gevallen is. En als je de beelden terugziet, zie je zijn ploegmaat Wim Westerveld, die achter hem zat, over hem heen springen. Want die dacht, ik ga Jan Roelof niet overeind helpen. Ik ga voor mijn eigen kans. Maar daardoor is hij wel het contact met de kopgroep verspeeld. En dat werd daardoor kansloos.
1: Ja, 12e dus in 85, 52e. In 86, en toen heeft hij hem dus in 97 ook nog gereden, hè, als toerrijder.
4: Nou ja, dat typeerde hem ook, want die toerrijders die gaan natuurlijk niet voor de winst. Maar ook toen was hij nog steeds even bloedfanatiek. En hij moest en hij zal als eerste toerrijder over de finish komen. En ook dat is hem nog gelukt met geloof twee of drie anderen. Ook dat vierde hij weer als een overwinning.
1: Wat vond jij zijn mooiste overwinning? Wat staat nog echt in jouw geheugen gegrift?
4: Nou, wel, ik weet niet meer precies welk jaar het was, maar in Finland dat hij echt
1: in die barre omstandigheden,
4: extreme kou, helemaal alleen die tocht heeft volbracht. Ik bedoel, het is totaal anders natuurlijk dan een Elfstedentocht. Je komt geen dorp tegen, je komt geen mens tegen. Het is één grote woestenij van ijs, koud, wind, sneeuw, alles. En dan stond zijn vrouw Jantien. Daar was hij. daar maakte hij toch ook wel gebruik. Je kan het ook misbruik noemen. Namelijk, die moest en zou dan ergens in die kou klaarstaan om warm drinken, eten aan te reiken. Daarna moest ze weer als een gek naar een andere plaats waar ze weer voor hem moest zorgen. En ja, zo heeft hij al zijn tochten gereden en er is ook heel veel gewonnen. Maar ja, er zijn ook tochten die hij verloren heeft, omdat gewoon zijn concurrenten samenspanden, omdat ze dachten, alles goed en wel, maar één gaat er vandaag niet winnen. Ja. En dat is Jan Roelofs.
1: Dus dat zat hem ook in de weg, dat hij zo op zichzelf gericht was.
4: Ja, kijk, dat fanatisme, dat was af en toe zo erg dat daar anderen zich aan gingen ergeren. Ja. En dat was natuurlijk ook wel weer begrijpelijk. Maar ja, ik vind dat je hem moet waarderen op zijn sportprestaties en zijn ongelooflijke inzet die hij heeft. Zeker nadat hij al eigenlijk op latere leeftijd pas echt fanatiek is gaan trainen. En dan nog zo'n erelijst bij elkaar rijden. En puur de pech hebben dat er zo lang geen tocht gehouden werd. Ja, ja daar kan hij natuurlijk niks aan gedaan hebben. Hij had met een beetje geluk misschien wel de allergrootste schaatser uit onze geschiedenis geweest kunnen zijn.
1: Ja. Had je nog contact? Heb je nog contact met hem gehad na 2016?
4: Ja, ik heb hem daar nog wel regelmatig gebeld en ik ben nog wel eens bij hem langs geweest. En ja, het was toch wel een beetje een man die aan het vereenzamen was, vond ik. Ik had wel medelijden met hem. Hij ging elke ochtend, zei hij, naar het graf van zijn vrouw. Legde daar nog een bloemetje neer. Was nog in training, maar deed eigenlijk alles nog alleen. En ja, Zat thuis ook eigenlijk de hele dag alleen. Dus ja, triest vond ik het wel. En daarom ben ik ook wel contact met hem blijven houden.
1: Jan Roelofs Kruithof overleed op 89-jarige leeftijd vandaag. Marnix Koolhaas, dankjewel. De aflevering van Andere Tijden Sport is terug te kijken via anderetijden.nl.
0: Dan gaan we weer naar de live sport in Spanje. Ik dacht even, hij zit.
3: Ja, dat dacht jij ook. Ook? Ja, precies, ja. Ryan Nadeiri zou het zijn. Van heel dichtbij puntet hij de bal over doellijn tegen de touw van het Spaanse doel. Maar de treffer wordt geannuleerd door de Griekse scheidsrechter Vosdidis. Dus helaas gaat dat niet door voor Tsjechië. Begon al bij een vrije trap die uiteindelijk werd gekopt vanaf de rand van het strafschopgebied van Spanje. Er zat een boog in die bal. David Raya, Spaanse doelman, laat de bal eigenlijk door zijn handen glippen, waardoor de bal op de lat komt. En daar was heel dichtbij Ryan Nadeiri, de geboren Duitser. Speelt vandaag voor het eerst voor de Tsjechische nationale ploeg. Wegens familiebanden kon hij spelen voor Tsjechië. Maar de treffer wordt dus geannuleerd tot grote woede van de aanvoerder van Tsjechië, Ladislav Krejci van Wolverhampton Wanderers. En die krijgt meteen een gele kaart. Nog 10 minuten te gaan. 2-1 is de stand. Terwijl de regie nog eens dat moment terugpakt van die Tsjechische treffer. Er wordt behoorlijk geduwd en getrokken. En uiteindelijk weet ik niet waarom de scheidsrechter nou echt annuleert. Ik denk dat er een overtreding wordt gemaakt op Lenormand. Daar wordt een blok op gezet. En dat daarom is geannuleerd. 81ste minuut. Spanje, ten opzichte van het duel met Kroatië, op 8 plekken gewijzigd. Nu al 5 keer gewisseld. Een aantal debutanten, een aantal jongens erin die niet zo heel vaak een basisplaats krijgen. Toch tegen de Tsjechen, die hun kansen wel ruiken. 1 counter dus, was afdoende voor Tsjechië om te scoren. Jiří Slama, de man die echt wel slapeloze nachten had voorafgaand aan dit duel. Want hij moest Lamine Yamal bespelen. Yamal werd gewisseld in de rust en Slama scoort. Die twee hebben natuurlijk, die twee gebeurtenissen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Nu is het Tsjechië dat weer loert, dat weer kijkt. Kan het misschien ontsnappen. As van het veld. Bal op eigen helft. Krejci doet het dan. Speelt de bal naar een van zijn teamgenoten. Gaat de bal terug naar Kinski. En zomaar in één keer Tsjechisch combinatievoetbal. En Spanje moet nu aan de loop. 82ste minuut. Bal gaat naar voren toe. Wordt getoucheerd. Komt er zelfs ruimte. Michel Sadilac in het veld gekomen bij de Tsjechen. Speelt met een gezichtsmasker. Ligt een van de Spanjaarden. Ik denk dat Pino is. En daar ligt er nog eentje. Er wordt de tweede gele kaart. Die is voor Sadilek uitgedeeld. Michel Sadilek met dat gezichtsmasker ziet er een beetje uit als zo'n kooivechter. Loopt ook zo weg. Van, ik heb mijn kaartje weer gepakt. was ook een pittige overtreding. Want hij wist natuurlijk maar al te goed dat de ruimte achter de laatste linie vrij groot was voor de Spanjaarden om er iets moois mee te doen. Ja, loopt gewoon echt hard door op Jeremy Pino, die naar de grond gaat. Terecht, gele kaart voor Sadilek. Daarvoor al Krejci. Even leek Tsjechië dus door een fout van Raja op gelijke hoogte te komen. Maar het is gewoon 2-1 in de 83e minuut bij Spanje, Tsjechië.

0: Portishead, Sour Times. Uit 1994, heb ik er even meteen bijgezocht.
1: Heel goed, dat scheelt een hoop denkwerk. Ja, het is gewoon een wedstrijd geworden, toch nog?
2: Chris? Ja. Dat zou je denken, maar Tsjechië inmiddels met 10 tegen 11. Twee gele kaarten voor aanvoerder Ladislav Krejci zorgde ervoor dat hij moest inrukken. Een minuutje geleden de eerste gele kaart. Commentaar op de leiding naar de afgekeurde Tsjechische 2-2. En zojuist maakte hij duidelijk een overtreding op Roberto Fernandez, de hardwerkende spits van Spanje en debutant. En had daarna ook weer aanmerkingen op de leiding. En dus zei de Griekse scheidsrechter: het is genoeg geweest. Tweede gele kaart voor Krejci en dus rood. Tweede rode kaart overigens voor een speler van Tsjechië in twee interlands. Want vorige wedstrijd tegen Engeland kreeg Sulc al de rode kaart. Aanvallende middenvelder in de 26e minuut. Dus dat is wel bijzonder, maar toch. Tsjechië met die Spaanse bondscoach Santi Denia geeft aardig partij. Natuurlijk moeten we zeggen dat dit niet het Spanje is van de WK-finale. Een aantal jongens natuurlijk nog wel in de basisopstellingen bij de Spanjaarden die het wereldgoud pakten in New York, New Jersey. Maar toch heel veel wisselingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Kroatië. En nu met al die nieuwkomers. Ja, het Spanje in wording, laat het maar zo zeggen. Dat nu naar voren toe komt via Jeremy Pino. Nog niet echt gelukkig. Een aantal flinke tikken gekregen van zijn tegenstanders. Lag vaak op de grond. 88ste minuut. Moet flink aan het werk. En de Tsjechen blijven hopen met 10 tegen 11 en 2-1. Daar kun je mee thuiskomen. Hoewel thuis de Tsjechische selectie vliegt nog even door naar Wembley, waar Engeland wacht aanstaande dinsdag. En dan gaat dus Spanje in Kroatië tegen Kroatië spelen. En dan uiteindelijk de laatste speelronde in deze groep is de wedstrijd tussen Spanje en Engeland. Gaat dat zien. Dat wordt een echte kraker. Overtreding nu van André Linger. Diep op de helft van de Spanjaarden. En ook Linger krijgt nu geel. Ik denk dat de Griek denkt van, nou oké, okay, ik heb de kaarten nog mooi op zak gehouden. Laat ik ze nou maar eens allemaal aan de Tsjech geven. Het is de Vasilis Fotias. Ik zei Fotizi, maar het is Fotias. En hij wordt nog even aan het werk gezet. Wappert met wat kaarten, terwijl we in de 89ste minuut zitten. En Spanje nu weg is met een hele mooie individuele actie door Fermin Lopez. Maar die loopt zich uiteindelijk een stuk. Kunnen misschien de Tsjechen wat met Linger naar Sadilek. Twee spelers met een eredivisie hier verleden. Zit Fermin Lopez er weer tussen. Kan Spanje dan uitbreken? Oh, dat is een behoorlijk harde overtreding, zeg. En flink ook. En die wordt niet bestraft, want de aanval loopt door. Gaat er dan de 3-1 komen uit de rebound? Gaat hij dan alsnog in? Mikel Merino doet het 3-1 voor Spanje in de 89ste minuut. Hij viert het door de handen in de zij te zetten en even met de vinger te wijzen richting het publiek. Is er behoorlijk wat discussie bij Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje en de vierde official. Is er even wat gedoe en onvrede, want er is duidelijk een overtreding gemaakt. Ik denk dat het Sadilek was of Chalupek, een van die twee die hard doorgingen in die aanval van Spanje op een van die Spaanse spelers. Maar de treffer telt, de treffer staat. Spanje met 11 tegen de Tsjechen met 10. 3-1 op het scorebord.
0: Goud en zilver vandaag voor de Nederlandse ploeg op het EK wielrennen in Slovenië. Demi Vollering won en Puk Pietersen werd daarachter tweede. Volgens Pietersen verliep alles volgens plan vandaag.
3: Demi zou de laatste paar... Ik zou gewoon echt met tempo rijden tot boven. En Demi zou dan een moment zoeken om aan te vallen. En dat deed ze eigenlijk perfect. En ik kon mooi aanhaken bij Kasia in het wiel. En ik hoopte eigenlijk dat we nog wel met z'n tweeën weg zouden kunnen blijven. Maar de stoomtrein achter ons was goed op gang. En die bleef eigenlijk perfect rijden. Dus ik moest alleen niks doms doen in de sprint.
4: En want Royce bedoel je dan met de stoomtrein, denk ik?
3: Ja, onder andere. Ja,
4: er zaten er nog een paar bij in Nieuwia Doma. Wij dachten op een gegeven moment nog even, het wordt toch wel weer klein, dat gat met Vollering. Voelde jij dat ook zo?
3: Ja, op een gegeven moment kwam Laurens langs ons met de auto. Dus toen dacht ik, nou, het is een groot gat. En toen eigenlijk vrij snel stond de auto alweer langs de zijkant. En zagen we de motoren rijden. En het was eigenlijk ook een motor die vrij kort op ons reed. Dus ik dacht, ik hoop dat die niet al te veel invloed nog heeft. Maar eigenlijk heb ik Demi alleen gezien vlak voordat we de laatste bocht in gingen. Daarna niet meer. Toen was het ook zwart voor mijn ogen. Dus,
4: Met dat zwart voor je ogen win je dan nog het sprintje. Je wordt tweede. Wat zegt dit over de ploeg vandaag weer? Want ja, jullie zaten daar in de finale ook gewoon met 5 mannen.
3: Ja, ik denk dat het gewoon weer goed was. We hebben de hele dag denk ik op kop gereden. Op een gegeven moment kwam in de aanloop Marlen naar me toe. Ik denk na 60 kilometer. En die vroeg, ja, heeft Lorena nou tot nu toe alles alleen op kop gereden? Of hoe zit dat? En ik zei, ja, samen met Amber kop over kop. En ze zei, ja... Die was echt onder de indruk en ik denk dat zoveel vertrouwen uitstraalt naar Demi, dat hij dan ook nog een tandje extra heeft op de klim.
1: Aldus Puk Pietersen. Gaan we voor de laatste keer, denk ik, terug naar het voetbal. Naar Spanje tegen Tsjechië, waar het dus inmiddels 3-1 is, Chris.
2: Ja, inderdaad. En wat een macht toch weer. Laat Spanje hier zien, niet eens op zijn sterkst. Als we deze selectie vergelijken met de selectie met het elftal. Dat startte dus in New York, New Jersey tegen Argentinië in de WK-finale. Maar toch Spanje, toch veel debutanten. En is Tsjechië geen partij voor de thuisploeg. Die in dit geval in Oviedo speelt. Veel supporters blijven zitten. Er zijn er al een aantal die denken van nou, het is wel mooi geweest. Spanje gaat weer winnen. Komt met 9 uit 3 dus aan kop van de groep. Engeland heeft wel een beter doelsaldo, maar ook 3 punten minder. Met 6 punten op de tweede plek. En zoals eerder aangehaald, het zal gaan tussen deze twee ploegen. Wie van de twee naar de Final Four gaan? Maar goed, moeten we nog 3 potjes voor voetballen. Het is nog maar de 3e groepswedstrijd in deze groep. Met Spanje, dat de bal van voet naar voet laat gaan. Veel invloed van Atletico Madrid, Arsenal en Barcelona. Dat zijn echt wel de teams die internationals leveren voor in ieder geval de ruggengraat van de Spaanse selectie. En daarna nog een aantal jongens van andere clubs. Maar met name dus Arsenal, Barcelona, dat echt wel de ploegen. En Atletico Madrid, daar komt Spanje weer. Gaan die nog voor een doelpuntje erbij? Nee, want het is Tsjechië dat in eerste instantie verdedigt. Maar de druk blijft hoog voor de Spanjaarden. Wordt er een overtreding gemaakt? Nou, dat wil men dan wel aan. Een overtreding in het strafgebied? Nee, het is een zwalbe op zijn Duits uitgesproken. Maar hij is voor een Spanjaard, Fermín López. De eerste gele kaart nog maar voor een Spanjaard van de 6 in totaal. Opvallend dat het laatste kwartier, ja, dat pas alle gele kaarten werden getrokken. Zo'n ontspannen, of eigenlijk onsportieve wedstrijd was het niet. Het was vooral ontspannen. Terwijl, dat is een bijzonder beeld. Mikel Oyarzabal, de spits, eigenlijk aanvallende middenvelder van Spanje, ruikt nog even aan het shirt van een van zijn ploeggenoten. Bijzonder. Misschien gaat hij hem weggeven aan een van de mensen op de tribune. Maar dat zie je toch niet heel vaak. Een wisselspeler die uitgebreid staat te ruiken aan het shirt van een medespeler. Terwijl Griekenland, Griekenland niet. We hebben een Griekse scheidsrechter. Tsjechië de bal rondspeelt. In het wit gekleed. Bal gaat helemaal naar Kinski toe. Wordt gespeeld naar Chalupek. Die echt wel ontsnapte aan een behoorlijke charge. Hoor. Die ging echt hard door op zijn directe tegenstander. In de aanval die leidde tot de derde Spaanse treffer. Geen kaart voor hem. Hij staat nog steeds binnen de lijnen. Bal aan de buitenkant op de helft van Tsjechië. Dat wel, wordt er teruggespeeld. Niet meer naar Krejci, die staat er niet meer. Chalupek, het is Tsjechië dat speelt met 3 verdedigers, 3 middenvelders. En toch 3 aanvallers. Toch een beetje Spaanse invloed van Santi Denia. De Spaanse coach die dus Olympisch kampioen werd met Spanje. En Spanje gelooft het verder wel. We zitten in de laatste 2 seconden van deze wedstrijd. Dan loopt de Spaanse bondscoach van Tsjechië nog even naar de vierde man van, joh, ik vind het wel prima zo. Maar Spanje mag de bal nog even hebben met Zubimendi. As van het veld. Legt de bal opzij naar Lenormand. Lenormand dan naar Aymeric Laporte. Die op de plek van Dean Huizen staat. Huizen dus de hele wedstrijd op de bank gebleven. Centrale verdediger van Real Madrid. Gaat de bal naar deze kant van het veld. Is het Victor Muñoz. En dan, valt de verbinding even weg uit Oviedo. Dan hoop ik dat ik nog goed te verstaan ben. Zie ik vooral wat sneeuw. En nu een lachende fan. Ik denk dat het voorbij is. Spanje wint met 3-1 thuis van Tsjechië.
0: Demi Vollering heeft haar Europese titel op de weg dus geprolongeerd vandaag. En dat deed ze een week na het behalen van haar wereldtitel in Montreal. Vollering is weer trots op de hele ploeg.
5: Ja, het was een mooie wedstrijd, geloof ik. En heel tof ook dat Puk tweede wordt hier. Die zat natuurlijk in een perfecte situatie, de groep erachter. En die heeft het koelbloedig afgemaakt ook weer daar. Dus super trots op het hele team, hoe wij hier rondgereden hebben heel de dag. En ja, ook hoe die meiden bleven knokken na die eerste klim, terugkwamen en het gat dichtreden naar die kopgroep. Ik denk, het was uiteraard weer een perfecte team performance. En het was genieten.
4: Want jullie zaten daar in de finale met z'n vijven, dat zegt eigenlijk alles.
5: Ja, was gaaf.
4: Dan is er het moment, de lead-out van Pietersen. Ja, hoe was het plan eigenlijk vooraf? Want er werd ook nogal een beetje gesuggereerd, misschien is het wel voor Pietersen vandaag. Wat was het plan?
5: Dit was het plan. En ik denk, op een gegeven moment toen ik zag dat alleen Kasia er nog bij zat, toen twijfelde ik heel eventjes om niet mijn aanval te doen. Maar ik was bang dat ze erachter misschien terug zouden komen dan. Dus uiteindelijk dacht ik gewoon van nee, ik ga gewoon en ik moet zoveel mogelijk tijd bij elkaar rapen hier op de klim. En dan zie ik wel, als ze dan erachter terugkomen, dan kunnen we altijd nog op plan B gokken.
4: Je moet ook wel wat zeggen over hoe sterk jij je vandaag hebt gevoeld.
5: Ja, ik voelde me op zich wel goed. En het is ook gewoon zaak om bij je taak te blijven. En om gewoon te doen wat we afgesproken hebben. En ik weet dat... Dat ik op het moment een van de sterkste bergop ben. En ik voelde ook dat Kasia jouw brekers had. Dus ik dacht, oké, ik moet hiervan profiteren nu.
4: Nu heb je ook deze trui. Is het te vergelijken met het gevoel van vorige week?
5: Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Was echt heel, heel bijzonder. En ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aanwinnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.

0: Patient Zero, Taylor Swift.
1: Robin Tabeling werd als badmintonner vaak in één adem genoemd met dubbelpartner Selena Peek. Twee keer stonden ze op de Olympische Spelen. Twee jaar geleden nam het duo afscheid in Den Bosch bij de Dutch Open. Ze wonnen toen zilver. En Tabeling is er dit jaar ook bij in Brabant, maar niet meer op de baan. Hij heeft nu een jasje aan. Hij is bestuurslid geworden bij Badminton Nederland met als portefeuille top badminton. En dat is best een pittige portefeuille. En dat is niet omdat hij nou zo goed gevuld is. Daar gaan we onder meer over praten. Robin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij speelt nog, hè, voor mensen die denken, goh, hij is echt helemaal gestopt. Dat is ook niet zo. Wat ben je nog wel aan het doen?
2: Ja, ik speel nog wel, maar ik speel nog Eredivisie. Maar internationaal hangen mijn rackets zeker aan de wilgen.
1: Ja, en je bent dus na het EK in 2025 gestopt met topsport. En dan word je bestuurslid, zeg maar. Hoe bevalt dat, die carrière-switch?
2: Ja, er heeft wel een periode tussen gezeten waarin ik ook nog als soort assistent bondscoach heb gefungeerd. Omdat ik zag dat de huidige bondscoach toen, Henry van Voort, wel wat hulp kon gebruiken. Dus er is wel een transitie gaande geweest in die periode. En ondertussen nu 3 maandjes bestuurslid. Dus veel mensen aan het spreken en nog een beetje aan het inkomen, als ik dat zo kan zeggen.
1: Ja, want de vraag was eigenlijk, hoe bevalt het? Zegt, ik ben er een beetje aan het inkomen. Wat ben je vooral aan het doen dan als bestuurslid?
2: Nou, ik ben vooral, kijk, als speler ben je enigszins natuurlijk wel heel erg bezig met alles achter de schermen, maar vooral heel erg met je carrière. En nu sta je opeens aan de andere kant. En ja, oké, hoe werkt dit? Waar komt het geld vandaan? Hoeveel geld is dat? Nou, dat is natuurlijk het gesprek wat je veel hebt. En wat is er en wat kunnen we uitgeven? En hoeveel kosten dingen? Ja, daar ben ik vooral heel erg mee bezig op dit moment.
1: Ja, en dat is niet voor niks, hè, dat je daar heel erg mee bezig bent. Want ja, er is een geldkraan dichtgedraaid. Dat is, wanneer gebeurt? Een beetje eind 2025, denk ik.
2: Ja, klopt.
1: Dus het is vooral creatief zijn.
2: Ja, zeker. En heel goed kijken naar uitgaves van, vinden we dat op dit moment het waard? Of kan iemand anders dat doen? Of kunnen we dat toch zelf doen door een vrijwilliger laten doen? En dat is zeker creatief zijn en dat vergt ook wel wat van de mensen in de organisatie.
1: Ja, want hoeveel geld kwam er voorheen uit die kraan en dus wat wordt er nu gemist?
2: Ja, dat was volgens mij bijna 3,5 ton aan echt liquide middelen. En dan waren er ook nog wel in natura, zoals zaalhuur of inzet van experts van TeamNL. Die ook niet meer geleverd worden op dit moment. Dus dat is best wel bij elkaar een flinke som geld, ja.
1: Ja, en dat betekent, als ik daar dan als leek, zeg maar, naar luister, dat het bijna onmogelijk is toch om topsport te bedrijven als je eerst 3,5 ton krijgt, ja, om je sport te beoefenen en vervolgens niks meer.
3: Ja, dat is zeker wel een wereld van verschil. Gelukkig is er vanuit het badmintonlandschap in de bestuursvergadering voordat ik aantrad een ommekeer gemaakt, waardoor er iets meer geld vanuit de contributie naar topsport gaat. Dus dat geeft iets meer ruimte in het budget. Maar het is zeker beknibbelen. En ja, ik kan toch wel zeggen dat wat er nu staat, dat het met trots echt wel een goed programma is wat er is gebouwd het afgelopen jaar voor de seniorenselectie. Zeker met de beperkte middelen. Maar van een ideaal scenario kan je absoluut niet spreken. Nee,
0: maar Romain, wat betekent het concreet dat de kraan dicht is gedraaid? Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden nu voor jullie?
3: Ja, nou ja, wij zijn wel van Papendal weg. Papendal is natuurlijk het sportcentrum van Nederland. Wij kregen daar de zaal tot onze beschikking. Dat was een onderdeel van de deal. Maar helaas, met het wegvallen van het geld viel ook daar dat de zaal beschikbaarheid viel weg. Dus daar moesten we opeens voor gaan betalen. En dat was toch een iets hogere huur dan dat wij nu bijvoorbeeld in Westervoort hebben gevonden. Daar hebben wij een accommodatie tot onze beschikking gekregen die gewoon een stuk goedkoper is voor dezelfde aantal uren. Ja, dan moet je eieren voor je geld kiezen op dit moment. Dus het zijn allemaal van dat soort keuzes waarin wij dus nu ook geen fulltime krachttrainer meer tot onze beschikking hebben, maar die op afstand ons zoveel mogelijk helpt en eens in de zoveel tijd langskomt om de spelers te begeleiden. Maar we gaan uit van de professionaliteit van de individu. Mm-hmm. Ja, het zijn allemaal van dat soort keuzes die je op dit moment aan het maken bent. Is dat ideaal? Nee. En dat zijn zeker grote veranderingen.
0: Ja, nee, dat is best wel heftig.
3: Ja, zeker. En ik zei ook een paar dagen geleden nog dat, kijk, je weet wel zeker dat de mensen die er nu staan en die bezig zijn met hun carrière, dat die willen wel echt. Want het is niet boffen op dit moment.
0: Nee. Hoe gaat het eigenlijk met het badminton in Nederland? Is het nog populair?
3: Ja, goede vraag. Wat mij betreft, ik was vandaag bij de Dutch Open. Een prachtig georganiseerd event in Den Bosch. Een evenement op zichzelf. Ja, daar merk je vrij weinig van dit hele gebeuren rondom NOC-NSF. Het is een zaal die gewoon lekker gevuld is. Er heerst een prettige sfeer. Heel veel kinderen die rondlopen. Een lekker de sport aan het beoefenen zijn. Dus ja, daar proef ik wel heel veel enthousiasme. Maar ik denk dat het geen geheim is dat heel veel sportbonden in Nederland het zwaar hebben met ledenaantallen en zo.
0: Ja,
3: ja, daar is badminton natuurlijk ook wel een onderdeel van.
0: Maar jij zegt veel jonge kinderen die hebben allemaal een voorbeeld nodig, hè? Of voorbeelden. Ja. Hebben we die in de badmintonsport nog?
3: Nou ja, er staat in ieder geval wel een damesdubbel in de finale morgen. Met Deborah Jille en Kirsten de Wit. Dus dat is denk ik heel goed voor het toernooi. En ook wel goed voor de sport. Dat we inderdaad nog steeds, ja, ondanks de rumoerige jaren, zo af en toe wel een prestatie meepakken. Dat houdt de hoop wel levend, ja.
0: Ja, is er een mogelijkheid dat de geldkraan toch ook weer een beetje opengedraaid wordt? Of zijn jullie daar nu niet mee bezig?
3: Nee, we zijn op dit
0: nu
3: moment vooral
0: bezig
3: geweest.
0: Nu roeien met de riemen die je hebt waarschijnlijk.
3: Precies, het laatste jaar echt heel erg bezig geweest met oké, hoe zetten wij nu weer een nieuw stabiel programma neer? En ik denk eigenlijk dat dat nu hartstikke goed is gelukt. Zeker de laatste maanden een beetje afgerond met nog een aanstelling van een nieuwe assistent-bondscoach. Het bijhalen van oud-topspelers, waaronder mijn oud-mixpartner Selena Piek, die een x-aantal keer per week de groep helpt als coach. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat er nu iets moois staat. En dat we nu iets meer naar de talentontwikkeling moeten gaan kijken. Want NOC-NSF kijkt gewoon veel meer naar de jeugd en de talentontwikkeling tegenwoordig.
0: Ja.
3: Ja, en daar hebben we nog een hele grote slag te slaan.
0: Ja, want is dus, het zo dat er minder spelers zijn nu op dit moment die omslag willen maken naar topsport?
3: Ja, dat kan je met zekerheid wel zeggen. En dat heeft denk ik meerdere invloeden. Misschien ook omdat ze door dit hele verhaal ook kijken van ja, hoe realistisch is het dat ik hier ook een beetje mijn brood mee kan gaan verdienen. Of fatsoenlijk kan rondkomen zonder dat ik mezelf helemaal een slag in de ronde werk.
0: Ja.
3: Naast de topsport. En ook toch een beetje topsport is gewoon überhaupt niet zo heel aantrekkelijk meer voor mijn gevoel.
0: Nee, maar het is enorm veranderd. Zelfs in die korte tijd dat jij gestopt bent, hè?
3: Ja, klopt. Ja, en als ik er vinger op kon leggen, dan had ik het nu met mijn jasje aan, zoals ik zo mooi werd geïntroduceerd, ja. Per direct veranderd. Maar het is toch ook een klein beetje koffiedik kijken.
0: Ja, maar denk je daar dan nog een beetje met weemoed aan terug?
3: Aan mijn eigen carrière, ja. Of aan de tijd dat, dat er meer topsport
0: Allebei.
3: Nou, ik heb mijn eigen carrière denk ik wel heel goed afgesloten. Maar als ik zo op de Dutch Open rondloop, dan heb ik wel daar hele warme herinneringen aan. Ik vond het hartstikke gaaf om te doen. En ik volg het circuit zeker nog. En ook de spelers die op dit moment vanuit Nederland nog acteren, gewoon op een normaal niveau. Dus daar heb ik zeker warme gevoelens aan. Maar ik heb ook heel veel warme gevoelens aan überhaupt mijn carrière. En de topsportambitie die je met z'n allen hebt in zo'n selectie, zeg maar. Dat verbindt zeker.
0: En morgen wordt het weer een mooie dag op de Dutch Open.
1: Hoe vind je dat hier doet als Bobo, als badminton Bobo? Hij doet het goed, hè?
0: Ik vind dat Robin hartstikke goed doet met zijn jasje aan.
1: Zeker. Robin Tabeling, dank je wel, hè?
0: Dank je.
3: Ja, geen dank. Fijne uitzending.
0: Dank je wel.
1: Ja, die gaan we nagenoeg afronden. We hebben nog één onderwerpje. Twee weken op een rij gaat Laurens ten Dam als bondscoach van de Nederlandse wielrensters met een titel naar huis. Vandaag in Slovenië. Ook nog zilver, want wereldkampioen Demi Vollering werd Europees kampioen. Per Pietersen eindigde als tweede. Maar wat bedoelen die rensters nou met dat wijzen naar hun helm?
4: Ja, het was een verrassing. Ja. Voor de start had ik het al door, maar Lorena had de stickers mee. Dus coach reed mee vandaag met ze. Ja.
5: Dat was een sticker, een soort giffie eigenlijk, hè, van jou op de scooter.
4: Ik in Rwanda op het scootertje. Dat sticker is traditie geworden, ja.
5: Je ziet er een beetje uit als malle happy.
4: Ja, zeker. Ja. Maar Lorena won naar het WK Gref al mee al vorig jaar. Toen zat hij op het stuur. En nu de EK weg met hun op een helm. Dus als ze blijven winnen, mag het voor mij hoor. Dat houden we die erin.
5: Ja, groot gelijk. Maar dat zegt ook wel weer iets over hoe zij deze dag hebben beleefd. En hoe zij deze overwinning beleven. Want ze denken dus aan jou dan.
4: Ja daarom. Nou, ja, dat hoeft niet van mij. Maar sowieso de ploeg. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in de auto gezeten. Was voor mij ook, het leek bijna wel PlayStation. En de juiste beslissingen werden door ze op de juiste momenten genomen. Als ik in de auto dacht van, dit moeten ze doen. Maar ja, zonder woordje kan je dat niet zeggen. Zag ik het voor mijn neus gebeuren. En dat was fantastisch. Dus één grote, gewoon genieten. 3 uur in die auto. Ja, kijk, uiteindelijk was plan A was solo wegrijden. En dan ben je natuurlijk het meest zegenzeker. En toen Puk zo hard reed dat ze nog maar met 3 over waren. Toen Demi voelde van, want Nieuwe Dome was al een beetje aan het lossen. Ik kan nog harder, heeft ze gewoon die kans gepakt en die 30 seconden voorsprong gepakt. Wat genoeg was. En Puk was zo lekker, zat ze daarachter meteen op wiel mee. Dat ja, de zin tot achtervolg ook even een tijdje weg geweest is. Later kwam hij wel weer, dus kwamen ze iets dichter. Maar het was gewoon ruim voldoende om te winnen. En dat ze dan nog 2 wordt, fantastisch natuurlijk. Want ik kwam even naar Puk en ze kreeg veel gezeur van de mede kopgroep. Of van de mede achtervolgers, zeg maar. Ik zeg, blijf storen, blijf kloten. En dat is haar wel toevertrouwd. En
5: volgens mij waren die aan het vloeken en tieren toen jij voorbij kwam rijden.
4: Ja, precies. Ze waren net hard op haar bezig. Maar ik zei, blijf gewoon doen wat je doet. En het maakt mij niet uit dat zij op haar tieren, weet je. Dus het was een koers uit het boekje vandaag. Echt niks aan toe te voegen.
5: Voldering zei, ja, ik dacht, moet ik nog langer wachten met die aanval of moet ik toch maar gaan? Was er ook een ander scenario dat Pietersen hier uiteindelijk voor de zegen zou gaan rijden?
4: Nou ja, kijk, een ander scenario was misschien 1-2 met z'n tweeën weg te rijden. Alleen, als je dan te lang wacht en bijvoorbeeld Reuzen zit er nog heel dicht achter, is dat ook een risico. Dus dan moet je wel heel veel met z'n tweeën boven de rest uitsteken. En we hebben toch afgesproken, ja, we willen in eerste instantie zegenzeker zijn. En dat waren we nu meer. Ja.
0: Dat zei Laurens ten Dam tegen Steven Dalebout. En vanavond wordt de Europese titel gevierd met een Sloveense hamburger en goede wijn. Want anders dan vorige week in Montreal hoeven bondscoach ten Dam en de Rensers niet op stel en sprong naar het vliegveld voor hun terugvlucht.
1: Morgen van 2 tot 7 langs de lijn en omstreken met bijvoorbeeld de klassieker bij de vrouwen, Feyenoord-Ajax. En morgenavond een extra uitzending tussen 20:30 en 21:30 met Nederland tegen Servië.
0: Goedenavond.
6: NPO Radio 1.
7: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De verering van de Oranjes in de Nederlandse koloniën.
8: In de 3,5 eeuw dat er bindingen bestaan, is dit het eerste bezoek van een Nederlands staatshoofd.
7: Een nieuwe serie over het Amerikaanse epos East

0: Nederland tegen Servië.
1: Goedenavond.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De verering van de Oranjes in de Nederlandse koloniën.
4: In de 3,5 eeuw dat er bindingen bestaan, is dit het eerste bezoek van een Nederlands staatshoofd.
3: Een nieuwe serie over het Amerikaanse epos East of Eden.
5: A child may be born perfect, but without kindness.
3: En graffiti.
6: They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere.
3: Vandalisme of kunst? Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
16: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: NPO Radio 1.
17: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze 1,5 week geleden bekend maakten dat ze gegevens van 1,000 FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde

0: aanhang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Problem. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De EO stopt na 25 jaar met het programma Het Familiediner, waarin ruziënde familieleden met elkaar aan tafel gaan. Maar gelukkig hebben we daar altijd ook gewoon nog het gewone kerstdiner voor. En iets zegt me dat de EO voorlopig de stekker niet uit Kerstmis trekt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De aanvallen van Rusland op Kiev nemen toe. Straks Michiel Driebergen, die dat zelf ook merkte toen hij in de Oekraïnse hoofdstad was. Verder neemt de zoon van de veroordeelde oud-president Bolsonaro het morgen in Brazilië op tegen president Lula bij de verkiezingen. Oud-correspondent Garry van Pinksteren schreef een persoonlijk boek over haar 40 jaar in China. En Erik van Muiswinkel komt vertellen over zijn grote liefde voor het beroemde kinderboek De Kleine Prins. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht.
2: Zaterdag 3 oktober.
1: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw nijpend. Het Rode Kruis heeft noodopvang opgezet en dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie.
3: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten.
1: Minister Van den Brink geeft toe dat er weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel.
4: Wat we in het voorjaar hadden en door de zomer heen iets minder leken te hebben, is nu weer terug.
1: Het Rode Kruis vraagt aan de minister om de druk op gemeenten te verhogen.
3: We zijn op zoek naar 2 à 3 locaties in het land waar dag- en nachtopvang is, zodat mensen niet de hele tijd op en neer gesleept worden. En wij kunnen dat samen als Rode Kruis met gemeentes doen.
1: De IJsselcup, de start van het schaatsseizoen, kan mogelijk niet doorgaan. De schaatsbaan in Deventer heeft te maken met een
5: lekkage in het koelsysteem. Ja, dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
1: En in Tilburg zou vandaag de schaatsbaan opengaan, maar helaas.
6: We hebben 1/2 jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen. En ja, dan sta je toch voor een dichte deur.
1: Ook daar problemen met de koeling.
7: Dat vinden wij ook heel jammer.
1: Het ijs is veranderd in een hele grote plas water.
7: We kunnen misschien gaan zwemmen, maar het, helaas niet schaatsen, ben ik bang.
1: Ja, en van de ijsbaan naar het natuurijs, want een van de schaatsiconen uit de jaren 70 en 80 is overleden. Jan Roelof Kruithof, hij werd 89 jaar.
8: Ja, hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Maar hij heeft veel in Finland en overal heeft hij gereden.
1: Kruithof won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
9: De wind is bar en boos. Het ijs hard als graniet. De temperatuur nog steeds 15 graden onder nul.
1: Ook was de sfeer anders. Er stonden volgens Kruithof geen duizenden mensen langs de kant. En er waren ook geen dweilorkesten.
10: In Finland, daar was het allemaal zo nu dan een keer een ijsbeer, of je zag iemand, een visser daar. En verder zag je daar niets.
1: Bij de Friese Elfstedentocht in 1985 ging het mis bij het klunen.
10: Ik ben daar 2 keer gevallen en heb daar dus kramp gekregen. En daar moest ik dus de koproep laten gaan.
1: In 1994 verbeterde Kruithof het 24-uursrecord. In 1 dag reed hij ruim 655 kilometer zonder te stoppen.
11: Plassen, eten en alles deed dus tijdens het rijden. Want anders zouden er weer een aantal meters schelen.
1: En dat record bleef 31 jaar lang staan. Volgens oud-collega's was Jan Roelof Kruithof een harde.
12: Ik heb moeten leren afzien met hem en hij wacht niet op je.
1: En presentator Bert van Leeuwen kwam met
13: goed en slecht nieuws.
1: Want
13: het familiediner stopt, echt waar.
1: Ja, de EO zegt dat het na 25 jaar tijd is voor nieuwe concepten. Maar Van Leeuwen vertelde er wel bij dat er nog 1 laatste seizoen komt, vol met ruziënde familieleden.
14: Als ik op mijn sterfbed ligt, hoef jij niet te komen.
13: Maar dat zei je bij volle bewustzijn.
15: Ja.
14: Het is wel 5 of 6 keer gezegd. Een week of 2 weken later was het zover.
15: Ja, ik ben 2 keer bijna dood geweest dus.
14: Maar ik ben niet gegaan.
13: En als eerste is de limo langs geweest bij jouw moeder, eens die vader Serge.
14: Ik blijf ophouden.
13: Jij komt er maar uit.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Laten we dan het beste ervan maken.
1: Rusland voert het aantal drone-aanvallen op Oekraïne steeds verder op. Zo waren vandaag de bruggen over de rivier de Dnipro opnieuw het doelwit, waardoor het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kiev wordt ontwricht. Wat is het doel van die nieuwe Russische aanvalsgolf? En hoe kwetsbaar is de hoofdstad nu na ruim 4 jaar oorlog? Contact met correspondent Michiel Driebergen vanuit Polen dit keer. Goedenavond.
16: Goedenavond, Elisabeth.
1: Ja, is dit nou inderdaad die escalatie zoals die door Poetin begin september werd aangekondigd?
16: Ja, zeker. Dat kun je denk ik wel zeggen. Vorig jaar ging het vooral over de energievoorziening. Zat natuurlijk Kiev ook in de kou. Dat hebben we toen gezien en dat hebben de bewoners gevoeld. Ja, en nu raken de Russen eigenlijk alles in Kiev wat met de economie te maken heeft. Eigenlijk ook wat, ja, hoe zeg je dat, de samenleving aan de gang houdt. Dus pakhuizen, distributiecentra, tankstations. Ik zag gisteren werd er weer een faciliteit voor medicijnproductie en opslag geraakt. Dat ook dus, maar ook datacentra, allerlei infrastructuur. Dus ja, wat de stad aan de gang houdt.
1: Ja, en dus die bruggen, die zijn heel belangrijk.
16: Ja. Ja, die bruggen. Kijk, Kiev bestaat uit 2 delen. Het is een miljoenenstad. Zo'n 4 miljoen mensen leven daar. Er is een linker- en een rechteroever. Op de rechteroever is het oude centrum. Daar werken veel mensen. 100.000 mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Die bruggen die zijn heel erg lastig te verwoesten, hoor, zeggen experts. Maar goed, elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld, dat is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug en daarna dus niet onder de rivier. Hierdoor, maar eroverheen. Die metro moet bij elk luchtalarm worden stilgelegd. En dan, ja, dat is eigenlijk al weken zo. Er zijn dus tienduizenden mensen staan dan te wachten. Ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
1: Ja, en lukt dat ook? Want er wordt al steeds gezegd, het is heel ontwrichtend. Maar wat betekent het in de praktijk voor de mensen?
16: Nou ja, dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kunt 's ochtends, terwijl je er wel natuurlijk behoort te verschijnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld niet naar school kunt. De universiteiten in Kiev die waren tot voor kort functioneerden die gewoon. De scholen ook. Er staan heel veel mensen stil. En dat gaat dus niet alleen om werk, maar ook om kinderen. Dus Kiev lag ver genoeg van het front. Hè? Daar kon je tenminste nog naar school. Maar dat is dus tegenwoordig steeds lastiger. Ik sprak een vrouw die op een muziekschool werkt. Nou ja, die kinderen waren al dagen niet op school geweest. Uiteindelijk waren ze op school, maar het was telkens luchtalarm. Zaten ze weer uren in de kelder, maar in die kelder was geen piano, dus ze konden gewoon geen muziekles krijgen. Ja, dat is ontwrichtend.
1: En nou is het niet voor het eerst dat Rusland Oekraïne bestookt met drones. En toch wordt er dan nu gesproken over dat het een andere fase is. En dat zou dan komen omdat het type drones anders is. Wat maakt deze nieuwe drones zo gevaarlijk?
16: Kijk, die aanval op die brug, dat kon tot voor kort niet. Dat konden de Russen niet, want die drones waren er niet geschikt voor. Die waren niet precies genoeg en die waren vooral niet snel genoeg. Die werden telkens neergehaald. Dus is een nieuwe soort drones. Het is eigenlijk al een aantal weken teisteren die de stad, maar eigenlijk het hele land. Dat zijn Geran-drones. Je had vroeger de Iraanse Shahed-drones. Ja, die hoorde je aankomen. Dan hoor je brrrr in de verte. En dan wist je, ik moet misschien even wat dekking zoeken. Ik moet misschien even opletten waar ik ben. En die hoorde je aankomen. Maar die tegenwoordig hebben die drones, die Geran-drones heten ze, straalmotoren in plaats van propellermotoren. Ja, die hoor je pas op het laatste moment. Dan hoor je een soort van zoef. En dan hoor je eigenlijk meteen de klap. En die vrouw, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van je hoort ze, dan zijn ze er al. Dan slaan ze al in. En dan brengen ze ook meteen de dood. Ik sprak haar naast naast de Academie voor Wetenschappen. Een heel mooi oud gebouw in het centrum, wat dus een dag of 4 geleden geraakt is. Mm. Helemaal uitgebrand, waar ook 2 doden vielen. Zij was daarbij, zij had het gezien. En dat was voor haar toch echt wel een schok geweest. En vervolgens 5 minuten later kwam de volgende drone ook weer vlak naast haar huis terecht. En dat is eigenlijk de realiteit nu in Kiev. De dood ligt eigenlijk op de loer.
1: Ja, en je was er dus heel kort geleden, vorige week. Heb je het zelf ook meegemaakt?
16: Ja, zeker. Je hoort ze eigenlijk telkens inslaan. Je hoort klappen en dat is dan gelukkig meestal ver weg. Maar het is tegenwoordig niet alleen 's nachts, maar het is ook overdag. Ik was in een wijk, daar ben ik heen gegaan toen ik hoorde dat daar een drone was neergeslagen naast een Ja, een speelplaats eigenlijk voor kinderen. Die drone had overigens geen explosief. Dat was een soort afleidende drone, zeg maar. Maar ook zo'n Garand-drone die heel erg snel aankwam, maar gelukkig niet explodeerde. Ja, daar waren de buurtbewoners, die waren eigenlijk een beetje die drone aan het bekijken, aan de restant aan het bestuderen van, goh, hoe ziet zo'n ding eruit? En er zaten ook allerlei onderdelen in uit het buitenland. Je zag een tekst met Italiaans erop, maar ook een tekst met Chinees. Op die plaatjes, die onderdelen die gevonden werden. Ja, dus die drones die worden ook in elkaar gezet door allerlei onderdelen uit allerlei landen afkomstig. Mm. Die sancties werken dan ook niet. Hè? En die Garand-drones die worden dus steeds beter. En dat merk je dus.
1: Ja, en zeg Michiel, het is dan nu oktober. De winter staat alweer voor de deur. De vijfde winter sinds de start van de oorlog in 2022. Wat betekent deze escalatie nou voor de maanden die Oekraïners nu te wachten staan?
16: Ja, het kan wel eens een hele grote humanitaire ramp worden. We weten natuurlijk niet wat de Oekraïners uit de hoge hoed toveren. Misschien komen ze toch nog met afweer voor die drones. Dat moeten ze dan zelf produceren. Maar er is echt een angst hoor. Ook bijvoorbeeld voor het platleggen van internet en telefonie. Russen zijn ook datacentra aan het raken. Nou ja, ik noemde net al die medicijnfabrikanten die geraakt worden. En die distributiecentra. Dat leidt ook tot lege schappen af en toe hier en daar in de ziekenhuizen. Of in de supermarkten, excuus. Maar ja, het is vooral ook weer het warmtesysteem, de energievoorziening die getroffen zal worden. Er is afgelopen week zo'n schema ingegaan dat je een aantal uur per dag geen elektriciteit hebt, maar ook geen water. Ik zat zelf ook een aantal uur zonder water. Dat is tot nu toe eigenlijk vooral alleen vervelend. Het is nog een graad of 17, een graad of 19. Het zonnetje schijnt nog. Maar er is echt heel erg veel angst voor de komende winter.
1: Ja, dus ja, als ik dan vraag hoe zit het met het moreel in Oekraïne. Dat is trouwens sowieso misschien een woord wat een beetje aan inflatie onderhevig is. Maar is daar nog wel wat van over?
16: Tja, kijk, het moreel is natuurlijk, kijk, er is heel erg veel angst, zei ik al. Vooral in Kiev, want dit is echt een nieuwe realiteit. Het is echt weer een andere werkelijkheid, een escalerende werkelijkheid. Ja, wat je toch merkt als je met mensen spreekt, ze geloven ook niet dat opgeven, dat hen iets geeft. Hè? Kijk, opgeven betekent bezetting door de Russen uiteindelijk. Die vrouw bijvoorbeeld, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, ik geef het liefst les aan mijn kinderen, dan maar in de kelder. Maar wellicht online, zoals ook in de COVID-tijd. Er is een soort acceptatie van de nabijheid van de dood.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat die nabijheid van de dood misschien mensen ertoe aanzet om te vertrekken. Dat er misschien dat er toch wel eens een vluchtelingenstroom op gang komt of iets dergelijks. Ja.
16: En dat kan. Je hoort dat mensen dat overwegen. Er is een tussenstap daarin. Vorige winter zag je ook dat veel mensen in Kiev, dat is natuurlijk een grote stad, maar dan ook naar de dacha gingen, naar de buitenhuizen. Daar konden ze dan in elk geval nog een houtkachel aanmaken. Alleen daar zijn de internetverbindingen heel erg slecht. Dus kinderen zaten dan wekenlang zonder stroom, zonder internet, zonder school. Dus uiteindelijk zonder hun dagelijks leven, zonder hun vriendjes. Maar goed, dit is natuurlijk de vrees dat als zo'n grote miljoenenstad, maar ook andere miljoenensteden, echt volledig zonder warmte of volledig zonder stroom, ook volledig zonder telefonie en internet zitten, dan kan het niet anders als dat ook nieuwe vluchtelingen oplevert. En dan moet Europa zich daar schrap voor gaan zetten.
1: Ja. Michiel Driebergen, dankjewel voor dit gesprek.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. En die Michael McDonald die was vandaag in het nieuws omdat de zoon die hij op zijn 14e afstond ter adoptie hem weer gevonden heeft. Dus dat was mooi nieuws. We gaan naar Brazilië. Dat gaat morgen naar de stembus en kiest onder andere een nieuwe president. De keuze gaat tussen de sociaal-democratische zittend president Lula en de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En als we de peilingen mogen geloven, dan gaat het heel erg spannend worden. Correspondent Nina Jurna, jij werkt en woont in Brazilië. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heerst er al verkiezingskoorts daar onder de Brazilianen?
1: Ja, absoluut. Het is een ontzettende gepolariseerde strijd. Ook echt in families waar mensen, nou ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Nou ja, het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat. Maar eigenlijk ook voor de hele regio. Ja.
0: En het gaat dus tussen Lula en Bolsonaro. En kan ik zeggen dat zij allebei niet onomstreden zijn?
1: Ja, als je het vraagt inderdaad aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, dan als Flavio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug. En dan laat hij zijn vader waarschijnlijk vrij. Dat heeft hij ook al gezegd, dat hij die amnestie dan gaat geven. En we weten natuurlijk dat ex-president Bolsonaro, die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022, die hij toen op het nippertje verloor. Ja. Dus ja, het is maar net aan wie het vraagt.
0: Het zijn in ieder geval heel verschillende kandidaten. Al was het alleen omdat Lula ongeveer 2 keer zo oud is als Bolsonaro. Hij wordt deze maand 81, ja, zag ik. Speelt dat nog een rol voor kiezers?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Kijk, het is ook wel ergens een zwakte, hè, vindt men, dat Lula in al die jaren, want hij is natuurlijk al vanaf 2002, dat was toen werd hij voor het eerst gekozen, dat hij eigenlijk nooit een echt voor een goede opvolger heeft gezorgd. Hij, het is echt, zijn partij, de Arbeiderspartij, dat draait echt om hem. En aan de andere kant, ja, je ziet dus in de campagne van Flavio Bolsonaro dat hij zich daar ook echt wel op beroept. Hij zegt, ik ben de nieuwe generatie, ik ben de jonge generatie en die wil verandering. Dus het wordt in ieder geval in de campagne heel erg ingezet. Maar ja, Lula heeft toch nog een sterke aanhang die hem juist ook vanwege zijn imago, hè, iemand die zelf uit de armoede ooit opklom, heel veel doet voor met gezinsuitkeringen. De Bolsa Familia heet dat hier. Nou ja, voor de armen zich inzetten. Tegelijkertijd, ja, de prijzen zijn hier wel gestegen. De kosten voor het levensonderhoud is voor heel veel mensen ontzettend zwaar. Criminaliteit is toegenomen. En daar heeft hij toch ook niet echt een antwoord op kunnen bieden de afgelopen
0: jaar. En zijn dat
1: jaar
0: dan ook meteen de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen?
1: Ja, dat zijn absoluut de thema's. Zeker als het ook gaat om veiligheid. He, de macht van de drugskartels is toegenomen. Maar ook gewoon, ja, de criminaliteit van mensen op straat, berovingen en zo. En dan zie je dat rechts, radicaal rechts, echt zegt van, nee, we moeten keihard worden opgetreden. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Harder gestraft worden, politieacties. En nou ja, als daar doden bij vallen, dan ook onschuldigen, dan is het maar zo. En Lula aan de andere kant heeft veel meer zijn inzetten op preventie. Zorgen dat mensen niet uit armoede hoeven te belanden in de criminaliteit. Maar ja, de realiteit is toch ook dat, dat het land er in die zin niet veiliger op geworden is. En als we naar de economie kijken, dan zie je wel dat er hele lage werkloosheid eigenlijk is. Laagst, historisch laag. Tegelijkertijd, de prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook wat er in de hele wereld gebeurt met de olieprijzen. Daar heeft Brazilië ook last van. Dus ja, dat zijn toch wel de belangrijkste thema's hier.
0: En over Bolsonaro, en je zei net al, van zijn vader zit dus vast, kreeg 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. En uit het onderzoek bleek toen trouwens ook dat hij plannen had om Lula te laten vermoorden.
1: Ja.
0: Hoe kan het nou dat zijn zoon, die daar verder ook allemaal geen afstand van neemt, dus deze Bolsonaro junior, dan toch zo populair is?
1: Ja, dat zegt vooral iets over die hele stroming, die Bolsonaro, het bolsonarismo, wat hier echt wortel heeft geschoten. En daar is ook de naam Bolsonaro aan verbonden. Het is een conservatieve stroming, een stroming die heel erg ook samengaat met de groei van de evangelisch-christelijke kerken hier. Ook een hele een conservatieve kerk die ook heel erg groeit. En Bolsonaro staat daar ook symbool voor die stroming. En daarom was het ook zo belangrijk voor zijn partij om iemand uit de familie met de achternaam Bolsonaro op de lijst te krijgen. Want er waren misschien wel betere kandidaten.
0: Hij lijkt ook heel erg fysiek op zijn vader. Ik zag hem in het journaal en ik dacht, het is gewoon precies,
1: al die zonen,
0: het is gewoon een kopie.
1: Het is kopie, alle zonen lijken op vader. En dat heeft in die zin gewerkt. Want ja, wie was hij nou eigenlijk? Hij was is senator. Was niet iemand die een hele enorme track record heeft. Maar vanaf het moment dat hij zich heeft kandidaat gesteld, groeide hij in de peilingen. En het wordt echt een nek-aan-nek race met Lula. Dus dat zegt ook iets over dat mensen echt een Bolsonaro willen. Althans zijn aanhangers dus. Ja.
0: Iemand die ook een Bolsonaro wil, dat is president Trump in Amerika. Die hoopt dat hij wint. En ik las dat zelfs de Braziliaanse geheime dienst ook heeft gewaarschuwd voor inmenging vanuit Washington. Ja. Welke belangen spelen er voor Trump? Waarom wil hij dat zo graag?
1: Nou, Trump heeft vanaf dat hij weer in het Witte Huis zit duidelijk gemaakt dat hij Latijns-Amerika echt als zijn achtertuin ziet. Hij wil hier invloed. Dat gaat hem ook goed af, want er zijn heel veel landen de afgelopen tijd naar rechts opgeschoven, die voorheen linkse regeringen hadden. Het gaat hier vaak in golven. Dan is er weer een conservatieve golf wind aan macht en dan weer links. Nou, nu zitten we in die conservatieve rechtse golf. Trump die wil Brazilië heel graag ook bij dat rechtse kamp. Het is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Het land met na China, en dat is voor Trump belangrijk, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen, waar hij heel graag toegang toe wil. En als Flavio Bolsonaro hier aan de macht is, ja, die wil daarin dat wel verkopen aan Amerika. Dat heeft hij al gezegd. Terwijl Lula heel duidelijk heeft gemaakt van, ik ga Brazilië niet in de uitverkoop doen. Als wij dat gaan ontwikkelen, dan gaan we dat zelf doen, en dan moet het ook ten gunste komen van Brazilië. En niet dat dit weer een kolonie wordt van een andere grootmacht. Die tijd is voorbij. En daarin zie je ook heel duidelijk een groot verschil tussen Lula en Flavio. En Trump die heeft er dus heel veel belang bij dat hier een rechtsregime komt met een Bolsonaro aan de macht.
0: Ja, er staat veel op het spel met twee van die diametraal verschillende verhalen. Morgen is dan die eerste stemronde. Wanneer weten we wie de nieuwe president wordt?
1: Nou, we weten morgenavond, denk ik, rond deze tijd misschien al wel, hebben we in ieder geval wel een eerste indicatie. De stembussen die gaan om 10:00 Nederlandse tijd dicht. Mijn ervaring is dat er dan al vrij snel een exit poll komt. Dus het kan zomaar zijn dat we morgen al wel een beeld hebben van die eerste ronde in ieder geval. Ja. Het is wel zo dat de winnaar moet 50% van de stemmen plus 1 halen. De kans dat dat gebeurt is klein. Als dat niet gebeurt, dan is er 25 oktober een tweede ronde. Maar sowieso hebben we morgen een goed beeld van hoe de kaarten geschud zijn.
0: Gaan we horen dan. Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna.

0: Buffalo Springfield met For What It's Worth. Oud-correspondent Garry van Pinksteren woonde en werkte 40 jaar lang in China en schreef daar het deze week verschenen boek Control and Delete over. Daarin schrijft ze over de geschiedenis van dit heel snel veranderende land aan de hand van haar eigen verhaal. En dat levert een opvallend persoonlijk boek op. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jarenlang verslag zien doen van nieuws in China. Objectief als journalist. Maar in dit boek vertel je dus ook je persoonlijke verhaal. Had je daar zin in of waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had er inderdaad wel zin in gekregen. Omdat ik een afscheidsverhaal heb geschreven bij de NRC toen ik daar wegging. Dat is altijd een meer persoonlijk verhaal. En dat verhaal merkte ik, dat sloeg goed aan. Dat sloeg heel erg aan. Kreeg ik meer reacties op eigenlijk dan ik kreeg op mijn verslaggeving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier zit. Dit is een vorm of een manier om over China te vertellen, die aan twee kanten prettig is. Ik denk dat het prettig is voor mijzelf. Een hele prettige vorm is geweest om te kunnen associëren. Dingen te kunnen vertellen die je als je meer afstand neemt misschien niet makkelijk vertelt. Maar die toch heel illustratief zijn voor wat er in China gebeurt en gebeurde. En de andere kant is dat ik dacht van ja, dit is ook een manier om mensen dichter bij een verhaal te halen en bij een land wat voor veel mensen toch heel erg ver weg voelt en duister en gesloten en moeilijk doordringbaar.
0: Ja, dus die vorm die voelde goed voor jou. En hoe was het dan om die film eigenlijk van 40 jaar weer terug te spoelen en terug in de tijd te gaan? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt, ook over misschien over jezelf?
1: Ja, nee, het was echt wel inderdaad ook voor mij een soort verwerken zou je kunnen zeggen van die laatste. Ja, het is inmiddels 45 jaar. Ik heb er ook niet de hele tijd gewoond hoor in die tijd. Maar ben
0: je
1: er wel de hele tijd geweest.
0: Ja.
1: Maar dat het een manier is om inderdaad ja, een soort ordening aan te brengen en een soort verbanden te leggen die je niet ziet als je er midden tussenin zit. Als je het leeft, zeg maar. Maar als je, het was voor mij eigenlijk ook niet heel zwaar schrijven. Hè. Dat hoor je wel eens een boek schrijven. Nou, een heel, maar ik vond het in dit geval eigenlijk een plezier om dat te doen, omdat het voor mijzelf ook een soort ja, ordening aanbracht in mijn ervaringen en ook een gelegenheid gaf om dingen te zeggen die ik nog heel graag wilde zeggen.
0: En ik stel me voor, dan ga je terug in foto's van vroeger zoeken en misschien aantekeningen of artikelen die je geschreven hebt. Is er van die hele lange periode een tijd die er uitspringt voor je?
1: Nou, het hele gekke is dat het vooral het begin. Toen ik in 1982 als student naar China kwam en het jaar daarna, de twee jaar zeg maar dat ik als student daar heb gezeten, die bleken me nog heel helder voor de geest te staan en ook heel licht te voelen, heel kleurig, heel zonnig, heel ik denk dat ik dat een hele leuke tijd heb gevonden als ik achteraf zo terugkijk. Een tijd waarin ik, wat voor mij een ontdekken was van China, het maken van eerste, sluiten van eerste vriendschappen. Mm-hmm. En het diep China ingaan, wat je denk ik makkelijker doet als je jong bent. En dat merkte ik toen ik daaraan terugdacht. Dat ik dacht, daar weet ik nog heel veel details van. Dat staat me nog heel glashelder
0: voor
1: de geest.
0: Ja, ik vond dat ook heel leuk om te lezen. Want het leest eigenlijk zoals als een tijdreis ook. Dat China was natuurlijk toen ook zo anders. Heel arm. Leefde op de bon, jij ook zelf.
1: Ja.
0: Hè? Ja, en over die vriendschappen die sloot, daarvan had ik het gevoel, maar je kan me corrigeren als het niet goed is, dat het best even heeft geduurd voordat dat lukte om echt vriendschappen te sluiten met Chinezen. Hoe kwam dat?
1: Ja, dat klopt. Dat eerste jaar zat ik in Shanghai. En eigenlijk heb ik toen misschien een gemakkelijke weg gekozen. Namelijk toen ging ik vooral met andere buitenlanders om. Ik denk dat veel buitenlanders in China dat overigens doen en daar ook in blijven zitten. Maar het kwam ook wel omdat er van Chinese kant de mensen die je benaderden, die je actief benaderden, die wilden eigenlijk altijd iets van je. Want het was vrij riskant. Het was niet per se goed voor mensen of gewenst voor Chinezen om contact te hebben met buitenlanders. Dus ze namen een zeker risico. En dat deden ze dan vaak om er iets uit te krijgen. Dus om bijvoorbeeld, wij hadden een ander soort geld waarmee we filmrolletjes en koffie konden kopen. En dan had je een leuk gesprek gehad en dan zei ze, by the way, kan je soms dit of dat voor me kopen? Ja. Of kan je dit of dat voor me doen? En ik denk dat dat een tijdje duurde ook voor mijzelf om mensen een beetje te kunnen onderscheiden van elkaar, een beetje te kunnen inschatten. Maar ja, ook, ik ben heel toevallig eigenlijk, doordat ik contact kreeg met een lerares op de theaterschool waar ik in het tweede jaar zat, dat ik daar contact mee kreeg en dat die mij binnenbracht bij haar vrienden.
0: Dat werd jouw vriendin?
1: Dat werd mijn vriendin.
0: Ja.
1: Tenminste, in mijn ogen. Zij later zei, dat was eigenlijk niet het geval. Maar zo herinner ik het me wel. En zij had zelf een groep vrienden om zich heen. Die eigenlijk geen enkele reden hadden om per se met mij om te gaan.
0: Dus dat werden echte vrienden. En via die weg kon je ook eigenlijk doordringen tot het echte China.
1: En dat gevoel kreeg ik toen zeker. Ik dacht, nu ben ik binnen.
0: Ja.
1: Nu kijk ik niet meer alleen maar van buitenaf, maar nu kijk ik ook, nu kan ik binnenin dingen horen en zien.
0: Ja. Over die relatie die je kreeg met deze lerares. Dat was dus een vrouw en dat was in een tijd dat in China homoseksualiteit verboden was. Je wijdt er zelfs in je boek een heel hoofdstuk aan dat onderwerp. Homoseksualiteit en dictatuur gaat niet goed samen, heet dat. Maar hoe heb jij dat beleefd? Toch ook gewoon een jonge vrouw die zelf misschien de vrijheid van Amsterdam in Nederland gewend was.
1: Ja, het was in China niet helemaal per se verboden bij wet, zeker niet voor vrouwen, want voor vrouwen bestond homoseksualiteit niet. Net als in Engeland eigenlijk lange tijd zo was, in Victoriaans Engeland. Het was natuurlijk voor mij wel een enorme overgang als je kijkt naar wat ik in Amsterdam net had meegemaakt, inderdaad, en de scene waar je dan in zit. En je komt in China, dan kom je eigenlijk van Amsterdam in een heel, alsof je naar een gereformeerde gemeenschap gaat. Een kleine gereformeerde gemeenschap waar niks kan en niks mag. Het was wel.
0: Stond je er niet tegen? Waarom wilde je daar stond zijn?
1: Omdat ik heel nieuwsgierig was. Omdat ik heel graag wilde weten hoe het in een land zou zijn dat zo ontzettend verschilt van, en zeker toen nog steeds meer verschilde van Nederland, heel anders was dan alles wat ik kende. Het had een ander. Mensen hadden een andere geschiedenis. Ze hadden een andere cultuur. Ze waren van een ander ras. Ik vond dat fascinerend. Ik dacht, ik wil gewoon die wereld leren kennen.
0: Ja. Ik vond best wel. Kijk, ik blijf hier een beetje bij stilstaan. Want ik vond dat een aangrijpende passage die je schreef over deze vriendin. Want je beschrijft hoe jullie relatie uiteindelijk stuk liep. Jij hoopte dat jullie samen in Nederland dan een echte gewoon relatie konden hebben. En je hielp haar om hierheen te komen. Maar zij was eigenlijk ergens anders op uit.
1: Ja, zij was. Ik denk dat haar voornaamste drijfveer toch wel was dat ze naar het buitenland wilde, hoe dan ook. En daar was ik denk ik zelf nog te jong voor om te begrijpen hoe sterk die wil kan zijn en hoe dat iemand kan brengen tot hoe dat iemand kan motiveren, denk ik. Hè? Ik was denk ik vrij naïef. En zij was niet per se doortrapt, maar ik denk wel dat zij heel bewust of onbewust heel duidelijk dacht van, ik moet hier weg.
0: Ja.
1: Ik moet uit dit land weg. Ik wil hier weg.
0: En dat woord naïef, dat gebruik je verderop ook. Dan zeg je van, ja, ik heb misschien naïeve gedachten gehad over China en over hoe mensen daar redeneren en handelen. En dat ging dan over bijvoorbeeld na de studentenprotesten op het Plein voor de Hemelse Vrede. Dan schrijf je van, ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het goed niet uiteindelijk zou winnen van het kwaad. En daar ben ik naïef in geweest.
1: Ja, ik ben bang dat het. Dat is wel erg om dat zo achteraf te zeggen. Hè? Maar ik ben bang dat het inderdaad. Ik weet niet of ik dat nog ook zo hard geloof. Dat het goede altijd wint van het kwade.
0: Nu niet meer.
1: Nu niet meer. Als je om je heen. Ik weet het niet. Hè? Als je nu om je heen kijkt, zijn er ook heel veel aanwijzingen dat dat misschien wel niet zo is. En zeker als je kijkt naar wat er in China ook gebeurd is en nog gebeurt. Dat je denkt van ja, zo'n dictatuur. Het was minder dictatoriaal begin jaren 2000. Was ook minder dictatoriaal in de jaren 80. Eigenlijk voordat die opstanden er waren. Nu is het onder Xi Jinping weer steeds dictatorialer geworden. En het werkt wel. Het is effectief. En China is niet. De Communistische Partij in China is niet gevallen.
0: Nee. En die geschiedenis van wat daar gebeurd is, die is gewoon gewist in China.
1: Die is gewist. Ik heb ook met een jongen gesproken van 20 jaar. Die vertelde hoe kwaad hij was toen hij er op een gegeven moment achterkwam, maar het was dus pas heel laat, dat die opstanden er waren geweest. Want hij had dat nooit. Hij wist daar niets van. En hij zegt, ik ben niet kwaad om hoe die opstanden eventueel zijn gegaan of wat daar precies in de hand was. Ik ben kwaad dat ik in een land leef waar ik dus mijn leven lang kan opgroeien zonder dat ik zo'n belangrijke gebeurtenis daar iets van weet.
0: Dat is denk ik ook meteen de titelverklaring, control en delete. Hè? Dat grote vergeten van dit soort momenten in de geschiedenis.
1: Ja, dat is het grote onderliggende thema. Het grote vergeten en ook waarom dat nodig is. Wat voor nut het heeft voor de partijen om dat zo aan te pakken. Waarom ze dat zo doen.
0: Ja, maar als je dan de geschiedenis op zo'n manier uitwist, als de geschiedenis in feite niet bestaat, dan kan je er dus ook geen lessen uittrekken. Of dan kan er nooit wat veranderen.
1: Nee, en dat is ook het interessante. Ik heb gesproken met een vrouw die documentaires maakt over een periode van grote hongersnood. Heeft gesproken met de mensen die dat nog overleefd hebben. Was eind jaren 50, begin jaren 60. En zij zegt, ja, ik maak die films. Ik weet dat ze in China niet te zien zijn voorlopig. Maar ik moet die films maken om vast te leggen wat er in die geschiedenis is gebeurd, zodat wij er lessen uit kunnen trekken. Ja. En nu is de tijd nog niet rijp, maar dat moet in de toekomst gebeuren. Als je niet naar je verleden kijkt, als je daar niet eerlijk naar wil kijken naar wat daar mis is gegaan, dan kun je de toekomst niet beter maken.
0: Hoe heb jij nou die 40 jaar afgesloten? Met welk gemoed? Toch ook misschien wel een beetje gedesillusioneerd?
1: Misschien op een bepaalde manier wel, ja. Ik bedoel, ik ben er altijd graag geweest. Hè? En ik ben er nu weer geweest. Ik kom er ook nog steeds graag. Maar het is wel zo. Het is niet de maatschappij geworden waarvan ik de potentie zag dat die er zou kunnen komen. Toen ik daar in de jaren 80 kwam. En ook niet wat ik zag begin jaren 2000. Daar was een potentie voor een maatschappij die wel degelijk opener zou worden, gevarieerder. Dat is die ook wel geworden, maar politiek gezien helemaal niet. En dat is, ja, dat ik denk dat ik dat me zeker aan mijn hart gaat, ja.
0: Ik dank je heel hartelijk, Garry van Pinksteren. Fijn dat je hier over je boek wilde vertellen. Dus een heel openhartig en mooi boek wat mij betreft. Control and Delete. En dat ligt nu in de winkels, neem ik aan, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou goed, dat kunnen we ze allemaal kopen. Dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Regina Spektor met Baobabs. En dat is een liedje vol met verwijzingen naar De Kleine Prins. En daar gaan we het ook over hebben, over Die Kleine Prins. Dat sprookje van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry is oneindig vaak vertaald. Er zijn dus ook liedjes, maar ook films en theatervoorstellingen over gemaakt. En morgen gaat er in Nederland een kindermusical in première. Maar wat maakt deze klassieker nou zo tijdloos? Hier in de studio is Erik van Muiswinkel te gast, die de boeken verzamelt en ook een eigen vertaling maakte. Welkom.
1: Ja, ja, eigen. In opdracht van de uitgever. Ja. Ja. Ik heb hem. De vertaling was 70 jaar oud. En toen waren ze toe aan een nieuwe. Ja. Een APK-keuring, een beetje van die vertaling. En dat mocht ik toen doen. Het was een grote eer.
0: Ja, en dat mocht jij doen omdat jij een groot fan bent.
1: Ja.
0: Liefhebber van het boek.
1: Inmiddels was ik dat, ja. Ik had een stuk in mijn eigen voorstellingen uit De Kleine Prins gehaald. En daarbij verteld dat het inmiddels in meer dan 500 talen vertaald was. Inmiddels zitten we op 650 talen en dialecten.
0: Maar hoe kan dat? Er zitten ook dialecten. En, ja. Want ik dacht, zo, hoeveel talen
1: er zijn er zijn 6.500 talen, dus ze kunnen nog wel even. en de Bijbel staat nog steeds bovenaan. Die is dan 2000 talen vertaald. Maar De Kleine Prins, idioot veel, 650.
0: Ja. Je hebt ook heel veel van die vertalingen. Je hebt ook een stapeltje boeken meegenomen.
1: Daar begon het mee voor mij. Een jaar of 25 geleden zag ik in een Franse etalage dat er zoveel merkwaardige vertalingen waren in het Provençaals en zo. En ik ben heel erg in taal geïnteresseerd. Dus toen ben ik die gaan verzamelen. Het is een leuk verzamelobject. Vooral als mensen, weet ik veel, naar Finland gaan. Dan vraag je, neem je een Kleine Prins voor me mee? Of naar Suriname, in het Sranantongo. En in al die talen is De Kleine Prins. Ja. Maar toen ben ik het gaan herlezen. Want ik vond er als kind, ik snapte het niet.
0: Ik snapte het ook niet. Nee. Ik heb het in het Italiaans ooit een keer gekocht. Ja. Omdat ik dacht, nou, het is een kinderboek. En misschien leer ik de taal op die manier, op een makkelijke manier. Maar ik begreep niks van de taal, maar ook niet van het verhaal.
1: Het begint met een groot misverstand dat het een kinderboek zou zijn. En dat was ook de opdracht voor Exupéry. Notabene midden in de oorlog in New York. Maar ja, hij had zijn geld raakte op en hij was aan de alcohol. En zijn vrouw, dat wou allemaal maar niet goed. Zijn uitgever zei, schrijf nou voor ons een kinderboek voor de kerst. Nou, toen ging hij meteen al 4 maanden over de deadline heen. Dus die hele kerst was al voorbij. En toen kwam hij met dit verhaal. Ja, die uitgevers, het is dat hij zo wereldberoemd was toen al. Maar die vonden het helemaal niks. Want ja, Die Kleine Prins die gaat dood op het einde.
0: Ja, vertel eens, want misschien, het is moeilijk na het vertellen dus.
1: Het is heel lastig na te vertellen ook. Jawel.
0: In een paar zinnen.
1: Nou, het bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het begint wel als een kinderboek. Die verteller, die piloot. Daar gaat de musical, begint daar ook altijd over. Ook deze versie, die morgen in première gaat. De piloot strandt in de woestijn en opeens staat De Kleine Prins voor hem. Dus je mag best aannemen dat het een hallucinatie is of een droom of wat dan ook. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk.
0: Of dat hij dood is?
1: Ja, of dat hij al. Maar goed, de piloot overleeft het zeker, want die heeft een soort naschrift. Oh. Maar De Kleine Prins, ja, dat is toch uiteindelijk een visioen van zijn eigen jeugd. Als je zijn leven nagaat, dat was gewoon dat mannetje. Hij werd het zonnekoninkje genoemd. Hij was de enige jongetje op een gegeven moment tussen allemaal meiden. En hij heeft een heleboel ellende van zich afgeschreven in dat sprookje.
0: Maar dat prinsje in het boek, die komt van een andere planeet.
1: Ja, ja.
0: En die is dan allerlei andere planeten al langs gereisd en die komt dan op aarde aan.
1: Het tweede deel van het boek bestaat eigenlijk, na die inleiding, bestaat uit al die planeetjes. Dat zijn er 7. En de 7e is de aarde. En die planeetjes, ja, dat is gewoon cabaret. Dat is Monty Python. Daar neemt die zakenman in de zeik, de businessman. En de kamergeleerden en de dronkaards en de ijdeltuiten. Kortom, hij rekent af met alle volwassenen waar hij een hekel aan heeft. En dan is hij op aarde. En dan begint er bijna mysterieus filosofisch verhaal. En ze komen in grote nood in die woestijn. En De Kleine Prins wordt uiteindelijk door een slang gebeten. Heeft hij al overlegd met de slang, want er is een gesprek met de slang. Dan wordt het erg bijbels allemaal en erg filosofisch. Maar hij blijft wel die kindertoon houden. Volgens mij wist hij helemaal niet precies zelf wat hij geschreven had.
0: Het is dus best wel abstract. Laat ik eerst vragen, wat lees jij daarin? Waar gaat het wat jou betreft over?
1: Het is een biecht en een aflaat, een gebed. En een wanhoopskreet van een man die inmiddels totaal in de war was. Hij zat daar in New York en alles was eigenlijk tegen hem. Hij was heel erg tegen de Gaulle ook, waardoor hij met alle Fransen ruzie kreeg in Frankrijk. Hij mocht niet meer piloot zijn, want daar was hij eigenlijk te oud en te dik voor. Hij wilde vechten. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn beste vriend, die zaten in Frankrijk onder de Duitse ondergedoken. Vooral die vriend aan wie het boek is opgedragen. En hij wist totaal niet wat daar allemaal mee aan de hand was, want je kon niet even bellen toen over de oceaan. Hij was echt wanhopig. En dit was zijn afleiding. En hij had wel heel veel lol in het schrijven. Dat ja. wel. Dat is inmiddels bekend. Want er waren allemaal vrienden die bij ze logeerden. En die hoorden hem dan 's nachts hardop lachen om zijn eigen geintjes. En hij heeft heel veel lol gehad in die tekeningetjes. Want die tekeningen zijn natuurlijk aan de ene kant onbeholpen. Maar tegelijk daardoor ook zo prachtig en naïef. En dat is hem gelukt. En hij heeft dat achtergelaten. Hij is naar Noord-Afrika vertrokken. Is hij toch nog weer gaan vliegen. En aan het eind van de oorlog neergestort. Om onbekende redenen. En heeft nooit meer iets kunnen vertellen over wat hij hiermee bedoeld heeft.
0: Ja, dus hij heeft dat ook nooit kunnen uitleggen. Nee.
1: En dat is denk ik hartstikke goed. Want hij heeft het niet kunnen verpesten. Door precies uit te leggen waar het om ging. Dus het is halverwege een sprookje. Een allegorie. Hè, dus een soort bijbelverhaal wat eigenlijk iets anders betekent. Daar zit het allemaal tussenin. Maar het is heel fantasierijk. En die karakters, die vos en die slang en dat jochie zelf, die zijn blijkbaar, het is ongelooflijk, maar in Japan, in Rusland, in Argentinië,
0: ja, maar waarom
1: in Finland.
0: Waarom is het nou zo dat iedereen daarop aanslaat? Ik heb jou ook ergens horen zeggen dat het bijvoorbeeld het lievelingsboek van Poetin ook is.
1: Ja.
0: Maar hoe kan het nou dat wij dit allemaal prachtig vinden en dat iedereen dit mooi vindt?
1: Ja, het stijgt wel. Het is een soort humanisme wat boven alles uit. Het is opvallenderwijs helemaal niet religieus. Terwijl hij komt uit katholieke kringen, maar had een hekel aan die kerk gekregen. Het is niet religieus in de normale zin van het woord, maar het stijgt wel filosofisch religieus een beetje erbovenuit. Exupéry had heel hooggestemde ideeën over de mensheid. En vooral ook over wat jouw taak als intellectueel was, terwijl hij ook piloot was. De echte intellectuelen namen hem eigenlijk nauwelijks serieus. Dus dat was ook zijn hele leven lange strijd. Maar wat je taak was om de wereld beter te maken, dat nam hij heel hoog op. En hij was vooral een enorm nationalistische Fransman. En hij hield zijn hart vast over wat er na de oorlog zou gebeuren, omdat hij een bloedhekel aan de Gaulle had. Nou, er draaien net ook films over de Gaulle. En dat is uiteindelijk een onomstreden held geworden van de oorlog. En Exupéry heeft ook een helden plaquette. Ja. In de Dom des Invalides. Maar het is toch wel een beetje omstreden. Hij was niet voor de goal.
0: Nee. Maar goed, dat heeft hij is dus in zee gestort.
1: Ja,
0: met zijn vliegtuig. En
1: hij was 44.
0: Ja, en dat is eigenlijk ergens ook wel mooi. Want in dat boekje verdwijnt die kleine prins ook op een goed moment. Hè?
1: Het drong langzaam door tot Frankrijk. Want het boekje kwam uit in New York. En dan heeft het even tijd nodig. Ja, het hele Europa lag in puin. En in Frankrijk hadden ze een afschuwelijke oorlog beleefd met dat verdeelde land met Vichy. Dus het duurde nog 2-3 jaar voor ze door hadden dat boekje er eigenlijk was.
0: Ja.
1: En toen heel langzaam drong tot ze door hoe mooi dat was. Ja. En toen werd het vertaald.
0: En hij heeft dat hele grote succes heeft hij dus zelf helaas niet kunnen meemaken.
1: Een soort Vincent van Gogh. Ja. Is een foute vergelijking, want hij was wel wereldberoemd door die eerdere romans.
0: Oh ja, hij was wel. Nou, een heel mooi boekje, ook voor het slapen gaan misschien, voor de mensen om er nog even bij te pakken. Ik dank je wel voor je komst.
1: En op het toneel ziet het er natuurlijk allemaal waanzinnig mooi uit. Ja.
0: We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio verder op deze zender. En dan wens ik u en alle kleine prinsjes een hele fijne nacht.
2: NPO Radio 1. We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
3: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
2: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Zonder echt contact

0: lijken situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: NPO Radio 1.
7: Middernacht, het begin van zondag 4 oktober. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. En die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist, het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. EO.
8: Het komende uur gaan we het hebben over een van de meest fascinerende historische figuren ooit. Iemand wiens leven leest als een filmscript, vol bizarre en tragische wendingen. Hij was rijk, een feestbeest, hij wilde ridder worden, maar zijn leven maakte een radicale ommezwaai. Hij liep een oorlogstrauma op, gaf zijn geld weg, temde een wolf en liep tijdens de kruistochten ongewapend een islamitisch legerkamp binnen. Ik heb het over Franciscus van Assisi. Precies 800 jaar geleden stierf hij. En vandaag, op 4 oktober, vieren we zijn feestdag. Dier.

0: dag. Daarom heb ik ook mijn hond Mardi meegenomen en Stefan zijn hond Trix. Het is tijd voor radicale figuren, zegt onze gast van vandaag. Hij is altijd een van onze favoriete gasten om mee te spreken. Anton de Wit, schrijver en hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Maar hoe radicaal durven wij nog te zijn? Wat kunnen wij leren over geld, macht en natuur van de fascinerende en nooit saaie Franciscus van Assisi?
1: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
0: Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek Anton de Wit uiteraard samen met vaste gast van de ongelooflijke theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht.
2: Anton de Wit, welkom terug in de Ongelooflijke. Voor de 8e keer.
3: Voor de 8e keer, ja, je hebt het geteld.
2: Ik heb ze geteld.
3: Ik heb heel fijn om terug te zijn.
2: Ja, mooi. Ja, het is weer een tijdje geleden.
3: Het is alweer een jaar geleden.
2: Geen paus overleden, gelukkig. Geen nieuwe paus.
3: Gelukkig. Nou ben ik hier niet alleen maar bij overleden pausen geweest, want daar hadden we er maar 2 van in de periode.
2: Ja, dat is waar.
3: Dat vind ik ook wel genoeg.
4: Je bent al 3 keer voor een paus langs geweest. Die ene was al heel lang dood.
3: Dat is waar. Toen over Adrianus heb je het over.
4: De enige Nederlandse paus.
2: De enige Nederlandse paus.
3: Daar hebben we het ook een leuke aflevering.
2: Dat is ook interessant. Ja. Maar we hebben ook over andere onderwerpen. Nu gaat het niet over een paus.
3: Nee.
2: Maar wel over iemand naar wie een paus ook vernoemd is.
3: Zeker.
2: Gaan we het over te hebben. Ook gefeliciteerd trouwens, want het is vandaag Dierendag. Daarom loopt Marley, mijn hond, hier ergens rond. En Trix, de hond van Stefan. Ben jij een beetje dierenvriend eigenlijk?
3: Ik hou heel erg van dieren, maar wel bij voorkeur als ik ze zelf niet hoef te voeren en uit te laten.
4: Mits goed klaargemaakt.
3: Mits goed klaargemaakt. Nee, zo flauw ben ik nou ook weer niet, Stefan. Ja. Nee, ik hou erg van dieren in mijn bescheiden achtertuin waar heel veel groen is. Waar altijd vlinders en hommels zoomen en rondfladderen. Ik vind dat heerlijk. Maar ik vind het ook fijn dat ze ook weer weg kunnen fladderen. Voor die dieren zelf, hè? Dus dat
4: gun ze
3: hun vrijheid.
2: Precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook luisteraars zijn die wel benieuwd zijn hoe dit er allemaal uitziet met die dieren gezellig in de studio. Ja, dan moet je het even opzoeken op YouTube of in onze Instagram-pagina zullen ook wel wat foto's of beelden zetten. Ik moet er nog bij zeggen dat Marley, dat is mijn hond, die heet Marley Franciscus.
3: Dat is toch prachtig.
2: Hoe toepasselijk wil je het hebben?
3: Sowieso vind ik een hond met doopnamen een heel mooi iets.
2: Hij is niet gedoopt, moet ik erbij zeggen.
3: Nee, oké, goed. Dat kan nog geregeld worden. Hoewel dat officieel niet geldig zal zijn. Maar daar doen wij katholieken niet zo moeilijk over.
2: Bij protestant is het lastig.
3: Ja. Nee, is mooi.
4: Ja, onze hond heeft gewoon een hele protestantse naam. Ja.
2: Trix.
4: Ja.
2: Vernoemd naar?
4: Ze is geboren op de dag dat onze voormalige vorstin Beatrix troonsafstand deed. Dus vandaar.
2: Ja, Marley is Franciscus vernoemd naar natuurlijk Franciscus van Assisi, daar gaan we het over hebben. Maar ook naar paus Franciscus destijds. Die was de paus toen ik hem kreeg als hond.
3: En daar was jij veel mee bezig op dat moment.
2: Ja,
3: en
2: ik maakte toen een documentaire. Daar hebben wij ook nog wel elkaar voor gesproken, Anton. Een documentaire inderdaad over de paus. En hij ziet er ook een beetje, zijn vacht ziet er een beetje uit als de, hoe zeg je dat? De mantel, de kledij van de paus.
3: Ja, is net zo knuffelbaar ook.
2: Net zo knuffelbaar als Franciscus. Absoluut. Absoluut. Voor de mensen die denken, gaan ze nou de hele aflevering over honden praten? Nee.
3: Ja.
4: Ik kan net zeggen dat
2: kunnen we niet uitsluiten.
4: De ene hond is van een herdersras en de ander lijkt wat op een schaap. Ook dat zijn toch christelijke noties die we niet onder de tafel moeten houden.
2: Ja, de symboliek.
3: De honden zelf blijven nu wel netjes onder de tafel overigens, maar dat tezijde.
2: Ja.
4: Ja, nog wel.
3: Nog wel.
4: Ja. Laten we maar gauw doorgaan.
2: U weet dat we nog allemaal
4: voordat ze het ongeduldig worden.
2: Gaan we meemaken. We hadden het net over knuffelbaar. Dierendag, hè? Dat is natuurlijk een heel knuffelbare dag.
3: Ja.
2: Vernoemd, of eigenlijk te danken aan die o zo knuffelbare Franciscus van Assisi. Die grote dierenvriend en natuurlijk heilige ook in de katholieke kerk. Ja. Maar ja. Is dat wel zo knuffelbaar als we denken? Want eigenlijk is Dierendag zijn sterfdag. En zijn sterven was niet bepaald heel knuffelbaar. Een beetje een nare dood.
3: Nee, hij heeft een redelijk nare dood. Hij is jong overleden, helemaal uitgemergeld en ziek. Dus het was bepaald geen...
2: Zo 44, 45 jaar.
3: Ja, inderdaad. En het was een man die veel aan zelfversterving deed. En hard was, zoals het wel geschreven is, voor broeder Ezel, zoals hij zijn eigen lichaam noemde.
2: Die noemde hij broeder Ezel.
3: Die noemde hij broeder Ezel. En het is. Kijk, we danken het aan het feit dat hij tot de dieren gepreekt heeft. Daar zijn heel veel legendes over. Dus is het echt gebeurd. Ja. En, maar het is. Ergens is het ook wel dubbel. Het is niet zo dat hij per se een dierenvriend was. Sterker nog, ik heb het nog nagezocht. In de eerste oorspronkelijke regel van Sint Franciscus had hij een expliciet verbod op het bezit van huisdieren opgenomen.
2: Dit komt even binnen.
3: Ja, hij vond dat eigenlijk niet kunnen.
4: Waarom doen we deze podcast?
3: Hij vond het eigenlijk niet kunnen. Dus in de tweede versie van de regel die uiteindelijk is goedgekeurd, heeft hij het weer weggehaald. Oh, ja. Het ging toen vooral ook over lastdieren en hij vond dat zijn broeders niet op paarden moesten rijden, want dat was veel te ijdel en daar ging het om. Ja. Maar eigenlijk in die tijd dat hij leefde, op zich huisdieren als gezelschapsdieren van alle tijden, daar kwam in het oude Rome ook al voor. En juist in die 13e eeuw toen Franciscus leefde, kwam dat weer heel erg in zwang onder adellijke vrouwen om een schoothondje te nemen. Ja. Gewoon voor het vermaak en voor de sier.
4: En natuurlijk ook de jachthonden hadden ze ook wel.
3: Die hadden ze natuurlijk ook wel. En ik denk dat voor Franciscus het dieren in zo'n context, op een boerderij, voor een herder schaapherder die hem nodig heeft, dat zal die allemaal prima hebben gevonden. Maar dat elitaire pronken met hondjes, daar heeft hij niet letterlijk zoiets over gezegd. Ik heb het niet kunnen vinden in ieder geval.
2: Je hebt er wel hard naar gezocht, denk ik.
3: Ik heb er hard naar gezocht.
2: Of hij iets over onder gezegd heeft.
3: Maar helaas, dat heb ik niet gevonden. Maar nee, hij was dus in de regel stond van nee, het is voor broeders niet gepast om dieren te houden.
4: Maar dat zegt dus gelukkig niet dat hij een hekel aan dieren had.
3: Nee, absoluut niet.
4: Juist niet.
3: Nee, absoluut niet. Nee, dus ik zei ook al, ik herken dat dus een beetje. Je wil dat ze weer vrij kunnen zijn. Er bestaat een prachtige legende over Franciscus, dat hij op een goed moment een krekeltje in zijn vond ergens. Hij pakt het krekeltje op zijn vinger en hij zegt: zuster krekel, ga zingen. Nou, en die krekel begint natuurlijk meteen een uur lang te zingen, want dat doen krekels.
4: Vanzelfsprekend.
3: Dan bedankt hij hem en dan zet hij hem terug en dat herhaalt zich zo een half jaar lang. En dan zegt hij op een gegeven moment: zuster krekel, nu ben je vrij. En dan verdwijnt de krekel weer. Die gaat. En
2: de wijde wereld in.
3: Die gaat de wijde wereld in en geeft toestemming om te gaan. Ik denk de vrijheid van dieren was voor hem heel belangrijk.
4: Ja.
3: Ja. Dat was in die
2: preek. Nou, ook een soort bijna gelijkwaardigheid. En noemen ze natuurlijk broeder, zuster.
3: Broeder, zuster, ja.
2: Nou, broeder die wolf, zuster krekel.
3: Ja, nou noemde die dus, hij heeft het natuurlijk ook over de zon en over de maan. Hij sprak wel bijna alles met broeder en zuster aan.
2: Okay. Er zullen ook luisteraars zijn die denken: Franciscus van Assisi, tuurlijk. Ik heb er wel van gehoord, een dierendag en zo. Maar waarom is het relevant? Waarom is zo'n bedelmonnik uit de 13e eeuw relevant voor nu? Welke thema's maken hem relevant?
3: Heel veel thema's. Dus sowieso, we hebben het natuurlijk nu al over dieren en over de omgang met de natuurlijke wereld. Ik denk dat dat een blijvend relevant thema is. Ook zijn omgang met bezit vind ik daar een hele belangrijke bij. Dus, en dat haakt al aan wat ik zei. Hè. Dus hij vindt dieren mooi, maar niet om ze te bezitten. Ja. Hij is iemand die sowieso alles heeft weggegeven wat er weg te geven viel. Als zoon van een rijke koopman, wat hij allemaal heeft afgelegd, heel letterlijk. En voor de radicale armoede heeft gekozen. Ik denk eigenlijk dat uiteindelijk zijn radicaliteit is wat hem toen populair maakte en nu nog steeds relevant maakt. Ik denk dat hij
2: zijn radicaliteit.
3: Juist zijn radicaliteit. We zijn natuurlijk, we zijn allemaal ook, zoals wij hier aan tafel zitten, hele gematigde mensen. En met
4: spreek voor jezelf. Ja.
3: Op Stefan na zijn we gematigde mensen.
4: Nou, vooruit.
3: Ja, en de radicaliteit.
4: Ja, fascineert, hè?
3: Fascineert. Ja. Nou. Maar er is nog iets bijzonders mee. Ik denk zeker in onze tijd. We zijn vaak heel erg, als we radicaal zijn, zijn we radicaal in onze opvattingen. Mm. En heel weinig in onze daden. Ja. Franciscus liet iets precies tegenovergesteld zien. Die was niet zozeer radicaal in opvattingen. Die had geen hele stellige meningen die hij via sociale media verkondigde, nog los van dat die er nog niet waren. Mm-hmm. Bij kleine bijkomstigheid. Maar het ging hem juist om een radicaal handelen. En dat perspectief mis ik wel eens als we het nu over radicaliteit hebben. De grootste schreeuwers doen zich voor als radicaal, maar zijn ze in hun daden ook echt bereid om daar de consequenties van te trekken. Dat denk ik dat er vaak vies tegenvalt. En nu spreek ik erover alsof het over anderen gaat, maar ik betrek het ook op mezelf. Ja. Hè? Dus het is ook iets waar je jezelf voor kunt houden. Van je hebt allerlei meningen over allerlei dingen, daar roep je de hele tijd. Maar wat zijn nou de daadwerkelijke stappen die je wil nemen om dat te doen? Ik heb hele grote sympathie voor mensen die bij een klimaatmars zijn en roepen van kinderen die daar staan en zeggen, is er nog een planeet voor de toekomst voor mij? Ik snap hun gevoel, maar ja, het is ergens ook een soort van makkelijke mening als je niet intussen bereid bent om toch best wel ingrijpende keuzes te maken. Bijvoorbeeld niet meer met het vliegtuig op vakantie gaan, om maar bekend voorbeeld te
4: geen vliegtuig. Nou ja, je mag aannemen, neem ik aan, dat die mensen er ook zijn die demonstreren en ook dat doen. Nee, die keuzes
3: zeker.
4: Maken.
3: Ja. Maar hoe ver je daarin gaat, is toch wel de vraag. En ook al een vraag die ik mezelf vaak stel. Van ja, wat ben ik dan bereid om ervoor op te offeren? Want we hebben hele comfortabele levens.
4: We zitten in een van de comfortabelste landen van de wereld.
3: Daarom.
4: We behoren daar ook niet tot de minste deelgroep.
3: Van onze geschiedenis. He, met alle ellende. We hebben het nu dan toevallig over die vroege 13e eeuw. Wat je daar allemaal aan ellende had. En kruistochten en de pest. En melaatsen. Dat kunnen we ons al amper meer voorstellen. Tenminste in dit deel van de wereld.
4: Enorme kwetsbaarheid.
3: Ja.
4: Maar wat fascineert zo in de radicaliteit?
3: Ik denk dat radicaliteit fascineert wanneer er daden aan verbonden worden. Ja. Wanneer het laat zien dat mensen een keuze durven te maken en die tot het einde toe door te voeren. Omdat we eigenlijk, denk ik, allemaal diep in ons hart bange scheiters zijn die maar tot de helft willen meelopen.
4: De moed ervan.
3: Moed.
4: Zeg maar. De moed om zelf een prijs te betalen.
3: Ja.
2: Dus Franciscus houdt ons een soort radicale spiegel voor. Ja. Komen we nog over te spreken. Ook andere thematieken zijn natuurlijk veel. Zijn natuurlijk ook belangrijk geweest als het gaat om hoe ga je om met lijden. En hoe kan je ook vreugde vinden in de moeilijkheden en zo. Nou, komen we ook nog over te spreken, denk ik. Je had een mooi citaat over Franciscus, vond ik. Het radicale van Franciscus' levenskeuze verliezen we makkelijk uit het oog. We hebben een vrij ongevaarlijke vlierenfluiter van hem gemaakt. Een cartoon-karakter dat gezellig met de vogels kwettert, broeder zon begroet en en passant het knusse kerststalletje uitvindt. Ja, daar is hij ook nog bekend om geworden natuurlijk. Intratuin blij, Greenpeace blij, iedereen blij.
3: Ja.
2: Dat is een beetje het beeld van.
3: Ja, dat heb ik inderdaad in een essay in Katholiek Nieuwsblad geschreven. Precies over die radicale keuzes die er gemaakt worden. Van ja, dat je kunt. Eigenlijk iedere heilige geldt dat wel voor. En ook misschien ook ieder idool. Kun je heel makkelijk zo op die manier een beetje onklaar maken. Een beetje temmen.
4: Ook wel begrijpelijk. Hè? Want we gaan nog over die radicaliteit praten. Maar radicaliteit wekt ook ergernis. Schrikt ook af.
3: Zeker.
4: Maakt ook bang.
3: Zeker. En radicaliteit kan ook over de afgrond gaan. Het kan ontsporen, lelijk worden.
4: Ja. We kennen dat toch ook vandaag? Want je hebt radicaal in allerlei varianten. Maar denk, mensen die kiezen wel een radicaal communeleven of gemeenschapsleven. Ja. En dan groeien kinderen daarop. Dat gaat ook niet altijd handig. Soms ontspoort het ook.
3: Ja.
4: Dat ook de echtgenoten met elkaar gedeeld worden. En dat er achteraf dan gezegd wordt, nou,
3: dat is toch niet zo'n goed idee.
4: Nee, dat hoeft niet zo. Begrijp me goed, voor alle mensen die dit leven leiden. Ik bedoel niet met te zeggen dat het altijd zo gaat.
3: Nee.
4: Maar het is, er zitten ontsporende risico's.
3: Zeker, ja.
4: En het gewone leven. Ja, voor veel mensen geldt toch ook, het land moet bewerkt worden, de hypotheek moet betaald worden.
3: Zo is dat, ja. Dus die radicale keuzes zijn maar tot...
4: Kinderen moeten naar school.
3: Ja, maar toch was ook Jezus in zijn oproep, ook aan als hij die vissers roept, was het niet van, ik snap dat je die hypotheek nog, dat je die boot nog moet aflossen, nee.
4: Je vader nog moet begraven.
3: Ja, nee, weg met die netten, meekomen. En alles
2: meekomen. Dat is ook interessant aan Franciscus dus, in hoeverre... Ja. Is het een beetje de knuffelbare Franciscus van de kerststalletjes? En hij preekte voor vogels. In hoeverre is dat de echte Franciscus? Dat willen we natuurlijk gaan ontdekken. Ja. Moest ook denken aan een... dat is ook een van de fascinerende dingen van Franciscus. Is dat hij tijdens zijn leven al zoveel indruk maakte en zo bekend werd. Want je hebt ook een schilderij van 9 jaar na zijn dood. Dus dan hebben we het over 1235.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is echt, zeker voor die tijd, is het natuurlijk absurd vroeg op Franciscus zelf. En daar zie je hem ook een beetje, toch ook een wat strengere Franciscus. Een zwart gekleed, strenge blik. Ja. Daar was hij blijkbaar nog niet zo knuffelbaar gemaakt. Je ziet hem daar ook als, hij wordt daar als demoonuitdrijver ook uitgebeeld. Wel ook prekend tot de vogels.
3: Ook
2: dat wordt ook afgebeeld.
3: Tot de vogels, zeker. Er was wat meer oog natuurlijk sowieso in die tijd voor ook die kant van de christelijke verkondiging. Dus inderdaad demonen uitdrijven en deed hij ook nog. En dat vonden mensen toen niet zo eng of exorcistachtig als we het nu maken. Hè. Nu is het tot het rijk van de horrorfilms vervallen. Ja. Maar het is uiteindelijk staande katholieke praktijk en traditie.
4: Meer het gebruikelijke vocabulaire.
3: Zeker. Ja, en in die tijd zeker. Maar het is ook wel zo dat ook die verhalen toen al een hele rijke en diverse kant van Franciscus lieten zien. Ze worden niet voor niks. Ze zijn verzameld als Fioretti. Zo zijn ze nog bekend geworden. Bloempjes. En dat betekent bloempjes. Ja. Het waren ook echt bloempjes van verhalen. Het is fantastisch om te lezen. Het zijn allemaal legenden, verhalen van directe getuigen. Mensen die hem nog meegemaakt hebben. En die dan van al zijn gekkigheden getuigen. Dus ook die kant was toen al wel degelijk aanwezig.
4: Maar het feit dat er dus meteen mensen op zoek gingen om die verhalen op te halen.
3: Zeker.
4: Laat al zien dat hij bij leven al groter dan...
2: En natuurlijk al 2 jaar na zijn dood heilig verklaard.
3: Ja, dat is heel absurd. Snel. Dat is absurd.
2: Ja, daar komen we ook nog over te spreken.
4: Had ons niet overkomen.
2: En hij is natuurlijk nog steeds populair. Want ik geloof, zoals jullie katholieken dat toch wel eens trachten te doen... is om iemand... overblijfselen eigenlijk.
3: Dat hebben we begin dit jaar gedaan. Dachten we van, het is 800 jaar, 800 sterfjaar. Dus weet je wat, laten we zijn botten eens opgraven. Ja. Dat doen wij graag.
2: Ja.
3: Dan sjouwen we daar een beetje mee rond. En dat vinden we allemaal heel leuk. daar maken we een feestje van, wij katholieken. En dat hebben we ook gedaan. Er waren echt honderdduizenden, iets van 370.000 bezoekers op afgekomen in een maand tijd.
2: In een maand.
3: Ja, in een maand tijd. Dus het was echt duizenden per uur. Ze gingen aan de lopende band. Dus dat kunnen wij dan ook wel weer organiseren. Soms kunnen we wel massa-evenementen organiseren bij de katholieke kerk.
2: Moet er wel iemand even opgegraven worden?
3: Moet er wel iemand opgegraven worden? Ja. Maar dan heb je ook wat.
2: Dan heb je ook wat. Ja. Maar hij is niet alleen voor katholieken natuurlijk populair. Wij protestanten kennen hem natuurlijk ook. Hij is ook nog van voor de reformatie.
4: We vieren toch Dierendag.
2: Ja.
4: En de meeste mensen zullen wel ongeveer weten waarom.
2: Nou, en hij is ook iemand als historisch figuur waar ook seculieren,
4: als denken,
2: intellectuelen en zo wel mee bezig zijn. Ja.
4: Franciscus is natuurlijk als persoon vreselijk boeiend, maar hij is ook een beweging gestart.
3: Zeker.
4: Waar meer gematigd en ook meer radicale vormen zijn. Dus je had de spiritualen en de fraticelli die uit hem voorkwamen. Die waren heel radicaal bezitloos, bijvoorbeeld. Of we moeten ook Clara van Assisi even noemen misschien.
3: Clara van Assisi,
4: De vrouwenklooster, de Clarissen. Die door Franciscus de status kreeg van non. En zelf een klooster heeft gesticht. En ergens midden 13e eeuw, 1254 of zo. Ik geloof met de eerste kloosterregel kwam van door een vrouw geschreven. Als ik het goed herinner. En daar zat ook een radicale bezitloosheid, werd er ook genoemd.
2: Ja, bezitloosheid, dus je mag niks hebben. Eigenlijk zo,
4: alleen gebruik.
2: Proto-communistisch. Dus
4: communistisch.
3: Ja, daarom werd hij in die kringen ook onder socialisten al in de 19e eeuw herontdekt als een soort van gezaghebbende figuur. Ja. In die traditie die radicale armoede, bezitloosheid predikte. Ja. Dus,
4: alles is om te gebruiken, maar niet om te bezitten.
3: Ja.
2: Er roept natuurlijk allemaal vragen op van hoe radicaal moet je zijn. Maar daar komen we op terug. Ja. Zullen we gewoon eerst even dat filmscript. Noemde ik het al in de intro natuurlijk. Namelijk het leven van Franciscus. Dat is natuurlijk een bizar leven, maar ook heel boeiend. Zullen we daar gewoon eens doorheen gaan lopen? En maar beginnen met het begin. Jij zei al, hij komt uit een goed nest.
3: Hij komt uit een goed nest, ja. Zijn vader was een rijke koopman. En eigenlijk leek alles erop dat hij gewoon het pad van zijn vader ging volgen. Ja.
2: Giovanni, heet hij. Giovanni di Pietro Bernardone.
3: Ja, precies, Pietro Bernardone is inderdaad zijn vader. Dus Giovanni di Pietro. Hij kreeg al van zijn vader als bijnaam Francesco. Waarschijnlijk, dat zijn een beetje verschillende verhalen over hoe dat komt. Als handelaar kwam hij vaak in Frankrijk. En hij schijnt de liefde voor Fransen te hebben gehad. Het kan ook ermee te maken hebben dat Franciscus zelf liefde had voor de Franse troubadours. En daarom het koosnaampje Francesco al kreeg. Dus,
2: eigenlijk een soort Italiaan is het.
3: Ja.
2: Ja. En hij was nog niet zo ascetisch, zeg maar. Zo zwaar voor zichzelf vroeger. Hè? Want hij kwam uit een rijke familie.
3: Ja.
2: Hij hield ook wel van het nachtleven, heb ik me laten stellen. Was hij een feestbeest?
3: Zeker, hij was wel een feestbeest. Hij hield van de geneugte van het leven. Hij droomde over roem. En zowel als dichter als op het slagveld. Als militair. Ja. Dus nee, het was een dromer die grootse ambities had. En eigenlijk, ook toen misschien niet helemaal zin had om een braaf burgerlijke koopman te worden zoals zijn vader. Maar de toekomst lachte hem toch toe.
2: Hij wilde ridder worden, begrijp ik.
3: Hij wilde vechten. Ja, heeft hij ook gedaan. Ja. Ja.
4: Hij heeft ook echt gevochten.
3: Ja, hij heeft gevochten. Hij is dus inderdaad het leger ingegaan. Je had toen allerlei verschillende lokale burgeroorlogjes die uitgevochten dienden te worden. Dus,
4: Italië was niet echt één land, hè?
3: Het was nog lang niet één land. Het waren allemaal kleine vorstendommetjes en zoals heel veel Europese staten. Hij is gaan vechten, maar dat werd geen heel groot succes. Hij is vrij snel gewond geraakt. Krijgsgevangen genomen. En toen was het eigenlijk einde oefening met zijn militaire carrière.
2: Ja, dus, gevangen genomen.
3: Gevangen genomen, heeft een jaar krijgsgevangen gezeten. Dat is eigenlijk ook het moment dat er bij hem iets anders begon te gisten. Toen begon eigenlijk zijn religieuze idealisme pas echt. Toen begon hij te voelen van ik moet misschien een andere kant op met mijn leven.
2: Ja, want hij kwam een beetje een jaar vastgezeten. Dat zullen niet de meest ideale omstandigheden zijn destijds.
3: Nee.
2: En hij kwam echt een beetje gebroken, ziek.
3: Depressief.
2: Ja, een soort oorlogstrauma zou je aan zeggen.
3: Ja, ik denk dat het gerust mag heten. Hij was natuurlijk toch een beetje. Hij had de romantiek van de oorlog gedroomd en hij heeft de gruwelen van de oorlog gezien. En is daarvan teruggekomen. En moet zijn gaan denken van, en wat nu? Waar moet ik nu heen met mijn leven? Ja. En moet ik dan toch inderdaad maar koopman worden zoals mijn vader? Nou, dat sprak hem ook niet echt aan. En eigenlijk in de koortsdromen van zijn krijgsgevangenschappen begon Christus tot hem te spreken. En zelfs heel letterlijk, als we de verslagen mogen geloven. Seculiere sceptici zullen dan denken, hij begon een beetje wat stemmen in zijn hoofd te horen.
2: Kerker waar hij zat.
3: Ja, rijp voor het gesticht. Maar hij ging er wel naar handelen.
4: Maar het is niet alleen, het is maar een soort verticale ervaring. Hij kreeg ook liefde voor de armen, voor de zieken.
3: Dus er is een bekende passage dat hij een melaatse ontmoet. En dat was ook een heel belangrijk punt in zijn bekering. Ja. Hij ziet de melaatse en hij voelt walging. Want dat voelde hij altijd. Die melaatse die liepen daar al vaker rond. Maar hij zat op zijn paard en hij voelde afkeer. Zoals hij altijd had gevoeld. En toen dacht hij, nee, wacht, dit moet ik niet voelen. Ik moet me hier overheen zetten en deze man aankijken. En hij is toen gestopt, van zijn paard afgestapt en is naar die man toegegaan en heeft hem begroet en heeft hem zijn hand gekust en heeft hem zijn gelaat gekust.
2: Wat ronduit gevaarlijk was.
3: Maar hij moest zichzelf overwinnen. Zo sterk voelde hij dat. En dan de legendes die daarover opgetekend zijn zeggen dan dat hij weer op zijn paard stapt, achterom kijkt en dat de laatste weg is. Suggererend dat hij hier Christus zelf heeft ontmoet in de gestalte van een melaatse.
4: Bekend thema natuurlijk.
3: Ja, een bekend thema. En maar dat is zeer bepalend geweest. Echt een sleutelmoment in de bekering van Franciscus.
2: Ja. En een ander sleutelmoment is, jij zei al, dat hij af en toe in die koortsdromen, of misschien moet je het visioenen noemen of zo, dat hij het gevoel had dat Christus tot hem sprak.
3: Ja.
2: En dat het op een belangrijk moment gebeurde ook in een klein vervallen kerkje.
3: Een klein vervallen kerkje. En daar zit hij te bidden voor het kruis. En vanaf het kruis begint Christus hem toe te spreken. En wij katholieken hebben altijd een corpus aan het kruis hangen. Ja. Zoals jullie weten.
2: Ja,
3: en
2: het lichaam.
3: Het lichaam van Christus zien wij daar.
2: En dat zeg jij, omdat protestanten hebben vaak een leeg kruis.
3: Die hebben vaak een leeg kruis. Ja. Dus hij zit daar te bidden. En Jezus begint vanaf dat kruis tot hem te spreken. Ja. En die zegt, Franciscus, herstel mijn kerk.
4: Want dat was nodig?
3: Dat was nodig. Daar zit iets mooi en eigenaardigs aan dit moment. In die 13e eeuw moet je je voorstellen, die kerk was al meer dan 1000 jaar oud. Hè? Dus nu denken we nog van, dat is heel erg lang geleden. De kerk was nog jong, die kerk was niet jong, die was al oud. Die werd door de mensen ook als oud ervaren. Ja. Net als in deze tijd werd het christendom gezien als iets van vroeger, van een beetje achterhaald. Dus er begonnen steden op te komen. Ja. Ik zei al, de adellijke dames begonnen schoothondjes te nemen. En het christendom,
4: dan
3: weet je dat het einde oefening is. Dat is het begin van het einde.
4: En de secularisatie slaat dan wel hard toe.
3: Heel hard. Yep. Precies. Dus er
2: ontstaat een andere cultuur. Dat je dit zegt, want dit denken wij natuurlijk niet van de middeleeuwen.
3: Nee, wij denken in de middeleeuwen was iedereen vroom, katholiek, christelijk. Ja. En daar werd geen vraag. Maar dat is natuurlijk
4: niet zo. Dat is een 19e-eeuwse mythe.
3: Dat is een 19e-eeuwse mythe. Ja. Ook in de middeleeuwen zijn er grote schommelbewegingen geweest van kerkelijkheid. En soort van ja, wat we nu ontkerkelijking zouden noemen. Al is dat ook een anachronisme, om het zo te zeggen. Maar goed, in ieder geval, in die 13e eeuw merk je dat de kerk is al een machtig instituut, een rijk instituut in Rome, wat een beetje het gevoel heeft op zijn laatste benen te lopen. Dus als we met dat in het achterhoofd zien dat Franciscus daar zit te bidden in een kerkje en Jezus tegen hem zegt van Franciscus, ga jij die kerk van mij eens herstellen, dan snappen wij ogenblikkelijk, en zijn tijdgenoten snapten dat ook, dat Jezus bedoelde de kerk in zijn geheel. Maar wat gaat Franciscus doodleuk doen? Die gaat dat ene kerkje herbouwen.
2: Het kleine vervallen kerkje.
3: Het kleine vervallen kerkje. Gaat die stenen verzamelen in de hele omgeving.
2: Hij neemt het heel letterlijk.
3: Hij neemt het heel letterlijk. En ik heb eerst altijd gedacht van, ja, heeft hij het gewoon verkeerd begrepen? Ja. Maar ik denk steeds meer, hij heeft gewoon het beste begrepen van ons allemaal. Want dat is, hè, we hadden het even over de radicaliteit en de handelingsverlies. Dus dat we hele radicale opvattingen hebben, maar er niet naar handelen. Dat is ook vaak omdat we het gevoel hebben dat ons kleine steentje niks bijdraagt. Hè? Als we toch weer even bijvoorbeeld over milieuproblemen. Ja. Van ja, wat maakt dan die ene keer dat ik niet vlieg uit? Ja. Dat legt geen gewicht
2: op.
3: Het is allemaal toch zo groot. Ja. Ware radicaliteit, laat Franciscus zien, is gewoon beginnen waar jij op dat moment concreet aanwezig bent. Ja. En hij begint dus met het herstel van de kerk, niet door een of ander schotschrift te schrijven en in Rome van jongens, jullie hebben het allemaal verkeerd gezien, ik zal jullie uitleggen wat ware christendom is. Nee, hij begint zijn eigen kerk van de grond af aan opnieuw op te bouwen. Stenen te zoeken. Zijn vader die stond erbij en die dacht van wacht, wat gebeurt hier?
2: Wat doet hij?
3: Is hij gek geworden? Dat dacht iedereen toen ook al. Is hij gek geworden? Ja. Maar ik denk, hij had het bij het rechte eind.
4: Nou ja, wat hij laat zien is dat er in zulke situaties heel gemakkelijk is om verlamd te raken onder de enorme hoeveelheid die gedaan moet worden. Als je in termen van functionaliteit denkt, dat moet wel effect hebben wat ik doe.
3: Ja, ja.
4: Het moet wel, moet betekenis en dat is je stip op de horizon.
3: Ja, ja.
4: Maar het gaat erom dat je doet dat goed is. Hè? Dat is eigenlijk wat hij,
3: dat is wat hij doet.
4: Of het nou effect heeft of niet. Ik wil gaan mijn leven doorbrengen met dingen die goed zijn om te doen.
3: Ja.
4: Of ze nou helpen of niet.
3: Ja.
2: Maar zijn vader was er niet zo blij mee?
3: Nee, die was er niet blij mee, nee. Nee.
2: Ook, ik kwam ook een verhaal tegen dat hij ook om die kerk te bekostigen wel is stiekem balen stof van zijn vader verkocht.
3: Ja.
4: Oh.
3: Ja.
4: Dus dat maak je vrienden mee.
3: Was zijn vader niet blij mee. Dus die vader die daagde hem eigenlijk zelfs voor het gerecht. Of ja, wat het gerecht dan is. De scheiding der machten die we nu kennen was er toen niet. Dat was de bisschop die daar een oordeel over moest hebben.
2: Best heftig als vader dat bij zijn zoon doet.
3: Ja, dat is best heftig. Ja. Maar die vader was ten einde raad. Die dacht echt van ja, ik moet mijn zoon weer terug op het rechte pad krijgen.
4: Hij zit in secte.
3: Hij is zijn verstand verloren. Dus ik moet hem weer erbij brengen. Bisschop erbij gehaald, een belangrijke figuur. Op het markt. Plein daar in Assisi wordt dat gedaan. En Franciscus dan nog met de mooie kleren van zijn vader begint ze kleren allemaal uit te trekken. Letterlijk totdat hij in zijn blote kont staat, ten overstaan van alle mensen. En hij zegt, jou noem ik mijn vader niet meer. Voortaan alleen maar de vader die in de hemel is, is nog maar mijn vader. Alsjeblieft, hier zijn je kleren terug. Ik denk dat het een beetje een vrome kuising van de legende is dat de bisschop dan zo goed is om eventjes zijn mantel om hem heen te slaan, om zijn naaktheid te bedekken. Maar dit is het verhaal van het moment dat hij echt afstand doet van wat hem rechtmatig toekomt als zoon van een koopman.
4: Dat is ook wel fascinerend, Anton, want als je daar wat van buitenaf tegenaan kijkt, zonder de voorkennis die wij hebben, van wie de grote Franciscus. Dan kun je je toch ook wel voorstellen, zo'n vader of zo'n omgeving. Of, er zijn toch duizenden voorbeelden van waar het allemaal niet zo goed afloopt.
3: Tuurlijk.
4: Of ja, voor zover het goed afgelopen is. Maar waar het natuurlijk iemand echt gek is. Of inderdaad echt gered moet worden uit die secte. Of echt totaal radicaliseerd en de weg kwijtraakt. Ja. Maar wat is dan het verschil? Hè? Dat zullen veel mensen zich ook afvragen. Wat is dan het verschil tussen iemand die toch op ergens een zuivere toon raakt. Ja. En iemand die echt gewoon het paardje af is.
3: Ja. Ja, nou dat is inderdaad een hele. Dat is eigenlijk de million dollar question. En op dat moment kun je het vaak op het moment zelf niet weten. Het is allemaal achteraf. En dat de geschiedenis Franciscus in zekere zin gelijk heeft gegeven. Ja. En dat hij niet is ontspoord. Dus ik ben hier al eerder geweest om over G.K. Chesterton te praten. Ja. Grote Engelse schrijver. Die heeft een biografie geschreven van Franciscus van Assisi. Komt binnenkort een nieuwe Nederlandse vertaling van uit. Dus,
2: jij schreef de inleiding erbij.
3: Ik schreef de inleiding erbij. Ja. En. En Chesterton zegt in zijn biografie, nou, als het de naam mag hebben, het is meer een essay over Franciscus eigenlijk, zegt hij hier iets interessants over, van ja, het genie van Franciscus, hij was een vlierenfluiter die steeds kronkelende wegen door het bos maakte, maar toch steeds thuis kwam. Ja. Je kunt heel goed denken van het is iemand die zijn verstand verloren heeft, maar wat er toch aan het einde van de dag gebeurt, is dat hij een bestemming vindt.
4: Want dat is altijd wel een testcase, vind ik zelf, voor mensen die heel radicaal zijn. Vinden ze dat dan de hele wereld moet worden zoals zij? Of verbreken ze alle contacten met de boze, middelmatige mensheid die hen omringt? Ja. En weten ze dat alleen maar te oordelen? Of weten ze een weg te vinden die hen ook toch verbonden houdt met die grote brede kerk of instituut of het gewone menselijk leven.
3: Ja.
4: Zonder dat ze tegelijk concessies doen aan hun idealen.
3: Nee,
4: dat is natuurlijk misschien een moeilijk middel om te vinden, maar wel een heel belangrijk, denk ik.
3: Nou ja, precies. Verbind je nog, inderdaad. Of verbreek je die verbinding door. En dat zie je natuurlijk in allerlei vormen van radicalisme. Hè. Ik ken mensen die heel radicaal veganistisch zijn. Ja. Maar als je ze tegenkomt in de supermarkt, kijken ze dan jou minzaam aan omdat je een koteletje in je. In je mandje hebt liggen. Of houden ze het contact? Er zijn mensen die dan niks meer van je willen weten. Maar dan vraag je ook af, hoe kan dat, die radicale standpunt, waar je er verder ook van vindt, maar hoe kan dat nog vrucht dragen in een breder midden, als jij zegt van, ik ga ergens wel op mijn eilandje helemaal zuiver zitten leven. En dat is denk ik inderdaad de lakmoesproef.
4: Ja, en dan is de vrucht ervan, is dan ook, als we het even binnen de christelijke traditie houden, de vruchten van is dan ook geen liefde meer, hè? Maar een soort hoogmoed en boosheid en constante agressie.
3: Ja, ja.
4: Franciscus is natuurlijk bekend geworden juist om zijn nederigheid en zijn liefde voor mens en dier.
3: Ja.
4: En dat is een. Als je dan toch moet radicaliseren, dan is dat wel de goede kant op.
3: Precies, Chesterton zegt dan ook van Franciscus was eigenlijk, had te veel humor om een secteleider te zijn. Uh-huh. En te veel liefde voor zijn naasten. Ja. Op die manier een ketterij te grondvesten. Ik denk inderdaad dat het grote verschil is.
2: Maar Franciscus kreeg ook volgelingen, of althans mensen die zich aansloten bij zijn beweging. En het werd steeds meer een soort orde. De Franciscanen zouden dat uiteindelijk worden. Maar hij gaat dan ook op weg naar de paus.
3: Hij gaat naar de paus, want hij wil.
2: Niet enige tijd naar de. Die scène hebben we net nog in ons achterhoofd. Hè? Die man die dan naakt daar op het plein staat.
3: Ja.
2: En eigenlijk geen bezitting heeft. Een soort arme schooier. Die gaat op weg naar dat grote paleis van de paus.
3: Die gaat vanuit de armoede van Assisi in zijn simpele kloffie. Hij draagt inmiddels. Hij heeft wel weer wat aangetrokken, maar wel het simpelste wat hij krijgen kan. Hij krijgt van een of andere boer een bruine overgooier. En dat is voortaan de Franciscaner pij. Ze lopen nog steeds in het bruin om die reden.
2: Radicaal op weg naar de paus. Dat is eigenlijk best interessant.
3: Op weg
2: mensen
3: naar de paus.
2: Verklaarden hem ook voor gek.
3: Verklaarden hem voor gek. Er waren zeker ook medebroeders die het geen goed idee vonden. Ook medebroeders die er wel op hamerden dat het moest gebeuren. Kijk, wat die historische context van dat concilie waar bepaald werd geen nieuwe kloosterorde speelde natuurlijk mee. daar in Assisi, die beweging. Ja,
4: het is
3: waren
4: toch een beetje een pacifist op weg naar het NAVO-hoofdkwartier.
3: Ja, ja, nou zo kun je het inderdaad wel zien.
4: Is ook weer contact met het instituut. Ja.
3: Hij wilde het contact houden met die katholieke kerk. Hij wilde niet een soort afscheidingsbeweging beginnen. En dat is natuurlijk ook een deel van zijn genie. Dus dat kwam van twee kanten, zei ik al. Maar dat is ook het genie van Franciscus geweest. Dat hij naar Rome toe ging. Het contrast kon niet groter zijn tussen de armoede van Assisi en de rijkdom van Rome. Mm-hmm. Het allitereert niet alleen lekker, het is ook nog eens waar. En, maar dus hij werd voor gek verklaard. Die kardinalen die daar in Rome waren, die zagen hem natuurlijk ook aankomen. Ja. Als je nu vandaag de dag als arme sloeber daar aankomt in Rome en een audiëntie van de paus vraagt, dan is de kans ook vrij klein dat je hem krijgt. Dat was in zijn tijd niet zo heel veel anders, maar hij kreeg hem. Er is ook hier weer een prachtige legende over, dus waar gebeurt. Paus Innocentius de III zat toen op de zetel van Petrus en die kreeg de nacht voordat Franciscus kwam een droom dat het paleis van Lateranen, dat was toen nog het pauselijk hoofdkwartier, de Sint-Pieter bestond toen nog niet, die we nu kennen, maar het was het paleis van Sint-Jan van Lateranen was het pauselijk hoofdkwartier. Hij droomde dat op instorten stond. Dat begon opeens allemaal af te brokken. Ja. En dan ziet hij in zijn droom een beetje een klein iel ventje die onder een van de pilaren gaat staan en voorkomt dat het Lateraans paleis instort. De volgende dag komt Franciscus daar in zijn armoedige kloffie binnen. Nou. Die kardinalen denken, wat komt hij hier doen? En Innocentius zegt, laat die man door. Want dit is de man die ik heb gezien in de dromen. Dit is de man die Christus kerk zal schragen. Ook hier weer die dubbelheid van de lokale kerk, waar die op dat moment was, waar die droom dat instortte. Maar je ziet de relevantie voor de hele kerk. Ja. Deze man gaat het christendom redden. Gaat het christendom eigenlijk nieuw leven, nieuwe vitaliteit, nieuwe inspiratie inblazen.
2: Ja. En dat is dus ook
3: gebeurd.
2: Dat is gebeurd. Hij bleef dus ook, hoe radicaal die ook was, onderdeel van die kerk.
3: Ja.
2: En dat zeg jij eigenlijk, dat is misschien wel zijn genialiteit.
3: Dat is genialiteit.
2: Dat hij radicaal was, maar ook geworteld. Dus niet een soort radicale eenling.
3: Ja, maar misschien, dat is een interessante woordkeuze, want misschien zeg je daar wel hetzelfde. Kijk, in het woord radicaliteit herkennen we het woord radix. Dat betekent wortel.
4: Ja. Oh ja.
3: En dan kun je dat op twee manieren uitleggen. Radicaliteit als met wortel en al eruit trekken.
4: Mm-hmm.
3: Of radicaliteit juist als diep wortelen.
4: Ja.
3: Dus er zijn misschien twee manieren van radicaal zijn. Eentje inderdaad, ruk alles, verbreek de verbindingen. Hè, daar kom ik weer bij wat jij zei, Stefan.
4: Ja.
3: Verbreek verbindingen met alles.
4: Dan word je een secte,
3: een afscheidingsbeweging.
4: Het is zijn genialiteit dat hij die verbinding blijft houden. Misschien kun je ook zeggen zijn nederigheid.
3: Ja.
4: Want Augustinus zegt altijd het verschil tussen een ketter en een vernieuwer, zeg maar, is de hoogmoed.
3: Ja.
4: Als je denkt dat je het allemaal zelf al kunt. Maar dat andersom natuurlijk ook. Zijn impact wordt waarschijnlijk voor een deel verklaard dat hij in contact bleef met dat grote instituut.
3: Zeker.
4: En dat hij niet in een soort backwater terechtkwam van allemaal mensen die het ontzettend met elkaar eens zijn en met iedereen ruzie hebben.
3: Maar dan was hij nu al lang vergeten. Dan was hij niet al zo kort na zijn overlijden heilig verklaard, waar je eerder al aan refereerde. Dan was hij niet nu de gigantische knuffelheilige die we van hem gemaakt hebben. Dit jaar worden musicals gemaakt, tentoonstellingen, boeken vol worden er geschreven over Franciscus. Er worden honden naar hem vernoemd door protestantse podcasthosts. Het moet niet gekker worden, maar het is zo. Ja,
4: ja. Ja, nee, daar heb ik ook al mijn vragen bij. Maar goed,
3: dat laten we even vriendelijk houden.
4: Ja, nee, goed, dat is misschien ook wel een les voor radicalen van alle tijden. Als je wil dat jouw ideeën impact hebben, zul je op een manier toch weer contact moeten zoeken met dat midden, met de instituties, hoe lastig het ook is. Ja. Dat is duidelijk te begrijpen.
3: Want zeker.
4: Je komt daar ook zoveel hypocrisie tegen en luiheid en gemakzucht.
3: Zeker. En menselijkheid en traagheid.
4: Ja.
3: De radicaal wil dat het snel gaat, wil dat het nu gaat. Ja. En dat lukt nooit.
4: En de
3: radicaal
4: ziet ook soms dingen beter.
3: Zeker.
4: Dat zal dan moeten blijken natuurlijk, maar dat mag je aannemen. Dat in ieder geval minstens een deel van de radicalen dingen ziet die vanuit het midden veel minder goed gezien worden.
3: Ja, ja, en daarom heeft het midden die radicalen volgens mij ook nodig. De kerk moet deze radicalen dan ook steeds blijven serieus nemen, naar luisteren, ook weer deemoedig het hoofd buigen en denken, ja, wat hebben jullie voor wijsheid te brengen?
2: Ja. We moeten het nog even over de dieren hebben.
3: Ja.
2: Marley en Trix die houden zich rustig hier, maar die zitten ook met smart te wachten.
3: Die vinden dit een saaie deel eigenlijk.
2: Die denken, gaan we het nog over die dieren hebben? Ja, van precies. Franciscus.
4: Komen nog de zaken.
2: Ja, komen nog de zaken. Er zit natuurlijk ook ja, prachtige verhalen zitten daarbij. Ja. Ook spannende verhalen. Ja, dit is uiteindelijk wel waar hij het meest bekend om is geworden. En ook omdat in zijn tijd, hè, speelde... Je zei net al, we moeten niet de middeleeuwen een soort van romantiseren of zo. Dat het allemaal één pot nat was. Ook die thematiek van natuur versus stad...
3: Ja.
2: Speelde ook in die 12e, 13e eeuw van Franciscus. Ja. Was men daar ook mee bezig, die thematiek? Hoe verhouden we ons tot de natuur ten opzichte van de stad en zo?
3: Ja, zeer zeker. Hoewel het natuurlijk zo is dat de problematiek toen niet zo heftig was als het vandaag de dag is.
2: Geen dus die klimaatverandering.
3: Die klimaatverandering was allemaal nog niet duidelijk. Op zich was er nog bij hele grote delen van de samenleving een vrij vanzelfsprekende manier van met de natuur samenleven. Maar hij spiritualiseerde dat. Hij plaatste dat in het licht van de eeuwigheid en van de eeuwige.
2: En het meest in het oog springende verhaal zijn veel dierenverhalen rondom Franciscus. Maar hij is natuurlijk het temmen van die wolf. Hè?
3: Ja, dat, prachtig. Ja.
2: In Gubbio, dat Italiaans dorpje waar een wolf een schrik aanjaagde bij de lokale bevolking. Ja. En toen kwam daar opeens een monnik, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
2: En kwam daar opeens aanlopen en mensen zeiden, wat ga je doen? Blijf binnen. En die liep op die wolf af en die zei, broeder wolf.
3: Ja.
2: En hij temde de wolf.
3: Hij maakte een overeenkomst met... Hij sloot een pact met de wolf eigenlijk.
2: Een verdrag.
3: Ja. Hij zei van, ja, broeder wolf, het is niet zo vrij. Het is tamelijk zondig wat je doet. Want hij had, het was een wolf die niet alleen vee, maar ook mensen had aangevallen. Oh, en dus we hadden een soort wolverscare. En de BBB was er ook tegen. En, dus dat speelde toen heel sterk. En hij gaat naar die wolf toe en hij begint hem vermanend toe te spreken.
2: Ja.
3: Het is niet de bedoeling dat jij de mensen
4: overwint.
3: Hij had een stevige vermaning voor de wolf. Maar, zei hij erbij, ik snap dat dat is omdat je honger hebt. Dus, als wij nu een pact kunnen maken... De mensen van dit dorp brengen jou voortaan eten... en jij gaat geen vee meer aanvallen en geen mensen meer aanvallen. Vervolgens steekt hij zijn hand uit. De wolf die met zijn poot erop.
4: Oh, geweldig.
3: En klaar, het was bezegeld. En inderdaad, het dorp ging de wolf wat eten toeschuiven. En ze hadden geen last meer van de wolf. Dus dit, mooi verhaal.
2: Mooi is, dit is natuurlijk een prachtige legende. Dus jij zal zeggen, het klopt.
3: Dus het klopt, precies.
4: Maar het is bewijs, hè, David?
2: Het meest fascinerende aan dit verhaal vind ik altijd... dat er is nu daadwerkelijk een crypte voor deze wolf. Ja. Omdat daar een kerkje was in dat dorpje. En daar zijn ze gaan graven, ik geloof eind 19e eeuw of zo. Ik weet het exacte jaartal niet meer. Maar wat vonden ze toen?
3: Een wolverscheren.
2: Bij een graf, een skelet van een wolf. Ja, nou, ongeveer uit die tijd.
4: Onweerlegbare bewijs dat dit klopt.
3: Zeer zeker, ja. Ik denk,
2: en nu is het dus...
3: Ja, case closed. Dus,
2: We hebben pausen met cryptes. We hebben christelijke heiligen met cryptes. Maar we hebben dus ook een wolf met een crypte.
3: Ja,
2: waar je
3: wolf
2: vandaag
3: met
2: de dag...
3: een eigen crypte. Ja,
4: een christenwolf.
3: Ja, een gekerstende wolf. Ja, ik vind het heel mooi.
4: In schaapskleren.
3: Ja.
2: Hij sprak de natuur dus aan als broeder en zuster.
3: Ja.
2: Maar hij sprak zijn eigen lichaam aan als broeder ezel.
3: Ja.
2: En dat laat ook de strenge kant van Franciscus zien. De minder knuffelbare kant van Franciscus.
3: Ja, zeer zeker.
2: Want hij was keihard voor zijn eigen lichaam.
3: Hij was keihard voor zichzelf, voor de broeders om hem heen. Hij was geen makkelijke man of easygoing of gematigd in de manier waarop hij die armoede gestalte gaf. Nee, hij was hier heel heftig in, zelfs toen hij ziek was. En hij had op een gegeven moment wonden onder zijn... onder die ruwe pij die hij aan had. En toen hadden zijn broeders gezegd van... nou, het is nu zo gewond, je moet daar even een stukje dierenhuid onder doen... om het wat te verzachten. Want ja, anders blijft het maar open schuren. Nou, dat wilde hij eigenlijk niet, want hij wilde dat het lijden voelen. Nou, toen liet hij zich toch overhalen op voorwaarde... dat er aan de buitenkant ook een stukje dierenhuid werd genaaid. Dat iedereen kon zien dat hij eigenlijk een beetje aan het valsspelen was. Nee, hij was bepaald streng voor zichzelf en voor anderen. Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Nou ja, die hardheid, jij zei al, hij is hard voor zichzelf... maar ook voor de mensen om hem heen kan die hard zijn.
3: Ja.
2: Broeder Rufinus.
3: Ja.
2: Dat is ook eigenlijk een heel raar verhaal.
3: Een heel raar verhaal. Dat is ook een van mijn favoriete Franciscus verhalen trouwens. Ik vind het heerlijk. Broeder Rufinus was een nogal introverte stotteraar, wordt hij beschreven in de geschriften. Het was een medebroeder, die overigens ook uit een rijk nest kwam. Echt wel wat geleerd was, maar...
2: geen spreker?
3: Nee, hij was absoluut geen spreker. Hij was heel erg in zichzelf gekeerd. En op een goede dag krijgt Franciscus het op zijn heupen en zegt tegen broeder Rufinus: Rufinus, jij moet gaan preken in de kerk in Assisi. En dan begint hij te stotteren van ja, maar Franciscus, dat is niet mijn talent. Dan wordt Franciscus boos omdat hij hem niet ogenblikkelijk gehoorzaamt. En dan legt hij een penitentie op voor zijn ongehoorzaamheid. En dan zegt hij: oké, jij gehoorzaamt mij niet direct. Ik trek al je kleren uit op je onderbroek na. En ga dan preken in de kerk. Nou, nu weet broeder Rufinus wel de boodschap is aangekomen. Hij denkt van oké. Nou, vooruit. Dus die trekt zijn kleren uit en Rufinus loopt naar een kerk. Op het moment dat Rufinus vertrekt, denkt Franciscus: ja, ik ben misschien wel een beetje te hard geweest.
5: Zou het.
3: En dan gaat hij daarover prakkezeren van nu moet ik eigenlijk mezelf ook straffen door de straf die ik mijn medebroeder heb opgelegd ook zelf te ondergaan. Hij trekt ook zijn kleren uit en hij gaat ook een kerk inlopen in Assisi. Dus op die dag komen er in Assisi 2 uitgeklede mannen op hun onderbroek na binnen om op het preekstoel te preken.
4: En er werd nog lang nagesproken over deze dienst.
3: Er werd nog heel lang over nagesproken. Maar je moet je toch voorstellen, als dat vandaag de dag in jou of mijn kerk zou gebeuren, die toch al voordat hij bij het middenschip is hij getackeld en door de politie afgevoerd, weer als een verward persoon.
4: Ja, die gaat in een dwangbuis gehezen.
3: Zeker, ook dit is een moment dat de mensen in Assisi zeggen: Franciscus is nu eindelijk echt helemaal gek geworden. Maar als hij dan eenmaal begint te preken, zijn ze ontroerd. Hij raakt ze wel.
4: Ja.
3: Hij roept ze ook weer op tot bekering. Bekeer je. Laat je zondige leven achter je. Dus zijn preek is ook weer niet voor de poes. Het is geen lieve...
4: Nee,
3: dan staat hij daar in zijn onderbroek vurig te preken. Rufinus heeft dat dus ook gedaan. Daar wordt niet helemaal duidelijk wat hij precies gepreekt heeft. Maar ook daar, mensen zijn tot tranen geroerd als ze de preken horen. Dus het raakt wel iets.
2: Die radicale dingen hielden niet op. Hij deed het ook op een heel ander terrein, namelijk als het ging om oorlog.
4: Ja.
2: Een heel bekend verhaal van Franciscus, en ook een goed gedocumenteerd verhaal volgens mij, is uit 1219, midden in de 5e kruistocht, was dat volgens mij, de kruistochten waren al inmiddels een paar honderd jaar gaande.
3: Ja.
2: Loopt hij in Damietta in Egypte, als ik het goed heb, door de linies van de vijand, dus de islamitische vijand, loopt daar dan, te midden van het strijdgewoel, door de vijandelijke linie, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
2: Ongewapend, uiteraard, want daar was hij niet van.
3: Ja.
2: Op weg naar de sultan. Ook weer een waanzinnige actie.
3: Hij wordt ook weer toegelaten. Dus het zou als een zelfmoordactie gezien kunnen worden. Maar de sultan weet ook niet heel goed wat hem overkomt. Die denkt ook. Ze zaten in een soort van padstelling op dat moment. Dus de christelijke legers waren aan de winnende hand. Maar het was wel duidelijk dat er nog wat slag geleverd moest worden. Dus eerst gaat Franciscus tegen de christelijke strijders preken van: jongens, dit moeten we niet zo doen. Kom toch tot vrede. En dan zeggen die christelijke soldaten: ja, ben jij gek? We zijn net zo lekker aan het winnen. Dus dat gaan we niet doen. Nou, dan gaat hij dus zijn geluk beproeven bij de sultan. En die is in ieder geval onder de indruk van deze Franciscus. Dus het is
2: wordt goed ontvangen.
3: Hij wordt goed ontvangen. Hij wordt met respect ontvangen. En die sultan ziet van: dit is een oprechte. Deze man is oprecht. Hij is niet gek.
2: Nu we ook wat richting het einde ook van de aflevering, denk ik, toegaan. Moeten ook naar het einde van zijn. Ja. Gaan we ook naar het einde van Franciscus' leven, denk ik.
3: Ja.
2: En daar zei je natuurlijk al aan het begin al iets over. Dat is niet zo florissant beeld hoe dat afloopt.
3: Nee.
2: Ook met dat, ik geloof, zijn ogen worden dichtgeschroeid. Met een soort medische behandeling.
3: Een soort medische ingreep. Hij was al blind. En zijn lichaam was eigenlijk gewoon kapot en op.
2: Ja.
3: Hij had het niet goed behandeld. Zoals ik net al zei, van dat lijden wilde hij juist voelen. Dus als er een moderne dokter was gekomen van: ach, meneer, daar hebben we een zalf je voor tegenwoordig, dan had hij hem ogenblikkelijk weer terug naar huis gestuurd.
4: Ja.
3: Daar was hij niet van gediend. Hij wilde dat lijden juist aangaan. Ook iets inderdaad wat we nu, wat we al zeiden, het beeld van de te ver geklopte slagroom daar gelaten. Het is natuurlijk wel, denk ik, voor
4: sorry voor dat.
3: Ja, maar het is voor onze tijd denk ik ook wel een belangrijk iets om te zien van: ja, dat lijden mag er ook zijn bij Franciscus. Want,
2: in die erbarmelijke medische toestand, zou je kunnen zeggen. Zijn ogen soort van dichtgeschroeid en hij was ziek. Schrijft hij nog wel misschien wel zijn meest bekende werk, het Zonnelied?
3: Ja, waarvan die prachtige eerste woorden Laudato Si zijn. Wat nog de encycliek van Paus Franciscus is geworden. Ja. Dus inderdaad, zijn lofzang aan de zon, de maan en de natuurlijke orde, waar we eigenlijk al wel het een en ander over
2: toch
3: gezegd
2: een
3: hebben.
2: Extatisch lied in een erbarmelijke toestand eigenlijk.
3: Ja, maar dat zijn dus voor hem dingen die je niet los van elkaar kunt zien. Dus die extatische vreugde en het diepe lijden zijn voor hem twee zijden van dezelfde medaille. En dat is iets, daar zijn we, dat zei ik eerder al, daar zijn we een beetje het contact mee kwijtgeraakt met die realiteit. Ook we willen het lijden het liefst vermijden. We willen dat wegmoffelen, zo licht mogelijk maken, oplossen. En soms is het niet op te lossen. En dat is wel een belangrijk inzicht wat we daaruit kunnen leren. Ja. En ik denk dat een kleine herwaardering van het lijden helemaal niet zo ongezond is. We hoeven het niet te overdrijven, daar ben ik zeker met Stefan eens. Maar een kleine herwaardering van de intrinsieke waarde en waardigheid van lijden. Ik ben ook bang van lijden. Ik wil ook geen lijden. Ik wil geen lichamelijk lijden. Ik wil geen verdriet om dierbaren die me ontvallen. Al dat soort lijden vrees ik net zoals iedere ander. Maar de wetenschap dat daar wel degelijk. Dat daar wel degelijk

0: eigenlijk iets van de vreugde van God in zichtbaar kan worden, vind ik wel een hele belangrijke.
1: Ja, dat extatische lied waar we het net over hadden, ja. Het zonnelied. Ik begreep dat hij vlak voor zijn dood nog een strofe toevoegde over zuster dood. Ja. En hij stierf natuurlijk ook 3 oktober 1226, dus 800 jaar geleden, door zich naakt op de kale grond te laten leggen, eigenlijk door zijn broeders. Zo van, ik hoef ook niet in de meest comfortabele situatie te sterven. Zo stierf hij. En uiteindelijk is hij ook heel snel na zijn dood dus heilig verklaard. Dat duurde normaal veel langer. Dat zegt iets over zijn roem, blijkbaar tijdens zijn leven. En ook dat de kerk blijkbaar dacht, dit is inderdaad een heilig man. Terwijl ik kan ook denken, ze hebben hem ook wel snel ingekapseld op die manier. In plaats van een radicaal, werd hij een heilige. Dat is ook misschien een manier om iemand een beetje tandenloos te maken, of niet?
0: Ja, zo kun je dat zeggen. En dus je kunt cynisch zijn en zeggen van, ja, dat is de manier om hem om de wolf te temmen. En om hem schadeloos te maken. Maar ik denk dat dat niet het geval is. Als je ook ziet hoezeer de kerk erdoor vernieuwd en veranderd is. De kerk heeft zich ook daadwerkelijk laten veranderen. Het was niet van, we maken een soort van populaire volksheilige van hem.
2: Nee.
0: En dan kunnen we lekker doorgaan met wat we altijd deden. Die kerk is daadwerkelijk. Ja. Je ziet dat in de theologie. Je ziet dat in de kerkelijke machtsstructuren. Je ziet dat, we hadden het al even over de kunst. Dus de cultuurverandering is wel degelijk doorgevoerd. En ik denk inderdaad dat het de wijsheid is geweest van een aantal mensen in die kerk toen die dat herkend hebben. Die ook in Rome, ook een paus, ook een kardinaal, die ziet van, ja, maar wacht eens, die Franciscus, die moeten we serieus nemen. Die kan onze kerk echt nieuwe levenskracht geven. Dus eigenlijk vind ik de cynische verklaring geen hele bevredigende verklaring. Want dan zou alles hetzelfde zijn gebleven zoals het altijd was. Dat is een manier die we wel kennen. Maar er zijn wel dingen veranderd.
1: Maar ja, je kan je ook. Ik herinner me ook de kerk, zeg maar, boven zijn. Boven zijn graf, dat is een gigantische kerk volgens mij.
0: Die in Assisi.
1: Ja, die over zijn graf heen is gebouwd, toch?
0: Het is een aardig imposante kerk. Ja,
1: in ieder geval echt wel een gigantische kerk. Boven zijn graf. En, bijna ook een soort praalgraf geworden, zijn graf inmiddels. Mm-hmm. Zou Franciscus zich niet omdraaien in zijn graf als hij dit allemaal zou zien? Wat er van hem gemaakt is?
0: Ik denk dat dan inderdaad een soort van cynische benadering is die alleen maar die kant van de rebel die zich afzet tegen wil zien. Maar miskent dat hij wel degelijk zich ook betrokken wist op dat midden. Waar we het eerder over gehad hebben, dat hij die wisselwerking begreep. Dat hij denk ik ook heel goed begreep dat die kerk ook rijkdom vergaarde en ook grote, prachtige kerken. Dat ook een manier was van het evangelie bewaren, vertellen, overdragen. En ik ben in Assisi geweest. Het is een prachtige plek. Je voelt daar de geest van Franciscus in alle opzichten. Ik heb niet het idee van, ik ben hier in iets wat haaks staat op de.
2: Okay. Niet dat de postuum doodgeknuffeld.
0: Nee. Dat is het zeer zeker niet. Het is wel dat je ziet, de kerk maakt geen geheim van de spanning die hier aan de hand is. Ja. Namelijk tussen die radicale armoede en een kerk die altijd blijft ontwikkelen. Je kunt niet tegen de kerk zeggen, ja, nu moet je even stoppen met groeien. Of nu moet je stoppen met nog mooiere kunstwerken maken. Dit is een natuurlijke ontwikkeling in de mens om steeds weer. En steeds weer zijn er dan golvenbewegingen in. Zijn er vernieuwers die zeggen, ja, maar wacht even. We moeten daarbij allemaal mooi die grote kerken, maar we moeten niet uit het oog verliezen de kleine stal waarin het allemaal begon. Nou, net als Franciscus deed. En dat is de eeuwige slingerbeweging in het christendom. Maar ja, ik zie daar geen tegenspraak in.
1: Ze doen het goed, hè, Stefan, de honden.
0: Honden die zijn hartstikke lief geweest.
2: Ontzettend lief zijn geweest.
1: Marley
2: af en toe heb ik een piepje gehoord. Maar
0: mensen die het alleen maar beluisteren geloven niet eens dat ze erbij waren.
1: Ze lagen lekker een beetje te slapen. Af en toe liep ze een beetje rond. Ze lagen ook heel broederlijk naast elkaar.
0: Tegen ze gepreekt hebben.
2: Ik heb van tevoren ook ik weet niet wat jij met Marley gedaan hebt, maar ik heb van tevoren ook duchtig op Trix ingepraat. Van laat ik niet merken dat je Anton in de reden valt.
0: Misschien als wij dadelijk zeggen dat het klaar is, dan buigen ze het hoofd en dan beginnen ze weer.
2: Ze heeft ook echt de poot in mijn hand gelegd om dat te bezegelen.
0: Zeer zeker, ja.
2: En dat
0: ja.
2: pakt ook je gehouden.
0: Goed zo.
1: Mooi is dat.
0: De missa est.
1: Wat betekent dat?
0: De mis is klaar. Dus nu de vogels mogen gaan.
1: Ze mogen gaan.
0: Ja.
1: Boeiend om het leven zo voor Franciscus door te lopen. En daaronder zijn levensverhaal zit eigenlijk een beetje jouw pleidooi, volgens mij, Anton. Van die radicaliteit hebben we toch wel nodig. Het is tijd voor

0: radicale figuren, zeg je.
1: Ja, ik geloof wel in radicale figuren die toch ook radicaal in hun verbinding zijn. Dus inderdaad, de worteling juist niet met wortel en hand eruit trekken, maar diep durven te gaan met hun wortels. En dat soort figuren hebben we zeer zeker nodig.
2: Ja, het is in een onbruik geraakt woord, maar radicaal en nederig. Hè? Dat is,
1: ja, ja, wat van ja, dat is eigenlijk de gulden combinatie. Dat is, ja.
0: Ja, terwijl je kan ook denken, we leven al in een tijd waar best wel wat radicalisme is. Ja. Dat wordt nogal als een probleem geframed. Ja, moeten we daar nog wat radicale figuren bij gaan
1: gooien? Ja, nee, maar dus de vraag is of dat echt radicalisme is, of dat een soort van ontworteld radicalisme is. En een radicalisme van de ontworteling of van de verworteling. Ja. Dat is misschien het onderscheid. En dat begint inderdaad bij die nederigheid, bij het erkennen van dat je nooit helemaal los kunt maken van die wereld om je heen. Hoezeer je daar ook kritiek op hebt.
2: Van je tegenstander zelfs. Denk aan Martin Luther King. Allemaal heel radicaal, maar altijd in verbinding met hun tegenstander.
1: Ja, zeer zeker. Ja.
2: Hey.
1: Nu beginnen ze.
0: Nu beginnen ze.
1: Kijk.
0: Daar hoorden we het tricks

0: Van dat je je nooit helemaal los kunt maken van de wereld om je heen. Hoezeer je daar ook kritiek op hebt.
1: Tegenstander zelfs.
0: Van je tegenstander
1: denk aan Tutu, denk aan Martin Luther King. Allemaal heel radicaal, maar altijd in verbinding met een tegenstander.
0: Ja, zeer zeker. Ja.
2: Hey.
0: Nu beginnen de honderd.
3: Nu beginnen ze.
0: Kijk.
3: Daar hoorden we het gekste.
2: Ik denk dat ze het er mee eens is eigenlijk. Het klonk een beetje als... We kunnen wel wat
0: radicalisme. Amen zeiden ze.
2: Ja, precies.
1: Absoluut een amen. Can I hear an amen?
3: U hoorde Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad... en vaste gast, theoloog Stefan Paas. We gaan nog een stuk langer door ook met dit gesprek in de Ongelofelijke Podcast. U kunt die podcast vinden in uw favoriete podcast-app. Het is Ongelofelijke met dubbel O. En u vindt daar nog ruim 300 andere gesprekken. De gesprekken zijn ook nog te zien op YouTube. Dat is wel aanrader, zeker ook als u benieuwd bent naar de honden waarover gesproken werd. Ook mijn hond Marley en Stefans hond Trix. Het gesprek is vanaf 8 uur op YouTube te zien. En er staan ook heel veel andere gesprekken van de Ongelofelijke. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen u volgende week gewoon weer te treffen in de Ongelofelijke Radio. En voor nu wens ik u nog een hele mooie nacht. Dag.
4: NPO Radio 1.
5: 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e en toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.

0: Nancy de Visser. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BN en VARA van zondag 4 oktober. Mijn naam is Bamsie de Visser en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Dit uur staat in het teken van reclames. Sommige reclames blijven voor altijd in je hoofd zitten. Dit kan omdat ze je ontroeren, opschrikken of laten lachen. Maar welke reclames zijn er over de grens onvergetelijk? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Zweden. En laat mij nou weten via de gratis NPO Luister-app waar vandaan jij aan het luisteren bent. Jolanda is er snel bij. Die heeft al gezegd dat ze luistert vanuit Den Haag. En het kan ook zijn dat je ergens op de Machu Picchu zit. Misschien ergens in Zweden. Ik zou het niet weten. Laat het mij weten via de gratis NPO Luister-app. Maar nu stel ik je eerst natuurlijk voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar.
1: De wereld van BN en VARA.
0: Ja, ik begin de reis

0: in de Verenigde Staten, want daar woont niemand minder dan Raymond Kranenburg. Raymond, een hele mooie avond voor jou.
1: Het is nog middag. Het is middag. 4 uur.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, middag. Nee, dat is
1: maar goeienacht voor jou.
0: Dankjewel, Raymond. Ja, we moeten het natuurlijk... we hebben het net nog gehoord in het nieuws over dat het doodstrafverhaal eigenlijk. Van die vrouw dat het dus niet is gelukt. Maar ja, je dacht ook, zullen we het maar even ergens anders dan over hebben?
1: Ja, ook niet echt vrolijk nieuws, maar nee, ik hoorde dat al 10 keer langskomen deze week. En er was zelfs iemand die geïnterviewd werd die er een documentaire over maakt. Ik denk, nou... Dan zal ik vast niet meer te vertellen hebben over die doodstraf, lijkt me. Nee. Maar goed. We hebben dus wat anders. En dat is eigenlijk ook weer schokkend nieuws. Een meisje van toen 17, in 2024, is verkracht door 7 studenten op Cornell University. Een hele vooraanstaande universiteit. Een van de, wat is het, grote 7. En daar is eigenlijk sinds 2024 niks meer mee gedaan. En nu heeft dat nieuws aan het licht gekomen, omdat dat meisje heeft dus een civiele rechtszaak aangekondigd en aangevoerd tegen natuurlijk de verkrachters, maar ook de fraternity waar ze lid van waren, het core groep, whatever they call it.
0: Ja, de studentenvereniging.
1: Ja, precies. Tegen de universiteit, tegen de staat en ook tegen de politie. Want wat was er gebeurd? Ze had al wat gedronken en ze klaagde ook de bar aan waar ze te veel gedronken had. Want die hadden haar te veel gevoerd terwijl ze onder minderjarig was en al duidelijk dronken. Maar goed, ze had daar dus gedronken. Toen zou ze vrienden ontmoeten bij de studentenvereniging, bij het huis. En die 2 die zeiden van, nou, kom gezellig binnen. Hier nog wat meer alcohol, wat wiet en ook nog wat ketamine. En toen ging ze dus helemaal oud. En toen hebben uiteindelijk die 2 vrienden, die hebben nog wat meer vrienden uitgenodigd. Die zijn dus een beetje tekeer gegaan daar. Is het probleem eigenlijk, het grootste probleem is dat de politie er gewoon eigenlijk niks mee gedaan heeft. Het meisje heeft in de rechtszaak die ze de lawsuit die ze aangevoerd heeft, heeft ze textmessages of Snapchat messages heeft ze weten te bemachtigen tussen de jongens. En ja, die liegen er niet om. Daar wordt duidelijk gezegd van, gratis vagina, en dan hou ik het een beetje laag of netjes uit, werd er gesnapchat en gasten, gezellig, kan ik gewoon langskomen en hem erin hangen?
0: Jeetje.
1: Dat soort, dat was niet echt netjes. En ze heeft duidelijk bij de politie aangegeven, en dat is ook in een van de records is dat gevonden, dat ze gezegd heeft van, ik ben seksueel aangerand, ik ben mishandeld. Uiteindelijk is dat niet in een verklaring gekomen die naar de aanklager is gestuurd.
0: Hè?
1: En nou is het in New York zo, dat als jij gewillig meedoet aan drank- en drugsgebruik, dat het wat moeilijker is om iemand aan te klagen voor een verkrachting. Want ja, je wilde het zelf.
0: Oh ja, dat is altijd een goeie. Je wilde het zelf. Oké. Okay.
1: Dat willen ze er ook uithalen. Er zijn dus nu is de roep daarom nog luider om dat te verwijderen uit die wet. Op dit moment is er dus nog niks gedaan. En ja, de politie staat echt wel onder druk om het toch weer op te pakken. De gouverneur van New York heeft een speciaal aanklager aangesteld, Letitia James. Die gaat nu het onderzoek leiden. Het meisje heeft natuurlijk de civiele rechtszaak lopen. En ja, die jongens die zijn uit de fraternity geschopt. En Cornell zegt van, ja, we hebben ons best gedaan, maar we gaan nog een keer een onderzoek doen. En ja, het is nog een beetje schimmig wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en dat we hebben ons best gedaan, dat kan best wel in twijfel worden getrokken, toch? Want ik heb ook ergens gelezen dat die jongens een essay moesten schrijven als straf.
1: Ja, dat was een beetje de straf toen de tijd, dat een aantal moesten een essay schrijven. Maar ja, de jongens zelf hebben verklaard dat er niks gebeurd is. En het was allemaal, ze wilden het allemaal zelf. En ik geloof dat er 2 waren, en dit geeft ook wel weer een beetje het niveau aan. In de middeleeuwen was dit gewoon normaal.
0: Ah.
1: Ja,
0: okay.
1: Jouw hoofd eraf hakken was ook normaal in de middeleeuwen. Dus laten we dat ook maar gaan doen dan, toch? Ik bedoel, kom op nou.
0: Ja, maar het laat wel weer ook eigenlijk de consequenties of eigenlijk het gevolg zien van die hele mannosfeer die zo opkomt, hè, wereldwijd. Dat inderdaad dit soort argumenten worden gebruikt van, ja, in de middeleeuwen kon het ook. Dus dat, ik zie wel een verband daarin. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, nee, ik ook. Dit is echt zo van, ja, vroeger konden mannen doen wat ze wilden. En daar moeten we eigenlijk wel naar terug. En dat is natuurlijk de standaardregel van de menno-sfeer.
0: Ja.
1: Dus meer recht aan mannen en minder aan iedereen die niet wit en blank is.
0: Nee.
1: Man.
0: Nee, exact. Nou ja, ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Hè. Het is file aanklacht van der. Wordt er over gesproken? Ja. Zijn er al verwachtingen van wat hier wellicht uit zou kunnen komen?
1: Ja, de kans is wel heel groot dat ze gaat winnen, want dit gaat voor een jury. Kijk, voor strafrechtelijk onderzoek, dan moet het echt zonder twijfel, moeten ze het echt gedaan hebben. Beyond the reasonable doubt. Maar dit is on the preponderance of the evidence. En dat betekent 51%, zeg maar. Als het ook maar iets meer dan 50% is dat je denkt dat ze het gedaan hebben, dan hebben ze het gedaan.
0: Oké, nou, dus, laten we hopen dat het...
1: Waarschijnlijk, Ja, goed. En er komt natuurlijk nog een onderzoek van de staat. Dus dat zal. Ik weet niet of ze überhaupt. Ik weet niet wat de verjaringstijd is. Maar het is natuurlijk pas 2 jaar geleden. Dus het zou best nog zijn dat die jongens ook nog eens echt strafrechtelijk. Vervolgd kunnen worden.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn. Bedankt dat je dit nieuwtje even met ons wilde delen, Raymond. Ik spreek je zo meteen weer.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo. We vliegen door naar Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. Joep, een mooie nacht. We hebben het over een hond, over Era. Vertel, wat is er aan de hand?
2: Ja, goedenacht, Bamsi. Era is een Italiaanse jachthond van een Italiaanse jager die in Zweden op jacht was. En hij heeft niks gevangen, maar hij verloor wel zijn hond. En die kon hij ook niet meer vinden, helaas. Dus na lang zoeken en ook dat allemaal mensen hebben geholpen en jachtclubs hebben geholpen om te zoeken naar de jachthond. Het beest had zelfs een GPS-halsband, maar spoorloos.
0: Oh, wat erg. Dus,
2: ja.
0: En dus hoe lang is er gezocht naar de hond?
2: Dat weet ik niet, maar ze moeten wel, ja, totdat zijn jachtseizoen over was, zeg maar. En toen moest hij weer in het vliegtuig naar Italië toe.
0: Wat naar.
2: Ja. Ja, ontroostbaar. Ontroostbaar.
0: En toen? Wat is er daarna gebeurd?
2: Het goede nieuws is dat Era is weer gevonden. Na 2 weken.
0: Oh, na 2 weken. Oh, geweldig. Maar hoe dan? Nou, wat een raar verhaal. Hoe is hij gevonden?
2: Ja, nou, dat was Johan Pettersson. Hij was samen met een Noorse vriend ook op jacht. 100 kilometer verderop waren ze vogels aan het jagen op een berg. En daar kwam dus Era aanlopen en snuffelen en was zeer aanhankelijk. En ze dachten van, nou ja, die zal wel bij een andere jachtclub horen. Die komen hem zo wel halen. Maar niemand kwam. En het beest dat wandelde hun tent in en viel daar partoes in slaap.
0: Wat zielig.
2: Hongerig, uitgeput, koud. En toen kwamen ze dus via de chip achter van, hey, dit is Era van de Italiaanse jager die hem al 2 weken kwijt is.
0: Oh, wat een goed nieuws dat hij terecht is. En dus ik kan me voorstellen dat baasje meteen teruggevlogen is naar Zweden.
2: Het baasje is teruggevlogen en het ziel is gelukkig. Dus Eindgoed, al goed.
0: Nou, ik dacht even aan het begin van dit nieuwtje. Ik denk, oh, waar gaat dit heen? Maar wat goed dat dit op een positieve noot is geëindigd, Joep.
2: Ja, en geen dieren gevangen bij de jacht en wel een dier kwijtgeraakt, maar toch weer teruggevonden. Dus ja, het is perfect. Eigenlijk een dubbele bonus.
0: Nee. Ja, echt hartstikke goed. Nou, dankjewel voor dit leuke nieuwtje, Joep. Ik kom zo weer bij je terug.
3: De eerste plaats.
0: Normaal gesproken heb ik een regel voor mezelf dat ik hier altijd André Hazes draai tijdens het eerste nummer. Want iedere week probeer ik hier op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, Bam, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur het dan in via de gratis NPO Luister app. Maar vandaag heb ik toch maar wijk ik af van mijn routine. Want in 2005 brachten de rappers Lange Frans en Baas B het nummer Het Land vanuit. Het was een nummer gevuld met waarheden over de Nederlandse samenleving en eigenlijk gemaakt om ons dichter bij elkaar te brengen. In 2019 brachten zij hier een vervolg over uit, Het Land van Vriendschap. En ik vind toch dat in deze tijden met de grote polarisatie, we staan allemaal lijnrecht tegenover elkaar, vind ik het een mooie om het vervolg van Het Land van voor je te draaien. En nou ja, geniet ervan, want de tekst is prachtig. Je hoort hier Lange Frans en Baas B met Het Land van Vriendschap.
4: Uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G.
3: Het land van

0: naar het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: Klopt, en treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referenden meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land nu ook met Polen.

0: Je hoorde hier Lange Frans en Baas B met hun nummer Het Land van de Vriendschap. Prachtig vervolg op hun het nummer Het Land van.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, reclames. Je kunt er soms behoorlijk genoeg van krijgen. Maar af en toe zit er eentje tussen die je bijblijft. Omdat die grappig is, ontroert, net even anders is. Of omdat je na afloop denkt, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Een reclame die voor altijd in mijn hoofd zit, dat is deze van Douwe Egberts uit 2008. Ik ben benieuwd of jullie deze ook nog kennen.
2: Dus check. Ik zit in mijn waggie. 50 cent pompt uit mijn speaker. Je weet toch gewoon, chill. Dus ik boek die bak vet haar, toch? Komt die scooter met zijn neppe patas.
3: No!
2: Zegt die kapper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken. En dat ik een doekoe moet pasen. Ik zeg, hey, doe moeilijk. Ben je bitch niet.
3: Gruwelijk.
0: Ja, ik blijf lachen elk moment dat ik deze reclame hoor. Ik zou even beeld schetsen zitten. Twee oudere dames zitten samen aan de koffie. En dit is dus, ze zijn dus in straat al met elkaar aan het praten. Nou, ik vind het hilarisch. Dat is een bijzondere reclame. Maar het zijn gewoon reclames die net iets meer doen dan alleen een product aanprijzen. Van briljante fondsen tot compleet absurde campagnes. Want welke commercials zijn mijn correspondenten nou bijgebleven? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Zweden. En ik begin in de VS. Want daar zitten Raymond Kranenburg. Raymond, goeienacht. Goed dat je er nog bent.
4: Hey, goeienacht, Bamsie.
0: Hallo Raymond. Ja, gekke reclames. Reclames aan zich. Dan moet je eigenlijk al meteen aan de Verenigde Staten denken.
4: Ja, best wel. Maar ze hebben hier ook wel heel veel reclames hoor. Wat ik zelf wel een van de leukste vind op dit moment is een verzekeringsreclame. En dan laten ze jonge mensen zien die zeg maar net een huis hebben gekocht en een beetje die zeg maar in hun ouders veranderen. En,
0: okay.
4: En dan zie je zeg maar 30-jarigen en die gedragen zich dan echt als boomers. Weet je van wat? Het is een influencer. Wat je doet gewoon een petje op en daar praat je dan over. Mm-hmm. Weet je dat soort dingen. En dan is de reclame is van we can't make you become your parents. We kunnen niet tegenhouden dat je ouders wordt, maar we kunnen je wel verzekeren. Bla bla bla bla bla.
0: Oh ja, leuk.
4: Dus ja, en dan hebben ze heel veel verschillende van ja, echt gewoon dertigers. Die ook kleden, hè? De witte New Balance en de mam, de spijkerbroek van moeder en dat soort dingen.
0: Hoge sokken, dus, hoge witte sokken voor pap.
4: Precies. Ja. Dus dat vind ik wel een leuke reclame. Daar variëren ze ook een beetje in.
0: Ja, gelukkig dat je niet alleen maar dezelfde reclame ziet. Maar laten we eventjes gaan naar... Ja, we moeten even heel veel jaar terug, hè? Als we het echt eventjes de reclames van de VS willen begrijpen. Want je hebt een goed verslag gegeven van hoe dat er eigenlijk allemaal in elkaar zit. En ik denk, nou laten we maar gewoon meteen beginnen.
4: Ja, precies. Nou ja, de reclames begonnen eigenlijk... al heel vroeg. Eigenlijk in 1750, zo echt bij het begin van de Verenigde Staten, dan beginnen bij de eerste krant te komen en zo. Dan beginnen ook echt meteen advertenties op te komen. Want kranten hadden ook zoiets van, ja, weet je, dan kunnen we in ieder geval de krant van betalen.
0: Mm-hmm.
4: Maar advertenties waren niet zo heel erg spectaculair. Het was meer zoiets van, hey, ik heb dit en het is goed, dus koop het.
0: Okay,
4: en dat was het eigenlijk, weet je. Ja,
0: niet te veel poespas.
4: Je kan dit kopen. Mm-hmm. Oké, okay, cool.
0: Yeah.
4: Ja, dus meer een beetje aankondigen van het product. En je zag dat voornamelijk bij over de toonbankmedicijnen. Dus medicijnen die geen dokter nodig hadden, die waren daar heel goed in. En ja, of ze dan ook echt allemaal werkten, dat was natuurlijk ook maar... De vraag. Maar zij waren wel de eerste die een beetje begonnen met het echte agressief medicijnen gaan. Of wat is het, advertenties gaan maken.
0: Ja, en dat is erg vroeg.
4: Ja. Oh, erg vroeg? Nou, toch. Nou, zij zitten een beetje in die periode tussen 1750 en 1850. En dat is ook een beetje de tijd dat merknamen opkomen en zo. Dat mensen echt bedenken van, of een producent echt denkt van, hey, als ik het een speciale naam geef en dat in een advertentie gooi, dan kom ik daar. Dan blijft de naam blijft hangen en dergelijke.
0: Mm-hmm. En hoe ging dat verder? Hoe ontpopte zich dit?
4: Nou, uiteindelijk, zo rond 1870, toen begonnen echt advertentiebedrijven te beginnen. Reclamebureaus begonnen echt op te komen. Want het werd echt, ja, het werd een professionele sector. De advertenties werden steeds groter en zo. En Amerika kwam in het begin van de, en eigenlijk de hele wereld natuurlijk, of aan het eind van de 19e eeuw, kwam natuurlijk de industriële revolutie. En ja, je kon opeens als iemand die een product verkocht, kon je daar heel veel meer van verkopen door de massaproductie. Maar er was ook spoorwegen kwamen, dus je kon het ook landelijk, of in ieder geval verder dan gewoon de buurt super distribueren. Ja. Tijdschriften werden landelijk en kranten, dus dat je kon het ook echt aankondigen van, hé, ik heb een product hier. En steden werden groter, dus ja, er waren ook meer plekken om je dingen te verkopen. En daardoor moesten eigenlijk, je kon als producent van een product, kon je niet ook je advertenties nog doen. En ja, reclamebureaus die begonnen in die tijd een beetje op te komen. En eentje daarvan was James Walter Thompson. En die zag vooral tijdschriften om in tijdschriften te adverteren. Omdat mensen dat toch, ja, de krant was toch meer voor het nieuws en zo. En dan gingen advertenties vaak, ja, die zaten tussen het nieuws en daar bladde je een beetje overheen. Maar in een tijdschrift kon je dat echt, ja, kon je echt een hele pagina doen en je kon er nog wat over vertellen. Dat was minder belangrijk dan in een krant, die eigenlijk voor het nieuws is natuurlijk.
0: Ja, je had gewoon veel meer, je kon daar veel meer kwijt over product. Het werd wat uitgebreid dan alleen maar, ik heb het is goed, koop het.
4: Ja, precies. Ja. Yeah. Ze begonnen ook een beetje na te denken zo van, weet je, aan wie willen we, we hebben dit product, maar aan wie willen we het ook echt verkopen? En yeah. Wat moeten we ze dan, wat moet de boodschap zijn om die mensen te overtuigen dat ze dit echt willen? Dus je ziet echt de ontwikkeling van advertenties. En ja, dat neemt helemaal een sprong als in 1922 de radio ook begon met de verkoop van advertenties.
0: Ja, tuurlijk.
4: Dus, ja. Toen werd het helemaal voor iedereen. En eigenlijk in 1938 had de radioreclame de krant al ingehaald. Dus dat ging ook echt bijzonder snel hier zo.
0: Oh ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Je bereikt gewoon een gigantische groep natuurlijk.
4: Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat het niet meer alleen maar gewoon een beeld is, maar dat er nu ook iemand aan de radio komt. Goedenavond, dames. Welke zeep kunt u vandaag gebruiken om uw handen te wassen? Weet je, je hebt een stem, je hebt iemand die je kent, het wordt wat familiair. En je kan het nog meer zeg maar focussen op, hey mensen, je wil dit echt hebben.
0: Ja, precies. Het is een hele persoonlijke approach. En dan, als je denkt aan Amerikaanse reclames, dan denk ik altijd meteen aan mascottes. En dan voornamelijk van die dummies die voor autodealershops staan. En die, weet je wel, die grotere die met die armen zo wapperen. Want dat kwam toen ook een beetje op, toch? De mascottes om te gebruiken als reclame.
4: Ja, precies. Een saai product is natuurlijk maar een saai product. Dus ze begonnen allerlei dingen te verzinnen die grappig waren of een beetje het aankondigden. Sommige dingen hadden wel iets mee te maken, maar ja, een tijger die cornflakes aanprijst, wat heeft het met elkaar te maken? En toch, iedereen weet als ik zeg, they're great! Dat het Tony the Tiger is van Kellogg's Cornflakes.
0: Yeah.
4: Dus de mascotte begon echt toch nog meer een beeld te geven. Een leuk beeld bij een product. Om mensen toch meer iets meer aantrekkelijk te maken. Om hun aandacht vast te houden.
0: Ja, en toch ook weer dat persoonlijke, dat familiaire. En wat bijvoorbeeld ook Mr. Peanut bijvoorbeeld is wel een mascotte die heel erg toepasselijk is bij het product dat hij aanprijst.
4: Ja, want die zit natuurlijk op een peanutdoos. Dat is dat mannetje met die, eenoogig brilletje en een tophoed. Zo'n grote hoed. En dan staat hij daar zijn peanuts te verkopen. Ja, soms lijkt het er wel op en soms niet.
0: Nee, maar dus daarin begonnen dus eigenlijk, je begon bij de krant, toen de magazines, radio, mascottes. Het klinkt ook alsof het allemaal, nou dat is ook zo, het ging allemaal in een relatief korte periode, hè, dat het zo ontzettend veranderde.
4: Ja, precies. En dan uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog, dan krijg je toch wel een beetje het...
0: We zijn eventjes... De verbinding is er even uitgevallen. Nou, dat is voor mij het moment om eventjes een nummertje te draaien. Dan ga ik Raymond nog even opnieuw bellen. Wat een lekkere cliffhanger. En dat is een perfect moment dat ik Blakke Roosje voor je kan draaien van Lieve Hugo. Want ik kwam afgelopen week een vaste luisteraar tegen. Die herkende mij en die zegt... Nou, ik zeg tegen hem, wat kan ik voor je draaien? Hij zegt, ach, als je Blakke Roosje doet van Lieve Hugo... Etels, deze is voor jou. Moet hij het wel doen?

0: Soul van Lieve Hugo. De verbinding is hersteld met Raymond, dus ik vlieg weer terug naar de Verenigde Staten.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Raymond, goed dat je er weer bent. Ja, het is live radio, hè. Dan af en toe valt de techniek even weg. We waren gebleven bij dat je zei, einde van de Tweede Wereldoorlog, dat er toen wat meer opkwam. De grote reclamebureaus, tv nam een vogelvlucht. Kan je nog vanaf daar wat meer vertellen?
2: Ja, precies. Ja, je ziet dan echt duidelijk dat de Amerikanen meer te meer verdienen, meer te verspenderen hebben. En dat zie je dus in de reclameuitgaven. Want die stijgen echt in de jaren 50 met 75%.
0: Zo.
2: En dat is dus meer dan het bruto nationaal product. En ja, daar blijkt dat dus wel een beetje uit. En de televisie, natuurlijk de opkomst van de televisie, die helpt daarbij. Ze gaan grote nationale campagnes en dergelijke worden er opgezet. En ja. In het begin was het sponsorde een tv-programma, werd gesponsord door één bedrijf, zeg maar. Wat is het? Deze automaatschappij brengt u dit programma. En ja, eigenlijk tegen de tijd, wat is het, binnen een aantal jaar, zo rond 59, hadden de televisienetwerken, die hadden al zoiets van, ja, dat is goed, maar dat verkopen we zelf wel. En die verkopen we nu echt 30 seconden blokjes. En dat moest natuurlijk ook allemaal door die grote reclamebureaus gevuld worden.
0: Ja, jeetje. Wat een gigantische onderneming is dit allemaal. En dat dus werd dus van, dus dan zie je het meer op tv. En dan werd het dan in die tijd ook wat meer per zender, per doelgroep aangeprezen, wat voor reclames je te zien kreeg?
2: Ja, nou dat zie je eigenlijk in de volgende periode. Zeg maar na de Tweede Wereldoorlog tot zeg maar 1970, midden jaren 70, zijn er maar 3 of 4 tv-kanalen hier zo.
0: Ja.
2: Dus alles wat je op tv gooit, ja, is eigenlijk voor iedereen, want iedereen kijkt 1, 2 of 3. Maar dat verandert met de opkomst van de kabeltelevisie. En op dat moment krijg je natuurlijk heel veel verschillende tv-kanalen die eigenlijk allemaal hun eigen doelgroep hebben. En dan gaan de reclamebureaus zich toch meer richten op toch specifiekere groepen. Specifiek van als je MTV is echt een fantastisch voorbeeld. Daar kwamen sinds eigenlijk 81 alleen maar jongere reclames op.
0: Ja.
2: Want ze wisten van, ja, daar kijken voornamelijk jongeren toe. Je hebt natuurlijk dingen voor sportsfans of mensen die gaan klussen of zo. Of mensen die Spaanstalig zijn. En je krijgt op eigenlijk elk verschillend kanaal krijg je andere reclames. En dat zie je nu nog steeds wel een beetje, hoor. Je kan een beetje zien aan de reclames wat voor kanaal, wat het thema is van het kanaal dat je zit te kijken.
0: Oh ja, tuurlijk. Dat is bij ons ook wel. Je hebt bepaalde zenders ook van meer voor mannen. En dan krijg je echt van die typische mannenreclames erop, weet je wel. Dat is een hele logische manier van reclame uitzenden. Reclames zijn zelfs bij jullie zo groot dat er ook een museum is over een bepaalde vorm van reclame maken. Dat sluit natuurlijk een beetje aan op waar we het vorige week over hadden, over bijzondere musea in het land. Wat is het precies? De American Sign Museum.
2: Ja, het is eigenlijk het Amerikaanse uitgangbordmuseum. Natuurlijk voordat, eigenlijk nog voordat de periode waar we het over hadden, 1750 zo ongeveer, waren natuurlijk al uitgangborden naast een herberg. Toch, je kan hier slapen.
0: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk de eerste vorm van reclame. En ja, daar hebben we dus ook een heel museum over in Cincinnati. Het huidige gebouw waar ze in zitten ze sinds 2012. Want ze blijven natuurlijk uitbreiden. Want ja, al die uithangborden, die worden steeds groter. nou zou je denken van, waarom zit zoiets niet in Las Vegas of New York of L.A. of zo?
0: Ja.
2: Maar dat komt omdat de oprichter van het museum, Ted Schwarmstedt, deze familie die is jarenlang hebben ze in de uitgangbordenindustrie gewerkt. En die komen uit Cincinnati en die zijn ook oprichter van Sign of the Times. Zeg maar uitgangbord van de tijd. Een einde van de magazine. En daar zijn ze ook al iets van 4 generaties mee bezig.
0: Zo.
2: Dus op basis van dat blad hadden ze Sign of the Times Museum hadden ze opgezet. En daar wilden ze dus wat uithangborden stationeren. Dus ja, dat wat beter te doen dan in je eigen stad natuurlijk.
0: Nee, zeker. En is dat een beetje goed bezocht?
2: Ja,
0: dat is wel heel echt een niche natuurlijk.
2: Ja, nee. Het begon in 1999 en in 2005 ging het echt open voor het publiek. Maar het groeide zo snel dat ze in 2012, eigenlijk binnen 7 jaar, moesten ze al een groter gebouw hebben. En toen hebben ze het nog een keer bij dat gebouw een heel stuk aangebouwd, waardoor het nog 200% groter werd. En dat was klaar in, in 2024. Dus ja, je gaat natuurlijk niet zo'n museum uitbreiden als er geen mensen langskomen.
0: Nee, exact. En wat je net ook al zei, je moet het uitbreiden, want die uithangborden zijn gewoon gigantisch. Het is ook een van de eerste manieren om reclame te voeren. Op dat moment. Nou, leuk dat nog steeds dan dat het geliefd is. Dan heb je ook nog iets wat de reclame ook ontzettend heeft veranderd. En dat is eigenlijk de neon.
2: Ja, precies. Ja, in het begin hadden mensen natuurlijk allemaal houtsnijwerk of metaal of letters of zo geschilderd. Weet je, dat soort dingetjes. Misschien gloeilampen. Daar proberen ze ook nog wel eens wat mee te doen.
0: Ja.
2: Maar ja, neon is natuurlijk, daar kon je letters mee buigen, flitsen. Je kon een loopeffect maken. We hebben hier ook nog een restaurant. En daar zit een man op een paard. Het is een van de steakhouse. En er zit zo'n cowboy op een paard. En dan bewegen de benen van het paard. En nou, één been is kapot. Dus het is een beetje een mank paard is het. Dus, maar dat soort dingen kan je natuurlijk met neon doen. En, mm. en dat is natuurlijk veel meer aandachttrekkend dan gewoon maar een simpel bord waar je langs rijdt. En je ziet dat dus ook een beetje komen. Toen neon wordt natuurlijk heel groot in de jaren 50. En toen begonnen Amerikanen ook steeds meer met de auto te reizen. En dan zijn neonborden natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
2: Want een grote pijl met een kop koffie in neon, nou dan weet jij wel waar je een kopje koffie kan krijgen. En je wil mensen natuurlijk ook wat snel, ze rijden daar met 100 kilometer per uur reizen langs. Ja, je kan ze niet helemaal zeggen, hey, je kan hier slapen en wij hebben dit soort tv en dat en dat en dat. Ja, dan zijn ze al voorbij, weet je wel. Dus je moet mensen heel snel, moet je ze te pakken krijgen. En ja, dat kan je heel makkelijk met neon doen.
0: Ja, zeker. Ja, je bent gewoon ontzettend opvallend. En hoe zie je dat nu dan? Ik vind dat ook wel zo'n typisch Times Square beeld, wat ik dan bij me voor me heb als ik denk aan neon. Maar is het echt als je bij jullie over de snelweg rijdt, dat je overal alle kanten allemaal neonborden ziet?
2: Nee, dat is niet zo heel veel. Wat je meer ziet zijn eigenlijk. Je ziet bij afritten, dat is wel echt heel typisch hier. Bij afritten, zeker op lange stukken snelweg, dan zitten de restaurants en de benzinestations zitten allemaal bij elkaar bij een afrit. En dan hebben ze allemaal zeg maar een paal met TL-buizen erachter. Gewoon met een wit bord of zo, waar dan hun merknaam op zit. Of weet je wel, de grote gele M, die heeft zo'n paal. En dan weet je, ik kan daar wat eten. Weet je,
0: ja.
2: Op die manier zie je het tegenwoordig. In ieder geval hier in Californië zie je dat meer. Ik denk toch neon, dat meer in straatbeelden is. Maar ja, toch mensen die een beetje de nostalgie willen behouden.
0: Ja, exact.
2: Heb ik het idee. En in Vegas natuurlijk is het heel groot. Maar ja, wat je zegt, Times Square, Vegas, dat zijn
0: de grote plekken.
2: Waar je het. Ja, en in Las Vegas is ook een neonmuseum bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dus. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dit is voor alles een museum in de Verenigde Staten, Raymond. Want dat hadden we natuurlijk vorige week al helemaal besproken. Van die aparte musea. Maar je hebt dus ook allemaal verschillende musea rondom merken, hè, bij jullie.
2: Ja, precies. Je hebt bijvoorbeeld je kent Spam toch wel, dat vlees in blik?
0: Ja, oh, dat vind ik helemaal niet lekker.
2: Nee, dat maak ik geen reclame voor, doordat we zeggen op de radio. Maar daar heeft ze een museum voor.
0: Oké. Okay.
2: Dus, bijvoorbeeld, er zijn genoeg fans voor dat vlees in blik. De kleurkrijtjes Crayola hebben ook een museum. Jawel.
0: Ja, waarom niet?
2: Ja, natuurlijk. Nou, Hershey Chocolate Jello, maar ik dacht van het Dr. Pepper Museum in Waco, Texas. Natuurlijk heeft die andere grote rode frisdrankmaker, die heeft ook zijn eigen museum, maar
0: ja.
2: Dr. Pepper is ouder.
0: Okay.
2: Dr. Pepper is de oudste frisdrank die we hier in de Verenigde Staten hebben.
0: Oh.
2: En heeft wel een beetje dezelfde geschiedenis hoor. Je had in die oude apothekers, oude pharmacies, daar hadden ze altijd een drinkfontein. En die drinkfonteinen die met soda's. En die worden gevuld. En er was de ene apotheker en die ging wat smaken, ging die bij elkaar proberen. En die heeft heel lang geprobeerd. Totdat hij op Dr. Pepper uitkwam. Of wat nu dan Dr. Pepper is. En Coca-Cola is een beetje hetzelfde idee. Is ook door een apotheker gemaakt, maar die ging gewoon echt wat brouwen. En heeft daar uiteindelijk een drankje van weten te maken. Maar een beetje in dezelfde tijdperiode. Dr. Pepper is toen Wat is het? Het begon eerst heel klein, maar uiteindelijk wordt het groter en verspreidt het zich over heel Texas.
0: Nou, wat grappig, want ik heb altijd gedacht dat Dr. Pepper, dat cola was met thee. Of is dat?
2: Oh, nee. Nee, het is echt gewoon een apart drankje, hoor. Het is, als je dat serveren, dat is hetzelfde als dat ze je ginger ale geven, maar het eigenlijk Sprite met cola is.
0: Oké, en hoe ziet dan dat museum eruit van Dr. Pepper?
2: Nou, het zit dus eigenlijk, het museum zelf zit in het, in het gebouw wat gebouwd is in 1909, als ik het goed heb, om Dr. Pepper te maken. Dus het zit echt in de oude fabriek van Dr.
0: Okay.
2: Pepper.
0: Wat goed.
2: Dus, en het was ook echt de eerste grootschalige fabriek die gebouwd werd voor het grootschalig maken, voor het echt industrieel fabriceren van dit soort soda's. En het is uiteindelijk nu ook opgenomen in het National Register of Historic Places. Dus hoe heet dat in Nederland? Het Nationaal Historisch Register of zo?
0: Ja, nou ja, zoiets. Ja, exact. Ja.
2: Het museum, zelf is een museumobject op zichzelf. Dus dat is wel grappig.
0: Wat geinig. Ik vraag me toch af, nadat we dus het nu weer hebben over dit museum, net over het Neon Museum en vorige week natuurlijk, hoe kunnen al die musea blijven bestaan? Want je merkt bijvoorbeeld in Nederland hebben musea het zo zwaar om overeind te bestaan, omdat er gewoon niet voor elk museum genoeg animo is. Maar het klinkt totaal niet alsof dit een probleem is bij jullie.
2: Nee, nou, het hangt ook een beetje af van wat voor type museum het is en hoeveel funding ze krijgen. Er is hier redelijk wat geld beschikbaar. Weet je, donaties zijn belastingaftrekbaar. Dat moet je zien, weet je wel. Dus een hoop van de grotere musea drijven toch wel op donaties en doen wel reclames en dat soort dingen. De kleinere musea's zijn gewoon eigenlijk best wel populair. Mensen gaan echt ergens naartoe om naar een klein museum of zo te gaan als ze ergens in de buurt op vakantie zijn. Ik heb met mijn vrouw laatste keer dat we in Vegas waren, ik had al geloof verteld dat ik naar het, Pokémuseum was geweest.
0: Ja.
2: Maar naar vijf musea zijn we geweest. Het zijn 3 dagen in Vegas en we hadden zoiets van, we gaan eens een keer wat anders doen dan alleen maar gokken en eten en dat soort dingen. Zijn we naar 5 museums geweest. En dat doen Amerikanen wel vaker. En dan allemaal van dit soort rare museums. Het Mafia Museum, dat Spookmuseum. En niet de gewone MoMA's en de waar de Van Gogh's en dergelijke hangen.
0: Nee, precies. Oké, nou dat stelt me gerust. Raymond, ik ga je ontzettend bedanken voor de reis door de Amerikaanse reclamewereld.
2: Ja, nee, graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
0: Ja, nou, ontzettend goed. Ik wens je nog een prachtige avond voor zometeen. En ik spreek je heel snel, Raymond Kranenburg.
2: Ik spreek je zo nog.
0: Oh ja, tuurlijk. Ik spreek je zo meteen gewoon nog. Sorry hoor, Raymond. Volgende uur na ben je gewoon weer bij me. Tot zo.
2: Tot zo.
0: Tot zo.

0: naar Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. Joep, goed dat je er nog bent. Ja, we hebben het natuurlijk over reclames en reclames die je eigenlijk altijd zijn bijgebleven. En wat was nou zoiets waarvan jij dacht, nou Bem, dit is eentje, hier moet het over hebben.
1: Nou ja, goedemiddag, dankjewel. In Zweden zijn er een aantal reclames verboden. En wat mijzelf betreft, ik zet altijd verder. Dus het enige wat mij is bijgebleven is de serie Mad Men. Dat vond ik een fantastische serie over reclame.
0: Oké, okay, ja, maar reclames verboden? Wat moet je daarbij voorstellen?
1: Nou, dat het niet meer uitgezonden mocht worden. Dat was Bianca Ingrosso. En dat is een telg van de Ingrosso-familie. Dat zijn zeg maar de Kardashians in Zweden. Ze zijn wereldberoemd in heel Zweden en niemand weet eigenlijk waarvoor of waarom ze beroemd zijn.
0: Okay.
1: Maar ze zijn het. En zij vond het nodig om op Instagram en TikTok enkel met een poepstrak wit klein naveltruitje aan op een krukje gezeten van onderaf gefotografeerd te worden om lippenstift aan te prijzen.
0: Oké, ik probeer dit eventjes voor me te schetsen. Dus zij zit daar. Eigenlijk de foto is van haar onderkant.
1: En ja, ze zit dus met haar onderkant op een trucje, wijdbeens. En uit die hoek is dus ook die foto of die film opgenomen. En dan prijst ze lippenstift aan. En wat die wijdbeense halfnaakte pose met lippenstift te maken hebben.
0: Ja.
1: Joost mag het weten, maar het verkocht blijkbaar wel. Maar er werd dus flink tegen geageerd dat dit soort seksualisatie en een lustobject niks met lippenstift te maken had. En die is daarna dus ook verboden en ook offline gehaald.
0: Oké, okay. Dus bijzonder idee om op deze manier een lippenstift aan te prijzen. Weet je wat haar reactie is geweest op het intrekken van de reclame en alle ophef die daar omheen kwam?
1: Ja, ze waren zeer tevreden, want de verkoop die ging natuurlijk omhoog. En dat was exact het effect wat je wil hebben. Ik moet wel zeggen, ik heb de reclame nooit gezien, want halfnaakte vrouwen met lippenstift, dat zit niet in mijn Facebook-algoritme. Dus
0: ik
1: heb geen idee hoe het eruit ziet. Maar ja. Ik kan me er wel een voorstelling bij maken.
0: Oké, maar dit is dus een bijzondere manier om lippenstift aan te prijzen. Maar dat gaat dus eigenlijk, hebben we dan meer over dat je vrouw eigenlijk als een lustobject gebruikt in reclames. Is dat iets wat vaker voorkomt in de Zweedse reclames?
1: Ja, het is een keer vaker voorgekomen. Of eigenlijk, je ziet bijna niemand die lelijk is op tv wasmiddelen of tampons aanprijzen. Dus dat is standaard. Ja. Maar het meest spraakmakende was ook een keer bij een bepaald kinderkledingmerk, waar ook een meisje van 12 met een heel diep uitgesneden topje ook weer wijdbeens op een krukje in de camera kijkt met een knipoog en een hand op haar dij. En dat werd twijfeld of dat tot de goede smaak moet behoren. Die is ook verboden.
0: Ja, dat klinkt als een begrijpelijke reactie erop. Dus eigenlijk is het gewoon het verheerlijken van een 12-jarig meisje. Het is dus uiteindelijk verboden. Wat waren de reacties eromheen? Ik kan me voorstellen dat als men dit op de televisie voorbij ziet komen, dat je denkt, waar zit ik nou naar te kijken?
1: Ja, dit was eigenlijk de communis opinio. Dus de stem van het volk die vond het allemaal grensoverschrijdend en ontdaan van iedere vorm van smaak, ethiek of fatsoen. Dit had inderdaad niks met kinderkleding te maken. En het valt bijna onder het rijtje gezichtscrème voor kinderen. Hè, dat ze geen rimpels krijgen als ze 8 zijn.
0: En hoe is het daarna met dat kledingmerk verlopen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik vermoed dat ze of andere reclame zijn gemaakt, wat ze ook wel eens doen. Ze gaan door, maar ze veranderen het merk van de kleding.
0: Oh ja, ja, oké, en dan geven ze het een andere naam.
1: Ja, exact.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het niet een hele positieve werking heeft gehad op de verkoop van dit merk.
1: Nee, ik weet niet of het zogenaamde Nederlandse Buckler-effect heeft gehad. Dat weet ik eigenlijk niet. Want ook kinderkleding komt niet in mijn algoritme voor op het internet.
0: Nee. Nou ja, jammer dat jouw algoritme net niet hierop aanslaat, Joep. Maar wil ik het ook hebben over een andere reclame die echt helemaal juridisch is uitgevochten.
1: Ja, dat was inderdaad een influencer op Instagram. Die heeft een bepaald dieet en een bepaalde eetrecepten die ze aanprijst. En ze was erg populair. En onder de coronatijd beweerde zij dus dat haar dieet je resistent zou maken voor COVID. Wat natuurlijk je reinste onzin is, maar... ja, ze bleven het beweren en dat is dus echt misleiding, kwakzalverij. Dat mocht niet. Zij vond dat het wel mocht, vrijheid van meningsuiting. Nee, het mag niet. En zo gingen ze een tijdje door voor de rechter, voor het hooggerechtshof en zelfs voor het hoogste gerechtshof. Uiteindelijk is het verboden, en terecht denk ik. Maar ja, ook zij sponden garen bij en verkocht veel, want ja... Er is geen medicijn tegen domheid en er waren toch mensen die het geloofden.
0: Ja, geen medicijn tegen domheid, maar wel dus blijkbaar een medicijn tegen COVID. Maar wat, hoe kan dit dan echt daadwerkelijk gezien worden als reclame? Want ik kan me ook wel voorstellen, of inleven in wat zij zegt, is ja, je doet op je eigen sociale media platform. Verkondig jij gewoon de geloven die jij hebt? Dus op welke manier was dat een reclame? Want zij... want ze prijst haar eten aan als medicijn. Dus eigenlijk gewoon volg mijn dieet, dan krijg je geen COVID. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Maar is het echt zo ver, of is het echt zodanig reclame dat je dit kan aanvechten?
1: Juridisch gezien wel, want het was een bedrijfsvorm die ze vertegenwoordigt. En als jij als bedrijf dus valse voorwenselen of valse reclame maakt... dan kun je voor het gerecht gedaagd worden. Ik bedoel, ik kan broccoli verkopen met het idee dat je dan na 3 maanden even gespierd bent als Sylvester Stallone. Maar als ik zeg dat het alleen mijn broccoli is,
0: en
1: die alleen van mijn bedrijf kan kopen, dan wordt het iets heel anders.
0: Ja, en dus uiteindelijk is het helemaal tot het hoogste gerecht gekomen. Ze heeft dus uiteindelijk verloren. Weten we eigenlijk of zij zelf ooit COVID heeft gehad?
1: Ik heb geen idee, maar het zou me niks verbazen. Er zijn een hoop mensen die COVID hebben gehad en er absoluut geen last van hebben gehad. Ik heb het zelf geloof ik 3 keer gehad hier in Zweden en ik merkte er niets van. Dus, okay.
0: Nou ja, dat zullen we dan maar, dat is een beetje speculeren dan, of ze dat wel of niet heeft gehad. En dan viel je nog ook iets op, hè, bij je nieuwe reclames, de reclames van tegenwoordig, daar is jou iets opgevallen.
1: Ja, de Zweedse reclames die worden ook steeds inclusiever. Dat zeg maar van iedere groep mensen moet iemand vertegenwoordigd zijn in een serie. Wat je ook zag bij The Pitt bijvoorbeeld, die ziekenhuisserie van HBO.
0: Ja.
1: En in de Zweedse reclame daar bestaat het gemiddelde Zweedse gezin... wat geniet van kippensaus of wasmiddel of een goede verzekering heeft... Dat is tegenwoordig een man met een Afro-Amerikaans uiterlijk en prachtige dreadlocks, parelwitte tanden. Die is dan blijkbaar getrouwd met een hele fitte yoga-uitziende Zweedse witte vrouw met lange blonde lokken. En hoe het genetisch kan, weet ik niet, maar die hebben dan met z'n tweeën een Aziatisch uitziend kind, wat ook heel gelukkig is.
0: Oké, en dit is nu eigenlijk in al die leefmiddelenreclames, is dit het gezin?
1: Dit wordt steeds populairder als gezin, ja. En waar ze het vandaan halen, ik heb geen idee, want het gemiddelde Zweedse gezin ziet er toch anders uit, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar blijkbaar relateert het aan iedereen wel een beetje.
0: Ja, precies. Ja, dan heb je voor iedereen de kans zich herkennen in de reclame. Wat zijn de reacties op deze ontzettende diverse reclames?
1: De meeste mensen zijn er stil van. Want ook hier is tegenwoordig de nuance is zoek. Dus zodra je er iets van zegt, dan ben je of rechts of links en geen goed mens langer. Dus daar wordt weinig over gezegd.
0: Oké, dus dat weten we eigenlijk niet.
1: Nee, ook hier is de woke gemeenschap, hè, die snowflakes die passief wachten totdat ze zich beledigd kunnen voelen, die is ook hier helaas heel groot.
0: Oké. Nou ja, ik wil je bedanken, Joep, want ik weet nu veel beter hoe de reclames er in Zweden uitzien en voornamelijk de grappige, opvallende reclames ook die jullie voorbij hebben zien komen.
1: Dankjewel, MC.
0: Oké, nog een hele mooie nacht, Joep Hermans uit Zweden, bedankt. Ja, dit was alweer. We zijn dan bij het einde van het eerste uur van De Wereld van BNN VARA. En mocht jij nou luisteren, laat mij dan even weten waar vandaan jij luistert. Dat kan via de gratis NPO Luister app. Dat wordt al volledig gedaan. Wouter luistert vanuit Almere. Peter vanuit zijn camper op het mooie Corsica. Oh, daar ben ik wel een beetje jaloers op. Marcus hier vanuit Hongarije. Samen met zijn dochter Kately. Bob luistert, even kijken waar vandaan luistert, vanuit Gouda. Jan-Jaap vanuit Snits in Friesland. Even kijken, Toin uit Tilburg. Richard luistert vanuit de Veluwe. Nou, ontzettend gezellig. Blijf ook luisteren en laat het mij ook weten waar vandaan jij luistert. In het volgende uur ga ik het met je hebben over films. Want ja, we hebben natuurlijk net een week van films achter de rug. Want het was weer de 46e editie van het Nederlands Filmfestival. Maar wat betekenen films nou in het buitenland? Welke films zijn niet te vergeten? En hoe zit die hele filmindustrie in elkaar? Dat bespreek ik zo meteen met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Dominica. Maar dat doen we allemaal natuurlijk pas na het nieuws van 2 uur. Dus ik ben zo direct bij je terug.